0: uur aan jou voor te stellen. Te beginnen in Canada bij Bas Brusje. Hallo Bas.
1: Hoi Ruben.
0: Hoi hoi. Ja, voor iedereen die naar Canada op vakantie gaat, dan zie je wat gekke dingen langs de weg. Wat staat daar allemaal?
1: Ja, een beetje merkwaardig, maar er staan langs de snelwegen heel veel grote objecten bij dorpjes die proberen de aandacht te trekken. Objecten van vezelglas. En dan moet je denken aan rare dingen, zoals een gigantische houthakker, een levensgrote Canadese dollarmunt, de grootste eland van de wereld, de grootste ijshockeystick van de wereld, de grootste tomaat van de wereld, et cetera. We hebben er in totaal ruim 1500. Dus dat is nogal wat. Ja. En het gaat helaas slecht met die objecten.
0: Nou, wat loop je me nou teleur te stellen?
1: Ja, het is een beetje verdrietig nieuws. Want de meeste van die objecten zijn al tussen de 50 en 70 jaar geleden gemaakt. De meeste van glasvezel. Of vezelglas, moet ik zeggen. Vezelglas.
0: Ja, dat is toch iets anders, ja?
1: Ja, dat schijnt net iets anders.
0: Ja, zeker.
1: We hebben in die tijd de Trans-Canada Highway aangelegd. Dat is een hele mooie, iconische snelweg. Die gaat echt van de westkust naar de oostkust en terug. 8000 kilometer. En in die tijd begonnen allerlei dorpjes die objecten te bouwen. Aan de ene kant lokale trots. Hè, want als je een levensgrote aardappel langs de kant van de weg zit, dan is dat waarschijnlijk omdat je goed bent in het verbouwen van aardappels, et cetera. Maar ook om mensen te bewegen om te stoppen, een foto te maken en dan benzine te tanken en misschien een kop koffie te bestellen of een maaltijd te gebruiken. Ja. Dus een toeristische attractie. Maar 50 tot 70 jaar geleden. Dus van die attracties, ja, vezelglas houdt het normaal zo'n 50 jaar vol. Dat betekent dus dat veel van die oude mooie objecten waar iedereen ontzettend trots op is, eigenlijk een hele slechte staat van onderhoud hebben. En tegelijkertijd zijn ook toeristen, bezoekers steeds, stellen steeds hogere eisen. En stoppen voor een foto langs de grootste gans van de wereld. Dat geeft je misschien 30 seconden een gelukservaring, maar daarna is het over. Toeristen willen meer. Dus de bezoekersaantallen zijn niet meer wat ze geweest waren. Het is nog steeds opmerkelijk, maar je moet ervan houden. De bezoekers die erheen gaan worden ook wat ouder. En helaas, de grootste hockeystick van de wereld, die is 62 meter lang, is inmiddels verdwenen. En helaas, een van de meest in het oog springende objecten, een gigantische dinosaurus in het dorpje Drumheller in Alberta. En dat is een dorpje waar heel veel rondom heel veel dinosaurusskeletten zijn gevonden. Daar staat een 26 meter hoge dinosaurus. Mm-hmm. Tira genoemd. En die moet binnenkort ook gaan verdwijnen.
0: Nee.
1: Ze moeten honderdduizenden dollars per jaar aan onderhoud besteden. Want het is nogal een ding. Het schijnt er heel erg heet binnenin te zijn. De trap, 106 treden lang, 106 treden hoog, is aan het roesten. Dus die moet ook gaan verdwijnen. Dus de verwachting is eigenlijk, dit zijn allemaal symbolen. Ik heb het niet gehad over de kleinere, minder bekende objecten. Maar ze zijn langzaam uit het Canadese landschap aan het verdwijnen. En aan de ene kant wel te begrijpen, maar ook weer ontzettend jammer. Want er is bijvoorbeeld Starship Enterprise, de grootste replica van de Starship Enterprise, staat in het stadje Vulcan in Alberta. Mooi gekozen. We hebben ook de grootste kreeft van de wereld. Die staat in Shediac, New Brunswick. Ja, en die worden allemaal bedreigd.
0: Oh, wat heftig. Maar er komt niks voor in de plaats.
1: Nou, ik denk dat er ander soort ervaringen voor in de plaats komen. En sommige gemeenschappen kunnen ze het zich veroorloven om die dingen op te knappen. Hè? Want ja, er, goed, als een object meer dan 50 jaar lang langs de kant van de weg heeft gestaan, dan wil je niet meer van die gigantische houthakker af, natuurlijk.
0: Nee.
1: Maar ja, het is toch het einde van het tijdperk. De verwachting is dat er in de loop van de jaren steeds minder langs de kant van de weg gaan staan.
0: Ach, wat heftig. Dankjewel Bas voor deze update en ik spreek je zo meteen weer.
1: Tot straks.
0: Op naar Zweden. Ik zeg hallo Joep Hermans.
2: Goedenacht Ruben, goedenacht.
0: De meeste mensen die weten denk ik nog wel, 2021 Kasia Ollongren functie elders, wat ze per ongeluk in beeld liet zien. Nou, dat was een hele rel daarna. Ja, dit soort blunders gebeuren ook in Zweden.
2: Ja, en het grappige is eigenlijk dat Kajsa Ollongren is half Zweeds.
0: Ja, dat is zo, ja.
2: Ja. Dus je zou bijna denken, zou het aan de Zweden liggen? Want nog niet zo gek lang geleden is Henrik Landerholm ontslagen, of die stelde zijn positie als nationaal veiligheidsadviseur beschikbaar. Want die had 4 geheime documenten in een lokkertje laten liggen.
0: Oh.
2: Je kent het wel, zo'n congrescentrum en dan kun je je jas in een lokkertje ophangen. En daar had hij dus 4 toch wel gevoelige documenten laten liggen. En, in het begin probeerde hij het nog te ontkennen van nee, dat was alleen maar een document, dat was niet geheim. Maar het bleek toch 4 documenten te zijn die wel geheim waren. Dus die is opgestapt.
0: Ja, ja. Maar ik kan me dan voorstellen dat degene die hem opvolgt, dat is iemand die heeft het wel allemaal onder controle.
2: Je zou het denken, ja. Dus de huidige nationaal veiligheidsadviseur, die heet Niklas Kvarnström. En die is vorige week tijdens een NAVO-bijeenkomst in Turkije, heeft hij het voor elkaar gekregen om zijn laptop te vergeten.
0: Oh nee!
2: Ja, inderdaad. En ja, 4 A4'tjes vergeten, dat is één ding. Maar een laptop is toch van een andere orde, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, hoe reageert hij daar zelf op?
2: Nou, hetzelfde als eigenlijk zijn voorganger deed. Van ja, er staat niks belangrijks op die laptop. Dat kun je wel zeggen, maar zou jij jouw laptop aan mij toevertrouwen? Is dan de wedervraag.
0: Ja, dat is inderdaad wel een wedervraag. Maar is dit iets Zweeds? Zijn Zweedse mensen nou zo slordig?
2: Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Ik denk wel dat mensen in een dusdanige positie onder zo'n hoge werkdruk moeten functioneren dat het heel menselijk is dat ze soms iets vergeten of over het hoofd zien.
0: Ja, maar het gebeurt wel heel vaak.
2: Ja, je kunt ze enerzijds niet kwalijk nemen. Anderzijds kun je ook denken van ja, als je dat soort verantwoordelijkheden hebt, dan zorg je toch ook dat je een team achter je hebt die zorgt dat je foutenvrij blijft, zeg maar. Dat is toch het minste wat je kan verwachten.
0: Ja, hoe wordt er dan in Zweden zelf op gereageerd? Of is het iets dat de mensen denken, oh, daar gaan we weer?
2: Ja, exact dat gevoel, daar gaan we weer. Dat ze dachten van, oh nee, niet nog een keer. Ze dachten al bij die 4 A4'tjes van, ah, dit is wel een hele erge blunder. En nou een complete laptop. Ze moeten er enerzijds om lachen en anderzijds hebben ze ook wel zoiets van, oh, wat zijn we toch aan het doen met z'n allen.
0: Ja. Nou ja, laten we hopen dat degene die hem dan misschien toch weer opvolgt wel iets beter zijn administratie op orde heeft. Dankjewel Joep en ik spreek je zo meteen weer over de bosbranden in het land.
2: Tot zo meteen.
0: En tot slot vlieg ik naar het prachtige Italië, want daar woont Mariette Bloemendaal. Mariette, hele goeie nacht.
3: Goedenacht Ruben.
0: Ja, jij woont in Bolsena. Groot feest volgende week voor Santa Cristina. Wie is zij?
3: Nou, Santa Cristina is onze patroonheilige. En zij is op jonge leeftijd, ze was 11 jaar. En we spreken ongeveer over de 4e eeuw na Christus. Wou zij zich bekeren tot het christelijke geloof. Mm-hmm. En haar vader die was een belangrijk magistraat. En die was daar geen voorstander van. Dus hij heeft op alle mogelijke manieren haar geprobeerd daarvan te weerhouden. En dat ging zelfs zover dat hij haar heeft vermoord uiteindelijk. Maar hij heeft dat op diverse manieren geprobeerd. In een vuurpot gestopt, aan een waterrad gedraaid. Steen om de enkels, meer ingegooid, noem maar op.
0: En dat gaan jullie vieren?
3: Dat gaan we vieren.
0: Ja. Maar hoe wordt dit dan gevierd?
3: Nou, uiteindelijk wordt ze dus met een steen om de voet in het water gegooid. Dan wordt ze weer door een engel gered natuurlijk. En dan staat er een medewerker van haar vader aan de rand van het meer op het strand en die schiet haar dood. En hoe we het vieren is dat zij vanuit de Sint-Christina-kerk, haar beeld wordt 23 juli 's avonds door het dorp gedragen. Het is natuurlijk heel bijzonder hè, als je haar mag dragen. Fanfare ervoor, processie erachteraan. En dan gaat ze langs 5 tableaus. En op die tableaus spelen bewoners van Bolsena of de omgeving een van de manieren waarop haar vader haar heeft proberen te vermoorden. Nou, dan gaat de stoet verder, die gaat omhoog. Dan blijft ze boven in Bolsena, is ook een kerk. De San Salvatore, daar blijft ze een nachtje overnachten. En de volgende ochtend gaat ze om 10:00 dezelfde route terug. Ja. Weer 5 tableaus met andere voorstellingen. En dan hebben we daar nog gewoon een heel groot feest. Dan gaan we dansen, we hebben vuurwerk, noem maar op.
0: Ja, maar dat misschien een beetje een gekke vraag. Maar waarom zijn jullie blij met haar dood?
3: Deze is natuurlijk de martelares geworden.
0: Ja, precies.
3: Dus, ze zijn niet blij met de dood, maar wel met dat zij als heilig is verklaard. Ja,
0: ja, ja. En is dit nou heel toeristisch, dit feest?
3: Ja, het is behoorlijk toeristisch. En bewoners vinden dat wel eens lastig. Want die toeristen rennen natuurlijk als een rotje van de ene naar de andere tableau. Om niks te missen. Terwijl het natuurlijk de bedoeling is dat je de processie volgt.
0: Ja, ja. En loop jij ook mee?
3: Ik loop niet meer mee. Dat deed ik. Nee, ik heb eigenlijk, moet je eerlijk zeggen, nooit echt meegelopen. Wel overal een beetje gestaan, foto's maken voor mijn gasten, wel met gasten naartoe. Maar echt in de processie zelf, klein stukje, maar niet helemaal.
0: Maar ik hoor nu ook al wel muziek op de achtergrond. Is het feest stiekem al begonnen of is het iets anders?
3: Nou, we hebben heel veel live muziek tegenwoordig in Bolsena. Dus de weekend staan de bol van. En omdat wij iets hoger zitten, kun je dat gewoon heel goed horen.
0: Oh, ook wel heerlijk elke avond.
3: Elke avond?
0: Nou ja, dat is een goed punt. Het wordt toch wel vervelend.
3: Nee, maar het is leuk, het is levendig. En het geeft heel veel discussie in het dorp. En dat is ook weer grappig.
0: Maar discussie positief of negatief?
3: Nou ja, mensen denken dat toeristen dit allemaal heel leuk vinden. Ik werk zelf in het toerisme en mijn toeristen komen hier niet voor.
0: Nee.
3: Mijn gasten. Dus er is een enorme discussie van Rimini is nog veel erger. Maar eigenlijk gaat de discussie nergens over. Het gaat eigenlijk er niet over welke toeristen wil je nou als dorp of als stadje. Maar vooral, we hebben last ervan of we hebben er geen last van. Maar dat maakt het ook weer grappig.
0: Dat is ook wel weer waar. Dankjewel, Dankjewel Mariette en ik spreek je zo meteen weer. In periferia fa molto caldo. Mamma

0: Mahmoud hoorde je met Soldi, die voor Italië de tweede plek wist te bemachtigen op het Songfestival in 2019. Ja, maar wie werd er nou eerste? Nederland.
1: De wereld van
2: Jubel, man.
3: De wereld.
4: De wereld van PNN Vara.
0: Europa staat letterlijk in vuur en vlam. Door de lang aanhoudende hitte neemt het brandgevaar in meerdere landen toe. En vele prachtige natuurgebieden worden daar slachtoffer van. Zo ook in Frankrijk. Fontainebleau, het natuurgebied vlak onder Parijs, dat stond afgelopen week in vuur en vlam. En het duurde ook heel lang voordat ze de vlammen onder controle kregen. Deze flinke branden zijn heel uitzonderlijk, volgens Geert-Jan Naboers, hoogleraar Europees Bos. En hij vertelde daarover in Nieuwsuur.
5: Branden zijn natuurlijk soms onderdeel van het natuurlijke systeem. Die horen deels ook bij het Middellandse zeegebied. Daar horen branden bij de natuurlijke dynamiek. Maar in Centraal-Europa, met de vochtige loofbossen, zoals Fontainebleau, ook, daar horen branden niet bij die dynamiek van het bos.
0: Ja, duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. Maar Frankrijk is niet het enige land wat slachtoffer is geworden van deze bosbranden. Hoe gaan ze ermee om in Canada, Zweden en Italië? Laten we beginnen in Canada. Daar woont Bas Brusscher. Bas, goedemiddag.
6: Hoi, hoi.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk een heel bosrijk land. Misschien wel een van de meest beboste van de wereld. Hebben jullie dit jaar al veel last gehad van bosbranden?
6: Ja, het is een druk brandseizoen. Op dit moment hebben we al 3500 bosbranden gehad in Canada.
0: Hallo.
6: En in Canada wordt het allemaal netjes bijgehouden. Vandaag hebben we 838 actieve bosbranden. Een gebied ietsje kleiner dan Nederland, om maar te zeggen. En we hebben natuurlijk ontzettend veel bos. Maar dit is voor Canada een zwaar jaar.
0: Ja.
6: We hebben al eerder in 2023 een zwaar jaar gehad. En dit lijkt hetzelfde patroon als 2023 te gaan worden.
0: Want hoeveel is er uiteindelijk afgebrand dan in 2023, als dat een zwaar jaar was?
6: Dat was 15 miljoen hectare. Dat is vier keer Nederland, om het in het perspectief te zetten.
0: Ja.
6: En natuurlijk, we hebben verschrikkelijk veel bos. Maar dit was zo 1,5-2% van alle Canadese bossen. En ik zeg er meteen bij, dat fragment wat je liet horen was interessant. Want hier zijn bosbranden eigenlijk, die behoren grotendeels in het normale systeem. Alleen vanwege de klimaatverandering is het veel intenser geworden, veel gevaarlijker geworden. En is het brandseizoen ook veel langer gaan duren. En met als gevolg veel meer effect dan in het verleden.
0: Ja, ja, maar als 2023 dus zo'n heftig jaar was, waar lag dat aan?
6: Dat is klimaatverandering.
0: Ja.
6: Klimaatverandering is in Canada veel sterker dan in veel andere landen. Hm. In Canada wordt het gemiddeld twee keer zo snel warm als in andere landen op de wereld. En in het noorden van Canada, dus het Arctische gebied, is het zelfs vier keer zo snel. En dat betekent voor bosgebieden dat alles ontzettend snel uitdroogt. En daarom heb je nu die intense branden. Daarom heb je ook nu die enorme rookoverlast. Niet alleen Canadezen klagen erover, maar sinds gisteren ook Donald Trump, die Canada de les heeft gelezen.
0: Oh, wat zei hij dan?
6: Hij heeft gesproken over de Canadese invasie van giftige lucht naar de Verenigde Staten.
0: Jemig, sorry.
6: Ja. Stelde Canada verantwoordelijk voor, want wij moeten de bossen schoonmaken, zegt hij. We moeten ze beter onderhouden. Dat betekent, ik heb het even uitgerekend voor je, Ruben, dat als iedere Canadees een stukje bos zou moeten onderhouden, dan heeft iedere Canadees van jong tot oud 10 hectare ter beschikking om het op te ruimen. Maar Trump heeft dus ook gedreigd met nieuwe tarieven voor Canada vanwege de bosbranden. Je houdt het niet voor mogelijk.
0: Nou.
6: Dat is heel triest, maar ik zeg er meteen bij. Bosbranden, dat is eigenlijk, het blussen is een soort vriendenclub van landen. Op dit moment zijn er in Canada, hebben we al hulp van, niet alleen van de Verenigde Staten, want ze klagen wel, maar met name de staten uit het noorden van de VS, die helpen ons gewoon. Maar ook Mexicanen, Australiërs, Zuid-Afrikanen, Costa Ricanen, Chilenen, Nieuw-Zeelanders, die zitten allemaal in Canada. Maar Canada heeft ook, stuurt ook mensen naar andere landen. Vorige week kwam er helaas een brandweerman uit Canada om het leven. Die had ons helpen aan het blussen in Colorado, in de VS. En we hebben heel veel mensen gestuurd vorig jaar naar Californië. Dus er is een enorme internationale hulp. Maar met dit soort grote branden die vaak in heel erg verafgelegen gebieden plaatsvinden, is het gewoon onmogelijk om alles te controleren en alles te blussen. En dat is natuurlijk een enorme uitdaging.
0: Ja, maar is een bosbrandseizoen, want die zijn natuurlijk jaarlijks, is dat dan iets wat iedereen gewoon zegt, ja, dit hoort er nou eenmaal bij, is een normaal fenomeen, of is het echt wel een crisis in jullie land?
6: Het hoort erbij. En het feit, als je op internet gaat kijken naar bosbranden in Canada, vind je gewoon allerlei websites van de overheid die werken als een soort weersbericht. Je kan inzoomen waar de branden is. Wij gaan bijvoorbeeld over twee dagen gaan we richting Whistler, het skigebied in de winter en mooi wandelgebied in de zomer. En er zijn bosbranden, dus we hebben al gezien, oké, we kunnen niet naar het noorden van Whistler, want er zijn nu actieve bosbranden. En ook de waarschuwingen, de evacuatiebevelen en dat soort dingen worden gerapporteerd. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat het nu levensgrote paniek is. Want Canada is er aan gewend. En lokale gemeenschappen zijn er aan gewend. Waar we bang voor zijn is gewoon de intensiteit. Het feit dat het allemaal toch wat minder controleerbaar is geworden dan voorheen. En dat merken we ook heel lokaal. Want ik woon op een eiland wat vol met bossen is. En wij wonen aan de rand van het bos. Ja, en we hebben allerlei waarschuwingen gekregen en adviezen van de gemeente wat te doen. En hebben ook allerlei maatregelen zelf genomen om ons te kunnen beschermen. En we weten ook wanneer we het huis uit moeten rennen. Dus ik heb al een pakket klaar liggen bij de deur om mee te nemen.
0: Zodat het is wel echt snel voorbereid dus.
6: Ja, en het is heel, heel reëel. Vorig jaar was ik op vakantie met Nederlandse vrienden. En plotseling het gebied waar we waren, dat was afgesloten, omdat de snelweg stond in brand. Of het bos rond de snelweg. En we hebben goed gekeken naar de berichten. En op een gegeven moment werd de snelweg even opengesteld. En konden we rijden. En we hadden aan twee kanten vuren. We zijn er doorheen gereden. En niet dat de vuren de auto raakten, maar je kon ze zien, je kon ze voelen. En daarna kwamen we in de vallei uitkomend uit de bergen. En die was helemaal vol met rook. Terugrijdend tot Vancouver hebben we door de dikke mist gereden. En dat is een situatie die we gelukkig hier nu niet hebben, maar wel in het oosten van Canada het geval is.
0: Ja.
6: En die luchtvervuiling, dat brengt extra gezondheidsrisico's met zich mee, die er voorheen toch minder waren.
0: Ja, nu begreep ik ook dat de inheemse bevolking bovengemiddeld vaak wordt getroffen. Waar ligt dat aan?
6: Die zitten meer in afgelegen gebieden. En zitten ook veel meer in de natuurlijke omgeving. Dus het is logisch. Inheemse groepen zijn ook veel beter ingesteld op bosbranden, moet ik zeggen. Die van oudsher, wat ze doen is, ze branden gebieden af om bufferzones te creëren. Iets waar ze gewoon heel goed in zijn. En dat wordt ook nu steeds meer door niet-inheemse overheden toegepast. Maar sommige gemeenschappen hebben het zwaar. Ik zag gisteren beelden van een kleine gemeenschap in het noorden van Ontario. Een dorpje waar 40 mensen woonden. En geen weg, hè, want vaak heb je dat. Er is geen snelweg of wat dan ook. Ze gaan over het water of over de lucht als ze naar dat dorpje moeten komen. Mm-hmm. Maar mensen zijn dus in paniek of in hun bootjes gestapt. Zo'n 25 mensen. En die zagen hun hele dorp platgerand gebrand worden. Dus er is geen dorpje meer. En dat soort ervaringen. Hè, vaak bereikt het de media niet direct. Dit wel, want ze hebben alles op internet geplaatst. Dus we konden er uitgebreid we konden uitgebreid meeleven. Hè, maar dat is ernstig. En de infrastructuur om, laten we zeggen, blusvliegtuigen 1500 kilometer te laten vliegen, hè, dat heeft geen enkele zin, want tegen de tijd dat je aankomt is het afgebrand. Dus het zijn toch ook vooral lokale maatregelen die je moet nemen in dat soort gebieden om ervoor te zorgen dat er iets aan gedaan wordt. Ja. Tegelijkertijd zeg ik, we hebben hier hele goede vrijwillige brandweer. De meeste in Canada is vrijwillig. Dus zelfs in de kleinste gemeenschap heb je mensen die goed getraind zijn in het bestrijden van brand. Dat is leuk om te zien en ook leuk om aan bij te dragen.
0: Ja, maar ook kijk, de bosbranden treffen natuurlijk in eerste instantie de natuur en dieren. Wat doet dat met hen in Canada?
6: Ja, het is natuurlijk heel, heel dramatisch. Zeker als er een snel uitslaande bosbrand is die herten kunnen wegrennen, beren kunnen wegrennen, maar niet alle beesten kunnen wegrennen. Dus dat kan een enorme impact hebben. Op bomen is het een beetje gemengd. Je zou denken dat is vreselijk, maar de branden zorgen er ook voor dat bossen weer kunnen opleven, hè, dat het verlicht wordt en dat er zaadjes weer kunnen ontkiemen. En ik ben een grote fan van de Douglas-sparren, die we hier veel hebben. Die hebben een enorme dikke bast.
0: Ja.
6: En die is heel erg vuurbestendig. Dus als er een bosbrand is, de meeste Douglas-sparren die overleven dat gewoon perfect. En omdat andere bomen rondom de Douglas-sparren minder goed overleven, groeien die Douglas-sparren de volgende jaren.
0: Maar dan krijg je een monocultuur. Dat wil je natuurlijk ook niet.
6: Dan heb je een maar het zijn heel langzaam groeiende bomen. Dus tegen die tijd dan is er allerlei struikgewas, et cetera, wat ook groeit. Ik moet wel zeggen hier, de andere grote bomensoort die we hier hebben, dat zijn de rode Pacific ceders. Hele mooie hoge bomen. En die hebben flink last van de bosbranden. Ceders die zijn licht ontvlambaar. Het is licht hout. Het is wel sterk, maar het zijn haast bommen. Als daar een vuur in komt, dan hoor je ook soms knallen. En dat is wel heel dramatisch, hoor. En we hebben er een paar van in de tuin staan. Dus ik hou mijn hart vast als hier een bosbrand gaat komen.
0: Ja, ja. Het heftigste jaar tot nu toe, je zei het net al, was dus 2023. Wordt dan verwacht, nu het dus weer zo hard gaat, dat 2026 dat inhaalt?
6: Dat zou best eens kunnen gebeuren. Op dit moment zijn er veel onweersbuien over het hele land, ook in ons in de buurt. Onweersbuien kunnen regen brengen, dat is mooi, maar onweersbuien kunnen ook bliksem brengen. En bliksem is de grootste oorzaak van bosbranden in Canada. Dus het is even de vraag hoe we deze periode uitkomen. Als het goed gaat regenen, dan denken we, ja, dan zal het misschien minder dan 2023 zijn. Maar op dit moment zitten we op de lijn 2023. Dus het zou wel weer eens een heel echt naar jaar kunnen worden.
0: Nou ja, laten we het zeker in de gaten houden. Bas Bruse uit Canada, dankjewel en vooral stay safe.
6: Absoluut, dankjewel.

0: IJsland van Kaleo. Je hoorde voor Iva Glaskogi en het is ontzettend toepasselijk bij de uitzending, want het gaat over een bekend bos in IJsland, Fagraskogur. En we hebben het inderdaad nog steeds over bosbranden wereldwijd.
1: De wereld van BNN Vara. Ruben van Haften.
0: Dan vliegen we weer naar Zweden, want daar woont Joep Hermans. Joep, goedenacht. Nog geen documenten kwijtgeraakt in de tussentijd?
2: Goedenacht Ruben. Nee, ik ben nog niks kwijtgeraakt. Maar okay. Ik heb me wel nu voorgenomen niet meer één wachtwoord voor alle sites te gaan gebruiken.
0: Ja, dat zou ik je aanraden. We gaan het hebben over de bosbranden in Zweden ook. Ontzettend bosrijk land, maar ik hoor eigenlijk nooit over Zweedse bosbranden. Zijn die er wel?
2: Ja, die zijn er. Om te beginnen, kijk, 70% van Zweden bestaat uit bos. Dus stel je voor, ongeveer grofweg 8 keer Nederland is bos hier. Hm. Er zijn ongeveer 2.000 tot 4.000 bosbranden per jaar die gemeld worden. Maar de meeste zijn gelukkig vrij klein of worden vrij snel geblust.
0: Ja.
2: Soms heb je ook dat er 3 mensen een brand melden en dan zijn er 3 meldingen, maar dan is er maar 1 brandje.
0: Maar wat is dan de meest voorkomende reden voor bosbranden in Zweden?
2: Eigenlijk zoals overal op de wereld, menselijk falen, menselijk handelen. Het weggooien van een sigarettenpeuk, het iets te enthousiast grillen 500 meter verderop. Of ook flesjes of blikjes frisdrank die worden weggegooid. Die dan verkreukeld zijn en dat die zonnestralen zich concentreren. Zoals je vroeger met een vergrootglas fikkie kon stoken. Hm. Dat het op die manier onbedoeld hier toch in lichte laaien gaat.
0: Ja, maar er zijn ook houtboeren die zelf kleine bosbrandjes organiseren. Omdat dit dan goed zou zijn voor het bos, voor het ecosysteem. Waarom doen ze dit?
2: Ja, dat doen ze soms. Van die 70% bos is ongeveer 80% weer houtproductie.
0: Ja.
2: De meeste Nederlanders die zwijmelen weg bij Zweedse bossen. Maar als je het eenmaal ziet, dan zie je ook van ja, het is een monocultuur. En de regels en wetten in zaken bosproductie, die zijn net zo ondoorzichtig als mestquota of stikstofhoeveelheden in Nederland. Dus soms loont het om wat meer verschillende soorten bossen te hebben. En een bosbrand is goed voor het ecosysteem nu en dan. Dat toch verschillende soorten de kans krijgen om te groeien.
0: Ja, maar hoe vaak gebeurt dit dan? Want je zei soms, maar wat is soms?
2: Ja, ik heb daar eigenlijk geen zicht op. Ook omdat die wetten weer veranderen. De ene keer is de Zweedse wet, de andere keer is een Europese wet. Dus daar durf ik geen cijfers over te geven.
0: Ja.
2: Maar het is bekend dat er soms met opzet een stuk bos wordt verbrand.
0: Maar merk jij er zelf veel van? Dat er bijvoorbeeld veel rook bij je in de buurt is of iets dergelijks?
2: Nee, gelukkig niet. Maar wat er nu in Parijs is gebeurd, dat is wat er ongeveer jaarlijks in Zweden in vlammen opgaat. Dus die 5 of 15.000 hectare, dat gebeurt hier jaarlijks. En wat ik dan wel zie, een buurman bijvoorbeeld die bij de brandweer zit, die moet dan met het vliegtuig naar Noord-Zweden toe om branden te blussen.
0: Ja, maar lopen dit soort brandjes die ze dus proberen te controleren, maar brand is moeilijk te controleren, dus loopt het niet soms uit de hand?
2: Soms loopt het uit de hand. Hè? Je hebt de branddriehoek, zeg maar, zuurstof, brandstof en vuur. En die is alle genoeg voorradig in de bossen. En dan wordt het heel moeilijk om het tegen te gaan. Maar ieder bos moet brandgangen hebben in Zweden. Dat het brand vertraagd wordt en dat ze tijd hebben om het te blussen. En het is toch veel geld waar het om gaat. Dus er wordt wel goed op gelet. Er is nu ook in heel Zweden een brandverbod. Je mag geen fikje meer steken buiten.
0: Helemaal niet?
2: Nee.
0: Nee, maar de houtboeren mogen nog wel doorgaan?
2: De houtboeren mogen op dit moment ook niks verbranden. Nee.
0: Oh, en hoe reageren ze daar dan zelf op?
2: Nou, dat vinden ze prima, want het hout wordt verkocht, wordt aan IKEA en dergelijke. Dat levert toch het meeste geld op.
0: Ja,
2: dus dat ze doen het niet vaak.
0: Ja.
2: Maar ja, het blijft, als het echt, zoals nu, er is nou een hittegolf aan de gang. En als het dan echt goed droog is, dan kan het zeer gevaarlijk zijn.
0: Ja, en het is ook wel eens enorm uit de hand gelopen. Niet per se zo'n houtboerenbrandje. Maar jullie hebben ook echt wel grote bosbranden gehad, hè?
2: Ja, 2018. Dat was eigenlijk een verwachte zomer voor Zweden. Toen ging 25.000 hectare in vlammen op.
0: Wauw.
2: Dan moet je denken aan de complete gemeente Amsterdam. Of zeg 2,5 keer de stad Utrecht. Dat is dan weg. Dat is as. Daar is niets meer van over.
0: Ja, hoe ontstond deze brand?
2: Die ontstond op 4 plekken tegelijk. Wat er precies bij die 4 plekken gebeurd is, weten we niet zeker. Het kan aangestoken zijn. Het kan ook droog onweer, heet dat. Dan gaat het onweren, maar de regen die verdampt al voordat het de grond raakt. En dan krijg je toch bliksemschichten, hè? Weerlicht. En die kan de boel ook in de fik zetten.
3: Ja, maar hoe heeft dan de brandweer deze brand uiteindelijk onder controle gekregen?
2: Heel hard werken. Met geluk hadden ze hulp van Italië en Frankrijk met die watervliegtuigen.
3: Die daarboven water. En dan die hele inhoud erover gooien.
2: Ja, en dan heb je ook van die mooie broodjes aap. Dat er dan een man in een duikpak in een boom wordt gevonden en zo. We hadden zelf ook van die Hercules-helikopters, die Black Hawk-helikopters, die meehielpen. En wat nieuw was in die tijd, het was dat ze de gevechtsvliegtuigen van Zweden, die lieten ze bommen werpen op de brand.
3: Bommen? Hoezo bommen?
2: Bommen. Ja, dan krijg je een burn-out idee. Door de explosie van een bom is er dus een ontzettende verplaatsing van de luchtdruk. Dus is er geen zuurstof meer. Dus is die brand gelijk gedoofd.
3: Ja, leuk, maar dan is je bos ook gegarandeerd weg.
2: Die is gegarandeerd weg, want het eventuele brandstof wat er nog was, dat is ook weggebombardeerd. Maar anders raak je het ook kwijt. Dus ja, het werkte wel. Dat burn-out blussen schijnt te heten met een duur woord.
3: Maar is Zweden dan nu wel beter voorbereid op dit soort branden? Heeft dit toch een soort impact gehad in het land?
2: Het heeft wel een impact gehad dat de bewustwording veel groter is, dat het constant iedere keer weer gewaarschuwd wordt, dat er ook veel gepatrouilleerd wordt, veel opgelet wordt. Drones, satellietbeelden, dat is tegenwoordig ook steeds meer ontwikkeld. Dus men let heel erg op.
3: Ja, maar ook in Zweden wordt het natuurlijk warmer door onder andere klimaatverandering. Maakt men zich dan zorgen om een toename van bosbranden?
2: Men maakt zich zorgen, maar tegelijkertijd ook, het is eigenlijk bijna een van de pijlers van de Zweedse economie te noemen. Dus ze houden het ook heel goed in de gaten.
3: Oh ja. Maar Zweden zelf is niet bang? Of is dat wel het goede woord?
2: Als het brandt, dan is men bang. Maar zolang het niet brandt, maakt men zich niet al te veel zorgen.
3: Ja. En jij zelf? Ben jij niet bang met al dat vlambare hout om je heen?
2: Nee, ik zit aan de rand van het dorp, wel met de bossen op afstand. Maar er zitten net 3 voetbalvelden tussen. Dus het zal mijn tijd wel duren, denk ik, als het gaat branden.
3: Ja, maar Zweden is ook niet zo goed in voetbal, hè? Dus ik weet niet of die je kunnen helpen.
2: Nee, nou, misschien moeten ze Koeman aanstellen.
3: Ja, dat zou misschien kunnen helpen. In ieder geval, dankjewel Joep Hermans uit Zweden voor deze duiding.
2: Graag gedaan, Ruben. Fijne dag.
1: De wereld van BNN Vara.
3: Van het bosrijke Zweden vliegen we naar het net zo bosrijke Italië, mag ik wel zeggen. En daar woont Mariette Bloemendal. Mariette, goeienacht.
4: Goeienacht.
3: Ja, de bosbranden in Italië, dat weten we wel dat die er zijn. Maar hoe ernstig is het bosbrandseizoen tot nu toe in dit jaar?
4: Nou, eigenlijk al heel heftig. We zitten nog maar halverwege juli. En vaak is augustus echt wel de heftigste maand. En we hebben nu al 500 branden gehad.
3: 500?
4: Dus al dik 13.000 voetbalvelden zijn er, vooral in het zuiden van Italië, nu al verbrand.
3: Ja, maar die 500 branden, hè, hoe vergelijkt zich dat dan met andere jaren?
4: Nou, andere jaren zaten onder dit gemiddelde eigenlijk. Dus het is al gewoon veel meer. En ja, hoe dat komt, meer droogte, meer warmte, aangestoken, dat weten we eigenlijk niet zo goed.
3: Oké. Maar welke gebieden zijn dan vaak het slachtoffer van deze bosbranden?
4: Het zuiden, Sicilië, Sardinië, Calabrië. Maar je ziet ook dat de branden steeds meer naar het noorden toe komen.
3: Ja, maar waarom deze gebieden dan?
4: Waarom, hè? Natuurlijk toch echt gewoon enorm warm, droog. Wat ik net al zei, er wordt wel eens wat aangestoken. Dus dat gebeurt.
3: En we zeiden aan het begin van deze uitzending al, hè? Jij woont in Bolsena. Is het bij jou in de buurt ook, die bosbranden?
4: Ja, we hebben ze wel eens niet zo enorm als in de andere gebieden. We hebben een tijdje terug eentje Monte Fiscone gehad. Dat Montefiore ligt ook aan het meer. En dan gaan er een soort blusvliegtuigjes gaan het meer op, halen water uit het meer. En dan is vaak relatief snel zo'n bosbrand wel onder controle. Ja. Eerst gaat de grondbrandweer kijken. En dan vaak gecombineerd met zo'n blusvliegtuig. Maar goed, al met al waren ze toch 2 uur bezig voor een brand in de buurt. Ja.
3: Maar hoe is dat om te zien? Ja, het klinkt een beetje als een ramptoerismevraag, maar al die blusvliegtuigen.
4: Ja, dat is spectaculair. Die cirkelen dan zo rond, zeg maar, boven dit gebied. En dan maken ze zo'n duik naar het meer, halen ze water uit. En dan gaan ze weer omhoog. En dan draaien ze een rondje naar waar ze naartoe moeten. Dus ja, ik vind het afschuwelijk, maar het is spectaculair.
3: Maar zetten ze die blusvliegtuigen meteen in of is dat later pas?
4: Nee, het is meestal laat. Meestal wordt eerst gekeken of de grondbrandweer het zelf kan doen. Maar toch vaak worden ze dan toch wel ingezet, ja.
3: Ja, ja, ja. En Italië is natuurlijk een enorm populair vakantieland, hè? Dat weten we allemaal, iedereen die nu luistert. Wat betekent bosbrandgevaar nou voor toeristen?
4: Ja, wat ik gewoon hier merk is, gebruik je gezond verstand natuurlijk. En als het heel droog is, zoals nu, dan wordt er wel gewaarschuwd om niet te gaan barbecuen. Dat soort dingen. Pas op met open vuur, met je sigaretje, noem maar op. Dus wel veel preventief wordt je gewaarschuwd. Dat is natuurlijk vooral voor de toeristen en voor de mensen. Ik woon platteland Italië. Dus er zijn nog best wel veel mensen op het land aan het werk. En eigenlijk moeten die gewoon ook heel voorzichtig zijn met hun machines, met de benzine die ze gebruiken. Dus daar wordt wel goed op gelet met elkaar.
3: Ja, maar ja, als we niet zo goed weten wat nou de meeste bosbranden veroorzaakt, dan is het ook wel lastig te bestrijden, lijkt me.
4: Ja, wat ik toch wel hoor is dat het erg vaak wordt aangestoken. En die wind, dat weet men natuurlijk op een gegeven moment wel. Het is droog, het is warm, de wind zet op. Dus men is dan toch vaak wel goed voorbereid en staat snel paraat met al het materiaal wat ze nodig hebben.
3: Ja, ja, maar voor jullie zelf, voor de inwoners van Italië, hoe grijpen deze bosbranden in op jullie dagelijks leven, moet ik eigenlijk zeggen?
4: Nou ja, we hebben een olijfgaard, we hebben 2 ezels, hier lopen 4 katten, 2 honden. En als het zo droog is, dan als ik dan wegga, denk ik wel eens van, het is toch wel spannend. En ik zorg dan altijd dat, stel dat wat gebeurt, en hier zouden mensen zijn of lopen, of de brandweer of wat dan ook, het hek kan heel makkelijk dan open, dus zodat de dieren kunnen vluchten. Ik ben er niet heel erg angstig of wat dan ook voor. Maar nu wel met de droogte, op het moment dat je weggaat, denk je daar gewoon wat beter aan. Ja. Maar ik merk, we zijn er niet dag en nacht mee bezig zo. Nee, echt niet.
3: Maar als er wel een bosbrand is, doen mensen dan ook zelf van alles?
4: Nee. Dat wordt eigenlijk gewoon gelijk gewoon heel goed geregeld door de officiële instanties. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand, zo groot heb ik het hier nog nooit meegemaakt, dat mensen echt moesten gaan helpen. Nee.
3: Maar vinden mensen dat de overheid genoeg doet tegen de bosbranden?
4: Ja, ik denk in principe wel. Je kunt natuurlijk altijd vinden dat er meer moet gebeuren. We hebben de grootste blusvloot van heel Europa. We zijn natuurlijk helemaal omringd door zee. We hebben veel meren. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Aangestoken, slordigheid, dat is natuurlijk lastig. En slordigheid van met name de arbeiders op het land. We hebben hier vlakbij dat tot eergisteren de olijfbomen nog werden gesnoeid. Jerrycans met benzine gewoon in de zon staan voor de machines om die olijfbomen te snoeien. Ja, daar baal ik dan wel van. En dat vind ik wel eigenlijk heel onvoorzichtig gedrag. Mm-hmm. En dat vinden we allemaal. Maar Italianen hebben ook een beetje dat ze dat niet heel gauw zullen benoemen.
3: Maar waarom niet?
4: Ja, dat heeft toch een beetje, hoe moet je dat zeggen? Dat maakt het wat ongemakkelijk voor ze. Dat doen ze niet gauw. Ze zullen toch graag goed figuur slaan. En men vindt van alles, maar ja.
3: Ja, maar ongemakkelijkheid of veiligheid, dan weet ik
4: Klopt,
3: de keuze
4: ik
3: wel.
4: Helemaal gelijk. Ik ook. Ik heb de Jerrycan weggehaald met de benzine. En die heb ik bij ons neergezet, zo midden in de zon. En toen die jongen weer kwam werken, toen hebben we dat ook gezegd. Van, dat kan echt niet wat jij doet.
3: Ja, ja, wat ook wel veel mensen zich zullen afvragen is, als er dus die duidelijke gebieden zijn waar het vaak gebeurt, waarom wonen daar dan toch mensen?
4: Ja, kijk, als jij daar je hele hebben en houden hebt, dan ga je niet zomaar weg natuurlijk.
3: Nee.
4: En ik heb ooit gekeken om op Sicilië te gaan wonen. Nou, er waren behoorlijk wat brandjes de hele tijd. En die, ja, die hebben dan ook weer met wat maffia-achtige praktijken te maken. Dus ja, je gaat niet zomaar weg.
3: Nee, nee, nee. Maar jijzelf, maak jij je dagelijks zorgen om die branden? Of valt dat wel
4: nee.
3: mee?
4: Nee, nee, nee, nee, echt niet. Nee.
3: Nee, maar je bent er wel bewust mee bezig, hoor ik.
4: Nou, als ik wegga voor de dieren, dat ik denk van, die moeten veilig weg kunnen als wat gebeurt. Maar ik ben niet, dat ik denk van, oh god, hemeltje, nee, opletten met vuur. Je maakt geen vuurtjes meer nu. Allemaal van die hele simpele dingen. En kijk, ik ben er 10 minuten bij, of nou eerder, 8 minuten loop ik net meer. Dus ja. dat is ook wel een heel veilig gevoel, denk ik.
3: Ja, maar vertaal ik het dan goed als ik zeg, de houding van de Italianen tegenover bosbranden is, nou ja, als we het kunnen voorkomen, doen we het. Maar het hoort er ook een beetje bij.
4: Ik denk dat we er niet omheen kunnen. En dat er alles aan wordt gedaan om te kunnen voorkomen. En ook alles aan wordt gedaan om het te bestrijden, te blussen. Dus wat ik hier merk, is dat dat er onmiddellijk wordt ingegrepen, onmiddellijk wordt gereageerd. En dat vind ik gewoon echt heel positief. Ja.
3: Nou, dat is mooi om te horen. Dankjewel, Mariette Bloemendaal uit Italië. En ik wens je nog een hele fijne nacht.
4: Ja, ook een fijne nacht, Ruben. Buonanotte, ciao.
5: Hello, please leave a message after the tone.
1: Voicemails uit de wereld.
3: Ja, krijg ik toch nog op de valreep, ik controleer mijn telefoon net eventjes, een voicemail binnen uit Frankrijk, wel te verstaan.
6: Hoi Ruben, Irmerin vanuit Parijs. In Frankrijk zijn er natuurlijk heel veel bosbranden, vooral in het zuiden van Frankrijk. Maar nu zijn er ook dus bosbranden in de buurt van Parijs, in Fontainebleau. Dus dat is heel bijzonder, want normaal zijn er hier eigenlijk geen bosbranden. En het lijkt erop dat het van een werkplaats komt. Dus dat de brand is aangestoken. Dus dat zorgt voor heel veel onrust eigenlijk in de regio. En dus zijn er ook heel veel mensen die initiatieven opstarten. Zoals bijvoorbeeld in supermarkten. Dat mensen zeggen, koop groente, koop fruit. En leg het in de bakken neer. Zodat de brandweerlieden zich goed kunnen voeden om die branden tegen te gaan. En dan aan de andere kant ook, ik ben vrijwilligster bij de EHBO in Parijs. En dat is eigenlijk gesectoriseerd, dus het gaat, we zijn eigenlijk alleen maar in Parijs en de banlieue. En nu zijn dus de brandweerlieden die vragen ons om ook te komen helpen. Om eigenlijk mensen te helpen die de 112 bellen. Zodat zij zich kunnen richten op de branden. Dus het is een hele grote operatie eigenlijk. En we hopen vooral dat het heel snel opgelost wordt.
3: Dankjewel, Mirjam. Muziek uit Japan nu. Chuchu is het van Haruomi Hosono.

Een gigantische legende in Japan is hij. Haruomi Hosono hoorde je met QQ. En daarmee sluiten we ook de wereld van BNNVARA af voor deze 19e juli. Dank voor het luisteren aan bijvoorbeeld Maurice uit Meersen, Ruud in Italië en Inge vanuit Dublin. Maar natuurlijk ook aan jou als je niet hebt kunnen appen. Na het nieuws hoor je

Een gigantische legende in Japan is hij. Haruomi Hosono hoorde je met QQ. En daarmee sluiten we ook de wereld van BNNVARA af voor deze 19e juli. Dank voor het luisteren aan bijvoorbeeld Maurice uit Meersen, Ruud in Italië en Inge vanuit Dublin. Maar natuurlijk ook aan jou als je niet hebt kunnen appen. Na het nieuws hoor je hier De Nacht is Zwart. Leuk programma, kan het aanraden. Gepresenteerd door Zoe Pinto en Neto vandaag. Maar eerst is het NOS Journaal. Tot de volgende keer.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui, minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Leto.
3: Goedenacht en welkom bij een nieuwe De Nacht is Zwart. Het programma waarin we onderbelichte verhalen in de spotlight zetten. Deze week hebben we weer een aantal leuke onderwerpen. Zo vroeg redacteur Annie Aro zich af waarom we eigenlijk geen gebarentaal op school krijgen. Hoe inclusief is de samenleving voor mensen met een beperking? Merel Muller, queer disability activist, kan ons daar meer over vertellen. Wie mooi is, heeft bepaalde privileges. Pretty privilege. Daar hebben we eigenlijk allemaal wel eens een keer van gehoord. Maar wordt lelijkheid eigenlijk bestraft? En op welke manieren dan? Verslaggever Evia Sawadoko deed onderzoek naar de politics of ugliness, oftewel de politiek van lelijkheid, en kan ons zometeen alles vertellen over haar bevindingen. Ook hebben we het straks over Studio Diaspora, een plek waar diaspora-gemeenschappen samenkwamen om het WK voetbal te volgen. Met de finale over een paar uur kijken we met initiatiefnemer Tony Rodeburg Boakje terug en hebben we het met hem en Kevin Heller over Argentinië. Maar eerst. De basisschool van Forum voor Democratie, of nou ja, van Forum voor Democratie, geïnspireerd door Forum, de Renaissance School, opent in augustus de deuren in Almere. 2 jaar geleden sloot de school de deuren omdat er niet genoeg geld was. Thierry Barret noemt de heropening een absolute mijlpaal in de ontwikkeling van onze eigen zuil. Hij schetst het vergezicht van een partij die in staat is om

0: quote, onze eigen ambtenaren op te leiden, onze eigen specialisten en talking heads te produceren. Een economisch, sociaal, cultureel, intellectueel en financieel sterk te worden. Vannacht gaan we in gesprek met psycholoog Caroline Umuhoza over wat de psychologische gevolgen, of nou ja, effecten zijn op de ontwikkeling van kinderen als ze dit soort bijzonder onderwijs krijgen. Goedenacht, Caroline.
1: Goedenacht.
0: Goedenacht.
1: Hallo.
0: Hi. Thierry Bardet wil met de school zijn plan realiseren om eigen ambtenaren op te leiden, eigen specialisten en talking heads te produceren. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, nou, in eerste instantie, toen ik het artikel voorbij zag komen, dacht ik meteen, wat bedoelt hij met onze? Dus eigen zuil. Voor degenen die het niet weten wat een zuil is, is dat dus echt een pilaar. En dan gaan we echt terug in de tijd van verzuiling in Nederland. En dat was de tijd van opdeling van de maatschappij in verschillende bevolkingsgroepen. Dus op basis van religie of inderdaad sociale preferentie. Dat is eigenlijk ten einde gekomen in de jaren 1960 ongeveer. En hij heeft het eigenlijk over om een eigen zuil neer te zetten. Dat vind ik best wel beangstigend, want eigenlijk zeg je hiermee dat je eigenlijk, eigenlijk ook een onderdeel van de maatschappij wil afbakenen in die zin. En dan denk ik, ja, is dat dan wat je zou willen binnen überhaupt onderwijs in deze tijd waar we in leven? Dus ik sta er best wel kritisch tegenover. En ik vind het ook niet passen in deze tijd eigenlijk, om eerlijk te zijn.
0: En waarom, wat vind je er beangstigend aan, hè, om zo'n eigen zelf eigen kader te creëren?
1: Nou, omdat het dus eigenlijk, je begint al eigenlijk bij de basisschoolleeftijd. Dat betekent dat je eigenlijk op basis van de ideeën van degene die het hebben opgericht, ga je de kinderen opleiden om vervolgens later deel te nemen aan de maatschappij. Maar ik vraag me af in hoeverre dus er eigenlijk vrijheid is en inclusiviteit vanuit die basisschool om daadwerkelijk de realiteit van de diversiteit binnen de maatschappij ook vorm te kunnen geven. Om in ieder geval een realistisch beeld mee te geven aan de kinderen.
0: Ja, want wat voor impact kan het hebben op kritisch denken of het vermogen om een eigen standpunt te vormen, los van de ideologie van de ouders dan in dit geval?
1: Ja, dat kritisch denken, dat is dus eigenlijk ook onderdeel van hoe onderwijs ook kinderen wil opleiden. En ik denk dat daar ook eigenlijk ook al een beperking in zit. Want ze willen juist vrije denkers, kritische denkers opleiden. Maar eigenlijk al vanaf een jonge leeftijd kader je de context in van waar ze die de opleiding eigenlijk gaan vormen. Dus dan is weer de vraag van in hoever kan een kind dan kritisch denken als hij niet bloot wordt gesteld aan verschillende overtuigingen, verschillende meningen. Want ja, de definitie van kritisch denken is dus eigenlijk het vermogen om de informatie, de situaties en argumenten zelfstandig objectief en onafhankelijk te kunnen analyseren. Het helpt eigenlijk om de feiten en meningen van elkaar te onderscheiden. Maar eigenlijk zegt Bardet al van, hey, we hebben al een bepaalde kijk op de wereld en de maatschappij. Want het is ook gebaseerd op oude Europa beter was dan de nieuwe Europa. Dan denk ik, hey, dat is eigenlijk al van, dat is je mening. Dus dan vraag ik me af, is het curriculum wat dan aangeboden wordt zo divers dat een kind dan kritisch vermogen kan ontwikkelen, omdat er dus verschillende meningen gepresenteerd worden waaruit een kind dan ook leert van, hey, dit zijn verschillende aangeboden visies en vanuit daaruit dat een kind zelf ook de keuzes kan maken. Dat vraag ik me dan ook af. En in mijn ogen wordt dat dan eigenlijk al belemmerd.
0: Ja,
1: want, in de basis.
0: Ja, want om het concreet te maken, welke pedagogische voorwaarden zijn er minimaal nodig om te zorgen dat kinderen ruimte krijgen om een eigen wereldbeeld te vormen?
1: Ja, Nou, sowieso zijn er de meest toegepaste basisdoelen vanuit pedagogische voorwaarden binnen Nederland sowieso. Dat is eigenlijk dat het onderwijs de persoonlijke ontwikkeling stimuleert. Maar dus ook inderdaad sociale competenties. Maar dat er ook sprake is van positief affect klimaat. Dus dat het kind ook vanuit zo'n klimaat, een positief klimaat, zich kan ontwikkelen. En dan vraag ik me dus af, dat zijn dus de 4 pedagogische basisdoelen. In principe zou dus elk onderwijsinstelling daaraan moeten voldoen. En daar is de inspectie ook voor, om dat kunnen in ieder geval monitoren of dat toegepast wordt. Dus ik verwacht dat zij hier ook aan voldoen. Maar ja, waar inspectie op scoort, heb ik daar geen inzage in. Dus ik hoop dat deze basisdoelen in ieder geval er zijn. Maar ja, dan komen we op dat stukje sociale competentie. Dat is dus eigenlijk een basisdoel aan zich. Maar ja, sociale competenties, dat is eigenlijk het leren omgaan met anderen. Het ontwikkelen van empathisch vermogen en conflictoplossend vermogen ook ontwikkelen. En daarnaast ook voornamelijk samenwerking met andere mensen. Als we dan kijken naar wat de Renaissance School wil. En zij maken natuurlijk al onderscheid, hè, op basis van het geslacht. En dan denk ik bij mezelf, ja, de sociale competenties kunnen wel ontwikkeld worden. Maar hebben zij dan de alle ruimte, zoals een regulier of speciaal onderwijs, wat dan normaal gesproken aangeboden wordt, wel zeg maar die context creëert om deze sociale competentie te ontwikkelen? Hebben zij dan dezelfde context om ook de optimale sociale competenties te kunnen ontwikkelen? Dat is dan ook de vraag die bij mij oproept.
0: Ja. En op de school wordt ook, krijgen de jongens en de meisjes apart les van elkaar. Dat gebeurt niet veel in Nederland. Maar in andere landen op de wereld wel.
1: Mm-hmm.
0: Hoe kijk jij daarnaar?
1: Wat betreft, want natuurlijk een mooi voorbeeld is natuurlijk in Verenigd Koninkrijk. Weten we natuurlijk dat vaak onderscheid gemaakt wordt voor scholen voor jongeren, voor jongens en voor meisjes. Echter weet ik zelf niet wat de voor- en nadelen daar precies zijn vanuit de wetenschappelijke onderbouwing. Maar mijn mening is dat gescheiden onderwijs eigenlijk hoort in het verleden en niet meer van deze tijd zou moeten zijn. Maar ja, gelijk is gewoon gelijk. Dus wat maakt dat jij de jongens en de meisjes wil scheiden in het onderwijzen? En waarom zou je überhaupt een verschil aan curriculum willen aanbieden? Op basis van het geslacht. Wat moet er zo anders voor jongens zijn dat anders moet zijn voor meisjes? En dan eigenlijk het stukje van gelijke kansen, gelijk onderwijs krijgen, wordt eigenlijk in het teniet gedaan. Want dat betekent dat, stel voor dat er een meisje is dat dan eigenlijk het onderwijs zou willen volgen wat in een leertraject van de jongens is. Ja, kan dat dan wel of kan het niet? Mm-hmm. Dus in die zin wordt eigenlijk inclusiviteit ook eigenlijk geschonden. Ik ben sowieso van een gescheiden op basis van geslacht, daar ben ik geen voorstander van. Ja.
0: Waar ik ook wel benieuwd naar ben, want we kennen natuurlijk wel andere vormen van bijzonder onderwijs. Je hebt de christelijke scholen, islamitische scholen. Je hebt scholen met een specifieke vorm van onderwijs. Mm-hmm. Waarom verschilt de Renaissance school daarvan?
1: Ook wat betreft de onderscheid van scholen op basis van geloof. Ik ben vooral voor openbaar, omdat ik denk van daar is meer ruimte voor eigen meningen, eigen invulling. Maar ik weet dus niet precies in details waar het van verschilt. Wat ik wel zorgelijk vind, is dat dit idee dus eigenlijk voortgekomen is vanuit Forum van Democratie. Ondanks dat ze aangeven dat het losgekoppeld is van politieke overtuiging. Ja, daar geloof ik dus niet in, dat het losgekoppeld is. Van wat maakt dat sowieso de financiering kwam vanuit partijleden van Forum van Democratie of ouders. Ik denk dan bij mezelf, ja, daar gaan eigenlijk al signalen af bij mij van hey, dat is niet kloppend. Als het zodanig dus gelijkwaardig is aan andere scholen die aangeboden worden, zou het dan niet per se vanuit private financiering hoeven te komen? Want dan voldoe je simpelweg ook aan de voorwaarden om gefinancierd te worden vanuit het Rijk. Nou is het dus inderdaad aan voldaan. Maar ik vind het dan weer jammer dat er dan niet alle feiten gepresenteerd worden, hoe dat eigenlijk tot stand is gekomen. Want ik heb vanuit een andere podcast ook al opgevangen, eigenlijk kun je dan eigenlijk op basis van handtekeningen dus eigenlijk pleiten voor openen van zo'n school. Daar hebben ze niet aan kunnen voldoen. Dus daardoor is er een marktonderzoek geweest. Maar daar wordt eigenlijk heel geheimzinnig over gedaan. Mm-hmm. Dus dat zijn allemaal tekenen voor mij van hey, als ik niet met feiten gepresenteerd word, dan weet ik even niet hoe ik erin moet staan. Maar
0: dus
1: zeker
0: eigenlijk
1: positief.
0: Zeg je het feit dat deze school verbonden of misschien verwant is aan een politieke ideologie of partij, dat maakt mm-hmm. dat jij zegt dit is niet helemaal hoe het hoort of hoe het zou moeten.
1: Nee, want hij heeft het dus ook inderdaad in de interviews over van onze eigen ambtenaren op te leiden. Ja, maar wacht even. Eigen ambtenaren, maar hoezo? Dus eigenlijk zeg je daarmee waarschijnlijk bewust of onbewust, ik weet niet precies wat. Dus eigenlijk dat je al vanaf de basisleeftijd jongeren wil opleiden, zodat dezelfde gedachtegang hebben. Want als je zo, eigenlijk
0: blijft voor is dat beter. Is dat niet eigenlijk wat een christelijke of islamitische basisschool ook doet?
1: Nou, ik denk het ook wel. In die zin vind ik het ook eigenlijk in die zin wel echt waarschijnlijk vergelijkbaar. Maar omdat ik dus niet precies weet wat de eisen daarvan zijn, of mm-hmm. wat de missie en visie is voor een islamitische school of een christelijke school. Dat kan ik dus ook niet per se vergelijken in die zin. Alleen het enige wat ik kan meegeven is dat ik daar eigenlijk ook niet per se een voorstander van ben. Maar iedereen heeft daar de keuze in. Ook voor deze school heeft iedereen een keuze in. Maar ik vind het eigenlijk ook wel. Het zit hem dan vooral toch in de politieke banden.
0: Ja, ja.
1: Daar zit het dan vooral in. Of het christelijk of islamitisch is. Dat is dan losgekoppeld van de politiek. Maar dit vind ik echt wel een politieke lading hebben.
0: Ja, en dat gaat te ver.
1: Ja, dat vind ik echt te ver gaan. Ja. Dat vind ik echt te ver gaan.
0: Ja, zijn er nog ontwikkelingen binnen het basisonderwijs waar je op hoopt voor de toekomst? Veranderingen? Ontzuiling misschien?
1: Ja, ontzuiling zou zeker een hele goede zijn. Want ik merk in deze, ook in deze tijd, met polarisering, met menosfeer, zie ik eigenlijk dit ook weer een teken van hey, we gaan weer de extreme kant op gaan. En dan denk ik, vrijheid van meningsuiting, tolerantie. Maar waar is eigenlijk de grens? En ik vind eigenlijk dat er vanuit onderwijs, eigenlijk vanuit de overheid al een duidelijke grens moet zijn van hey, politiek en geloofovertuigingen, in hoeverre mogen ze meegenomen worden in een curriculum van leerlingen.
0: Ja.
1: Ik echt dat het duidelijker moet zijn.
0: En je hebt het dan ook dus over de grens van tolerantie.
1: Ja, de grens van tolerantie. Dat heb ik dus ook meegekregen. Waarin dus eigenlijk ook gezegd wordt vanuit deze school wordt ook een koloniaal verleden gevierd. Ja, dan gaan mijn nekharen overeind staan. Dan denk ik, maar wat ga je precies vieren? Ja, dus er zijn echt wel dingen geroepen dat ik denk van ja, vrijheid van meningsuiting. Maar dat vind ik dus echt weer... je mag echt wel zeggen wat je vindt, maar ook in de norm en waarde die ik hoog heb zitten, denk ik, ook daar zijn grenzen. Je kan niet klakkeloos alles roepen en doen wat je wilt en dan beargumenteren met vrijheid van meningsuiting. Nee, ja. Want als jij dus over de grenzen van anderen heen gaat, doordat je beargumenteert dat je vrijheid van meningsuiting toepast, ja, dan is dat ook echt niet oké.
0: Okay. Ja, ja. Ja, dat begrijp ik. Dankjewel, Caroline. Ik wens je alvast een hele fijne zondag.
1: Nou, insgelijks. En fijne programma verder.
0: Dankjewel.
1: Oké, dag.
0: Dag. We gaan luisteren naar een toepasselijk nummer. Namelijk Summer Renaissance van Beyoncé.

Dat nummer was, er zat een renaissance in de titel, maar eigenlijk inhoudelijk was het niet zo heel passend. Eigenlijk spelen we altijd als eerste nummer een optreden uit het programma Podium Zwart. Dus dat gaan we nu doen. Morgan Heritage is een meervoudige Grammy Award-winnende reggae-groep. Opgericht door de kinderen van reggae-icoon Denroy Morgan Sr., die al meer dan 30 jaar moderne roots reggae vormgeeft. De Jamaicaanse reggae-groep staat wereldwijd bekend om hun boodschap van cultuur, bewustzijn, eenheid en sociale rechtvaardigheid. Na het overlijden van de leadzanger Pita Morgan ging de familieband door een periode van reflectie en vernieuwing. Una Morgan is inmiddels teruggekeerd en Jameer Morgan, zoon van Gramps Morgan, heeft de rol van frontman op zich genomen. Deze nieuwe fase, Morgan Heritage 2.0, zet de muzikale erfenis van de groep voort. Met respect voor hun roots, de familie en oog op de toekomst blijft Morgan Heritage zich inzetten om reggae door te geven aan volgende generaties. We gaan luisteren naar Don't Afi Dread.

Dat was Don't Avi Dread van Morgan Heritage. We gaan naar nog een nummer luisteren. She's Still Loving Me.

0: Ladies, this one, that one is for y'all.
1: Dat was She's Still Loving Me van Morgan Heritage. Het hele optreden van Morgan Heritage vind je op het YouTube-kanaal van Podium Zwart.
2: Je luistert naar De Nacht is Zwart.
3: Welkom bij Omroep Zwart.
1: We hebben het tegenwoordig vaker over het inclusiever maken van de maatschappij. Dit gaat vaak over bijvoorbeeld kleur of over man of vrouw. Maar gaat het genoeg over mensen die leven met een beperking? Daarover spreken we met queer disability activist Merel Muller. Goedenacht, Merel.
4: Hoi.
1: Hi. Merel, wat doe jij precies als queer disability activist?
4: Ja, ik kom op voor de rechten van mensen met een beperking. Onder andere door het maken van video's voor sociale media. Maar ook door activist te zijn, door gewoon de straat op te gaan. En met politici te spreken.
1: Ja, waarom is dat nodig?
4: Omdat de rechten van mensen met een beperking in Nederland gewoon echt zwaar onder druk staan. En het gaat eerder slechter dan beter sinds de ondertekening van het VN-verdrag Handicaps 10 jaar geleden. En we kunnen nog steeds niet volwaardig meedoen aan de maatschappij, terwijl dat wel de belofte was 10 jaar geleden natuurlijk.
1: Ja.
4: En we zijn gewoon 10% van de bevolking. Dus het gaat om best wel gewoon een grote groep mensen die nog steeds niet volwaardig mee kan doen.
1: Ja, en waar hebben we het dan over als je zegt, die rechten die staan onder druk? Hoe is dat te merken?
4: Ja, we hebben het eigenlijk op alle vlakken van het dagelijks leven wel. Dus als je kijkt naar fysieke toegankelijkheid, of je gebouwen in kan komen, of je met het openbaar vervoer kan reizen, maar ook of je onderwijs toegankelijk is, of websites toegankelijk zijn, of je mee kan doen met de sport. Op een sportclub, of je mee kan doen met een vrije tijdsactiviteit. Eigenlijk op alle vlakken wel, maar ook in beleid worden we vaak gewoon niet meegenomen. En vaak te laat wordt er aan gedacht, oh ja, er zijn ook nog mensen met een beperking waar we misschien ook nog aan moeten denken. En dan wordt er een beetje als laat daar ook nog wat over geschreven.
1: Ja, zijn er meer activisten op dit gebied?
4: Ja, best wel. Iedereen heeft wel een beetje natuurlijk een eigen stukje, omdat beperkingen zijn best wel breed. Dus je hebt mensen op neurodivergentie, verstandelijke beperkingen, visuele beperkingen, maar alles komt een beetje terug op dat antivalidisme-activisme.
1: Mm-hmm.
4: Maar we zijn niet per se goed georganiseerd in dat we één collectief hebben of iets. Maar we hebben wel verschillende groepen die zich voor verschillende dingen inzetten. Maar alles bij elkaar verzamelt zich wel. En we hebben best wel goed contact met elkaar onderling.
1: Ja, en je zegt antivalidisme activisme.
4: Ja.
1: Wat betekent dat?
4: Ja, validisme is de discriminatie tegen mensen met een beperking. En antivalidisme activisme is dan het activisme tegen het validisme. Dus zoals je ook activisme hebt tegen racisme, heb je dat ook activisme tegen validisme.
1: Ja, en wanneer besefte jij dat validisme onderdeel is van een groter maatschappelijk probleem?
4: Eigenlijk op het moment dat ik zelf in een rolstoel terechtkwam. Daarvoor was ik ook al ziek en ook al last van beperkingen. Maar toen werd het heel erg zichtbaar voor mij. Omdat ik toen merkte van, oh, maar mensen behandelen me ook anders. En mensen kijken ook anders naar je. Je krijgt het, bijvoorbeeld mensen praten heel snel over je heen als je in een rolstoel zit en je bent met iemand anders. Dan hebben mensen heel snel de neiging om niet met jou te praten, maar met de persoon met wie je bent, in plaats van met jou.
1: Ja.
4: Maar ook de toegankelijkheid van gebouwen. Bijvoorbeeld, dat is iets waar je gewoon niet zo goed bij stilstaat totdat je er zelf tegenaan loopt.
1: Ja, ja. Dat lijkt me echt heel vervelend om dat zo te merken. Is er een ervaring die voor jou symbool staat voor hoe onze samenleving is ingericht?
4: Ja, ik denk vooral hoe de gemeentelijke verschillen ook. Want toen ik verhuisde, want ik woonde eerst in Almelo en ik woon nu in Deventer. En de verschillen tussen beide gemeentes zijn best wel groot in hoe de WMO bijvoorbeeld geregeld is. Mm-hmm. En dat is iets wat de overheid bewust gedaan heeft door het gemeentelijk te maken, bepaalde voorzieningen. Maar het verschil in hoe de gemeente het in de ene gemeente oppakte versus de andere gemeente. In Deventer ging het veel makkelijker dan dat het in Almelo ging. Dat maakte best wel indruk van, oh, het is echt, er zijn echt veel regionale verschillen.
1: Ja, ja. Onze helden van de nacht, Evia Sawadogo, Timothy Toto en Annie Aro, hebben alle drie iets ingesproken, omdat ze hebben allemaal iets wat hen opvalt in de maatschappij als het gaat om validisme. We gaan luisteren naar het eerste fragmentje en die is van Evia.
5: Waar ik me heel erg aan stoor in onze maatschappij en dagelijks leven is, ik heb het gevoel dat er eigenlijk een soort van geforceerde segregatie gebeurt. Omdat onze samenleving is gewoon niet gemaakt voor iedereen. En dat merk je gewoon.
1: Ja, ze heeft het over een soort geforceerde segregatie. En dat heeft denk ik te maken met de toegankelijkheid. Hoe zie jij dat, Merel?
4: Ja, ik kan me daar wel in vinden. En ik denk ook, eigenlijk van kind af aan wordt het vaak ook al wel gedeeltelijk via het speciaal onderwijs dat er een soort segregatie ontstaat. En ik weet dat Stichting het Gehandicapte Kind is bezig met een project, de eerste inclusieve generatie, om die segregatie ook tegen te gaan. Omdat kinderen worden vaak al best wel vroeg, zitten ze dan op speciaal onderwijs. En komen dus ook niet meer met kinderen van dezelfde leeftijd in aanraking. Of niet zo gauw meer. Terwijl dat juist de leeftijd is waarop je denkt van, oh, maar dat is juist wel handig. Mm-hmm. Juist om het begrip te krijgen. En het idee van, oké, maar dat zijn ook gewoon mensen. En die hebben ook hebben misschien een beperking, maar het zijn verder gewoon mens. Dus ik weet dat Stichting het Gehandicapte Kind daarmee bezig is. Maar verder, de fysieke toegankelijkheid zorgt ook gewoon dat we heel veel dingen in het dagelijks leven, dat je daar niet aan deel kan nemen. Mm-hmm. En dat je dus wordt buitengesloten. En dat het dus inderdaad wel een soort geforceerde segregatie is. En dat is, het gebeurt niet bewust, maar het gebeurt wel.
1: Ja. En heb je misschien een voorbeeld van iets wat voor mensen eigenlijk heel vanzelfsprekend is, dat ze dat kunnen doen, maar waar gewoon heel simpelweg de toegankelijkheid gewoon niet goed is?
4: Ja, ik denk makkelijk naar een cafeetje gaan om ergens een koffie te doen. De meeste cafés zijn qua toegankelijkheid niet echt top, zacht gezegd. Mm-hmm. En je moet eerst alles uitzoeken qua toegankelijkheid. Dus is het toegankelijk, kun je er überhaupt in komen? Maar is er een toegankelijk toilet? Kun je bij de kassa komen? Kun je ergens zitten wat toegankelijk is? Je moet eerst al die dingen uitzoeken voordat je überhaupt ergens rustig naar een café kan en een kop koffie kan gaan drinken.
1: Ja.
4: En dan ben je eigenlijk alweer zo ver. Ja, je bent dan eigenlijk alweer zo ver dat je denkt, ja,
1: laat maar dan.
4: Ja, laat maar.
1: Ja, snap ik. Ja. We gaan luisteren naar het fragment van Timothy.
6: Dus ik zat laatst in de trein onderweg naar Breda en toen we uitstapte, was een mevrouw in een rolstoel en ze moest zichzelf, zeg maar, keren uit, zeg maar, waar je zit in de trein. En om uit te stappen moest ze achterom. En toen waren de mensen die daar aan het helpen waren om uit de trein te komen. En ik merkte aan mezelf dat ik daar stil stond en voor het eerst echt pas besefte van, dit is zo moeilijk om jezelf te navigeren door een maatschappij die niet voor je is ingericht. En dan heb je mensen die dan ongeduldig worden, maar dat ik dan denk van, besef, voor jou is dit misschien 5 minuten dat je langer, misschien net je bus mist of zo, maar er is geen andere manier van transporteren. Het is niet alsof überhaupt het openbaar vervoer al heel toegankelijk is voor hun. Want als je al kijkt naar de trein, zou er net zo goed zo'n zo'n schuin dingetje kunnen plaatsen. Maar nee, er staat een trap die en hoog is en je kan op het spoor vallen. En wat als de wiel daartussen komt? Ik denk niet dat mensen beseffen hoeveel moeite het is. Er wordt niet echt gekeken naar waar zij doorheen gaan.
1: Ja, hoe zie jij dit, Merel?
4: Ja, ben ik wel mee eens. En ik reis zelf amper nog met de trein, omdat het heel veel moeite is. Je moet een uur van tevoren moet je aanmelden voor reisassistentie. Voor de intercities dan, hè. Want die sprinters die zijn gelijkvloers. Daar kun je gewoon inrijden. In de meeste gevallen. Maar de intercities met een trap, daar moet je assistentie voor aanvragen. En dat moet minstens een uur van tevoren. En dan is het nog steeds maar de vraag of het goed gaat. Of ze er zijn.
1: Of ze er zijn?
4: Ja, of ze er op tijd zijn. Want dat gaat ook niet altijd goed.
1: En dat is dan de assistentie?
4: Ja.
1: En wat, hoe helpen ze je dan?
4: Zij komen met een brug. Die kunnen ze, en dat is een plank, zeg maar, die ze neerzetten. Via waar je dus gewoon een schuine helling, via waar je de trein in kunt rijden.
1: Ja, ja.
4: En vaak zit je in de trein ook nog een soort van, dat noemen wij dan de derde klasse. Want je zit vaak in het gangetje, omdat er geen plek is in de coupé waar je kunt zitten.
1: Ja, ja.
4: Dus je zit ook nog eens niet echt op een fijne plek. En want het is vaak ook nog naast het toilet. Dus dat, ja, het is gewoon allemaal niet zo heel erg handig. En je hebt inderdaad vaak mensen die ongeduldig zijn, langs jou heen willen, vinden dat je in de weg staat. Echt van alles. Dus reizen met de trein in een rolstoel is niet heel chill.
1: Nee, en je doet dat dus ook bijna niet meer.
4: Nee, ik doe het bijna niet meer. Nee. Omdat het kost heel veel moeite. En het zorgt ook voor heel veel stress, heel veel regelwerk. En het is voor mij makkelijker om iemand te vragen, hey, kun je mij met de auto brengen? Ik mag zelf geen auto rijden, maar dat is makkelijker dan met het OV gaan.
1: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat gewoon heel veel invloed heeft op bijvoorbeeld het werk, studie of sociale contacten in het algemeen.
4: Ja, dat heeft het zeker. En het heeft ook heel veel invloed op de vrijheid die je hebt. Want ik kan dus ook geen auto rijden, dus ik ben afhankelijk van andere mensen om me ergens heen te brengen. En dat maakt het soms wel heel erg ingewikkeld om dan op plek te komen. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, het is met de trein ook al zo vaak fout gegaan.
1: Ja.
4: Dat ik dat ook niet altijd meer aandurf.
1: Nee,
4: ja, voor gezelligheidsdingen denk ik dan nog wel eens van, oké, dan doe ik het wel. Want dan maakt het minder uit of ik een uurtje later ben. Maar als het voor werk is, dan denk ik, ja, ik moet wel op tijd zijn. Dus dan is het of een trein eerder nemen of iemand vragen. En dan is het vaak makkelijker om iemand te vragen van, hey, kun je me brengen? Dan om te denken van, hey, ik ga wel met de trein en ga een uur eerder en hopen dat het goed komt.
1: Ja, precies. Ja. Ja. We hebben nog een laatste fragment en die is van Annie.
7: Iets dat ik dus echt ontzettend bizar vind is dat wij op scholen talen leren, talen die ze in het buitenland spreken, zoals Frans en Duits. Maar we leren geen gebarentaal, terwijl er wel heel veel mensen in Nederland zelf zijn die gebarentaal gebruiken. En ik vind het gewoon ontzettend raar dat dat ons niet wordt geleerd. Want ik vind het ook heel belangrijk dat wij juist ook met mensen in Nederland moeten kunnen communiceren die gebarentaal gebruiken.
1: Wat vind jij, Merel? Zou iedereen gebarentaal moeten leren op school?
4: Ja, ik ken niet alle nuances van deze discussie over gebarentaal op school. Omdat ik natuurlijk zelf geen gebarentaal gebruik. Ik weet dat vanaf oudsher dat er wel regionale verschillen zijn in de gebarentaal in Nederland. Dus dat het wel regionaal, dat het hier en daar wat verschillend is. Dus dat het wat moeilijk kan maken om het helemaal door te voeren. Maar dat er wel steeds meer gewoon gestandardiseerd wordt, omdat we natuurlijk gewoon in een digitaal tijdperk leven. En het contact landelijk natuurlijk groot is. Maar op zich vind ik het wel een goed idee om het wel te doen. En ik denk ook wel dat het een inzicht zou geven in ook moeilijkheden die erbij komen kijken. Want je hebt gebarentaal zelf is één ding, maar het kan ook gewoon als symbool staan voor het überhaupt bezig zijn met iets wat jij misschien zelf niet nodig hebt, maar wel wat wel nodig is voor een ander. Dus dan ben je bezig met toegankelijkheid in de vorm dan van gebarentaal, maar dat kun je dan ook toepassen op andere dingen.
1: Ja, dus het zou misschien ervoor zorgen dat mensen empathischer zijn.
4: Ja, dat je ook wat meer die bewustwording hebt op de rest van de toegankelijkheid.
1: Ja, ja. Zijn er ook voorbeelden van uitsluiting die mensen zonder een beperking niet opmerken?
4: Ik denk vooral die fysieke toegankelijkheid. Ik krijg heel vaak terug dat als mensen een dagje met mij meelopen of dat ze een dag met mij samen zijn, dat ze dan opeens van alles zien wat moeilijk is en wat moeilijk gaat, waar ik over na moet denken, waar ik om hulp moet vragen, waar ik tegenaan loop, dat ze opeens... Ja, gewoon opeens zien van, oh, de wereld is helemaal niet zo toegankelijk als dat ik dacht. Yeah. Dus ik denk dat mensen een heel ander beeld hebben van toegankelijkheid dan dat toegankelijkheid daadwerkelijk is. Mm-hmm. En ik denk dat je dat alleen kunt zien als je in gesprek gaat met mensen. En misschien een dagje meeloopt met iemand.
1: Yeah.
4: Gewoon ziet hoe een dag eruit ziet.
1: Ja. Yeah.
4: En ziet waar mensen tegenaan lopen, gewoon door er te zijn.
1: Ja, en de overheid heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid, hè, om te zorgen dat onze samenleving toegankelijk en inclusief is. Je vertelde net al over dat VN-verdrag, handicap, wat 10 jaar geleden ondertekend is. Doet de overheid volgens jou op dit moment genoeg op dit gebied?
4: Nee. En dat bleek in 2024 ook al uit het rapport van de VN. Toen hebben zij gekeken naar hoe het gaat met de invoering van het VN-verdrag hier in Nederland. En daar scoorden ze een dikke onvoldoende op praktisch echt alle vlakken.
1: Ja.
4: Want in beleid worden we gewoon nog te vaak vergeten. En als het er wel is, is het te vaag. Er wordt ook hard gewoon bezuinigd op veel dingen die mensen met een beperking helpen. En gewoon de gemeentelijke verschillen, die blijven heel erg groot. Mm-hmm. Terwijl dat is juist één van de dingen die het VN-verdrag zou moeten aanpakken.
1: Yeah.
4: Is dat landelijk gewoon dingen geregeld worden. En dat het niet uit zou moeten maken in welke gemeente je woont. Terwijl op dit moment maakt voor heel veel voorzieningen het echt uit in welke gemeente je woont.
1: Ja. Yeah. En wat zou de overheid beter kunnen doen?
4: Ik denk dat de eerste stap is echt het VN-verdrag gaan volgen. En beleid gewoon altijd toetsen ook aan het VN-verdrag. Dus hebben we nieuw beleid, checken, kan dit ook volgens het VN-verdrag handicap? Dus niet als nog even, oh ja, dit bestaat ook nog, maar als onderdeel van... maken van beleid.
1: Ja. En welke verandering zou jij als eerste doorvoeren als je zou kunnen?
4: De gemeentelijke verschillen eruit halen. Omdat het nu... moet je echt geluk hebben qua gemeente waar je woont. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor welke rolstoel je krijgt. Of welke voorzieningen qua bijvoorbeeld huishoudelijke hulp... En die gemeentelijke verschillen maken het soms heel erg lastig voor mensen om ook bijvoorbeeld aanpassingen in huis te krijgen. Omdat je ook niet af kunt gaan op, oh, die persoon in die gemeente heeft dit gekregen, dus ik zal dat ook wel krijgen. Maar jouw gemeente kan zomaar zeggen, nee, dat doen wij niet.
1: Ja.
4: En dat mag op dit moment gewoon.
1: Ja, ja, en dat is het allereerste wat je zou veranderen. Dus gewoon alles,
4: ja,
1: hoe zeg je dat? recht trekken, ja, gewoon, eigenlijk. Gelijk, ja, maken, ja.
4: Ja.
1: Nou, dankjewel Merel voor dit gesprek.
4: Ja, jij ook, bedankt.
1: Yes, ik wens je alvast een hele fijne zondag.
4: Ja, jij ook.
1: Yes. We gaan luisteren naar een nummer van The Roots. You Got Me.

Je hoorde Erykah Badu en The Roots met You Got Me. Zometeen horen we in de podcast Dossier NAV Natasha Harlekin over het begrijpelijk maken van rechtspraak. En vertelt verslaggever Evia Sawadogo over de politics of ugliness. Nu het NOS nieuws van 4 uur.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Nu is dat opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. In het noordoosten vallen wat buien. Overdag is het wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
3: De nacht is zwart. Zoe Pinto en Neto.
4: Je hebt nog 2 hele uren, de nacht is zwart van mij te goed. Met nog hele interessante onderwerpen. Zoals de volgende. Wat zegt ons idee van schoonheid eigenlijk over de samenleving? Waarom voelen we zoveel druk om er aantrekkelijk, verzorgd en perfect uit te zien? Wie mag er wel en wie mag er niet zijn? En wat als we die norm eens loslaten. Volgens een van onze helden van de nacht, Evia Sawadogo, schuilt er een politiek achter wat we mooi en lelijk vinden. En zouden we juist wat vaker moeten durven om lelijk te zijn? We gaan met haar in gesprek over lelijkheid, sociale verwachtingen en waarom een beetje lelijkheid misschien wel bevrijdend kan zijn.
5: Hallo, hallo.
4: Goedenacht, Evia.
5: Goedenacht.
4: Laten we beginnen bij het begin. Wat bedoel je met lelijk?
5: Ja, ik wil wel nadrukken dat ik het niet per se heb over lelijke mensen. Want dat, of ja, lelijk, mooi, dat is best wel subjectief. Maar we denken vaak dat lelijkheid iets objectief is. En dat vind ik eigenlijk niet. Ik denk dat wat als lelijk wordt gezien, verschilt enorm door verschillende tijden, culturen. Denk aan schoonheidsidealen die voortdurend veranderen. Dus ik heb het niet per se over een lelijk persoon, wat wij persoonlijk mooi of lelijk vinden, maar echt over wat de maatschappij of wat het bredere idee van schoonheid of lelijkheid is.
4: Oké, en wat is dan een voorbeeld van lelijk?
5: Goeie vraag. Een voorbeeld van lelijk. Ik denk dat als we kijken naar de politiek van lelijkheid en ja, waar ik het dus over wil hebben, dan is een voorbeeld van iemand die tussen haakjes lelijk wordt.

0: wordt gezien, is iemand die van de sociale norm afwijkt. Dus niet in het plaatje past van een normaal. Iemand die onsierlijk wordt gezien, als onsierlijk wordt gezien. Dus bijvoorbeeld denk aan een dakloos persoon. Als het gaat om. Als we dan kijken naar hoe een dakloos persoon in de maatschappij wordt gezien. Ik bedoel, ik zie het zelf als ik in de metro loop. En er komt iemand langs bedelen of zo. Soms dan zie ik de reacties van mensen. En dat is echt. Ja, best wel. Ik vind het echt shameful. Want je ziet echt schok op hun gezicht. Of dat ze hun tas vastpakken. Of een beetje. Ja, toch wel. Ja, helemaal niet kijken naar deze persoon. Terwijl het is gewoon een persoon. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die.
1: Ja, afwijkt van de norm.
0: Ja, afwijkt van de norm. Okay. En dan bedoel ik niet van dit persoon is lelijk. Dat wil ik weer even nadrukken. Maar ja, in de maatschappij wordt dat dan als een soort van lelijkheid genoemd. Een afwijking. Okay. Iets dat niet hoort.
1: Waarom wilde je het over dit onderwerp hebben?
0: Nou, bij mij begon het eigenlijk om. Nou ja, ik ben dus een vrouw. En ik denk dat als vrouw is er altijd een soort van druk om er mooi uit te zien. Ik weet niet, misschien merk jij het ook, maar ik merk het gewoon van mezelf dat zodra ik er mooier uitzie, word je ook gewoon anders behandeld.
1: Dat is wel zo, ja.
0: Ja, je krijgt misschien wel complimenten of iemand helpt je met een zware tas of gaan aan de kant voor je of een deur gaat voor je open. Ik ben dus ook socioloog van achtergrond en ik kijk dus altijd naar dit soort dingetjes en dan ga ik ook echt kijken van oké, hoe word ik behandeld als ik er niet mooi uitzie en hoe word ik behandeld als ik er echt heel mooi uitzie en mijn haar doe en dit en dat. En ik zag ook een filmpje. En dat was best wel een zielig filmpje. Was van een best wel jonge meid. En die was de straten aan het lopen. Als een soort escort business of sex worker business. En toen keek ik naar de comments. En iedereen zei van, oh, maar ze is te mooi voor dit. Ze is te mooi voor dit. Like, wat doet zo'n mooie meid in zo'n vak? Mm-hmm. En toen dacht ik meteen van, oké, maar wat als deze persoon in jouw ogen lelijk was geweest? Is het dan wel oké? Is het dan niet oké? En maar ja, toen dacht ik. Ik dacht dus ook aan het feit dat. Aan pretty privilege. En we zeggen dat dat een soort privilege is. Dat je als je mooi bent, dan krijg je meer privileges. Maar eigenlijk heeft dat ook een misogyne ondertoon, want het laat gewoon zien dat je schoonheid wordt ingezet en heeft ook te maken met je intrinsieke waarde. En als je schoonheid daarmee te maken heeft, dan heeft lelijkheid daar ook iets mee te maken. Mm-hmm. Dus ja. Dat was de driving force.
1: Ja, en als jij zegt dat lelijkheid politiek is, mm-hmm. wat bedoel je daar dan precies mee?
0: Nou, dus wat ik al een beetje benoemde, zeg maar, mensen die gezien worden als lelijk of onsierlijk, worden niet alleen beschouwd als onwaardig of niet worthy. Of niet waardig om in onze maatschappij te zijn, maar ook zijn ook doelwit van maatregelen, zo. Die moesten voorkomen dat zij afkeer of ongemak bij anderen zouden veroorzaken. Dat is dan vroeger. Maar dat zie je nu ook gebeuren.
1: En hoe zie je dat dan?
0: Nou, vroeger ging dat dus echt letterlijk via ugly laws. Dat waren wetten, lelijkheidswetten. En dat zag je in de 19e eeuw in de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en delen van Europa. Waar er letterlijk wetten waren om mensen uit de openbare ruimte te houden omdat hun lichamen vervuilend werden beschouwd. En dit waren zieke mensen, gehandicapte mensen, mensen met misschien een misvorming of die gewoon als niet mooi werden gezien. Maar ook qua ras, qua etniciteit, als je zwart was. Ik bedoel, denk aan segregatie. Dat is letterlijk, we willen jullie niet zien in onze maatschappij. En Dus dat waren hardcore echt wetten. En je kon ook gewoon gestraft worden en naar prison? Prison, wat is dat
2: dan? De gevangenis.
0: De gevangenis, zo. Het is vroeg. Dus je kon letterlijk naar de gevangenis gestuurd worden omdat je te lelijk was. En
1: dat vind ik echt heel erg heftig.
0: Ja. Nee, precies. Dus er zat echt gewoon een straf op lelijk zijn. En vaak waren dit gewoon mensen die een beetje een afwijking hadden.
1: Maar wacht even. Dus gewoon even voor mijn beeld.
0: Ja.
1: Want we hadden het net erover, hè? Wat is dan lelijk? Nou ja, jij zegt van op het moment dat iets of iemand op een bepaalde manier afwijkt van de norm. Maar op het moment dat jij naar de gevangenis gestuurd kan worden omdat je te lelijk bent, dan moet jij dus terecht staan. Jij moet dus naar de rechtbank. En dan is daar een rechter die dan eigenlijk bepaalt, jij bent te lelijk.
0: Blijkbaar, ja. Ja, en dat is echt insane. En als die wetten toen bestonden, er is gewoon no way dat niet een soort van doortrickled door.
1: Nou, want je zegt dus van, ik bedoel, het klinkt heel erg als iets uit het verleden. Dat zoiets zouden we nu. Kun je het je voorstellen dat nu gebeurt? Nee. Maar jij zegt, subtiel zit het er wel in.
0: Ja.
1: Hoe dan?
0: Nou, oké. Dus de onderliggende logica van die wetten bestaat eigenlijk nog steeds. En dus we sluiten mensen niet expliciet uit via wetgeving, maar wel via ontwerp, beleid en sociale normen. Dus je had net een gesprek over toegankelijkheid ook. Dat is een van de manieren waar mensen worden buitengesloten. Als jij een gebouw hebt die niet toegankelijk is voor mensen in een rolstoel bijvoorbeeld, dan zeg je eigenlijk van ja,
1: jij voldoet niet aan de norm.
0: Precies. Dus blijf maar buiten.
1: Ja,
0: en ook zelfs als mensen zeggen van, oh, daar hebben we eigenlijk nog niet eens over nagedacht. Dat zegt ook wat.
1: Ja.
0: En ik heb een paar voorbeelden eigenlijk. Denk aan beleid dat dakloosheid uit de openbare ruimte probeert te weren. Bankjes waarop niet geslapen kan worden. Dus hostile
1: architecture.
0: Ja, precies.
1: Dus dan hebben we het over bankjes waar dan bijvoorbeeld tussen van die scheidingen op zitten.
0: Ja.
1: Waardoor je eigenlijk gewoon niet lekker kan liggen.
0: Precies.
1: Ja,
0: zoals ik al zei, ontoegankelijke gebouwen. Het verplaatsen van prostitutiegebieden om steden netter te maken. Het verbieden van demonstraties op toeristische locaties. En ook het streng controleren van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Want eigenlijk zeggen we met al deze manieren van, dit is lelijk. Dit is lelijk voor onze maatschappij. Dit moeten we er buiten houden.
1: Mm-hmm.
0: Dus op dat soort manieren. Ik denk dat er dus nog steeds uitsluiting is. Maar het is gewoon subtieler geworden. En ja, nog eentje is eigenlijk gentrification. Wanneer je mensen uit buurten stuurt. Drukt, precies. En het zijn wel vaak een soort type mensen. Of het heeft ook met klasse te maken. Dus of het zijn arme mensen of mensen van kleur. Maar we zien wel vaak dat het een soort mens is die uitgedrukt wordt, die dan plek moet maken voor de mooie, nette, nieuwe, fresh, hip stad, mens, whatever. Vul het maar in. Maar dus in die zin denk ik dat er eigenlijk nog een soort van ugly laws zijn, als ik het zo mag noemen.
1: Ja, nou ja, zo klinkt het wel inderdaad. Is lelijk dan eigenlijk niet gewoon een ander woord voor anders?
0: Ja, ik denk het wel. Of althans heel vaak wel. En wat een samenleving als lelijk bestempelt zijn, ja, zoals ik al zei, vaak lichamen die afwijken van die dominante norm. En dat kunnen mensen zijn met beperking, grotere lichamen, zichtbare ouderdom. Vooral bij vrouwen zien we dat hoe ouder ze worden, hoe minder visible ze zich voelen ook in de maatschappij. Denk aan andere huidskleur, genderexpressie. Het probleem is niet dat die lichamen objectief lelijk zijn, maar dat de norm zo smal is dat die afwijking al snel als ongewenst wordt gezien.
1: Ja.
0: Ja.
1: En je noemde het net ook al, sociale klasse speelt een rol. Hoe? Op welke manier?
0: Ja, dat wilde ik dus ook weten. En er is een historicus, die heet Suzanne Scheik. En die heeft hier wat over gezegd. En misschien kunnen we het even laten horen. Ik denk dat zij het beter zal uitleggen dan ik.
2: They didn't target FDR. They didn't target Helen Keller. Unsightliness was a status offense. It was an offense by people without means. So it was tied to poverty from the start. And the most obvious intention, clearly, the most obvious function was to discourage people or prevent people from being in public space, showing visible disabilities and asking people for money.
1: Wat zegt zij hier?
0: Nou, hier legt ze dus uit dat zij is dus een historicus en heeft gekeken naar deze ugly laws destijds. En ze legt dus uit dat mensen zoals FDR, dat is Franklin D. Roosevelt, oud-president van Amerika, en Helen Keller, ook een bekende Amerikaan die blind en doof was. En volgens mij, FDR zat in een rolstoel. Volgens mij was dat het. En zij werden dus niet buitengesloten. En wat is het verschil tussen hen en de mensen die wel buitengesloten werden? Zij hadden geld. Zij hadden social status, waren deel van de status quo. En Suzanne legt dus uit dat het dus ook over klassen ging. En dat als jij van een bepaalde status was, dan mocht je er wel zijn.
1: Is dat nu nog steeds zo?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat als jij, kijk, het ligt er natuurlijk aan, context-based, maar ik denk dat er inderdaad wel manieren zijn waar mensen die meer geld hebben, meer access.
1: Toegang,
0: zo ja. Die switch hebben. Meer toegang hebben tot ruimtes en plekken en ook manieren om toch quote-unquote lelijk te zijn, maar wel ertoe te doen. En eerlijk gezegd, ook als ik kijk naar hoe vrouwen eruit moeten zien, mm-hmm, vergeleken met hoe een man erbij kan lopen, dan controversial, maar dan denk ik ook van ja, als ik zo uit bed stap en niks doe, dan krijg ik de hele tijd van oh, wat zie je er moe uit, wat zie je er moe uit.
1: Ja, of ben je ziek misschien?
0: Ja, ben je ziek?
1: Oh.
0: Dat is zo.
1: Dat is echt, jeetje. Nou, maar ik begon dit gesprek ook met, jij vindt dat lelijkheid is dus politiek, maar we moeten dat depolitiseren.
0: Ja.
1: Wat betekent dat?
0: Oké, bear with me. Dus ik denk dat, ja, om lelijkheid depolitiseren betekent niet dat iedereen ineens mooi gevonden moet worden en dat esthetische voorkeuren helemaal verdwijnen. Maar het betekent dat we stoppen met uiterlijke verschillen koppelen aan iemands waarde, rechten of plek in de samenleving. Op dit moment, op dit moment, zoals ik al benoemde, heeft lelijkheid, tussen haakjes, vaak politieke gevolgen, of het nou uitsluiting is, of serieus genomen worden, minder serieus genomen worden. Het bepaalt veel dingen. En als we het depolitiseren, betekent dat een esthetisch oordeel niet langer bepaalt wie welkom is, wie geloofwaardig is en wie waardigheid verdient. En dat we ook verder kunnen kijken dan hoe iemand eruit ziet. Mm. En als, dan ga ik het ook nog een lijntje verder trekken. En als je kijkt naar racisme bijvoorbeeld, dat is echt gebaseerd op een visuele haat eigenlijk. Het heeft niks te maken met wat er in een persoon zit. Het is letterlijk gebaseerd op puur uiterlijk. Dus als we dit soort dingen gaan depolitiseren en daar niet op focussen, nou, zou racisme dan ook gewoon wegvallen?
1: Ik heb hoop. You fixed it.
0: Ik heb de key, ja.
1: Maar Wat is volgens jou dan de belangrijkste stap richting een samenleving waarin lelijkheid minder politiek is?
0: Ja, ik denk... Ja. Ik denk dat de... Wacht, zou je die even kunnen herhalen?
1: Wat is de belangrijkste stap naar een samenleving waarin lelijkheid minder of niet politiek is?
0: Nou, ik denk gewoon... een stap is gewoon durf lelijk te zijn. En dat klinkt heel raar, maar bijvoorbeeld als je denkt van... Ik wil nu naar de winkel, maar ach, mijn haar zit zo slecht of zo. Maar ja, je gaat gewoon even naar de Albert Heijn of zo. Je hoeft er niet uit te zien als een fotomodel.
1: Ik vind dat dus echt heel erg moeilijk.
0: Nou, en ik ga je zeggen, dat was voor mij echt een hele moeilijke. En ik heb mezelf daar echt op moeten trainen. Want ik denk voor... Nou, we zijn allebei zwarte vrouwen. En ik denk dat daar ook nog een extra layer op zit. Of laag op zit van hoe ons haar eruit ziet. En wat dat betekent. Vooral ook in onze gemeenschap. En dus ik weet nog de eerste keer dat ik naar de letterlijk een Albert Heijn ging. En ik dacht dat ik echt een geëmancipeerde vrouw was. En weet je, I don't care. Boeit me niet. Ik kan doen wat ik wil. En toch dacht ik zoiets van, nee, ik moet wel even zorgen dat mijn haar gewoon even goed zit.
1: Mm-hmm.
0: En ging toch een beetje gel pakken en dit en dat. En toen dacht ik van, waar ben ik mee bezig? Ik wil gewoon even mijn huis uit en iets kopen. En dus, ik moest wel echt actief die stap zetten om te zeggen van, nee, je gaat gewoon.
1: Het is een soort exposure therapie.
0: Ja, letterlijk. Ja. En guess what? Ik heb met mijn boodschappen kunnen doen.
1: Er is niks gebeurd.
0: Ze waren niet duurder of goedkoper. Ik kon gewoon mijn boodschappen doen. En ik voelde oprecht, en nu nog steeds, meer vrijheid. Want het klinkt misschien heel dom of zo. Of heel, ik weet niet wat het woord is, maar een beetje mundane of zo. Maar... Ja, ik kan nu wel gewoon even mijn haar in een random knot zetten en naar de winkel gaan en I don't care. En het boeit me niet. Terwijl er was echt een moment in mijn leven waar als mijn haar niet geslikt was of gewoon er goed, tussen haakjes goed uitzag, dan ging ik niet weg.
1: Mm-hmm.
0: Maar en het gekke is, dat heb ik niet met make-up of met kleding of zo, maar het was echt een dingetje met mijn haar of zo. Dus ja, de eerste stap is gewoon...
1: Durf lelijk te zijn,
0: ja. Nee, oprecht. Ja. En door die druk om dat los te laten, om mooiheid los te laten, ontstaat er ook gewoon ruimte voor andere manieren van leven eigenlijk. En jezelf tonen. Het gaat niet alleen om je uiterlijk. Je bent zoveel meer dan hoe je eruit ziet.
1: Ja. Je hebt nog een fragment meegenomen.
0: Ja. Dit is van schrijfster en... disability activist Mia Mingus. Zij heeft een hele goede essay geschreven over... het heet Moving Toward the Ugly. Dus letterlijk bewegen tot lelijkheid. En daar wilde ik wat van laten horen.
3: A big part of moving towards the ugly has to include our looks, like in our aesthetics as well. Because it's a real thing. Like, you know, it's not a coincidence that so many successful people also happen to be attractive or conventionally and traditionally attractive, for example. Like, it's not a coincidence that so many of us, we deconstruct how white supremacy or ableism or capitalism plays out in beauty standards and things like that and desirability. But then when it comes to who we want to date, we list all those same things.
4: Literally. Like, that was so
3: you know, wild. And it's like, or people will be online talking about how terrible fat phobia is, but every single one of their partners, everybody they've ever dated is thin. Like,
4: literally.
3: And the same with disability, the same with race, the same, you know, it's like, it's the same with colorism, like all
4: everything,
3: of things.
4: Yes.
3: So I think that moving towards the ugly is really about like really interrogating, why are we so afraid? And especially also, why are you, why am I so afraid? Meaning on a collective level, but also on an individual level, not being afraid to interrogate those things and risking what it would mean to be ugly. And that is different for everybody because everybody is in different kind of locations in their life. They have different experiences. So I'm not...
1: Wat horen we in dit fragment, Evia?
0: Nou, dit is dus Mia Mingus. En zij heeft het erover dat we echt ook moeten kijken naar de esthetische kant van lelijkheid. Want ze zegt dat het is geen toeval dat de meest beroemde mensen zijn allemaal basically supermodellen en prachtig en heel mooi. Zeg maar, wij voeren dit beeld ook aan. Want als we kijken naar hoe verschillende dingen zoals validisme en kapitalisme en racisme en deze dingen voeden allemaal wat wij mooi of lelijk vinden. En dat moeten we dus ook gaan ondervragen. En
1: het is eigenlijk een soort self-fulfilling of een soort visuele cirkel. Want mensen die conventioneel knap zijn, die hebben pretty privilege. Dus daar openen deuren voor sneller dan voor mensen die niet conventioneel knap zijn. Daardoor zijn dat de mensen die we heel de tijd zien.
0: Ja.
1: Die bevestigen weer de normen van wat conventioneel knap is.
0: Ja.
1: En zo begin je weer
0: precies
1: van vooraf aan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar wat zij zegt is dus ook heel interessant. Want ze zegt van soms dan zitten wij ook allemaal op onze social media en zo over body positivity. En iedereen is mooi en dit en dat. Maar ja, als je zelf een paar kilo aankomt, is het ineens het einde van de wereld. Of als je kijkt naar je eigen dating history, is het wel één type persoon de hele tijd. En er zijn natuurlijk wel voorkeuren hier en daar. Maar waarom is het zo dat je nooit met iemand dik ben uitgeweest of zo? Heeft dat te maken met dat je die persoon niet mooi vindt? Of waarom vind je die persoon niet mooi? Weet je, dit soort dingen moet je ondervragen. Betekent niet van ga wild en doe alles met iedereen of zo. Maar meer van vraag je soms wel af van waarom vind ik dit mooi? Waarom vind ik dit lelijk? Of ja, vooral waarom vind ik dit lelijk? En ga dat eens ondervragen en bekijken.
1: Want wat zou het je brengen op het moment dat je dus jezelf afvraagt waarom je iets lelijk vindt?
0: Nou, ik doe dat altijd. Als ik wat lelijk vind of iets niet mooi vind of iets raars vind, dan ga ik dat onderzoeken van waarom vind ik dat. En heel vaak komen daar gewoon best wel interessante dingen uit. Gewoon dingen die mij zo zijn, weet je, zo ben je opgevoed. Dit is gewoon een denkbeeld dat je hebt. En dan denk je van, like, oh, maar het kan eigenlijk ook anders. Zeg maar, je gaat bepaalde dingen kan je dan deconstructen, deconstrueren.
1: Inderdaad.
0: Ja, precies, deconstrueren. En ik denk dat dat heel belangrijk is om gewoon, ja, gewoon blijf denken. Want we worden zoveel dingen worden naar ons hoofd toegegooid of worden we mee opgevoed. Maar dat klopt niet altijd allemaal. En als we dat gewoon gaan ondervragen, ik denk dat dat ook gewoon een beetje vrijheid kan brengen om jezelf te zijn en om een ander persoon ook als gewoon persoon te zien.
1: Ja. Wat zouden we volgens jou moeten doen met deze kennis over de politics of ugliness?
0: Be ugly. Wees gewoon lelijk. Wat dat voor jou betekent, moet je ondervragen. Maar ja, ga een keer iets doen wat een beetje uit je comfortzone is, waar je misschien niet heel mooi bij voelt, maar wel comfortabel bij voelt. Want ik denk dat mensen doen heel veel dingen die echt pijn doen. Bijvoorbeeld denk aan plastische chirurgie. Gaat lekker bij mij vanavond. Plastische chirurgie. Oh, ik kan het niet zeggen. Nou, jullie, you get it.
1: We weten wat je bedoelt.
0: Dit zijn echt best wel heftige ingrepen. Gewoon onder het mes of botox of naalden of dingen. Om er mooier uit te zien. Dus wat als we gewoon zeggen van, ja,
1: nee.
0: Fuck it. Nee. Dat is wel een hele grote stap. Maar begin met een kleinere stap. Maar ja, weet je, ga met je haar niet helemaal done up naar de Albert Heijn.
1: Want dat is bevrijdend.
0: Ja. Want ook het kost zoveel om constant mooi te zijn. Het kost gewoon veel energie, veel tijd, maar ook gewoon geld. Het kost veel geld. En in deze economie?
1: And with that.
0: En with that, ja, precies. Dus wees lelijk.
1: Ja. Dankjewel, Evia Sawadogo.
0: Of course.
5: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Neto.
1: Hoe leg je ingewikkelde rechtszaken uit aan mensen die geen jurist zijn? In deze aflevering van de zomerspecials van de Omroep Zwart podcast Dossier NAV gaat Hasna Elmaroudi in gesprek met strafrechtadvocaat Natasha Harleken over de kloof tussen wat mensen voelen en hoe het recht werkt. Harleken en Elmaroudi bespreken onder andere de vrijspraak van twee mannen die ervan werden verdacht een meisje van 17 jaar te hebben verkracht. Waarom werden zij vrijgesproken? Wat stond er in de ten lastenlegging? En had het Openbaar Ministerie voor een andere aanklacht kunnen kiezen? De rode draad, het belang van duidelijke uitleg. Juist als een uitspraak moeilijk te begrijpen of te accepteren is, is heldere communicatie essentieel om het vertrouwen in de rechtsstaat te behouden. Daar ligt een belangrijke taak voor juridische professionals, zegt Harleken. De feiten begrijpelijk maken zonder de menselijke kant uit het oog te verliezen. We gaan luisteren naar de zomerspecial van Dossier NAV.
6: Je luistert naar de zomerspecial van Dossier NAV, de journalistieke podcast van Omroep Zwart. Gewoonlijk hoor je hier de vertrouwde stem van Sinan Jankaya, maar deze zomer neem ik, Hasna Elmaroudi, 5 weken de honneurs waar. In onze zomerspecial spreken we gasten die hun blik op de wereld op geheel eigen wijze met de maatschappij delen. Welkom bij Dossier NAV. Tegenover mij zit een vrouw die al meer dan 20 jaar actief is in de top van het Nederlandse strafrecht. Ze verdedigde verdachten in complexe gewelds-, levens- en fraudezaken, werd in 2019 uitgeroepen tot beste vrouwelijke advocaat van Nederland en groeide daarnaast uit tot een bekende juridische commentator. Met haar scherpe analyses slaat ze al jaren een brug tussen de rechtszaal en de samenleving. Ik heb het dan uiteraard over Natasha Harleken. Welkom, fijn dat je er bent.
7: Dankjewel.
6: Vandaag praten we over hoe je ingewikkelde juridische uitspraken begrijpelijk maakt voor een breed publiek. We gaan het hebben over waarom die uitleg zo belangrijk is voor het vertrouwen in de rechtsstaat en hoe de maatschappelijke ontwikkelingen binnen de grenzen van de wet ook hun weerslag kunnen hebben op de rechtspraak zelf. Voordat we van start gaan, eerst even een trigger warning, want we gaan het vandaag hebben over verkrachting en seksueel geweld. Natasha, jij staat als strafrechtadvocaat ook verdachte bij in zaken over seksueel geweld.
7: Ja.
6: Lijkt mij tamelijk intens. Hoe ziet dat werk er in de praktijk uit? Is er een soort verschil tussen een zedenzaak en drugsgerelateerde zaken, om maar iets te noemen?
7: Ja, omdat een zedenzaak, daar realiseer ik me altijd bij, dat iedereen kan overkomen. Zowel mannen als vrouwen, verdachten als slachtoffers. Het is echt in your face. En iedereen is daar zogenaamd ervaringsdeskundige. Dus als er een situatie wordt beschreven, dan heeft iedereen daar een emotie bij.
6: Mm-hmm.
7: En aan de procesdeelnemers, en dan heb ik het over wie zijn dat dan? Dat zijn de officieren van justitie, hè? Dat zijn de baas van de politie, de rechtspraak, de rechters. En wij als advocaten, de toga-dragers. Daarvan wordt er verwacht, daarom heb je die toga aan.
6: Mm-hmm.
7: Is ook letterlijk ooit zo bedacht. Iedereen ziet er hetzelfde uit en iedereen is in functie. Dus wat ik privé, als Natasha Harleken, of zoals mensen die mij kennen, TAS, wat TAS vindt in haar toga, is helemaal niet relevant. Wat ik denk als meester Harleken die een cliënt bijstaat over het dossier en over het te lastig gelegde feit, dat doet er wel toe. En dan kan het zo zijn dat ik echt urenlang op een politiebureau heb gezeten, en soms ook dagenlang achter elkaar, om te beoordelen of iets juridisch, in de juridische zin, valt onder kinderporno, volgens onze wetgeving. En of dat valt te scharen onder de telastenlegging. Want de telastenlegging, dat weten niet heel veel mensen, dat is het verwijt en dat is de kapstok.
6: Dat is hetgeen wat het OM eigenlijk aan de rechter meegeeft om te gaan beoordelen.
7: Ja, en ook alleen dat. Dus niks daaromheen. Stel, de telastenlegde periode is 3 maanden, dan gaat het ook echt om die 3 maanden.
6: Nou, daar gaan we het zo nog verder over hebben. Ik wilde
8: toch ook even naar een zaak waar je zelf als advocaat bij betrokken bent geweest. In maart dit jaar nog stond je een verdachte bij die veroordeeld is voor gekwalificeerde verkrachting van een 14-jarig meisje. Je cliënt werd weliswaar veroordeeld, maar hij kreeg geen straf opgelegd. We gaan niet in de zaak duiken en de details van de zaak bespreken. Maar waar ik wel benieuwd naar ben, nou ja, op het moment dat iemand wel veroordeeld wordt, maar geen straf opgelegd krijgt, dat lijkt me toch heel lastig uitleggen. Hoe gaat zoiets?
9: Ja. Kijk, en daar beginnen we al. Jij zegt meteen al, dat is heel lastig uitleggen. Ik vind het helemaal niet lastig uitleggen, nee? Omdat ik de zaak ken. Mm-hmm. Ik ken de zaak. Wij zijn meer dan 2,5 jaar bezig geweest met deze zaak. Ik ken de inhoud van het dossier. Ik ken mijn cliënt, ik ken de feiten en omstandigheden en ik weet ook wat er in het dossier allemaal is verklaard. Ik weet ook dat we hier te maken hebben met twee kinderen van 15... die het allebei heel erg, maar dan ook heel erg moeilijk hebben in het leven. En de zaak is nog onder de rechter, want we zijn naar hoger beroep gegaan tegen deze uitspraak. En dat maakt dan dat ik mijn mond daar voor de rest over hou. Maar als we het erover hebben, hoe komt het nou dat deze minderjarige, dus mijn cliënt, geen straf opgelegd heeft gekregen? Is dat dan omdat ik zo'n fantastische advocaat was? Dat weet ik eigenlijk niet. Waar het wel om gaat, is dat de rechtbank rekening heeft gehouden met de feiten en omstandigheden zoals ze zijn, met zijn persoonlijke omstandigheden. En daardoor komen ze op dit feit uit.
0: Ja.
9: Maar dan ondanks dat jij zou zeggen, nou, Dat kan je bijna niet uitleggen. Misschien zou je zeggen, wat zielig voor het slachtoffer. Is mijn cliënt helemaal niet tevreden met deze uitspraak? Je had ook kunnen zeggen van, nou, rechters, dank u wel, deze pakken we en weg. Maar de omstandigheden van hem, voor hem, zijn dusdanig dat hij zegt, nee, ik vind gewoon echt dat ik inhoudelijk vrijgesproken moet worden.
8: Ja, dus hoger beroep. Ja. Ik heb uiteraard de uitspraak gelezen. Ja. En de motivering van de rechter is heel duidelijk. Ook wanneer het aankomt op de niet opgelegde sancties. Ik denk dat voor veel consumenten, nieuwsconsumenten, die zoeken rechtspraak.nl niet op om even te onderzoeken, wat is hier nou eigenlijk gebeurd? Hoe zit het nou precies? Ja. Ik wil graag naar de volgende rechtelijke uitspraak. En de reden ook waarom we hier zitten vandaag. Het gaat om een rechtelijke uitspraak die vorige week veel heeft losgemaakt. Laten we eerst even luisteren naar wat er buiten de rechtszaal gebeurde.
10: Ja. De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
11: Omdat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou bevinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
12: Dan is het heel erg fijn als daar meer mensen hun geluid laten horen.
11: Daarom sta ik hier, omdat zij misschien niet kan spreken nu, maar ik wel.
8: Deze rechtszaak draaide om twee mannen van eind 40 jaar die ervan werden verdacht een meisje van 17 jaar te hebben verkracht. En hoewel ze vastkomen te staan dat er seksuele handelingen verricht zijn, heeft de rechter beide mannen vrijgesproken van verkrachting. En we hoorden zojuist betogers die bij de rechtszaal aanwezig waren. Ze stonden er met spandoeken met uitspraken als vrijspraak waarom, geen ja is nee en geloof slachtoffers. Nou, de rechtbank zegt niet dat er niets is gebeurd, maar dat niet bewezen kon worden wat het Openbaar Ministerie ten laste heeft gelegd. Kun jij ons uitleggen wat er ten laste is gelegd? Je blik ook op het geheel.
9: Ja. Waar het om gaat in deze zaak, waar we rekening mee moeten houden, is dat we een paar jaar geleden, heeft iedereen denk ik wel gehoord, is er een verandering, heeft er een plaatsgevonden in wetgeving rondom zedenzaken. En toen heeft iedereen in de media, veel journalisten, die hebben zich bezig gehouden met, oh, dat is dan een betere positie voor die slachtoffers. En men was daar best wel blij al om. En daar ging het dan vooral om.
8: Ja, en dat ging dan om het feit dat je voortaan niet meer hoeft te bewijzen dat je nee gezegd hebt.
9: Ja. Wij als advocaten keken daarnaar en dachten, nou, dat moeten we nog maar eens zien of dat in de praktijk zometeen die positie van het slachtoffer zo enorm verbetert. Dat weten we niet op voorhand. Omdat ook dit weer getoetst moet worden. En hier ook moet er, je hebt wetgeving, en dan gaat die wetgeving, je noemt het altijd een soort leven, en dan krijg je uitspraken in het land. En als je er een beetje veel hebt, dan kan je zeggen, er is een bepaalde lijn wordt er uitgezet, en dat is de lijn die we volgen. Die lijn is nog helemaal niet uitgezet qua nieuwe wetgeving. Dus waar het Openbaar Ministerie mee begint, dat is ook een taak van hen. Dus aan de ene kant zijn ze baas van de politie. Ze gaan over het onderzoek. Nou, en dan hebben ze dat hele onderzoek gedaan, strikt eromheen. Dan geven ze iedereen dat dossier. En dan gaan zij met een team bij elkaar zitten. En dan gaan ze eens bedenken, wat is nou het verwijt? Wat wordt de telastenlegging? En dan kan je nu kiezen uit twee varianten van verkrachting. En ze hebben hier dus gekozen voor een bepaalde variant, waarbij de rechter dan ook die elementen moet beoordelen. Nou, bij die elementen was het van belang dat de rechtbank voldoende vast kon stellen op basis van dat dossier, en ze hebben dat hier ook gezegd, zijn er voldoende aanwijzingen om aan te geven dat zij in een staat van geestelijke onmacht was. En daarvan zegt de rechtbank, op basis van dit dossier, zoals het aan ons is gepresenteerd, kunnen wij dat onvoldoende vaststellen. Dan snap ik dat iedereen die daar, en dan nog pagina's lang, hè, want ik heb hem hier nu bij me, het is echt een pagina's lang vonnis, waarvan ik hem nu twee keer gelezen heb. Want ook voor mijn praktijk wordt hij van belang. Maar ik zie ook wel dat ik denk, ja, mensen die buiten staan te kijken, die lezen dat vonnis helemaal niet.
13: Mm-hmm.
9: Want om een vonnis te kunnen lezen, moet je wat de rechtbank zegt ook kunnen interpreteren. Om dat vonnis te kunnen interpreteren, moet je rechten hebben gestudeerd. En specifiek strafrecht. Om dat allemaal heel goed te kunnen duiden. En nu zeg ik niet dat niemand dan zijn mond open mag trekken buiten. Tuurlijk mag dat. Want daar kom ik zo meteen op. Het kan juist een heel goed effect hebben. Maar je hebt dus wel te maken met mensen die geen specifieke inhoudelijke kennis hebben van het strafrecht. Ja. Dus die plukken onderdelen van wat ze horen eruit. En dat maakt dat ieder daar om zijn eigen reden staat, wat ook mag. Mm. Maar ja, dat is wat er aan de hand is.
13: Ik denk dan, wat het publiek ziet, is een meisje van 17... Ja. Dat aangifte heeft gedaan van verkrachting door twee mannen van mid-40. Ja. En daar boos over zijn. En die woede, die snap ik wel. Ja. Maar wat bedoel je wanneer je zegt, je moet kennis hebben van het strafrecht, of van je moet zoiets kunnen lezen om te begrijpen?
9: Ja.
13: Kun je daar misschien een voorbeeld van geven? Van waar
9: ik
13: zit
9: geef
13: het
9: een voorbeeld. Dat doe ik even niet aan de hand van deze zaak. Maar dat is, je hebt in het recht heb je het woord opzet. Mm-hmm. In het strafrecht speelt dat een heel grote rol. Dan heb ik wel eens gehoord dat iemand mij een bericht stuurde van, ja, u zei de opzet kon niet worden bewezen. Dan heb ik het over de juridische opzet. Mm-hmm. Zoals dat in het wetboek van strafrecht staat en hoe dat in jurisprudentie helemaal uitgewerkt is door de jaren heen. Diegene dacht dat ik bedoelde expres.
13: Ja.
9: Dat is heel wat anders.
13: En wat betekent dat?
9: Juridisch opzet is dat jij, bijvoorbeeld een voorwaardelijk opzet, is dat jij de kans voor lief neemt dat iets zou kunnen gebeuren. Dus ik geef een voorbeeld. Ik loop hier naar buiten en daar is een vechtpartij. En ik denk, ik stap op af en ik heb in mijn zak heb ik nog een mes. Want ik heb net een appel gegeten, die heb ik altijd bij me. En ik heb hem toevallig nu in mijn broekzak. Op het moment dat ik daar naartoe ga, zegt de rechtspraak, neem jij de kans voor lief dat jij mogelijk dat mes gaat gebruiken. Want het bij je hebben is het gebruiken. Dus je moet dan daar rekening mee houden van tevoren. De rechtspraak, daar gaat het om de feiten en omstandigheden van het geval in die context bezien.
13: Ja.
9: Dus als er mensen buiten staan, ik trek even de lijn door in deze zaak, en zeggen, dat soort filmpjes heb je nu toch allemaal, mag jij, nou, er was een heel, was iemand die ik heel erg mag, Stella Bergsma zei, mag jij, als je een man van 40 bent, en dan noemde ze deze hele zaak. En toen keek ik daarnaar en dan dacht ik, ja, Stella, ik vind je een grote schat. Maar dat zegt de rechtbank niet. De rechtbank zegt alleen dat zij dat niet hebben kunnen vaststellen op basis van het dossier.
13: Ja, en wat ik me afvroeg bij het lezen van de uitspraak is ook wel wat je eigenlijk zojuist al aanhaalt. Hè? Dus die tenlastelegging en het Openbaar Ministerie en hoe zij er dan in zijn gegaan. Ja. Had het Openbaar Ministerie iets anders kunnen doen, iets anders te lasten kunnen leggen? Bijvoorbeeld
9: juist
13: 242 strafrecht.
9: Dank je. En hoe ik dan daarnaar kijk, naar de hele ophef, dan zie ik allemaal mensen, heel verdrietige mensen, die voor een gedeelte vaak ook zelf iets hebben meegemaakt. Ik zag ook mensen die daar dan spraken over hun eigen proces. Dus heel veel verdriet komt naar boven. Nou, dat vind ik heel verdrietig voor die mensen. Ik zie daar dan een persrechter die de uitspraak van haar collega's moet uitleggen. In een beetje makkelijke taal. En toen dacht ik, en waar is dan nu het Openbaar Ministerie? Waar is dan nu het Openbaar Ministerie die gewoon kan zeggen, wij gaan met elkaar spreken. Misschien gaan wij hoger beroep instellen. En in hoger beroep veranderen wij die telastenlegging. Dat zou heel makkelijk kunnen.
13: Mm-hmm.
9: En dat is ook de reden dat bijvoorbeeld, hè, en Richard Korver stond daar. Hij is slachtofferrechtadvocaat onder meer. Dat is ook de reden waarom hij daar dan staat, naar mijn idee. Omdat hij ook een signaal wil geven aan het Openbaar Ministerie. Van sta voor je telastenlegging. Doe hier iets aan. Ga een hoger beroep en pas hem eventueel aan.
13: Ja, ik vind het vooral fascinerend om te zien hoe dat begrip binnen de maatschappij niet kan landen.
9: Nee.
13: Omdat dit stukje informatie misschien wel mist. Ja. Voor wie is daar een rol weggelegd?
9: Nou, ik zou je zeggen, toen ik ervoor koos om strafrecht uit te leggen als duider in de media. Ik heb mezelf aangemeld, letterlijk. Toen zei ik ook van, ja, ik denk dat het van belang wordt om mensen zo nu en dan iets uit te leggen. Nou, dan snap je hem al. Dat moet dan, we kunnen het niet alleen maar over juridische taal hebben. Dus ik moet dan een niet alleen ik, maar ook alle professionals, die moeten een omschakeling maken van hoe zij normaal spreken gedurende zittingen.
13: Mm-hmm.
9: Maak je een vertaling naar, hoe kan ik dit duidelijk, volledig, niet te saai, en ook nog met een bepaalde snelheid vertellen?
13: 10 seconden alsjeblieft voor Instagram.
9: 10 seconden. En het moet vooral ook niet al te ingewikkeld, niet al te moeilijk. En je moet ook nog even, je moet er ook leuk uitzien en je moet niet al te boos kijken. En bababababab, die krijg ik dan heel vaak. Dus ben ik daar, heb ik daar heel erg over nagedacht met een heel team. Want om een voorbeeld te geven, ik heb ze in verschillende programma's geduid. Nou, dan zit daar in elk programma zit daar een redactie. Daar heb je dan in de ochtend en in de middag en in de avond heb je daar ook contact mee. Ik denk heel erg na, oké, wat kan ik in die paar minuten zo, wat is het meest relevant voor de kijker? Dus niet voor mij als strafrechtadvocaat, maar voor de kijker. En wat ga ik zeggen? En hoe geef ik ze ook nog iets mee? En rond je het ook nog een beetje mooi af, zonder dat iemand huilend, iedereen huilend naar bed gaat die avond. Nou, dat is dan hoe je erover nadenkt. Dat is dus de kunst van het weglaten, doch compleet zijn.
13: Mm-hmm.
9: Dat is dus best wel ingewikkeld. Want van je vakgenoten kan je commentaar krijgen. Ja, maar je hebt dat en dat en dat en dat allemaal niet uitgelegd. De mediamensen die zeggen, joh, laat maar, dat vindt niemand interessant. Het gaat alleen maar om de emotie. En ik weet als strafpleiter dat de meeste mensen niet geïnteresseerd zijn in feiten. Want feiten, dat is niet commercieel. Feiten verkopen niet.
13: Mm-hmm.
9: Het gaat om emotie. Emotie verkoopt. Emotie verkoopt. Dat is de reden dat, ja, en ik ga dat toch maar zeggen, ik zal weer geen vrienden maken, maar goed, dat maakt niet uit. Dat is de reden waarom bepaalde slachtoffers ook zoveel aandacht krijgen. Denk je het nou echt dat al die verslaggevers of die journalisten, dat het zo om die slachtoffers gaat? Ze willen gewoon een lekkere vette quote. Liefst nog een dikke vette traan erbij. En dan zeggen ze doei.
13: Nou, het mag toch hopen dat dat niet zo is.
9: Zeker wel. Want het punt is, de meeste mensen die ik bij zittingen zie zitten, die weten helemaal niks van het strafrecht.
13: Ja.
9: Die komen naar mij toe om te zeggen van, ja, maar wat is daar nou eigenlijk binnen allemaal gezegd? Ik snap niet hoe ik het op moet schrijven.
13: Mm-hmm.
9: Dat is bijvoorbeeld bij Saskia Belleman anders. Die heeft geen strafrecht, maar ze heeft rechten gestudeerd.
13: Mm-hmm.
9: En ze weet ook veel van strafrecht. Maar voor het merendeel van de andere mensen, die kijken elkaar aan van, of gaan met elkaar spreken van, heb jij dat nou begrepen wat de rechter zei? Of begreep jij nou wat die advocaat zei?
13: En wat doe
9: zei?
13: Jij dan op zo'n moment? Ik bedoel, het is toch niet jouw werk om dan anderen erbij te begeleiden of te helpen?
9: Nee, als ik daar zit als advocaat, is dat mijn taak natuurlijk helemaal niet.
13: Mm-hmm.
9: Het punt is alleen wel dat als ik zie dat er iets wordt opgeschreven wat totaal niet klopt, wat ook niet gezegd is, dan hang ik wel eens aan de lijn en zeg ik, heb jij nou, ja, jij was daar vanmiddag, we zeiden even hi tegen elkaar, heb je nou begrepen wat daar gezegd is? Ja, nee, ja, maar dat was, je weet natuurlijk ook wel, ik ben hier ook maar vandaag heen gestuurd, omdat ik moest eigenlijk naar die andere wijk en daar ging het om wateroverlast, maar ja, ik moest nu hier zijn, dus dan ga ik het maar daarover hebben. Ja.
13: Het wordt een beetje cynisch hoor, als ik dit zo hoor.
9: Ja, nou zijn er natuurlijk ook journalisten die zaken jarenlang volgen. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt bijgestaan in Marengo. Mm-hmm. Daar zie je sommige journalisten. Je hebt iemand van het NRC bijvoorbeeld, dat schiet me nu te binnen. Die volgt die zaak al jaren. Mm-hmm. Die weet alles. Ja, dat kan.
13: En is dat dan altijd de verantwoordelijkheid van die journalist ook? Of zou je zeggen, nou ja, de luisteraar, de kijker moet misschien ook wel iets meer moeite doen om te begrijpen, waar gaat dit nou over? Waar ben ik nou boos over?
9: De kijker of de consumer van nu, die heeft weinig tijd, wil alles vooral in, nu moet het geloof ik 13 seconden zijn.
13: Mm.
9: 13 seconden, daarin moet je alles proberen te zeggen. Ja, zeg het maar, dat is natuurlijk dan heel ingewikkeld.
13: Ja.
9: En als je heel snel spreekt, is het dan weer duidelijk. Dus je moet eigenlijk als je het over, ik weet nog ooit dat toen Peter nog leefde, Peter R. de Vries, toen had hij een programma dat heette De Raadkamer. En dan wilde hij laten zien aan mensen, hoe gaat een beraadslaging nou in raadkamer? Mm-hmm. De rechtbank trekt zich naar achter en gaat dan raadkamer. Met
13: dat is eigenlijk geheim.
9: Dat is eigenlijk geheim. Het geheim van de raadkamer, zo heet het ook. Nou, zijn programma heette De Raadkamer. En dan wilde die wat rechters erbij betrekken. Hoe komen jullie tot een vonnis? Hoe komen jullie tot een oordeel? Hoe gaat het als jullie met z'n drieën zijn? Is er dan een veto? Of hoe gaat dat dan? Rechtsadvocaten, hoe gaat dat dan bij jullie? Wat bespreek je met de cliënt? Hoe begeleid je een cliënt? Ben jij de baas over die cliënt? Hoe gaat dat dan? Als een cliënt iets stoms doet, val je die dan af? Mag dat? Of mag dat niet? Als een cliënt iets zegt, ben je daar dan altijd van op de hoogte? Nou, allemaal dat soort dingen, wat echt alleen tussen jou en je cliënt is, wat onder je beroepsgeheim valt, daar wilde hij een programma van hebben. Nou, ik geloof dat het in totaal, hij heeft de 20 uitzendingen niet eens gehaald. Want hij belde hem op. Hij zegt, Natasja, het gaat toch van zender? Want het heeft geen kijkcijfers.
13: Saai
9: en te inhoudelijk. Dat wil men gewoon niet.
13: Wat ik vooral fascinerend vind aan wat je nu vertelt, is zeker met Peter R. de Vries dan ook als context erbij, is dat het toch echt wel taaie materie is.
9: Ja. Maar de studie is ook taai, kan ik je vertellen.
13: Ja, en toch moeten we, denk ik, als maatschappij ergens naar een manier toe waarbij de maatschappij gaat begrijpen wat er in die rechtspraak gebeurt, hoe de rechtspraak ontstaat. Nou, je vertelde net over de nieuwe wet die ingevoerd is. Hoe komt zoiets tot stand? Waarom is dat er? Wat doet dat met de maatschappij? Hoe zie jij dat voor je, dat die kloof misschien wel beter gedicht zou kunnen worden?
9: Nou, ik heb het gedaan. Ik heb het allemaal zelf voorbereid met de redactie. Het was echt een paar mensen die echt over crime gingen, die dat ook echt snapten. Mm-hmm. Dat stond helemaal los van shows zoals Crime and Juice. Dat stond daar los van. Het liefst wilden zij natuurlijk wel iets hebben over artiesten. Omdat dat de doelgroep is van het programma. Maar wij bereiden dat echt voor. En dan was het ook wel zo dat ik altijd het elementen uitkoos. Bijvoorbeeld dan zei ik iets van de reclassering en iemand heeft een werkstraf. En dan nam ik de kijker mee. En van elke keer legde ik uit, wat is een werkstraf? Waarom wordt dat opgelegd?
13: Mm-hmm.
9: En trouwens, als er iets over een enkelband is, wat vinden we daar dan van? Elke keer. En dan zei de kijkers ook van, ja, ik heb nu iets meer ervan begrepen. Dus nu als ik wel eens op straat loop, of trouwens, ik loop veel op straat, maar dan spreken mensen mij wel eens aan en zeggen ze van, ja, we missen jou omdat we die uitleg ergens missen. Maar met die uitleg word je natuurlijk niet alleen maar populair. Want soms moet je ook dingen zeggen die mensen niet fijn vinden om te horen.
13: Ja. Nee, zoals in dit geval van het meisje en die demonstraties die er op straat waren. Waar ik dan ook wel benieuwd naar ben is, rechters zijn onafhankelijk en onpartijdig. Misschien komt er zo nog een hoger beroep aan. Doet zo'n demonstratie dan nog iets met de route die zo'n hoger beroep dan kan nemen?
9: Tuurlijk. En daarom zeg ik tegen mensen, wat jullie doen, ook in de hele MeToo-beweging, dat heeft zeker effect. En ook bijvoorbeeld in de Black Lives Matter, wat daar allemaal gebeurd is, dat heeft zeker effect. Je merkt nu dat rechters meer de wat er speelt in de maatschappij betrekken ze in de zitting. Bijvoorbeeld, ik hoor nu rechters bij een zitting zeggen, ja maar Piet, en dan is Piet mijn cliënt, dit is gewoon pure horror waar ik naar zit te kijken. Nou, ik zal je zeggen, 10 jaar geleden zou ik dit nooit horen.
13: Zou een rechter het woord horror niet in
9: de mond nemen? Nee, want dan werden ze meteen gevraagd en weet ik wat. En ik denk dan, in sommige gevallen, ik begrijp dat u dat zegt. Want dat hele dossier is ook pure horror. En dat heb ik dus ook met mijn cliënt besproken. En daarom moet mijn cliënt ook misschien naar het Pieter Baan Centrum en gaan we daarmee instemmen, et cetera, et cetera. Als advocaat heb je allerlei soorten rollen. Niet alleen maar, het maakt niet uit, en als het maar een vrije vrijspraak is. Dat bedoel ik met begeleiden. Dus begeleiding op maat, op basis van het dossier. Je merkt dus dat dat effect heeft, om even terug te komen. Om ook weer een voorbeeld te geven. In alle zedenzaken van de afgelopen 2 jaar... ja, hoor je bij als rechtspraak, geloven u? Die heb ik daarvoor ook nog nooit gehoord. Want
13: op voorhand wordt er.
9: Nee, dan hebben ze een uitspraak.
13: Mm-hmm.
9: En dan is de uitspraak, het kan niet worden bewezen. Het kan niet wettig en overtuigend worden bewezen. Nou, ook dat snappen niet heel veel mensen. Snap ik, want ook dat is bewijsrecht. Een onderdeel van het strafrecht. Daar heb ik met anderen hebben daar jarenlang voor gestudeerd. Dat snap ik, dat is ook ingewikkeld. Nu zie je dat, als iets niet wettig en overtuigend bewezen is, dan kan de rechter wel zeggen, ik kan dat niet doen op basis van het dossier, komen we weer. Op basis van het dossier zoals het aan ons is gepresenteerd. Dat is waar we het mee moeten doen. Dat is het voetbalelftal waar we het mee moeten doen. En vervolgens willen wij wel extra aan jou meegeven, maar we vinden je wel, we geloven je wel. Nou, dan probeert de rechtspraak daar iets aan empathie te geven aan de slachtoffers, met het gevolg dat niemand het meer begrijpt. Want dan krijg je in programma's, ja, maar de rechter gelooft dit slachtoffer. Maar waarom veroordelen ze hem dan niet?
13: Maar je kan het ook nooit goed doen misschien.
9: Nee, maar ik denk wel eens, als ik daarnaar kijk, zeg dat maar gewoon niet. Want dat slachtoffer, ja, wat hebben ze daar dan allemaal aan? Nou, dan hoor je nu sommige slachtoffers zeggen, ja, nou ja, ik vind het wel heel fijn dat de rechtbank dat dan gezegd heeft, om vervolgens daarna weer, dan zie je dat veel slachtoffers, want dat is ook zo, ik sta soms ook slachtoffers bij, die gaan dan op en neer in emoties. De ene keer zijn ze daar dan blij mee en de andere keer niet. En dan kom je precies uit op wat jij zegt. Eigenlijk is het nooit goed genoeg.
13: Mm-hmm. Tot slot dan nog, wilde ik het kort nog hebben over de rol van sociale media en de beeldvorming.
9: Ja.
13: Over strafzaken. Wat,
9: ja, maar ook de
13: filmpjes,
9: foto's die erbij worden geplaatst.
13: Oh,
9: begint al heel simpel. Begint al heel simpel. Als ik ergens zit als duider, vraag ik, als jullie achter mij, want vaak zie ik dat niet, als jullie daar even voor de luisteraar dat inleidende filmpje laten zien of horen. Wat voor materiaal laat je dan zien? Welke foto laat je zien? Laat je dan een boze verdachte zien? Laat je dan een neutraal gezicht zien? Hoe presenteer jij die verdachte? Hoe presenteer jij dat slachtoffer? Hoe presenteer jij de advocaat van het slachtoffer? Hoe presenteer jij de officier als je fotomateriaal hebt? Hoe presenteer jij de advocaat van een verdachte? Dus met andere woorden, beeld is veel belangrijker dan de feiten. Dus op het moment dat jij daar een slachtoffer presenteert en je hebt daar een dame met opgesloten lippen en een tuitmondje en je laat die foto de hele tijd zien, dan denkt de luisteraar of de kijker, oh, dat is toch een enorme slet.
13: Mm.
9: Welke foto presenteer jij daar? Van de verdachte. Presenteer jij een foto van een heel boos kijkende cliënt? Hoe zet jij iemand neer?
13: Die beeldvorming.
9: Kies is voor iets neutraals. Dat zou misschien al helpen.
13: Ja, en dat is uiteraard vanuit de rechtspraak sowieso het startpunt. Hè? Neutraal en onpartijdig. En
9: neutraal, denk je dat? Dat ze dat zijn?
13: Nee, zeg ook dat is het uitgangspunt. Nee.
9: Dus wat ik nu zo mooi vind, is dat er nu, terwijl we met elkaar spreken, heeft de rechtspraak een video online gezet. En daar zitten twee rechters toevallig die ik allebei ken. Ook een rechter van kleur. Raadsheercommissaris bij het Hof Den Haag. Een onderzoeksrechter, nogal een goeie ook. En zij hebben het over, ben ik al enigszins voor ingenomen of heb ik vooroordelen? En toen zei die rechter, die mannelijke witte man, die zei van ja.
1: Je hoorde de zomerspecial van Dossier NAV. Meer afleveringen van de podcast Dossier NAV vind je op omroepzwart.nl of de podcast-apps. De laatste wedstrijd van het WK voetbal komt eraan en daarmee komt een bijzonder toernooi ten einde. Zometeen gaan we daarop terugkijken. Maar eerst het NOS nieuws van 5 uur.
14: We zien elkaar bij Omroep Zwart.
15: NPO Radio 1.
16: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. Het Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar

0: Trump niets waard is. Eerder zei Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend waardoor hij moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het Hongaarse parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, waarna Frankrijk met 3 doelpunten op rij terugkwam in de wedstrijd. Uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor die Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, vooral in het noordoosten wat lichte neerslag. Verder is het vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Omroep Zwart.
2: De nacht is zwart. Zoe Pinto in Leto.
3: Het WK-voetbal loopt ten einde. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de finale. Het was een veel bewogen WK. Het was het WK van de diaspora, van de underdogs. En uiteindelijk staan er toch twee grootmachten van het voetbal tegen elkaar. Maar het was een mooie kans om te dromen en te verbinden. Iemand die verbinding mogelijk maakte, gewoon in Amsterdam, is Tony Rodenburg-Boakje. Hij startte dit WK met Studio Diaspora. Goedemorgen, Tony.
4: Goedemorgen.
3: Hoe is het?
4: Ja, het gaat goed. Het is lekker vroeg, maar het gaat hartstikke goed met mij. Zin in vanavond ook vooral.
3: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Hebben jullie weer een Studio Diaspora waar mensen kunnen komen kijken?
4: Ja, zeker. Vanavond hebben we de laatste van deze reeks inderdaad. Maar dat wordt nog wel een hele leuke en hele mooie. Met een mooie randprogrammering. Dus heel veel zin in.
3: Wat is Studio Diaspora?
4: Studio Diaspora is een initiatief vanuit mijn sociaal-maatschappelijk projectbureau Common Culture. Het is eigenlijk een reeks get-togethers die we rondom WK-wedstrijden van onder andere Ghana, Marokko, Kaapverdië en Curaçao organiseerden in de Klaproos en Studio Wieman in Amsterdam. En hier programmeren we eigenlijk samen met de lokale diaspora-communities uit eerder genoemde landen avonden waar ze zich echt in een home away from home konden wanen. Met naast viewings van de verschillende wedstrijden, het eten van thuis, panelgesprekken met mensen uit hun communities en natuurlijk ook een muzikale programmering.
3: Ja, dus het was niet alleen voetbal.
4: Nee, het was veel meer dan dat. Het was echt een viering van de verschillende culturen van de landen die actief waren op dit WK.
3: Ja, want neem ons mee op zo'n avond. Hoe ziet een avond voetbal kijken bij Studio Diaspora eruit?
4: Ja, dat loopt heel erg uiteen. Maar het bestaat eigenlijk uit een aantal basiselementen, zoals ik net al zei. We zijn echt samen met een aantal lokale initiatiefnemers vanuit de verschillende landen, vanuit de verschillende focuslanden die ik net noemde, zijn we gaan kijken van oké, hoe kunnen we iets creëren wat echt jullie cultuur weerspiegelt. En daarin zat een stukje eten. Dus we hadden altijd een kitchen takeover vanuit een lokale ondernemer. We hadden sowieso de WK-viewing. We hadden artiesten die hun roots hadden liggen in de landen die avond speelden. En daarnaast hadden we ook nog een live podcast-opname en soms community/panel talks, waarin we verder ingingen op de impact die bijvoorbeeld het voetbal had of heeft op of het WK heeft op het land van herkomst van deze mensen.
3: Ja, en waarom is zo'n plek als Studio Diaspora nodig?

0: Ik denk dat het nodig is. Tenminste, voor mij persoonlijk is het heel erg nodig geweest en was de behoefte er om dit te organiseren, omdat ik toch een stukje representatie miste. Ik heb zelf een Ghanese achtergrond. Ik ben in Nederland opgegroeid, maar mijn roots liggen in Ghana. En ik zocht eigenlijk een plek waarbij ik mijn medelanders uit Ghana eigenlijk het kon ontmoeten. En samen met hun eigenlijk dezelfde experience kon hebben als die ik voelde als ik normaal gesproken naar het Nederlands elftal ging kijken op een publiek, op een openbare plek. En die hebben we uiteindelijk zelf gecreëerd met Studio Diaspora.
1: Mm-hmm. Ja, want als je terugkijkt, hoe was het om dit te organiseren tijdens dit WK? Want het was denk ik ook wel een bijzonder WK om dat te doen, toch?
0: Ja, nou, het was super bijzonder om dit te organiseren. En dat heeft aan de ene kant te maken met het feit dat ik heel erg fan ben van voetbal en sowieso eigenlijk alles al wilde checken. Dus dit was een goed excuus om dat sowieso te doen. Maar wat het daarnaast ook wel echt was, is dat ik tijdens dit toernooi gewoon heel veel heb geleerd van en over, tenminste van de communities waarmee we dit hebben georganiseerd. En over de landen waarvoor we dit deden. Want we hebben echt zoveel mogelijk geprobeerd vooral een faciliterende rol te hebben. En eigenlijk gewoon die lokale communities een canvas te bieden wat zij zelf konden inkleuren op hun eigen manier. En ik leerde meer over hun eten, over hun cultuur. Ik heb echt veel meer geleerd over landen die ik zeg maar eigenlijk soort van superficial wel kende, maar doordat ik samen met mensen uit die communities iets voor hun community mocht organiseren, ja, ben ik echt wel een beetje aan de ene kant fan geworden, maar daarnaast ook wel wat meer educated geworden als het aankomt op de Kaapverdiaanse cultuur, de Senegalese cultuur, Marokkaanse cultuur en zo aan.
1: Ja, want wat ik me ook afvraag is, zag je dan elke keer een ander publiek? Of waren het ook mensen die net als jou eigenlijk elke wedstrijd wel wilden zien en daar naartoe kwamen?
0: Nee, wat eigenlijk wel heel erg grappig was om te zien, was dat er best wel wat mensen waren die ik bijvoorbeeld de ene dag in een Hakimi-shirt zag van Marokko en de andere dag dat uitshirt van Curaçao bijvoorbeeld aan hadden. En eigenlijk net zoals ik gewoon het idee hadden van goh, ik kom uit Nederland of ik kom uit, voornamelijk ik kom uit Nederland, maar ik kan prima ook een avond voor het land van een van mijn vrienden juichen. Of sowieso voor een land wat ik support. Dus we zagen best wel veel mensen voor wie uiteindelijk Studio Diaspora echt een thuishonk is geworden, waar ze gewoon eigenlijk al die wedstrijden zijn gaan checken. En dat was wel echt iets super tofs om te ervaren.
1: Ja. Zeker, ja, dat klinkt ook heel leuk. Hey, wat was een van de hoogtepunten van dit WK voor jou?
0: Ik heb er denk ik twee. Eentje die meer persoonlijk is en eentje die meer wedstrijdgebonden is. Ik denk dat meer persoonlijk ik heel erg positief verrast was door de eerste wedstrijd van Senegal die we uitzonden. Dat deden we ook met een community partner. En als je kijkt in de statistieken van de gemeente Amsterdam, dan geven ze daar aan dat er ongeveer 50 Senegalezen in Amsterdam wonen. Dus we hadden niet echt een hele grote opkomst verwacht. En uiteindelijk hebben we volgens mij iets van 300 of 400 mensen met Senegalese shirts aangehad. Yeah. Daar zo die echt gewoon echt het feit dat ze daar waren, gewoon aan het vieren waren. En daarnaast hadden we ook nog een super spannende wedstrijd, was dat toen tegen Frankrijk. Dus dat was voor mij was dat echt een super mooi inkijken in hun cultuur. En daarnaast ook een hele positieve verrassing wat betreft opkomst.
1: En daarnaast, maar dat betekent dan dus ook dat er allemaal mensen van buiten Amsterdam zijn gekomen.
0: Dat, ja, of er heeft een ambtenaar zitten slapen en die cijfers klopt niet. Ja, één van de twee. Maar het zou best kunnen hoor. Het zou best kunnen dat ze van verschillende plekken zijn gekomen.
1: Ja.
0: Maar dat was voor mij persoonlijk, was een beetje aan het begin van het toernooi, dat ik echt dacht van oké, wow, het klikt en het resoneert blijkbaar bij die community. En een tweede hoogtepunt, maar dat was meer wedstrijd georiënteerd, ook was de wedstrijd Caverde tegen Argentinië. Omdat dat voor mij ook een hele hoop van waarom we dit deden, ja, liet zien. Aan de ene kant, natuurlijk omdat je een best wel grote Caverdiaanse community hebt in Nederland. Maar over het algemeen wordt er gezegd van oké, die zitten voornamelijk in Rotterdam. En samen met Caverdi's Goud hebben we wel echt een hele mooie viewing, of eigenlijk een hele mooie get-together kunnen organiseren in Amsterdam, die ook echt fully packed was en alles in zich had. En daarnaast de wedstrijd, de bijna verrassing, maar eigenlijk alsnog verrassing die er was. De spectaculaire goal van Sidney Lopez Cabral. Zeg maar, daarin kwam alles samen. Dus ook dat is voor mij absoluut een hoogtepunt van dit WK.
1: Ja. Dat was ook een van mijn hoogtepunten dit weekend.
0: Ja, dat geloof ik wel, ja.
1: Hey, en dan de andere kant. Waren er ook dieptepunten dit WK?
0: Ik denk dat voor mij eigenlijk zijn er heel weinig dieptepunten geweest dit WK. Dat heeft met name te maken met dat ik me gewoon heel erg wilde focussen op alle positieve dingen. Maar ik denk dat er wel bepaalde dingen zijn geweest, ook in het nieuws, die maar eens hebben aangetoond waarom het zo belangrijk is dat wij dit organiseren.
1: Wat voor dingen heb je het dan?
0: Nou, bijvoorbeeld rondom de uitschakeling van het Nederlands elftal. Er was best wel een hele positieve vibe rondom de wedstrijd van Marokko tegen Nederland. En ik denk ook dat vanuit het grootste gedeelte van beide communities, of van beide supporterscharen, echt heel volwassen en leuk is omgegaan met de wedstrijd en ook met de uitslag. Ik denk dat we allemaal hebben kunnen zien wat er is gebeurd met de drie jongens van kleur die een penalty misten voor Nederland. En dat toont maar weer eens aan dat op het moment dat je voor Nederland speelt en scoort en iedereen voor je juicht, dan ben je een van, tussen aanhalingstekens, onze jongens. En het moment dat je een penalty mist en Nederland eruit vliegt, dan kan je aap-emojis en allerlei andere lelijke dingen in je comments verwachten.
1: Ja, want dan heb je het inderdaad over de comments.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: En dat is niet alleen in Nederland zo. Ik zag toevallig ook iets over rondom de wedstrijd van Frankrijk tegen Paraguay. Dat er een ambtenaar of iemand die een hoge functie bekleedt in Paraguay heel veel lelijke dingen had gezegd over Mbappé. Of rondom de wedstrijd van Spanje tegen Frankrijk. Dat een oud-premier van Spanje eigenlijk hetzelfde deed en zei van dit is geen Frans elftal, maar dit is een elftal van vreemdelingen. Dat laat nog maar zien dat we nog een lange weg te gaan hebben, zeg maar.
1: Ja. Maar nee, dit zijn inderdaad wel een aantal van de dieptepunten. Mm-hmm. Je noemde net tijdens toen we het hadden over die hoogtepunten, toen noemde je Caverde en Senegal.
0: Ja.
1: En ik denk in eerdere WK's was het, zeker voor Caverde, heel lastig geweest om te kwalificeren. Maar op welke manier heeft de FIFA ruimte gecreëerd voor kleinere landen om mee te kunnen doen?
0: Nou ja, kijk, ik denk dat dat door het aantal deelnemende landen uit te breiden, daar is natuurlijk heel veel over gezegd. En er zijn heel veel mensen die daarbij hebben aangegeven dat zonde is voor de kwaliteit van het toernooi en dat het te veel wedstrijden zijn, et cetera. Maar ik denk dat alleen al zo'n wedstrijd van Caverde tegen Argentinië heeft al aangetoond dat het absoluut geen zonde is van het toernooi en dat het juist heel veel mooie verhalen oplevert. Dus ik denk het feit dat zij het deelnemersaantal hebben uitgebreid, dat al heel veel heeft gedaan voor dit WK. En het lijkt erop dat ze het deelnemersaantal richting het WK van 2030 nog verder gaan uitbreiden. Wat er alleen maar voor gaat zorgen dat er nog meer mooie en voor ons tot nu toe misschien minder bekende culturen en landen gevierd kunnen gaan worden.
1: Ja, want jij bent daar echt voor.
0: Zeker weten, zeker weten. Kijk, ik denk dat de essentie van het WK voor mij is eigenlijk een plek waar heel veel verschillende culturen samenkomen en we die diversiteit met z'n allen kunnen vieren. En ik denk dat hoe meer landen daaraan mee kunnen doen, hoe beter dat is. Omdat dat, ik weet niet, het geeft gewoon een mooi inkijk. En ik snap dat er heel veel Europese landen zijn die dat allemaal spannend vinden. Ik juich dat eigenlijk alleen maar toe.
1: Ja, want wat heeft het betekend? Of tenminste, hè, je zei dat er zijn ook, waar het bij Studio Diaspora ook talks. En je krijgt natuurlijk heel veel mee van de community als je daar elke keer zo tussen zit. Wat heeft het betekend voor die gemeenschappen dat landen zoals Kaapverdië of Curaçao hebben meegedaan?
0: Ik denk dat het gaat om een stukje trots. Ik denk dat er een hele hoop mensen zijn geweest die zeker bij de iets kleinere landen vaak in het verleden hebben moeten uitleggen van waar het land lag. Of misschien niet super trots waren op het land en die juist doordat ze op het hoogste podium werden vertegenwoordigd nu wel een extra stukje trots hebben gekregen. En ik denk ook dat dat heel veel gaat doen voor de jongere jeugd die nieuwe helden en nieuwe iconen heeft zien opstaan die op hun lijken. Ik denk dat het super belangrijk is geweest voor een Curaçao, maar ook voor Kaapverdië. Dat zij deel hebben genomen aan dit WK. En dat het echt een gigantische impact gaat hebben op niet alleen op deze zomer, maar op nog heel veel jaren die daarna gaan komen.
1: Ja, ik hoorde al dat er echt een enorme piek is in hoe noem je dat? Zoekacties? Naar vakanties, naar Kaapverdië en Curaçao inderdaad.
0: Ja, dat geloof ik wel. Plus ik denk ook dat gewoon er steeds meer talentvolle sporters zijn die er uiteindelijk voor gaan kiezen om voor het land van hun roots uit te komen.
1: Ja.
0: Omdat ze dus zien dat er meer mogelijk is en dat eigenlijk bijna letterlijk alles mogelijk is. Ook als je gewoon voor het land van je roots kiest.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik ook wel een mooie ontwikkeling.
1: Tony mocht ook muziek uitkiezen om tijdens dit uur te draaien. De eerste was Blue Wave van Jayon. Waarom koos je dat nummer?
0: Ik had al langer zoiets van ik vind het, belangrijk om iets te gaan organiseren waarbij ik met name mijn community bijvoorbeeld bij elkaar kan brengen. Alleen ik was afgelopen januari was ik samen met mijn vriendin op Baby Moon op Curaçao. En toen zag ik wat de aankomende WK-deelname deed voor het eiland. En welke impact het had. En je kon er niet omheen. En dit nummer werd te pas en te onpas gedraaid. En het bracht mij ook zelfs een beetje in de WK-sferen. En maakte mij ook zelfs een beetje een Curaçao-supporter. Dus het was voor mij niet meer dan logisch dan omdat dit nummer en mijn ervaring daar heeft gesparkt dat ik dit concept wilde organiseren, dat we dit nummer zouden gaan draaien nu.
1: Yes.

0: Dat was Jillian met Blue Wave. Het WK-anthem van Curaçao. We zijn nog steeds in gesprek met Tony over Studio Diaspora. Heb je vragen voor Tony of wil je meepraten? Laat dan een berichtje achter in de NPO Luister-app. Ik heb hier... Hey Tony.
1: Hallo.
0: Hi, ik heb hier vanuit de studio een vraag voor je. Van onze een van onze helden van de nacht, Evia Sawadogo. Yes, Evia, ga maar.
2: Hi Tony. First of all, shout-out voor Studio Diaspora. Ik ben daar best wel veel screenings geweest. Dus,
1: dankjewel. Yeah.
2: Ik vond het altijd super gezellig. En ik dacht van, nice. Volgende week begint WAFCON, Vrouwen African Cup.
1: Ja.
2: Is daar nog een planning voor?
1: ik zeg je eerlijk, ik zit een beetje in een tijdschedule. Ik heb net een kleine gekregen. Dus
2: oh, gefeliciteerd.
1: Dank je wel. Maar anders was dat wel zeker een super tof ding geweest. Om te checken en dan om de Ghanese vrouwen te zien winnen, toch?
2: Ja, toch, dus, de Black Queens.
1: De Black Queens, absoluut.
2: Zo heet ze. Yeah. All right, thank you.
0: Dank je wel, Evia. Hey, Tony, je had ook echt de perfecte naam voor je community, zeg maar.
1: Ja.
0: Want dit WK was ook het WK van de diaspora.
1: Absoluut.
0: Hoe zie jij dat?
1: Ik denk dat het zeker te weten het WK is geweest van de diaspora. Omdat je, ik heb natuurlijk net al wat voorbeelden aangehaald van de negatieve kanten. Maar als je alleen al kijkt naar aan de ene kant de landen die zich hebben geplaatst, waar heel veel mensen of waar heel veel spelers hebben gekozen voor hun roots in plaats van voor het land waar ze zijn geboren. Of dat nou gaat om Congo, Cap-Verde, Curaçao. Maar ook als je kijkt naar de sterspelers van dit toernooi. Lamine Yamal is Marokkaans, speelt voor Spanje. Hakimi komt uit Spanje, maar speelt natuurlijk voor Marokko. Ze heeft voor zijn roes gekozen. Mbappé komt uit Cameroen. Dus het is echt, je ziet dat het steeds meer fluïde wordt. En dat het dus niet mensen zijn die generaties terug uit hetzelfde land komen. Die de smaakmakers zijn van de verschillende landen die actief zijn op het WK.
0: Ja, ja, om even wat cijfers erbij te halen. 1 op de 4 van de 1248 spelers die meededen aan het WK. Dus 1 op de 4 was geboren in een ander land dan waar ze vooruit kwamen. En als we dan even hebben over de top 3, dan was 96% van Curaçao was buiten Curaçao geboren. 85% van de Democratic Republic of Congo was buiten het land geboren. En dan 73% van Marokko.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mooie cijfers, toch?
0: Zeker.
1: Maar aan de andere kant ook wel weer, denk ik, iets wat als katalysator kan dienen voor een ontwikkeling dat steeds meer mensen uit het land zelf uiteindelijk ook voor die landen gaan spelen. Mm-hmm. Je ziet bijvoorbeeld al met Marokko, die hebben echt supergoed geïnvesteerd in hun jeugdopleiding bijvoorbeeld. Dus er komen ook een hele hoop talenten aan. Ze zijn wereldkampioen onder de 20 geworden vorige zomer. En ik weet ook dat er een aantal andere landen zijn, bijvoorbeeld in Afrika, waar ze echt super erg aan het investeren. Dus ik denk dat je uiteindelijk gaat zien dat het iets meer gebalanceerd wordt. Maar ik vind het alleen al mooi en het ligt gewoon in lijn met wat ik eerder zei van mensen verstoppen zich niet meer voor hun roots, maar zijn er juist trots op. En willen die dus ook vertegenwoordigen op het hoogst mogelijke podium.
0: Ja, ja. Dus jij denkt eigenlijk dat die extreme, zeg maar, iets meer gewoon richting de 50% gaan of minder. I don't know. Omdat de jeugd, de talenten uit het land, durven te dromen. En dan
1: durven te dromen. Ja. Durf te dromen, maar dat komt natuurlijk ook door deelname. Komt er natuurlijk ook weer, zijn er ook weer inkomsten die worden gegenereerd. Mm-hmm. Die ook weer geïnvesteerd kunnen worden in de opleidingen in de landen zelf. En in de faciliteiten in de landen zelf. Waardoor je hopelijk gaat zien dat er een grotere pool aan talenten beschikbaar komt. En ik denk dat het ook super mooi is nog steeds dat er ook een hele hoop talent is wat buiten, wat echt uit die diaspora komt, dat voor die landen kiest. Dus het hoeft niet helemaal naar nul natuurlijk, maar het zou een mooie balans zijn als het iets meer 50-50 zou zijn.
0: Ja. Het heeft ook aardig wat gesprek losgemaakt. Bijvoorbeeld zeker rondom de wedstrijd Marokko-Nederland. Wat zag jij gebeuren in dat gesprek?
1: Ik vond het eigenlijk een best wel positief gesprek. Het is me eigenlijk allemaal best wel positief meegevallen. Ik was best wel bang voor hoe het zou gaan wanneer een van de twee landen, tenminste op het moment dat een van de twee landen eruit zou vliegen, want het was natuurlijk een knock-out-wedstrijd. Maar goed, buiten in eerste instantie een post van Geert Wilders, waar ik verder niet te veel aandacht aan wil besteden aan iemand, heb ik niet heel veel negatiefs gezien over die wedstrijd sowieso. Mm-hmm. En daarnaast zag ik ook al op voorhand, bijvoorbeeld ook wat ik ook al heel erg mooi vond, zag ik juist de twee communities elkaar opzoeken in banter. Dus eigenlijk gewoon precies waar het om zou moeten draaien. Gewoon in het stukje competitief zijn en zeggen, wij zijn beter. Zowel in media als ook gewoon in de groepen en zeg maar in mijn persoon, in mijn eigen omgeving zag ik dat. Waardoor het eigenlijk best wel leuk was in aanloop daarnaartoe. In plaats van gespannen, wat ik misschien eerder had verwacht. En ook daarna, ja, ik denk dat buiten de voorbeelden die ik net heb genoemd, qua reacties die loskwamen rondom het Nederlands elftal, denk ik dat de reacties over het algemeen super positief zijn geweest. En ook, vanuit Nederlanders richting de Marokkaanse community. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de Marokkaanse spelers en hoe respectvol ze zijn geweest, ook over het feit dat ze zich ook voor een gedeelte Nederlands voelen en dus ook meeleefden met dat team en alles. Ik denk dat het een hele mooie, ja, dat het heel mooi samenkwam eigenlijk.
0: Ja, maar er werd ook wel in twijfel, of nee, niet in twijfel getrokken, maar er waren wel heel veel vragen, denk ik, in dat gesprek over waarom zou je als in Nederland geboren. Speler ervoor kiezen om voor, hoe zeg je dat, het land van je,
1: van je roots,
0: van je roots uit te komen. Er zat ook af en toe wel een beetje een soort toon in van hoe durf je?
1: Ja, maar goed, ik denk dat een gesprek is wat niet van vandaag of van gisteren is, maar dat echt wel een gesprek is wat al langer speelde. En eigenlijk gewoon bijna voortkomt vanuit een soort van audacity of zo, vanuit met name Nederlandse media. Mm-hmm. Maar
0: wat is dat dan, die audacity, zeg maar?
1: Ja, ik weet niet. Het is gewoon de afgelopen jaren, en eigenlijk tenminste wat de boventoon voert, is voornamelijk dat die mensen die dan kiezen, die spelers die dan kiezen voor de landen van hun roots, voornamelijk gewoon heel erg dankbaar hadden moeten zijn. Mm-hmm. En dankbaarheid betekent dat je dan moet uitkomen voor Oranje bijvoorbeeld. En dat het heel raar is dat ze dat niet hebben gedaan. Terwijl ik denk van ja, het ligt allemaal wel wat genuanceerder. Ja, klopt, ze groeien op in Nederland. Maar de meeste worden, met name als het iets minder gaat, dat heb je ook maar weer gezien, mm-hmm, toch echt gezien als Marokkaan of als Antilliaan op momenten dat er niet voor ze gejuicht kan worden. Dus ik snap heel goed dat er wordt gekozen voor het land van de roots. En gelukkig begin je dat tegengeluid ook steeds meer te zien. En ik denk juist ook het feit dat Marokko nu van Nederland heeft gewonnen, doet daar ook wel wat in. Ja, in dat hele gesprek. Omdat het is, eerst was het zo, ja, waarom zou je voor Marokko kiezen? Want Nederland is toch veel beter. En ja, nu is dat in ieder geval van tafel.
0: Wel, ja.
1: Toch?
0: Inderdaad. Ja. Hey, ik las ook ergens dat dit het WK was van de decolonisatie van voetbal.
1: Ja.
0: Is dat ook iets wat jij herkent?
1: Ja, ik denk het wel tot op zekere hoogte.
0: Want wat betekent de decolonisatie van voetbal?
1: Nou ja, goed, ik denk dat dit mooi in lijn ligt met waar we het net over hebben gehad. Eigenlijk het feit dat heel veel, met name westerse landen, het idee hadden, of Europese landen, het idee hadden dat ze eigenlijk het alleenrecht hadden op dit feestje en dus ook op de beste spelers. En ik denk dat een ontwikkeling die je sowieso in de afgelopen jaren hebt gezien, is wel dat het niet meer alleen voorbehouden is aan Europa en de Europese topcompetities om de beste spelers te herbergen. En dat je kunt vinden van de FIFA wat je wilt vinden. En ik vind ook echt een hele hoop van Gianni Infantino. Maar het feit is wel dat hij dat er een aantal maatregelen zijn genomen om het veel meer een level playing field te maken. Met bepaalde keuzes die hij heeft gemaakt. Waardoor ook landen waar we het al eerder over hebben gehad hun plekje kunnen claimen of hun grootste talent kunnen reclaimen en een gedeelte van het prijzengeld kunnen claimen. Dus in dat opzicht denk ik wel dat we toe zijn gegaan naar een stukje decolonisatie van voetbal. Ja.
0: En als we bijvoorbeeld kijken naar voetbalcommentaar.
1: Mm-hmm.
0: Zit daar ook een soort, zou je dat ook koloniaal kunnen noemen?
1: Ja, zeker, zeker. En ik denk dat dat iets is wat er gewoon eigenlijk altijd al, of tenminste voor zolang ik voetbal kijk in ieder geval, of sport kijk, heeft dat er eigenlijk altijd al ingebakken gezeten. En ik denk dat ze het zelf niet eens zozeer doorhebben. Maar het feit dat als het gaat over een Afrikaanse speler bijvoorbeeld, dat het altijd gaat over een fysieke speler, een krachtige, een druistige speler, af en toe wat beeld, dat zulke soort termen worden gebezigd. Mm-hmm. Ja, dat, en je kan een jongen
0: versus, waar zet je dat dan tegenover?
1: Nou ja, kijk, het is gewoon, er wordt best wel veel in zulke soort stereotyperingen gepraat. Mm-hmm. Aziaten zijn, mensen met zeg maar van een Aziatische afkomst, die zijn vlug, snel, weet je, kwikzilverachtig, zeg maar, heel veel die kant op. Terwijl de grap is dat op dit moment een paar van de beste spelers van de wereld, die ik net opnoemde, dat zijn jongens die niet per se die eigenschappen bevatten die vaak worden gebezigd als het gaat over bijvoorbeeld Afrikaanse spelers. En dan heb ik bijvoorbeeld over Mbappé en over Lamine Yamal. Maar daar worden die termen dan niet bij gebezigd, omdat ze voor Frankrijk uitkomen of voor Spanje uitkomen, zeg maar. Dus dat is best wel grappig om te zien. Maar daarnaast ook bijvoorbeeld gaat het ook om een stukje een goed voorbeeld was dat wij hebben gewoon een aantal, we hebben een hele hoop zwarte iconen. Lil Wayne is er daar eentje van.
0: Mm-hmm.
1: Er was een wedstrijd waar op een gegeven moment werd ingezoomd op de tribune, op iemand op de tribune. Die kon heel veel mensen zijn, maar absoluut niet Lil Wayne. En omdat de commentator zich eigenlijk niet echt had verdiept, was dat een van de makkelijkste dingen om te zeggen van, dit is Lil Wayne. En dan denk ik, ja, pijnlijk.
0: Ja, maar ik heb beelden gezien.
1: Ja.
0: Er was echt geen overeenkomst. Nee, het was echt heel
1: precies
0: random.
1: Precies dat, weet je wel. Dan voelt het gewoon een beetje van, ik heb gehoord dat Lil Wayne in het stadion zit. Mm. Ik heb gehoord dat Lil Wayne bijvoorbeeld iemand. Tenminste, dit is even hoe ik over nadenk. Ik zeg niet dat dat zo is, maar van oké, deze man vinkt een aantal boxers af, wat die boxers ook mogen zijn, dan zal dat wel Lil Wayne zijn.
0: Ja, dus het is gewoon, het is gewoon een beetje ongelukkig. Ja.
1: Ja.
0: Hey, en is dat in de loop van het WK dan niet veranderd? Want ik bedoel, we hebben dit WK ook wel echt een aantal teams gehad die eigenlijk alle verwachtingen, hoe zeg je dat, voorbij gingen. Vallen die stereotypen wel? Want je zegt dan Lamine Yamal en Mbappé, die worden niet met stereotypen beschreven, omdat ze eigenlijk, hoe zeg je dat, van zo'n status zijn, dat zij, tenminste dit is hoe ik dit interpreteer dan, hè, dat zij een soort hun eigen persoon kunnen zijn, met hun eigen kenmerken. Dus is het niet zo dat in de loop van dit WK, hè, we hebben een aantal teams gezien die compleet alle verwachtingen te boven gingen, zeg maar.
1: Ja.
0: Zijn die stereotypes dan niet verloren?
1: Ik weet niet of ze die stereotypes zijn verloren. Kijk, ik denk met name dat er meer platforms bij zijn gekomen en meer mensen die dit WK hebben op hun eigen manier hebben verslagen, zeg maar. Waardoor er ook een ander geluid kwam met betrekking tot deze teams en deze spelers. Want ik heb een veranderende manier van becommentariëren niet echt kunnen ontdekken bij de traditionele media. Maar natuurlijk wel erkenning voor het feit dat die landen het goed deden of dat ze verrasten. Dus dat wel. Dat,
0: Wat zou er voor nodig zijn om voetbal wel te decoloniseren?
1: Dat is een goede vraag. Als ik daar echt een heel helder antwoord op zou hebben, dan zou ik denk ik morgen nog naar Zwitserland gaan en even bij de FIFA aankloppen.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het met name te maken heeft met in eerste instantie vanuit de organisatie beginnen en daar een ander soort vertegenwoordiging hebben in wie dit neerzetten. Het wordt nu nog steeds vanuit een kantoor in Zwitserland door een aantal toch wel witte mannen aangestuurd. Ik denk dat als je alleen al daarin een verandering zou doorvoeren, dat je al gelijk al iets anders terug zou zien. En hetzelfde geldt misschien ook voor hoe deze toernooien in beeld worden gebracht en wie daarin een belangrijke rol mogen spelen. Ik bedoel, er zijn heel veel talentvolle mensen van kleur bijvoorbeeld, die ik graag zou terugzien op bepaalde plekken die daar nu of heel erg voorzichtig aan de deur mochten kloppen of nog niet onderdeel van zijn geweest. Dus ja.
0: Ja, je had een tweede nummer gekozen en dat was van Dope Nation.
1: Ja, waarom zeker. Die? Ik wilde toch ook een beetje mijn roots een beetje eren. Nou, ik ben van. Ik heb een Ghanese afkomst. En Kakalika, het nummer van Dope Nation, was eigenlijk het anthem van Ghana door dit hele WK heen. En als ze scoorden, wat niet bijster vaak gebeurde, hoorde je dit nummer ook in het stadion. Dus, en ook tijdens de viewings die wij hebben georganiseerd met de Ghanese community, kwam dit nummer vaak voorbij. Dus vandaar dat ik deze ook wilde meenemen.
0: Oké, Kakalika van Dope Nation.

0: Je hoorde Kakalika van Dope Nation. We zijn nog steeds in gesprek met Tony van Studio Diaspora. Ik was net even de berichtjes aan het lezen in de NPO Luister app. Mm-hmm. En daar werd gezegd, het is Diaspora, niet Diaspora.
1: Ja, daar is ook helemaal gelijk in. Ja. Klopt ook. Maar ja, ik weet je wat het ding is? Ik gebruik het ook door elkaar. En het is ook gewoon...
0: Ja, snap ik.
1: Ja, de ene binnen ons team zegt het een, de ander zegt het ander. Maar het klopt inderdaad. De echte, zeg maar hoe je het uitspreekt, is inderdaad Diaspora. Dat klopt
0: ja.
1: helemaal.
0: Ja. Ja. Hey, toen we elkaar van tevoren spraken... toen hadden we het over Argentinië. Want vanavond staat die tegen Spanje in de finale. En het is natuurlijk ook iets waar we niet omheen kunnen als we het hebben over dit WK. En dat is de ophef rondom Argentinië. En toen ik jou sprak van tevoren, toen noemde je ze de supervillains van dit WK.
1: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Waarom zei je dat zo? Of waarom noem je ze zo?
1: Nou, ik vind het wel interessant om te zien wat hoe het team en de beeldvorming rondom dit team zich heeft ontwikkeld in de loop van de afgelopen jaren. Sowieso in 2022 was er een soort van, al van tevoren leek het wel de storyline van dit wordt misschien wel Messi zijn laatste WK. Wie weet wint hij het. Toen werd het door best wel veel mensen werd het Lionel Messi gegund om dat WK te winnen. En dat deed hij ook uiteindelijk. Maar dat deden ze niet altijd op de meest vrije manier. Daar is Nederland ook het slachtoffer van geweest. In de wedstrijd die ze tegen hun hebben gespeeld, waardoor Nederland eruit vloog. Maar eigenlijk wat je hebt gezien over de afgelopen paar jaar is dat... ze niet alleen door incidenten op het veld, maar ook daarnaast bijvoorbeeld bepaalde incidenten met betrekking tot racisme, met betrekking tot bijvoorbeeld een Enzo Fernandez bij Chelsea, maar ook op andere plekken, dat is steeds meer dat is gaan kantelen. En eigenlijk is er gedurende dit toernooi zijn er bij best wel wat mensen zijn er eigenlijk vraagtekens opgepopt van goh, hoe kan het dat als je bijvoorbeeld kijkt naar de omliggende landen van Argentinië, dat daar best wel wat mensen van kleur zijn die in die teams spelen, maar bij Argentinië niet?
0: Mm-hmm.
1: Nou goed.
0: Nou, dat was ook iets wat mij opviel. Ja.
1: Dus dat was een van de dingen. Maar zeg maar dat in combinatie met dat die beeldvorming dus best wel is geswitcht door hoe ze zich op het veld manifesteren. Heb ik ze daarom inderdaad voorafgaand aan dit gesprek, in het vorige gesprek met jou, uitgeroepen tot de supervillains van dit toernooi.
0: Ja. Ja. Nou, je noemt meteen twee dingen. Hè? Dat de racisme van die supporters. En hoe opvallend het is dat zij een team hebben met geen spelers van kleur. En Kevin Heller, onderzoeker en journalist op het gebied van extreem rechts, neonazisme, fascisme en racisme, schreef er een artikel over. Specifiek over dat team van Argentinië. Goedemorgen, Kevin.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hey, jij noemt ze niet de supervillains van dit WK in je artikel. Maar de houding van die Argentijnse fans staat wel haaks op de rest van de sfeer op het WK, of niet?
2: Ja, het is, er zijn meerdere momenten tijdens dit WK dat de fans hebben laten zien dat ze een houding hebben, een racistische houding hebben richting fans van Afrikaanse teams, richting bijvoorbeeld de donkere streamer iShow Speed, die op zijn livestream heeft laten zien dat hij werd uitgescholden voor aap en dat hij terug moest naar de dierentuin. Kaapverdiaanse fans zijn uitgescholden en bekogeld met flessen. In mijn ogen laat het heel erg zien. Het weerspiegelt de Argentijnse maatschappij. Dat erg doordringd is met racisme.
0: Ja. Hey, Tony, jij zei net van in de loop van dit WK zijn er gewoon bij veel mensen een aantal dingen dus opgevallen. Was jij verrast? Uh-huh. Was jij verrast door wat je zag?
1: Ik was wel verrast door wat ik zag, ja. Ik had niet verwacht dat, de verklaring in ieder geval die ik heb gezien, dat die echt uit de hoek zou komen vanuit generaties eerder en vanuit de geschiedenis en hoe er sowieso werd omgegaan met, of wordt omgegaan met zwarte mensen in Argentinië. Ik weet niet, het was gewoon tot nu toe was het gewoon best wel een blinde vlek. Ik heb er nooit eerder bij stilgestaan dat er. Tenminste, ik heb het wel eens eerder opgemerkt, maar nooit eerder echt zo bewust bij stilgestaan dat er eigenlijk geen mensen van kleur in het Argentijnse team staan. Dus ja, ik was wel verrast uiteindelijk toen ik wat meer research ernaar ging. Ja.
0: En Kevin, jij zegt. Eigenlijk is dat team en het gedrag van die supporters, dat is gewoon een afspiegeling van de Argentijnse maatschappij. Dat is helemaal niet zo super verrassend als je de geschiedenis van Argentinië kent.
2: Ja, klopt. Het is nog steeds zo in Argentinië, en het is echt al generaties zo, dat zij ze de zelfbenoemde witte bovenlaag van de bevolking. Vindt zichzelf Europeaans, afstammeling van de Spanjaarden, de conquistadores. Er zijn al sinds het eind 19e eeuw, begin 20e eeuw allerlei wetten geweest om de zwarte bevolking van Argentinië uit te wissen door middel van gedwongen huwelijken met witte mannen. Dus er zijn allerlei soorten maatregelen. Maar wat het is dat die laatste jaren, tijdens de dictatuur van Perón en daarna was rechtsconservatief was aan de macht. Racisme was onderdeel ervan, fascisme was onderdeel ervan. Maar nu met een soort van Argentijnse Trump aan de macht in Argentinië, is dat racisme meer terug naar de voorgrond gekomen. Worden door andere Zuid-Amerikaanse landen ook gezien als het voorbeeld van hoe Zuid-Amerika zich niet zou moeten gedragen. Argentijnse toeristen in Brazilië komen regelmatig in het nieuws omdat ze zich racistisch gedragen richting donkere Brazilianen. Letterlijk de gevangenis in gaan omdat er strenge antiracismewetten zijn in Brazilië. Argentinië heeft simpelweg een campagne opgezet om Argentijnen te waarschuwen over het gebruik van hun racisme. Welke woorden ze wel en niet kunnen gebruiken als ze zich racistisch willen uiten in het buitenland. Zodat ze niet gearresteerd worden.
0: Dit klinkt bijna als een soort. Dit is toch absurd? Ja, hoe kan het dat wij dat dit nu pas eigenlijk merken of opmerken?
2: Ik denk dat er altijd een blinde vlek is in West-Europa, in de media, voor alles wat er gebeurt in Zuid-Amerika. Ik denk dat nu pas tijdens een WK waarbij iedereen samenkomt en je dus dit soort dingen ziet, dat mensen zeggen, vooral Zuid-Amerikaanse fans op social media accounts zeggen in de comments van hallo, wij zeggen dit al jaren. Eindelijk ziet de rest van de wereld dit. Ze zijn altijd al de supervillains voor ons. En niet alleen omdat ze zo goed spelen of altijd de FIFA achter zich hebben staan om een of andere reden. Maar ook omdat ze gewoon zich, ja, valt het je niet op dat het enige land is dat alleen maar zogenaamd witte spelers in het team heeft. Paraguay valt hieronder als een soort van kleine lelijke broertje ervan. Maar de rest van Zuid-Amerika is iets van, ja, hey, kijk nou, waarom valt het jullie nou niet eerder op?
0: Ja.
2: En ik denk dat Europa gewoon een blinde vlek heeft daarvoor. En een blinde vlek voor racisme in het algemeen natuurlijk. In voetbal wordt het veel besproken, maar dit soort geïnstitutionaliseerd racisme, dat wordt echt nooit besproken.
0: Ja. Je noemt ook dat de FIFA aan de kant staat van Argentinië. Dat er opvallende keuzes worden gemaakt. Tony, er wordt ook gesproken over een doorgestoken kaart. Hè, dat Argentinië moet dit winnen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind dat moeilijk om te zeggen. Omdat deze sport, zeg maar, te veel samenhangt van aan de ene kant kwaliteit en aan de andere kant toevalligheden. Maar het lijkt me inderdaad geen toeval te zijn dat er bepaalde situaties zijn geweest waarin de scheidsrechters bepaalde dingen net wel hebben toegelaten van bijvoorbeeld een Lionel Messi die in de eerste wedstrijd al echt rood had kunnen krijgen voor iets waar iemand in een latere wedstrijd wel rood voor had gekregen. Of bepaalde overtredingen die onbestraft bleven. Ze hebben bijvoorbeeld de laatste wedstrijd die ze hebben gespeeld, hebben ze wel volledig op eigen kracht gewonnen. Dus het is te makkelijk om te zeggen dat ze zijn geholpen. Maar het feit blijft wel dat ze misschien wel een paar keer in bescherming zijn genomen. Ja,
0: want Kevin, een van de voorbeelden daarvan is dan dat spandoek.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Want voor de mensen die niet weten wat dat spandoek betekende. Dat ging over de Falklandeilanden. Mm-hmm. Daar hebben Engeland of Groot-Brittannië en Argentinië oorlog over gehad. En dat is nu onderdeel van Groot-Brittannië.
2: Ja. Ja, en was het al voor een hele tijd. Hè? Dus het is onderdeel van het Britse Rijk. En je kan natuurlijk een hele discussie hebben over kolonialisme en anticolonialisme als het gaat over dit soort dingen. Maar het feit dat Argentinië de spelers het veld op kunnen komen met een spandoek waarop staat dat de Las Malvinas, dus hun naam van de Falklandeilanden, onderdeel is van Argentinië. En daar ook echt mee wegkomt. Zonder dat daar enige straf op wordt voorgelegd. Kan je je voorstellen dat als Engeland het had gedaan met van hun kant met een spandoek. Of dat een team uit bijvoorbeeld Egypte met een Palestijnse vlag het veld op was gelopen. Dan was de wereld te klein. Maar Argentinië komt er weer mee weg. En dat zijn de dingen die iedere keer opvallen. Ja. Het is ook niet zo raar dat Messi bijvoorbeeld vrienden is met Netanyahu. En dat Trump ook zegt van, wij zijn eigenlijk voor Argentinië. Er zit iets achter daar.
0: Ja. Maar het is heel, heel lastig om dat hard te maken.
2: Absoluut. Nou, en ik heb voetbalvrienden in Argentinië, in Buenos Aires. En die zeggen ook van, het is ook hier valt het ons op. Maar ja, wij hebben het druk met het lokale racisme om ons te druk te maken over het WK.
0: Ja,
2: Dus dat mensen zeggen wel van ja, hallo, wake up. Wij zien dit ook al jaren, zeg maar.
0: Ja. Tony, hoe groot is de kans dat ze gaan winnen?
1: Ja, ik acht die kans groter dan ik zou willen. Want ze zijn wel echt heel goed. En het is echt een hele goede ploeg. Maar goed, Spanje is ook echt supergoed. Dus er valt echt weinig over te zeggen op dit moment. Ik denk dat het een 50-50 wedstrijd wordt.
0: Ik denk echt dat ik heel, heel blij ben. Als gewoon alleen al om het feit dat Lamine Yamal, als hij wint, dan is het een perfecte cirkel. Denk ik.
1: Zeker.
0: Ik zou dat prachtig vinden. Ja, ik zou
1: absoluut,
0: dat heel fijn vinden.
1: Absoluut. Ja. Daar gaan we op hopen. Ja.
0: Hey Tony, nog even snel. Als mensen last minute een plek zoeken om de finale te kijken, waar kan dat?
1: Dat kan in de Klaproos in Amsterdam. Er zijn nog een paar gratis kaarten beschikbaar. We gaan er een mooi feestje van maken vanavond. Dus wees welkom. Kom vooral langs.
0: Yes, dankjewel. Tony Rodenburg-Boakje en Kevin Heller. Ik wens jullie allebei een hele fijne zondag.
1: Hetzelfde. Dankjewel.
0: Tot zover deze uitzending van De Nacht is Zwart. Mocht je een deel hebben gemist of niet kunnen wachten tot volgend weekend, dan kun je ons 24 uur per dag, 7 dagen per week terugluisteren via de NPO Luister app of onze eigen website omroepzwart.nl. Na het nieuws hoor je op deze zender een uur cultuur. Volgende week is Ruben van Haften weer terug voor een nieuwe De Nacht is Zwart. Mij hoor je over 2 weken weer. Ik wens je een fijne zondag, een heerlijke week en vergeet niet, we zien elkaar.

0: zien elkaar bij Omroep Zwart.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten.

0: waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer... en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar Messi kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja. Ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
11: Cute.
10: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Een uur cultuur. Lara Lauwigi.
3: Goedemorgen. Fijn dat je de radio aan hebt staan. Je luistert naar een cultuurprogramma van de VPRO en mijn naam is Lara Lauwigi. Het komende uur word ik vergezeld door een filmmaker die in 2024 is afgestudeerd aan de Filmacademie in Amsterdam. Hij houdt van linkse cinema, is half Iraans en half Nederlands en bekleedt in het voetbalveld een wisselende positie als middenvelder of keeper. De debuutfilm van Maarten de Schutter, getiteld Mijn Lief Kind, was zelfs genomineerd voor een Gouden Kalf op het Nederlands Filmfestival afgelopen jaar. En Maarten zit bij mij in de studio. Welkom, Maarten.
4: Dankjewel.
3: Fijn dat je er bent. We gaan het in het eerste deel van het gesprek over de film hebben, Mijn Lief Kind. De film gaat over jouw moeder, Martine de Schutter. Zij is omgekomen tijdens de MH17-vlucht die 12 jaar geleden neerstortte door het toedoen van een Russische raket. Nou was dat afgelopen vrijdag precies 12 jaar geleden. Heb je nog stilgestaan bij die dag?
4: Ja, er was een vertoning van de film vrijdag. Waar ook heel veel oud-collega's van mijn moeder waren. Mijn moeder werkte bij het AIDS-fonds. Dus er waren daar heel veel mensen van. Dat was wel weer heel bijzonder. Mm-hmm. En ja, ook heel vermoeiend.
3: Ja, emotioneel, denk ik, zo'n dag.
4: Ja, zeker.
3: Ja. Hoe beleef jij dan zo'n dag?
4: Nou, ik denk dat met dit soort dagen of bijvoorbeeld met verjaardagen en zo, er ook een soort raar iets is dat je aan de ene kant voelt dat je er iets mee moet of iets zou moeten voelen, maar dat het forceren van een bepaald gevoel ook best wel raar is. Mm-hmm.

0: Dus ook het hele soort. Je wil dan zo'n dag aan de ene kant er bij stilstaan, maar ook een soort organisch laten verlopen. Dus je bent ook, denk ik, de hele tijd aan het zorgen aan het maken of je dan die dag wel goed beleeft. Of in ieder geval, ik heb er ook wel gewoon stressvol beleefd.
1: Ja, of je hem bewust beleeft dan ook zo'n dag?
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. In de regievisie van jouw film geef je aan dat je hoopt dat mensen niet alleen kennis maken met jouw moeder, maar ook beseffen wat er op het spel staat en verloren kan gaan in een oorlog. Waarom is het zo belangrijk dat je ook dat stukje mee wil geven in jouw film?
0: Ja, ik denk dat nou, sowieso dat toen ik de film maakte, dat allemaal gedachten waren die nog best wel soort onbewuster waren.
1: Mm-hmm.
0: En later pas ook onderdeel zijn geworden van waarom ik de film graag wilde delen met mensen. Maar ja, ik heb gemerkt dat de film, het is een heel persoonlijke film, een heel persoonlijk verhaal, maar dat het mensen wel heel erg ook raakt en laat zien hoeveel verdriet oorlog of onrecht, of hoe je het ook wilt noemen, aanricht.
1: Mm-hmm.
0: En ik was vorig jaar zelf naar Oekraïne gegaan, omdat de film daar in première ging op een festival. En toen, om het daar toen in Kiev te kijken met mensen, het was heel bijzonder en heel emotioneel. En toen kon ik heel sterk voelen hoe soort wezenlijk belangrijk het was dat de mensen daar het konden ervaren en hoe erg het voor hun gekoppeld is aan de oorlog die bezig is. En dat gaf me ook een soort nieuw perspectief op waarom de film bestaansrecht heeft.
1: Ja, ja, behalve dat het een persoonlijk document is, dat het een groter doel dient.
0: Ja.
1: Ja, ja, mooi. Mooi. Welke reacties kreeg je van de Oekraïense mensen terug toen je daar...
0: Nou, heel veel verschillende, maar ik denk vooral dat het was ook wel vreemd om het daar in een zaal te kijken en ook een soort de hele tijd bezig te zijn met van wat als luchtalarm afgaat. Het is een heel specifieke sfeer was er. En ik denk dat de film heel persoonlijk is en heel veel verdriet en pijn deelt. En dat mensen daardoor misschien makkelijker bij hun eigen pijn en verdriet komen. Dus ik kreeg vooral heel veel reacties dat mensen over hun eigen verlies wilden vertellen of delen of zeggen dat ze zich erin herkende.
1: Ja, nou dat is ook wel mooi toch? Dat je dan op die manier mensen raakt en ze bij hun gevoel brengt. Ja. Met deze film, Mijn Lief Kind, probeer je de herinneringen aan je moeder die je eigenlijk zelf verloren bent te reconstrueren. Laten we maar even gaan luisteren naar de trailer.
2: Het filmen.
3: Ja.
0: Ja, ik denk dat het fijn is om het gewoon over herinneringen te hebben. En ik merk zelf dat ik eigenlijk voor mijn gevoel niet echt herinneringen heb aan mijn moeder en ik samen. En dat het een beetje voelt alsof het geblokkeerd is. Of...
4: Ik denk zelf dat je dat ook moest doen.
5: Schatje.
6: Je hebt nooit mama gezegd, nooit Martine gezegd. Je kon het niet over je lippen krijgen.
0: Weet jij hoe het kwam dat mijn moeder überhaupt zo links was?
7: Dat is een goede vraag.
8: De beste aidsbestrijder uit Amsterdam.
9: Ja, waarom ben jij zo zoals jij bent?
10: En Martine!
11: Als je dat leest, voel je dan ook van hoe ontzettend gewenst jij bent.
12: Nou, zeg.
9: Je lijkt echt op haar, hè?
11: Waarom heb je dat schuldgevoel?
12: Daar is hij.
0: Dat ik gewoon nu pas veel beter begrijp hoe mijn moeder als persoon was.
10: Oh, waar ga ik dat doen?
0: En hoe bijzonder dat ik daardoor dat het te laat voel.
1: Ja, Maarten. Heb je de trailer wel eens alleen maar geluisterd? Zoals nu? Zonder het beeld erbij?
0: Ongetwijfeld. Of ik kan het ook in zoverre dromen dat ik het zo vaak heb gehoord.
1: Ja, ja. Ja. Want wat ik mooi vind om te zien is dat je echt wel heel intens aan het luisteren bent ook naar hetgeen wat je zelf hebt gemaakt. Dus het komt het dan weer binnen als je het elke keer opnieuw hoort?
0: Ja, ik heb dezelfde film al meer dan een jaar niet gezien. Omdat ik merkte dat als ik zelf erbij was, als mensen de film kijken, dat ik dan heel erg bezig ging met of mensen wel opletten en of ze op hun telefoon kijken. En dan wilde ik gewoon iedereen wat aandoen eigenlijk.
1: Snap ik, ja.
0: Dus ik heb het al heel lang niet gezien. Dus dan ook als ik het hoor, dan... Het is nu ook allemaal zijn het ook nu meer flarden dan dat ik nog heel erg zo de hele film als ervaring weet. Dus ik merk dat ik ook op een soort andere manier het weer hoor.
1: Ja, het weer ervaar, ja. Laten we het eerst eens even over jouw moeder hebben. Wat voor vrouw was dat?
0: Ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag.
1: Ja, ja.
0: Mijn moeder was... voor mij een heel bijzonder persoon. En ik heb, dus de afgelopen jaren ben ik heel veel mee bezig geweest om erover na te denken wie ze voor mij was. Maar ja, ze was een eigenzinnige vrouw en een hele liefdevolle moeder. En heeft heel veel werk gedaan, wat ik heel bijzonder en inspirerend vind.
1: Ja.
0: Onder andere voor het AIDS-fonds als AIDS-bestrijder. En daarvoor voor de World Health Organization meer rondom vrouwenrechten. En ook heel autonoom. Dus is gelijk na haar studie uit Nederland weggegaan. En heeft toen heel lang en in Zuid-Amerika en in de Verenigde Staten gewoond. Dus best wel een grote wereld ook gehad.
1: Ja. Ja, want het was echt een avontuurlijke vrouw, hè? Jij zegt al, ze heeft in Zuid-Amerika gewoond, in de Verenigde Staten, Washington D.C. Ze werkte voor de Verenigde Naties, maar ook voor de World Health Organization. Ze werkte dus als AIDS-bestrijder. Heeft ze dat altijd gedaan?
0: Nee, eigenlijk in eerste instantie is ze naar Zuid-Amerika gegaan om daar te werken in reproductive rights.
1: Mm-hmm.
0: Wat dus meer ging om eigenlijk ook dus de rechten van vrouwen rondom geboortebeperking. En toen eigenlijk naar Washington werd het meer vrouwengezondheid in het algemeen. En het was een beetje de nadagen van de AIDS-crisis. Waarbij dat nog steeds een soort eigenlijk de grootste gezondheidscrisis was. En toen ze langzaam meer daarin terechtgekomen.
1: Ja, is het balletje gaan rollen. Ja, en zo gaat dat. Ja. In het leven. En je zegt het was een hele liefdevolle moeder, een eigenzinnige vrouw. En als ik heb de film mogen bekijken, Mijn Lief Kind. En dan vraag ik me toch onbewust een beetje af: zijn dat de woorden die bij jou zelf omhoog borrelen? Of zijn dat de woorden die andere mensen jou hebben meegegeven? Omdat jij dus ook aangeeft dat je zo weinig herinneringen hebt aan je moeder.
0: Ja, ik heb. Ik heb deels daar een soort geen idee over. Maar ik denk wel dat ik heel erg op gevoelsniveau kan voelen dat er heel veel liefde. Dat er heel veel liefde is. En dat ik heel erg inspirerend vind wie zij was en wat ze heeft betekend. Maar ik denk ook inderdaad dat een deel van hoe ik mijn moeder herinner. Is inderdaad een soort reconstructie van wat anderen weer terug hebben weerspiegeld.
1: Ja, ja, wat denk ik ook heel normaal is. Want ik denk dat iedereen uit zijn vroege jeugd niet meer zelf die herinnering heeft. Maar dat je op een gegeven moment afvraagt. Ja, ken ik dit van de video's en de fotoalbums? Of wat mensen mij vertellen? Of herinner ik me dit echt zelf? Dus wat dat betreft zal dat niet anders zijn als bij andere mensen, denk ik. Het werd net in de trailer al genoemd. En ik zei het ook al. Je hebt dus heel weinig herinneringen aan jou en je moeder. Denk je dat dat een gevolg is van hoe jouw moeder is overleden?
0: Ja, ook hiervan vind ik het heel moeilijk natuurlijk om precies te begrijpen hoe het komt. Ik was 15 toen mijn moeder dood is gegaan. En we hebben heel veel samen gedaan. En het gaat ook erg om de vraag van wat is een herinnering? Of soms dan weet je wel dat dingen zijn gebeurd. Of kan je het wel voor je zien. Maar een herinnering heeft ook een soort gevoelslaag waar je bij moet kunnen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat een reden dat heel moeilijk is geweest. Of dat ook een soort uitgangspunt is geweest van de film. En van het op zoek gaan naar hoe die band eruit zag. Is dat ik niet zo goed bij die gevoelslaag kon. Mm-hmm. En denk dat dat ja, wel ook voor een groot deel te maken heeft met hoe abrupt dat is geweest.
1: Ja.
0: En denk dat ja, als je 15 bent en moet overleven in zo'n situatie, dat er dan allerlei ja, dingen onbewust geblokkeerd worden.
1: Ja, ja, eigenlijk een soort coping mechanism wat dan ingeschakeld wordt om jezelf te beschermen. Ja, heel logisch. Wat ik zo mooi vind in de film is dat ik jouw moeder echt over vind komen als een stoere, zelfstandige vrouw. Vooral ook omdat zij er dus in de jaren 90 bewust voor kiest om alleenstaande ouder te worden. Wat herinner jij je nog van je kindertijd? Om hoe het was om samen met haar op te groeien? Want jullie waren echt een twee-eenheid.
0: Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat dus... Dat, ja, voor mij was het altijd heel vanzelfsprekend dat ik alleen met mijn moeder was. Dat we met z'n tweeën waren. Dus dat daar iets mee was, heb ik in mijn vroege kindertijd... Dat was gewoon hoe het was en heel normaal. Ja. En op een gegeven moment dan merk je dat dat heel erg afwijkt van hoe de meeste kinderen opgroeien. En heb ik denk ik ook wel ja, heel erg soort geïnternaliseerd dat het ook iets is waar je voor zou moeten schamen. Of dat het iets is als in het idee dat mijn moeder via een donor een kind heeft gekregen, was daar was iets mee. Of ik kon heel erg voelen van buitenaf dat ik daar dan niet, dat ik dat niet dan zo kon zeggen met trots, of dat iets was om verborgen te houden.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, dat, ik vind het ook wel heel verdrietig.
1: Ja, dat je dat zo gevoeld hebt.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Is dat gevoel er nu nog steeds?
0: Nee, als in ik ben super trots daarop. En als in en nou ja, mijn moeder heeft daar hele mooie dingen over geschreven. En die keuze heel erg uitgebreid en doorvoeld uiteengezet. Maar
1: ik ga je heel even onderbreken, want ik hoor net dat er een spookrijder is en die heeft heel even voorrang. Mijn collega die gaat denk ik ieder moment vertellen waar die rijdt. Hij komt eraan. Ja, de spookrijder ook, maar mijn collega die het gaat melden waar die spookrijder rijdt. Dus ook, sorry Maarten, dat ik je zo abrupt onderbreek, maar dat is een beetje het ding hier op Radio 1, dat we daar de mensen van op de hoogte moeten brengen. Ja. We gaan gewoon even door. De spookrijder rijdt misschien wel heel langzaam, dus die komt er dan aan. We hadden het erover dat jij zo hebt geschaamd voor het feit dat je dat je jouw moeder dus voor heeft gekozen om bewust alleenstaande moeder te zijn. Nu heb je dat gevoel niet meer. En wat ik ook zo mooi vind aan de film is dat het echt een ode is aan de liefde van jouw moeder voor jou, maar ook andersom van jouw liefde voor je moeder. In alles straalt ze eigenlijk uit dat ze zo ontzettend gelukkig is met jou. Hoe was het dan voor jou om door al die uren beeldmateriaal te spitten? Want jullie hebben ontzettend veel gefilmd.
0: Ja, dat was vreselijk.
1: Ja.
0: En heel vaak ook ondraaglijk, omdat ja, er was heel veel beeldmateriaal, maar dat stond allemaal ook nog op VS-banden of nou ja, eigen tapes die nog niet gedigitaliseerd waren.
1: Mm-hmm.
0: Dus die moesten allemaal stuk voor stuk gedigitaliseerd worden. En dan moet je ze van begin tot eind kijken.
1: Ja.
0: Zonder dat je weet wat erop staat. En aan de ene kant nou, had ik heel erg een angst voor wat ik zou gaan zien. Of dat te pijnlijk of te confronterend was. En tegelijkertijd nou ja, verlangde ik heel erg naar dat er iets was om te zien. En nou ja, eigenlijk toen, ik denk 2 maanden lang, elke dag banden gedigitaliseerd en gekeken. En ja, dat was heel zwaar.
1: Lijkt me een soort zelfkastijding wat je eigenlijk aan het doen bent dan.
0: Ja, nou dat dachten wel meer mensen op
1: ja.
0: zich.
1: Ja, met een mooi doel natuurlijk, maar...
0: Ja, ja en nou ja, en eigenlijk ook elke keer als er dan eens iets van mijn moeder en mij soort te zien werd, was het dus tegelijkertijd heel mooi en heel bijzonder en heel verdrietig.
1: Ja, ja, die twee dingen kunnen echt naast elkaar bestaan. Mm-hmm. Ja, ja. Is er iets wat je bent tegengekomen op die banden wat je nog niet wist?
0: Nou ja, was een heel groot deel van die tapes was allemaal nieuw voor mij. En denk ik ook überhaupt hoeveel er was, hoe groot mm-hmm. het archief is geworden, was soort, daar stond ik ook versteld van. Dus het archief staat eigenlijk iets van 3.500 bestanden.
1: Wow.
0: En ja, 70 fotoboeken. En als in het was zoveel. Dus de omvang ervan, omdat ik die nooit eerder zo had verzameld, was al soort om heel duizelig van te worden.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Er zit ook heel veel twijfel in de film. Onder andere doordat jij je afvraagt of je wel genoeg aan je moeder hebt laten blijken dat je van haar hield. Is het dan ook helend geweest voor jou om deze film te maken?
0: Ja, ik snap de vraag wel. Maar ik vind het ook lastig, omdat ik denk dat het ook te simplificerend is om te denken of een film helend is geweest, of therapeutisch, of hoe je het wil noemen. Omdat ik denk dat ik zelf ook nog niet zo goed begrijp wat het maken ervan uiteindelijk heeft betekend. Of dat het ook allemaal veel onbewuster is dan dat ik heel concreet kan benoemen.
1: Ja.
0: Het heeft me in ieder geval meer begrip en helderheid gegeven. En het heeft me heel veel gebracht. Ik ben heel trots erop en het is heel dierbaar voor me. Maar ik denk dat heling van zo'n groot verlies, een film kan niet daarin.
1: Nee.
0: Is niet iets soort magisch.
1: Het is geen toverstapje die de pijn wegneemt. Nee, dat snap ik ook. Ik heb gehoord dat mijn collega nu klaar zit voor de spookrijder.
3: Ja, rijd je op de A1 Amsterdam-Amersfoort, dan kom je tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A1 Amsterdam-Amersfoort, dan kom je tussen Naar de Vesting en Hilversum-Noord een spookrijder tegen.
1: Dankjewel en doe voorzichtig op de weg. Ik snap ook dat het maken van een film natuurlijk het gat wat jouw moeder heeft achtergelaten niet kan dichten. Dat zal altijd blijven bestaan, denk ik. Heeft het je wel dichter bij je moeder gebracht?
0: Ja, 100%. Ik denk dat ik voor ik begon aan deze film, dat het eigenlijk 9 jaar lang niet echt mijn moeder op die manier. Dat ik het heel erg op afstand heb gehouden. Dat ik er niet over praatte. Dat het voor mij niet. Dat ik vooral heb geprobeerd zo normaal mogelijk door te gaan.
1: Ja.
0: Maar ik probeer nu heel bewust te herinneren en een plek dat er een plek in mijn leven is waarbij ik stil kan staan bij mijn moeder en waar dat ook voelt als een soort ankerpunt. Dus het heeft me heel veel gegeven.
1: Ja. Jij was 15 toen jouw moeder kwam te overlijden. Dat is zo'n bepalende fase in je leven, in je puberteit. Ben je zo bezig met ontwikkelen. Hoe heb je je door die periode heen geslagen?
0: Wat ik daarnet al zei, ik denk ook door zoveel mogelijk te proberen op een normale manier verder te gaan. Of waarde te hechten aan soort andere fundamenten van je leven. Maar daardoor heel erg bewust ook dit onderdrukken.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind het soms dus ook wel heel verdrietig dat ik toen niet ruimte heb gemaakt voor mezelf om er meer ook van te laten voelen.
1: Ja.
0: Eigenlijk heel erg geprobeerd om wat ik daarvoor deed te blijven doen, zodat het zoveel mogelijk lijkt op hoe het eerst was.
1: Ja, om maar gewoon de normale gang van zaken door te laten gaan. Ja. Mijn lief kind is een liefdesbrief, maar ook een woede-uitbarsting in één. Waar zit die woede hem in?
0: Ja, de omvang van de pijn.
1: Het onrecht.
0: Het onrecht. Ook het soort heel veel, denk ik, woede rondom. Dus ook denk juist de manier hoe mensen over rouw of over de dood vaak dan een soort best wel. Vanaf het begin was de vraag en dat ook heel erg van wat voor werk in de film zou kunnen hebben en dit maken. En ik denk dat woede ook heel erg ging over dat soms allemaal gewoon niet ertoe doet. Of dat je iets moet maken omdat het moet bestaan en omdat je wil dat het bestaat. En dat je verder er eigenlijk al die termen of woorden niet aan wil toevoegen. Ik denk dat ik daar ook vaak heel boos van werd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Snap ik. Ja.
0: En de neiging om het zachter te maken of om troost te willen bieden. Terwijl soms het maar gewoon doorvoelen van verdriet of pijn er ook heel erg mag zijn.
1: Ja, Ja. In de film komt onder andere naar voren dat jij als kind wel enorme angsten had om je moeder te verliezen. Zij had ook angst om er niet meer voor jou te zijn. Maar specifiek ook dat jij angst had dat haar vliegtuig neer zou storten. Hoe heb jij altijd al een voorgevoel gehad dan dat je moeder en jij op deze manier dan uit elkaar zouden gaan? Denk je dat het een onbewust iets is geweest? Dat je het hebt aanvoelen komen of zo?
0: Ja, ik. Nou, die angst was in zeker. Het is een heel concrete angst die over iets heel abstracts gaat.
1: Ja.
0: En het ging over dat mijn moeder heel veel dus voor haar werk moest reizen en vaak naar conferenties moest. En
1: ja.
0: Nou, het is zo'n soort groots idee of iets waar je dan, denk ik, als kind ook best wel snel uitkomt.
1: Ja, veel kinderen hebben deze angst, mm-hmm. hè? Angst om hun ouders te verliezen. Ja.
0: En ik kan niet zo goed zeggen van, ja, nou, dat het een angst is die is uitgekomen. Ik weet gewoon niet zo goed welke soort duiding ik daar aan moet geven. Het is
1: een bizar toeval misschien.
0: Ja.
1: Moeten we het zo klassificeren?
0: Ik denk dat ik gewoon niet genoeg ervan begrijp om echt te kunnen zeggen of het een voorgevoel of een toeval of wat dan ook is. Omdat, ja, ik het echt niet weet.
1: Nee, nou ja, dat is ook een antwoord. Ja. Een van de anekdotes uit de film die mij echt bij de keel greep was van Jessica, een vriendin van jouw moeder. Zij vertelt over de dag dat jij het nieuws te horen krijgt: jouw moeder is overleden. En voor de mensen die de film dus niet hebben gezien, zij beschrijft dat jij met de familiealbums, met foto's aan het sjouwen bent en elke keer tegen haar zegt: kijk, Jessica, ze is mooi, hè? Mama is mooi. En vooral de tegenstelling in die anekdote raakte mij zo, omdat Jessica dus nog zo precies kan vertellen hoe jij erbij stond. Ze zegt ook letterlijk: ik weet nog precies hoe je erbij stond die dag. En dat jij zelf dus geen enkele herinneringen hebt aan die dag. Hoe heb je je door dat moment, hoe was dat moment voor jou toen zij dat vertelde aan je?
0: Ja, het is een moment. Ja, als in die gesprekken waren. Dus het is een gesprek met dus een van de beste vriendinnen van mijn moeder die dit toen vertelde. En ja, het voelde toen ook al zo. Dat het echt door mijn ziel heen sneed. En. Ja, het is zo raar om natuurlijk dingen over je verteld te horen worden waar je zelf geen idee van hebt dat ze zijn gebeurd. Dus het heeft iets heel vervreemdends. Ik denk misschien het gevoel wat je bij het ernaar luisteren of kijken hebt ook een beetje overeenkomt met hoe ik het toen heb gehoord of gevoeld. Het heeft dat heel erg veel kracht, dat moment. En was heel ontwrichtend. Maar ook zat er heel erg een troost in dat zij dat aan mij kon geven.
1: Ja, dat zij haar herinnering met jou kon delen en jij die er nu dus weer bij hebt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, is dat ook wat het je vooral heeft opgebracht? Dat je nu weer zoveel meer nieuwe herinneringen of oude nieuwe herinneringen hebt aan de tijd van je moeder en jou?
0: Ja.
1: Ja, dat is wel mooi dat mensen dat hebben kunnen doen. Ja, in combinatie met die beelden kan ik me dat voorstellen. Een beetje op het einde van de film staat er een zin in beeld die ik heel, heel treffend vond. En dat was de zin: stoppen met deze film voelt alsof ik jou vermoord. Nu is mijn lief kind al een tijdje terug door jou op de wereld gezet. Noem ik het maar even. Sinds deze maand kunnen de mensen de filmen ook bekijken in de bioscoop. Voelt het nu nog steeds alsof dat aan de orde is? Dat wanneer je bent gestopt met de film maken, dat je moeder hebt vermoord? Of is het nu een soort nieuw leven ingeblazen, nu je het kan delen met de wereld?
0: Ja, het afmaken van de film was iets heel moeilijks. Omdat wat ik probeer, als in de poging om mijn moeders leven te reconstrueren of onze band, en daar perfect in te slagen, dat kon niet. Of er zou altijd, ik zou altijd ergens tekortschieten. En stoppen met de film was voor mij heel erg dan ook een soort bewijs van dat het niet gelukt zou zijn om daarin te slagen. Waardoor ik op een bepaalde manier er voor altijd door aan had kunnen gaan.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat dat gevoel ook wel getransformeerd is. Dat ik nu ook heel trots ben. En dat het heel dierbaar is. Dat ik ook voel dat ik alles wat ik kon verbeelden met deze film, dat ik dat heb geprobeerd.
1: Ja.
0: Dus ik denk wel dat gevoel en hoe waar dat toen voor mij voelde, dat ik dat nu wel anders voel.
1: Fijn ook om te horen dat je trots bent op jezelf, dat je het wel hebt afgemaakt. Ja. Hoe gaat het nu met je eigenlijk, Maarten?
0: Ja, een stuk beter dan toen ik de film maakte. En tegelijkertijd komen er altijd weer andere dingen om je zorgen over te maken.
1: Ja, maar je bent op een oké punt in je leven op dit moment? Of?
0: Ik denk het, ja.
1: Ja, voor zover je daar in het moment natuurlijk wat over kan zeggen. Zullen we maar naar je cultuurlijst gaan?
0: Is goed.
1: Ja, laten we dat doen.
5: Een uur cultuur. Lara Lauwigi.
1: Mocht je net de radio aan hebben gezet tijdens het zetten van je eerste bakje koffie van de dag, omdat je nog even ligt te sluimeren in bed, of omdat je op weg bent naar huis, of misschien wel op weg bent naar vakantie, een hele goede morgen. Je luistert naar een uur cultuur. Mijn naam is Lara Lauwigi en mijn gast van vandaag is filmmaker Maarten de Schutter. Maarten, we hebben net al een heel fijn gesprek gehad over jouw film, Mijn Lief Kind. Maar je hebt ook een hele mooie en volledige cultuurlijst voor mij ingevuld. En ik wilde als eerste starten met muziek. Want de rode draad die door jouw muziektips en de gratis tip heen loopt is zanger Cameron Winter. Hij is de zanger van de Amerikaanse rockband Geese. Wat trekt jou zo aan in zijn muziek?
0: Ik loop het risico om heel erg snel als een soort fundamentalist te klinken. Omdat ik er zo geobsedeerd mee ben.
1: Ja.
0: Ja.
1: Wel gezond of geobsedeerd?
0: Nou.
1: Ik hoor al twijfel.
0: Nee, ik vind het heel bijzonder dat je er soort twee lagen aan. Dus aan de ene kant is het heel intuïtief en abstract. Heeft het iets heel ongrijpbaars. Maar het is ook heel direct.
1: Mm-hmm.
0: En heeft ook een heel soort transparante en oprechte manier van communiceren. En dat spel daartussen, dat vind ik heel bijzonder. En grijpt me heel erg.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik denk vooral die twee aspecten die zo verschillend zijn, maar perfect samenkomen.
1: Ja, ja. En die heel erg matchen bij jou dan, denk ik. Als dat je erin kan vinden.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja. Laten we even luisteren naar een fragment uit de gratis tip die je aan je cultuurlijst had ingevuld. Dat is een concertregistratie van Cameron Winter in de Sydney Opera House.

0: Echt mooi.
1: Ja, heel mooi. Ja, ja, ik was in Utrecht bij het concert. Mm-hmm. En ik heb daarna het heel erg omschreven als een soort spirituele ervaring, omdat het zo krachtig was. Maar ik heb ook net gezegd, je had erbij moeten zijn.
0: Ja.
1: En nu zijn de mensen van het YouTube kanaal van Sydney Opera House zo lief geweest om 20 minuten ervan te publiceren.
0: Ja.
1: Zodat ook als je er niet bij bent geweest, je er toch een beetje bij kan zijn geweest.
0: Komt het in de buurt van de ervaring?
1: Nee. Maar ik zou het nog steeds aanraden.
0: Ja, nog steeds aanraden om te kijken. Wat mij opviel, zowel bij deze concertregistratie als bij andere opnames, is dat Cameron Winter best wel uitdrukkingsloos overkomt wanneer hij optreedt. Iets waar hij ook vaak kritiek op krijgt. Wat vind jij van die kritiek?
1: Nou, ik weet eigenlijk niet of je daar kritiek op krijgt. Ik heb al heel veel jaar geen social media, dus eigenlijk krijg ik dat allemaal niet mee.
0: Ja.
1: Maar mijn eerste reacties zijn dat mensen hun mond moeten houden. Omdat hij op een heel primitieve manier ook piano speelt en een soort in die toetsen wil verdwijnen de hele tijd.
0: Ja, hij duikt af en toe ook bijna echt in die piano. Hè, tijdens het
1: en ook niet echt contact maakt dus met alles daaromheen. Maar ik vind dat heel, juist heel mooi en heel krachtig daaraan.
0: Ja, ja, hij is heel erg authentiek daarin.
1: Ja.
0: Ja. Waarin verschilt de muziek van Cameron Winter als solo-artiest dan van de muziek die hij met Geese maakt, met de rockband?
1: Nou, ik vind eigenlijk dus het album van Geese nog beter dan het solo-werk. Omdat daar ook nog veel meer samenkomt en Geese de beste gitarist ter wereld heeft. En ook nog, ik denk dat nog meer uit de bocht vliegt heel vaak.
0: Ja, als in?
1: Ja, dus dat het nog veel meer ademt en die liedjes alle kanten op kunnen gaan. En het voelt alsof het soloalbum net iets verfijnder is.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind soms gewoon het chaotische van de band ook heel fijn.
0: Ja, ja, want zo is het leven ook gewoon soms chaotisch, inderdaad. Ja. En wat ik zag dus, ik was even, want ik kende deze band niet, dus ik heb wel een beetje research gedaan, een beetje gekeken en ik vond een Tiny Desk concert van hen. En daarin lijkt het ook wel een beetje alsof ze gewoon een beetje aan het jammen zijn. Maar toch heb je wel het idee dat ze precies weten wat ze moeten doen, wie er op welk moment iets gaat inzetten. Hoe doen zij dat? Zijn ze gewoon zo goed op elkaar ingespeeld? Of?
1: Ja, ze kennen elkaar echt als van de middelbare school. Dus ik denk dat gewoon al die en nou, wat ook heel leuk is, dat eigenlijk niemand echt iets weet over hun levens.
0: Nee.
1: Dat niemand echt weet wat ze hebben meegemaakt, waar ze over, soort. Dus het is ook, denk je, dat geheimzinnige eraan van dat heel intrigerend maakt.
0: Ja. Is dat iets waarin jij je ook wel identificeert? Dat je dat ook als maker zo gewoon wil nastreven, gewoon van het gaat om mijn werk en niet om de persoon?
1: Ik denk dat het soort in het beste geval zo werkt. Maar ja, dan moet je dingen maken die mensen soort op zich al willen zien. En vaak moet je er toch wel iets van context bij geven.
0: Ja.
1: Maar als het zou kunnen wel.
0: Ja, ja. In maart stond Gies in Nijmegen, in Doornroosje. Heb jij ze toen gezien? Want je zei, ik heb ze in Utrecht gezien.
1: Ik heb Cameron Winter in Utrecht solo gezien. En ik ben toen naar Duitsland gegaan voor Gies. Omdat dat allemaal al zo uitverkocht was. Dus ik ben toen naar Keulen gegaan.
0: Oké, en hoe was die ervaring?
1: Ja, ook heel goed.
0: Ja.
1: En ze komen ook naar Lowlands. Dus dan,
0: ja. Ja, inderdaad. Ja, ik had even opgezocht voor de mensen die denken, oh, ik ben echt fan. Want ze hebben echt in een korte tijd hele grote fanbase gekregen. Hè? Vooral in Amerika. En ook wel echt een beetje de kunstzinnige scene die echt heel erg fan is van hen. Als je nou denkt van, nou, Gies, dat klinkt goed. Dit lijkt me leuk. Ze zitten dus midden in een tour. De dichtstbijzijnde kans om te zien is 22 augustus op Lowlands. En ze staan ook op Pukkelpop de dag ervoor, 21 augustus in België. Dus mocht je denken, lijkt me leuk, ga er vooral naartoe. En anders moet je even kijken of je ergens anders in de wereld aan kan haken. Jij bent zelf een filmmaker, Maarten. En dan ben ik toch ook vaak benieuwd naar wat jij zelf graag kijkt in vrije tijd. En als streaming tip tipte jij Solidarity Cinema. Wat is dat voor streamingsplatform? Want ik kende het niet.
1: Nee, het is een soort community gemaakte database van allemaal linkse films eigenlijk. Een stuk of 10.000. En het staat allemaal op een server. En ze hebben het gewoon ingericht als streamingdienst. Om voor iedereen toegankelijk te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dacht ik. En dus het is eigenlijk ook helemaal gratis.
0: Ook fijn in deze tijden?
1: Ja, ook omdat het niet legaal is. Dat, maar nou ja, anders geef je gewoon een soort geld aan een of andere soort technofascist in Amerika met je Netflix abonnement.
0: Ja, dus wat is dan erger?
1: En het is heel vet, omdat ze dus ja, ze hebben eigenlijk een heel archief opgebouwd van allemaal verschillende soorten ja, verzetsfilms. Echt ja, oneindig. En het is allemaal door dus een hele kleine community wordt dat bijgehouden. En kan je eigenlijk heel veel van hele bijzondere films die nergens anders te vinden zijn, daar streamen.
0: Ja, ik zag inderdaad voorbij komen 12 Years a Slave, 2013, denk ik wel een hele bekende film die mensen kennen, staat erop. 1871 uit 1990, Hidden Life uit 2019. Is dat ook wat jou zo aanspreekt aan dit platform? Dat het zo divers is in verzetsfilms, zei jij net zelf?
1: Ja, of als ze het hebben van alles. Dus ja, het zijn echt 10.000 films.
0: Ja.
1: Ja, en heel veel, eigenlijk toen ik met mijn film bezig was, heel veel van wat ik wilde zien was nergens anders te kijken.
0: Mm-hmm.
1: Ook omdat documentaires vaak bijna nergens te vinden zijn.
0: Nee.
1: En dit platform heeft me heel vaak daar uit de brand geholpen. En toen heb ik ze dus gemaild of ze mijn film erop wilden zetten.
0: Ah, wat tof.
1: En toen heb ik nooit een reactie gekregen.
0: Oh, dat is wel echt een anticlimax.
1: Ja.
0: Oh, maar misschien komt dat nog.
1: Ja, ik dacht ik ga het gewoon nog een keer proberen.
0: Ja joh, gewoon op die deur blijven kloppen.
1: Mm-hmm.
0: Wie weet. Welke film is dan tot nu toe favoriet die je hebt gezien daar?
1: Ik heb toevallig gisteren nog een film erop gekeken. Die had ik al in de bioscoop gezien, maar die vond ik gisteren weer heel mooi. I Saw the TV Glow van Jane Schoenbrun.
0: Mm-hmm.
1: Is een heel mooie en bijzondere, ja, heel fantasierijke film. Het gaat heel erg over identiteit, maar het is ook een soort horrorlaag. Hele goede soundtrack. Dus ik heb die gisteren gezien, dus ik zou die nu als eerst
0: tippen.
1: Aanraden.
0: Ja, om te gaan kijken. Oké. Jouw eigen film, Mijn Lief Kind, komt naar voren dat jouw moeder, waar de film vooral dus over gaat, wel echt als een linkse vrouw werd gezien. Denk je dat je toch bewust of onbewust die voorliefde voor linkse films ontwikkeld hebt daardoor? En dat je daardoor nu dit zo tipt?
1: Ja, zeker.
0: Ben je erfelijk belast, is eigenlijk de vraag.
1: Ja. Ja, zeker. Voor mij voelt dat niet zo'n heel bewuste keuze,
0: nee.
1: Maar vanzelfsprekend.
0: Ja, precies. Ja. Daar ben je gewoon mee opgegroeid. Ja. Hoe zou jij dan linkse films, en ik zeg het even tussen aanhalingstekens, als genre willen omschrijven?
1: Ja, het is natuurlijk ook wel een abstract iets. Dus er zijn heel veel verschillende vormen. En ik denk dat het grootste. Maar ik denk films die heel duidelijk ook een geëngageerde, ja, en dat kan op heel veel manieren zijn, laag in zich dragen.
0: Ja, ja. Dus als je daarvan houdt,
1: ja,
0: ga naar Solidarity Cinema. Wees een rebel.
1: Mm-hmm.
0: Doe illegaal. En ga een toffe film
1: kijken. Ja, en zeg je Netflix abonnement op.
0: Kijk, dat we slopen het patriarchaat gelijk in deze uitzending alles. Van Solidarity Cinema is het eigenlijk een kleine stap naar jouw culturele favoriet. Want jij tipte het YouTube-kanaal van Zoran Mamdani, de huidige burgemeester van New York. Wat trekt jou zo aan in hem?
1: Nou, ik moet altijd heel erg snel huilen bij zijn YouTube-video's. Dat ten eerste.
0: Hoezo dat dan?
1: Omdat het heel hoopvol en ontroerend is de hele tijd.
0: Ja.
1: En me heel erg veel soort vertrouwen geeft in lokaal bestuur. En een soort transparant beleid, waar ik nooit eerder heel erg iets om gaf. Maar ja, het kwam zo anderhalf jaar geleden of een jaar geleden zo langzaam in mijn algoritme toen hij soort ging proberen om burgemeester van New York te worden.
0: Ja.
1: En ja, ik vond soort de hoopvolheid die eruit sprak heel ontroerend. En het is zo leuk om vanwege het tijdsverschil post hij dus heel vaak 's nachts, waardoor als je wakker wordt er een video is. En dan begin je gewoon je dag gelijk met een soort gevoel van vertrouwen in de mensheid.
0: Oh, ik ga hem ook volgen, denk ik.
1: Ja, ja, en het is denk ik heel cool. Of als in tegenwoordig heb je natuurlijk alle soorten politici maken content op een bepaalde manier.
0: Mm-hmm.
1: Maar dit voelt heel ongedwongen, omdat het ook heel erg verschillende dingen zijn. En ze ook heel duidelijk heel goed weten hoe ze iets moeten maken dat echt goed in elkaar zit.
0: Ja, ja, laten we even luisteren naar een fragmentje. Ik heb een fragmentje van hem waarin hij de straat opgaat, voorafgaand aan een wedstrijd van de New York Knicks. En hij gaat aan fans vragen wat ze vinden van de kosten van leven in hun stad.
2: How do you guys feel about life in New York City right now?
3: It's the best.
2: How about the cost of living?
3: Sucks.
2: Our plan is to freeze the rent, to make the buses fast and free, delivery.
4: But like middle class families are struggling just to get by.
2: How do you guys feel about life in New York City right now?
3: It's the best.
2: How about the cost of living?
3: Sucks.
2: Our plan is to freeze the rent, to make the buses fast and free, deliver universal childcare, have a network of city-owned grocery stores with guaranteed cheaper prices, raise the minimum wage. We got to make this a city that people can afford.
5: Hey, soon as possible.
2: What would you say if we were to freeze the rent for more than 2 million New Yorkers? Would you support that?
6: Oh my God, you got my vote for life.
7: Freeze the rent for, oh yeah, hell yeah.
2: How are you feeling about the Knicks game tonight?
8: I mean, I feel great, you know, but I'm more excited about you, man. We're trying to get, you know, transportation, education, affordability. We're behind you.
9: Listen, a lot of stuff's going on in the world. Speaking the truth, and we appreciate that.
10: I love to see you actually out here in New York City, unlike a certain candidate.
0: Ja, unlike a certain candidate, werd er nog gezegd. Even een kleine sneer naar zijn tegenstander. Hebben we vergelijkbare politici als Zoran Mamdani in Nederland, denk jij?
1: Nee, nog niet, maar hopelijk snel.
0: Ja, hopelijk snel. Denk je dat zijn manier van werken, zijn aanpak, dat zou werken hier? Of zijn we veel te nuchter daarvoor in Nederland?
1: Ik weet überhaupt niet of die soort zelfmythologisering van nuchterheid in Nederland klopt. Omdat Nederlanders voor mij ook heel emotioneel zijn. En niet altijd op een goede manier. Maar ik denk wel dat heel veel progressieve partijen nu heel erg aan het afkijken zijn hoe ze zoiets zouden kunnen nadoen.
0: Ja, ja, ook wel opkijken tegen hem, denk ik dan, toch? Want zeker als je ziet dat hij dus nu burgemeester van New York is, het openlijk opneemt tegen Donald Trump, daar niet voor terugdeinst, dat misschien wel inspireert.
1: Ja.
0: Laten we het hopen, in ieder geval. Ja, dat zou mooi zijn. Dan wilde ik het ook nog even hebben over jouw boekentip. Want dat is een boek dat een 5-sterren recensie ontving van de NRC. Genomineerd was voor meerdere prijzen, waaronder de Boekenbon Literatuurprijs en de Bronzen Uil. En de winnaar is van de Hans Vervoortprijs. En dat boek is De Geschiedenis van Mijn Seksualiteit, geschreven door Toby Lakmaker. Kan je in je eigen woorden vertellen waar dat boek over gaat?
1: Ja, eigenlijk is het ook een boek over het verlies van een moeder. Waar het mij heel erg in heeft geraakt. En beschrijft het ook eigenlijk dat helemaal, maar veel meer tegen de achtergrond ook van vraagstukken rondom identiteit en gender.
0: Ja.
1: Dat verweeft het heel erg met elkaar op een heel mooie manier. En het ook geschreven door een van mijn beste vrienden.
0: Ah, kijk. Ja. Kenden jullie elkaar al voordat dit boek geschreven werd?
1: Nee, ik heb het eerst gelezen en toen hebben we elkaar leren kennen.
0: Toen een enorme fangirl geworden en toen bevriend geraakt.
1: Ja.
0: Nou, dat is mooi, toch?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Heeft Toby jouw film ook gezien?
1: Ja, zeker.
0: Wat vindt hij ervan?
1: Heel mooi. Natuurlijk.
0: Kijk. That's what friends are for.
1: Ja.
0: Ja. Waarom moet iedereen dit boek dan lezen?
1: Ik denk dat het een heel uniek boek is. Het is ook heel vrij en intuïtief geschreven. En op een heel toegankelijke en grappige manier brengt het hele zware thema's naar voren.
0: Mm-hmm.
1: En waar ik ook wel ontzag voor heb. In mijn film heel weinig te lachen. En dit boek is ook vooral heel, heel grappig. Terwijl het wel hele serieuze en ja, heel veel verdrietige onderwerpen ook aansnijdt. Dus ik vind dat heel knap eraan.
0: Ja, ja. Is dat iets wat je in een volgend filmproject wel zou meer terug zou willen laten komen, humor?
1: Ja, ik hoop het wel. Maar ik ben ook dus een soort deel. Nou ja, ik ben ook bang dat dan dus mensen niet gaan lachen. Maar,
0: oh ja, dat je de plank mislaat.
1: Ja.
0: Dat jij iets heel grappig vindt. Ja, dat mensen in de zaal gewoon denken, ja. Oké.
1: Ja.
0: Maar ja, dat lijkt me inderdaad ook precair. Je zei net eigenlijk al een beetje, las ik tussen de regels door, dat je je ook wel kon identificeren met de hoofdpersoon. Is dat ook een van de redenen waarom je het zo mooi vindt, zo'n boek?
1: Want ja,
0: dat is vaak wel zo.
1: Ja, tuurlijk. Ik denk als het ergens aan raakt waar je je in herkent, dat het dan veel makkelijker is om iets heel mooi te vinden.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja. En ik denk dat dit vooral ook een boek is, maar misschien moet je me corrigeren als ik het mis heb, dat vooral voor jongeren fijn is om te lezen. Omdat het dus juist ook gaat om die ontwikkeling van een jong persoon in die identiteitsfase van wie ben ik, wat wil ik.
1: Mm-hmm. Ja, of ja, mensen die ook op een manier zoeken naar een plek in de wereld. En dat zijn vaak jonge mensen, maar er zijn natuurlijk ook genoeg mensen van allerlei leeftijden die
0: nog op zoek zijn naar een plek. Ja, ja, zeker, zeker. We hebben nog een heleboel tips. En ik zit heel even met een schuine oog naar de tijd te kijken. Maar we hebben nog zeker even tijd voor eentje. Jij noemde net al Jane Schoenbrunn.
1: Ja.
0: In de film die jij als laatste had gezien op Solidarity Cinema. En daar heb jij ook een kijktip van in de bioscoop bijgetipt. En dat is de film Teenage Sex and Death at Camp Miasma.
1: Ja.
0: Ik ben geen horror liefhebber, maar ik heb de trailer gekeken hiervan in mijn research. Die gaan we nu niet laten horen op dit vroege tijdstip. Dat leek me niet heel erg gepast om iets voor 7 in de ochtend. Maar het is dus een combinatie van horror en comedy.
1: Ja, ja. Ik heb de film al gezien. Het komt officieel pas over een maand in de bioscoop. Maar er zijn wat voorvertoningen waar je heen kan gaan. Het is een slasher. Wat een specifiek horrorgenre is. Ik heb daar ook niet heel veel verstand van.
0: Ja, dat is meestal met heel veel bloed.
1: Ja, dus er zit heel veel bloed in en heel veel dood. Maar het is ook eigenlijk net als I Saw the TV Glow, waar ik het net over had, een heel gevoelige film. En ja, dus deze regisseur maakt hele bijzondere films. En de film is in Cannes in première gegaan een paar maanden geleden. En om toch maar even daarover op te scheppen, een van de hoofdpersonen heeft weer mijn film gezien.
0: Oh, wat gaaf.
1: Uit zijn film. En had daar echt super mooie woorden over geschreven. En heel erg gedeeld hoe bijzonder hen het vond om die film te kijken. Dus ik vond dat ook gewoon heel cool.
0: Ja, en een heel mooi compliment, toch? Dat iemand uit het vak zoveel waardering toont voor wat jij hebt gemaakt.
1: Ja, en ja, dit is echt een heel bijzonder en ook weer heel unieke film.
0: Ja, ja, want de film gaat dus over een vrouw die eigenlijk een regisseur is. En wordt gevraagd om een nieuwe vervolg te maken op een al bestaande serie, horrorserie.
1: Ja, en ze krijgt een soort obsessie met de hoofdpersoon daarin. En die krijgen een heel moeilijk te duiden relatie met elkaar.
0: Ja. En ondertussen gaan er allemaal mensen dood.
1: Ja,
0: is dat de samenvatting, de synopsis van deze film? Ja, voor wie is dit dan een beetje geschikte film? Voor wie, voor wat voor soort films moet je houden? Wil je hier ook op aangaan?
1: Ik heb zelf dus niet zoveel met horror bijvoorbeeld.
0: Nee.
1: En ik weet dat heel veel mensen binnen dus juist meer die subcultuur het heel vet vinden.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik vond het ook juist heel vet, omdat het ook heel erg heel gevoelige film is. En heel film, maar waar je ook niet zo goed weet wat je hebt gezien als je eruit komt. Dus denk ook voor mensen die wel houden van iets verwarrends.
0: Ja, een beetje arthouse-achtig.
1: Ja, ja.
0: Die hoek moeten we dan een beetje denken.
1: Ja.
0: Oké, mocht je dat dus interessant vinden, ga dan vooral naar Teenage Sex and Death at Camp Miasma van Jane Schoenbrunn. Is dus in de bioscoop te zien. Dus google dat vooral even waar dat bij jou in de buurt te zien is. Eventjes kijken. Ik vond ook nog een leuke tip die jij had meegegeven. Die nu te zien is op de parade. Bibi Rose, Too Fast, Too Funny. Ja. Ben je al geweest?
1: Ik heb vorig jaar de vorige voorstelling gezien van Bibi op de Parade.
0: Ja.
1: Ook Fanny Bergman, beter bekend als.
0: Ja.
1: En ik ga nog naar de nieuwe voorstelling, maar ik ben er heel benieuwd naar. En Bibi is een heel goede en ja, getalenteerde maker. En was vorige week hier te gast. Toevallig heb ik gehoord.
0: Toevallig, ja, toevallig. Maar wel leuk dat dat dan dat jullie elkaar zo een beetje tippen dan.
1: Het is volgens mij een heel mooie voorstelling en die van vorig jaar. Ik vond het is heel leuk omdat het is ook een soort heel grappige kant heeft en een heel meer introspectieve kant.
0: Wat maakt haar humor zo leuk voor jou? Wat is zo specifiek aan haar?
1: Ik denk ook wel dat het best wel kan verwarren. Of dat soms dingen heel grappig zijn zonder dat ze grappig bedoeld zijn. Mm-hmm. Dus dat het ook soms soort per ongeluk voelt. Ik vind dat ook heel leuk.
0: Dat iets per ongeluk grappig is.
1: Ja.
0: Oh ja. Ja, ja. Ah, dat is een goeie. Mocht je dus nog naar de Parade gaan. 2 weken terug had ik Thor Brown hier, die ook op de Parade staat. Dan kan je, als je Thor Brown hebt gezien, gelijk door naar Bibi Roos. Lijkt me een mooie opeenvolging. Verder tipte jij nog de podcast Wes en Raf van Ziggo Sport. Omdat jij dus ook een voetballer bent. Daar hebben we helaas geen tijd meer voor. Maar alle tips van Maarten de Schutter, die kan je terugzien via de NPO Luister app. En dit uur kan je dus ook terugluisteren als podcast. Dank je wel voor je komst, Maarten, en je mooie cultuurtips. Mijn lief kind, de film van Maarten de Schutter, is dus te bekijken in de bioscoop. Dus ga dat vooral doen. Check eventjes online waar je dat het beste kan doen. Na het nieuws van 7 uur kan je nog een beetje verder wakker worden met Vroege Vogels. En volgend weekend is er op zaterdag en zondag weer een fonkelnieuwe uitzending van een uur cultuur tussen 6 en 7 te horen op deze zender. Ik wens je nog een fijne zondag en heel graag tot de volgende keer.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: Wij gaan naar Spanje emigreren omdat we in het land zo scheidziek zijn.
3: Een experiment. Afstappen op mensen met een compleet ander wereldbeeld.
4: Maar ben je dan niet ook een gelukszoeker?
5: Nee, omdat je in Nederland zat bent.
3: Lukt het om een goed gesprek te voeren?
6: Uiteindelijk is dit wat je nou aan het doen bent, ben je verbindend bezig om elkaar te begrijpen.
3: Deze week in Docs, de documentaire Niet met jou. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
7: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
10: NPO Radio 1.
11: Het is 7 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse aanval vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sulyok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor in Hongarije. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek.

0: lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
9: NPO Radio 1. BNN VARA.
10: Barbara, vind je hem ook mooi?
11: Ik vind hem prachtig.
10: Die kleur, hoe zou je die omschrijven?
11: Ja, heel geel. Ja, en gestreepte teunisbloem is gewoon heel mooi, omdat hij ook nog een beetje mooie rode streepjes op de kelkbladeren heeft.
10: En we gingen het hebben over deze bloem. En je zei, ik wil per se hier beginnen, net buiten de buitendeur hier bij het Groene Huis. Waarom dan hier?
11: Omdat je hier mooi op het terras de bloemen van gisteren ziet liggen. Dus die waren gisteren zo mooi als deze vandaag.
10: Ach, die vertellen al een verhaal. Ik stel voor dat jij dat verhaal, dan houden we het even spannend, dat je dat zo vertelt. Maar inderdaad, we zien hier de overblijfselen al van gisteren. Zo is het toch?
11: Ja, dat klopt. Dus ze bloeien één dag.
10: Nou, horen we zo de rest.

gevolgd door de mooiste waarneming op de Venolijn. Daarna neemt Henny Radstaak ons mee naar de noordelijke Frieske Walden voor een speurtocht naar de gekraagde roodstaart. En ja, Rob Buiten die probeert dat weer te overtoepen met zijn verslag over de wilde tamme kastanje. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

heerlijk geluid dat we opgestuurd kregen. Nathalie van Trooijen, die was op excursie in het Maldegemveld in Vlaanderen. Hoopte op de nachtzwaluw en zag en hoorde er wel 3. Een belevenis om nooit meer te vergeten, zo mailt ze ons. Ja, en zo heeft iedere natuurliefhebber wel eens zo'n moment om nooit meer te vergeten. Zit vaak in kleine dingen. Dit zijn hele grote dingen die je nu hoort op de buitenmicrofoon. De koutjes maken ruzie hier bij het Groene Huis. Het is wel even rustig. Ja, die kleine dingen in de natuur, ontmoetingen waar je misschien op gehoopt had. Maar die zich dan toch als verrassing aan je openbaren. Neem nou dit eerste uur. We verliezen ons in de sprookjesachtige wereld van de teunisbloemen.

0: U hoorde de vlinder van Forêt. Ik sta hier buiten met Barbara Gravendeel, prefect van de Hortus Botanicus in Leiden. U hoorde er net ook al, we staan bij de teunisbloemen. Die staan hier ook prachtig in bloei. Goedemorgen, Barbara.
1: Goedemorgen.
0: Ja. Moet ik nou zeggen, ze staan al in bloei of ze staan nog in bloei?
1: Ze staan nog steeds in bloei, hè? Want het is een bloeiwijze vol met bloemen. En elke namiddag opent de volgende bloem. Om dan 's nachts te bloeien. En dan in de loop van de ochtend er weer af te vallen. Maar daar staan de volgende alweer klaar om 's middags weer open te gaan.
0: Ja, veel mensen zullen zich daar toch niet van bewust zijn. Dat er 's nachts allemaal bloemen staan te bloeien. Ik bedoel, wij gaan 's nachts naar bed en we denken van, nou, die bloemen zullen wel dicht gaan. En de hommels, we zien hier de hommels nu ook vliegen, die gaan ook slapen. Maar deze teunisbloemen staan dus 's nachts helemaal open, prachtig glimmend geel, om zich heen te stralen.
1: Ja, en vooral ook heerlijk te geuren, hè. Dus als het donker wordt 's avonds, we hebben ze zelf ook op het terras, dan krijg je een heerlijke zoete geur. Daar komen de bestuivers op af.
0: En welke bestuivers zijn dat dan 's nachts?
1: Ja, dat zijn nachtvlinders. Dus bij ons in Leiden zijn dat vooral de gamma-uilen. We zijn hier natuurlijk wat meer in landelijk gebied. Dus ik verwacht hier ook wel pijlstaart.
0: Oké. En zouden we die nou misschien nog kunnen tegenkomen?
1: Die pijlstaart? Ja. Nou, er is een teunisbloempijlstaart. Toevallig ben ik die tegengekomen vorige week als rups. Ja. En ik heb even gekeken op waarneming.nl. En 2 jaar geleden is die rups hier ook gevonden. Dus als rups kun je hem overdag wel tegenkomen.
0: Oké, misschien hebben wij geluk. Maar dan nog even over die teunisbloem. Hoe gaat dat nou? Wanneer precies gaat die open? En hoe ontvouwt zich dat? Want ik zie nu alleen maar knoppen hieronder, helemaal dichtgevouwen.
1: Nou, dan gaan we even naar de andere plant. Ja. Hier zie je de knoppen die aan het einde van de middag vandaag opengaan. Dus ze worden al dik. Klapt het kelkblad wat er nu nog omheen zit, klapt omlaag. Dat kan je hier zien, hè, want dat is dus gisteravond bij deze bloem gebeurd. En dan komt dat kroonblad, ontvouwt zich. Dat gaat echt in een paar minuten tijd.
0: Echt waar, dus, zo kort?
1: Ja.
0: Want hij zit nu stijf dicht, gevouwen, geplakt. Je ziet echt geen enkel geel stukje van de bloem. Het is die...
1: De kelk.
0: De kelk zit er strak omheen. Ja. En dan in een paar minuten gaat het open.
1: Ja, dan zie je ze echt, want het zijn er 4, omlaag klappen. 1 voor 1. En dan komt die kroon naar buiten. En die kelkbuis, aan de basis daarvan, daar wordt nectar afgescheiden. Dus dat gaat ook aan het begin van de schemering, komt die nectarproductie op gang. En dan gaat die bloem heerlijk geuren. En zodra het dan donker is, komen de nachtvlinders.
0: Ja, ik heb hem bij mij ook in de tuin staan. Daar lijkt hij groter. Daar is het een soort schaal. En dit hier zie ik echt 4 aparte blaadjes bij deze teunisbloem. Is dit dan een ander? Hoe zit dat?
1: Ja, ik denk dat jij dan grote teunisbloem hebt.
0: Oh ja, je staat hier met een groot boek. Even kijken, de Nederlandse flora. Ja, prachtig.
1: Ja, handboek Nederlandse flora van Kok van Herk. Ja. Geweldig, omdat je hebt niet alleen mooie foto's, maar ook overal staat dan onderstreept de onderscheidende kenmerken. Ja. En de grote teunisbloem bij jou in de eigen tuin heeft veel grotere kroonbladen. Deze zijn kleiner. Dus dat is een andere soort.
0: Zijn er veel soorten?
1: Ja, daarom heb ik dit boek ook meegenomen.
0: Ja.
1: En ze hybridiseren ook nog met elkaar. Dus je moet wel eventjes goed alle kenmerken op een rijtje.
0: Ja, maar goed, daar ben jij van. Welke hebben we hier dan?
1: Ik denk dat we nu bij een zandteunisbloem staan. Die ik ook in mijn eigen tuin in Leiden heb. En daarnet stonden we bij de gestreepte teunisbloem. En dat is dus een kruising.
0: Ja. Ik heb het idee dat ze, want hij is daar zomaar gekomen bij mij ervoor. We hebben ze inmiddels ook in de achtertuin. Verspreiden ze zich makkelijk?
1: Dus omdat ze maar alleen 's nachts bloeien en overdag weer sluiten. Bloemen die aan bloemenslaap doen, die worden in de regel goed bestoven. Omdat het pollen niet de hele dag door kan uitdrogen of wegregenen. Dat zie je ook wel, want hieronder zie je al die bestoven bloemen. Die zijn nu bezig om vruchten te worden.
0: Ja.
1: En over een paar weken zijn die helemaal verhout. En dan gaan ze aan de bovenkant open en dan worden de zaden door de wind verspreid. Dus dit is een hele goede verspreider.
0: Ja, want misschien moeten we hem even beschrijven. Het is hier, nou, uiteindelijk worden ze heel hoog. Die is wel 1,5 meter hoog, hè? staat er daar eentje. En daaronder is dan een hele rits. Nou, we zien er wel, nou, laten we even zeggen, 50 hangen. En die zijn dus al, die zijn zaad aan het...
1: Ja, die zijn al bestoven. Dus dat vruchtbekindsel is aan het opzwellen. En langzaam in een vrucht aan het veranderen. En daar zitten straks dan allemaal kleine zaden in.
0: Ja, dat zijn een soort kleine pilonnetjes, die zitten er allemaal onder. Dan krijg je dus een hoogte waar de bloemen zitten. En dat zijn er altijd maar een stuk of... Hoeveel zijn dat er dan, die er open gaan s'nachts?
1: Ja, per 2 of 4, hè. Dus daar kan je het mooi zien. Dus die hebben vannacht gebloeid. En die vallen dan af. En daar staan bovenin staan de volgende 4 bij die plant daar. Staan alweer op te zwellen.
0: Is dat... heel gebruikelijk, zie je dat veel, dat een zo'n bloem maar 1 nacht meedoet en dan afvalt?
1: Nou, de nachtbloeiers hebben wel vaak een bloeiwijze met meerdere bloemen erin die allemaal na elkaar opengaan. Want stel dat het een keer een koude nacht is of een winderige nacht en er komen geen nachtvlinders. Ja, dan kunnen ze het de nacht erop weer met een volgende bloem proberen.
0: Oké, okay, ja. Nou, het is leuk als we nog even over de andere nachtbloeiers praten. Maar jij zei, dat verspreiden gaat dus makkelijk. Zou dit nou hier allemaal, we staan hier bij een stuk tuin van het Groene Huis. Er komen heel veel bestuivers op af. Is dit nou allemaal aangeplant of verspreidt zich dat dus zo makkelijk dat ze hier weinig aan gedaan hebben? Wat denk jij?
1: Ja, de teunisbloemen horen bij omgewerkte zandige bodem. Van oorsprong duinen en rivierbegeleidend. Maar er wordt heel veel gebouwd in Nederland. In de bouwterreinen zien we ze ook. Dat gebeurt hier natuurlijk ook. Dus ze verspreiden zich nu tegenwoordig heel veel via bouwzand.
0: Wordt het ook wel gezien als een soort onkruid? Een soort wilderig iets wat je ook makkelijk weer weghaalt?
1: Nou, als prefect van de Leidse Hortus Botanicus gebruik ik het woord onkruid niet.
0: Nee.
1: Ik vind dit gewild kruid.
0: Ja, ik vind ze ook waanzinnig mooi. Ja, even voor duidelijk, ik zit er ook niet aan te schoffelen hoor. Maar omdat ze dus zomaar opkomen aan zanderige randjes, kan ik me voorstellen dat heel veel mensen denken, oh, dat is niet erg als ik daar nog weer eens overheen ga met iets. Hier zien we dus vooral die zand.
1: Teunisbloem.
0: Ja. Waar komt die teunis? Waar komt dat vandaan, die naam?
1: Ik weet alleen de Latijnse naam, Eunotera. En daar zit oinos in. Er is een theorie dat de wortel gebruikt werd om wijn mee te maken. Dus de volksverhalen zijn altijd hele mooie theorieën over.
0: Oké, okay. Nou, misschien is iemand dat ook wel aan het proberen in Nederland om wijn van de teunisbloem te maken.
1: Wie weet.
0: En teunis, had dat nog iets te maken met de Antonius, de heilige?
1: Het zou goed kunnen, ik weet het niet.
0: Heilige Antonius, nee. Wij gaan zo direct nog even verder speuren. Jij gaat even speuren nog naar over anderen, want dat is wel leuk nu we het toch over de nachtbloeiers hebben en de nachtbestuivers. Het was ook nachtvlindertelling, dus dan is het leuk als we daar ook nog even over kletsen. Ga jij nog even verder zoeken?
1: Zeker, ik ga mijn best doen.
0: Of zie je er hier gelijk al een paar staan?
1: Nee, dat wordt wel even zoeken nog.
0: Oké. Okay. Op zoek zo direct verder naar nachtbloeiers. Barbara, dank je wel voor dit moment.
1: Graag gedaan.

0: De piano-etude in Aschgroot, opus 25, nummer 1 van Frédéric Chopin. Tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338.
1: Dit is Nienke den Hollander uit Loenen op de Veluwe. Vanmorgen vroeg liep ik met een groep over de Reenberg, een gebied van natuurmonumenten, en tot onze grote verbazing zagen wij daar bloeiende hei. Niet één takje, maar soms zelfs al een hele struik. Bijzonder vroeg, volgens mij.
2: Hoi, ik ben Bas en ik ben 11 jaar. Ik woon in Sleeuwijk. Wij hebben in onze tuin een struik met allemaal kleine mereltjes. En als de moedervogel komt aanvliegen met eten in haar bek, dan gaat ze allemaal tjoep, tjoep, tjoep doen. En dat vind ik een heel schattig, mooi geluid.
3: Met Rob Ruigrok, Driebergen Zeist. Tijdens het avondeten aan de buitentafel worden we geconfronteerd met wel 3 boommarters. Die zitten te peuzelen, stuk voor stuk, uit de pindakaaspot en de pindareservoir van de boom in onze tuin. Echt zeldzaam, 3 stuks en heel nieuwsgierig.
4: Dag, van Vella Hakvoort, Rotterdam. De hele dag heb ik op ze gewacht, de gierzwaluwen. Vanmorgen vroeg om 7 uur, balkondeuren open gedaan. En normaal vliegen ze dan altijd heerlijk langs en gekwetter. Maar nu is het avond, 8 uur in de avond, 13 juli, en het is stil aan de horizon. Ik denk dat ze zijn vertrokken, de gierzwaluwen. Ik ga ze missen.
5: Emiel Wiegers, ATV Buitenlust, Rijswijk. Ik zie enorm veel hommels in mijn tuin, op allerlei kruien. Vooral de wilde marjolein is erg populair. Wel 10 hommels op een klein stukje. Volgens mij mannetjes, want ik zie geen stuifmeel aan de pootjes. Veldhommel en aardhommels. Het is 1 groot feest.
6: Goedemorgen, met Gerard Wouter spreekt u. Met gepaste trots melden wij u dat op de potkuilen in Milsbeek de geboorte van 5 jonge kerkuiltjes.
7: Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. 8 juli was het zover in mijn tuin op Tuinpark Onstuiten. Van diverse grote kaardebolplanten begonnen de eerste kaardebollen te bloeien, met een lila krans in het midden van de bol. Een feest voor insecten op zoek naar nectar.
8: Goedemorgen, met Maria Lodewijk uit Renesse. Vandaag tijdens mijn wandeling heb ik zo genoten. Er stond een ree met 2 reekalfjes. Ze bleven een hele tijd staan. Het duurde heel lang voordat ze in de gaten hadden dat ik daar stond. En toen huppelden ze met z'n 3 ervandoor.
9: Wat hebben we gezien voor dier?
10: We hebben een teunisbloemvlinder gezien in de rups.
9: De rups van een teunisbloemvlinder. En die hebben we vandaag gezien, hè?
10: Ja.
9: Welke datum is het? 11 juli?
10: 11 juli, 12 juli.
9: Om 12 uur. En waar wonen we?
10: In Zelf.
9: Nou, kijken of we een uitzending komen, jongens. Doeg!
10: Doei!
11: Met Christine Lemmens. Ik woon in Ransdaal. Vandaag ben ik vanuit Ransdaal gewandeld langs de Schaalsberg met grotten richting Valkenburg. En bij de grotten liep ik door een haar van vlinders. Alle soorten. Blauwtjes, zandoogjes, een hooibeestje, koevinkje, damboortje. En in de baam knoopkruid, marjolein, duifkruid, agrimonie, akkerhoningklaver, etc. Prachtig. Ik heb ervan genoten.
12: Hier is Terbuis uit Mook. Op maandag 13 juli. Weer verrast door moedertje natuur. 30 graden, knalblauwe lucht, droge noordoostenwind. En één keer aan de zijkant van ons huis met zijgevel het tikkende geluid van regen. Ik keek in de wingerdhaag, de wingerd die hier tegen onze zijgevel opgroeit. En daar vielen uitgebloeide bloemetjes, of de vruchtjes van de wingerd. Vielen in 1 doorlopende regen op de grond. Tik, tik, tik, tik, tik. Alleen het geluid was al verkoelend.

0: Pembroke Bay uit de orkestsuite Guernsey Postcards, uitgevoerd door de Royal Liverpool Philharmonic Orchestra onder leiding van componist Ronald Corp. Na 7:30 onderzoek naar de gekraagde roodstaart en naar de mogelijkheden van de tamme kastanje. Nu eerst het NOS Journaal met Katrien Straatman.
1: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
2: De VS heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het zou een vergelding zijn voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië, waarbij 2 Amerikanen werden gedood. De hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei heeft het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. En Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Het weer wisselend bewolkt vandaag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden.
0: Florian van Laar komt al ruim 40 jaar in de Achterhoek. Maar het is voor het eerst dat hij daar een wielenwaal hoort. Het gejodel van de wielenwaal. En deze nam hij op landgoed Dennenoord in Westendorp.

En Thea Hilhorst, die is tijdens een late avondwandeling getuige van een luidruchtige kikkerconversatie. Maar dat zijn lekker luidruchtige gasten. Dankjewel Florian en Thea voor de geluiden. Zo direct de gekraagde roodstaart en de tamme kastanje.

0: De Spring Breeze prelude van de Taiwanese componist en muzikus Deng Yu-Hsien, uitgevoerd door Stephen Ho. Een van de mooiste vogels die jaarlijks vanuit de Sahel in Afrika naar Nederland komen om hier te broeden is toch wel de gekraagde roodstaart. Broedt in holtes, in voornamelijk houtwallen, leeft van insecten. Ernst Oosterveld doet al bijna 15 jaar onderzoek naar de vogel in de noordelijke Friese Walden, ten noorden van Drachten. Dat is echt een gekraagde roodstaartbolwerk. Maar waarom juist daar? Verslaggever Henny Radstaak is met Ernst Oosterveld op inspectieronde langs een aantal nestkasten.
1: Hoor je dat? Daar? Die alarm roept. Vuut, tik, vuut, tik.
2: Ja.
1: Dat zijn die alarmerende ouders bij het nest van die roodstaartjes.
2: Dit zijn de gekraagde roodstaarten.
1: Dit is het alarm van de gekraagde roodstaart.
2: Ja. Ze hebben ons in de gaten.
1: Jawel, ze zijn wat onrustig.
2: Want we zijn op weg, Ernst Oosterveld, naar de nestkast.
1: Ja, de allerlaatste broedsel van de gekraagde roodstaart van dit seizoen. Die we nu nog een bezoek gaan brengen om te zien hoe de jongen erbij liggen. Hier in dit houtwallenlandschap. Daar zitten ze heel talrijk. En ook nog een elzensingelgebied waar ze ook broeden.
2: En hoe komt dat? Want dit is, als je Friesland niet heel goed kent, dit stel je je niet voor bij een typisch Frieslandschap. Dan denk je aan veenweidegebieden, open gebied.
1: Ja, maar dat is een rijkelijke misvatting. Het oostelijk deel van Friesland is een zandgrond. En dat is veel meer besloten. Dat bestaat onder andere uit deze coulissenlandschappen, houtwallen en singellandschappen. Dus dat is ook echt allemaal Friesland.
2: En wat je ziet, we staan nu in een weide. Hiernaast is mais, maar daartussen zit een houtwal. Dus er zijn bomen, dus je ziet heel veel groen.
1: Ja, dat is het, hè. Relatief kleinschalig. Het heeft de modernisering van het landschap, de schaalvergroting in het kielzog van de ruivenkavelingen van de vorige eeuw goed doorstaan. En dat is heel intrigerend. Dat is heel uitzonderlijk. In de kleinschaligheid heeft dit gebied zijn gelijken niet. In Nederland niet, maar misschien zelfs in Europa niet. Dat zit hem stellig in de landschapsstructuur. Die past die gekraagde roodstaart ook heel goed. Want die heeft een bijzondere jaagtechniek. Namelijk om vanaf een uitzichtpost op de grond insecten te jagen.
2: Ja, want hij hoort bij de vliegenvangers, hè? Het is een insecteneter.
1: Ja, uitgesproken een insecteneter. Dan vindt hij dekking en de uitzichtposten in de single of wal. En op het korte gras daarnaast, liefst nog met wat open plekken, daar kan hij goed die insecten vinden.
2: Zullen we gaan kijken met die nestkast?
1: Goed. Nog één punt wat ook dit landschap zo aantrekkelijk maakt voor die roodstaart. Dat is het beheer. Er vindt hier namelijk hakhoutbeheer plaats.
2: En wat houdt dat in?
1: Dat betekent dat om de 20 à 25 jaar al die singles en die wallen worden gekapt. Maar niet gerooid, niet helemaal verwijderd, maar alleen afgezaagd net boven de grond, zodat ze weer opnieuw uitlopen. Nou, dat landschap herstelt zich weer.
2: Ja, zo'n houtwal is toch voor een aantal jaren niet meer geschikt voor die gekraagde roodstaart om in te nestelen.
1: Nee, dat klopt. Maar ja, er wordt hier goed gevarieerd beheerd. Dus er is altijd een hele grote lengte wat nog wel goed op leeftijd is voor die gekraagde roodstaart.
2: Nou, laten we eens gaan kijken.
1: Laten we gaan kijken.
2: Ja. Een beetje kruip door, sluip door hier. Dit is een singel.
1: Wat krijg je met zo'n houtwal?
2: Nou, en dan staan we hier voor de nestkast. Nummertje 002 staat er op een plaatje. Ze zitten trouwens daar achter je. Hier zit, het is een prachtige vogel. Moet je kijken, man. Hij zat hier op een tak.
1: Ja, schitterend, hè?
2: Zit hier op het tak.
1: Ja, dat was een vrouwtje. Maar die komt ook echt heel dichtbij. Die is zeer bezorgd.
2: Ja, en daar zit volgens mij het mannetje.
1: En die is veel minder kleurrijk dan het mannetje, inderdaad. Maar ook niet minder fraai, hoor. Met een heel fraai, subtiel, grijsbruin kleur. Met een mooi contrast met zo'n rode wipstaart. En prachtige reebruine ogen. Ik ben ook gevallen voor die reebruine ogen.
2: Oh ja?
1: Ja.
2: Ja. Oh, ze zitten hier vlakbij ons, vlak boven ons. Ze zijn helemaal in paniek.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is voor het onderzoek, Ernst. Hè? Voor jouw onderzoek is het toch belangrijk voor het behoud van de soort, natuurlijk. Dus
1: het bezoek maar een beetje kort zien te houden.
2: Ja,
1: hè?
2: Precies. Even kijken of we hem open kunnen krijgen, de nestkast. Heel voorzichtig gaat het luikje open. Het klapt naar boven.
1: Ja, lijken in goede conditie.
2: Het is een beetje donker. Wat zie jij, Ernst? Je staat
1: Ik zie die kopjes duidelijk boven het nest de rand uitsteken. Dus ze zitten al goed in de veren. Dus ze zijn al behoorlijk volgroeid.
3: Volgens de berekeningen vliegen ze over een dag of twee uit. Ik ga even kijken of dat klopt. Aan de hand van het verenkleed.
2: Ja, Ernst probeert er nu een van de kuikens te pakken. Die heb je nu in je hand. Ah, kijk toch eens even. Wat prachtig.
3: Ja,
2: die,
3: ja, dat heb je.
2: Die ziet er toch al redelijk gekleurd uit, zou je kunnen zeggen.
3: Ja, dat rode staartje, dat begint zich al te vormen, hè? Zie?
2: Ja.
3: Ja, ze zitten al flink in de veren. Dus we zitten goed op schema. Ja, het zal me niet verbazen als ze voor een dag of twee uitvliegen.
2: Mooi.
3: Ja. Maar goed, we zetten ze snel weer terug.
2: Ja.
3: Ze lijken in prima conditie.
2: Dit is er één. Hoeveel zitten er in?
3: Vijf.
2: Vijf?
3: Ja, vijf.
2: Zullen we ons een beetje uit de voeten maken? Ja, want ik voel me toch een beetje bezwaard.
3: Ja,
2: het
3: is een beetje ongemakkelijk.
2: Ja. Hoe heet je trouwens in het Fries, de gekraagde roodstaart?
3: Reetstutje. Het reetstutje. Het roodstaartje. Boerenland met rijk aan biodiversiteit en rijk aan broedvogels. Ja, dat is geen vanzelfsprekendheid vandaag de dag. De succesfactor is een grote soortenrijkdom van bomen en struiken in die betreffende singel of wal, in combinatie met een onbemeste perceelsrand langs die singel of wal. Een onbemeste, kruidenrijke perceelsrand.
2: En dat is hier ook het geval? Want daar staat een perceel met mais. Het lijkt me behoorlijk intensief landbouwgebied eigenlijk.
3: Nou ja, aan deze kant is dat wel het geval. Dit is schapenland, dus dat wordt behoorlijk extensief gebruikt. Bijna niet bemest. Dus dat is zo'n typische korte vegetatie met ook wat open plekken. Waar die gekraagde roodstaart prima zijn voedsel kan vinden. Nou, dat heb je hier veel meer. En wat we ook vaststelden, is dat die roodstaart het in houtwallen beter doet dan in elzensingels. Die boeren die kunnen daar dus veel invloed op uitoefenen. Hè? Op een goed broedhabitat voor die vertaalde roodstaarten. En het agrarisch collectief heeft dat ook wel goed begrepen. En die hebben sinds dit jaar een zogenaamde extensieve perceelsrandpakket ontwikkeld. Die ze betalen uit eigen middelen om op die manier die onbemeste perceelsranden te stimuleren.
2: En dan specifiek hier in de regio?
3: In deze regio, in de noordelijke Friese Wouden. Maar goed, dan hebben we het wel over 25.000 hectare. Hè? Met 3.000 kilometer elzensingels en 300 kilometer houtwallen. Dus dat stelt wel wat voor.
2: Zo. Nou, hulde aan de boer.
3: Zo is het.
2: Dat mag ook wel gezegd worden.
3: Exact. Want nou, ze hebben ook bewezen dat ze daarbij een gezonde financiële bedrijfsvoering hebben kunnen ontwikkelen. Want de bedrijfsopvolgingssituatie hier in de noordelijke Friese Wouden is relatief veel beter dan elders in Nederland. Want sinds 2000 zijn in Nederland 40% van alle melkveehouders gestopt. Hadden geen bedrijfsopvolger. Maar hier in de noordelijke Friese Wouden was dat maar 18%. Dus relatief vond de jonge generatie het hier nog zeer de moeite waard om boer te blijven. Dus dat duidt wel op een gezonde bedrijven. En vandaar de dag met een roep vanuit de samenleving om herstel van biodiversiteit in het boerenland, is dat een erg aantrekkelijk perspectief. En van die boeren hier in de noordelijke Friese Wouden kun je er op dit punt veel leren. Hoe hebben ze dat nou aangepakt? En dat komt onder andere omdat ze ook de voordelen van zo'n coulisselandschap onderkennen. Dat is schaduw, maar ook een luwer groeiklimaat. Midden op een perceel groeit het gras beter dan zonder die luwte. Nou, dat voordeel hebben zij altijd gezien. En dat geldt in het bijzonder in periodes van droogte. Nou, met klimaatverandering en toenemende droogteperiodes wordt dat voordeel alleen maar groter. Dus dat biedt nog beter perspectief voor dit soort landschappen als er nu al is.
2: Met de gekraagde roodstaart, jouw lievelingsvogel denk ik, hè?
3: Exact.
2: Met de gekraagde roodstaart als gidssoort.
3: Exact, ja, als ambassadeur. Het is ook niet voor niks dat die boeren hier in de noordelijke Friese Wouden die gekraagde roodstaart als ambassadeur van hun agrarisch collectief hebben gekozen. Een hele goede keuze.
0: Met Vroege Vogels TV waren we kort geleden ook op pad in de noordelijke Friese Walden met Ernst Oosterveld. Als u dat wil zien, dat prachtige gebied en die gekraagde roodstaart, het filmpje is nog te zien op onze website vroegevogels.bnnvara.nl.

0: De dans van de kraanvogel van en uitgevoerd door Ludovico Einaudi en zijn ensemble. Het verhaal gaat dat hij ooit door de Romeinen naar Nederland zou zijn gehaald. Maar ondertussen, de stammen kastanje, ja, is nooit echt een heel belangrijke boom geworden. Niet in onze bossen en ook niet in onze keuken. Misschien komt daar nu verandering in, want de boom mag zich in een toenemende belangstelling verheugen. Samen met de schrijver van een nieuw boek over de tamme kastanje, Arno van der Kruis, is verslaggever Rob Buiter gaan kijken in het epicentrum van de tamme kastanjes in Nederland, het dorp Beek bij Nijmegen.
1: Klinkt meteen lekker, Arno. Het geluid van een stromende beek in het dorp Beek. Zwartkop op de achtergrond. Een goede plek om op zoek te gaan naar tamme kastanjes.
2: Ja, eigenlijk dé plek hier in de omgeving. Kastanjedal met de Westerbeek.
1: We lopen nu over een heel klein paadje met allemaal gele slierten. Je pakt er meteen eentje op. Dat is een bloeistengel van een tamme kastanje.
2: Ja, dit is de bloeiwijze van die boomsoort. Dat zijn de mannelijke bloempjes. Heel veel aan een heel lange stengel.
1: Dit is een heel dun stengeltje van, wat is het, 15 centimeter of zo?
2: Ja, 15, 20 centimeter.
1: Lijkt in niks op die witte kaarsen zoals de gewone kastanje bloeit?
2: De paardenkastanje, die in veel tuinen staat. Maar dit is de tamme kastanje. En eigenlijk is dat de wilde kastanje. Dat wil zeggen, die staat vooral in bossen. En minder bij mensen thuis in de tuinen. En er is ook een vrouwelijk bloempje, maar dat zit nog in de boom. Want die gaat natuurlijk uitgroeien tot de kastanje.
1: Die gaat straks die ruwe bolsters maken.
2: Ja.
1: Want als we dan even naar boven kijken waar deze stengeltjes uitkomen vallen. Het lijkt wel iets op een beetje de vingervormige bladeren van de paardenkastanje. Maar ja, toch ook wel heel anders, hè?
2: Ja, de paardenkastanje heeft een zogenaamd handvormig blad. Hè? Dus dat zijn vijf blaadjes aan één blaadje. Terwijl de langwerpige blaadjes van de tamme kastanje, die staan ieder voor zich, apart. Maar ze lijken op elkaar.
1: Even een klim de heuvel op. En daar wijs je naar een hele dikke holle boom. Ik zag al een bordje staan, dat is de kabouterboom.
2: Ja, de kabouterboom. Die is aan iedereen hier en in wijde omtrek wel bekend. Een boom van, men zegt, 450 jaar oud. Ik denk 350, maar goed. Hij is hol, je kunt het niet meer meten hoe oud hij is.
1: Je kan de jaarringen niet meer tellen, want dan mist wat in het midden. Ja.
2: Dat kan niet meer.
1: Een ontzettende joekel van een boom. Dus, wat voor omtrek heeft hij?
2: Laatst gemeten, 8,5 meter. Maar dit is waarschijnlijk een nazaad, of in ieder geval ook een oorspronkelijke boom, uit wat ik voor het boek wat ik geschreven heb ontdekt, dat hier boomgaarden zijn aangeplant door boeren, boomgaarden van tamme kastanjes. En dat is een heel bijzonder lokaal verhaal, wat eigenlijk niet bekend was. En waar de restanten daarvan in de vorm van oude bomen hier nog volop aanwezig zijn.
1: Ja, want van oorsprong komt die tamme kastanje niet uit deze omgeving, toch?
2: Het komt van de Romeinen, zeggen ze altijd. Hè? De Romeinen hebben de kastanje meegebracht.
1: Ja, dat zeggen ze altijd, maar hoe is dat te traceren?
2: Ja, precies. Dat is één methode waarop je dat kan achterhalen. En dat is archeologisch onderzoek en wel naar pollenkorrels. Pollenkorrels die van de bomen, van de boomsoort tamme kastanje, die in het bodemarchief achtergebleven zijn. En waar je de bodemlaagjes kan dateren op de juiste tijd. En ik heb zeggen en schrijven, één onderzoek ben ik tegengekomen waar in Midden-Limburg bij het dorpje Lom kastanjepollen uit de Romeinse tijd zijn gevonden. Dus ja, waarschijnlijk hebben die Romeinen de kastanje meegebracht, omdat ze dat een fantastische broodboom, een voedselboom vonden. Maar veel bewijs is er niet en al helemaal niet hier bij Nijmegen.
1: Ja. Maar dus inderdaad vanwege het voedsel, vanwege het eten van die tamme kastanje.
2: Juist, daar is die boom voor naar Nederland gehaald. En niet alleen door de Romeinen, maar ook door Karel de Grote, die hier in Nijmegen ook een pals had en een verordening had dat overal waar hij en zijn hofhouding resideerde, dat daar altijd een hele waslijst aan producten aanwezig moest zijn. Onder andere de tamme kastanje. Ja. Dus in, wat is het, de 8e eeuw, 7e eeuw, dat het Valkhof hier in Nijmegen bestond, hebben ze waarschijnlijk ook kastanjes hier aangeplant. En daar zijn wel pollenresten van gevonden. Dus ik denk dat vooral Karel de Grote hier de kastanje heeft geïntroduceerd. Ja.
3: En na Karel de Grote dus ook tegenwoordig weer heel erg in de belangstelling gekomen door de opkomst van de voedselbossen.
2: Ja, en daar ben ik heel blij mee. Ik heb zelf zo'n 25 jaar geleden tamme kastanjes in mijn boomgaard aangeplant. Hier in Ressen aan de overzijde van de Waal. Ben daardoor ook gefascineerd geraakt door de boomsoort en de kastanjes waar je dan vervolgens weer van alles mee kunt doen. Maar ik merkte dat daar eigenlijk geen eetcultuur is hier in Nederland. En tot mijn verrassing is dat dus de laatste jaren enorm opgeleefd.
3: Hij komt dus van oorsprong niet in deze omgeving voor. Toch doet hij het wel goed.
2: Ja, en vooral hier, waar we nu staan. Dit is leemrijk zand. Dat is een fantastische bodem voor tamme kastanje. En hier in de beekdalen heb je ook nog eens voldoende water. Ook belangrijk. En beschutting tegen nachtvorsten. Met name strenge vorsten, dat is hier in deze dalen getemperd. En daarom gedijt de tamme kastanje hier juist in Beek en Bergendal uitstekend.
3: Want hij komt van oorsprong uit iets warmere streken.
2: Ja, Zuid-Europa verder weg, het nabije oosten, daar komt van oorsprong de tamme kastanje vandaan. Ja.
3: Is het daarmee ook een toekomstbestendige boom, dat hij beter past bij het klimaat dat ons te wachten staat?
2: Ja, dat heb je heel goed gezien. Warmer wordende klimaat, dat zal de tamme kastanje zeker bevoordelen. En daar wordt ook al op ingespeeld. Niet alleen door die voedselbossers die natuurlijk de tamme kastanje als voedselboom aanplanten. Maar ook door Staatsbosbeheer, want die heeft nu een proef gaande waarbij ze selecties van tamme kastanjes uit Nederland, zeg maar wilde oogst en selecties uit het buitenland gaan uitproberen in een proefbos, laat ik het een bos noemen. Om zo de juiste selectie te selecteren om echt aanplanten te doen. En dan niet voor de kastanjes, maar voor het hout. Ja. Dat is ook heel waardevol.
3: Maar ondertussen dus ook lekker om te poffen. Kunnen we afsluiten met een heel kort recept voor die heerlijke kastanjepasta die je ook in Frankrijk vaak kunt kopen?
2: Nou, kastanjepasta, ik heb in het boek een oud Romeins recept opgenomen, overgeleverd.
3: Ja, dus toch, hè? Ja.
2: Ja, want die Romeinen die wilden wel lekker eten. En dat is gemaakt dus van gekookte tamme kastanjes. Maar daar worden zuren en zoeten bijgevoegd tot een fantastisch lekkere pasta die je als bijgerecht bij, nou ja, noem het maar op, spruitjes, groenten, van alles en nog wat kunt serveren. En ik zou zeker ook een kastanje-chocoladetaart eens maken. Dat kan ook gewoon met kastanjes koken en dan heb je zelfs geen meel nodig. Dat kun je puur met kastanjes maken.
3: Je staat erbij te glimmen, Arno.
2: Ja, toch heerlijk. Heerlijk.
4: Ja, dat klinkt verschrikkelijk goed. In het boek Tamme Kastanje met het Romeinse recept van de Tamme Kastanjepasta. Dat boek is in eigen beheer uitgegeven door Arno van der Kruis. Meer informatie staat op onze website.

0: Ladies in Lavender, muziek uit de gelijknamige film uit 2004 van Charles Dance. Uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra. Onder leiding van componist Nigel Hess en Joshua Bell speelden de viool en de koutjes op de buitenmicrofoon. Ja, die koutjes zijn hier uit het ei gekropen. Daar was een groot nest in de dakgoot hier bij het Groene Huis. Ik denk een stuk of 4, 5 jongen en die hangen hier nog steeds rond. Met de ouders, dus het is een hele familie. Maar ook af en toe een behoorlijk kabaal.
1: NPO Radio 1.
2: De Kunststof Podcast is 3 weken lang te vinden op de Parade in Den Haag. En te horen op NPO Radio 1. Met deze week...
3: Acteurs Luca Butsel en David Westra staan allebei met hun eigen gezelschap op de Parade. En zijn ook allebei te gast in een dubbele uitzending van de podcast Jongstof. Live vanuit onze eigen tent op het festivalterrein in Den Haag. Kom gezellig langs of luister naar Jongstof op de radio.
2: Vanavond om 6 uur op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: NPO Radio 1.
13: Het is 8 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en in een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. En de VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenenpubliek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De Hongaarse president Sulyok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetwijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sulyok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen in Hongarije verloor. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de laatste 19 voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Die kunnen niet doorgaan door waterschade in het Utrechtse Beatrix Theater. Acteur Carlo Bossart zegt dat hij in Moulin Rouge de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde daarvan een enorm verlies. Ook de theater en de producent balen ervan. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor en daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
5: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald.

0: In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Ster. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in 1 klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
10: NPO Radio 1. BNN VARA.
11: Barbara, door welke dieren wordt daar nou gepaard, daar in het zonnetje? Met 50 centimeter voor onze neus.
12: Het zijn 2 roofvliegen.
11: Doodstil, hè?
12: Ja, we zitten lekker in het zonnetje.
11: Ja, op de... Waar zitten ze nou op?
12: Lonicera periclimenum, de wilde kamperfoelie.
11: Ja, heel erg rustig. Wilde kamperfoelie, die kronkelt hier voor ons uit. Hè? Is dit al... Dit is de bloeiwijze, toch? Nee, het is een beetje magertjes.
12: Ja, maar je moet iets meer naar boven kijken. Daar zie je dat die bloemen zijn wat verser. En inderdaad, ook die hebben dus... Gisteravond zijn die open gegaan. Die hebben de hele nacht gebloeid. En dan in de ochtend verkleuren ze naar geel. En vervolgens vallen ze af. Ja. En dan vanavond gaat de volgende batch open. Ja.
11: Nou, ook dit zijn nachtbloeiers. Daar hangen er nog meer. Nou, gaan we zo direct verder nog naar nachtbloeiers zoeken. Dank je wel.

Ondertussen gaat Barbara Gravendeel, prefect van de Hortus Botanicus in Leiden, toch nog even speuren wat voor roofvliegen dat nou precies zijn. Kan ik even vertellen wat we verder gaan doen dit volgende uur? De Venolijn staat klaar. De column van Nicky Dekker. Die komt zij voorlezen. We spreken dierenarts Odette Doest over haar rol in de tv-serie Natuur in de Cariben en haar avonturen met Bob de Flamingo. En ook spreken we met Eline Rentier, die onderzoek doet naar het veranderende berglandschap en het planten- en dierenleven op de berg door stijgende temperaturen. Heel wat Nederlanders reizen deze dagen weer af naar de Alpen, onder andere. En ook zij krijgen daarmee te maken. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: Het derde deel uit de Salzburger Symfonie van Mozart. Barbara staat nog steeds bij de kamperfoelie. Barbara, heb je dat dan ook met die kamperfoelie, dat je hem 's avonds of in de schemering zo plotseling ziet openklappen?
1: Nee, dat gaat wat langzamer. Ja. Maar ook hier is de bedwelmende geur al een teken dat hij aantrekkelijker wordt. En dan zie je dat de kroonbuis heel lang en dun is. Dus hier heb je echt wel wat grotere nachtvlinders voor nodig, die hier ook echt voor gaan hoveren. En dan met hun lange tong naar beneden moeten om hier onderin de nectar op te drinken.
0: En welke nachtvlinders komen daarop af?
1: Nou, een heel mooie is natuurlijk het avondrood. Dat is een mooie grote pijlstaart. En die gebruikt de plant ook om eieren af te zetten voor de rupsen. Dus dit is niet alleen een voedselplant, maar ook een waardplant, zoals we dat noemen.
0: Ja, het was nachtvlindertelling, hè? Vorige week hadden we de dagvlindertelling, nu was het nachtvlindertelling. Dus extra aandacht voor die nachtvlinders. Komen er nou ook, je noemde het net, geloof ik al heel even kort, de nachtvlinders op die teunisbloemen af?
1: Ja, zeker. Daar heb je dan de teunisbloempijlstaart. Maar ook gamma-uiltje, dat is een hele algemene nachtvlinder.
0: Ja, we gingen nog even op zoek naar die rupsen, maar ben je die nog tegengekomen van de teunisbloemen?
1: Nee, die zijn heel zeldzaam.
0: Ja? Ja? Want waar komen ze vooral voor? Ik geloof in het zuiden, toch?
1: Nou ja, dit is een klimaatschuiver, hè? Dus hij is aan het opschuiven. Dus hij komt eigenlijk nu in grote delen van Nederland voor. Kun je hem vinden als je geluk hebt?
0: Ja, zie je hem wel eens?
1: Ja, ik heb hem dus een paar weken geleden gezien in mijn eigen provincie in Zuid-Holland.
0: Ja, dus je had geluk. Nou, hou jij je ook bezig met evolutie, toch? Van planten.
1: En
0: deze nachtbloeiers, ja, door de duizenden miljoenen jaren heen co-evolueren die nou ook samen met hun bestuivers?
1: Absoluut, ja. Dus de tonglengte en de lengte van de kroonbuis, dat moet heel goed op elkaar afgestemd zijn. En ja, daar doe ik inderdaad ook onderzoek aan. Niet aan kamperfoelie, maar aan andere nachtbloeiende planten. Ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan aan orchideeën. In de Canarische eilanden zie je dan heel mooi dat op de jongere eilanden staan planten met een lengte van een kroon die helemaal afgestemd is op de daar aanwezige nachtvlinders. Op de oudere eilanden verandert die kroonlengte, omdat daar dan ook andere nachtvlinders zitten.
0: Dus daar kom je gewoon andere bloemen tegen?
1: Ja, het is wel dezelfde soort, maar de lengte van de kroonbuis gaat dan variëren.
0: Ja, dat zie je vooral op eilanden, hè?
1: Ja. Ja.
0: En waarom is dat?
1: Daar heb je natuurlijk een beperkt aantal bestuivers. Dus dan moeten de planten sneller gaan reageren, willen ze bestoven worden.
0: En een eiland is natuurlijk een afgesloten gebied waar dan aparte soorten vaak voorkomen.
1: Zeker, ja. Dus ja. Het is allemaal vijandig oceaanwater omheen. Dus er kan niet zomaar een nachtvlinder eventjes makkelijk naartoe vliegen.
0: Nee. Er is activiteit bij onze kamperfoelie. Er is iets neergestreken. Hier, kijk daar.
1: Ja, dat is een zweefvlieg. Even kijken hoor. Ik moet hier wel aan de bak, Menno.
0: Ja, je hoeft nu gelijk niet te doen hoeveel zweefvliegen zijn. Nu hoeven we niet de soorten noemen hoor. Nou,
1: nee.
0: Maar het is zo grappig dat er nu, dat er toch van gesmuld wordt van deze kamperfoelie.
1: Ja, nou, je ziet wel dat deze verzamelt vooral stuivermeel. Dus die gaat niet helemaal die kroonbuis in.
0: Ja. Toch klinkt het een beetje, die bloemen, die prachtige bloemen, die kamperfoelie en die teunisbloemen, al die soorten die dan zo opengaan in de schemer de hele nacht, ja, bijna in het donker sprookjesachtig staan te shinen. Ik vind het toch
1: altijd
0: te geuren ook. En dan weer de volgende ochtend direct doodgaan. Het is ook al die energie gaat verloren daarmee, hè?
1: Nou ja, kijk maar, hier zie je de bessen al verschijnen. Dus het is toch wel een heel succesvolle strategie. Ja. Deze is bijna rijp. Je ziet hier ook nog meer vruchten. Het is wel een slimme strategie.
0: Ja. Valt er in het algemeen iets te zeggen, hoe gaat het met nachtbloeiers in Nederland?
1: Goed. En ik zou zeggen, plant ze ook vooral aan als je de nachtvlinders wilt helpen.
0: Ja, ja, we begonnen ermee en laten we dan ook mee eindigen dat inderdaad veel mensen daar niet bij stilstaan. Dat er 's nachts ook bloeiers en dus ook veel bestuivers zijn. En dat je dus ook speciaal kunt planten voor de nacht. Zelf heb je daar dan even tikkie minder aan.
1: Jawel, want...
0: Als je van planten wil genieten en mooie bloemen.
1: Ja, ik bedoel, een kamperfoelie is ook heel leuk, vooral voor de schutting. We hebben hem thuis gewoon over de schutting heen. En overdag kijk je dan naar het mooie groene blad.
0: Ja, en ze blijven een tijdje, want we zien die kamperfoelie nu ook, voordat die afvalt, ze blijven ook nog wel een tijd in de dag aan de plant hangen.
1: Zeker, en ze gaan ook in de schemer al bloeien. Dus als jij 's avonds op je terras zit, dan geniet je ook nog van de heerlijke geuren.
0: Nou, valt genoeg te genieten. Dankjewel, Barbara, voor je komst naar het Groene Huis. Barbara Gravendeel, prefect van de Hortus Botanicus in Leiden. We blijven nog even genieten van de kamperfoelie en die heerlijke geur. En we genieten ook even van Miss Sloan Solo van Max Richter.

0: Hij stond zelfs met voormalig koningin Beatrix op de foto. De Curaçaose flamingo Bob. Met dierenarts Odette Doest trekt hij langs scholen op Curaçao om kinderen te leren over het belang van de lokale natuur. Zoals dinsdagavond valt te zien in het derde deel van de BNNVARA-serie Natuur in de Cariben. Aan de telefoon Odette Doest vanaf Curaçao. Odette, goedemorgen. Er is natuurlijk al veel aandacht geweest voor Bob. Hè? Het is een fenomeen. Wij hebben het ook al eens eerder over hem gehad. Hoe staat het met Bob de Flamingo?
1: Hij staat nog steeds een beetje bobbelig op zijn pootjes. Maar het gaat op zich goed met hem.
0: Hoezo wobbelig?
1: Nou, hij heeft last van bombelfeet, of de horrorvoet. En dat is ook een van de redenen dat hij dus niet terugkomt het wild in. Hij stuurt de groeten, dat hoor je op de achterkant. Ja.
0: Goed om te horen voor mensen die Bob misschien niet kennen. Je hebt hem niet in het wild gevangen. Hè? Hij is bij je terechtgekomen
1: nee.
0: En kan eigenlijk niet meer het wild in.
1: Nee, we hebben een stichting van de Jongdierenonderwijs Cariben. En daarmee proberen we wildlife op Curaçao een hart om de riem te steken. Dus mensen mogen allerlei wildlife van Curaçao dan, maar omstreken, mogen ze brengen. En dan proberen wij ze te fixen en dan weer terug te stoppen in de natuur. En dat is soms een vrij langdurig proces. Maar als het kan, dan doen ze graag terug de natuur in, zodat ze weer lekker wild kunnen zijn. Bij Bob ging dat niet. Bob had last van zijn pootjes, dus hij kon niet goed scharrelen over de bodem van het water om aan zijn garnaaltjes en dergelijke te komen. En hij had ook een beetje last van een pees in zijn linkervleugel, dus dat zal niet worden. En dan zet je ze terug om dan vervolgens hondenvoer te worden voor verwilderde honden of dat soort dingen. Dus dat was geen goed idee.
0: En dus trekt Bob met jou langs de schoolklassen. Gaat het niet alleen om Bob hè, tijdens die lessen. Wat is je verhaal?
1: Mijn verhaal eigenlijk is om via Bob en zijn kornuiten, want er zijn nog andere dieren die meegaan, zoals de uil en de warwara en soms de pelikaan. Om de kinderen te laten zien hoe geweldig de natuur is. En dan die dieren te laten spreken voor hun habitat, zeg maar. Dus de zeevogels voor, pas goed beter op de zee. De roofvogels van, zorg dat je niet altijd wat troep op de weg gooit. Dat ze eten zijn eigenlijk de opruimers van troep. Maar ja, als ze plastic moeten eten, gaan ze ook dood. En Bob is dan een stukje van de mangroven.
0: Ja, en je noemde de warawara?
1: Ja, de warawara. En het Latijnse naam is, of de scientific name is caracara. Dat is een roofvogel die met name, het is geen enorme jager, maar hij eet eigenlijk alles wat overleden is in de natuur. Dat scharrelt hij op en dat eet hij op. Dat is zijn favoriete hobby. Dus die eet eigenlijk gewoon dode dieren. Maar die kan heel goed ruiken. Dus als iemand bij zo'n voetdruk wat eten heeft gehaald en dat dan door het raam naar buiten slingert, dat wel eens gebeurt. Ook door toeristen. Dan ruiken ze dat. Denken ze, dat wij kunnen eten. En dan eten ze dat op. En dat is heel onhandig. Want dat is niet gezond.
0: Wat doet dat met de kinderen? Wat is de impact op hen?
1: Nou, in eerste instantie schrikken ze altijd een beetje. Ze denken van, wat is dit? Het is heel groot. Het maakt geluid. Het ruikt. Maar dan worden ze, het triggert hun nieuwsgierigheid. En het is ook een enorme reis van verwondering van dat zo'n grote vogel zo zacht aan kan voelen, dat hij een hartslag heeft zoals die van hun. Dat hij gewoon heel rustig daar rondscharrelt. Zo van, ze zijn verhalen doen en ik laat die kinderen gewoon naar me kijken. En ze mogen eigenlijk tijdens de les ook altijd dan op een gegeven moment heel even, komen ze bij me, heb ik hem op schoot en dan mogen ze hem even aaien en naar zijn hart luisteren. En dan, dan vallen ze van de ene verbazing in de andere. Oh, wat is die zacht? Oh, zijn hart klinkt. En dan gaan ze het ook beter zelf luisteren. Net als die van mij. Weet je? En dan wordt het ineens een andere ziel. Net zoals zij. En dat, daar moet je eigenlijk wel goed voor zorgen. Dan is het niet meer een ding. En ze worden gewoon helemaal verliefd op al die dieren. En dat wil ik gewoon bereiken.
0: Ja. Nou is het waarschijnlijk verschrikkelijk naïef van mij. Dat zeg ik er ook maar bij. Ik zou denken, god, die Curaçaose kinderen die leven op zo'n eiland midden in de natuur, altijd buiten. Waarom zijn die lessen toch zo belangrijk?
1: Omdat heel veel Curaçaose kinderen in huizen wonen met ouders die leven om te overleven. Dus als je aan het werk bent om alles bij elkaar te houden, heb je niet de tijd of het geld om naar zo'n geweldig Christoffelpark te gaan of naar zo'n zo'n natuurpark om daar met je kind rond te lopen. Want het kan, er zijn parken en er zijn onderwijsdingen, gewoon vanuit Kamadi bijvoorbeeld, dat je gewoon waar je naartoe kan gaan en musea. Maar dan moet je wel de tijd hebben en het geld. En ja, door gewoon systematisch langs al die scholen te gaan, krijgt iedereen een kans om zoiets van dichtbij beter te maken en vragen te stellen. En dan maak je die deur open naar die nieuwsgierigheid. Waardoor er meer druk komt, eventueel toch wel op de ouders van, hey, kunnen we een keertje daar en daarheen? Of dan wordt het makkelijker georganiseerd, want ze voeden wel hun ouders op. Ja, we wonen wel op een geweldig vakantieeiland, maar de meeste mensen moeten toch echt heel hard werken om alles bij elkaar te houden. Dus dan, ja, daar heb je gewoon daar niet heel veel tijd voor. Dat is gewoon jammer. En op die manier krijgen ze het in ieder geval mee. En ja, kan ik daar een bijdrage in de algehele opvoeding over het houden van dieren en het houden van dieren. En hoe dat op een verantwoordelijke wijze te doen en niet heel vervelend te zijn voor de natuur. En dat gewoon op een manier dat kinderen het gewoon snappen.
0: Ja. En nou heb je in Nederland, op Nederlandse scholen bijvoorbeeld wel kinderen met schooltuintjes. En er wordt er op zo'n manier aandacht aan besteed. Bestaat er zoiets op Curaçao?
1: Ja, er zijn verschillende soorten schoolbesturen. Privéscholen, protestant, christelijk. Je verzint het en we hebben het. En vanuit die scholen, afhankelijk van wat voor school, dan zijn er bijvoorbeeld wel schooltuintjes of projectjes, zodat ze naar Sultuna gaan, onze landbouwprojecten op het eiland. Dus dat is er ook. Maar ja, het is gewoon denk ik heel moeilijk voor te stellen dat je op zo'n geweldig eiland zit, maar dat je dan toch, die ouders die werken gewoon van 9 tot 5. Die kinderen gaan naar school, naar de opvang en dan naar de opvang gewoon naar huis nog even. En dan moet ze weer naar bed. Dus ja, het is er wel. Maar ja, de regering zou daar meer in kunnen betekenen, maar die heeft andere prioriteiten.
0: Ja, nou ja, daarom is het verschrikkelijk belangrijk dat jullie dit doen. En geniet Bob er net zo van als jij? Of is hij wel eens schoolziek met zijn wankele beentjes?
1: Nee, hij weet, ik doe gewoon, als je met dieren onderwijs geeft, dan moet je gewoon heel consequent zijn. En, dus hij weet gewoon wanneer donderdag is. Tot altijd op donderdagochtend. En dan wordt hij eruit gehaald en dan loopt hij een beetje rond. En hij is gewoon heel nieuwsgierig. Dus hij zit vaak te kijken naar al die kinderkunst en loopt een beetje rond en kijkt een beetje uit de auto. En hij vindt het op zich wel oké, want het is geen dagelijkse bedoeling. Het is één keer in de week, soms twee keer, dan kijkt hij me al een beetje aan van hoezo. Dus het is dan weer donderdag.
0: Ja.
1: Nee, dus hij heeft er geen stress van in ieder geval. Dus dat is heel fijn.
0: Nou, is goed om te horen. Hoe oud is hij nu? Hoe oud worden flamingo's?
1: Flamingo's kunnen tegen de 80 worden en hij is nu ongeveer 22, 23 jaar.
0: Oh, ja. Die kan nog wel even mee, zeg.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nog wat mee beleven. Nou, Odette, we gaan jullie zien op tv. Natuur in de Cariben, dinsdagavond, 10:30, NPO 2. Onwijs bedankt, hè, en groetjes aan Bob.
1: Ja, zal ik doen. Tot ziens.
0: Dag.

0: Adio ai Monti, muziek van Ennio Morricone voor de miniserie Il Promessi Sposi uit 89, uitgevoerd door Angèle Dubois in het ensemble La Pietà. Na 8:30 de column van Nicky Dekker, die zit hier al klaar. De Venolijn en de impact van het veranderende klimaat op de bergen, de bergnatuur. En ja, eigenlijk op iedereen die daar ook rondwandelt. Nu eerst Ster in het NOS Journaal.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: De ziel krijgt vleugels. In betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanemeerterwereld.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
8: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
8: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
10: Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev werd getroffen. Er viel daar zeker 1 dode en er raakten veel mensen gewond. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij werden 2 Amerikaanse militairen gedood. De hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei heeft het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. En de broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En daar zijn 10 tallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
11: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
18: alleen de prijs is anders.
19: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
20: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
21: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.

0: Eugenie Savrij Drosten. Die hoort in de hak van de Italiaanse laars in Salento het hypnotiserende geluid van de dwergooruil. Heel bijzonder geluid. In combinatie met een ransuil, die zit daar doorheen te piepen. Maar dat is de dwergooruil. Ja, dat. Nou, Eugenie, dank je wel voor je geluid. De columnist van deze week is Nicky Dekker, auteur en lange afstandszwemmer. Bekend van de debuutroman Diep Diep Blauw, waarin het fascinerende leven onder water als metafoor wordt gebruikt voor de persoonlijke ontwikkeling van de hoofdpersoon. Gaat over zwemmen. En ja, zwemmen beheerst nu weer je leven, hè?
1: Want het is zomer. Dus dan lig ik de hele tijd in het water.
0: Maar je bent ook druk aan het trainen, toch?
1: Ik ben aan het trainen voor een tocht van 5,5 kilometer.
0: En wat is dat voor tocht?
1: Om IJsseloog, dus een eiland in het Ketelmeer. Ja, en dan.
0: En is het alleen maar zwemmen voor jezelf? Of is het ook draagt het nog iets bij?
1: Nee, dus je moet dan inschrijfgeld betalen. En dat is altijd mooi. Dat geld gaat dan vaak ook naar de natuur toe. Dus dat gaat in dit geval ook volgens mij naar Wageningen Universiteit. Die dan onderzoek doen om het water daar te verbeteren voor de vissen en voor de dieren die
0: dus
1: er leven.
0: Je zwemt rond IJsseloog en ook voor.
1: Precies.
0: Het water
1: rond
0: IJsseloog.
1: Dus ook weer wat voor de natuur. Dat is
0: en zit je een beetje op schema? Gaat het goed?
1: Ik heb gisteren 4 kilometer gezwommen. Dus het gaat vooralsnog voorspoedig. En wat zo tof is dat je dan van allerlei dingen ziet. Dus wat ik gisteren zag, toen zwom ik dus naast een knobbelzwaan en een jonkie en een zwarte zwaan.
0: Nou ja.
1: Nou, dat vond ik heel gaaf.
0: Nou, wat bijzonder.
1: Ja.
0: En jij keek naar hen en zij keken naar jou.
1: Ja, en we hadden allebei zo'n verstandhouding. Want ik weet ook, zwanen kunnen best gevaarlijk zijn. Dus ik dacht, nou, ik zwem gewoon door en ik hou ze in de gaten. Maar ik zag dat ze omgekeerd ook een beetje hetzelfde deden. Hè? Dus zij waren ook van, dit is oké, maar ik hou je in de gaten.
0: Maar ze zagen dat het goed was.
1: We zagen allemaal dat het goed was.
0: Okay. De column heb je bij je. De column van Nicky Dekker.
1: Er zijn veel dingen verschrikkelijk aan AI. De enorme stroomkosten en waterverbruik, zoals vorige week nog in dit programma besproken. De intellectuele diefstal, hoe dom het zijn gebruikers maakt. Maar wat ik ook vreselijk vind, is dat we voortaan geen enkel leuk dierenfilmpje meer kunnen vertrouwen. Een roodsnavel ossenpikker die een neushoorn onder handen neemt? Hartstikke nep. Een schattige bedelende kwokka? Nep, nep, nep. De afgelopen decennia hebben films ons de meest waanzinnige natuurtaferelen laten zien. Een kogelvis die mandala's in de zeebodem tekent. Of keizerpinguïns die kilometers lang over het ijs waggelen. We mochten meekijken in bijenkorven en onder water in de Hollandse sloot. Het was magisch. Ongelooflijk, zeiden we, terwijl we met open mond naar het beeldscherm staarden. Maar nu kun je het ook echt niet meer geloven. Het beeldscherm is niet langer een raam waardoor we de rest van de wereld kunnen zien, maar een manipulatief spiegelparadijs. Bedankt, techgiganten. Ik haat het. Gelukkig bestaat de echte wereld nog. Vorige week zat ik op een terras in Parijs een broodje te eten, omringd door huismussen, koutjes, spreeuwen en stadsduiven. Een van de spreeuwen hupte richting het tafeltje rechts voor mij, waar een man zijn stokbrood zat te eten. De spreeuw keek hem doordringend aan en toen hij zijn aandacht had, begon hij zachtjes te fluiten. Heel kort. Hij liet een kleine stilte vallen en toen, afgemeten en trefzeker, zong het dier een liedje. Als een troubadour die toeristen vermaakt. En zoals de muzikant na afloop met zijn hoed rondgaat, hupte de spreeuw nog een stap naar voren en draaide zijn kop opnieuw, vragend, zonder het oogcontact met de man te verbreken. Die brak een stuk van zijn brood af, natuurlijk, wat kon die anders, en gooide het naar de vogel. Dat brood hartstikke slecht is voor vogels, weet ik ook wel, maar dat laten we nu even buiten beschouwing. Je moet niet alle magie kapot maken. Ik kon het niet geloven, alsof ik naar een labrador keek die wist dat er op zijn trucje een snack zou volgen. Met als verschil dat dit een wild dier was dat zelf had besloten om voor de kost te gaan zingen. Natuurlijk, ik heb mussen ook geregeld zien snaaien, maar die vertrouwen daarbij vooral op hun schattigheidsfactor en hun snelle reactievermogen. Ze landen op de rand van je tafel en als je niet ingrijpt, nemen ze zo snip snip een hap uit je tarte citron. Dat is geen kunst. Nee, dan de stadsduiven. Niet zo kunstig als de spreeuw, niet zo schattig als de mus. Niemand geeft hen een hapje pain au chocolat. Of nou ja, niemand behalve ik. Want ik heb Duif van Erwan Droog gelezen. Dus ik weet wat een pientere dieren het zijn. Kent u het verhaal van de Scheveningse duiven? Mensen klaagden over de zogenaamde overlast op hun balkon. En dus werden de duiven, na weken in de vogelopvang, door een vrijwilliger helemaal naar Drenthe gereden. En wat denk je? Diezelfde middag zaten ze weer op hun Scheveningse balkon. Ook duiven zouden echt geen brood moeten eten. Maar toen deze op mijn tafeltje sprong, kon ik het niet over mijn hart verkrijgen om hem weg te jagen. Alle andere vogels mochten wel meesnaaien. En wat bleek? Deze duif at ook helemaal geen brood. Hij pikte, heel netjes, enkel de sesamzaadjes van mijn bord. Hier speelden zich twee schattige dierenfilmpjes recht voor mijn neus af. En er ging een bepaalde troost van uit. Dat ze hun plek hebben gevonden, midden in zo'n grote grijze stenen stad. We geven zo weinig ruimte aan andere wezens op deze planeet. Als soort hebben we bijna alle grond ingenomen. En nu plempen grote techbedrijven het land vol datacenters en zonnepaneelparken. Ze mijnen de diepzee voor smartphone-grondstoffen, verkwisten drinkwater voor die kunstmatige non-intelligentie. En tot overmaat van ramp willen ze nu ook nog 1,5 miljoen satellieten de ruimte insturen, zodat we nooit meer een sterrenhemel zullen zien. Maar die spreeuw en die duif, die heb ik gezien. En ze waren echt.

0: Hee-won Chang speelde La Cage de Cristal uit de pianocyclus L'Histoire van Jacques Ibert. De vroege vogels Venolijn, u bent weer op pad geweest en heeft ingesproken op 035-6711-338.
1: Georges Tontneres, we wonen hier in Ede in een buurt waar een kolonie geerzwaluwen al jarenlang broedt. Maandag zat ik koffie te drinken in onze tuin. Scheert ineens een zwerm gierzwaluwen over mijn hoofd. De een na de ander verkent spleten en kieren van muren en daken van de huizen. Het zijn jonge exemplaren nu al op zoek naar broedplekken voor volgend jaar.
2: Hier Vivianne Molenaar uit Udenhout. En vandaag, maar ook gisterenochtend, zweefde er hier een heel groepje, een hele zwerm paardenbijters op zoek naar voedsel, zag je ze jagen. En soms de pootjes zag je uitsteken om de prooien vast te pakken.
3: Nou, wat ik nou vanavond toch zag op deze zondagavond, ik had staartmeesjes op mijn vetblok. Nou, en ik dacht toch echt dat die alleen in de winter zouden komen. Nou, ik had ze dus nu echt gewoon de zomer. Oh, ze waren zo mooi.
4: Met Rien de Jager in Voorthuizen. Vandaag, 10 juli, was er de eerste rijpe vijg. In ieder geval voor mij de eersteling. Rijkelijk vroeg, denk ik.
5: Thea Bijl uit Voorhout. Afgelopen zondag kon ik de vlindertelling 4 Atalanta's en een blauwtje melden. Vandaag, 2 dagen later, zag ik op de vlinderstruik voor mijn huis de dagpauwoog, de kleine vos, de distelvlinder, het klein koolwitje, de gehakkelde Aurelia en als kers op de taart liet de koninginnenpage zich uitgebreid bewonderen. Wat een prachtige vlinder.
6: Hans Genet, Kampen. Bij ons woonhuis was 's avonds was er een egel voor in de tuin aan het drinken. We hebben ook een huisje staan met een beetje eten erin. Terwijl achter in de tuin 2 andere egels elkaar het hof maakten. En die zorgde ook dat er kleintjes komen. Dat hadden we nog nooit gezien. Dus 3 egels in totaal. Prachtig.
7: Hans de Bruin uit Sassenheim. We zien de zaadverspreiding als eerstelingen bij de Judaspenning en het juffertje in het groen. Maar kijken ook naar de op de wind ver wegwaaiende pluimen van de paardenbloem en de kogeldistel.
8: Horen jullie dat hier? Geert en René in Estland, nabij Rana Metsu. 2 kwartelkonings die met elkaar in gesprek gaan. En het mooie was, hoorde de kwartelkoning ik voor het eerst in mijn leven hier uit Estland, op een veldje met mega veel bloemen. Mijn dag kan niet meer stuk.
9: Dit is Sylvia Jongejan uit Den Haag. Op 8 juli hoorde ik deze waarneming in mijn achtertuin, gewoon in Den Haag. Een bosuil, denk ik. Hij roept en daar komt een ander dier naderbij. Het jong of een partner, ik weet het niet. Hoe bijzonder is dat?
0: Ja. Ja, dat is zeker bijzonder, zo'n bosuil. En ik hoor een kerkklok. Ik kijk even naar Ian. Ian, is dat op onze buitenmicrofoon? Of, dat is gewoon hier. Kijk, de klokken. Het is zondagochtend. Ja, de klokken luiden. Geen bosuil nu hier buiten bij het Groene Huis, maar dus wel op de Venolijn. Blijft u bellen 035-6711-338. We gaan naar de bergen. Zeer populaire vakantiebesteding, wandelen of klimmen in de bergen. Maar klimaatopwarming laat ook de bergen niet ongemoeid. En dat is voor alle wandelaars en klimmers merkbaar. Bij mij aan tafel Eline Rentier, werkzaam aan de Universiteit van Bergen in Noorwegen. Alwaar zij onderzoek doet naar het veranderende klimaat in berggebieden. Eline, welkom. Jij wandelt zelf ook graag.
10: Ja, zeker.
0: En heb je speciale berggebieden waar je graag komt?
10: Nou ja, dan kom ik toch bij mijn plek waar ik woon in Noorwegen. Ja. Ik loop zo vanuit mijn achtertuin de bergen in. En ik kom heel graag op de berg achter ons huis. Ik loop met de hond en met mijn partner. En er is eigenlijk nooit iemand. En dan zeker in dagen als het besneeuwd is, helemaal stil. En je nog wat voetsporen kan zien. Dat is fantastisch.
0: Ja. En je woont daar nu sinds een tijdje. Je doet
10: daar
0: onderzoek.
10: Jaar.
0: Ja. En daarvoor, toen je nog hier in Nederland woonde, ging je dan ook al naar Noorwegen? Of kwam je dan vaak in de Alpen?
10: Nee, daarvoor kwam ik eigenlijk niet in Noorwegen. Inderdaad, de Alpen zijn natuurlijk heel, heel bereikbaar. En hebben ook wandelvakanties gedaan.
0: Ja.
10: Zijn natuurlijk... Eigenlijk heel dichtbij voor Nederland om ja. even de berg in te gaan.
0: Ja, als we het nou hebben over veranderend klimaat en Alpen, dan is natuurlijk vaak aandacht voor de gletsjers die terugtrekken, die aan het verdwijnen zijn. Daar komen we misschien zo wel op. Maar je ziet als wandelaar tegenwoordig ook allerlei andere invloeden. Hè?
10: Ja, klopt.
0: Wat voor dingen zijn dat?
10: Ja, nou, wat ik veel hoor is dat er veel paden zijn afgesloten. En dat er ook paden verlegd worden en dat ze elk jaar weer anders zijn. En dat nou, een van de oorzaken daarvoor is bijvoorbeeld dat door klimaatverandering temperatuur stijgt, dat permafrost ook smelt. En permafrost dat zit ongeveer vanaf 25 meter hoogte in de Alpen. Dat is ook de hoogte waar heel veel wandelpaden zijn.
0: Ja.
10: En als die permafrost smelt, dan verandert de viscositeit van de bodem. En kan dat gaan bewegen? En
0: want bij permafrost denken we vaak, als we erover horen, dan is het Rusland of Canada, hè, gebieden tegen rond de Noordpool. Permafrost smelt, nou, allerlei nare gevolgen. Uitstoot van methaan en CO2 en zo. Maar in gewoon zeg maar in de Alpen, in Oostenrijk, Zwitserland, heb je ook permafrost.
10: Ja, ook in de Alpen. Dus je hebt het op hoge breedtegraden, maar ook hoog in de bergen. En de Alpen zijn eigenlijk al heel hoog. Hoog genoeg voor permafrost.
0: En jij zegt op 25 meter... Hoogte?
10: 2500
0: meter. 25 meter hoogte. Oké. 2500 meter hoogte. Daar rond die hoogtegrens, daar zit de permafrost. En wat is dan precies permafrost?
10: Ja, dit is eigenlijk, het is bevroren bodem. Dus dat de bodem koud genoeg is. Dus het is niet per se dat het helemaal een blok ijs is.
0: Mm-hmm.
10: Maar dat het dusdanig koud is. En dat is dus een isolijn, noem je dat. De lijn waarop een bepaalde temperatuur voortkomt. En die zit in de Alpen op ongeveer 2500 meter.
0: En hoe diep zit die kou dan?
10: Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat dat ook verschilt van de bodem waar je zit. Maar de bovenkant van de bodem, bijvoorbeeld in Noorwegen zijn we naar een permafrostgebied geweest. Dan is het echt de toplaag al. Dan voel je meteen dat er permafrost zit. Maar ik kan me voorstellen dat het ook wel dieper zit.
0: En hoe precies verandert dat? Het is aan het smelten?
10: Ja, dus de wereldtemperatuur gaat omhoog. Hè. Dat hebben we over dat de aardbol opwarmt. En in de bergen zorgt dat ervoor dat steeds hoger de isolijn komt te liggen. Dus die lijn waarop de permafrost nog bevroren is. En we merken dat nu steeds meer lager gelegen gebieden warmer worden. En dus dat langzaamaan smelt. En dat houdt eigenlijk de hele berg bij elkaar. En kijk, een berg is geen homogene massa.
0: Mm-hmm.
10: Er zitten allemaal breuken en scheuren en verschillende soorten ondergrond. En die permafrost houdt dat bij elkaar. En als dat smelt, dan kan je bijvoorbeeld een aardverschuiving krijgen. En wordt zo'n pad verlegd, een wandelpad verlegd. Of het risico op rotsstortingen wordt heel groot.
0: Ja, en zie je dat vaak gebeuren? Zie jij of hoor je daar vaak van?
10: Ik heb het nog niet gehad dat ik zelf in de bergen liep, dat het gebeurde. Maar er zijn natuurlijk allemaal mensen dat continu aan het monitoren. Zeker in een gebied als de Alpen, waar zoveel toeristen komen. Zijn ze dat continu aan het meten en houden ze in de gaten. En ter bescherming van het toerisme en de wandelaars zullen ze op tijd die paden verleggen. Ja. Maar zeker, er zijn veel verschuivingen.
0: Ik las ook ergens een soort vergelijking van, ja, zo'n berg moet je zo zien als een soort kathedraal. En het cement daartussen, tussen al die stenen, ja, dat is nu eigenlijk een beetje aan het smelten.
10: Ja, op de hogere hoogtes is dat de permafrost, ja.
0: En daardoor gaan die stenen schuiven en verbrokkelen.
10: Ja, die kunnen naar beneden. Dat werd bij elkaar gehouden en dan nu permafrost wordt meer viscoos. Dat kan meer bewegen en het enorme massa die naar beneden kan komen.
0: Jij doet ook onderzoek, begrijp ik, naar wat er zich precies boven die, zeg maar, in die hoge gebieden, boven de boomgrens, zich afspeelt. Klopt dat?
10: Ja, klopt, ja.
0: Maar wat onderzoek je daar precies?
10: Ja, dus afgelopen 3,5 jaar ben ik met mijn promotieonderzoek bezig geweest en kijk ik naar de alpine zone. En die ligt boven de boomgrens en onder de sneeuwgrens.
0: Ja.
10: En die zit in gebergten wereldwijd. En ik heb gekeken, ik heb gereconstrueerd hoe die in het verleden heeft gereageerd op klimaatverandering. Dus in het verleden, en dan heb ik het echt over lang geleden, over voor de laatste ijstijd, 120.000 jaar geleden tot nu, hoe die temperatuurschommelingen zijn geweest. Want we hebben natuurlijk veel koudere temperaturen gehad, warme temperaturen.
0: Ja.
10: En die boomgrens heeft daarop gereageerd door te verschuiven over die hellingen van gebergten tot wat 1000 meter lager dan we nu hebben bijvoorbeeld.
0: Want nu ligt hij ongeveer op?
10: Nou, dat hangt vanaf welke berg je kijkt. Ja, elke berg ligt op andere hoogte. In de Andes ligt het wel rond de 3.000-4.000 meter hoogte.
0: In de Andes?
10: Ja. Dat is natuurlijk een heel hoog tropisch gebergte. Dus om het zo koud te hebben, zit je veel hoger. Maar in Noorwegen loop je hem zo op, kan hij al vanaf 100 meter zitten.
0: En dat het daarboven kaal is?
10: Ja. Dus de breedtegraden, hoe verder je van de evenaar verwijderd bent. Niet helemaal, maar over het algemeen is het kouder. En kan dus die boomgrens wat lager liggen.
0: Ja, in de Alpen ligt hij rond de 1700
10: meter ongeveer, ja.
0: Ja. Nou, veranderen de temperaturen, klimt het wordt warmer. Dus zou ik denken makkelijker om te groeien. Klimmen die bomen dan omhoog? Gaan ze dan van 1700 meter op een gegeven moment naar 2000?
10: Ja. Nou, ik heb natuurlijk wel naar het verleden gekeken, maar er is ontzettend veel onderzoek naar ook over het heden en de toekomst. En ze zien zeker dat die bomen omhoog klimmen. Dat er een opwaartse trend is van boomgrenzen. En dat gaat niet geheel gradueel, er zit altijd een vertraging in. Ook het smelten van de gletsjers, dat is niet één op de andere dag. Dat is de natuur is een mechanisme dat vertraagd reageert. Maar die boomgrens die volgt die temperatuur die omhoog gaat.
0: Ja, kun je nou zeggen, dat is een positief effect? We hebben bomen nodig. Op veel plekken is er kaalslag en verwoestijnisering. En in die berggebieden klimmen die bomen dus iets omhoog.
10: Ja, dat is natuurlijk heel erg een perspectief die je neemt. Maar er zitten wel heel veel soorten ook in die grens daarboven. In die alpine zone, dus de zone zonder bomen.
0: Ja, planten en diersoorten.
10: Planten en diersoorten. En sommigen zullen het misschien niet heel erg vinden als de boomgrens omhoog gaat. Maar anderen kunnen niet leven in dat gebied. En wat je bijvoorbeeld ziet is dat het gebied waar ze zitten, denk even een bergtop, dat het gebied steeds kleiner wordt.
0: Ja.
10: En er is wel een verband tussen de grootte van een gebied en de hoeveelheid soorten die erin kunnen leven. Dus het oefent wel druk uit op het systeem.
0: Want de soorten die nu leven, zeg maar, boven de boomgrens en voordat de sneeuw begint, dat is een bepaalde rand, die zijn helemaal aangepast aan die omstandigheden.
10: Ja, ja.
0: En los van dat die bomen oprukken, het wordt ook warmer.
10: Ja.
0: Dus verliezen zij hun de juiste temperatuur?
10: Nou, dit is natuurlijk een heel complex vraagstuk, want geen soort is hetzelfde. Dus je kan niet generaliseren dat ze allemaal naar boven zullen gaan. Maar een voorbeeld is bijvoorbeeld de alpine boterbloempje, volgens mij van de Ranunculus-familie. Ik heb even mijn collega uit Oostenrijk gebeld hiervoor. Lotta Schultz, die wist mij te vertellen dat dat eentje is die zo echt die grens naar boven volgt. Dus zowel de bovenste grens als de ondergrens van waar dat bloempje voorkomt, dat verschuift naar boven. En ja, als op een gegeven moment de berg ophoudt, dan heb je dat niet meer. Maar ja, we weten het niet. Dus soms misschien dat een soort zich helemaal kan gaan aanpassen.
0: Zie je dat ook wel?
10: Soorten kunnen zich wel heel erg aanpassen. Maar wat nu het lastige is dat de snelheid van verandering zo ontzettend hoog is.
0: Ja. Ja.
10: En zo ook wij als mens hebben daar moeite mee nu. En over evolutionaire tijdschalen, moet je wel kunnen aanpassen. Moet je,
0: Nou, inderdaad, mensen lopen nu ook te puffen afgelopen weken. Ja. Iedereen hoor je dan over voor zonwering en airco's en van alles en wat. Maar een plant kan dat natuurlijk niet zo snel.
10: Ja, ze hebben ontzettend groot aanpassingsvermogen. En dat zie je ook dat dezelfde plant op verschillende plekken er net iets anders uitziet. Die hebben zich aangepast aan droogte of juist aan meer natheid.
0: Ja.
10: Maar dat duurt wel even. Dat kan niet zo acuut.
0: Ja. Zijn er ook berggebieden in de wereld waar het goed mee gaat?
10: Oh, dat durf ik
0: maar
10: niet
0: het
10: te
0: niet
10: zeggen.
0: Zo hard, want we horen natuurlijk veel over smelten en nu weer dus ook over verbrokkeling en over opschuiving.
10: Ja, goed, het is natuurlijk heel subjectief ook. Kijk, is goed, is dat veel soorten of is dat veel unieke soorten? Dus dat durf ik niet te zeggen of het echt goed gaat.
0: Nee, maar je ziet wel wereldwijd deze processen.
10: Ja, als ik even kijk naar het verleden, dan zie ik dat wereldwijd de boomgrens reageert op veranderingen van klimaat. Ja,
0: boomgrens dus omhoog. Soorten die daar moeite mee krijgen. Het is een beetje net als in Nederland. Hè? We hebben het ook vaak over soorten die volgen een beetje, hè? De warmte rukt op. En soorten die er niet tegenkomen trekken uit het noorden.
10: Ja.
0: Ja, op een gegeven moment.
10: Maar goed, zo'n ecosysteem heeft enorm veel complexe interacties. En je ziet ook dat sommige soorten misschien naar beneden gaan. Omdat een grote vijand naar boven gaat. Dus het is er is echt heel veel onderzoek naar. En dit is niet mijn vakgebied. Maar er wordt ontzettend veel naar gekeken. Omdat het dus eigenlijk niet te generaliseren of te voorspellen is. Natuur is echt een prachtig complex mechanisme. dat we proberen te begrijpen.
0: Ja, ja, door onder andere te kijken naar het verleden. Hoe aanpassingen precies, toen gegaan zijn. Hoe snel, hoe langzaam.
10: Ja, ja.
0: En dat nu misschien een beetje te reflecteren op hoe gaat het nu en hoe gaat het in de toekomst. Nou, erg interessant dat je daar even op wilde, met ons over wilde praten. Wanneer ga je weer terug naar Bergen?
10: Over een paar weken.
0: Oké, nog even in Nederland.
10: Even wat zon op doen.
0: Even een familie bezoeken. Dankjewel, Eline Rentier, aardwetenschapper, Universiteit van Bergen. Dank je voor je komst. Tot zo na 9.
11: NPO Radio 1.
12: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Europa herdacht deze week de klimaatdoden.
13: The European Union chose to honor the victims of the global climate crisis.
12: Maar wanneer viel eigenlijk de eerste klimaatdoden? Het lied dat de decolonisatie van Namibië bezong. En OVT Doc, over hoe één platenzaak op de Albert Cuypmarkt Caribische muziek naar Nederland bracht.
14: Er was muziek eigenlijk, tropische muziek.
12: Dat en meer in OVT. Zometeen om 10 uur.
11: Op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
11: Ster.
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
19: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
21: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
22: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
23: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
22: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
24: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
12: NPO Radio 1.
25: Het is 9 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Volgens de autoriteiten vuurde Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Hun concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje, staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Ster. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
21: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
20: Hans, alleen de prijs is anders.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf.

0: hoortje. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: U bent weer terug bij Vroege Vogels, bij het Groene Huis. Ik sta hier met Eline Rentier, aardwetenschapper verbonden aan de Universiteit van Bergen. Eline, wij hadden het over veranderende bergen. Dat merkt de natuur, dat merkt de bodem, de permafrost. Dat merken wandelaars die zich opeens geconfronteerd zien met veranderende bergpaadjes, omdat de boel aan het verbrokkelen is. Maar daarnet in de pauze vroeg ik je ook even, zijn er nou ook dieren die erbij komen doordat de situatie daar verandert en de temperatuur toeneemt?
3: Ja, en toen begon ik over de teken die iedereen eigenlijk wel nu heeft gemerkt, misschien door lopende over hun benen.
2: In Nederland horen we er ook veel, teken nemen toe, zijn er ook in de winter zelfs.
3: Ja, precies. Nou, we zien dus dat die teken, die komen op steeds hogere hoogte voor. Hiervoor was het daar te koud in de bergen en die komen steeds hogere hoogtes voor. Ook in Noorwegen zaten ze vooral in het zuiden en nu opeens steeds noordelijke breedtegraden. En wat heeft dat voor gevolg voor de dieren, wordt onderzocht. Maar je kan je voorstellen als bijvoorbeeld zo'n alpensteenbok die hoog in de bergen zit, is hiervoor niet in aanraking gekomen met de teken en niet met de ziektes die ze meedragen. En als die nu in hetzelfde leefgebied zitten, dan kan dat met elkaar te maken krijgen.
2: Oh, weer een verrassing. Goeiedag. Iets anders wat ik je net vroeg. Zijn er nou ook gebieden, ergens op de wereld, die nauwelijks veranderen? Waar niet die enorme processen bezig zijn.
3: Je hebt, als je dus kijkt naar lange verleden, heb je gebieden die noem je refugia. Dat zijn eigenlijk gebieden die relatief stabiel zijn gebleven en waar soorten soms in kunnen overleven in tijden van grote verandering. Ja. En dat is ook iets wat ik probeer in kaart te brengen. Van waar hebben nou die diersoorten, of welke gebieden zijn er nou stabiel geweest en kunnen ze eventueel in verschuilen?
2: En ken je die gebieden? Waar zijn die gebieden dan?
3: Ja, één bekend voorbeeld waar veel stabiele gebieden zijn geweest is de noordelijke Andes. Waanzinnig hoge biodiversiteit, echt werkelijk uniek in de wereld.
2: Ja.
3: En of die daadwerkelijk dat het verband er is, daar wordt heel veel onderzoek nu naar gedaan.
2: Maar ook dichterbij?
3: Dichterbij, je hebt ook refugia in de Alpen gehad. Er is bijvoorbeeld onderzoek over nunataks. Dat zijn de puntjes van bergen die uitsteken boven gletsjers. En er is onderzoek die heeft gekeken naar, in tijden van gletsjers over de hele Alpensystemen hebben misschien soorten op die puntjes kunnen overleven.
2: Ja, ja. En dat zou dan misschien weer een beetje hoop bieden. Dat soort plekken er zijn waar soorten kunnen overleven.
3: Ja, wie weet.
2: Ja, misschien een te romantisch idee, maar daar moet je meer onderzoek naar gedaan. Ja. Maar goed, interessant dat je dit nog even wilde toevoegen. En voor iedereen die dus naar de Alpen of naar Noorwegen gaat en hoog de berg in, let dus ook daar op teken. Nou, Eline, dank je wel.
3: Hartelijk dank.

Dit derde uur in Vroege Vogels. In vogelopvang De Toevlucht is het alle hens aan dek voor de gierzwaluw. Op de Oosterschelde gaan we naar de haaien. Die worden daar gevangen, gezenderd en voor onderzoek en weer vrijgelaten. Een heel bijzondere expositie over korstmossen in het Natuurhistorisch te Rotterdam. En Tom Brouwer ontwikkelde een model om razendsnel de impact van stikstof op de natuur te berekenen. En presenteert bij ons nu voor het eerst zijn doorrekening van de kabinetsplannen. En die zijn verrassend te noemen. Nou, blijf luisteren. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels.

0: De passe-pied uit het toneelstuk Le Roi s'amuse van Victor Hugo, waarvoor de Fransman Leo Delibes de toneelmuziek schreef. Uitgevoerd door Stephen Ho. De dierenambulance Amsterdam had de afgelopen tijd veel werk aan jonge gierzwaluwen. Want met temperaturen die opliepen tot boven de 30 graden hadden die jonge dieren eigenlijk maar twee keuzes. Of sterven door oververhitting, of uit de nestkast of van het dak afkruipen en zich naar beneden laten vallen. En als ze geluk hadden, werden ze dan gevonden. En die geluksvogels die zitten in de vogelopvang De Toevlucht, waar Gerrit Zand en zijn team ze met grote zorg weer op de rit probeert te krijgen.
1: De gierzwaluw.
2: Hier zie je ze zitten, de wat grotere. Kijk, die denkt nog steeds dat hij gevoerd wordt door zijn vriendje.
1: Ja.
2: Er zijn erbij, die zijn nog aan het oefenen.
1: Gerrit, hoe belanden ze dan hier? Want je zou denken, blijf zitten tot je groot genoeg bent en dan kies je het luchtruim.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk bloedheet onder die dakpannen. Het zijn vaak dakpannen of en langs spouwmuren hebben ze ook van die invlieggaten. Ja, dan wordt het gewoon 60 graden met deze temperaturen.
1: Ja.
2: En die dieren die leggen het af. Dus die kruipen er uit zo'n gat. En die vallen op straat, want die kunnen natuurlijk nog niet vliegen. En dan op een gegeven ogenblik is het zo dat de mensen vinden dat bellen een dierenambulance of komen zelf brengen. En dan komt het hier terecht. We hebben er al een aantal los kunnen laten, maar ja, het zijn er best wel veel hoor. Er zijn ook wel weinig muggen.
1: Maar zij hebben daar last van dat er weinig muggen zijn. Merk je dat dan nu?
2: Ja, muggen heb je nodig. Een beetje vocht en broeierigheid. En dan barst het van de muggen. Maar ik kijk s'avonds ook bij de slootkant en je ziet nauwelijks muggen. Terwijl dat eigenlijk, dat hoort wel. Als het lekker vochtig is, dan heb je veel muggen. Als ze hier binnenkomen, ja, wij gaan niet met een netje rondrennen en muggen vangen voor die dieren. Dus wij moeten zoeken naar een alternatief voedsel. Nou, in dit geval zijn het kleine balletjes lamstataar met meelwormpjes en pinkies. Dat zijn kleine maden.
1: Ja.
2: Dus een diepvries allemaal, dat is allemaal dood.
1: Ja.
2: Maar dat is allemaal wel eiwit.
1: Ja. Maar je ziet ook dat ze mager er binnenkomen.
2: Ja, ze komen broodmager binnen. Je ziet het echt aan de jongen. Ja, er zijn er best wel veel dood gegaan ook, hè. Die redden het gewoon niet. Die komen al met een dierenambulance binnen.
1: Kom maar ver.
3: Ja.
2: En op een gegeven ogenblik is het gebeurd. Dan denk je, nou, we knappen hem wel op. Maar ja, dan halen ze het gewoon niet.
1: Want dit moet handmatig gevoerd worden.
2: Ja, ja, dat is zeker.
1: Hoe vaak per dag?
2: Nou, dat gaat hier 4-5 keer per dag. Ja, die zwaluwen. Ja, en dan, er zit nog meer.
1: Kom, we gaan even naar Mo, die is ook druk bezig.
2: Ja,
1: Mo, wat ben jij aan het doen?
4: Ik ben hokjes aan het schoonmaken en beestjes over aan het zetten.
1: Wie hebben we hier?
4: Een merel en een spreeuwtje.
2: En gelukkig wel de laatste merels, hoor, die nu binnenkomen.
1: Maar jij merkt het in fasen.
2: Ja, het begint met de jonge eendjes, meerkoetjes, als je een vroeg voorjaar hebt. Duiven die komen het hele jaar door. Hè. De stadsduif die broedt gewoon midden in de winter onder een brug. Ze hebben maar een heel klein plekje nodig, een balkonnetje. Dit zijn allemaal de vogels die van balkonnetjes komen.
1: Van balkonnetjes?
2: Ja, nou ja, die stadsduiven die hebben een stoel nodig, een tafeltje. Meer niet. Die leggen daar 3-4 takjes leggen ze er neer. Nou, 2 eitjes. En dan is het, we hebben duiven, ze broeden op balkon. Oh, kijk eens, leuk, fotootjes maken, doorsturen naar familie. Ja, maar ja, na een paar weken gaat zo'n jonge duif die uitgekomen is, die begint te wandelen over het balkon heen. En die poept, want die kan dan niet vliegen. En dan komen de ouders nog een keer, nou, die poepen misschien ook nog een keer. En dan is het, ja, maar het is mooi weer, ik wil op balkon zitten. Wat moet ik met die duiven?
1: Hygiëne.
2: Ja. En dan worden die duiven, die kennen allemaal naar de opvang. En de dierenambulance zegt, ja, maar laat die beesten zitten gewoon.
1: Ja.
2: Hè. Zorgt wel dat ze uitkomen op het balkon. En nou moeten ze in één keer weg.
1: Dat kan toch? Wat
2: nou ja, dan zeggen ze gewoon, nou, we zetten die kleintjes wel buiten hier bij een boom. Maar dan vinden de ouders ze niet meer.
1: Nee.
2: Nou, je wordt altijd een beetje gechanteerd op die manier. Alles wat hier groot wordt, dat gaat alleen maar naar de andere ruimtes. Totdat we zeggen van, nou, die kan voor zichzelf zorgen. Die vindt zijn voedsel, weg ermee. En je praat over 8.500 tot 9.000 dieren per jaar. En soms een uitschieter ga je naar 9.500.
1: Ja. Jongens, jullie zijn gered. Wees blij.
2: Ja, en het is bed en breakfast hier, hè?
1: Mogen we nog naar één ruimte, Gerrit? En dan ben je van me af, hoor.
3: Ik kan eens even kijken of hier wat wakker is.
1: Oh, visdiefjes?
2: Ja, visdiefjes. Die gaan we meenemen straks. We gaan wat dieren loslaten.
1: Mogen we nog even afscheid nemen van de gierzwaluw?
2: Ja, zeker.
1: Nog even bij ze. Sorry, ja, Gerrit. Maar. Oh, dit is een kleine, Gerrit.
2: Ja, er zitten echt nog kleintjes bij. Vandaar dat ze ook... Kijk, dit is nou een boerenzwaluw.
1: Zie je? Oh ja, met ja. Het wit.
2: Ja. Ja.
1: Oh.
2: Ja, die moeten ze naar de kinderboerderij brengen straks. Want daar vliegen boerenzwaluwen. En kijken of die mee wil vliegen.
1: Wat zal dit een prachtig gevoel zijn als je die loslaat.
2: Nou ja, dat is wel het leukste natuurlijk. Want daar heb je het voor gedaan. Kijk, ze beginnen wel, hè? De activiteit. En dat is ook belangrijk.
1: Ja, je ziet dat ze oefenen met die vleugels.
2: Ja, ja.
1: En hoe noemde je ze nou?
2: Ankertjes.
1: Ankertjes. Oh, een omgekeerd ankertje.
2: Ja. We hebben wat wind nodig. De temperaturen gaan naar beneden, gelukkig. En dan gaan we hier voor de deur staan op het grasveld. Als ze dan... En dan steek je hand in de lucht. Mm-hmm. Als de wind onder die vleugels komt, dan voelen ze dat. En ze stijgen meteen vanaf je hand, stijgen ze af. Mochten ze dan naar beneden vallen, omdat ze nog niet zo goed kunnen vliegen... dan vallen ze in ieder geval op het gras. En dat is geen straat, dus het is niet hard. Die zwaluwen, dat is een heel apart geval... die zijn altijd aan het vliegen. En die slapen eigenlijk in de lucht. En het is heel bijzonder van die dieren.
1: Sommige zijn klaar, denk ik, binnenkort om te gaan.
2: Ja. Ik denk, morgen, overmorgen gaan we al proberen natuurlijk. Er komt er wat meer wind. Ze moeten op de vleugels en dan de vrijheid tegemoet. En de hele kleintjes zal nog wel 2 weken duren. Maar dan moeten ze echt de lucht in. Want ze moeten ook een beetje ervaring opdoen met vliegen natuurlijk. Want dadelijk begint de grote trek naar Afrika. Ja, dan moeten ze weg.
1: En wat dan als je te laat bent?
2: Ja, nou, wat dat is een probleem. Ja, maar je kan ze niet... als ze te laat zijn, dan moeten ze zelf initiatief tonen om mee te gaan vliegen. Ze kunnen natuurlijk ook misschien wel met andere zwaluwen richting Afrika gaan. Maar onderweg veel gevaren.
1: Ja, dat is natuurlijk ook niet. Dan heb jij ze gered, Gerrit.
2: Ja,
1: maar dan...
2: Dan hebben wij ons werk gedaan.

0: kruiswoordraadsels. Muziek uit The Imitation Game, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Parijs, onder leiding van componist Fransman Alexandre Desplat. Voor verschillende haaien en roggensoorten zijn de Nederlandse wateren van groot belang. Zo lijkt de Oosterschelde bijvoorbeeld een kraamkamer voor de wereldwijd bedreigde ruwe haai. Maar in de Oosterschelde en de Noordzee verandert nogal wat. Windmolenparken, stijging van watertemperatuur. En Rijkswaterstaat wil nu weten of haaien en roggen zich hier nog thuis blijven voelen. Daarom zendert onderzoeker Guido Leurs van Wageningen Universiteit en Research Centrum een aantal van die dieren. Verslaggever Gert Elbertsen gaat mee naar de haaien.
1: Nou ja, die V13's heb ik natuurlijk... Oh nee, ik dacht, die heb ik helemaal onderop gelegd.
2: Alles gereed?
1: Ja.
2: Ik denk dat we gaan hopen op een ruwe haai. En anders sowieso gevlekte gladde haai en hopelijk een pelsdrog. Dus we proberen hem te zenderen. Dat wil zeggen dat we een kleine zender inbrengen, inwendig, waarmee we de haaien de komende 10 jaar kunnen volgen.
3: Want we zijn nu op de Oosterschelde. Ik zie daar in de verte Neeltje Jans liggen, ja, op klopt. Een kilometer of 2.
2: Ja. Dus die ruwe haai die is hier naar binnen gekomen.
3: Vanuit de Noordzee?
2: Vanuit de Noordzee komen hier seizoenaal voor. En ja, met het zenderen kunnen we die bewegingen iets beter in kaart brengen. Dat doen we eigenlijk wel met alle drie de soorten, hoor. Dus we willen van alle drie die soorten wel weten wat ze eten en hoe ze die Oosterschelde, maar ook de Nederlandse Noordzee gebruiken. Ja. Dus wat ze nodig hebben qua voedsel bijvoorbeeld.
3: We lopen even naar de achterkant van dit bootje.
2: Ja.
3: 10 meter lang, zo'n recreatief bootje. Ja. En hier hangen de hengels al uit.
2: Ja, ja, dus zoals je ziet werken we met mensen samen die echt weten hoe je die haaien moet vangen. Dus, sportvissers met veel kennis.
3: Hier wordt een makreel gemonteerd op een haak.
4: Klopt, aas.
3: Aas, ja. Hij is dood.
4: Ja.
3: Ja, welke haai gaat hierop afkomen, denk je?
4: De ruwe haai. Dus is echt een, die eten vis. Die gladden die vangen we echt met krabbetjes en garnaaltjes.
3: Ja, dit is best een forse makreel. Ik denk 20, 25 centimeter.
4: Ja, zoiets. Ja,
3: dat krijgen ze gewoon weg. Hoe groot wordt zo'n ruwe haai?
4: De grootste die wij ooit in Nederland hebben gevangen is 1,75 meter.
3: Zo.
4: Ja, dus dat zijn best wel forse haaien.
3: Ja, ja.
4: Ja.
2: En nu is het wachten tot een van de hengels afgaat.
5: Veel met adelaars gedoken. En toen
6: gingen
5: we
6: nachten.
5: Ja, Niels?
6: Ja, hoor.
3: Wat denk je, Niels?
6: Dat zal een gevlekte gladde haai zijn.
3: Oké. Is hij sterk?
6: Voor een gladde is hij sterk. Ja, kijk maar. Hij gaat er een sloep heen.
3: De hengel staat krom. Er wordt een groot schepnet bijgepakt. Net was het heel rustig op de boot, maar er is wat consternatie ontstaan.
6: Zit hij eroverheen, zo?
3: Ja, daar komt hij, zo. Schim in het water, licht. Het is een... Wow, hij zit in het schepnet.
6: We hebben hem.
3: Het is een beest van een meter lang of zo. Echt wit aan de onderkant. Ik krijg een klap van het schepnet. Gaat goed. Haken in zijn onderlip. De haai gaat in de bak. De haai heeft inmiddels een tuinslang in zijn bek gekregen. Waarom is dat, Guido?
2: Zodat er water over de kieuwen blijft stromen. Terwijl we met hem bezig zijn. En dan kan hij gewoon blijven ademen.
7: Moet je onder mijn hand doen?
2: Ja. Total lengte 9,3. 9,3. Dat is een vrouwtje.
3: 93 centimeter. Spierwitte buik. Wat, ja, een beetje doorzichtige vinnen. Krijgt nu een naald in haar staart. Er wordt wat bloed afgenomen.
2: Hier druk op houden. Zijn dood?
8: Ja.
2: We hadden total length girt en geslacht, hè?
8: Ja.
4: Okay. Heb je een vinclip?
2: Nee.
3: Guido heeft zojuist een wattenstaafje door de cloaca gehaald. Ja, je bent hartstikke druk, Guido, maar kun je kort uitleggen waarom je dat net deed?
2: Door dat in te brengen in de cloaca en heel kort, 5 tot 10 seconden langs de binnenwand van het uiteinde van de darm te wrijven. Ik neem eigenlijk een sample van het recente dieet.
3: Van de poep?
2: Van de poep, ja. En dat kunnen we dan in het lab analyseren. Nu heb ik een heel klein stukje van de vin genomen.
3: Dat heb je gewoon eraf geknipt?
2: Ja. Dat is echt een heel klein stukje.
3: Dus heb je het DNA van het dier zelf ook?
2: Ja.
3: Ze ligt inmiddels weer op haar buik. En nu zie je die prachtige, ja, een beetje grijs-bruine bovenkant. Met hele mooie, felwitte stipjes. Ze heeft intussen ook een merkje gekregen in haar rugvin.
2: Reinert, Floytec nummer 003006. Is het klaar om vrij te laten?
3: Dat oog ook. Gouden oog met een zwarte pupil. Zo. En dan gaat ze weer.
2: Schiet meteen weg.
3: Ja, is één streep naar beneden. Deze haai kreeg geen zendertje.
2: Klopt.
3: Waarom niet?
2: Omdat we van deze soort al redelijk wat dieren hebben gezenderd afgelopen tijd.
3: De gevlekte gladde haai.
2: Van de gevlekte gladde haai. Maar voor de voedselwebecologie willen we wel wat meer monsters hebben. Zodat we van een grotere groep van deze soort wel het voedsel in kaart... of ja, wat ze eten in kaart kunnen brengen. Want daar zit tussen individuen wat meer variatie, verwachten we ook.
3: Hoe vervelend is het nou geweest voor het dier? Je krijgt allereerst een haak in je bek. Je wordt omhoog gehaald. Je komt terecht in een bak. Ja. Er wordt wat uit je rugvin geknipt. Je krijgt een wattenstaafje in je kloaka. Ja, het is allemaal niet heel plezant.
2: Nee, het is... Kijk, je hebt dit gezien. We leggen het dier ondersteboven. Tonic immobility noemen we het. Dat is een soort van natuurlijke verdoving. Maar natuurlijk, het is een ingreep. Ze worden met een haak gevangen. Dus ik ga niet zeggen dat, dat ze er geen last van hebben. Maar we proberen wel van dat moment dat we ze vangen... zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Zodat we zoveel mogelijk te weten komen over deze dieren. En hoe meer we dat te weten overkomen, hoe minder individuen ook hoeven te vangen. Om antwoorden te krijgen op onze onderzoeksvragen. Omdat we van één dier heel veel informatie krijgen.
3: En heel veel mensen denken natuurlijk direct bij een haai, gevaarlijk. Voor de goede orde, deze haai die hier zwemmen, zijn op geen enkele manier gevaarlijk.
2: Nee, het zijn
3: Je moet het blijven uitleggen kennelijk, als haaien kennen.
2: Nou, het zijn kleine haaiensoorten wat dat betreft. Ze eten krabben, garnalen. Af en toe een vis. Wij hebben daar niks van te vrezen.
7: Ja.
3: Wat is dat? Weer zwabben. Daar is hij. Deze lijkt wat bruiner dan die vorige.
2: Ja. 84 total lengte.
3: Ja. Deze gaan we zenderen.
8: Ja, ja. Kun je voorlezen?
4: ID en dan 40159.
3: Naast de handelingen van net wordt er nu ook een zender geplaatst. Sophie snijdt met een scalpel in de buik. Maakt een klein sneetje. De haai ligt op zijn rug. Verroert geen vin. In dat gaatje van zo'n 1,5 centimeter lang is zojuist een zender gedaan. Het is een soort pil van 1 centimeter of 4.
4: Hebben wij een vinclip genomen?
7: Ja.
4: Daar is het gedaan dan, hè?
7: 11,5. Ja, mag wel gebord. 11,5.
4: Top.
3: 3 hechtingen en een zender rijker. Plonst hij het water in en is hij weer weg. Naar de diepte. Deze kunnen jullie gaan volgen vanaf nu?
2: Ja, dus de komende 10 jaar.
3: En wat hebben die haaien daar uiteindelijk aan?
2: Nou, als we de soort beter willen beschermen, dus bijvoorbeeld gevlekte gladdehaai, maar ook als we in de toekomst willen gaan kijken, oké, hoe verschuift zo'n haaiensoort zijn habitatgebruik? Er gaan best wel wat veranderingen plaatsvinden op de Noordzee, onder windmolenparken, maar ook zeewater wordt steeds warmer. Dus het is echt om nu te kijken van oké, hoe gaan die dieren daarmee om?
3: Ja.
2: En hoe verandert misschien dat habitatgebruik inderdaad? Op de Noordzee.
3: Ja.
2: En daarom is het mooi dat we ze nu over langere tijd kunnen volgen. Ja, dus die combinatie van die bewegingsecologie en wat ze eten, hopen dat een beetje een totaalbeeld geeft van waarom ze in Nederlandse wateren zijn en wat de rol van de Nederlandse Noordzee in die levenscyclus van zo'n soort is.
3: Nou, hoe gaat deze haai nou de geschiedenisboeken in? Hoe heet deze? Kunnen we nog één keer opnoemen?
2: 40159. Ja, ik denk dat we hem Gert moeten noemen, toch?
3: Yes, my Gert.

0: Marco Tamayo speelde de danza van de Cubaan Aldo Rodriguez. En nu gaan we naar de kosmossen. Want ja, je loopt er bijna ongemerkt aan voorbij, hè? De grijze, gele of groene plakaten op stenen, op boomschors, op daken, de korstmossen. Een korstmos vormt vaak een complex netwerk samen met andere organismen, maar vertelt ook iets over de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Onderzoeker Ingeborg Klarenberg en kunstenaar Suzette Boesema hebben samen een speciale expositie gewijd aan korstmossen. Misschien heet ze wel Suzette Boesema, maar dat gaan we waarschijnlijk van Henny Radstaak horen, want die is een kijkje gaan nemen in het Natuurhistorisch in Rotterdam.
1: We beginnen even buiten bij het Natuurhistorisch in Rotterdam, bij het Museumpark. En kunsthal lopen we nu voorbij. Want als je het over korstmossen hebt, dan ga je natuurlijk eerst even buiten kijken, toch?
2: Zeker. En we hebben al een boom gevonden.
1: Suzette Boesema en Ingeborg Klarenberg. Jullie hebben deze expositie nu in het Natuurhistorisch over korstmossen. Maar de titel is...
2: Complex Individuality.
1: En waarom? Wat zegt dat?
2: Het zegt iets over wat een korstmos is.
1: Namelijk een hele complexe vorm van individualiteit. Dat is de letterlijke vertaling.
2: Precies, het lijkt een individu. Dat is het eigenlijk niet. Maar als wij ernaar kijken, ja, dan is het toch een soort... Het functioneert als een individu.
1: We weten natuurlijk, een kosmos is een symbiose van een alg en een schimmel.
2: Ja, en soms ook nog een cyanobacterie. Het kunnen er ook drie zijn.
1: Maar dit gaat om nog veel meer.
2: Ja, klopt. Want kosmossen zijn niet alleen het kosmos zelf, maar je kunt de kosmos ook zien als een soort van miniatuur ecosysteem, waarin niet alleen het kosmos zelf leeft, maar ook allerlei andere organismen. Dus nog weer andere bacteriën, weer andere schimmels, mijten en springstaarten, beerdiertjes, nematoden, noem maar op.
1: Het is echt een heel... Die leven allemaal in en op een kosmos.
2: Precies.
1: En Suzette, ja, jij bent kunstenaar op het snijvlak van wetenschap, natuur en kunst. Hè? Jij bent daarmee aan de slag gegaan. En Ingeborg, jij bent eigenlijk de kosmosonderzoeker. Althans, je hebt onderzoek gedaan naar kosmossen.
2: Ja, precies. Ik heb gekeken naar onder meer het effect van klimaatverandering op de bacteriën die op kosmossen leven. En dan zie je dat de bacteriële gemeenschappen een heel klein beetje verschuiven als het wat warmer wordt. En ik heb ook gekeken naar wat zijn nou de eigenschappen van korstmossen, maar ook mossen. Want die lijken erop, maar het zijn echt compleet anders. Maar goed, komen vaak in dezelfde omgevingen voor. Maar wat zijn nou de eigenschappen van korstmossen die bepalen wat voor andere organismen daarin voorkomen? Of daarop voorkomen?
1: Elke korstmos heeft zijn eigen eigenschap.
2: Ja, precies. Dus je hebt verschillende soorten groeivormen. Sommige zijn takvormig, andere zijn bladvormig. Weer andere zijn meer, lijken meer op een soort van platgelopen kauwgomplakkaat. Ze verschillen heel erg bijvoorbeeld in hoeveel water ze vast kunnen houden. En waar ze ook in verschillen is, heel veel korstmossen produceren secundair organische stoffen. En dat zijn vaak zuren. En daarin verschillen ze ook heel erg. En sommige van die zuren zijn bijvoorbeeld tegenvraat. Ze zijn zo zuur van, ja, dat eet mij niet. Dat is niet lekker voor andere organismen. Dus dat kan ook bepalen wat in en op een kosmos voorkomt.
1: Ja. Zullen we eens even kijken? Want we staan nu hier aan de rand van het Museumpark. Is dat een boom? Wat is het eigenlijk voor boom?
3: Goeie
1: vraag.
3: Een boom met heel veel korstmossen. Ja,
1: een boom met in ieder geval heel veel korstmossen op de bast. Je ziet hier dat echt dat typische lichtgroene. Kun je dan meteen zien, Ingeborg, om wat voor kosmos het gaat hier?
2: Ja, dit is de strikvraag natuurlijk voor mij. Want ik heb natuurlijk mijn onderzoek voornamelijk gedaan in de poolgebieden. En dan is het toch dat de algemene Nederlandse soorten, dat ik die dan niet zo heel goed kan herkennen. Het gaat mij meer om het... Ik zie kosmos echt als een soort ecosysteem en ik kijk niet zo heel erg naar de soorten.
3: Maar soms als je heel lang kijkt, dan zie je ook ineens iets eroverheen lopen. Dus...
1: Ja? Zoals bijvoorbeeld een springstaartje of zo.
3: Een springstaartje kan je zien, of een mijtje. Of soms spinnen, mieren, alles loopt hier natuurlijk overheen. Spinnen maken ook hun nestjes soms onder van dat gedroogde kosmos. Dus als je dat soms eraf trekt, dan zie je ineens een spinnennest. Een van de dingen die ik ook wel heel interessant vind, dat eigenlijk het een soort metafoor is voor hoe wij als mensen omgaan in gemeenschappen. Maar ook ons eigen lichaam. Dus als je als kosmos, als je daar naar kijkt en je dat eigenlijk ziet als een klein ecosysteem, dus omdat er dus schimmels, bacteriën en algen in zitten, dan zou je dus eigenlijk naar ons eigen lichaam ook als ecosysteem kunnen kijken. En dat vind ik wel heel interessant. Hoe we eigenlijk naar onszelf kijken als individu of ja, zijn wij wel een individu. Want bijvoorbeeld wij hebben ook bepaalde bacteriën in ons lichaam of schimmels die dan ook misschien overspringen naar dat nu Ingeborg een bacterie van mij heeft.
4: Dankjewel.
3: Maar zeg maar, waar is de scheidingslijn tussen individu?
1: Ja.
3: Ja, en nu leven we natuurlijk wel een hele individualistische maatschappij. Dus ook, ja, ik denk dat onze expositie daar ook een soort uitnodiging tot nadenken voor is. Hoe kunnen we beter samen gaan werken in de samenleving? En ook ons realiseren dat we elkaar ook echt nodig hebben.
1: En hoe is dat dan gegaan, Suzette? Was dit verhaal dan voor jou, is dat dan een inspiratie geweest om daar iets mee te gaan doen?
3: Ja, zeker. Dit is echt wel heel leuk gelopen. Want wij hebben elkaar al een paar jaar geleden leren kennen. Tijdens een andere expositie van mij. En toen leerde ik dus kennen dat Ingeborg onderzoek deed naar korstmossen. En ik was daar sowieso wel in geïnteresseerd, omdat het heel mooi is. Maar heel veel meer wist ik er ook niet over. Ik wist wel dat het een soort van een samenwerking was. Maar door Ingeborg heb ik daar wel echt veel meer over geleerd. En ja, bij haar in het lab hebben we dus ook onder de microscoop korstmossen gefotografeerd. En we hebben ze allemaal verzameld uit de straat naast de VU.
1: En, waar jij onderzoek deed.
3: Ja, ja, precies. En daar zag je al zo'n grote verscheidenheid aan korstmossen.
1: Volgens mij wordt het dus tijd om naar binnen te gaan. Om naar jullie expositie te gaan kijken. Ja. Nou, dan betreden we het natuurhistorisch. En dan gaan we naar een zaal die heet De Broedplaats. En dan komen we bij Complex Individuality. De kosmossen van Suzette Bousma en Ingeborg Klarenberg. Hier hangen grote opgeblazen foto's van, ik denk, kosmossen zoals je ze door de microscoop zou zien, Suzette.
3: Ja, eigenlijk net niet. Want als je dus door de microscoop kijkt, dan zie je maar een heel klein gedeelte scherp van je onderwerp. En om deze foto's te maken die dus wel heel diepe scherpte hebben, heb ik ze allemaal gestackt. Dus ik heb een stuk of 30 foto's per foto op elkaar gemonteerd, zeg maar.
1: Dus allemaal laagjes, zodat alles even scherp is.
3: Ja, klopt.
1: Okay. Zullen we er eens eentje uitpikken waar we even dan iets dichterbij gaan kijken? Deze bijvoorbeeld. Wat zien we hier?
4: Ja, hoe zou je dit beschrijven? De eerste keer dat ik dit zag, want ik had dit nooit eerder zo gezien, maar het doet mij denken aan een soort van neuraal netwerk bijna. En als je heel goed kijkt, dan zie je hier ook een paar mijten.
1: Oh, ja.
4: Deze blauwe ken ik trouwens wel. Dit is vingerkapjesmos.
3: Een onderdeel van de expositie is ook geluid. Dus we hebben ook geluiden opgenomen van korstmossen.
1: Oh, hoe klinken korstmossen? Wat is wel interessant.
3: Ja, een soort gek krakend geluid. Maar je hoort wel echt een soort van voetstapjes ook.
1: Ja?
3: Als je goed luistert. Ja, het is heel moeilijk om te weten wat je precies hoort. Maar dat zouden dus een pissebed kunnen zijn. Of toch een meid of iets. Of de korstmos zelf die een beetje in en uit gaat. Want korstmossen kunnen droog zijn en nat. Dus dat opzetten en inkrimpen, dat maakt denk ik ook een beetje geluid.

0: maken, het geluid inderdaad. Dat hebben jullie zelf opgenomen.
1: Ja. Ja, ja, we zijn naar de Amsterdamse waterleidingduinen gegaan. En we daar een hele mooie dag in de duinen doorgebracht. En geluidsopnames gemaakt.
0: De fascinerende wereld van de kosmos, hè? Dat is het eigenlijk.
2: Ja, hè?
0: Tot wanneer is de expositie te zien hier in het Natuurhistorisch?
2: Tot 25 oktober.

0: Fies Lille Melodie, een instrumentale melodie uit de Deense tv-serie Badehotellet. Badehotellet, ik stel me zomaar voor dat het een badhotel is. Van en uitgevoerd door de Deense componist en acteur Jeppe Kaas. Het duurt nog even voordat het planbureau van de leefomgeving met de doorrekening van de nieuwe stikstofplannen van het kabinet komt. Maar milieumodelarchitect Ton Brouwer heeft met een enorm snel rekenmodel nu al berekend in hoeverre de stikstofdoelen behaald kunnen worden. Bij ons treedt hij hierover voor het eerst naar buiten. Zit hier aan tafel. Goedemorgen, Ton.
1: Goedemorgen.
0: Ik geloof het wel, maar gaan we het erover hebben natuurlijk. Maar ik geloof wel voorzichtig goed nieuws. Want je kwam net binnen, je zei nou, hoopvol.
1: Ja, ik ben heel hoopvol.
0: Want de doelen lijken namelijk binnen handbereik. Ton, je bent milieumodelarchitect. Dat moet je eerst even beschrijven wat dat nou toch is.
1: Ja, dat is wel een hele ingewikkelde, of niet? Nee, ik maak gebruik van rekenmodellen om bijvoorbeeld stikstofdepositie te berekenen. En ik schrijf ook zelf mijn eigen software waarmee ik dat efficiënter en sneller kan.
0: Ja, en dat is de sleutel nu tot waar je nu mee op de proppen komt. Ik las nog een quote op jouw website. Want misschien is het even goed te zeggen, je werkt niet voor de overheid. Je werkt voor Gispoint en jullie geven gevraagd en ongevraagd advies.
1: Ja, maar ik vooral ook in opdracht van soms provincies, maar ook natuur- en milieuorganisaties.
0: Ja, maar je bent gewoon een onafhankelijk milieumodelarchitect.
1: Ja.
0: Ik las nog, ik breng het probleem terug tot de essentie en dan los ik het op.
1: Exact.
0: Ja, en dat doe je. Nou, laten we dan maar eens even gaan naar wat er uitgekomen is. Want je hebt dus een razendsnel model gemaakt. Sneller wat het Planbureau voor Leefomgeving gebruikt. Wat komt er uit die berekeningen? Want de vraag is natuurlijk, met alle kabinetsplannen, gaan wij die stikstofdoelen halen? En kan Nederland op een dag van het stikstofslot, en gaat de natuur er een beetje wel bij varen ook?
1: Ja, dat is natuurlijk het voornaamste, hè, dat die natuur nou eens een keertje op orde wordt gebracht. Waar het om gaat is dat er zijn natuurlijk doelen gesteld om bijvoorbeeld in 2035 74% van het hele oppervlak Natura 2000 onder zo'n kritische waarde te krijgen.
0: Ja, dat er niet meer stikstof op terechtkomt waardoor die natuur nog verder achteruit gaat, hè? Dat is
1: exact.
0: Die kritische depositiewaarde.
1: Ja, precies.
0: Het mag niet meer achteruit gaan.
1: Een soort drempel waarboven als je verslechtering krijgt.
0: Ja, ja.
1: Daar gaat het om.
0: Ja, het moet onder die drempel blijven.
1: Ja. En nu heeft het kabinet hele ingrijpende plannen gemaakt. En als je dat helemaal gaat doorrekenen, gaat kijken van wat gaat nou het effect zijn, dat is een soort voorspelling, dan kom ik tot de voorlopige conclusie dat je tussen de 70 en de 80% van die natuur onder die drempel gaat krijgen.
0: Het doel was 74.
1: Exact.
0: Dus. En jij komt uit op 70 tot 80%.
1: Ja, dus dan is de conclusie dat het binnen bereik is.
0: Ja, met alle plannen die er nu liggen. Dus als we doen wat er nu op papier staat.
1: Uiteraard.
0: Dan moet dat goed komen, gehaald worden.
1: Ja, ja. Ja.
0: Ja. Even terug naar de basics. Jij werkt met modellen. Wat is een model? Misschien moeten we even instapniveau.
1: Ja. Met een model simuleer je eigenlijk wat er in werkelijkheid gebeurt.
0: Ja.
1: Dus dan probeer je bijvoorbeeld, en dan gaat het om stikstofdepositie in dit geval. Daar heb je allemaal emissiebronnen. Dan komt de emissievrij uit industrie. Uit boerenbedrijven. En dan met hele ingewikkelde fysische formules probeer je dan te berekenen waar dat dan uiteindelijk terecht gaat komen.
0: Ja, maar nu werk jij met een model dat 10.000 keer sneller werkt dan de gebruikelijke stikstofmodellen. Want het planbureau is het nog steeds aan het uitrekenen. En ik begrijp waar zij weken of maanden over doen. Doe jij in een?
1: Oh, in een minuut.
0: In een minuut?
1: Ja.
0: Hoe kan dat?
1: Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig uit te leggen. Die modellen in de basis, daar heb je als je vanuit één bron naar een heleboel gebieden een berekening doet, kost dat heel veel rekentijd. Want dat zijn allemaal hele ingewikkelde formules achter elkaar.
2: Ja.
1: Wat ik heb gedaan is, ik heb vooraf heb ik met datzelfde model op een heleboel pc's samen heb ik vooraf berekeningen gemaakt die je dan vervolgens kan hergebruiken. En dan gaat bijvoorbeeld een berekening die eerst een minuut duurt, die kan je dan in milliseconden doen. En daarom kan je zoveel berekeningen heel snel uitvoeren.
0: Dus je knipt die berekening eigenlijk op en je doet wat voorwerk en die fiets je er tijdens de uiteindelijke berekening allemaal zo in.
1: Ja, dat is een soort hergebruiken, een soort recycling van een ingewikkelde berekening.
0: Ja.
1: Maar als je hem recycelt, kan je hem heel snel uitvoeren.
0: En ik vind het bijna too good to be true dat waar zij weken en maanden over doen en we zitten er allemaal op te wachten van gaat het nou lukken of niet, dat jij hier nu zo komt en zegt ja hoor, het gaat. Wat kan jij dan wat zij niet kunnen? Daar werken toch ook allemaal knappe koppen?
1: Dat klopt, maar mijn expertise zit ook vooral in hoe je algoritmes bouwt en hoe je hele snelle software kan bouwen. En als je gaat kijken naar waar de instituten werken aan dat soort modellen, dan gaat het erom dat ze zo goed mogelijk de werkelijkheid proberen te simuleren. En dan is nou juist dat aspect snelheid, ja, dat is eventjes daar niet belangrijk. Dan gaat het eerst om de kwaliteit.
0: Ja.
1: Ja, en de denkslag naar hoe je dat dan razendsnel op een gegeven moment kan doen, ja, dat is niet hun expertise.
0: Maar de kwaliteit bij jou is ook geborgd.
1: Ja, het gaat erom dat het model dat gebruikt wordt, dat is het RIS-model.
0: Wat zij gebruiken, het RIS-model. Ja, dat komen, ja. Die kreet komen we vaker tegen.
1: Exact. En ik heb gewoon met hetzelfde model heb ik al die berekeningen vooraf gedaan. En ook gevalideerd of wat er bij mij uitkomt hetzelfde is als uit dat model.
0: Ja.
1: En daar heeft een 100% match.
0: Ja, ja.
1: Dus mijn resultaten zijn identiek.
0: Ja, oké. Okay. Net zo goed.
1: Ja,
0: onwaarschijnlijk veel sneller. Nu heeft het kabinet allerlei plannen.
1: Ja.
0: Welke plannen hebben nou het meeste effect in het terugdringen van de stikstof? Ja, uitstoot en neerslag.
1: Ja, de plannen. Eigenlijk zitten er twee lagen in het plan. Dus één laag, en dat is dat je generiek, dus voor heel Nederland, bepaalde maatregelen instelt op alle bedrijven. En tegelijkertijd dat je in zones rond natuurgebieden,
0: ja,
1: dat je daar een extra inspanning levert.
0: Ja, de zonering, hè, wordt er ook steeds over gesproken. Ja, ja. Ja.
1: En dat is ook logisch, omdat iets dat dicht bij de natuur zit veel meer invloed heeft op die natuur dan iets dat ver weg zit.
0: Ja, rond 15 natuurgebieden zou een zone van 1 kilometer komen,
1: ja,
0: waar veel strengere eisen gaan gelden.
1: Ja, ja.
0: En rond meer gebieden komt een gebied van 500 meter.
1: Klopt.
0: En waarom werkt dat zo goed?
1: Nou, omdat je heel dicht bij die natuur nou juist heel veel extra invloed hebt op die depositie. En dat betekent dat je eigenlijk heel efficiënt probeert het vraagstuk op te lossen.
0: Ja,
1: nou, vroeger hadden we een methode dat heette de kaasschaaf.
0: Ja.
1: Nou, dan gingen we gewoon de emissie in heel Nederland overal met hetzelfde percentage verlagen. Maar ik heb samen met Jan-Willem Eresman, professor Eresman.
0: Dus de stikstofprofessor, wordt hij wel genoemd.
1: Ja, daar hebben we allemaal berekeningen gedaan. En daar blijkt uit dat veel efficiënter kan. En als je het efficiënter doet, dan heb je nog een mogelijkheid om het op te lossen ook.
0: Ja. Andere maatregelen die genoemd werden, waren meer de maatregelen op individuele bedrijven. Hè?
1: Ja.
0: Dat boeren daar aan de slag kunnen met wat voor ingrepen?
1: Ja, daar is van alles mogelijk. Hangt er natuurlijk een beetje van af wat voor bedrijf het is. Bijvoorbeeld bij melkveebedrijven kan je ervoor zorgen dat de koeien langer en meer in de wei staan. Je kan met voermaatregelen. Dus je zorgt ervoor dat er minder eiwitten in het voer zijn. Kan je ook ervoor zorgen dat uiteindelijk wat er dan uitkomt,
0: ja,
1: ook minder uitstoot geeft.
0: Ja, minder stikstof, minder ammoniak. Ja.
1: Exact. En dan zijn
0: luchtwassers, wordt er wel over gesproken, en speciale stalvloeren.
1: Ja, dat klopt. Dat zijn wel technische maatregelen. En daar zit nog een lastig haakje aan. Omdat op het moment dat je zo'n investering moet doen, dan moet zo'n investering wel betaald worden. En dat betekent vaak bij arbeidsintensieve bedrijven dat dan de veestapel moet gaan uitbreiden om dat allemaal te bekostigen.
0: Ja. Ja, zeker. Dus je zegt, ja, dat moet allemaal nog maar wel gebeuren. Dit is op
1: ja, uiteraard.
0: Op papier gaat dit werken, maar stap 2 is natuurlijk de uitvoering.
1: Ja.
0: Twee jaar geleden, wat natuurlijk ook opvalt, 2 jaar geleden rapporteerde het RIVM dat met het toenmalige beleid in 2030 maar 40% van die natuurgebieden dat er onder die kritische depositiewaarde zouden zitten.
1: Ja, dat klopt.
0: En nu kom jij met 70 tot 80.
1: Ja, en wat het RIVM rapporteerde, dat was de voorspelling voor 2030.
0: Ja.
1: Maar daar zitten we nu al redelijk dichtbij bij dat jaar natuurlijk.
0: Oh, zei dat over 2030?
1: Uiteraard,
0: ja. En jij hebt het over 2035, ja, 5 jaar later. Ja.
1: 2030 is nog steeds natuurlijk wel een issue, omdat er ook beleid is dat heeft gezegd dat dan 50% eronder moet zitten.
0: Ja. Is er al op gereageerd? Heb je het al zo in de wandelgangen of bij je contacten zo neergelegd? Van jongens, dit komt uit mijn berekeningen. En kijk eens hoe ver we zouden kunnen komen als we uitvoeren wat er nu bedacht is.
1: Ja, en daar hoor ik ook wat positiviteit, laat ik het zo zeggen. En dat mag ook wel eens in het vraagstuk.
0: Ja. Waar zitten nog de lastigste uitdagingen, denk je?
1: Hele lastige uitdaging is of ook voor 2030 of dan de doelen worden gehaald. Want we hebben natuurlijk ook nog een Greenpeace-vonnis op tafel liggen. En dat de uitdaging is of het tempo van de maatregelen voldoende zal zijn om ook daar...
0: dat te halen.
1: Ja.
0: En natuurlijk of er... Ja, we hadden het net over de uitvoering. Ook over draagvlak is. Of mensen zich hierachter zullen scharen. Tuurlijk, het is nu kabinetsbeleid. Maar het moet maar gebeuren in die zones.
1: Ja, dat is zeker waar. En wat het kabinet ook heeft gezegd. Wij hebben nou die zones vastgesteld. En die hebben dan afmetingen gegeven. Hier 500, daar een kilometer. Maar ze hebben ook gezegd tegen de provincies... Als jullie daar met meer detail en veel meer informatie een beter plan op tafel kunnen leggen...
0: Ja.
1: Waarmee je ook die doelen haalt, ja, be my guest, ga aan de slag. Doe dat.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook heel verstandig.
0: Ja, dus er zit nog wat ruimte in, ook voor eigen initiatief... en ook voor bedrijven om dingen zelf op te lossen.
1: Ja, en dat is ook noodzakelijk. Want stel bijvoorbeeld, je hebt ergens een zone van 500 meter... en daar zit net een groot bedrijf met veel effect, zit net daar buiten.
0: Ja.
1: Dan zou je dan, als je heel, heel kaal naar zo'n maatregel gaat kijken, niks doen. Terwijl er misschien kleinere bedrijfjes net binnen zo'n zone zitten.
0: Ja, maar je zegt, als we dat groot bedrijf aanpakken... dan. En met dit model kan het dan ook heel snel berekend worden... voor individuele bedrijven en varianten?
1: Ja, ik heb een ongelofelijke hoeveelheid gegevens erin zitten. Dus ik heb bijvoorbeeld gegevens van 30.000 locaties van stallen heb ik erin zitten.
0: Ja. Dus je kan heel snel berekenen voor een bedrijf... als jullie iets doen met voer... en als jullie iets doen met een luchtwasser... of wat voor, dan hup, daar komt er direct uit... dat heeft deze gevolgen.
1: Ja, dan zie je gelijk wat het effect op de natuurgebied is.
0: Ja, ik vind het fascinerend. Ik vind het ook optiebarend. Ik wens je veel succes, want nu ga je ermee de boer op. Heb je al een afspraak met minister Van Essen?
1: Nou, minister Van Essen heeft nog niet gebeld. Maar ik heb wel contact met een heleboel andere mensen.
0: Dank je wel voor het toelichten van dit verhaal. En inderdaad, wat je zegt, ja, het is positief. Als we gewoon gaan uitvoeren wat we van plan zijn, dan moet het lukken.
1: Ja, het is een probleem dat al lang speelt. En het is nou tijd. Niets doen is geen optie meer.
0: Tijd voor actie. Milieumodelarchitect Ton Brouwer van Gispoint. Ton, dank je wel. Zo direct, na 10. Nou, nog even naar Chris Keijnen. Chris, wat gaan jullie doen bij geschiedenis?
2: Ja, Menno, goedemorgen. Wij houden ook een zomerprogrammering aan. Minder gasten, maar dat geeft de ruimte voor 1 lang gesprek over een heel bijzonder boek. Dat het kolonialisme haarscherp analyseert. En we vragen ons af wanneer de eerste echte klimaatdode eigenlijk viel.
0: Oh jee. Nou, dat gaan we bij jullie horen. Dankjewel. Zo direct dus. Geschiedenis bij de VPRO. Chris Keijnen met die ene gast. Luister de uitzending terug in delen. Bijvoorbeeld via de Vroege Vogels podcast op NPO Luister. En we eindigen met de mooiste veno van de week. Dag.
3: Hallo, ik ben Maria van der Wijst uit Arnhem. Afgelopen zondag, tegen de avond, wilden mijn man en ik lekker met een kopje thee in de tuin gaan zitten. Er lag een blaadje op de stoel waarop ik ging zitten, maar toen ik het wilde verwijderen, bewoog het op een enigszins vreemde manier. Het bleek geen blaadje te zijn, maar een parend Atalanta-stelletje dat doodstil met de achterlijfjes tegen elkaar zat.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met vanavond in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het vanavond, 9 uur. Natuurlijk.
5: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
12: Beren goed, thanks, bo.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: En actie, olifant!
14: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar... zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: NPO Radio 1.
15: Het is 10 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Oekraïne. Het was volgens Oekraïne de grootste aanval met ballistische raketten sinds het begin van de oorlog. De meeste raketten werden afgevuurd op de hoofdstad Kiev. Er viel daar zeker 1 dode en er raakten veel mensen gewond. Volgens Oekraïne konden ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer inreed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam, is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen vrij te laten. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. Het weer. Zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. En aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
16: ANWB verkeersinformatie. Er staan al files op de wegen richting de Duitse grens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Osnabrück voor de grens bij de Lutte doe je er 10 minuten langer over. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de grens een kwartier extra. En de A76 Geleen-Aken voor de Duitse grens 5 minuten vertraging.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
21: Zeker weten.
20: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
24: Als je Vodafone mobiel
25: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
24: krijg je tot wel 20 euro korting.
25: Elke maand weer.
24: En hoe meer data en snelheid,
25: hoe groter die korting.
24: Dat is One van Vodafone
25: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
23: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
26: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
27: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: NPO Radio 1. VPRO.
3: OVT.
2: Over de onvoltooid verleden tijd.
4: Goedemorgen en welkom bij OVT, onze wekelijkse portie geschiedenis bij de actualiteit. Nou, die actualiteit is vooral de zomer. En dan vooral de zomer van 2026, waar we onze tweede hittegolf al achter de rug hebben. En zelfs de vakantiesnelweg bij uitstek, de route Soleil wegens bosbrand, moest worden afgesloten. Dus, we gaan het over het klimaat hebben. Meer in het bijzonder over de vraag hoe lang we eigenlijk al van klimaatdoden spreken. Want die werden van de week in Brussel herdacht. Dat doen we met professor Geert Bulens, gespecialiseerd in milieugeschiedenis en de klimaatcrisis. En we houden de merkwaardige journalistieke mythe in stand dat er zomers eigenlijk geen nieuws is. En besteden de rest van dit uur dus aan één lang gesprek. Maar wat een onderwerp dan ook. De Tunesische filosoof Albert Memmi analyseerde al in de jaren 50 vlijmscherp de archetypen van de koloniale samenleving. De kolonisator en de gekoloniseerde. Zijn vertaler Eshagai Hajjaj is ook hier. Je hebt het misschien even gemist, maar afgelopen woensdag was er een Europese herdenking, compleet met een minuut stilte. De Europese Unie herdacht namelijk de slachtoffers van de klimaatcrisis. Laten we heel even luisteren naar onze eigen eurocommissaris Wopke Hoekstra, verantwoordelijk voor klimaat, vlak voor die minuut stilte.
5: Ladies and gentlemen, July 15th truly is a solemn day. 5 years ago, floods devastated parts of Belgium, Germany, Luxembourg and the Netherlands. That is why the European Union chose to honor the victims of the global climate crisis on this day every single year. Ladies and gentlemen, the victims we remember today deserve more than our sympathy. They deserve real determination to stick to our promises. Thank you very much.
4: U ook bedankt. Onze Wopke haalt de overstromingen van 5 jaar geleden aan, die de aanleiding waren voor de eerste klimaatslachtofferherdenking 3 jaar geleden. Er vielen toen 230 doden in België en in Duitsland. En Hoekstra zei dus dat deze waarlijk plechtige dag ieder jaar zal plaatsvinden. Het gebeurde in een klein zaaltje in Brussel, waar Hoekstra, hoe plechtig hij het ook vond, alleen via een groot scherm aanwezig was. Maar wie herdenken we eigenlijk als we alle klimaatslachtoffers herdenken? En wanneer viel de eerste? En is zo'n herdenking een goed idee? Daarover ga ik dus in gesprek met Geert Bulens, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
4: Was jij een minuut stil afgelopen woensdag?
6: Nee.
4: Nee?
6: Ik was niet een minuut stil en ik hoorde er eigenlijk ook pas achteraf over.
4: Oh ja?
6: Ja.
4: Zelfs de hoogleraar milieugeschiedenis wist niet van deze herdenking.
6: Nee, dus ik zag het eigenlijk op sociale media voorbij komen net nadat dat was geweest.
4: Ja, het is niet groots aangekondigd, hè?
6: Nee, het moet nog groeien, zullen we zeggen. Het is een beetje zoals het beleid, het moet nog groeien.
4: Ja. Wat vind je van zo'n herdenking, een Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis?
6: Nou, het is makkelijk om er cynisch over te doen, omdat er natuurlijk een pijnlijk contrast is tussen heel veel beleid en taal van beleidsmakers en de realiteit. Maar ik denk niettemin dat het wel een goed initiatief is. Omdat het ons helpt om na te denken over wat het klimaat eigenlijk doet met ons.
4: Mm-hmm.
6: Het maakt slachtoffers.
4: Ja.
6: En die slachtoffers in dit geval, ik denk dat het geen toeval is eigenlijk dat zoiets dan in Brussel ontstaat. Ja, toch een plek waar ook veel gelobbyd wordt. Zowel eigenlijk door de grote bedrijven die vervuilen, maar ook door activisten.
4: Ja. Ja.
6: Voor België was dit een enorme ramp.
4: Ja.
6: He, dus in dat opzicht zijn er ook wel activisten die daar in België, en dan is de weg naar de commissie relatief kort, die daar een punt van maken. En het is natuurlijk, zo kun je zeggen, het kost niks, zo'n minuut.
4: Nee. He,
6: in dit geval zelfs niet eens de transportkosten voor de minister die online zijn minuut. Maar niet te min.

0: Ik denk dat het een goed idee is.
1: Ja, goed, maar dat cynisme wat ook mogelijk is, dat komt natuurlijk ook voort bijvoorbeeld uit het feit dat dezelfde eurocommissaris Hoekstra 2 dagen eerder aankondigde dat de Europese Commissie bedrijven meer tijd gaat geven om te verduurzamen. Ze krijgen langer de tijd om CO2-uitstoot terug te brengen. De voornaamste groene maatregel, heel ingewikkeld, ETS-systeem, gaan we allemaal niet uitleggen. Wordt versoepeld. Ja, dat geeft toch reden voor enig cynisme, of niet?
0: Ja, de technische details daarvan, daarvoor heb je andere specialisten nodig, denk ik. Maar uitstel is iets wat we ons eigenlijk niet meer kunnen veroorloven.
1: Nee, daarom.
0: Dus in dat opzicht is elke vorm van uitstel is een probleem. Anderzijds, als het dan, zoals hij beweert, gepaard gaat met het strenger afdwingen van gemaakte afspraken, dan is dat ook wel weer een goed idee. Tegelijkertijd zag je natuurlijk in Brussel vorige week ook een plan gepresenteerd worden over de versnelde elektrificatie van de EU.
1: Zeker.
0: En ja, dat is denk ik wel in heel veel opzichten ook een hele goede stap.
1: Mm-hmm.
0: He, dus in dat opzicht, politiek is warrig. He, er gebeurt iets dat in de ene richting lijkt te wijzen. Er gebeurt iets dat in de andere richting lijkt te wijzen. Hoe zij die samen moeten denken. Nou ja, omdat dat vaak in politiek zo gaat. He, waar kan je op een bepaald moment een meerderheid voor krijgen? En,
1: dus we moeten niet te snel in die reflex schieten van de hoge
0: heren. We moeten natuurlijk vooral blijven hameren op het feit dat we geen seconde te verliezen hebben.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd is de politieke realiteit ook wel wat die is.
1: Ja. En als we dan even in die geschiedenis duiken. Ja. En we hebben het over klimaatdoden. Wie herdenken we dan precies? En wanneer viel de eerste klimaatdode? Valt daar iets over te zeggen?
0: Nou, er valt in die zin iets over te zeggen dat toen de klimaatwetenschap al op het einde van de vorige eeuw voorspelde dat dit soort dingen zou gebeuren, kregen ze ook van journalisten de vraag van ja, en ga je dan eigenlijk kunnen bewijzen?
1: Hmm.
0: Dat dat de oorzaak is. Want extreme weergebeurtenissen, enorme stormen, overstromingen, dat soort dingen, hittegolven, hebben we natuurlijk in de geschiedenis altijd gekend. Nou, toen waren wetenschappers daar niet heel optimistisch over. Zeiden van ja, dat wordt inderdaad wel heel moeilijk om dat echt te bewijzen. Maar ja, zoals er dan zijn, die modelmakers, die gaan dan toch aan de slag. En in het begin van deze eeuw was er een enorme hittegolf, 2003.
1: Ja.
0: En in 2004 is dan vastgesteld, terugkijkend, dat er in dat geval een hele, hele hoge graad van waarschijnlijkheid was. En dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen,
1: van sterfte als gevolg van
0: oversterfte. En dat was natuurlijk de afgelopen hittegolf ook weer zo. Enorme oversterftecijfers in West-Europese landen.
1: Ja, dus eigenlijk kunnen we het begrip klimaatdoden alleen maar koppelen aan onze meetsystemen en de mate waarin we die met klimaatverandering op hebben laten lopen.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ja.
0: Tegelijkertijd gebruiken we natuurlijk het woord klimaat ook veel ruimer dan strikt als het gaat over de verandering van temperatuur.
1: Yeah.
0: Dat merk ik ook aan hoe mijn studenten erover praten. Klimaat is eigenlijk alles wat vroeger milieu werd genoemd.
1: Ja, ja. Ja, het gaat ook over stormen en over bosbranden.
0: Ja, over stormen en bosbranden, maar natuurlijk ook vormen van vervuiling.
1: Mm-hmm.
0: En als je daarna gaat kijken, dan zijn er natuurlijk veel meer slachtoffers dan de slachtoffers van de klimaatverandering. En in dat opzicht, als ik de Europese Commissie was geweest, dan had ik die dag eigenlijk ook ruimer geformuleerd. En niet enkel klimaatslachtoffers in die strikte betekenis die samenhangt met temperatuursverandering.
1: Ja, want dan komen we ook, als het gaat om de vraag, wat was de eerste klimaatdode, op een interessant fenomeen waar jij eerder in de Standaard in België over schreef. Namelijk een ramp in de jaren 30 in precies datzelfde Maasdal als waar later die overstroming was, die van de week mede herdacht werd.
0: Precies.
1: Wat is daar gebeurd?
0: Nou, het was 1930 en in die Maasvallei, en specifiek eigenlijk in het dorpje Angie, zijn er, we weten nog altijd niet precies hoeveel, maar tientallen, meer dan 60 dodelijke slachtoffers gevallen door wat toen werd genoemd dodelijke mist.
1: Hm.
0: En dat was een combinatie eigenlijk van, het was heel erg koud, het was in december en de fabrieken stookten heel erg, wellicht de huizen stookten ook heel erg, steenkool van slechte kwaliteit. En die lucht kon niet weg, door hoge drukgebied en door het feit dat het een dal is.
1: Er gebeurde iets aan de top van die schoorstenen. En daardoor
0: zorgde voor een enorme piek eigenlijk in de vervuiling. En mensen werden ziek. Heel erg ziek. Mensen die al een beetje ziek waren, werden nog zieker. Maar ook kerngezonde mensen werden ziek. Hmm. En dus er heerste een enorme paniek in dat dorp van wat gebeurt hier toch eigenlijk? En dat werd ook opgepikt. Hè. Je vindt krantenverslagen, ook in Nederland, uit die jaren. Maar het was lange tijd onduidelijk wat daar de oorzaak van was. En het is eigenlijk ook niet herdacht. Nou, op die plek zelf is er wel een klein monument. Maar het feit dat er dus eigenlijk door luchtvervuiling al bijna 100 jaar geleden tientallen slachtoffers zijn gevallen, dat hebben we eigenlijk niet in ons collectieve geheugen. En dat is, denk ik, jammer. En daarvoor zou zo'n dag natuurlijk goed kunnen zijn om duidelijk te maken van, kijk, we hebben te maken met een bepaalde manier van technologie en economie en dat brengt enorme vervuiling met zich mee. Ja. En die vervuiling die vraagt eigenlijk al decennia lang slachtoffers. Want op die plek in Angy is het dus in 1930 gebeurd. Maar het is dus nog tientallen jaren blijven gebeuren. Niet altijd met dodelijke slachtoffers. Maar nog tot in de jaren 70 stierven daar dieren omdat ze vergiftigd werden.
1: Ja. En is dat dan wat je de eerste grote milieuramp zou kunnen noemen? Of moeten we daarvoor bijvoorbeeld terug naar de smog in Londen in de 19e eeuw?
0: Ik denk dat voor die smog in Londen, dat ze dat attributieonderzoek, om het zo te noemen, eigenlijk al helemaal niet meer kunnen doen om nog met terugwerkende krachten te bewijzen dat het daar speelde. Maar het is natuurlijk wel die hele bekende smog in Londen in de jaren 50. Ja. Hè, waar ook in die televisiereeks The Crown is daar een aflevering over. En dat gaat dus echt in eerste instantie, dacht men 4000 slachtoffers. Maar toen men een jaar later terugkeek, bleek het er echt nog veel en veel meer te zijn. En dat is denk ik wel zeker in het Britse collectieve geheugen gebleven. En dat heeft er ook wel voor gezorgd dat Groot-Brittannië een van de eerste landen was waar een milieuminister kwam, waar milieuwetten kwamen. En dat heeft wel iets in gang gezet. Dus in dat opzicht is er ook echt wel een koppeling tussen grote rampen en beleid.
1: Ja. En tussen de industrialisatie en alles wat er op milieu...
0: Het is geen toeval dat Groot-Brittannië en de Maasvallei de twee plekken zijn eigenlijk waar de eerste slachtoffers vielen.
1: Want allebei industriële hotspots.
0: Absolute industriële hotspots en in zekere zin het begin van de industriële revolutie. Groot-Brittannië als het begin en de Belgische industrie op het Europese vasteland. Dus in dat opzicht is er bijna historisch rechtvaardig. Mm. Dat het op de plek waar de industriële revolutie begon, dat daar ook de slachtoffers van. Ja. Dat is natuurlijk dubbel naar voor de mensen die er woonden.
1: En als we dan toch even die cynische koppeling leggen tussen enerzijds de herdenking en anderzijds het meer ruimte geven aan juist die industriële bedrijven om hun uitstoot terug te brengen. Meer tijd geven, die we niet hebben. Hebben we dan die koppeling al voldoende gelegd? En begrijpen we al wat het betekent dat we daarvan af moeten?
0: Nee, dat denk ik eigenlijk niet. En het heeft denk ik veel te maken met hoe we naar de geschiedenis kijken als toch een proces van technologische vooruitgang. En ik denk dat goed kan zijn om daar ook andere woorden voor te gebruiken. Dat we het hebben over vooruitgangsrampen, over vooruitgangsslachtoffers. Dus al de mensen die het leven laten als tol eigenlijk voor technologische vernieuwing. En nogmaals, die heeft ons heel veel gebracht. Ik ga niet pleiten tegen covid-vaccins en tegen al die andere wonderen van techniek. Maar we moeten wel ons heel goed realiseren dat een tweesnijdend zwaard is.
1: Dat vooruitgang niet altijd verbetering is.
0: Ja, precies. Dat het niet automatisch verbetering is en dat het in sommige gevallen gewoon desastreuze vernietiging met zich brengt. En dat is natuurlijk waar we het hier over hebben. Dus de hittegolf van de afgelopen weken hier, die was heel onprettig en die heeft ook hier oversterfte met zich gebracht. Maar op andere plekken in de wereld, ik zag een kaart van Pakistan, waar het echt nog veel en veel warmer is. En veel langer veel warmer.
1: India,
0: en er zijn grote delen van de wereld die eigenlijk onbewoonbaar worden.
1: Ja.
0: En als we het dan toch over klimaatslachtoffers hebben, als je op een eiland woont dat in de oceaan verdwijnt, dan ben je natuurlijk ook een klimaatslachtoffer.
1: Ja. Hartelijk dank, hoogleraar Geert Bulens, verbonden aan de Universiteit Utrecht. En je schreef het boek Wat we toen al wisten, de vergeten groene geschiedenis van 1972. Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Oude woorden, nieuwe wereld. Een serie over historische boeken die ons het heden beter doen begrijpen. Welke echo's uit het verleden schudden ons wakker, geven houvast of bieden troost? Oh.

0: Ja, en in deze zomerrubriek bespreken we vandaag een haarscherp boek dat al in 1957 begrippen als privilege en structurele onderdrukking ontleden, decennia voordat die begrippen gemeengoed werden. Maar dat vooral een psychologische analyse is van de hoofdrolspelers in het koloniale drama, de kolonisator en de gekoloniseerde. Een boek van de profeet van de decolonisatie, de Joods-Tunesische filosoof Albert Memmi. Zijn portret van de kolonisator en portret van de gekoloniseerde verscheen dit jaar voor het eerst in het Nederlands. En het is vertaald door schrijver en journalist Esha Guy Hajjaj, die gelukkig dan ook hier in de studio zit. Welkom, Esha.
1: Dankjewel.
0: Eerst even over de man zelf. Wie is Albert Memmi?
1: Ja, Albert Memmi die is geboren in 1922 en is ook bijna 100 geworden. Dus die is in 1920 geboren, in 2020 gestorven. En hij was eigenlijk iemand uit een heel arm milieu, uit de arme Joodse wijk van Tunis, die langzaamaan opklom tot, ja, laten we zeggen, de intellectuele bovenlaag van Frankrijk. Wat op dat moment zeker niet in de sterren geschreven stond. Het is geen enkele van zijn broers of zussen, die zijn eigenlijk allemaal hele andere paden ingeslagen. En hij, je moet je voorstellen als iemand die eigenlijk heel weinig te doen had met de Franse cultuur, et cetera, om dan 30 jaar later in Parijs essays te schrijven, romans te schrijven. Dat was iets waar hij volgens mij zelf ook tamelijk versteld van stond.
0: Ja, ja. Iemand met een Arabisch-Joodse achtergrond dus. Arabisch-Joodse gemeenschappen die in die tijd nog best groot waren. Daarna is er een vrij grootschalige migratie naar Israël op gang gekomen. Jouw vader was onderdeel van die migratie. Dat was, ja, zijn ouders migreerden van uit Libië naar Israël. Jij bent zelf in Nederland geboren, uit, ja, een huwelijk van die vader met een Joodse, een Nederlandse. Met die mede-Arabisch-Joodse komaf van jouzelf, herkende je je in de persoon van Memmi?
1: Ja, ik herkende mij wel. Dat is natuurlijk ergens makkelijk, want je hebt weinig aanknopingspunten als het op die geschiedenis aankomt. Dus als er al iemand in de buurt komt, dan is het makkelijk om je daarmee te identificeren. Mm. Maar tegelijkertijd, er is wel veel dat ik van mezelf in hem zie. Ik denk ook, hij is heel, heel stuurs, eigenwijs. Dat zijn eigenschappen die ik eigenlijk tegelijkertijd heel irritant vind, maar ook wel waardeer.
0: Aan jezelf of aan
1: allebei,
0: iemand anders?
1: Allebei.
0: Okay. En jij studeerde ook filosofie in Parijs?
1: Ik studeerde ook filosofie in Parijs, ja, ja. Dat klopt.
0: Oké, okay. Goed. Daarover later nog meer. Laten we eerst naar het boek gaan. Waarom is dit specifieke boek, Portret van de kolonisator en Portret van de gekoloniseerde, relevant voor ons nu?
1: Relevant voor ons nu. Ja, het lijkt op het eerste gezicht misschien alsof het dat niet is. Natuurlijk, het is een boek dat gaat over, ja, dat gebaseerd is op de koloniale situatie in Noord-Afrika. Mm-hmm. En die is allang voorbij. En wij zitten hier gewoon in Nederland, in Europa. Het koloniale tijdperk of de hoogtijdagen, die zijn in ieder geval voorbij. Maar ik zou nog steeds zeggen dat het zeker heel relevant is voor nu, voor twee redenen. Aan de ene kant, er zijn nog steeds situaties op de wereld waarin deze analyse heel erg pertinent is, denk ik, om te begrijpen wat daar precies plaatsvindt. En het ding is ook, de geschiedenis stopt niet wanneer er eenmaal een vredesakkoord is getekend en mensen zich terugtrekken. Je ziet dat Memmi heeft het heel erg over de psychologische en emotionele effecten, mm-hmm, van de kolonisatie. En dat is eigenlijk iets dat doorwerkt. En dat is iets waarvan ik denk dat je heel makkelijk kan zeggen dat vandaag de dag we nog steeds bezig zijn met die effecten teniet te doen.
0: Ja, want hoe analyseert hij dat kolonialisme en dan met name die psychologische aspecten?
1: Ja, dus wat hij doet, en dat was waarin hij toch wel baanbrekend was. De enige daarvoor die dat echt goed had beschreven was Aimé Césaire in zijn over het kolonialisme, dat ook een paar jaar geleden naar het Nederlands is vertaald. Maar wat hij deed is, hij Sartre noemt het een soort van gepassioneerde geometrie. Dus het is een hele ergens abstracte en systematische analyse. Maar
0: Sartre schreef het voorwoord, hè? Bij dit,
1: ja, Sartre schreef het voorwoord, inderdaad. Een hele abstracte en structurele analyse van een koloniale maatschappij. Die vertrekt vanuit, laten we zeggen, economische motieven, maar die uiteindelijk resulteert in allerlei psychologische, ja, je zou bijna zeggen aandoeningen. Het is de maatschappij en de manier waarop die gestructureerd is, die bepaalde zienswijzen voortbrengt, die bepaalde oordelen over de ander voortbrengt. En dus ook, ja, ik denk, de mensen een beetje bekrompen maakt in een zekere zin.
0: Ja, ja, je zegt abstract en ik weet niet meer precies wat de formulering van Sartre was, maar
1: gepassioneerd, ja.
0: Gepassioneerde geometrie. Ja, ja. Dat klinkt inderdaad behoorlijk abstract. Maar ik heb het ook gelezen en ik vond het juist heel helder en heel concreet en heel dicht bij de mensen zelf, namelijk de gekoloniseerde en de kolonisator. Laten we gewoon die twee portretten eens pakken. Wat voor portret van de kolonisator komt eruit naar voren?
1: Ja, dus hij beschrijft inderdaad twee types. Je hebt de kolonisator en de gekoloniseerde. En ze brengen elkaar eigenlijk teweeg en ze houden elkaar ook in zekere zin in stand. De kolonisator, die heeft een bepaald beeld van zichzelf als iemand die het beste voor heeft met iedereen, die ook eigenlijk ergens het verdient om te genieten van de voordelen die hij heeft in de kolonie.
0: Want hij komt beschaving brengen.
1: Want hij komt beschaving brengen. Ja, precies. Echt de mission civilisatrice. Dus hij komt beschaving brengen aan een volk dat buiten de tijd staat. Maar Memmi zegt, dat is allemaal eigenlijk een leugen of een illusie. Iets wat je jezelf vertelt om de waarheid, die toch ongemakkelijker is, toe te dekken. Namelijk, hij komt daarvoor profijt, voor winst. Het is veel makkelijker om in Noord-Afrikaanse kolonie te leven als Fransman dan in Frankrijk, omdat jouw maatschappelijke positie daar gebaseerd is op de onderdrukking van een hele grote groep mensen. Dus zoals hij ook volgens mij in het boek zegt, van je verdient er meer en je geeft er weinig uit. Dat is eigenlijk de kern.
0: En niet alleen onderdrukking, maar ook uitbuiting.
1: Ja,
0: goedkope arbeid is essentieel.
1: Precies, ja. Als je inderdaad heel weinig hoeft te betalen aan je werknemers, dan kan jij meer voor jezelf bewaren. Dus dat is eigenlijk de kern van de koloniale relatie. Het is de kolonisator die winst trekt uit de uitbuiting van de gekoloniseerden. Mm-hmm. Maar goed, tot nu toe kunnen we het ook gewoon over, laten we zeggen, heel typische marxistische proletariërs.
0: Ja, onderbouw, bovenbouw.
1: Precies, ja. Maar waar het dus anders wordt, is eigenlijk de kwestie van je zegt dat niet zo nadrukkelijk, maar wat het anders maakt is de kwestie van ras eigenlijk, of zo de buitenlander en de binnenlander. Wat er namelijk gebeurt is dat die onderdrukking gebaseerd wordt op een aantal aannames. Namelijk het feit dat de gekoloniseerde nu eenmaal niet goed kan werken, of dat hij lui is, of dat hij crimineel is, of dat je hem moet opvoeden, et cetera. Dus er komt een hele set aan psychologische laten we zeggen oordelen die het leven in de kolonie gaan structureren en dus ook uiteindelijk leiden tot deze twee figuren. De kolonisator, die racistisch wordt, die eigenlijk zichzelf, die wordt conservatief, die is heel snel geneigd om geweld te gebruiken naar de gekoloniseerde om die een lesje te leren. En de gekoloniseerde die juist onmachtig is, niet meer zijn eigen geschiedenis kent, niet meer echt als een volwaardige mens wordt beschouwd en dus zichzelf ook niet meer als volwaardige mens.
0: En hoe verhoudt dan het feit dat racisme erbij komt, het ontmenselijke van de gekoloniseerde door de kolonisator, hoe verhoudt zich dan dat tot dat beschavingsideaal? Is het een soort onderhuids schuldgevoel wat die kolonisator dwingt tot dat soort rationalisaties?
1: Ja, dat is een interessante vraag. Want dat is ook een hele grote paradox eigenlijk in dat kolonialisme. Het is natuurlijk, Memmi die presenteert het veel genuanceerder hoor. Maar je moet bedenken dat zelfs in zo'n soort structureel verhaal, de kolonisator is uiteindelijk niet maar één mens. Je hebt de linkse kolonisator die hij bijvoorbeeld beschrijft. En je hebt de kolonialist, zoals hij dat noemt. Dus we kunnen zeggen iemand die volledig de koloniale ideologie onderschrijft. En je zou eigenlijk heel erg kunnen zeggen dat de linkse kolonisator, die komt daar heel erg met humanistische idealen van rechtvaardigheid en gelijkheid. En we zullen ze optrekken en emanciperen. Ze zullen inderdaad in de Franse beschaving terechtkomen. En aan de andere kant heb je die kolonialist die zegt, nee, daar zijn ze niet toe in staat. Het zijn geen volwaardige mensen. Maar dat samenspel zorgt eigenlijk voor heel veel frustratie bij de gekoloniseerden. Niet in de minste plaats bij Memmi zelf, die juist heel graag wilde assimileren. Die de Franse taal heeft geleerd, uiteindelijk daar boeken in heeft geschreven, et cetera. Maar die eigenlijk steeds die rem en dat gaspedaal van de kolonisatie meemaakte. Aan de ene kant heb je iemand die zegt, kom, leer Rancière uit je hoofd, dan hoor je erbij. En dan heb je altijd weer iemand anders om de hoek die zegt, je zult er nooit bij horen.
0: Ja, waarbij uiteindelijk die weg van assimilatie altijd een doodlopende weg is, omdat je nooit volledig geaccepteerd zal worden door de kolonisator.
1: Precies, en ook daar zegt hij, dat heeft ook hele duidelijke materiële omstandigheden. In Tunesië zie je dat trouwens heel duidelijk in de 20e eeuw. Van er wordt een pad opengesteld voor Joden om de Franse nationaliteit te verkrijgen. Dat deden ze, een beetje historisch zijpaadje, maar dat deden ze omdat Mussolini zei van, nee, Tunesië is historisch Italiaans, er wonen heel veel Italianen, dus het is van ons. En Frankrijk zat in de problemen, want er woonden daadwerkelijk meer Italianen in Tunesië. Dus ze moesten snel ervoor zorgen dat er meer Fransen kwamen. En een van die opties was Joden Franse nationaliteit geven. Maar tegelijkertijd zag je dus weer die rem van, we kunnen ze dat niet allemaal geven, want dan verdwijnt, laten we zeggen, de fijne positie van Fransen op de arbeidsmarkt in Tunesië.
0: En wat doet deze dynamiek dan? Je noemt dit element al, assimilatie als een soort wortel die voorgehouden wordt en die iedere keer weer een stukje teruggetrokken wordt als je er dichterbij in de buurt komt. Maar wat doet het verder met de gekoloniseerden? Hoe ontstaat zijn psychologische toestand?
1: Ja, nee, dus hij zegt, ja, kort gezegd, die wordt gek natuurlijk. Want je krijgt de hele tijd gemengde signalen. Het centrale begrip dat hij gebruikt is carence, wat ik dan heb vertaald met onmacht of gebrek, afhankelijk van de situatie. Je krijgt eigenlijk een gebrekkig wezen. Iemand die zijn eigen geschiedenis niet kent, want die is weggevaagd, die buiten de maatschappij staat, want hij mag niet meedoen aan de politiek. En dan vervolgens inderdaad die wortel van assimilatie krijgt, maar ook nooit daadwerkelijk echt kan assimileren. Je ziet, er ontstaat een gespletenheid. Aan de ene kant heb je dus dat hele racistische beeld dat de kolonisator van de gekoloniseerde heeft. Dat gaat hij ten dele internaliseren. Dus je krijgt een enorm minderwaardigheidscomplex. En aan de andere kant gaat hij daar in opstand tegenkomen. Als hij merkt dat assimilatie niet werkt, dan denkt hij, nou, weet je, dan hoef ik het ook niet meer. Ik hoef Frankrijk niet meer. Ik ga gewoon mezelf weer herwaarderen. Maar ja, ook daarin zit die vreemde koloniale ambiguïteit. Omdat je dus krijgt van, wie ben je dan zelf? Dan ben ik gewoon alles wat Frankrijk niet is. Dus als Frankrijk redelijk is, dan ben ik emotioneel. En dan is emotie opeens heel belangrijk.
0: Frankrijk seculier is, dan ben ik
1: religieus.
0: Dan ben
1: ik religieus, precies, precies. Dus dan wordt een enorme waardering van de religie. En ook een soort, ook omdat dat allemaal aangetast wordt door kolonialisme, word je juist heel conservatief, zeg je, ik moet dit allemaal behouden, want het is mij allemaal bijna afgenomen.
0: Dus die radicalisering die je aan de kant van de kolonisator ziet, naar racisme en uiteindelijk, zegt hij ook, fascisten.
1: Ja.
0: Die zie je aan de kant van de gekoloniseerde in die zin, dat men daar teruggrijpt op tradities, op conservatieve religie, op,
1: precies.
0: Op die manier vormen ze elkaar dus.
1: Precies, ja. Ja, hij zegt het eigenlijk heel helder van, de gekoloniseerde niet mee mag doen met de kolonisator, niet toe mag treden, dan gaat hij zichzelf zien als het negatieve, als eigenlijk het tegenovergestelde van de kolonisator. Maar ja, dat beeld is natuurlijk ook door de kolonisator opgelegd.
0: Ja. En heeft Memmi daar dan ook een oordeel over? In die zin dat die tendens van gekoloniseerden die in opstand komen om terug te grijpen op conservatieve waarden, dat hij die veroordeelt? Of?
1: Ik denk dat hij het niet zozeer veroordeelt als dat hij het, als in later in zijn leven gaat hij natuurlijk, zoals ik al zei, hij is heel stuurs en hij hoeft echt niemand naar de mond te praten, dus hij oordeelt enorm veel. Maar op het moment zelf Hij zegt, het is nou eenmaal een noodzakelijke fase in eigenlijk de herovering van je zelfverzekerdheid als gekoloniseerde. Hij hoopt alleen dat het bij een fase blijft.
0: Ja. En als we dat even vertalen naar of projecteren op de hele koloniale geschiedenis zoals hij die nog, of de geschiedenis van de decolonisatie, zoals hij die nog niet kon voorzien in 1957. De Algerijnse bevrijdingsoorlog was volop bezig. De eerste fase van de Arabische decolonisatie was pan-Arabisme, pan-Arabisch socialisme zelfs. En die religieuze opleving die kwam pas later. Heeft hij dat dan niet voorzien, dat dat eerst zou komen?
1: Nee, hij zou sowieso zeggen van die religieuze opleving, die was er wel ook altijd. Het is ook een beetje een moeilijk. Het is niet zo makkelijk te onderscheiden. Je ziet bijvoorbeeld in het geval van Tunesië dat Bourguiba, de eerste president van Tunesië, aan de ene kant heel erg zei van nee, we zullen een staat zijn voor iedereen, met gelijke rechten voor iedereen, en minderheden worden gerespecteerd, en vrouwen, ook heel belangrijk voor Bourguiba, die kregen gelijke rechten, et cetera. Maar omdat je ook, en Fanon die beschreef dit ook, omdat je ook de steun van
0: Frans Fanon, de Caribische schrijver, die ja,
1: precies,
0: pleitbezorger van de decolonisatie werd.
1: Precies.
0: En ook opstand bepleitte.
1: Precies, inderdaad. En
0: beide radicaler was dan Memmi daarin?
1: Zeker, ja, hij zei, ja, hij was zeker radicaler. Maar daar kunnen we het misschien zo over hebben. Maar in ieder geval, omdat die leiders ook de steun van de bevolking moesten winnen, en omdat die bevolking vanwege dat historische moment dacht, nu kunnen we eindelijk, terugkeer van de islam bijvoorbeeld, gaat heel belangrijk worden voor heel veel mensen in Tunesië. Dus het zat eigenlijk al vanaf het begin in die decolonisatiebeweging besloten dat de islam een hele belangrijke pijler zou worden van de nieuwe maatschappij, om, hoe zeg je dat, popular supporters, de steun van de bevolking te winnen.
0: Ja. Even wat meer in op de persoonlijke geschiedenis van Memmi. Je noemde al een beetje de uitzonderingspositie die de Joden in Tunesië kregen van de Fransen. Daar maakte hij gebruik van, of in ieder geval dat hielp hem. Hij ging naar Frankrijk, hij ging daar studeren. Zijn grote teleurstelling kwam pas in de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, Memmi's leven is sowieso een aaneenschakeling van teleurstellingen. een hele grote teleurstelling kwam in de Tweede Wereldoorlog. En dat is dat heeft te maken met Vichy Frankrijk. Hè? Dus de Fransen die gingen collaboreren.
0: Het collaborerende Frankrijk, ja.
1: Precies, met de nazi's. En dat heeft ook effect gehad op de Joodse bevolking van Noord-Afrika. Omdat die onder Franse heerschappij stonden. En dus eigenlijk opeens al die mooie beloftes van assimilatie en gelijke rechten en de universele verklaring van de rechten van de mens, die werden eigenlijk allemaal terzijde geschoven. En ze zeiden, Joden doen niet meer mee, want jullie zijn een ondersoort. Dus dat was een soort verraad van het Frankrijk waar hij al die tijd zo heel erg naar op heeft gekeken. Vervolgens kwamen ook de nazi's in Noord-Afrika terecht. Die hebben kortstondig Tunesië bezet. En die hebben daar dus ook dwangarbeidskampen voor Joden ingesteld. Die hebben ook de leiding van de Joodse gemeenschap enorm onder druk gezet. Van als jullie niet zo snel mogelijk zoveel mogelijk Joden voor ons verzamelen, dan schieten we jullie dood. Dus er was eigenlijk je kunt het zeggen dat het een geloofsval was. Van hij verloor zijn vertrouwen in Europa als democratisch, seculier en rechtvaardig project. En tegelijkertijd, ja, dat maakte hem in een zekere zin, hij noemt het ook zo in het boek, van het maakte hem in een zekere zin politiek, een politieke wees. Ja. Hij wist niet meer waar die
0: het maakte hem de totale buitenstaander. Eigenlijk. Ja. Is dat ook die positie, die buitenstaanderspositie, gaf dat hem ook de scherpte om het kolonialisme te analyseren zoals hij het deed? Om alle posities, eigenlijk als iemand die er zelf niks mee te maken heeft, wat natuurlijk niet waar is, want dat had hij wel, maar te kunnen analyseren?
1: Ik denk het wel. Zelf, Sartre die zegt in het voorwoord van hij is de beste getuige omdat hij nergens bij hoorde. En zelf zegt hij ook in het boek, heeft hij het volgens mij over, ik weet niet meer welke figuur het heeft, die het heeft, maar sowieso is heel veel gebaseerd op zijn eigen ervaringen. En dat hij zegt, van dat gaat over een buitenbeentje die iedereen begreep, omdat hij bij niemand hoorde.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is wel in ieder geval wat hij zelf gelooft. En ik denk dat dat ook in zekere zin klopt. Kijk, de kolonisator en de gekoloniseerde zijn ook in zekere mate blind voor elkaar. En zijn gewoon groepen met verschillende belangen die tegen elkaar op moeten nemen. Zoals we weten in de politiek, als het eenmaal op vechten aankomt, dan moet je dingen een soort van plat slaan. Maar Memmi behoorde tot een groep die politiek steriel was. Die hadden eigenlijk, die konden er niet zoveel aan doen. Er waren heel weinig Joden. Ze waren compleet gespleten tussen steun aan Tunesië of steun aan Frankrijk, of misschien zelfs gewoon vertrekken naar Israël. Dus er was geen belang voor hem. Maar hij merkte wel dat hij erdoor verscheurd werd. Ja. Dus ging hij het maar opschrijven van wat is dit, waardoor mijn leven zo moeilijk is.
0: Ja. Hij zei daar zelf iets over die Joods-Arabische identiteit, in een interview in 1974.
2: Je suis né en effet en Tunisie et je suis donc un juif né dans les pays arabes ou comme on l'a dit un juif arabe qui parle donc
3: Votre langue maternelle c'est l'arabe.
2: Ma langue maternelle est l'arabe et je n'ai pas parlé le français avant l'âge de 7 ans, même 8 ans où je suis entré dans une école primaire et ma mère n'a jamais parlé français.
3: Donc vous êtes ce que vous appelez un juif arabe.
2: Exactement. Ouais.
0: Ja, een Joodse Arabier. Maar tegelijkertijd zegt hij in zijn eerste roman, De Zuidpilaar, ook: ik spreek de taal van het land met een zeker accent en mijn gevoelswereld heeft niks te maken met die van de moslims. Tegelijkertijd zegt hij: ik ben een Jood die heeft gebroken met de Joodse religie en het ghetto. Ik weet niets over de Joodse cultuur en ik haat de middenklasse. Echt helemaal nergens bij horen.
1: Ja. Ja.
0: Jij ging in Parijs studeren en je vertelde onze collega's in het voorgesprek dat dat eigenlijk het moment was waarop je eigen Joods-Arabische identiteit ontdekte.
1: Klopt, ja.
0: Hoe kan dat? Je wist toch waar je vandaan kwam, of niet? Dat je vader uit Libische grootouders was geboren?
1: Ja, je weet dat wel, maar dat komt niet zo erg binnen. Kijk, mijn vader die is geboren in Israël. En die is daar ook. Die ziet zichzelf ook echt als Israëliër. En die heeft dus.
0: Zijn ouders waren uit Libië naar Israël.
1: Precies, in de jaren 50. Ja. Dus, maar er was natuurlijk, hè, in zo'n jonge staat, een enorme druk voor iedereen om zo snel mogelijk een nationaliteit te gaan smeden.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook heel succesvol gebleken. Dus ik zelf groeide ook op. Ik ging naar een Joodse basisschool en ik zag mezelf gewoon altijd als half Israëli's. En het duurde heel lang voordat ik begon te begrijpen dat Israël is een hele jonge staat. Zo, mijn oma is ouder dan Israël. Dus het kan niet zijn dat nou zo'n cultureel grote stempel op mij heeft gedrukt.
0: Mm-hmm.
1: En dat moment was eigenlijk in Parijs. Inderdaad, ik ging naar Parijs toe om filosofie te studeren. Tot die tijd, ook al zat ik dus heel erg op een Joodse basisschool bijvoorbeeld, er waren niet zoveel mensen zoals ik, die dus een soort van Noord-Afrikaanse achtergrond hadden bijvoorbeeld. En dat was compleet verschillend in Frankrijk. Je moet je voorstellen, ik kwam daar aan, ik kende helemaal niemand. Je probeert een soort van aangrijpingspunten te vinden in een nieuwe stad. En één daarvan was voor mij dan toch het Jodendom, wat ik wel interessant vond. En via de Joodse gemeenschap kwam ik heel snel eigenlijk, tuimelde ik als het ware in een wereld die tegelijkertijd heel bekend en onbekend voorkwam. Want 80% van de Joden in Frankrijk komt uit Noord-Afrika. Dat is een hele Sephardische gemeenschap, hoewel Sephardisch in Nederland iets anders betekent. Maar dus ik kwam eigenlijk met allemaal lotgenoten.
0: In Nederland hebben we het dan over Spanje en Portugal.
1: Precies,
0: hè? Ja.
1: Ja. Maar dus ik kwam eigenlijk met allemaal soort van lotgenoten terecht. Ik ging dan een Arabisch klasje doen met alleen maar Tunesische, Algerijnse en Marokkaanse Joden die met elkaar soort van herinneringen aan het ophalen waren, verhalen aan het vertellen waren over hun jeugd in Marokko bijvoorbeeld. En ondertussen toch proberen die cultuur over te leveren. Want vergis je niet, die cultuur is echt met enorm veel succes en in enorm weinig tijd eruit gestampt. Dat is ook wat Memmi in dat portret van die gekoloniseerde beschrijft, van hoe snel je eigen geschiedenis eigenlijk gaat vergeten. Israël heeft daar zeker aan bijgedragen. In Israël was als de dood om opeens van een Europees land naar een Arabisch land te gaan. En die zeker in de jaren 50, 60, 70 zagen die de Arabische Joden als een zekere existentiële bedreiging. Van dit was niet het land dat wij voor ogen hadden. Dus er kwam enorm veel moeite werd gestoken in ervoor zorgen dat die groep, die Arabische Joden, eigenlijk zo min mogelijk Arabisch werden en zoveel mogelijk Joods werden.
0: Dus ook in Israël werd die identiteit uitgewist.
1: Zeker. Het is natuurlijk, het is een ander soort geweld dat de Palestijnen overkwam. Dat was veel concreter. Van je wordt verdreven, je wordt, he, ook van alles wordt van je afgepakt. Hier krijgen ze er nog wat voor terug. Ze krijgen er een huis voor terug, ze krijgen er rechten voor terug. Maar een bepaald deel moet, er hangt een prijskaartje aan. Je moet iets vergeten om deel te mogen uitmaken van een nieuwe samenleving.
0: Ja, tegelijkertijd, dat vertelde je me voorafgaand aan deze uitzending, kwam jouw vader terecht, jouw grootouders en je vader kwamen terecht in een Libisch dorp in Israël.
1: Ja.
0: Dus zo gesegregeerd was het dan ook wel weer.
1: Ja.
0: Daar zaten alleen maar emigranten uit Libië.
1: Ja, ja, en je ziet dus ook, dat is aanvankelijk was het niet zo. Dat is natuurlijk een land dat zo opeens in 10 jaar tijd zichzelf moest opbouwen. Dat ging met een zekere chaos. En dus je had ook inderdaad dorpen die redelijk leken eigenlijk op de landen waar de inwoners vandaan kwamen. En dat veranderde, geloof ik hoor, maar het veranderde vooral na de jaren 60, toen zo Arabische Joden, zoals Mizrachim, zoals ze dan beginnen te heten, in opstand komen omdat ze zo worden onderdrukt in Israël. En dan zie je dat er een beleid ontstaat van we moeten ze veel beter gaan assimileren, we moeten ze inderdaad niet op zichzelf laten.
0: Nee. Wat de positie van Mammy betreft, portret van kolonisator en portret van de gekoloniseerde gaat over kolonialisme. Hij noemt daarbij Israël niet. Mammy was een overtuigd zionist, hè, zijn leven lang. Hoe rijmde hij die dingen met elkaar?
1: Hoe rijmt hij dat met elkaar? Dat is eigenlijk heel simpel voor hem.
0: Ja.
1: Hij zegt, het is bijna heel een soort formule. Hij zegt, als je als volk wordt onderdrukt, moet je als volk bevrijden. En de vorm die bevrijding aanneemt in de 20e eeuw is de nazistaat. Dus vandaar dat hij ook de Tunesische onafhankelijkheidsoorlog steunde. Hij was van, hij voorspelde al van, ik ga geen plek hebben in dit land. Ze gaan mij eruit schoppen, ik ga een tweederangs burger zijn. Maar het is rechtvaardig dat jullie als volk bevrijden. Maar dat betekent ook dat de Joden zich als volk moeten bevrijden. En in zijn geval was Israël daar dan eigenlijk het enige mogelijke bestemming voor zo'n land.
0: Met dat verschil dat daar al mensen woonden.
1: Precies, en dat heeft hij eigenlijk, daar is hij nooit mee in het reinen gekomen.
0: Hmm.
1: Dat daar al mensen woonden. Ja.
0: Nee. Heeft hij daar überhaupt over geschreven of over gesproken, over het Israëlisch-Palestijnse conflict?
1: Ja, maar dan zie je dus dat er dan komen er dus gekke bochten. Want je ziet, hij is toch verknocht aan Israël. Hij wil gewoon heel graag een land voor Joden. Dus wanneer je spreekt over Israël en de Palestijnen, dan zegt hij zelf ook op een gegeven moment vanaf de jaren 60 van de Palestijnen moeten ook hun land hebben. En hij is helemaal voor ervoor zorgen dat de Palestijnen gebied hebben en dat er gesproken moet worden, et cetera. Maar toch de claim die de Palestijnen maken, namelijk maar het was nooit het land van de Joden, daar gaat hij eigenlijk niet mee in discussie. Het idee dat Israël een koloniale staat zou zijn, noemt hij idioot. Daar wil hij het gewoon niet over hebben.
0: Nee, en er zit zelfs een, vond ik toch vrij grove argumentatie ergens in zijn betoog, dat hij zegt, ja, moet je luisteren, wij Arabische Joden zijn met 750.000 verdreven, ik zeg het in mijn eigen woorden, maar daar komt het op neer, uit de Arabische wereld. Wij hebben daarvoor landen ver weg van Israël moeten verlaten en zijn naar Israël verhuisd. Die Palestijnen hoeven maar 50 kilometer verderop te gaan en leven dan in een Arabische wereld, die zichzelf ook pan-Arabisch wil noemen. Dus ja,
1: ja.
0: Wie heeft hij nou het grootste offer gebracht?
1: Precies.
0: Dat is zijn redenering.
1: Ja, dat is enorm hardvochtig. De context is ook wel inderdaad dat je hoort, er zit een laag onder van het leed van Arabische Joden wordt niet erkend. Dus waarom moeten we dan opeens zo aardig gaan doen tegen Palestijnen? Nou, dat is natuurlijk een beetje de wereld op zijn kop. Want waar hij gaat hier voorbij aan het feit dat dus, ik vind het moeilijk omdat er zit daar een soort teleurstelling in verscholen. Dat hij denkt, ja, ik heb ook moeten verhuizen. Of niet eens hij, mm-hmm. want hij is gewoon naar Frankrijk gegaan. Maar heel veel mensen zoals ik, die zijn ook gewoon uit hun land geschopt. En dat lijkt mensen niet te deren. Dus waarom moeten wij dan opeens nu plaats gaan maken voor Palestijnen? Dat is een beetje de redenering. Maar dat slaat natuurlijk nergens op. Want zoals ik al zei, ze hebben er iets voor teruggekregen. Ze hebben ervoor gekozen van dit is het land waarin wij rechten kunnen krijgen. Waarin we een toekomst kunnen bouwen. Maar dat hebben de Palestijnen allemaal niet gekregen. En het is natuurlijk ook zo dat ja, één misdaad zorgt. Dat betekent niet dat je er dan zelf ook eentje mag uitvoeren.
0: Nee, en er zit een andere kant aan. En dan hebben we het weer over wat kolonisatie met de kolonisator doet. Die radicalisering. Ik citeer even deze man. Dat gaat dan over de kolonisator. Die misschien wel een gevoelige vriend en liefdevolle vader in zijn land van oorsprong is. En een democraat had kunnen zijn vanwege zijn sociale positie. Zal zonder twijfel veranderen in een conservatief en reactionair of zelfs een koloniale fascist. Hij kan niet anders dan discriminatie en het systematiseren van onrecht goedkeuren. Hij zal blij zijn met martelpraktijken bij de politie. En als het moet zal hij zichzelf ervan overtuigen dat het bloedbad noodzakelijk was. Er zullen niet weinig mensen zijn die dit beeld toepassen op wat er op dit moment in de Israëlische samenleving gebeurt.
1: Zeker, ja, en terecht. En ik denk dat dat ook eigenlijk de grote blinde vlek was van Memmi in de 20e eeuw. Kijk, de 20e eeuw is vrij desastreus geweest voor Joden. Of die nu in Europa waren of in Noord-Afrika.
0: Zelfs dat is zacht uitgedrukt, denk ik.
1: Ja. En ook vrij desastreus geweest voor Palestijnen. En ik denk dat de fout die hij maakte, maar goed, het is natuurlijk achteraf altijd makkelijk zeggen, maar de fout die hij maakte is in die 20e eeuw, hè, in Europa worden de Joden allemaal uitgemoord. In Noord-Afrika, in de Arabische wereld, moeten ze allemaal plotsklaps hun land verlaten na de onafhankelijkheidsbewegingen. Mm-hmm. En dan lijkt er eigenlijk voor heel veel Joden, hè, velen gingen ook gewoon naar Europa en Amerika, maar voor heel veel Joden lijkt er dan eigenlijk Israël de enige bestemming van hier kunnen wij dan veilig zijn. En de fout die Memmi maakt door Israël niet als koloniaal project te zien, is dat hij dus niet ziet dat ook die bestemming een prijskaartje heeft. De Joden zullen iets anders worden. Ze zullen kolonisatoren worden. En dat is, ja, hij zegt ook zelf van een kolonisator verloochent zichzelf. Die corrumpeert zichzelf, die verziekt zichzelf, verliest zijn menselijkheid omdat hij de onderdrukking van de ander accepteert, zolang hij dan maar gewoon veilig en wel op zijn veranda kan zitten. En dat hij dat niet zag in Israël, ja, dat is tragisch. Maar dat zorgt ervoor van, ja, hij dacht, als dat er maar is, dan komt het wel goed. Maar we zitten nu in de 21ste eeuw en je ziet, je bent nog steeds eigenlijk bezig met dit probleem, waar we alleen maar een andere vorm aan hebben gegeven.
0: Ja, en is dat dan ook voor nu nog steeds de waarde van het boek, dat je in allerlei situaties die niet per se koloniale situaties zijn, in ja, de traditionele zin van het woord, een moederland wat ergens heen gaat voor goedkope arbeid en grondstoffen. Ik zeg het maar even simpel, maar daar komt het toch op neer.
1: Ja.
0: Dat er nog steeds situaties zijn waarin diezelfde psychologische dynamiek gewoon optreedt. Dat je allerlei vormen van kolonisatie hebt.
1: Ja, ja, het is het grote, van wat mij betreft is dat echt het grote, of het sterkste punt en het zwakste punt aan dit boek tegelijk, is dat het zo universeel is opgeschreven dat heel veel mensen zich erin kunnen herkennen. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. Dus ik denk dat de mooie uitdaging aan dit boek is, je leest het en je zult jezelf ongetwijfeld in de pagina's tegenkomen. Maar alleen omdat je jezelf herkent, betekent nog niet dat je diegene bent. Dus het is ook een uitnodiging om na te denken van, wat is hier anders? Waarom voel ik dat ik iets dat iets bekend voor me klinkt? En waarin is het toch anders? Hm. Dus bijvoorbeeld inderdaad in het geval van Israël zie je dat de notie van een moederland en veel goedkoper leven in de kolonie hier niet klopt. Israël is een enorm duur land. Tenzij je natuurlijk naar de Westoever gaat, daar heb je dan wel belastingvoordelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat het dus, je ziet dat je hier met een andere vorm van kolonisatie te maken hebt.
0: En als we het op Nederland toepassen, wat zou het voor de witte Nederlander moeten betekenen?
1: Ja, ik denk dus dat goed.
0: Ik kan zeggen,
1: beetje,
0: ja, we hebben helemaal geen kolonie meer. Dus afgelopen, klaar.
1: Ja, het is ook wat lastiger, want je kunt er een soort fout van maken en denken, ah, zie je wel, Nederland zit nog steeds vol met kolonisatoren en gekoloniseerden. Dat is historisch onjuist. Maar je ziet dat de psychologische mechanismes die zijn ontwikkeld om kolonialisme te rechtvaardigen, dat die wel nog steeds overeind staan. En dat we daar nog steeds eigenlijk tegen aan het vechten zijn. Dat het feit dat we nog steeds bijvoorbeeld de migrant zien als iemand die geneigd is tot criminaliteit. Als iemand die eigenlijk niet wilt werken, maar uitkeringen wil trekken. Dat zijn allemaal mechanismes die de kolonisator ook over de gekoloniseerde eigenlijk uitsprak.
0: Mm-hmm.
1: Om een bepaald soort, nou ja, in dit geval dus onderdrukking te rechtvaardigen. Van als ze crimineel zijn, is het niet erg als we ze de hele tijd fouilleren of oppakken of iets dergelijks. Dus het is niet zwart op wit, je kunt het niet meteen erop plakken. Maar er is nog steeds genoeg dat, ja, ook hier van toepassing is, denk ik.
0: Ja, waarbij het bedoelt, is misschien een iets te grote sprong, maar als je van de gekoloniseerde de vreemdeling maakt of de migrant, dan geldt die psychologische dynamiek nog steeds.
1: Zeker, en ook inderdaad van de kant van de gekoloniseerde. Het idee dat jij minderwaardig bent of dat je geen geschiedenis hebt of dat je het inderdaad niet verdient om hetzelfde behandeld te worden. Dat zijn ook nog steeds mechanismes die leven vandaag de dag. Ja.
0: Ja. Wat is de belangrijkste les die jij uit dit boek getrokken hebt?
1: Oeh.
0: Ja, dat is een beetje de kampioensvraag. Dat mag eigenlijk niet, maar
1: De belangrijkste les die ik getrokken heb uit dit boek is omdat hij het dus zo structureel aanpakt. Zegt hij eigenlijk van het heeft geen zin om je te richten op de vijand, of het nu de kolonisator of de gekoloniseerde is, afhankelijk van aan welke kant je staat. Hij zegt, het systeem of de samenleving waarin zij leven corrumpeert ze allebei, ontmenselijkt ze allebei. De een wordt wreed en de ander wordt heel erg klein gemaakt. En het heeft geen zin om te zeggen, dan maar gewoon uitvechten. Maar hij zegt, de enige manier waarop beide hun menselijkheid weer terug gaan kunnen krijgen is als die samenleving verandert en dus als dat koloniale systeem ophoudt te bestaan. En ik denk dat dat een hele goede les is voor vandaag de dag. Ook zeker omdat ze dus, bijvoorbeeld in het geval van Israël, dus dan begrijpt van er moet internationale druk komen om daar iets van maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen.
0: Ja, ik dank je heel hartelijk, Esha Kai Hajjaj. En ik zeg nog even, als ik de tekst tenminste voor mijn neus heb, ja, dat het boek van Albert Memmi heet Portret van de kolonisator en Portret van de gekoloniseerde. Een uitgave van Octavo ligt in de winkel. Dit was alweer een heel uur geschiedenis bij uw actualiteit. Zometeen nog een heel uur, maar nu eerst het nieuws van 11 uur.

0: Deze week zendt de perstribune live uit vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid in Hilversum. Met choreograaf, theatermaker en jurylid...
1: Vooral doorgaan.
0: Barry Stevens over zijn nieuwe theatershow The Importance of Being Barry. En...
2: Ik heb de Ronde van Vlaanderen gefietst dit jaar. Ik heb de Mont Ventoux genomen, ik heb de Galibier gereden. Dus ik heb een goede voorbereiding dit jaar.
0: Zanger en wielerliefhebber Rick de Leeuw over zijn liefde voor de fiets en voor de Tour. Jurgen van den Berg in gesprek met Barry Stevens en Rick de Leeuw. Pak de fiets en kom langs in Beeld en Geluid. Of luister naar NPO Radio 1. De perstribune van Max. Zometeen vanaf 12 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
14: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mash, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
0: NPO Radio 1.
15: Het is 11 uur, Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten en daarbij is zeker 1 dode gevallen en er zijn veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïnse autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Oekraïne heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer inreed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcántara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodromo La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer nog, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: ANWB verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En een bermbrand bij Breda zorgt voor file op de A58 vanuit Tilburg. Voor het knooppunt Galder staat 4 kilometer file, heb je 20 minuten vertraging. De verbindingsweg naar de A16 richting Rotterdam is afgesloten. Je kan het beste een klein stukje richting Antwerpen rijden en dan keren bij de eerstvolgende afrit. Dat is de afrit Hazeldonk.
16: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Social Deal Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
17: Ja, werkt wel.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
22: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
24: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: OVT.
1: Over de onvoltooid verleden tijd.
2: Chris Keijnen.
3: Welkom terug bij OVT. We gaan muziek maken. Op twee manieren dit uur. Om te beginnen via de eerste aflevering van onze zomerserie Historische Protestsongs, die ons vandaag naar Namibië brengt. En dus zijn we heel blij met gast Shishani Franks, die immers wortels in Namibië heeft. En we doen het via de documentaire.
4: Er was muziek eigenlijk, tropische muziek. Op een Hollandse markt, de meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
3: Ja, Caraïbische muziek op de Albert Cuyp in Amsterdam. Later dit uur kunt u luisteren naar het verhaal van Feli Chirino, die daar in de jaren 80 een platenzaak had.

0: Ja, we luisterden naar een stukje van een bijzonder Namibisch nummer, Wind of Change van Jackson Kouyeroa. We gaan het erover hebben met artiest, muzikoloog en antropoloog Sishani Franks. Fijn dat je er bent.
1: Fijn om er te zijn.
0: Kouyeroa. Oké, ja, ik maak er meteen een J van. Ik weet ook niet waarom. Maar Kouyeroa begint hier met de woorden: The Wind of Change Sweeping Through the African Continent. Wanneer zong hij dit en waar had hij het over?
1: Nou, hij had het over de vrijheid die hij wenste voor zijn land, Namibië. En hij was zelf dus in ballingschap gegaan vanuit Namibië. Eind jaren 70 volgens mij. Of begin jaren 70. Mm-hmm. En hij schreef dit, dus ik ging op zoek naar informatie over hem. En hij zei dat hij dus een artikel las toen hij in Engeland in ballingschap was. Waarmee dus de tekst begon: The winds of change are sweeping across the African continent. Dus dat wakkerde iets in hem aan. Omdat je natuurlijk in de jaren 60 al zag de decolonisatieproces in andere landen. En Namibië kwam pas 30 jaar later.
0: Ja.
1: Dus dat was eigenlijk het begin van dit nummer. En hij schreef het volgens mij dus in Engeland. En heeft het, daar werd het vrij populair. In Europa, ook in Scandinavische landen van Europa, waar de anti-apartheidsbeweging steun gaf voor de liberation of Namibië.
0: Ja.
1: En het was een hit. Ja. Het was een hit, zowel in Europa als in Namibië.
0: Ja. Laten we het even hebben over die decolonisatie van Namibië. Want we hadden het vorige uur uitgebreid over decolonisatie. Maar dat was inderdaad dat verhaal van de jaren 50 en 60, wat je net ook noemt. De decolonisatie in Noord-Afrika, de rest van Afrika grotendeels. Namibië werd pas in 1990 officieel gedecoloniseerd. Wat is de geschiedenis daarvan?
1: Ja, Namibië was dus eerst een Duitse kolonie. Vanaf 1870 volgens mij tot 1915. Dus na de Eerste Wereldoorlog moest Duitsland Namibië afstaan. En het kwam dan onder zogezegd bewind van Zuid-Afrika. Dus het werd een soort protectoraat. Het werd gezien als de vijfde provincie van Zuid-Afrika. En in de jaren 60, zoals alle andere Afrikaanse landen,
0: ging dat geruisloos? Ik bedoel, liet Duitsland Namibië
1: zo? Ik heb geen idee hoe dat is verlopen. Maar goed, in de jaren 60 was er natuurlijk een golf over het hele continent van onafhankelijkheid. Ja. Maar Namibië is een heel rijk land met diamanten en goud en koper en vis. En noem het maar op. Dus Zuid-Afrika dacht, dat gaan we niet doen. Hmm. Dus eigenlijk heeft Zuid-Afrika Namibië illegaal bezet tot 1990. En is er dus een oorlog van 30 jaar geweest voor die onafhankelijkheid.
0: En hoe zag die bezetting eruit? Ik bedoel, was apartheid ook de dagelijkse praktijk in Namibië?
1: Absoluut, ja. Dus dit is een stukje geschiedenis dat veel mensen niet weten. Maar Namibië viel dus ook onder dat apartheidsbewind. Dus dezelfde wetten golden in Namibië. En dat betekende dat bepaalde stukken grond werden toegewezen. Dus bantustans. Dus bepaalde stukken waar bepaalde groepen mensen moesten

0: Even, je kon niet zomaar overal zijn als zwart persoon of als bruin persoon. Er was een heel herorganisatie van woonwijken. Dus bijvoorbeeld in Windhoek had je de Old Location.
1: Windhoek is de hoofdstad.
0: De hoofdstad van Namibië, ja. Daar leefde iedereen door elkaar heen. En toen kwam er een wet dat de zwarte bevolking plek moest maken voor de witte bevolking. En naar Katutura moest gaan, een nieuwe township. Wat letterlijk betekent de plek waar we niet willen zijn.
1: Hmm.
0: Dus er was absoluut scheiding op basis van huidskleur. En geen rechten eigenlijk voor zwarte mensen.
1: Nee. En je had het net over 30 jaar oorlog. Tegen dat Zuid-Afrikaanse bewind. Een oorlog die vooral gevoerd werd door de militaire tak van de onafhankelijkheidsbeweging, ja. SWAPO.
0: Mm-hmm.
1: Wat was SWAPO voor organisatie? Was dat vergelijkbaar met de rol die het ANC in Zuid-Afrika speelde?
0: Zeker, zeker. het begon. Het heet de Southwest African People's Organization. Daar staat SWAPO voor.
1: Zuidwest-Afrika was de koloniale benaming voor Namibië, onder Duitsland.
0: Precies.
1: Ja.
0: Dus het waren voornamelijk mensen die gewoon in opstand kwamen en zich organiseerden. En ze gingen trainen van hoe kunnen we die onafhankelijkheid krijgen. Dus dat waren, er waren veel guerrilla-acties. Dat waren mensen die in ballingschap waren en daar probeerden te studeren en solidariteit te krijgen van andere landen, politieke partijen, mensen die hard hadden voor de zaak. Dus zo is dat een hele lange reis geweest van manieren vinden om aandacht te krijgen voor die situatie.
1: Ja. Is het uiteindelijk in 1990 ook. Er is natuurlijk een theorie. We kunnen het niet bewijzen dat de boycottbeweging vanuit het Westen ten opzichte van Zuid-Afrika uiteindelijk mede bijgedragen heeft aan de val van de apartheid. Heeft dat bij SWAPO en de onafhankelijkheid van Namibië ook een rol gespeeld?
0: Nou, ik denk dat het zeker een rol heeft gespeeld. Ik denk dat mensen pas later dus op het vizier kregen dat Namibië zijn eigen strijd had onder Zuid-Afrika, maar dat de boycott tegen het apartheidsregime aan zich, dat heeft bijgedragen ook aan de val.
1: Ja, ja. Dus mensen zijn zich weinig bewust geweest van de specifieke positie van Namibië daarin.
0: Ik denk het. Ik denk dat het later op gang is gekomen. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat mensen het podium moesten krijgen en de middelen moesten hebben om te kunnen reizen en te kunnen spreken en andere politieke soort van steun te kunnen krijgen. Maar ik denk dat uiteindelijk het duidelijk werd dat ook Namibië onder dat apartheidsbewind zat en dat zij hun eigen vrijheid wilden.
1: Ja. Laat ik anders beginnen. Wie was Jackson Kayewa.
0: Kayewa. Ja, Jackson was, van wat ik hoor van veel mensen, ik heb hem zelf nooit mogen kennen, een super lieve leeuw. They called him the lion. Hij had een hele heese, diepe stem. Heel standvastig, heel krachtig, maar zachtaardig. Hij is in de jaren 50 geboren in Namibië en hij wilde priester worden. En hij raakte op een of andere manier ontzettend geïnspireerd door Mahalia Jackson en ook de muziek van de Civil Rights Movement en natuurlijk de grote Miriam Makeba. Hij ging in de jaren 70 studeren in Zuid-Afrika, muziek studeren. Maar daar moest hij alweer snel weg, omdat hij in problemen kwam voor zijn anti-apartheidswerk, activisme. Toen is hij in ballingschap gegaan via Botswana naar Engeland. Heeft hij daar een tijd geleefd. Werd hij ook populair met zijn muziek. Hij speelde daar in een band, The Black Diamonds. Ze namen Winds of Change op. Dat werd een hit, ze reisden, ze toerden. En in 1979, en dit is wat me echt raakt aan hem, voelde hij van, ja, wat doe ik hier eigenlijk in een veilig land met succes, terwijl mijn mensen daar vergaan. Dus hij is in 1979 teruggegaan naar Angola, zuidelijk Angola, naar een van de vluchtelingenkampen om daar werk te verrichten. Dus hij werd daar docent. Om kinderen te ondersteunen, om muziek te maken, richtte daar ook een muzikale groep op, Dilimani. En dat werd echt de muzikale motor van de onafhankelijkheidsbeweging.
1: De band van SWAPO, zou
0: Absoluut.
1: Je dat zo kunnen zeggen?
0: Absoluut. Ja. En dat heeft hij jaren gedaan, voordat hij naar Zweden ging weer in ballingschap. En daarna kreeg hij dus bericht van, oké, onafhankelijkheid zit er aan te komen. En in 89 is hij weer teruggekeerd als de held die hij is geweest.
1: Ja. Hoe heb jij zijn muziek leren kennen?
0: Nou ja, ik keerde terug in Namibië op mijn eigen muzikale zoektocht naar mijn roots. En daar was er een dame, Sandy Rudd, die veel met Jackson Kaoyoa had gewerkt en een grote show had gemaakt over hem. En ze zei tegen mij, you remind me of Jackson Kaoyoa. En ik dacht, wie is Jackson Kaoyoa? Dus ik ging natuurlijk de archieven in. En dat was in die tijd nog moeilijk. Niet veel was gedigitaliseerd. Niet alles stond op het internet. Maar zo ben ik achter zijn legacy gekomen eigenlijk. En kwam ik er dus achter van, dit was een grote vrijheidsstrijder. Okay. Die via de muziek echt mensen, generaties mensen heeft geïnspireerd.
1: En via jouw muziek kwamen andere mensen weer op hem. Kan je ons laten horen wat je toen speelde op straat?
0: Zeker.
1: Oké. Pak je gitaar.
0: Die pak ik erbij.
1: Ja.
0: Dus dit nummer schreef ik, dit was 2011. En het ging eigenlijk ook over vrijheid om te zijn wie je bent. En dat is niet voor iedereen even makkelijk. Zeker niet voor queer personen in Afrika. En daar is dit nummer op geschreven, Minority.

0: Shoshanne Franks, dank je wel. Ja, The Winds of Change. Ja. Ik vrees dat er hier ook nog het nodige te veranderen valt. Maar zeker. Wat gebeurt er als je in Namibië dit liedje op straat speelt?
1: Nou, niet alleen op straat. Dit is eigenlijk het begon op tv. En dat heeft zo'n impact gemaakt. Omdat ik toch ging staan voor een groep mensen die heel lang in de schaduwen hebben gestaan. En nog steeds, als we het hebben over queer en transpersonen in Namibië. Dus dat was natuurlijk niet een makkelijk iets voor mij. Maar ik heb het toch gedaan. En dat heeft zoveel liefde eigenlijk teweeg gebracht. Wat ik niet had verwacht. Ik was heel bang voor een soort backlash. En dat is er zeker ook geweest. Dus ik speelde zowel concerten als festivals, maar soms ook op politieke gatherings. Als het gaat over energie, transitie of ik zeg maar wat. En er waren allemaal politici. En dan zong ik een liefdesliedje. En dan klapte iedereen. En als ik dan Minority zong en zei dat het ging over human rights for also queer and trans people, klapte bijna niemand. Weet je wel, dus het blijft een uitdaging.
0: Ja.
1: Maar daarin ben ik ook enorm gesterkt door figuren zoals Jackson Kawewa, die ondanks alles zei wat hij moest zeggen. En andere mensen hoop heeft gegeven. En dat is ook wat ik terug heb gekregen toen ik net begon met mijn carrière met dit nummer, dat mensen hoop kregen. En eigenlijk de kracht om zichzelf te zijn. En dat is het grootste compliment wat je kan krijgen.
0: En hij blijft dus heel actueel.
1: Absoluut.
0: Oké. Nou, daarom gaan we tot slot nog één keer naar zijn nummer luisteren. Dankjewel, Shoshanne Franks.
1: Dankjewel.

0: En daar verdween Jackson Kaweahua langzaam in de Namibische woestijn. Ook voor onze wekelijkse documentaire gaan we muziek maken en ook daarvoor hebben we een zomerse variant. Deze keer, iedere zomer zijn we ook zoals iedere zomer zijn we ook nu weer op zoek gegaan naar historische documentaires die voor andere omroepen en programma's zijn gemaakt, die we zo goed vinden dat we ze graag in OVT herhalen. Vandaag dus de eerste van deze pareltjes en dat is de documentaire De Erfenis van Feli Chirino over Surinaamse en Caribische muziek in Nederland en het belang daarvoor van één man en één plek in de jaren 80. Feli Chirino en zijn platenzaak op de Amsterdamse Albert Cuypmarkt. De documentaire is gemaakt door Roy Santiago en Geert Vlieger voor de podcast Docs.
1: Het is nummer 246.
2: 246.
1: Even kijken. Oh, hier 240?
2: Ja.
1: Maar ja.
2: Ik ben er heel lang niet geweest, hè?
1: Nee. Als radio-DJ voor de Amerikaanse zender WFMU draai ik wekelijks veel Caribische muziek. Daarom verzamel ik veel Caribische LP's.
3: Deze?
1: En zo ontdekte ik Fact Records. Een platenlabel waar ik inmiddels al een flinke stapel van heb staan.
2: Hier was het.
1: Maar hier verkopen ze geen muziek meer.
2: Nee. Jammer.
1: Het is een kledingwinkel. Toen ik online op zoek ging naar informatie over dit platenlabel, vond ik niks. Google leverde niks op. Geen Wikipedia-pagina, geen website en al jaren geen nieuwe releases. Na wat speurwerk kwam ik erachter dat Fact Records het label was van ene Feli Chirino. En dat hij een platenzaak had in Amsterdam.
2: We kunnen even kijken. Ja, kunnen we binnen kijken?
1: Ja? Zullen we naar binnen gaan? Hallo.
4: Ja, het is speciaal.
1: Wat zegt u?
4: Wat zoek jullie?
1: En daar sta ik nu met Edgar Burgos van Trafassi. Je weet wel van de hit Wasmachine. Hij kende Feli goed. Samen bezoeken we de plek waar Feli zijn winkel had. De Albert Cuyp in Amsterdam.
5: Nou, deze winkel was vroeger een muziekwinkel.
4: Bijna 15 jaar, ik ben verkopen hier. Oh. Ja, hoe lang geleden?
2: Lang 20 jaar.
4: Dan ik weet niet.
6: Ja, zo gaat het dan weer lekker, hè? Ja, dat ik wel. Ja, ik ken jullie wel.
2: Ja, ik stond voorin te schreeuwen en de plaat te draaien en te dansen. Dus,
5: Wie Chirino zelf?
2: Ja.
5: Was dat zo?
2: Ja.
5: Levende figuur dan?
2: Ja. Hij was een heel grappig, gezellige man. Veel aandacht ook van de dames. Was een knappe kerel.
1: En deze grappige, gezellige en knappe man was waarschijnlijk de eerste die Caribische muziek in Nederland ging verkopen.
5: Hij verkocht dan ook heel veel, denk ik, of niet?
2: Ja, hij verkocht heel veel. En hij was eigenlijk de enige en de eerste die Latijns-Amerikaans werk op de markt bracht. Ik heb het ook een beetje aan die man te danken dat mijn liedjes hier over de Albert Cuyp schaalden. En dat er klanten binnenkwamen, dat Trafassi populairder was.
1: Het begon als een platenzaak.
2: Dus ook wat promotie betreft en merchandising, promotie. En daar heeft hij dus ook een heel goede hand in gehad.
1: Maar het groeide uit tot een platenlabel waar Feli's manager, promotor en producent was. Het door mij geliefde Fact Records, naar zijn eigen initialen.

0: Vliegtuigen uit Paramaribo brengen vele malen per week rijksgenoten uit het warme Suriname naar het langzamerhand killer wordende Nederland. En intussen blijft Suriname leegstromen. Nu de datum van de onafhankelijkheid steeds dichterbij komt, drijft onzekerheid over de politieke situatie daarna tallozen het land uit. Meer dan 1/3 van de Surinaamse bevolking zal het straks moeten zien te rooien in het koele Nederland.
1: Eind jaren 70 hadden zo'n 150.000 Surinamers en 60.000 Antillianen het vliegtuig gepakt. En één daarvan was Felice. Felice Alberto Chirino. Beter bekend als Felice, Felix, maar meestal gewoon Chirino. Geboren op 20 november 1940 op Curaçao. In 1973 maakte hij de grote oversteek naar Nederland. Maar hoe kwam hij hier terecht en waarom? Ik bel met zijn broer Rogelio. Die woont in Willemstad.
2: Bon dia, goedemorgen.
1: Bon dia. Hoe laat is het nu bij u?
2: Het is nu 11:20 s'morgens.
1: Rogelio is een jongere broer die al eerder naar Nederland ging. Hij werkte in de jaren 60 op een boot, maar hij besloot om terug te gaan naar Curaçao. Een tijd later vertrok Felice naar Nederland. En hoe is Felice naar Nederland gekomen?
2: Felice?
1: Ja?
2: Met een vliegtuig. Hij is alleen gegaan, vliegtuig gepakt en weggegaan. Hij werd het zaad van Curaçao. In die tijd was de administratie op Curaçao, ja, die was niet goed geregeld. En Felice die heeft nooit administratie gedaan. Want hij dacht, hij werkte zijn geld, hij doet wat hij wil met zijn geld, hè. En dus, ik zou zeggen, na 10 jaren, dan komen ze bij hem voor de belasting. En hij was er helemaal niet mee eens, en dit en dat. En in 1973 heeft hij de vliegtuig gepakt en weggegaan.
1: Felice had een losse manier van omgaan met geld. Dat werkte vaak ook in zijn nadeel.
2: Mijn broer die kon multimiljonair worden, hoor.
1: Echt waar? Na het conflict met de Belastingdienst moest hij in Nederland in ieder geval weer vanaf nul beginnen.
2: Felice was een zeer dynamische man. Hij houdt niet van stilzitten. Zijn werkplaats, dat was Curaçao, van oost tot west. De hele dag was hij op weg.
1: Ja.
2: Maar binnen korte tijd heeft hij werk gekregen als chauffeur van een vrachtwagen. Begon hij te rijden naar heel Nederland door. België, Duitsland, Frankrijk heen en weer. Net als het niks was. Hij was constant op weg.
1: Felice had op de vrachtwagen in korte tijd al aardige draai gevonden.
2: Felice die hield altijd van muziek. Toen hij weg is gegaan, heeft hij dan die speelplaten meegenomen. Longplay, zoiets nog.
1: Ja, LP's?
2: Ja, hij ging weer naar Duitsland, waar de Amerikaanse basis was. Daar waren veel Puerto Ricanen, dus hun hebben die muziek gehoord. En ze wouden het ook hebben, want in die tijd hoorde je niks van die muziek.
1: Hij kwam eigenlijk achter dat er heel veel vraag naar was.
2: Ja, ja. Toen kwam hij zelf weer naar Curaçao, een heleboel kisten meegenomen die vol zaten met platen die niet verkochten. Ze zaten allemaal in een magazijn. Hij heeft alles meegenomen in Nederland en toen begon ze allemaal te verkopen daar.
1: Kende hij ook veel artiesten uit Curaçao?
2: Ja. Die was nooit thuis. Die had een uitgangsleven. Huh? 24 uur per dag. Hij had iets van aantrekkingskracht met mensen. Hè? Hij kende iedereen.
1: De Antillianen en Surinamers die de oversteek hadden gemaakt, wisten hun cultuur van thuis.
2: In Nederland was er niks. Nee. Niks. Niks, want in Zuid-Amerika op Curaçao, dat hadden ze niet, hoor.
1: Daarmee had de charismatische Felice een gat in de markt gevonden. De muziek die over zee zijn dozen stond opgeslagen, kon hij hier als zoete broodjes verkopen. Felice pakt het groot aan. In korte tijd had hij maar liefst 2 winkels geopend. En die liepen goed. In Rotterdam aan de Rijnhaven. En dus op de Amsterdamse Albert Cuyp. De Antillana Record Shop.
3: Ja, het was ook mensen die gewoon langsliepen werden aangetrokken door de muziek.
1: Dat snap ik.
3: Je bent hier komkommers en tomaten aan het kopen en kip en vis.
1: Ja.
3: Maar dan hoor je die tropische vibe en die muziek. Die draaide en dan kwam je ook kijken eigenlijk. Dus dat was...
1: Dus het was altijd druk?
3: Ja, het was altijd... het was aantrekkelijk.
1: Ja.
3: Want in een marktsfeer en dan hoor je lekkere tropische muziek, man. Nostalgisch. Je voelt je weer op de Antillen of in Suriname.
1: Ja.
3: En je gaat kijken en dan zie je de collectie. Het was een heel brede collectie van alles was wat tropisch en Latijns.
4: En ook door zijn, ik zal zeggen, door zijn charme en laagdrempeligheid, dat de mensen in de winkel kwamen. Want je kon er ook wat drinken, wat tropische consumpties kon je halen bij hem. Want, ja.
3: Het was een van de weinige plekken op een laagdrempelig niveau, dus op een markt, waar je in de winkel een beetje kon gaan hangen zonder te kopen. Ik denk niet dat als je bij Free Record Shop gaat, dat je met z'n vijven in de winkel gewoon staat te chillen en te lachen en tories vertellen. Maar bij Chirino kwam je in de winkel, al kocht je niks. En je zei, hey.
1: Maar de winkel trok niet alleen de aandacht van Surinamers en Antillianen.
5: Het is echt lang geleden.
1: Dit is Kees de Koning, oprichter van het platenlabel Topnotch.
5: Mijn vader woonde op de Emolielaan, dat is aan de Van Wouwstraatkant, de verlengde van de Albert Cuypstraat. En ik zat op school op Montessori Lyceum. Om naar school te gaan, liep ik over de markt.
1: Op 14, 15-jarige leeftijd liep hij dagelijks langs de platenzaak van Felice.
5: In mijn hoofd was het een soort pijpela die aan beide kanten bakken had. En de muren helemaal vol met albums in plastic. Maar het kan ook zijn dat er aan de ene kant posters waren. Ik probeer nu ook echt heel hard. Dus wat ik zeg, ik ben inmiddels 55. Dus het is voor mij 40 jaar geleden, 40 jaar plus.
1: Maar de muziek die hij er vond is hem wel goed bijgebleven.
5: Zodoende zag ik steeds al die hoesen. Vooral, dat was vooral wat mijn aandacht trok. Want het waren hoesen die eruit zagen. Zoals soul of reggae platen die ik kende. Maar dan dus met name als Hugo en Bloemie Windzak, wat meteen een soort van vervreemdend iets had. Want het waren een soort hele Nederlandse namen op iets wat ik dacht van, wat is dit? Is dat dan Nederlandstalige soul? Of wat, dus dat trok vooral mijn aandacht, omdat ik het niet snapte wat het was en waar het vandaan kwam.
1: De muziek die hij daar zag, had hij bij andere platenzaken nog nooit gezien.
5: Dus ging ik gewoon door de bakken heen en meer platen bekijken en namen onthouden en labels onthouden. En gewoon een soort inzicht krijgen van wat dat dan was.
1: Ja, en wat was dat nou precies, die Caribische muziek? Er zijn veel verschillende vormen. Op de Antillen hoor je veel invloeden van salsa en merengue. En in Suriname heb je het vooral over casseco. Hier hoor je een nummer van de veel te vroeg overleden Lieve Hugo. Hij was een van de bekendste gezichten binnen de Surinaamse muziek. En het is een van die artiesten die Kees de Koning tegenkwam in die bakken.

0: Je hebt niet één soort kaseko, je hebt verschillende soorten kaseko-ritmes ook. En de naam kaseko komt uit Frans Guyana. En daar heb je heel veel duidelijke genres. En de Surinaamse kaseko heb je ook genres. Als ik mijn mond zing, heb je...
1: Dit is Ronald Snijders, de wereldberoemde Surinaamse dwarsfluitist... die ooit voor zijn studie muzikologie afstudeerde op de kaseko. Ik bel hem terwijl hij in Suriname zit... waar hij net zijn 75ste verjaardag heeft gevierd.
0: Ja, ik ben met de mond een beetje gek aan het doen, maar ik kan ze wel concretiseren. Groepen als Master Blaster, Sonnebloem, Caribbean Combo, die hadden allemaal toch wel hun kenmerkende grooves.
2: Als ik met kaseko bezig ben, it speaks to my soul.
1: Rosita Leeflang is een bekend gezicht op de Surinaamse tv en radio... als journalist en als kenner op gebied van kaseko.
2: Ik voel het echt in mijn bot. Ik word er vrolijk van. Een dag dat minder is. Ik vergeet het als ik naar de kaseko-muziek zit te luisteren.
0: Kijk, meestal bekijken mensen muziek vanuit de noten en de akkoorden en de ritme.
1: Maar bij kaseko gaat het niet alleen om de muziek.
0: Het is namelijk... dans- en amusementmuziek. Die muziek wordt gebruikt om te dansen. Een belangrijk kenmerk van muziek in het hele Caribisch gebied... is de combinatie van zang en dans. En dat het niet alleen wordt gecombineerd... maar dus het publiek en de performers zijn één ding. Het is die muziek wordt niet gespeeld voor een dode muur. Het wordt gespeeld voor het publiek die erop gaat dansen en bewegen. En die oefenen weer interactie uit op de performance.
2: Er waren veel activiteiten, vooral in de weekenden. Want er was bijvoorbeeld ook iets als buitensport, werd dat genoemd. En dan werden er feesten georganiseerd buiten de stad. Ja. En dat waren vaak middagfeesten. Dus het feest begon soms ook om 2 uur of om 3 uur 's middags. Of soms zelfs eerder, 12 uur. Want om 6 uur moest het stoppen, want dan werd het donker. En de mensen moesten nog terugkeren naar Paramaribo. En vaak hadden de wegen geen licht, weet je? Ja. Dus straatverlichting. En ze wilden dan niet in het donker rijden. Dus heel veel van die elementen zijn natuurlijk ook meegenomen hier naar Nederland. Omdat, ja, als muzikant weet je het niet anders. Dus je probeert hetzelfde ook hier te gaan doen.
1: Het aantal door de Cariben geïnspireerde evenementen in Nederland nam snel toe.
2: Er waren ook hier heel veel evenementen, heel veel optredens, Brabanthallen bijvoorbeeld. En er waren heel veel boottochten. Dat was ook heel bekend in Suriname.
1: Boottochten?
2: Dus je gaat op een boot, er is een band of er zijn 2 bands op de boot. Die spelen muziek, je danst en je eet. En na een paar uren gaat de boot weer aan de kant. En weet je, iedereen gaat zijn eigen weg weer op.
1: Maar bedoel je dat ze dat in Nederland dan ook gingen doen?
2: Ja, het gebeurt nog steeds.
1: Echt waar?
2: Ja.
1: Ik ken dat hele fenomeen niet.
2: Ja, het is een van de fenomenen van
1: dus toen mensen in Nederland kwamen, dachten ze, gaan we dit hier ook organiseren?
2: Ja.
1: En deze feesten waren een succes.
2: Ik heb wel eens verhalen gelezen van geslaagde feesten, weet je, waar mensen echt helemaal uit hun dak gaan. En ja, het bracht ze echt terug naar Suriname. En uiteraard de muzikanten kwamen, maar ook de mensen kwamen naar hier. En ze verlangden natuurlijk ook nog wel naar de muziek van toen. Dus het publiek was er ook.
1: Ik sta weer met Edgar op de Albert Kuip.
3: Ja, dus, maar ik vond de Albert Kuipmarkt toen meer shine, meer leven. En misschien kwam het ook door die Gerino, hoor. Ik weet het niet, want er was muziek eigenlijk. Tropische muziek. Op een Hollandse markt, de meest beroemdste markt in Nederland, volgens mij.
1: Ah, het is nu maandagochtend, hè?
3: Ja, het is nu maandagochtend.
1: Maandagmiddag,
3: maandagmiddag, ja.
1: Op zaterdag was het... Ik weet niet hoe het hier op zaterdag nu is.
3: Ik denk het ook.
1: Op de zaterdagen was het destijds wel feest. Er stonden artiesten voor de deur te zingen. Er was veel publiek. En platen werden ter plekke gesigneerd.
3: Ja, heb ik ook gedaan toen de Travassi LP...
1: ook hier voor de deur?
3: Ja, heb ik hier voor de deur. Stond er een microfoon en de mensen konden... ik moet nog een flyer hebben of zo.
1: Ja?
3: Maar de mensen moesten, die mensen die langskwamen... En ja, het was ook mensen die gewoon langsliepen werden aangetrokken door de muziek.
1: Het liep lekker in de zaak. Soms moesten er snel extra platen bijkomen.
3: Maar ik heb nog met die Felix heb ik wat meegemaakt dat er een LP van LP van Travassi kwam en hij belde op van ja, mensen zijn dat ding komen zoeken hier. Nou, ik wil 200 of zo. Dus ik race hier naartoe natuurlijk. Ik geef hem 200, dat is misschien 8 dozen, ja. En die man belde me 2 weken daarna op van hey, Boguro, wat heb je me geflikt? Ik zeg, wat heb ik jou geflikt? Ja, al die LP's zijn krom.
4: Oh?
3: Ja. En de mensen zijn boos, LP's zijn krom en... wat krijgen we nou? Ja, het gaat om 200 LP's, hoor.
4: Ja.
3: Dus ik kom hier weer naartoe. En het was een beetje, ik denk september, net zo'n tijd ongeveer, een beetje koud.
4: Ja.
3: En dus ik kwam binnen, 1 warmte. Had hij een grote pijpkachel aan.
4: Ja.
3: En die zei, die dozen waren naast de kachel.
4: Oh. Ze had ze zelf aan mijn krom getrokken.
3: Ja, dan kreeg je wel pannenkoeken in.
4: Ja.
1: De vraag naar Caribische muziek bleef groeien. Maar zoveel was er eigenlijk niet beschikbaar. Het was die disbalans tussen vraag en aanbod waarin Feliz een nieuwe kans zag.
4: Chirine was volgens mij wel iemand, of Feliz moeten we eigenlijk zeggen, maar
3: Feliz, ja.
4: Iemand die echt van alles deed, maar ook gewoon zichzelf opwierp als producer en als boeker en als manager en zo.
3: Hij was een beetje ook muzikant, een beetje zanger, danser, entrepreneur. Die mensen hadden we toen nodig.
4: Ja.
3: Want zoals ik zeg, het gaat om de laagdrempeligheid. Want als je een plaat, je hebt een leuk nummer die je wilt uitbrengen, je hebt het geld niet, je hebt de connecties niet, dan ga je... Ja, je stapt niet zomaar aan een Philips of een Sony.
4: Nee.
3: Of die laat hij niet eens binnen.
4: Dus hij was zeg maar zo die oom waar je dan naartoe kon gaan en zei van... Hé, ik heb iets tofs.
3: Ik heb iets leuks.
4: Ja.
3: En voor onze community. Want ik denk niet dat grote bedrijven belangstelling hadden in onze muziek. Want het was kleinschalig. Het was voor een klein publiek. Voor een handjevol Antillianen. Of voor een vuistvol Surinamers. Ja,
4: ja.
3: Dan besteden ze geen aandacht aan eigenlijk. Dus Chirino was eigenlijk de middleman. Hè? Je kon je ding bij hem uitbrengen.
1: Naast de platenzaak start hij ook zijn label Fact Records. Het platenlabel dat mij nu zo'n 25 jaar later deze zoektocht laat starten. En waar platenbazen tegenwoordig vooral een kantoorbaan hebben, was dat voor Feliz toen heel anders. Hij dook mee de studio in en koppelde muzikanten aan elkaar vanuit zijn winkel.
2: En dan van het een kwam het ander, weet je. We noemen het mofotaki, weet je. Dus dat we zeggen van mond op mond werden dingen doorgegeven. Dus misschien heeft één groep het aan een andere doorgegeven. En dan zo kwam het op gang.
1: Steeds meer muzikanten zochten de hulp van Feliz. Een van de muzikanten waar Feliz zich over ontfermde is Louis Windzak. En niet zonder succes. Louis had een hit met zijn lied Just Like a Fool.
4: U heeft die plaat gemaakt bij de platenmaatschappij van Chirino.
5: Ja, ja. Iemand zei me, denk ik, dat hij mij kan produceren.
4: Mm-hmm.
5: Toen ben ik naar hem toe geweest.
4: Ja.
5: En we gingen samen doen. We hebben een leuke tijd gehad. En toen hoorde Henny Huisman het nummertje van mij op de Radio 3 via Chirino. Heeft hij mij bereikt.
4: Dus Henny Huisman hoorde uw liedje op de radio?
5: Ja. Toen moest ik contact opnemen of ik mee wou doen met de KRO's.
4: En dat was de eerste Soundmix Show?
5: Ja, de allereerste. Dat was in 1984. Ja, daar won ik die grote beker daar.
6: Just like a fool.
4: Een gouden plaat zie ik.
5: Ja, overhandigd door Ron Brandsteder. Ja.
4: Kijk. Was het goed vast?
5: Ja. Je hebt de juiste lengte. Ik zou het niet kunnen.
4: Nou, ik ben zelf ook best lang.
5: Ja,
1: met Just Like a Fool wint Louis de Soundmix Show. En de nummer verkoopt zo goed dat hij er uiteindelijk ook een gouden plaat voor krijgt. Het ging Fact Records dus voor de wind, zou je denken.
5: Als ik niet genoeg had verdiend die dag, kreeg ik een paar platen mee. Weet je.
1: Zo werd u dan betaald met muziek?
5: Om en om, ja. Misschien betaal ik maar de helft.
3: Chirino betaalde nooit alles één keer, hè. Van, hé, nee, oh, kom morgen, eet is druk nu, jongen. En kijk, ja, weet je. Ja. En dan, ja, je kreeg je geld, hoor, maar je moest wel drie keer lopen. Het was eigenlijk een, en het is niet negatief bedoeld, maar een beetje houtje, touwtje. Alles gewoon bij elkaar. Maar ja. Niet van, jongens, ik ga een platenmaatschappij beginnen.
7: Nee, maar dat is dus eigenlijk juist heel erg gemaakt.
1: Volgens zijn broer was Felice veel te goed van vertrouwen.
8: Hij vertrouwde iedereen en hij hielp iedereen. Maar ik weet het niet. Ik weet zeker dat 50% die hem niet betaalde, hoor.
1: Nee. Dus dat ging niet altijd even goed.
8: Nee, en hij zei zo, oh, laat maar. Ja, die mensen die hebben geen geld. Ja, ze hadden het moeilijk. Het zijn veel niet, zo gaat het niet. Hè?
1: Ja,
8: maar
1: ja.
8: Goed, hij was zo.
1: Zijn laagdrempelige manier van werken was altijd zijn grootste troef geweest. Maar in de jaren 90 werd er ingehaald door alle moderne ontwikkelingen.
8: Toen begonnen ze dus die cd's allemaal te kopiëren. En dat heeft zijn zaak helemaal, ja... Toen ging het niet meer, er was niks meer verkopen. Je kon zo op de computer de muziek opnemen.
1: Hoe sneller de industrie groeide, hoe meer het duidelijk werd dat een handje klapmentaliteit niet houdbaar was. Artiesten begonnen over te stappen naar labels die hun zaken beter hadden geregeld. En ook liep de verkoop in de winkels terug.
8: Ja, als mijn jongere broer heeft hij de zaak overgegeven. Dus gewoon gezegd, weet je wat, hou jij dat maar. Dat was Johnny, hè?
1: Hij heeft de winkel aan Johnny gegeven in Amsterdam.
8: Ja.
1: Felice besloot dat het tijd was om uit de muziekwereld te stappen. Fag Records stopte definitief met het uitbrengen van muziek. Zijn broer Johnny nam nog een tijdje de winkel over... maar in die tijd sneuvelde in Nederland de ene muziekwinkel naar de andere. En dat gold ook voor de Antiana Record Shop aan de Albert Kuip.

0: verliest richten zijn energie op een nieuwe onderneming.
1: Tussentijds was hij al begonnen met ham te verkopen. Hè?
0: Met ham verkopen?
1: Ja, hij kwam naar Curaçao en meenemen naar Nederland om daar te verkopen.
0: Dus hij ging naar Curaçao en daar kocht hij dan ham? Ja. En die nam hij mee naar Nederland?
1: Ja.
0: Want is dat een speciale delicatesse dan op Curaçao?
1: Ja, eind van het jaar is dat een soort traditie. Hè?
0: Verlies als importeur van traditionele ham. Dat had ik niet aanzien komen.
1: Eén van die ham heeft hij naar Zaandam meegenomen. Er is een bedrijf in Zaandam die ze daar varkens slachten. En hij ging daar en heeft die mensen gevraagd of ze dat kunnen nadoen. Dus zoals wij op Curaçao hebben, met de ingrediënten op Curaçao. En toen begon die bedrijf van Zaandam ieder eind van het jaar ham voor hem klaar te maken. En zo verkocht hij in heel Nederland en België. Overal, daar heeft hij enorm veel verkocht. Enorm veel. En de zaken, met vrachtwagen ging hij op en neer heel Nederland. Mijn broer die kon multimiljonair worden, hoor.
0: Echt waar? Rogelio en ik filosoferen over de drijfveren van zijn broer. Want de draai richting de ham wekt ook de indruk dat hij vooral een zakenman was, die per toeval in de muziekwereld belandde.
1: Hij was echt Curaçaoenaar, no? Vooral toen hij in Nederland kwam. Dan wou hij echt de druk opzetten als Curaçaoenaar. Vinny was zoveel Curaçaoenaars bekendmaken. Platen voor hun maken, platen draaien, propaganda maken voor hun. Ja, hij was trots op.
0: Als er iets valt op te maken uit zijn veelzijdige carrière, dan is het wel zijn liefde voor Curaçao. Hij zette zich in voor zijn geliefde gemeenschap tot het niet meer ging.
1: Vinny zorgde niet goed voor hemzelf. Hij zorgde dat hij netjes, schoon, mooi uitzien. Maar Felix, als de dokter zegt, doe dat niet of doe dat niet. Hij denkt, heb je dat? Want hij kwam op Curaçao met vakantie. En toen heeft hij dat op Curaçao, hier heeft hij die attacken gekregen. Aanval gekregen.
0: Felix kreeg een hersenbloeding, maar overleefde het. Helaas werd hij niet meer de oude. Na een lang ziekbed in Nederland overleed hij op 29 juli 2021. Op 80-jarige leeftijd.
1: Ja. Ik durf te zeggen dat vanaf toen hij geboren is tot toen hij ziek werd, heeft die man niet stilgezeten.
0: Nee.
1: Want denk erom, hij kwam in Nederland en in die kou. En Feli die deed net als op Curaçao was, naar links, naar rechts. Dat het 4 uur, 10 uur kon hem niks schelen.
0: Denkt u nog vaak aan hem?
1: Ja, vaak. Altijd hoor. Altijd, ja hoor. Ja. Hij was een goede man, hoor. Ik vind het zo jammer, hè. Maar wat meer kan ik zeggen? Ja.

0: Feliste Rino maakt het voor Antilliaanse en Surinaamse mensen mogelijk om een liefde voor muziek in Nederland terug te vinden. Met Fact Records bracht hij zo'n 60 platen uit. De winkel zelf heeft zo'n 15 jaar bestaan. Anno 2026 zijn platenzaken weer springlevend.
1: Ik ben Luc en we zijn nu in de Wagenwals in Nijmegen, een platenzaak.
0: En elke platenwinkel heeft ergens wel een schap waar Suriname streepje Antillen op staat.
1: Ja, en er staat hier eigenlijk alle muziek uit Zuid-Amerika. En dan hebben wij een aparte vakje voor Caribische muziek. En ook nog Surinaamse muziek, dat staat dan onderverdeeld.
0: Heb je wel eens van het label Fact Records gehoord?
1: Even kijken, zullen we
0: meezoeken?
1: Vast iets van hebben staan. Oh, weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, misschien, ik kom hier natuurlijk ook regelmatig. Misschien heb ik alles al leeg gekocht. Ja, dat kan natuurlijk heel goed.
1: Ik denk het wel dat jij alles al mee hebt genomen. Ja. Ja.
0: Verkopen jullie veel Caribische muziek?
1: Veel is een groot woord, om nou even eerlijk te zijn. Het gaat ook wel goedkoop de bakken in. En zeker zijn er wel liefhebbers voor. Maar eigenlijk de andere muziekstromingen uit Latijns-Amerika meer.
0: Het doet me een beetje pijn om te horen natuurlijk. Maar als het klopt wat deze verkoper zegt, dan zijn er niet zoveel platen van Fact Records meer in omloop.
1: Ja, eigenlijk van Surinaamse muziek is maar heel weinig nieuw te krijgen. Er is wel een hele toffe verzamelaar. Ik denk alweer 10 jaar geleden uitgebracht. Door Rush Hour in Amsterdam.
0: Wat staat er allemaal op?
1: Ja, Ronald Snijders natuurlijk. Met de Casseco Attack. Heel, heel tof nummer.
0: Kees de Koning zegt dat het uitbrengen van de klassieke Casseco op commercieel vlak niet slim is. Maar voor hem zijn Fact Records en de Antilliana Record Shop van groot belang geweest.
2: Ik denk dat het voor mij wel het heel erg de horizon in ieder geval verlegd heeft voorbij wat op dat moment ik dacht wat Nederlandse muziek was. Daarnaast denk ik gewoon dat de invloed van Caribische cultuur, Surinaamse cultuur op de Nederlandse popmuziek nog nooit zo groot is geweest als nu. Er zijn gewoon grote popartiesten die Ziggo Dome uitverkopen en die wel echt ook muziek in zo'n tongen blijven maken en met artiesten blijven werken. Gewoon puur om dat een podium te geven en omdat dat hun inspireert.
0: Zoals bijvoorbeeld Jungle McCroy, die voor Nederland uitkwam op het Songfestival.
3: Veel van die muziek die dan die jongeren spelen, die is ontzettend gebaseerd op wat er al was. Dat is traditie die je gebruikt.

0: Wat je nu dus hebt, is dat mensen veel onder invloed van rap en hip-hop zo'n bepaalde manier van spelen ook combineren met Surinaams.
1: De Kaseko is, heeft overleefd, heeft een heleboel omstandigheden overleefd, heeft een heleboel dipjes overleefd. En daarnaast denk ik dat de Kaseko ook een overlevering is. Het vertelt ons wat er zich in het verleden afspeelde. Het is een legacy.
2: En die legacy, de erfenis van Felice Cirino, is niet zo zichtbaar gebleven in de platenwinkels. Maar de muziek is nog altijd springlevend. Dat bewijst ook de invloed op de moderne muziek. Maar dat blijkt ook uit de vele reacties van Amerikaanse luisteraars in mijn radioprogramma. Als ik muziek draai van Master Blaster of Double R of de Exmo Stars. Uitgebracht op Fact Records. Door Felice Cirino.
3: Ik kende iedereen. Iedereen die hield van hem.
1: Het is met één persoon begonnen. En gelukkig ja. Maar, want daarom hebben we nu zoveel mooie platen.
4: Dit was De Erfenis van Felice Cirino, gemaakt door Roy Santiago en Geert Vlieger voor de podcast Docs van de VPRO en de NTR. En als je naar de aflevering van deze documentaire in Docs gaat, dan vind je daar ook een heel erg fijne Spotify-playlist met alle artiesten die te horen waren en meer. Dit was ook OVT voor deze keer. Zometeen na het nieuws Jurgen tussen de middag. Jurgen van den Berg presenteert de perstribune met choreograaf Barry Stevens en zanger Rick de Leeuw. Bedankt voor nu. Tot volgende week.
5: En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden.
6: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
7: En weet nog meer.
6: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
7: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
6: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
7: NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster. Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
9: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt een gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
9: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: NPO Radio 1. 12 uur.
14: Jurgen van den Berg.
15: Goedemiddag allemaal. 2 uur media en sport bij Max op de perstribune. Dit keer met publiek in beeld en geluid. Dat is ons nationale mediaarchief hier in Showbiz City Hilversum. En er zijn nog wat plekjes vrij als ik zo de zaal inkijk. Over een uur te gast zanger en schrijver Rick de Leeuw. Hij gebruikt het wielrennen en het fietsen als inspiratie voor zijn werk. En zometeen de immer enthousiaste choreograaf, danser en regisseur Barry Stevens. Nu eerst het laatste nieuws in het NOS-journaal met Dorald Megens.
16: De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht weer bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en er zijn ook veel gewonden. Contact hierover met Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Meneer Weininga, goedemiddag.
17: Goedemiddag.
16: Ja, een grote aanval dit keer, hè? Het was fors.
17: Ja, in zoverre dat wat opviel is dat met name het aantal kruisluchtwapens veel groter was dan normaal. Wat we tot nu toe hebben gezien eigenlijk zijn weliswaar massale aanvallen, maar met name in grote aantallen drones, paar honderd drones tot wel 800 drones, met daardoorheen gemixt een tiental kruisluchtwapens en ballistische wapens.
16: Ja.
17: Wat we nu hebben gezien is een veel kleinere aanval met drones, 125, maar veel meer ballistische wapens en kruisluchtwapens, in totaal wel 41. En dat is toch wel een significante afwijking van het patroon wat we tot nu toe hebben gezien.
16: En het lukt Oekraïne niet om die wapens te onderscheppen, die kruisvluchtwapens?
17: Niet voldoende in ieder geval. Van de 41 hebben ze de 18 kunnen onderscheppen. En dat betekent dat er voldoende doorheen komen om schade aan te richten. Ja. En het punt met de kruisvluchtwapens en de ballistische wapens, hypersonenwapens moet ik eigenlijk zeggen, is dat ze een veel grotere explosieve lading bij zich dragen dan de gemiddelde drone. Dus de schade die van 1 zo'n treffer uitgaat, die is veel groter dan bij een treffer met een drone.
16: Ja, en het is ook om die reden dat Zelensky de president al geregeld vraagt om meer luchtafweer, hè?
17: Ja, met name Patriot-raketten, want die zijn met name geschikt om ballistische wapens, dus ook de hypersonenwapens en die kruisvluchtwapens te onderscheppen. Ja, en daar hebben ze er te weinig van op dit moment.
16: Ze mogen ze zelf gaan maken, hè, van Trump. Maar ja,
17: ja, maar
16: daar
17: geeft
16: heb je nu niks
17: pas,
16: aan.
17: Nee, daar heb je nu niks aan. Dat biedt pas soelaas op termijn. Ik denk dat het zeker een jaar gaat duren voordat ze daartoe in staat zijn.
16: Ja. Omgekeerd, valt Oekraïne ook nog altijd Rusland aan?
17: Ja, dat klopt. Eigenlijk bijna onophoudelijk. De Russen hebben zwaar te verduren, met name de olieindustrie, energieindustrie zou je eigenlijk moeten zeggen. Maar daarnaast ook depots, magazijnen, waarvan de Oekraïners stellen dat daar materiaal ligt wat voor militaire doeleinden kan worden gebruikt. En die worden ook op steeds grotere schaal aangevallen, met steeds grotere drones ook, die dus niet alleen in staat zijn ver te vliegen, maar ook een steeds grotere explosieve lading met zich mee kunnen dragen en dus meer schade aanrichten.
16: Dank u wel voor de uitleg, Peter Weininga, defensiespecialist bij het Haagse Centrum voor Strategische Studies. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor die duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In Antwerpen is vanmorgen vroeg een man van 23 doodgeschoten bij een discotheek. De man werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. En daar is hij later overleden. De schutter sloeg op de vlucht. Uiteindelijk zijn er meerdere verdachten aangehouden in Lint, vlakbij Antwerpen, zegt de politie bij de VRT.
18: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek. En dat onderzoek leidde naar een adres in Lint, waar het snelresponsteam deze voormiddag nog een huiszoeking heeft gedaan. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen die wordt nu verder onderzocht.
16: Bij diezelfde nachtclub in Antwerpen is 3 jaar geleden ook al iemand omgekomen na een steekpartij. Een automobilist onder invloed. Hij heeft vanochtend vroeg op de snelweg bij Naarden een tijd lang tegen het verkeer ingereden. Gebeurde op de A1 in de richting van Amsterdam. De spookrijder botste na 3,5 kilometer op een taxi, maar niemand raakte gewond. Bij noodweer tijdens een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt. Eerst werd omgeroepen dat het concert van de Puerto Ricaanse zanger even werd onderbroken vanwege dat noodweer. Later werd het optreden alsnog helemaal afgelast. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. De twee staan bekend om hun omstreden berichten op sociale media. Ze hebben miljoenen volgers. Duo was al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel.
6: Het NOS-journaal.
16: Sinds gistermiddag 5:30 is de Merwedebrug voor onbepaalde tijd dicht voor het vrachtverkeer. En toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over die brug heen rijden. Contact nu met Adrie de Groot van Rijkswaterstaat. Goedemiddag, meneer de Groot.
14: Goedemiddag.
16: Ja, sinds gistermiddag 5:30 geen vrachtwagens meer over de brug toegestaan. Vertel nog eens, wat is daar aan de hand met die brug?
14: Ja, we hebben geconstateerd dat op een aantal plekken het staal onvoldoende sterk is. En vandaar dat wij maatregelen hebben getroffen in de vorm van een vrachtwagenverbod, om ervoor te zorgen dat de brug niet te zwaar wordt belast.
16: Ja, 10 jaar geleden was er iets dergelijks ook aan de hand. Toen ging het om draagbalken van de brug, hè?
14: Ja, toen ging het aan de onderzijde van de brug. Daar lopen twee grote balken, ook meerdere grote balken. Daar zaten haarscheurtjes in en die hebben we toen verhoogd.

0: in de vorm van een vrachtwagenverbod om ervoor te zorgen dat de brug niet te zwaar wordt belast.
1: Ja, 10 jaar geleden was er iets dergelijks ook aan de hand. Toen ging het om draagbalken van de brug, hè?
0: Ja, toen ging het aan de onderzijde van de brug. Daar lopen 2 grote balken, of meerdere grote balken. Daar zaten haarscheurtjes in. En die hebben we toen verholpen, het probleem, door daar stalen platen overheen te monteren.
1: Dus nu is het mankement, dat is iets anders?
0: Ja, het zit nu in de boog. Daar zijn bij testen is naar voren gekomen dat het staal dat daar in verwerkt is onvoldoende sterk is of minder sterk is dan we hadden verwacht.
1: Ja. En wat kunnen de gevolgen zijn dan? Kan die brug instorten?
0: Nee, hij stort niet in. Hij zal eerst vervormen. Maar op het moment dat hij vervormt, dan wordt de brug niet meer bruikbaar voor alle verkeer. Dus dat willen we te alle tijden voorkomen.
1: Ja. Nou mogen dus sinds gistermiddag dan geen vrachtwagens meer over die brug. Maar dat zien we op camerabeelden die daar hangen, webcams. Zien we toch massaal vrachtwagens dat rijverbod negeren. Dat moet toch gehandhaafd worden?
0: Ja, wij zijn er ook mee bezig om de handhaving te regelen. Op het moment dat vrachtwagens daar nu overheen rijden en er staan borden dat ze daar niet naartoe mogen, dan zijn ze in overtreding en lopen ze het risico dat ze aangehouden worden door de politie.
1: Ja, want wat zegt u tegen de vrachtwagenchauffeurs? Die moeten omrijden?
0: Ja, wij hebben een groot vertrouwen in de professionaliteit van onze vrachtwagenchauffeurs. Er staan borden dat er omgereden moet worden, dat je niet over de brug kan gaan. Heel veel vrachtwagenchauffeurs geven daar ook volledig gehoor aan. Nou, dank daarvoor aan die vrachtwagenchauffeurs. Maar er zijn ook een aantal vrachtwagenchauffeurs die toch doorrijden. Die hebben of de borden gemist of hebben dat anders geïnterpreteerd. En die lopen natuurlijk nu het risico dat er gehandhaafd wordt.
1: Ja. En hoe lang gaat dit duren, die problemen met die brug? Is er iets te repareren tussentijds? Want ja, er zijn werkzaamheden om nieuwe bruggen daar aan te leggen. Er zal iets geregeld moeten worden in die tussentijd.
0: Ja, wij zijn nu bezig met te onderzoeken wat voor maatregelen we kunnen treffen. Of dat reparaties zijn, of dat gebruiksbeperkingen zullen blijven. Dat zal de komende tijd ons leren, als de onderzoeken gedaan zijn en geïnterpreteerd.
1: Dus dit is niet een kwestie van weken, dit kan maanden gaan duren?
0: Als er positieve resultaten uit de onderzoeken komen, dan zou dat snel deze maatregel er weer afgehaald kunnen worden. Maar als die tegenvallen, dan kan het langer duren. Ik kan er helaas nog geen uitspraak over doen hoe lang dat is.
1: Hoe lang voordat u weet hoe het ermee staat? Dat kunt u niet zeggen.
0: Nee, dat kan ik nog niet zeggen. Nee. We zijn al onderzoek aan het versnellen. Maar dan nog, ze moeten natuurlijk uitgevoerd worden. Die moeten geïnterpreteerd worden. En dan nog gekeken van welke maatregelen daar dan bij passen.
1: Ja, nou, dan bellen we u tegen die tijd weer terug.
0: Dank u wel. Ik zorg dat ik weer onder dit nummer bereikbaar ben.
1: Dat is heel fijn. Dank u wel. Adrie de Groot was dat van Rijkswaterstaat. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. Zo'n 175 mensen moesten eerder op de dag hun huis uit, omdat er een drugslaboratorium in de straat ontmanteld was. Dat was vrijdag ontdekt. De buurt is kwaad.
2: Als je nagaat hoe schofterig het is, hier is het in de speeltuin, kinderen spelen hier.
3: Het is van de gekke dat zoiets kan gebeuren hier in een woonwijk met zoveel kinderen en zo dicht boven op elkaar. Het zijn leegschedels.
1: Gisteravond laat waren alle chemicaliën uit het pand weggehaald. Er was geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen zouden vrijkomen. 4 mensen zijn opgepakt. In een spectaculaire troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland met 6-4 gewonnen van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor. Maar daarna kwamen de Fransen met 3 snelle goals terug in de wedstrijd. Uiteindelijk bleef Engeland dus overeind. Derde plek is de beste prestatie sinds 1966, toen Engeland wereldkampioen werd. Aanvoerder Harry Kane is dus trots.
4: A positive way to finish. I mean, it was a difficult game, as we know, after what happened there. Just a few days ago, you're trying to process everything, all your emotions, and first medal in 60 years in a World Cup. So I think it just leaves everyone feeling like we want more, as we always do, and that's got to be the aim going forward.
1: Zei Harry Kane. Namens Frankrijk maakte Kylian Mbappé 2 goals. Hij is nu met 22 goals topscorer alle tijden op het WK. Lionel Messi heeft 1 goal minder gemaakt, maar die kan vanavond in de finale tegen Spanje weer op gelijke hoogte komen. Het weer nog. Vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon, afgewisseld door stapelwolken en dan wordt het opnieuw maximaal 23 graden.
5: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte nu een kwartier vertraging. En 10 minuten lang onderweg ben je...

0: Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, ook voor de grens. Andere kant op diezelfde A12, dus in de richting van Utrecht, tussen de grens en Duiven, een kwartier extra. En op de A76 vanuit Geleen naar Duitsland, ook weer voor de grensovergang, 5 minuten vertraging.
1: Over een uur in de perstribune, de inspiratie die zanger en schrijver Rick de Leeuw krijgt op de fiets. En zometeen geeft Barry Stevens antwoord op de vraag: op deze muziek ga ik automatisch dansen.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: NPO Radio 1. Max. Live vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid is dit de perstribune.
11: Jurgen van den Berg.
1: Ja, dat ben ik. Barry Stevens, goedemiddag en hartelijk welkom.
12: Hallo. Goedemiddag.
1: We zitten in het Tourcafé. Er zitten hier ook al mensen. Die zijn er vooral ook voor die tour gekomen. Misschien ook wel voor jou. Er mag geapplaudiseerd worden, mensen, voor Barry Stevens. Het hoeft niet.
12: Kijk nou.
1: Om maar even aan te geven dat
12: nou.
1: En dit is geen geluidsbandje, dit is gewoon live.
12: Nee, ik zie het.
1: Ze zitten er.
12: Zo vrolijk ook nog.
1: Volg jij de tour eigenlijk een beetje?
12: Nee, helemaal niet. Ik fiets heel graag. Het is een van mijn grootste hobby's.
1: Met of zonder hulpmotortje?
12: Zonder.
1: Dus gewoon
12: zonder,
1: nog op
12: absoluut.
1: Spierkracht.
12: Keihard gewoon de benen laten werken. Maar om al die heuvels op en neer. En door al die landen heen te gaan fietsen. Nee, geen
1: sprake van. Er zijn ook mensen die kijken de Tour de France voor de mooie beelden van Frankrijk. Misschien ook voor de mooie wielrenners.
12: Ja.
1: Doe je ook niet?
12: Daar kijk ik wel naar.
1: Oh,
12: natuurlijk.
1: Dat wel. Dat wel.
12: Met zulke pakken aan. Wat dacht je nou?
1: Goed. Okay. We zitten vandaag in het NPO Radio 1 Tourcafé. In Beeld en Geluid. De hele middag bent u hier van harte welkom om mee te genieten van de radio en van de tour. En dit uur praat ik dus met choreograaf, theatermaker en voormalig Soundmixshow jurylid Barry Stevens. In zijn nieuwe theatervoorstelling, The Importance of Being Barry, kijkt hij terug op een rijk en bewogen leven. En dat gaan we hier ook doen het komend uur. De komende 2 uur dus media en sport op de perstribune van Max.
11: De perskaart.
1: Barry Stevens, geboren op 11 juni 1944 in Londen. Graag kort antwoord op de volgende vragen. Dit is een mooie herinnering aan Engeland.
12: The London Palladium.
1: The Palladium. Dit is mijn grootste ergernis.
12: WhatsApp, de telefoon, jonge mensen die niet eens een gesprek kunnen voeren, want ze zijn voortdurend met een telefoon bezig.
1: Dit wil ik de komende jaren zeker nog een keer doen.
12: Reizen.
1: Sorry, reizen.
12: Reizen,
1: ja. Dit ligt altijd in mijn koelkast.
12: Een fles wijn, als ik iets heel goed doe, dan ga ik die openmaken en dan ga ik zelf een glasje wijn nemen.
1: Ja, maar doe je vaak iets goed?
12: Nee.
1: Ben je streng voor jezelf?
12: Ik ben heel streng.
1: Maar misschien wel vanwege de wijn, want...
12: Ja, maar die wijn die wordt rijper en ik ook langzamerhand, dus vandaar.
1: Dit vind ik moeilijk aan ouder worden.
12: Lichaam.
1: Op
12: de pijn.
1: Ja. Op deze muziek ga ik automatisch dansen.
12: Elton John, I'm Still Standing.
1: Hier voel ik me nog altijd onzeker over.
12: Nederlands taal.
1: Voor deze gewoonte schaam ik me een beetje.
12: Nou, dat ik mezelf moet verkopen als ik bijvoorbeeld zo'n voorstelling nu moet doen. Als ik niet voortdurend roep dat je kaarten kan kopen op barrystevens.nl om mensen in de zaal te hebben, dat is een lastige gegeven.
1: Hebben we dat allemaal genoteerd, jongens?
12: Barrystevens.nl. Je hebt nog 5 dagen kaarten bestellen in het Hutter Museum in Amsterdam.
1: Je krijgt nu wel een rekening, hè, van de ster.
12: Oh, echt waar?
1: Met dit Nederlandse woord heb ik altijd moeite.
12: Bureau gevonden voorwerpen. Een tekst van Annie M. G. Schmidt tijdens Jasus de Nezuster. En ik kon het niet uitspreken.
1: Bureau gevonden voorwerpen.
12: Voorwerpen. Ja,
1: oké.
13: Okay. Ja. Luister de Perstribune ook via onze podcast.
1: Toch nog even een paar dingen terughalen. Want nu gaat het toch aardig, die laatste, als ik hem zo hoor.
12: In welke opzicht?
1: Nou, het bureau gevonden voorwerpen. Je hebt er heel lang op geoefend misschien.
12: Het is een herinnering van 1965. Ja, zuster, nee, zuster. En Annie Schmidt had waanzinnige goede scripten geschreven voor Ja, zuster, nee, zuster. En ik had een rol van Bobby, de tuinjongen. En Dick Swidder was de boze buurman in de serie destijds. En door mijn gebrekkigheid aan de Nederlandse taal had ik altijd heel veel moeite om die woord juist te zeggen. En die begon zo te schreven en te gillen van, wat zegt die jongen nou? Ik begrijp hem helemaal niet. En daar werd ik helemaal gefrustreerd van.
1: Ja.
12: En dat is een soort nachtmerrie gebleven bij mij. Maar nu kan ik het beter.
1: Maar, want droom jij bijvoorbeeld in het Engels of in het Nederlands?
12: Nu in het Nederlands. Nu in Nederlands. Ja. Vroeger was het altijd Engels. Het blijft een wonderlijke fenomeen, ook waar ik nu mee bezig ben. Een geweldige script. Volledig Nederlands. Maar het kost me heel veel tijd om die gedachtes vanuit mezelf, vanuit Engelse denkend over naar het Nederlandse begrip. En dat is soms lastig.
1: Er zijn ook misschien mensen die denken van, ja, hij cultiveert dat ook een beetje, hè, die taal. Want je bent nu al zo lang in Nederland. Mm-hmm. Is dat zo of niet?
12: Nee, helemaal niet. Ik wil wel elke keer, als er een opdracht komt of zoals nu, wil ik het wel optimaal voor elkaar krijgen. Ja. Ik vind dat wel heel belangrijk.
1: Ja. Right? Ja, ik bedoel dat je nog steeds het Engelse accent er zo in doorhoort.
12: Nee. Dat is puur gewoon, zo ben ik en niet anders.
1: Je zei een mooie herinnering aan Engeland, Palladium.
12: Ja. London Palladium, dat is momenteel Jesus Christ Superstar right there. Dat is de mecca van theater. Dat is de inspiratiebron voor mij geweest op 17 jaar leeftijd om daar terecht te komen, om mee te werken aan tv-repetities voor een programma dat toen gebeurde. En daar heb ik ook auditie gedaan voor de Snip and Snap Review, die uiteindelijk mij naar Nederland heeft gebracht.
1: Ja. Dus maar daar begon de magie eigenlijk. Daar werd je geraakt.
12: Absoluut. Dat is was een wekelijks tv-programma. En daar zat ik altijd thuis te dromen van, ik wil ooit in dat tv-scherm komen, op dat toneel staan. En dat is me ook een keer gelukt met een programma met Engelbert Humperdinck. Dat heb ik 6 maanden gedaan. En ja, dat zijn momenten die blijven bij je voor de rest van je leven.
1: Grootste ergernis. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen.
12: Ja.
1: Misschien zeker van een zekere generatie ook. Hè?
12: Ja.
1: Iedereen nog dat ding
12: zien. Continu dat het heeft, kijk, we hebben het allemaal ergens voor nodig, maar het wordt langzamerhand bij jonge mensen, helaas dat ik dat moet zeggen, maar ik vind het zo belangrijk, omdat je mist een gewoon een normale conversatie met mensen. Want dat klote ding zit in de hand van iemand en daar zijn ze constant daarmee bezig.
1: Probeer je het wel eens te doorbreken door juist direct een vraag aan iemand te stellen?
12: Oh nee, ik zeg meteen, wil je alsjeblieft je telefoon even wegdoen? Want ik ben geïnteresseerd in jou als persoon en niet in je telefoon.
1: Dat heb je vaak, hè? Dan zit je met mensen te eten en dan intussen zitten ze altijd in je telefoon. Jij liet mij zo straks even, ik vroeg, we gaan straks uitgebreid over die voorstelling hebben. Mm-hmm. Vroeg ik van waar wordt dat dan gehouden in? Want dat is in het hart, hè? Mm-hmm. Een museum eigenlijk. En toen liet je me foto's zien van de zaal. Maar jouw telefoon is al een paar jaartjes oud, hè? Zag ik.
12: Nou, die is 6 jaar.
1: Oké. Ik dacht dat het nog echt zo'n
12: hele... Moet ik een nieuwe kopen?
1: Nee. Maar
12: hij is zo klein. Hij is handig. Ja. En dan kan ik hem in mijn zak stoppen en vergeten. Ik heb hem nu toch uitgezet.
1: Ja. Ik bedoelde eigenlijk meer wat je hebt bijvoorbeeld... Van premier Rutte, toen was bekend dat hij altijd nog zo'n hele oude Nokia had, hè, waar je eigenlijk niks mee kon. Nee. Zover gaat het bij jou niet.
12: Nee. Ik moet gewoon naar Apple toe, reclame-tijd, om een nieuwe te kopen. Oké.
1: Ja. Barry Stevens is een van oorsprong Britse choreograaf, danser, theatermaker en tv-persoonlijkheid. Na een jeugd in Engeland verhuisde hij in de jaren 60 naar Nederland, waar hij uitgroeide tot een bekende naam in de theater- en televisiewereld. Bij het grote publiek werd hij bekend als jurylid in de Soundmix Show. Met zijn aanmoediging, Barry, doe hem nog één keer.
12: Vooral doorgaan.
1: Hij verrijkte daarmee ook de Nederlandse taal. Binnenkort is hij te zien in het theater met de voorstelling The Importance of Being Barry, waarin hij terugblikt op zijn leven. Dit uur Barry Stevens op de perstribune bij Max.
13: De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
1: Hoe is jouw verhouding met die uitdrukking vooral doorgaan? Hoe kijk je daar nu op terug eigenlijk?
12: Ik heb het... zelf in het begin niet, totaal niet bewust geweest van dat ik het voortdurend zei. Totdat iemand op een gegeven moment mij bewust daarvan maakte. Van, weet je wat je altijd zegt? En ik zei nee, en ik heb teruggekeken. En inderdaad, ik zei dat altijd. Omdat ik wel eens mensen voor mijn neus had of die gingen optreden. En ik had altijd een soort gevoel, ik wil mensen met een positief gevoel naar huis laten gaan. Ja, terwijl ik soms wel eens dacht van, ik weet niet of dit nou de juiste spoor is dat jullie moeten volgen. Dus ik had wel iets van, nou, als ik iets positiefs kan zeggen, nemen ze dat mee. En dat werd zo... Ja, dat heel Nederland begon daarover.
1: Maar eigenlijk was het dus heel lief bedoeld. Want je wilde niet te hard zijn voor die mensen.
12: Nee.
1: Want eigenlijk stelt het niks voor wat jullie aan het doen zijn. Maar je zei dus... Vooral doorgaan.
12: Klopt.
1: Ja.
12: Absoluut. Jacques d'Ancona was de slechte vee. Ik was de goeie. En we gingen elkaar compenseren. Van hij zei iets en ik zei nou Jacques. En dan kwam ik weer met me vooral doorgaan. En die mensen hadden... Dus je had een soort kinderlijke spel tussen ons.
1: En er zijn natuurlijk veel meer van die talentenshows geweest. Mm-hmm. En je had op een gegeven moment ook een fase dat de jury juist... heel streng was. En mensen afzeker eigenlijk, hè?
12: Ik ben wel heel... Ik wil vooral rechtvaardig zijn. En natuurlijk moet je soms wel eens durven te zeggen van... is dit nou de juiste keus? Moet je deze... Wil je een artiest worden? Weet je wat daarvoor komt kijken? Je training, je lessen, je opleiding daarvoor. En één keer op tv word je niet beroemd. Dat moet je absoluut vergeten, want dat is niet waar. En soms kan mensen daar... Ja, die verzeilen in een soort bepaalde manier van denken van... oh ja, dat is het voor mij. Maar je moet wel behoorlijk wat talent hebben.
1: Hoor. Ja. En moet je dus misschien ook soms eerlijk zijn en zeggen van...
12: Absoluut. Ik heb 10 jaar bij de Fontys... musical afdeling van de Fontys Academie gezeten. Mensen die het musical vak in wilden gaan en they hadden eindeloze audities. En er kwamen zo vaak mensen die wilden absoluut dat vak in. En ik moest ook vaak zeggen, nou, ik denk dat het niet voor jou is weggelegd. Ja. En dat moet je wel zeggen, ja.
1: We hebben net al even een soort reclamespot gehad, hè, voor die Importance of Being Barry. Mm-hmm. Maar we hebben daar ook nog geluid van. Even luisteren.
12: The importance of being Barry.
14: Te zien in het Hartmuseum.
12: Oh, mijn allerlaatste voorstelling.
14: Op 24, 25 en 26 juli.
12: Kaarten bestellen op barrystevens.nl. Doorgaan, vooral doorgaan.
14: You're a natural.
1: Dat was hij nog een keer, hè?
12: Eén. Ja, dank je wel.
1: Dat is toch een beetje een reclame slogan geworden, ook dat vooral doorgaan. De vraag is natuurlijk wel, waarom? Waarom nog een keer dat podium op met zo'n persoonlijk stuk over?
12: Nou, ik denk dat ik de kern van waar ik nu mee bezig ben, is dat ik heb alle toeters en bellen weggehaald. Er is niet een grote decor, er is niet een aankleding, er is niet. Het is puur een klein podium met een prachtige leren fauteuil. Er zitten 200 mensen voor mijn neus als mensen komen. En ik heb behoefte om facetten en gevoelens van mijzelf over te brengen dat mensen van mij niet kennen. Men heeft in het algemeen een bepaalde beeld van mij.
1: Welk beeld is dat, denk je?
12: Nou, een soort, ja, de frivole, opgewekte, blij. Ja, een soort, soms misschien oppervlakkig of gewoon altijd vrolijk. En dat wil ik ook gedeeltelijk zijn. Maar daardoor zijn er ook dingen in mij, of gevoelens, of emoties, of wensen, om andere verhalen te vertellen om mensen. En deze programma is een werkelijke naar mijn ziel gaan. Naar kijken van, oh, er zijn ook momenten dat je denkt, oh, heb je dat gedaan? Of heb je dat veroorzaakt?
1: Wat is zoiets? Wat is bijvoorbeeld zo'n moment?
12: Nou, bijvoorbeeld, ik heb 18 jaar met Leen Jongewaard geleefd. En dat was niet altijd feest.
1: Bekende acteur, zanger.
12: Waanzinnige talent. Een groot artiest. Maar we hebben 18 jaar samen ons leven gedeeld. Maar er waren natuurlijk ook momenten die minder leuk waren. En dat wordt op zo'n waanzinnige, smaakvolle manier een soort beeld te creëren of een inzicht te geven van zo was ik ook. Ik was absoluut niet heilig verklaard.
1: Je hebt dat valt me wel op. Ik heb nu wat dingen gelezen ook over jou. Mm-hmm. Dit komt wel vaak terug, valt me op. Hè? De ongelijkheid in die relatie ook bijvoorbeeld.
12: Precies. Nou, ik had, kijk, Leen was 18 jaar ouder en ik heb hem op een voetstuk geplaatst. En daardoor ga je de verhouding, als je twee mensen naast elkaar leeft, je moet wel in een evenwicht zijn. Je kan niet, de een moet niet beter of groter, of je praat over een balans die je moet hebben als je met elkaar leeft. En dat was er niet. Mm. Dat was er absoluut.
1: Maar dat was niet dat hij dat wilde of zo.
12: Nee, helemaal niet. Ik voelde me gewoon dat ik niet voldeed aan zijn wensen, psychologisch. Problematische dingen of momenten dat ik niet genoeg ontwikkeling in mezelf had gehad om hem de support te geven wat hij verdiende. En daardoor voel ik, of had ik het gevoel, ik schiet tekort in dit hele relatie.
1: Heeft hij daar ooit iets over gezegd eigenlijk, dat hij dat ook vond?
12: Nee, dat heeft hij. Het zit meer met mij. Het is meer een gewetensgevoel in mij.
1: Ja. Want dat is natuurlijk ook met dit stuk. Het is eigenlijk, ja, het is heel persoonlijk. Mm. We moeten ook de naam Oscar Wilde in dit verband noemen. Kun je dat eens uitleggen, de schrijver?
12: Nou, Oscar Wilde is een, voor mensen die de naam überhaupt kennen, was eind 1800, 1900, was de man een genie. Hij heeft tot nu pas in London's West End en in New York zijn toneelstukken worden op de toneel neergezet op een treffelijke manier. En wat de Engelse hypocrisie heeft gedaan met zo'n talent om door zijn homoseksualiteit, die hebben hem in de vernieling geholpen. En hij is 2 jaar opgesloten in de gevangenis omdat hij homoseksuele neigingen had.
1: Dat was verboden toen in Engeland.
12: En dat was absoluut. Dat is ook één van de redenen waarom ik op 17 jaar leeftijd ben naar Nederland gekomen.
1: Want toen was dat ook nog steeds zo.
12: Ook,
1: was
12: dat absoluut. Verboden? Ja. Absoluut.
1: Ja, maar Oscar Wilde, hij had eigenlijk ook een beetje scheid aan dat mensen dat vonden. Hè?
12: Absoluut.
1: Hij deed gewoon wat hij wilde.
12: Absoluut. Hij was heel flamboyant. Hij had een vrouw, twee kinderen, maar de vrouw had op een gegeven moment gezegd dat die twee kinderen en Oscar mogen elkaar nooit meer zien. Dat is allemaal uit elkaar gehaald vanwege zijn seksuele aard. En hij was heel flamboyant in zijn gedrag en hoe hij leefde. En wat we hebben geprobeerd te doen met mijn verhaal, wat ik nu doe, is ook citaten van hem. To love oneself is the beginning of a lifelong romance. Dat zijn momenten, heel belangrijke dingen, wat hij zo subliem heeft bedacht en geschreven en gezegd. Dat fascineert me enorm.
1: Vind jij dat je zelf genoeg hebt geleefd na de regels van Oscar Wilde, zou ik maar zeggen?
12: Gedeeltelijk. Ik heb niet genoeg van mezelf gehouden mijn hele leven. Dat klinkt heel raar. Je zegt. Je moet van jezelf houden. Dat bedoel ik niet dat je niet realistisch moet blijven. Maar dus, ik ben straf mezelf bijna altijd van het is niet goed genoeg.
1: Dat is eigenlijk ook dat voorbeeld met Leen Jongewater. Ja. Dat je zegt van eigenlijk kwam dat niet van hem. Maar ja, ik vul dat zelf zo.
12: Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Ik vraag dat ook. Hè, want je maakt deze voorstelling met twee jonge makers. Hè, allebei ook uit de queer community.
12: Absoluut.
1: En die roemen jou juist omdat ze jou ook als rolmodel hebben gezien.
12: Ja, het is een. Kijk, ik kan natuurlijk in mijn comfortzone blijven. En ik heb natuurlijk met zoveel mensen gewerkt in mijn carrière. En je kan wel zeggen, nou, laten we iemand van mijn leeftijd nemen. Maar dat vind ik dan niet uitdagend genoeg. Ik wil een brein hebben, een jonge, al twee mensen. Koen Verheijden, de regisseur, en Koen Karis heeft in overleg met mij een hele prachtige script geschreven. Maar de invloeden van deze twee jonge mensen, dat geeft een nieuwe wending in hoe ik denk, hoe ik voel, hoe ik mijn gevoelens tot uiting breng. En daar maken ze me heel goed bewust in. En dat vind ik. Ja,
1: maar heb jij zelf het gevoel. Want zij zien jou toch wel als een soort rolmodel.
12: Ja.
1: Ervaar je dat zelf ook zo? Dat jij dat geweest bent voor misschien jongere mensen die na jou kwamen?
12: Nee. Wat ik wel wil hebben, hoop ik, laat ik dat even zeggen. Volgende week ga ik drie keer de voorstelling spelen. En mijn grootste compliment zou zijn als mensen het gevoel hebben van. Als ik inspiratie kan zijn voor mensen op mijn leeftijd, ik ben 82 en dat is niet niks. En ik wil gewoon dat mensen ook bij zichzelf denken, het is nooit te laat om naar jezelf te kijken, gewoon positief in het leven staan.
1: Ik las ook, de voorstelling moet niet sentimenteel worden.
12: Nee.
1: Waarom niet?
12: Als het oprecht sentimenteel is, of iemand werkelijk emotioneel raakt van wat ik zeg, of wat we voelen met elkaar, want ik deel het met de mensen. Als dat gebeurt, dan heb ik een voldaan gevoel. Maar ik wil niet in valse sentimenten terechtkomen, want dat haat ik. Want als het oprecht is, dan is het oprecht.
1: Het is bijna zover dat het moet gebeuren, dus de spanning neemt een beetje toe. Ja. Ben je ook nog dingen over jezelf te weten gekomen? Of dingen ontdekt waarvan je dacht,
12: Nou, heel gek. Gisteren stond ik op Frederiksplein, of all places, mijn tekst te doen. Keihard te doen. Er was niemand, het was heel stil.
1: Gewoon in de open lucht.
12: En er liepen mensen voorbij en die denken allemaal, die is echt gek. Maar die lopen me voorbij en denken, laat me gaan. En die hoeven ook geen euro neer te gooien of zo. Maar dat gaf mij een gevoel van, nu begin ik het meer in mijn klauwen te krijgen. Want het is maar een brok tekst. En zulke prachtige momenten dat ik denk, oh wow. En het is een ontdekkingsreis.
1: Ja. We gaan zometeen nog wel iets meer op dat stuk inzoomen. En ook gewoon in de staat van zijn zoals jij hier nu zit. Maar toch ook even de carrière door. En laten we dan maar beginnen. Het is al een paar keer genoemd natuurlijk met eigenlijk het begin. Met ja-zuster, nee-zuster. Mm-hmm. Daar hebben we een fragment van. Ja, zuster.

0: Wat bent u aan het maken, Toverpap?
1: Dat is de Zweverik.
0: Zweverik? Wat een gekke naam eigenlijk.
2: De jury van vanavond. Ja. Hallo. En dat is... Om te beginnen, die weten nog van vorig seizoen. Hier is Barry Stevens, onze choreograaf. Dag Barry. Hallo.
3: 8.3 voor choreografie.
2: Ja, hè?
3: En absoluut vooral doorgaan.
2: Ja. Ja.
4: Toen ik gevraagd werd om het Songfestival te doen... heb ik Barry gevraagd om te choreograferen voor mij. Omdat ik wist dat dat zijn vak was. En dat heeft hij fantastisch gedaan. En
5: alles staat stil.
6: Tja, Barry Stevens.
7: Wat leuk.
6: Maar dit was nog maar een fractie van wat je allemaal gedaan hebt. Want ik zag die hele lijst op jouw pagina. Ja, die is eindeloos.
7: Ja, het is soms... Ik denk dat jij dat heel goed kan begrijpen. Wikipedia heet het of zo. Ja. Dan ga je een hele rits, een aftiteling door je leven heen. En denk, oh god, heb ik dat gedaan? Heb ik dit gedaan? Het is zo krankzinnig dat... Maar dat is ook een teken wie Barry Stevens is. Als ik iets moet doen, 100%, ik ga mijn uiterst best doen. Misschien soms te veel mijn best doen. Het gebeurt, ik laat het achter. Ik ga op naar de volgende. En dan op een gegeven moment komt er een moment dat ik stop en ik denk, ik moet toch nou eens even kijken. En dan, er komt een wereld op je af.
6: Als je die lijst doorkijkt, heb je ook wel eens dat je denkt van... Ja, had ik misschien niet moeten doen, of...
7: Oh, ik denk dat ik misschien... wat ik zo mooi vind in waar ik nu mee ben... misschien had ik veel meer nee moeten zeggen. Misschien had ik niet 10 jaar achter een jurytafel moeten zitten.
6: Omdat het daar heel vaak dan over gaat.
7: Nou, omdat... het heeft een beeld van mij gevormd... die ik misschien niet altijd had juist gewild. Maar ik heb het zelf gedaan. Ik kan iedereen de schuld geven. Dan had ik nee moeten zeggen.
6: Ja, maar dit is grappig. Jij zei het aan het begin eigenlijk ook al. Van mensen kennen die misschien wel wat serieuzere kant van mij. Misschien te weinig. Of niet
7: absoluut,
6: goed genoeg.
7: Absoluut. En dat was ook 6 jaar geleden. Dit is... ik heb een drieluik gemaakt over de last 6 jaar. De eerste was I'm an Artist. Dat werd gecreëerd tijdens COVID. Waardoor bijna niemand heeft het programma gezien. Het was een juweel van een programma. Maar het publiek kwam niet. Toen had ik een toneelstuk gedaan. Dood on Zee. Met Gerrit Jan Reinders. Dat was een behoorlijk serieus. Maar de titel... had mensen een beetje van, ik weet niet of we zitten op iets met dood in de titel. En nu met deze, geïnspireerd door Oscar Wilde, The Importance of Being eigenlijk Ernst. Dat is een toneelstuk van Oscar Wilde, maar ik heb nu mijn eigen naam aan. En daardoor hoop ik dat ik nu een kans krijg om iets te laten overbrengen aan mensen dat ze denken, oh, hadden we nooit verwacht.
6: Maar je vindt dus eigenlijk dat je daar iets te laat mee bent.
7: Ja,
6: voor jezelf weer te laat mee bent begonnen.
7: Ben ik ook.
6: Ja.
7: Ben ik ook.
6: Ja, grappig.
7: Ook omdat ik... mensen hebben geen idee. En ik neem niemand kwalijk. Maar ik heb natuurlijk ook in mijn jonge jaren in Londen... behoorlijk wat gestudeerd voor het theatervak. Het was niet alleen dans. Wij moesten zingen, acteren. Dus al die disciplines... Daar ben ik wel door de molen heen gegaan. Maar die heb ik eigenlijk nooit kunnen laten zien.
6: En je hebt verteld dat je op 17-jarige leeftijd uiteindelijk Engeland bent ontvlucht.
7: Klopt.
6: Hoe was dat voor die tijd dan? Want jij wist al veel eerder dat je...
7: Oh, ik 14 jaar was ik wel... soort opzet, 14, 15 jaar een obsessie voor televisie. Kijken, wat ik eerder zei, de London Palladium, die hadden toen een live tv-programma.
6: Maar werd dat thuis bijvoorbeeld gestimuleerd ook door de ouders?
7: Nou, mijn vader had altijd ergens een soort ook nieuwsgierigheid daarna. ook omdat de wereldartiesten gingen daar optreden. Ik bedoel, echt, we praten over wereldnamen, niet Ede Sommerwald. En het had een niveau en het had een toegankelijkheid en een inspiratie voor mij. En ja, ik weet niet, ik moest het zien. En ik had altijd iets van, als ik daar terecht kom, dan heb ik het heel ver gebracht. Ik stond ook altijd elke zondag handtekening te wachten van al die mensen. Johnny Ray, Lena Horne, Connie Francis, noem het maar op.
6: Heb je die nog eigenlijk?
7: Ergens moet ik het hebben, ja.
6: Ja. En mede bepalend was dus ook jouw, dat je erachter kwam dat je jongens leuker vond.
7: Ja, absoluut. Grote probleem. Omdat mijn vader en moeder liever gewoon arbeidsfamilie, niks bijzonders, niet van grandeur of zo. Maar er was altijd een soort, zelf weer, daar heb je mij weer, een soort bang om te überhaupt naar mijn vader, mijn moeder te gaan en te zeggen, is dat normaal dat ik eigenlijk een jongen leuker vind? Leuk vindt dan een meisje. En dat durf ik helemaal niet.
6: Hoe reageerde zij toen ze dat wel hoorden dan?
7: Nou, het rare is, ze hebben Leen ontmoet bijvoorbeeld, en die vond een geweldige man. Mijn eerste vriend die ik had, die zat in de Snip & Snap Review, waren ze ook heel vriendelijk tegen. Maar het was een soort, op hun manier hebben ze geaccepteerd dat ik een soort vriendschap had met een man. Maar er werd niet echt in alle details gesproken. Nee. Of maar meer uit een soort vriendschappelijke manier eigenlijk. Ja. Nooit over gepraat.
6: Nee. We hebben een fragment nog even van, want dat is natuurlijk, de naam Leen Jongewater is natuurlijk een paar keer gevallen. Mm-hmm. Dit is een fragment waarin hij iets zegt over jou.
7: Oh.
6: Uit een programma 1981. Hij is de gast bij Tony van Verre. Even luisteren.
1: Ik was wel in contact gekomen met mijn lieve vriend Barry. Die had ik leren kennen. Eerlijk duurt het langs. Daar was hij danser in. En dat was eigenlijk de eerste mens waarvan ik het gevoel had dat hij ook helemaal voor mij was. Hè? En dus hier ook niet. Hè? Ik hield van hem en hij hield van mij. En nog steeds. Hij is een buitengewone levenskameraad.
6: Ken je dit fragment?
7: Nee. Wat mooi. Wauw. Oh. Oeh, dat komt binnen.
6: Echt?
7: Oeh.
6: Wat
7: dank je wel.
6: Wat raakt je in dit?
7: Nou. Oh, wauw. Sorry.
6: Neem een slokje water.
7: Ik hoor de stem en ik hoor de waarde van en de oprechtheid waarmee hij dat zei. En als 30 jaar geleden dat hij is overleden, kan je nagaan dat dan zoiets echt me heel diep raakt. En dan ja, dat je dan ineens denkt, God, iemand heeft echt van me gehouden.
6: Ja.
7: Terwijl ik misschien op dat moment niet genoeg had bij stil blijven staan dat iemand überhaupt van mij kon houden.
6: Ja.
7: En ik hoef alleen mijn stem even te horen. Ik denk, dat is zo oprecht wat ik nu zeg.
6: Ja.
7: En dat raakt me heel diep. En ik ben jullie daar heel dankbaar voor dat ik daar nou. Ja, laat ik dat nou even zeggen.
6: Ja. Wat me nu al opvalt in de... Nou, wat is het nu? Drie kwartier dat we met elkaar praten.
7: Is dat zo?
6: Je bent veel te streng voor jezelf geweest al die jaren.
7: Altijd.
6: Waarom?
7: Waarom? Ik heb... als ik iets doe, moet het wel goed gebeuren. Het moet niet zomaar makkelijk, ik doe me wat. Of daar moet niet zo makkelijk over nagedacht worden. Van dat doe ik maar even of zo. Ik weet niet, alles wat ik aanpak, ook met waar ik nu mee bezig ben, daar ben ik niet alleen een paar weken met tekst bezig. Ik ben een paar maanden mee bezig. Mm-hmm. Om juist wat deze jonge mensen hebben voor mij neergezet, wil ik dat optimaal overbrengen. En morgen gaan wij voor het eerst repeteren in het Hartmuseum, de Hermitage gebouw in Amsterdam. En ik ben heel benieuwd hoe ik dat allemaal ga nu ondervinden. En is het toneel goed? Is de richting, de geluid? Het is ook respect voor de mensen waarmee je werkt. Ook hier met jullie. Ik kan maar denken, oh ja, radio, dit, nee. Ik word uitgenodigd.
5: Je hebt een mooi pak aangetrokken.
7: Een mooi pak aangedikt. jij hebt ook een heel mooi overhemd aan. Dus ik bedoel, nee, maar zo zit ik in elkaar.
6: Bijzonder. Een van de laatste dingen op tv, was, daar heb ik nog een stukje van, 2018, een soort tv-comeback. Dat was dat programma Beter Laat dan Nooit.
7: Ja.
6: Jullie gingen de wijde wereld in. Gerard Cox, Willy Brood Frequin, Peter Faber was erbij. En dit is een fragment waarin jij een groepje Japanse meisjes aan het dansen krijgt.
8: Mooi moment was het net, hè?
9: Ja.
8: Het was echt even
9: goed. Dat helpt me even.
8: Ja.
9: Ja, wat leuk die je dat
8: zegt. Ja, maar ik zag dat je gewoon zo van energie.
9: Ja, maar ik merk dat ik het zo leuk vind. Hè? Dat kinderen zijn niet verpest. En die willen gewoon bevrijd zijn. Ik denk dat dat altijd een gevoel in mij is geweest.
8: Ja, maar ik zag gewoon dat je binnen een mum van tijd had je die kinderen iets geleerd. En dan barst je een soort van energie los. Maar ook bij jou zag
9: ik. Ja, dan word ik ook jong weer. En denk ik, kan ik al dat ouder worden, kan ik vergeten.
6: Ja.
7: Geweldig programma.
6: Was je ook een beetje ontroerd, volgens mij?
7: Ja. Zou het met ouderdom? Oh, wauw. Zondag, Barry. Of het is spanning.
6: Ja.
7: Die opbouwt nu voor de komende week. Dat ik iets ga doen dat ik nooit gedurfd heb. Ik vind het jammer dat Lane er niet zit om het te zien. Dat ik het dan hem had willen laten zien. En dat hij dan zo had ik nooit verwacht dat je het zou kunnen. En dat je toch de guts hebt gehad om het te doen. Daar zou ik heel trots op zijn. Als hij ergens, geen idee.
6: Je weet geloof je daar eigenlijk in dat hij ergens op een wolkje...
7: Nee. Hij leeft absoluut dagelijks in mijn denken, mijn drijfveer. Ik kan eigenlijk een dag kan niet voorbij gaan dat ik niet aan hem denk of voel of respect. Van de week, het is heel gek, liep ik langs het huis op de Leidsegracht waar we vroeger woonden. En ik heb zelfs mijn tekst voor dat huis hardop gezegd. Dat is een soort eerbetoon naar iemand die zo stimulans voor mij was. En dat mis ik wel. Ja, ja. Die gaf me ook op mijn flikker, hoor. Hij vond niet alles wat ik deed. Goed, was absoluut niet mee eens. Maar ja, dat mis je wel.
6: Je bent intussen, je zou het niet zeggen als je zo ziet zitten, 80 plus.
7: Mm.
6: Want kijk, ook in de queer community gaat het natuurlijk heel vaak over het moment van uit de kast komen.
7: Mm-hmm.
6: Nou, dan ben je dat. En dan met alle vaak opstaan en vallen en opstaan erbij.
7: Maar nu nog steeds. Hè?
6: Ja, leg dat eens uit. Want je zou denken, die is er nu wel zo langzamerhand.
7: Nou, niet persoonlijk voor mij. Want er komt een moment dat je... daar kan ik bijna net met jou een hele programma over voelen. Maar jonge mensen... die hebben de support nodig op jonge leeftijd, vind ik. Als je ontdekt, wat ik heb toen ontdekt, dat jongens leuker vinden meisjes, of meisjes vinden meisjes leuk. Dat zit in de aard van een mens. Maar er moet wel, vind ik, meer support ontstaan om dat soort situaties beter te ondersteunen. Of een manier gevonden worden om te helpen. Begrip kind, ouders. Want soms kunnen ouders dat niet begrijpen. Nee. En ik denk dat daar moet een weg gevonden worden om dat beter.
6: Maar ik dacht zelf dat we daar intussen een wereld in hadden gewonnen. En het lijkt nu alsof daar steeds meer weer van afgebrokkeld raakt.
7: Ja, het is... Kijk, we krijgen nu World Pride. Dat wordt enorm opgeblazen. Aan de ene kant is dat geweldig. En het is Street Vol en het is dit. En iedereen doet gek. En de mannen zijn vrouwen en de vrouwen zijn mannen. En is dit en dit en dit. Maar er is natuurlijk, als je dat allemaal straks weer weghaalt... na 3-4 weken... dan... Wat blijft dan over? Het gaat bij mij dan altijd om... Ja, maar daarna is er ook... Dat situatie is er. Mm-hmm. En daar vind ik dat we ook... meer bewust van moeten van worden. Ja. Maar dat ben ik, hoor.
6: Nou ja, wat ik zeg, ik bedoel, er zijn ook allerlei onderzoeken van. Hand in hand lopen in sommige delen van Nederland.
7: Demonstratie hoeft niet voor mij. Mm. Ik hoef niet op een boot te gaan. Ik hoef geen bootpraten te doen.
6: Je gaat niet meedoen in de Pride.
7: Nee, absoluut niet. Nee. Ik doe wel met mijn voorstelling. Ja. Op die manier, op een andere manier... mensen omarmen, komen enorm. En dan na de voorstelling heb ik een meet and greet... waar ik met mensen met alle liefde wil praten. Foto maken, gewoon gezellig praten. Mm-hmm.
6: Want we zijn Omroep Max, hè, de omroep voor senioren.
7: Begrijp je.
6: Hoe is dat, want als je zeg maar queer op leeftijd bent... heb je nog contacten?
7: Ik haal de woord queer.
6: Oké.
7: Okay. Laat ik dat nou...
6: Hoe wil je dat we het noemen dan?
7: Nou, de woord queer in Engeland is eigenlijk een heel negatieve woord. En ik vind gay een wat vriendelijker woord. Maar dat is een persoonlijke smaak. Mijn regisseur en mijn schrijver zijn ook, die noemen zich ook queer. En ik heb toch altijd iets, ja, ik vind de woord zo negatief. Terwijl het is niet negatief. Nee. Helemaal niet.
6: Oké, maar dat gezegd hebbende, dus gay. Heb jij nog contacten? Hoe werkt dat?
7: In welke opzicht?
6: Nou ja, op latere leeftijd ook. Je hebt behoefte, denk ik, misschien aan intimiteit of...
7: Intimiteit, zeker. Ik denk dat ik alleen door 3 keer in mijn leven... zo'n waanzinnig intens relaties heb gehad. En ik wil de verdriet niet meer meemaken. Ik wil niet meer dat eenzaam gevoel hebben van... er was zoveel liefde en zoveel energie... ingestopt om elkaar te vinden, te leren elkaar vinden... door zoveel heen te gaan. En dan weer opnieuw dat te gaan doen.
6: Geen liefdesverdriet meer in je leven?
7: Nee, dat wil ik niet.
6: Nee.
7: En mijn hoofd begint nu eigenlijk te zeggen... ik ben nu pas begonnen. En dat is heel raar dat ik moest door 82 jaar heen... om nu te komen op dit moment dat ik misschien... even een kleine moment dat denkt, nou, misschien ben je toch wel heel goed bezig.
6: Ah, dat is een ontwikkeling.
7: Oké. En jij bent mijn getuige.
6: Ja, ik heb het genoteerd. Wat is de belangrijkste les in het leven geweest?
7: Jezelf.
6: Die je geleerd hebt.
7: Jezelf te zijn. Durven risico's te nemen. Durf voor jezelf op te komen op de juiste manier. Niet aan een demonstratie, maar wel respectvol naar andere mensen toe. En als je niet met elkaar eens bent... is dat je moet wel proberen dan je standpunt... op een goede manier uit te leggen of over te brengen.
6: En een van de vragen was ook... Wat ziet er in de toekomst dan nog allemaal in? Nou ja, in ieder geval op de korte termijn die voorstelling.
7: Ik hoop deze voorstelling... dat ik het eind van het jaar en volgend jaar op tournee kan brengen. Dat ik het naar mensen toe kan brengen. Het kan overal terecht. Het hoeft niet per se in een grote Schouwburg of zo te zijn. Maar waarom ik zelf een beetje heb gezegd... dit moet de laatste zijn... is niet dat ik niet wil werken, of juist niet. Maar het heeft financieel heb je zoveel consequenties... om je regisseur, je schrijver, je techniek. En op een gegeven moment je bankrekening zegt... ja, je moet toch een beetje voorzichtig zijn.
6: Ja, ja. Dus helaas. Dit wordt het laatste kunstje. Als je het zo mag zeggen.
7: Ja.
6: wat hoop je eigenlijk dat mensen, nou, laten we zeggen, over 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar... van jou herinneren dan?
7: Oh, wauw. Dat is
6: niet alleen dat gewoon doorgaan.
7: Nee. Dat moeten we niet op de grafsteen zetten. Dat gaan we niet doen. Dat ik gewoon, ja, ik weet niet, oprecht was. Misschien soms ingewikkeld. Ik weet niet. Ik geloof wel dat ik een goed mens ben. Ik weet niet, dat geloof ik wel. Een enkel keer in mijn hele leven heb ik iets gehad van, ik weet niet of het je mag, of je manier van doen en laten, ik weet niet.
6: Nou, ja. Ik denk dat je een lieve man bent met heel veel mooie dingen gewoon waar je op terug kan kijken.
7: Nou.
6: Maar soms te streng voor jezelf.
7: Ja. Daar ben ik ook. Ja,
6: maar daar hebben we nu een beetje streep onder.
7: Ja, maar dankzij jou. Daar heb ik wat aan de komende week. Hè? Ja. Dus.
6: Succes zeggen we niet, hè? Toi. In de theaterwereld.
7: Dank je wel.
6: Ja, zet hem op, zou ik zeggen.
7: Dankjewel.
6: Drie voorstellingen voorlopig in Hart.
7: BarryStevens.nl. Ja.
6: Barry, dankjewel voor komst naar de perstribune. De theatervoorstelling The Importance of Being Barry is op 24, 25 en 26 juli te zien in Hart. Het museum in Amsterdam. En er zijn nog kaarten.
7: Dank je.
6: Dank voor het gesprek.
7: Dank je wel.
6: Zometeen na het NOS-journaal ontvang ik zanger en schrijver Rick de Leeuw hier in het Tourcafé op NPO Radio 1.
5: NPO Radio 1.
10: De Kunststof-podcast is 3 weken lang te vinden op de Parade in Den Haag. En te horen op NPO Radio 1. Met deze week...
11: Acteurs Luca Butsel en David Westra staan allebei met hun eigen gezelschap op de Parade. En zijn ook allebei te gast in een dubbele uitzending van de podcast Jongstof. Live vanuit onze eigen tent op het festivalterrein in Den Haag. Kom gezellig langs of luister naar Jongstof op de radio.
10: Vanavond om 6 uur op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
12: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
15: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
20: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
0: Jurgen van den Berg.
6: Goedemiddag allemaal. Zanger en schrijver Rick de Leeuw is zometeen te gast hier in het Tourcafé. Dat zit in beeld en geluid op ons nationale mediaarchief op het Mediapark in Hilversum. Inspiratie voor zijn teksten haalt hij onder meer uit de koers. En zelf rijdt hij ook nog geregeld rond in zijn wielenpakje. Nu eerst het laatste nieuws. In het NOS-journaal, hier is Dorold Megens.
21: De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen en ook zijn er veel gewonden. Brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Het ging om een grote aanval, zegt defensiespecialist Peter Weininga van het Haag Centrum voor Strategische Studies.
22: Wat opviel is dat met name het aantal kruisluchtwapens veel groter was dan normaal. Wat we tot nu toe hebben gezien eigenlijk zijn weliswaar massale aanvallen, maar met name in grote aantallen drones, paar honderd drones tot wel 800 drones, met daardoorheen gemixt een tiental kruisluchtwapens en ballistische wapens. Wat we nu hebben gezien is een veel kleinere aanval met drones, 125, maar veel meer ballistische wapens en kruisluchtwapens, in totaal wel 41. En dat is toch wel een significante afwijking van het patroon wat we tot nu toe hebben gezien.
21: Het Oekraïense leger zegt dat nog niet eens de helft van de raketten kon worden onderschept. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Zo raakten in de zuidelijke regio Zaporizhia 13 mensen gewond, onder wie 2 kinderen. Nog altijd rijden er vrachtwagens over de Merwedebrug, ondanks het verbod dat sinds gistermiddag geldt. Wie zich niet aan dat verbod houdt, kan een boete krijgen, zegt Rijkswaterstaat.
23: Wij zijn er ook mee bezig om de handhaving te regelen. Op het moment dat vrachtwagens daar nu overheen rijden en er staan borden dat ze daar niet naartoe mogen, dan zijn ze in overtreding en lopen ze het risico dat ze aangehouden worden door de politie.
21: Mogelijk worden op een later moment ook camerabeelden bekeken en kunnen er alsnog boetes volgen voor chauffeurs die zich niet aan dat verbod houden. De Merwedebrug bij Gorkum is dicht voor het vrachtverkeer, omdat op verschillende plekken het staal in de boog minder sterk is dan eerder werd aangenomen. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. Vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. Een automobilist onder invloed. Hij heeft vanochtend vroeg op de snelweg bij Naarden een tijd lang tegen het verkeer ingereden. Gebeurde op de A1 in de richting van Amsterdam. Spookrijder botste na 3,5 kilometer op een taxi, maar niemand raakte gewond. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour de France, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt namelijk voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na die controle om 5 uur niet meer heeft geslapen.
24: Het NOS-journaal.
21: In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in diezelfde Antwerpse discotheek een bezoeker doodgestoken. Een teleurstellende afsluiting van het WK voetbal voor Frankrijk. In een spectaculaire troostfinale verloren Les Bleus met 6-4 van Engeland. Betekende na 14 jaar het einde bij de Franse ploeg voor bondscoach Didier Deschamps. Contact daarover nu met correspondent Saskia Houttuin. Saskia, ja, een bizarre wedstrijd. Engeland stond met 4-0 voor in de rust. Frankrijk kwam toch nog terug. Hoe zijn de reacties daar zo?
25: Ja, nou ja, toen die 4-0 achterstand was, toen zijn in Parijs ook sommige cafés maar gaan sluiten vannacht, omdat niemand er eigenlijk nog zin in had en het eigenlijk niet meer kon aanzien eigenlijk. Maar ja, dan toch die comeback en die spectaculaire tweede helft met al die doelpunten. Dat heeft toch best wel veel goed gemaakt, lees ik ook in de Franse pers. Ondanks dus dat Les Bleus gisteren hebben verloren. Dat is toch wel de belangrijkste teneur van de stukken die ik erover lees.
21: Ja, het was 4-0 inderdaad in de rust. Het werd uiteindelijk 4-3. Uiteindelijk werd het 6-4 voor Engeland.
25: 6-4 voor Engeland.
21: Precies. Ja, nou had Frankrijk gehoopt de finale te kunnen spelen. Het werd de troostfinale en dan ook nog die verliezen. Ja, vonden ze de wedstrijd minder belangrijk? Zou dat het kunnen zijn?
25: Nou, toch wel. Het doel van gisteren dat de spelers ook wel hadden geuit, was er toch om een mooie wedstrijd van te maken. Ook omdat hun coach Didier Deschamps een waardig afscheid te bezorgen, zijn allerlaatste wedstrijd. Nou ja, dat liep dus toch wel anders. De Franse krant Le Monde die schreef, denk ik wel treffend, zij zeiden van ja, het is een wedstrijd die niemand eigenlijk wilde. Hè, zo'n troostfinale na die dramatische nederlaag eerder in de halve finale tegen Spanje. Maar toen hij eenmaal echt goed bezig was, toen ze goed op stoom waren met z'n allen, wil niemand eigenlijk dat hij ten einde kwam. Dus ja, het is een beetje bitterzoet, een verloren wedstrijd, maar wel een die nog veel slechter had kunnen aflopen als je kijkt naar hoe het ervoor stond in de rust. En die toch echt wel mooi en spannend is afgesloten.
21: Ja, en toch waardering, merk je dat? Waardering bij de Fransen voor Deschamps en wat hij gedaan heeft in die afgelopen 14 jaar?
25: Ja, dat is echt wel wat ik het meeste lees. Twee verloren wedstrijden die heel jammer zijn, maar niet echt heel veel afbreuk doen aan zijn lange staat van dienst. Hij is 14 jaar bondscoach geweest van Frankrijk. Hij kan het podium met opgeheven hoofd verlaten, schrijven Franse media. Hij wordt echt wel gezien als de man die het Franse elftal weer naar de wereldtop heeft gebracht sinds 2012. En er wordt nu ook al vooruitgekeken naar wie zijn plaats gaat overnemen. Dat is volgens alle Franse media Zinedine Zidane, een van de beste spelers die Frankrijk ooit heeft gehad.
21: Ja.
25: Het is nog niet officieel bevestigd, maar alles wijst er wel op dat hij deze week nog zijn handtekening gaat zetten en vanaf september aan de slag gaat.
21: Saskia, dank je wel. Dan gaan we keken even terug. We gaan vooruitblikken. In Spanje, daar stijgt de spanning. En ook in Argentinië. Vanavond kan Spanje voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen worden, als het in de finale Argentinië weet te verslaan. Vandaar ook die spanning daar. Correspondent Edwin Winkels, hoe is het in Spanje?
0: Ja, het WK moest hier op gang komen, maar met elke ronde dat het beter ging met Spanje, vooral de laatste rondes, dat ze echt allemaal toplanden hebben uitgeschakeld, Portugal, België en de laatste Frankrijk natuurlijk, is het echt gaan leven. Frankrijk was er heel druk al in alle steden. En zeker voor vanavond, elke stad, elk dorp heeft een plek uitgekozen waar een groot scherm wordt

0: Maar met elke ronde dat het beter ging met Spanje. En vooral de laatste rondes dat ze echt allemaal toplanden hebben uitgeschakeld. Portugal, België en de laatste Frankrijk natuurlijk. Is het echt gaan leven. Frankrijk was er heel druk al in alle steden. En zeker voor vanavond. Elke stad, elk dorp heeft een plek uitgekozen waar een groot scherm wordt opgesteld. Vaak in de open lucht of een sporthal. Of een stierenvechtarena zelfs. Dan kun je beter voor zoiets gebruiken dan waarvoor ze werkelijk bedoeld zijn. En er worden dan ook duizenden, tienduizenden, honderdduizenden mensen verwacht die op straat of anders in de bar, in de kroeg, die wedstrijd gaan kijken. En ik zag net de sportkranten pakken ook groot uit met tientallen pagina's elk. Krant As, grote foto van de wereldbeker van breng hem naar huis. Ja. Of de krant Marca met zo'n sterretje dat de wereldkampioen mag dragen op het shirt. Spanje heeft al een sterretje van 2010, er staat op geef haar een zusje, dus een nieuw sterretje. Ja. En een andere krant, Mundo Deportivo, met de naam eigenlijk van deze finale. Dat is La Finalissima. Dus de finale van alle finales.
1: Maar is de sfeer dan gekanteld de afgelopen weken? Dat ze er eigenlijk niet zo in geloofden en dat in één keer wel kwam? Is het zo?
0: Ja, het is een beetje kijken van door Spanje. Zag zichzelf. De spelers hebben zich altijd als favoriet gezien. Die zijn ook vol vertrouwen. Maar het publiek moet toch altijd een beetje erin groeien. Ook omdat Spanje, dat blijft een gek land met vele verschillende volken. Dat de Catalanen en Basken een beetje minder meeleven. Dat heb je nog steeds. Maar omdat juist die Spaanse selectie nu bestaat uit spelers uit alle hoeken van het land. Met onder andere 6 Catalaanse jongens, 3 Basken, 2 nog bijna Basken. Is het toch echt in het hele land gaan leven. En ja, willen ze voor zijn finale groot uitpakken.
1: Iedereen is er zo'n beetje in gaan geloven nu de afgelopen weken. Maar zijn ze er ook van overtuigd dat het goed gaat komen vanavond? Zitten ze met een positief gevoel in?
0: Als ze op de spelers afgaan wel. Ik zei het je al, die hebben enorm veel vertrouwen. Dat hebben ze nog meer gekregen natuurlijk nadat ze werkelijk een wereldwedstrijd tegen Frankrijk speelden. Toch de grote favoriet. Ze zijn een beetje bang voor Argentinië of die niet te ruw zullen spelen. Spanje. Eerder troffen ze Uruguay in de groepsfase en werden ze maar onderuit geschopt en geen gele kaarten werden er getrokken. En dat is het enige waar ze bang voor zijn.
1: En Messi dan? Messi natuurlijk.
0: Ja, en natuurlijk Messi. Ze kennen hem heel goed. Die jongens van Barcelona, iedereen in Spanje. Alle Spanjaarden hebben ooit wel tegen hem gespeeld toen hij bij Barça speelde. Maar de Spaanse verdediging is dit toernooi heel erg goed. Het was 1 tegendoelpunt in het hele toernooi. Dus Messi zal hard moeten werken om tegen Spanje een doelpunt te kunnen maken. Maar ja, je weet dat Messi uit kan pakken wanneer die wil.
1: Dat hebben we een paar keer gezien, hè? Ja.
0: Daarom. Dus het zal spannend blijven. Maar qua voetbal denken de Spanjaarden dat ze echt deze finale kunnen en moeten winnen.
1: Edwin, dankjewel. En plezierige wedstrijd vanavond.
0: Dank je.
1: Wandelen wordt steeds populairder onder jongeren. Dat is onder meer te zien bij de Nijmeegse Vierdaagse die overmorgen begint. Het aandeel twintigers dat meeloopt is in de afgelopen 10 jaar bijna verdrievoudigd. Volgens de Wandelbond komt dat onder meer door wandelfluencers op sociale media. Zoals Roos Vrijen, die maakt video's over haar wandeltochten.
2: Dit is wat ik meenam op een dagwandeling van 24 kilometer. Een lunch, overnight oats en wat snacks, veel water. En aan mijn glimmende hoofd te zien was het best warm, maar ook zo mooi. Ik word heel gelukkig van dieren onderweg en met name geitjes, want die zijn zo schattig. En de laatste kilometer alweer. Nog even een afsluitende boodschap. Volg je dromen.
1: Volgens Vrijen zijn veel jonge mensen op zoek naar rust in een druk leven en een doel om te halen. Nou, dat vinden ze dus in wandelen. Het weer, lekker wandelweer vanmiddag. Wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door, dat wel. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en dan wordt het opnieuw maximaal 23 graden.
3: ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
4: Je hebt nu vooral vertraging op de A12. Eerst vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens. 5 minuten vertraging. En vanuit Duitsland naar Arnhem heb je een kwartier extra nodig tussen de grens en Duiven.
5: NPO Radio 1. Max. Live vanuit het Tourcafé in Beeld en Geluid is dit de perstribune. Jurgen van den Berg.
6: Met dames en heren hier links van mij, Rick de Leeuw.
7: Ja, ja. Een mager applaus.
6: Nou, toch, het is al aardig vol hier in het Tourcafé. Rick, de belangrijkste vraag is misschien wel: doe je alles wat je doet nog altijd met hart en ziel?
7: Jazeker.
6: Ik laat even een stilte vallen.
7: Ik ook. Ja.
6: Jij hebt, dat is ook de reden waarom we jou hebben uitgenodigd. Normaal gesproken zit hier eigenlijk altijd een sportfiguur. Omdat we de aansluiting dan met de sport maken. We zitten hier in het

0: Tourcafé, en in die zin ben jij helemaal op je plek, want jij volgt die Tour al 100 jaar.
1: Ja, ja, ik vind het, de Tour de France is voor mij de zomer. Dus die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En al jarenlang.
0: Het begint de zomer eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja. Ja.
0: En hoort Radio Tour de France daar dan ook bij?
1: De radio, de televisie. Ik woon sinds 10 jaar in België, in Vlaanderen. En daar is wielrennen nog net iets groter en levensomvattender dan hier. Dus daar is er geen ontkomen aan. Het dorp waar ik woon nu, daar is vandaag de start van de U17 Ronde van Limburg. Dus junioren tot en met 16 jaar, die starten vandaag bij ons voor het café. Dus het dorp is al dagen in een verhoogde staat. En dat is heerlijk om dat mee te maken.
0: Eén café, geloof ik, hè?
1: In een dorp van 350 mensen volstaat één café.
0: Ja, las de reden dat jij wilde daar alleen maar wonen als er een café was.
1: Een café is een belangrijk onderdeel van mijn leven en van het dorpsleven. Dus waar die twee elkaar tegenkomen, daar moet dat, is dat een voorwaarde.
0: Vind je het dan niet jammer dat je nu hier zit en had je niet daar dan bij willen zijn?
1: Ja, ik vind dat jammer, maar eenmaal hier vind ik dit ook weer heel fijn.
0: Ah ja, oké. Okay. En dan, jij bent ook een man van de muziek. Wat is een typisch tourliedje? Welk liedje hoort bij de Tour de France?
1: Oeh, ik denk dan moet het iets Franstaligs zijn. Dus Été Indien of iets. Dat soort liedjes. Het liefste van die half zwoele, niet heel erg verantwoorde jaren 70 songs. Okay. Die zijn wel ideaal daarvoor. Dave. Dat soort muziek waarvan je denkt, oké, dit mag onderbroken worden voor een tourflits.
0: Ja, maar dan zit je er ook wel gelijk in met die plaat.
1: Ja, juist.
0: Nou, ik weet niet of die op het programma staat vanmiddag, maar onze muziek samenstellen luistert mee. Hij komt ongetwijfeld in deze 3 weken wel ergens een keer voorbij. U bent van harte welkom in het NPO Radio 1 Tourcafé in Beeld en Geluid. Dit uur praat ik dus met Rick de Leeuw. Hij is zanger, schrijver, geboren verhalenverteller en wielerliefhebber. Hij werd bekend als frontman van de band De Trukkende Keks. Al meer dan 40 jaar maakt hij met zijn muziek en boeken indruk op publiek in Nederland en zijn tweede vaderland, en dat is België. Dit is Tot 2 uur Media, dit is Sport, dit is de perstribune van Max.
2: De perskaart.
0: Rick de Leeuw, geboren 10 november 1960 in Haarlem. Graag een kort antwoord op de volgende vraag, Rick. Dit is mijn favoriete wielrenner.
1: J.W. Roy.
0: Dit is mijn lievelingsberg.
1: De Obisque.
0: Dit lied had ik zelf geschreven willen hebben.
1: I Don't Wanna Go Home van Southside Johnny and the Asbury Dukes.
0: Hierin kan ik koppig zijn.
1: Bier en het glas waarin het bier geschonken wordt moeten kloppen.
0: Oké.
1: Okay. Dus geen chimay in een Westmalle glas bedoel ik maar.
0: Ja, oké. Okay. En hier ben ik nog altijd naar op zoek?
1: Het antwoord op vraag 8.
0: Oké, wachten we even af. Dit was mijn slechtste optreden ooit.
1: Playbacken bij Koffietijd. Dat was begin jaren 90 en daar schaam ik me nog altijd voor.
0: Dit is een groot misverstand over mij.
1: Ik ben geen familie van Loekie de Leeuw.
0: Hier was ik lang onzeker over.
1: Dat dus.
0: Daar ben ik nog altijd naar op zoek. Oké. Okay. Ja, dat is natuurlijk gewoon ook zo. Wij bedenken die vragen ook maar. En als jij nooit ergens onzeker over bent, waarom zou je dan daarover liegen?
1: Ik zou niet durven zeggen dat ik geen onzekerheden ken. Maar die waaien ook weer over.
0: Ja.
1: Dus of ik ben over iets zo onzeker dat ik dat buitensluit uit mijn leven. Of ik overwin mijn onzekerheden.
0: Maar wat is zo'n tijdelijke onzekerheid dan?
1: Ik was geen naturel zanger. Ik ben eigenlijk een zanger die gretig gebruik maakt van het feit dat er geen klankideaal bestaat in popmuziek. Dus je hoeft, Tom Waits is ook geen geboren zanger. Je hoeft geen opera kwaliteit te hebben om een goede rocksong te schrijven. En dat maakt dat ik ondertussen ben ik wel redelijk zeker van mijn plek binnen de muziek. Maar dat ik zal nooit een bel canto zanger zijn. En dat duurt lang voordat je daar overheen komt.
0: Ja, ja. De laatste, ik vind het een mooi antwoord. De laatste, dit zou een goede titel zijn van mijn biografie.
1: Het komt allemaal goed.
0: Wordt die al geschreven eigenlijk of niet?
1: De biografie, ja? Daar werk ik dagen. Nee, ja, de biografie is iets wat je. Het is geen autobiografie, de vraag, hè?
0: Dus, nee, nee.
1: Dus of de biografie geschreven wordt of gaat worden, daar sta ik volledig bij.
0: Ja, maar dat kan natuurlijk ook eventueel zonder toestemming.
1: Ik denk dat het animo niet heel groot is bij biografen om zich over mijn leven te buigen.
0: Oké. Okay. We gaan er even op door.
2: Luister de Perstribune ook via onze podcast.
0: Is die J.W. Royce een goede wielrenner?
1: Ja.
0: Hij is een goede muzikant. Sowieso
1: een goede muzikant.
0: Prachtige liedjes schrijven.
1: Ik schrijf veel met hem samen. En J.W. en ik hebben wel een geschiedenis. J.W. was als jongen een veelbelovend wielrenner. De vlam van Knechtsel. Dus die wist vrij veel van wielrennen. En ik ben wel wielrenfan, maar ik fietste nooit. En JB en ik gingen samen met een paar vrienden elk jaar naar de Ronde van Vlaanderen om daar langs de kant de renners toe te juichen, te supporteren. En in 2010, denk ik, stond ik na afloop 's nachts in het café in Zingem. Café Sportpaleis. Ik weet nog, ik zie mezelf nog staan. 2 glazen in elke hand 1. En om 1:00 of 3 s'nachts roep ik tegen JB: en volgend jaar rijden wij hem ook de Ronde van Vlaanderen. En de volgende dag wist ik dat nog, dat ik dat gezegd had. En ik dacht, oh, maar hoe kom ik daar onderuit? Nou, niet. Dus ik heb daarna een fiets gekocht. En met JW ben ik beginnen fietsen. En het jaar daarna hebben we daadwerkelijk allebei de volledige Ronde van Vlaanderen gefietst.
0: Okay.
1: En dat heeft onze vriendschap enorm verdiept. En mijn bewondering voor de fietskwaliteiten van JW zijn toen enorm gegroeid.
0: Maar weet je wat ik grappig vind? Kijk, ik ken jou ook als zanger van de Truck en de Keks. Met charisma vooraan op dat podium. En dan op een wielrenfiets met zo'n mooi pakje aan en zo. En
1: met zo'n mooi pakje
0: benen geschoren. En dat...
1: Ik denk dat ik dat jaar mijn benen nog geschoren. Nu staat er gewoon tabak op. Maar toen was dat wel geschoren, ja. Je wilde toch wel volledig meemaken, ja. Alleen, ik had dus nog niet heel veel ervaring. Dat is om te zeggen dat ik echt geen ervaring had. En zo'n Ronde Vlaanderen is toch 260 kilometer met alle, dus de Koppenberg, Molenberg, Eikenberg, de Patersberg. Alles zit daarin. En ik vond alles lastig. En ik heb, denk ik, voor elke col een gelletje naar binnen geslagen, omdat ik niet beter wist. Dus ik denk dat ik 2 kilo ben aangekomen.
0: Okay.
1: Dus het was wel een ervaring. Ik heb toen een week lang honger gehad. Ik heb de dag daarna, dus als de profs rijden, gingen we natuurlijk gewoontegetrouw kijken. En ik heb geen rennen gezien. Ik heb de hele dag alleen maar hamburgers gegeten. Ik was, mijn lichaam was volledig ondersteboven.
0: Maar
1: was
0: eigenlijk
1: enorm in de war.
0: Echt door J.W. Roy ben jij ook gaan wielrennen.
1: Ja.
0: Meer of meer.
1: Ja.
0: Dat liedje van Southside Johnny, waarom is dat zo'n mooi nummer dat jij het zelf had geschreven willen hebben?
1: Nou, omdat ik het heel vaak geprobeerd heb. Blijkt achteraf. Ik weet nog dat ik dat lied heel tof vond. En toen ik op een gegeven moment zelf dacht, ik moet teksten gaan schrijven, had ik dat lied als voorbeeld genomen. Ik zou eigenlijk zo'n soort lied willen schrijven. En de eerste keer dat ik dat probeerde, lukte dat zo ontzettend niet, dat het lied dat het geworden is helemaal niet lijkt op dat lied. En ik vond het eigenlijk zwak van mezelf dat ik een lied probeerde te schrijven wat zo ontzettend niet lukte dat het een ander lied werd. En dat is Nu of Nooit geworden van de Keks. Dus eigenlijk is dat een tof lied. Ik zing er af en toe nog.
0: Ja.
1: Maar af en toe komt het besef weer boven dat dat eigenlijk een volledig mislukte versie van I Don't Wanna Go Home van Southside Johnny is. En daar word ik toch wel blij van. Dus eigenlijk een goed lied schrijven is heel slecht proberen een ander lied te schrijven.
0: Ja, en kan dus ook leiden tot weer iets heel moois.
1: Juist.
0: Ja. En dat, over dat bier, dat moet je nog even uitleggen. Dat moet in het goede glas.
1: Ja.
0: Ben je nog van vaasjes en fluitjes en zo, dat soort dingen? Of drink je dat al helemaal niet?
1: In België wil ik wel eens nog een pintje drinken, zoals dat heet. Maar, dus je hebt een verschil tussen pintjes, dat is het pils, hè, dus mm-hmm. de pilsbieren, en je hebt bier. En bier, dat zijn eigenlijk de trappisten of de kasteelbieren. En dan wordt het wel belangrijk dat je het juiste glas met het juiste bier.
0: En als dat niet gebeurt, wat gebeurt er dan in jou?
1: In Vlaanderen komt dat heel zelden voor. Dus in een café is het ondenkbaar. Als een café Duvel schenkt, dan is dat een duvelglas. Als die Orval schenkt, is dat een Orval. Als er geen Orval glazen zijn, dan zegt hij, sorry, we hebben geen Orval.
0: Oh, okay.
1: En dan wacht hij tot de glazen weer terugkomen en dan spoelt hij ze en zegt, ah, Er is weer overal.
0: Ja, ja. En dat is op het Nederlands terras niet altijd het geval.
1: Dat weet ik eigenlijk niet goed. Ik bedoel, ik ben niet zo van het verschil tussen Nederland en België.
0: Er zijn verschillen. En zeker ook in de bediening en de vriendelijkheid en dat soort dingen toch wel.
1: Maar ik ga er niet zo in mee. Zowel in Nederland als in België zijn er zoveel meningen over en weer. En ik kan elke mening logenstraffen met een tegenvoorbeeld. Dus ik denk dat het genuanceerder ligt. En je kan in Nederland heel goed lunchen. En in België zeggen ze dat het altijd karnemelk en een broodje kroket is. En dat is gewoon niet zo.
0: Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel, ik ben daar zelf de laatste jaren zeker van dat generaliseren. En zo van de Belg is dit en dat en dat. En de Nederlander dat. Dat is niet zo. We zijn allemaal individuele types.
1: Juist.
0: En iedereen heeft zo zijn dingen.
1: Dat is waar. Iedereen heeft zo zijn dingen. Ja. Ik vind dat een goede... Dat zo zou jouw biografie kunnen heten.
0: Ik schrijf hem even op. Ja. Rick de Leeuw is zanger, schrijver, dichter en wielerliefhebber. Bij het grote publiek werd hij bekend als frontman van de Truck & Keks. Een rockband waarmee hij in de jaren 80 en 90 furoren maakte. Na het uiteenvallen van die band bouwde hij aan een carrière... Als soloartiest, presentator, schrijver, woont tegenwoordig in België, het land waar zijn rijke taalgebruik en zijn scherpe observaties nog meer worden gewaardeerd dan in Nederland. Kortom, dit uur Rick de Leeuw op de perstribune van Max.
2: De perstribune, live vanuit Beeld en Geluid in Hilversum.
0: Even over de Tour. Die heb je helemaal van begin af aan gevolgd al, ook dit jaar.
1: Zoveel mogelijk, ja, ja.
0: En hoe doe je dat?
1: Hoe doe ik dat? Op tijd de televisie aanzetten.
0: En de Belg of de Nederlander?
1: In België zet je de Belg op. Omdat als je in het café mee wil praten en afloopt... dan moet je ongeveer dezelfde commentaar hebben geluisterd.
0: Renate en José.
1: Ja, ja, ja. Ja, en dat is toch wel bijzonder. En ik vind die manier waarop ze in België de hele middag vol praten... ik vind dat schitterend. En ze hebben daar een manier voor. Dus je zet je tv aan en je gaat gewoon door met de dingen waar je mee bezig bent. En op een gegeven moment hoor je een lichte stemverhoging. Dan denk je, er is een ontsnapping of er is iets gebeurd. Dan loop je even naar de televisie, kijk je wat er aan de hand is. En dan denk je, er valt mee. Of je blijft zitten, wat ik vaak doe. En dan word je langzaam en zeker die rit ingebabbeld. Ja. En ik vind dat is toch een zowel taalgebruik. Ze hebben prachtige zinnen, bouwen ze op. Het eindigt altijd met een werkwoord. Ze doen dat goed, zeer verzorgd. En de informatie die gaat van kabbelen en babbelen tot achtergrondinformatie. José de Kouwer is die weet toch heel veel. En die is zeer bereid om dat te delen.
0: Lopen de onze kloppen, die is dat gewoon.
1: Ja, maar ook die leest zo'n rit op een heel andere manier dan de commentator zelf. Omdat die weet wat er in die ploegleiderswagen allemaal wordt besproken. En die heeft allerlei achtergrondkennis, voorkennis. Die ziet dingen die anderen niet zien. Die snapt sommige dingen en zegt, ja, maar dat kan toch niet? Waarom rijdt die nou mee? Waarom stopt die nu? Ja. Waarom? En die krijgt toch bijna altijd gelijk op het eind.
0: Dat is grappig wat jij zei, want ik was gisteren ook een beetje aan het... ik dacht van ja, ik moet die slotklim vooral even gewoon zien. Hè? Dat werd van tevoren ook een beetje opgepompt van... nou, daar zou het wel eens kunnen gebeuren. En toen ineens werd ik ook geattendeerd door... ze gingen aftellen van 10 naar 1. Want dat was namelijk het moment om 4 uur... dat Lucien van Impe 50 jaar geleden de laatste Belg die de Tour ooit heeft gewonnen.
1: Ja, ja. En dat zijn dingen. En daarna werd er een Sammy Nering, de man die een reportage maakt elke dag voor Vive le Velo. Die Sammy Nering, die is op dezelfde dag jarig. En die wordt dus gisteren 50. En die ging dus gisteren bij Lucien van Impe, die is van Frankrijk terug naar België gereden, om bij Lucien van Impe een reportage te maken over 50 jaar daarvoor. En dat zijn dingen die maken ze... Dat is het zout en peper in een rit waarin... nog niet heel veel gebeurt. En daarna is het ook weer over. Omdat dan begint de kolde haak. Maar even, en dan wordt er zeer geconcentreerd gekeken naar wat allemaal gebeurt.
0: Kijk, wij zitten ook al heel lang te wachten op het Nederlandse toerwinnaar. 1980, Joop voor het laatst. In België is dat nog langer.
1: Ja.
0: Hoe erg leeft dat daar?
1: Ik denk dat nu Wout van Aert niet meedoet dit jaar... is die droom weer een jaar langer in de koelkast gezet. En van Wout van Aert weet je eigenlijk ook wel dat hij de Tour niet gaat winnen... zolang als Pogacar en Vingegaard meerijden. Maar de hoop is, die sterft als laatste. Dus in Vlaanderen, in België, blijft er toch altijd wel iets van... nou, stel je voor dat. En dan worden er allerlei scenario's bedacht.
0: Ja, en we hadden het er net zo straks al heel even over. Dat ik zei dat volgens mij, ik praat ook natuurlijk iedereen maar een beetje na... van eigenlijk is het natuurlijk best wel saai in de zin van... de strijd om de eerste plaats. Hè, al, van, al vanaf nou ja, de eerste week al een flinke voorsprong voor die Pogacar. En ja. Jij zei toen van, nee, zo moet je dat niet bekijken.
1: Ja, ten eerste moet Pogacar het doen. En Vingegaard is beduidend beter geworden het afgelopen jaar. En Pogacar blijkbaar ook, waardoor hij nog steeds die voorsprong heeft.
0: Ja.
1: En, maar je ziet dat ten opzichte van de rest, dat die twee zich afscheiden van de rest. En dat in de jaren 70 had je Eddy Merckx, in de jaren 80 had je Hino, je had in de jaren 90 Indurain, in de jaren 2000 had je, dat mag wel niet meer, want die is eruit geschrapt, maar had je Armstrong. Daarna kreeg je Froome. Ik ben heel blij dat Pogacar nu rijdt en Froome niet langer rijdt. Want ik vond Froome afschuwelijk om naar te kijken. Pogacar, daar zit iets speels, zit iets jongensachtig. Zelfs nu die al zoveel gewonnen heeft, blijft er iets onvoorspelbaars hebben. Wanneer gaat hij? Gaat hij? Ja. Hoe gaat hij? Welke plannen heeft hij? Soms gaat hij 70 kilometer van tevoren. Het is krankzinnig wat hij allemaal
0: dat
1: doet.
0: Dat is denk ik ook het mooie aan hem. Dat hij niet, hij is niet zo, zeg maar, er zit niet een hele berekende. Hij doet het ook op gevoel, heb ik het idee nog, voor een deel.
1: Ja, wat hij kan, kunnen weinig mensen. Want er weet ik uit eigen ervaring op vele gebieden, er is een heel ander talent vereist om de top te bereiken dan om aan de top te blijven. Dat zijn eigenlijk twee tegengestelde bewegingen. Je moet heel revolutionair en vooruitstrevend denken om aan de top te komen. Daarna moet je, om aan de top te blijven, moet je heel behoudend, moet je conservatief worden. Omdat je dan eigenlijk in de verdediging moet. Omdat de rest valt jouw positie aan. Ja. En Pogacar heeft er geen last van.
0: Die blijft, doet dat niet eigenlijk.
1: Dat blijft een jonge hond. En dat is onwaarschijnlijk knap. En daar kan ik heel graag naar kijken. Terwijl Chris Froome, mag ik nog heel eventjes ik denk niet dat er nu één renner, of hij nou prof of niet prof, of liefhebber of hobbyist of wielertoerist is, die in zijn jonge jaren heeft gedacht, oh, ik wil later worden als Chris Froome. Nul! Ik denk dat je kan de hele wereld uitdagen. Ik denk dat je na maandag altijd nul briefkaarten binnen hebt. Niemand wilde als Chris Froome zijn. En Pogacar, iedereen droomt toch van een gele trui als Pogacar.
0: Dat is ook natuurlijk met zo iemand, we hebben dat nu met het voetbal ook, hè? Messi. Ik lees toch ook om me heen veel mensen die dan toch een soort wrok tegen die Messi koesteren, terwijl het een wereldberoemde en prachtige voetballer is. Mensen hebben ook de neiging om zo'n Pogacar, als hij dan weer die Tour gaat winnen, dat wordt dan een beetje gewoon en dan gaan ze zich daarop afgeven. Dat is niet terecht, zeg jij dus.
1: Ja, dat is niet terecht, zeg ik. Ja. Nee. Ja, ik vond, Messi tegen Engeland was toch van een zeldzaam hoog niveau.
0: Hij maakt het verschil.
1: Hij maakt het verschil en hij snapt op een gegeven moment waar de ruimtes liggen. Hij creëert zijn eigen vrijheid. En die benut hij op een magistraat. In het begin speelde hij nog heel erg alsof hij zelf de beslissende rol wilde spelen. Zo, ik ben de messias van Argentinië en ik zorg dat de Maradona voorgoed vergeten wordt. En op een gegeven moment heeft hij zich toch meer dienstbaar opgesteld. En maakt hij dat twee spelers kunnen gloriëren dankzij hem. Ja. En dat is mentaal zo groot. Dat zie je Cristiano Ronaldo bijvoorbeeld niet doen.
0: Nee.
1: Messi is toch wijzer op de een of andere manier. Als je Messi alleen beoordeelt op hoeveel doelpunten hij maakt, of wat hij doet, of hoe lang hij al bezig is, of zijn afschuwelijke tatoeages, dan zijn er natuurlijk dingen om hem inderdaad af te schrijven. Maar er zijn eigenlijk, als je kan kiezen tussen afgunst en bewondering, kies dan voor bewondering.
0: Ja. We hebben jou gevraagd naar een hoogtepunt uit deze Tour. En daarvoor gaan we exact een week terug naar zondag 12 juli.
3: Waar blijft de acceleratie? De finish komt steeds dichterbij. Daar is de acceleratie van kop af. Mathieu van der Poel, Pidcock lijkt al gezien. Johannes op zijn wiel. Van der Poel hakt door, trekt door, beukt door, racht door, sprint door. En gaat in Ussel de negende etappe winnen. Mathieu van der Poel wint voor Johannessen, Pidcock en van der Poel. De vijfde plaats gaat naar Ganna voor Mats Pedersen. Mathieu van der Poel.
0: Je hebt kippenvel op je armen, Rick. Als je dit terug hoort.
1: Ja, en we hebben hier ook vertraagde beelden ervan. Dus op beeld gaat hij de finish nog halen.
0: Ja.
1: Dus hij gaat het straks nog een keer doen. Maar ik vond dat zo. Van der Poel, ik vind dat een zeer goede renner. Maar daar vertel ik niks nieuws. Die staat voor mij voor een generatie wielrenners die niet afgunstig is, die enthousiast is ook, die een tweestrijd met Van Aert lang heeft gehad in de cyclocross. En die accepteert als andere mensen beter zijn en zelf graag de beste wil zijn. En wat ik zo mooi vind van afgelopen zondag is dat hij een paar dagen weliswaar vruchteloos, maar toch prachtig de sprints voor Jasper Philipsen aangetrokken had. Dat eigenlijk een Philipsen in goede doen, die wint twee etappes achter elkaar, dankzij Van der Poel, maar die pakt het niet. En dan krijgt Van der Poel de kans, maar genereert van zichzelf de kans om te ontsnappen. Rijdt dan 70 of 80 kilometer met een klein groepje. En doet daar het levendeel van het kopwerk. Ja. Want ik dacht, jongen.
0: Spaar je een beetje.
1: Maar de rest deed zo 6 meter kopwerk, 10 meter, gelijk de elleboog los van kom maar af. En dan pakte Van der Poel erop. Die hield dat clubje eigenlijk net uit de greep van het peloton. En heeft dan nog macht genoeg om die finale te winnen. Terwijl hij dus 2 dagen daarvoor Philipsen zo uit de wind heeft gezet. Dus die kan zoveel.
0: Het is een fenomeen.
1: Het is, ja, absoluut. Ja, en ja. Vorig jaar was het EK bij ons in het dorp. Dus wat ik zei, niet alleen de U17 komt bij ons in het dorp, maar ook het EK rijdt dan 3 rondjes door Limburg. Omdat als het in Limburg is, komen ze door het dorp. Omdat Heks ligt tussen 2 kasseistroken die ze altijd doen als ze in de buurt zijn.
0: En dan heb je het dorp daarover op uitgekozen?
1: Tegen mijn vriendin zeg ik altijd dat toeval is.
0: Okay.
1: Maar dus die komt over de kasseistrook. En op een gegeven moment, ik sta dus langs Manshoven, kasseistrook. En Van der Poel die komt en die zet daar even aan. En dan zie je hoe dat lichaam, hoe die machine één wordt met die fiets. En hoe dat, daar word je ontzettend blij van. Als even, dat kan.
0: Even een vraag nu met het spreekwoordelijk pistool op het hoofd.
1: Ja.
0: Je mag je leven overdoen. Die truck en de keks vergeten we even. De bolletjestrui in de Tour of linksbuiten bij Ajax?
1: Linksbuiten bij Ajax.
0: Echt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Daar was ik al bang voor.
1: Nee, natuurlijk. Maar als ik dat dan had gedaan, hè, dan had ik hier nu gezeten als linksbuiten van Ajax. Ja. En dan had je mijn pistool op de hoofd gezet. Dan had ik gezegd, nou, doe dan maar de bolletjestrui.
0: Want jouw debuutroman gaat daarover. Hè? Over de man die eigenlijk voetballer wilde worden, maar ja, toen als tweede keuze maar rockster werd.
1: Ja. Ja.
0: Maar, nee, een prachtig verhaal. Volgens mij.
1: Nee, ik was, denk ik, een jaar of 9 of zo. Toen werd ik volledig gevangen door het voetbal. Ik heb jaren echt, 's ochtends voor school. Ik was eigenlijk alleen maar. Als ik jarig was, vroeg moeder: wat wil je hebben? Zei ik: een bal. En zei ze: wil je misschien nog iets anders?
0: Moet je even
1: omdat ze me op andere gedachten wilde brengen, zei ik, nog een bal. Dus dat was voor mij, ik was redelijk monomaan. En ik dacht dat ik uiteindelijk wel uitverkoren was om in de voetsporen van Johan Cruijff te treden.
0: Maar toen al zeg maar dat vele oefenen, balletjes schieten, weet ik veel, dat was toen al met het idee, misschien kan ik daar wel groot in worden.
1: Nee, ik was ervan overtuigd dat ik niet misschien, kom op, daar was ik niet onzeker
0: maar over. Waar kwam dat moment dat je dacht, nee, dit is het toch niet dan?
1: Eigenlijk al toen ik naar kostschool werd gestuurd, toen ik 12 was, toen dacht ik, oh, dat is lastig, want meneer Michels gaat me hier op de koer niet ontdekken. En gaandeweg kwam toch ook het besef wel dat ik net iets minder getalenteerd was. En dat ik eigenlijk alle jeugdselecties makkelijk doorkwam omdat ik linksbenig was, waar er gewoon minder van zijn. Dus, ja. Als je een beetje snel bent, een beetje balvaardig en wat inzicht hebt, dan kan je als linksbuiten toch vrij snel doorstromen. En dat was ook mijn nadeel, omdat ik dacht, oh, dat lukt allemaal wel. Dus ik deed ook niet ontzettend veel. Ik vond het gewoon heel leuk om te doen. En op kostschool was ik eigenlijk blij dat ik op mijn 16e de Jam zag in Paradiso. En toen werd in één avond werd voetbal afgeschreven en kwam muziek in mijn leven.
0: Prachtig, ja. Kijk, en dat wielrennen is dus echt van later ook. 2010 zei je voor het eerst eigenlijk.
1: Nou, 2011 dat ik de Ronde Vlaanderen voor het eerst reed. Maar nee. Wielrennen zit er al heel vroeg in. Ik was denk ik in de Tour van 1968 was ik 7.
0: En Jan Jansen.
1: En de beslissende tijdrit tegen Van Springel, zeg maar. die, ik zat met mijn vader in de auto en we wilden snel naar huis zijn. Want dat werd op televisie uitgezonden. En mijn vader zag dat we dat niet gingen redden. En toen hebben we ergens op 25 kilometer van huis aangebeld bij wildvreemden. Om daar, en zei, mijn vader die was nog een imposante figuur. En die zei, het was niet zo dat hij zei: goedemiddag, wij komen op televisie. Maar hij zal het gevraagd hebben. Mogen we bij u de finale zien? Dus dan hebben we de ontknoping hebben we bij wildvreemde mensen meegemaakt. Ja, ja, ja. En dan ben ik nog altijd. Dat was voor mij wel een magisch moment.
0: Ja, ja, grappig.
1: Want, dus voor mij zat wielrennen. En toen het jaar daarna kwam Eddy Merckx. En Eddy Merckx, daar was ik ontzettend fan van.
0: En waarom is, want dat is ook vaak moeilijk uit te leggen aan mensen die dan niks met sport hebben in het algemeen. Of met voetbal of wielrennen. Waarom is
1: bestaan
0: dat,
1: die?
0: Ja, die zijn er. waarom is dat wielrennen zo'n mooie sport? Ook vanwege de verhalen, denk ik toch ook. Hè?
1: Vanwege de verhalen, maar ook. Elke sport is een soort vereenvoudiging van het leven zelf. Alleen dan met regels die vrij overzichtelijk zijn in tegenstelling tot het leven zelf. Dus eigenlijk is het een hele goede leerschool voor jongens zoals ik. En ja, bij sommigen blijft dat. Ja, en ja. Maar ik kan zelfs laatst toch weer dan zit je in een café en er staat snooker op. En dan zie je die finale, denk je, wow, dat was zo'n spannende finale. En dan zit je toch wel opeens weer de hele nacht te kijken, omdat die laatste frame niet gemaakt wordt. Ja. Dus eigenlijk kan elke sport kan heel mooi zijn. Ik heb Formule 1 afgeschaft voor mezelf. Okay. Maar voor de rest is elke sport de moeite waard.
0: En waarom is dat het laatste? Want daar zijn ook heel veel mensen liefhebber van.
1: Ja, dat snap ik dan niet meer.
0: Maar heb je dat wel gekregen?
1: Ja. Ik vond het prachtig. Maar toen een paar jaar geleden Verstappen wereldkampioen werd, omdat Hamilton overnieuw moest beginnen, omdat er in de 6 rondes voor het eind had Hamilton zoveel. Die zou fluitend kampioen worden. En opeens werd het, omdat er ergens in een ander land een meeuw op een paal was geland, moest alles overnieuw. En dan dacht ik, kom op, dit is niet goed. En dat gevaar lopen ze met voetbal ook. Wat er in Amerika bij België gebeurd is, dat een rode kaart van die Balagoen opeens geen rode kaart is en dat hij mee mag voetballen. Je moet niet te veel klootviolen met die regels.
0: Of een haar die dan de bal toevallig raakt.
1: Dus je dat is niet vanwege de tradities of zo, maar je moet regels eerst veranderen voordat je ze andersom toepast. En als je daar mee gaat schamotteren, zeggen ze bij ons, dan haal je de fundamenten eronder vandaan. Dat is gevaarlijk.
0: Jij hebt net verteld over Jan Janssen 1968, maar we hebben gevraagd een hoogtepunt uit de tourgeschiedenis en jij kwam met een allerlaatste dag in de Tour van 1989. We gaan luisteren naar het verslag van Leo Driessen in Radio Tour de France.
4: Gaat hij hem verspelen hier, Laurent Fignon? Hij kijkt nog eens, hij gaat heel erg diep. Gaat hij het redden of niet? Hij gaat het niet redden, Laurent Fignon. Hij gaat het denk ik niet redden. Oh, wat een sensatie hier op de laatste dag op de Champs-Élysées. Laurent Fignon, die gaat zoveel tijd verspelen dat hij het niet gaat redden. 27... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Tour de France 1989 is gewonnen door die kleine Amerikaan Greg LeMond. Want hier komt hij over de streep, Laurent Fignon. En hij heeft het verloren. Gedesillusioneerd, dood en doodmoe, ligt daar de verliezer van de Tour de France 1989. En Greg LeMond, de Amerikaan, die wordt omstuurd door fotografen. Want als ik het goed zeg, dan wint hij hem met 8 seconden verschil.
0: Ja. Rick de Leeuw, wielerliefhebber ook vooral. Ja. Dit was een tijdrit, hè? Daar eindigde de Tour mee toen.
1: De Tour eindigde met een tijdrit, ja. En Fignon had een niet grote voorsprong, maar LeMond had zeer goed gereden. Ik weet niet of dat het eerste. LeMond was nogal innovatief. Die heeft de klikpedalen ook geïntroduceerd in het peloton. En achteraf is nog, ik weet niet of het wetenschappelijk bewezen is, maar het lijkt erop dat Fignon door zijn luchtweerstand kleiner was. Dus dat hij had meer weerstand vanwege zijn staartje.
0: Ja.
1: Dus hij droeg een staartje.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Dat blijkt uiteindelijk die 8 seconden verschil te hebben opgeleverd.
0: Ja, ik wil het wetenschappelijk onderzoek daaronder dan wel eens zien. Maar het zou kunnen natuurlijk.
1: Het zou kunnen. Ja. Hij was de verliezer, volgens Leo Driessen. Ja. Maar dat vind ik... bij dat soort momenten moet een commentator zich verspreken. Dat is het minste wat hij de werkelijkheid kan.
0: Wat ben je als wielrenner eigenlijk, jijzelf? Ben je meer een klimmer? Ben je meer zo'n...
1: Ik ben gebouwd voor de afdaling.
0: Ja, oké.
1: Maar ik klim wel graag. Zo, ik zei ook, de lievelingsberg is de Obisk. Dat is, ik vond het een geweldige klim om te doen. Ik ging de lastige kant, dus eerst de Soulore op. En die is nogal pittig bij momenten. En dan, als je de Soulore hebt gehad, klein stukje afdaling. En daarna gaat hij zo 4% nog omhoog tot de top van de Obisk. En dat laatste stuk, dat is, je hebt in België, of in Frankrijk, je hebt van die ski-resorts, waardoor je op een slingerweg zo de berg oprijdt. Maar de Obisk is nog ouder en die je rijdt langs de berg en niet op de berg. Dus als je naar Hautacam rijdt, dan zie je eigenlijk alleen maar links een koe, rechts een boom en dan, of andersom. Maar je ziet, vanaf de Obisk kan je zo het dal in kijken. Ja. Je kijkt het dal in en op een gegeven moment, weet ik nog, toen keek ik op de vleugels van een arend of een andere grote roofvogel. En dus je rijdt boven een vogel die normaal gesproken alleen maar als een vlekje heel hoog is. Ja. En opeens rij je daar boven. En ik werd helemaal... Huh? Ik, dat is een geluksmoment wat ik nog regelmatig ervaar. En dat is zo, dat ik ook heel rare geluiden begon te maken. Zo, ja! Ik was zo... dat zal een beetje die ijle zuurstof zijn. En de vermoeidheid. Maar ik was... dat was... Zo fijn, euforisch was dat.
0: Jij doet ook inspiratie op, dan neem ik aan, op de fiets. Tenminste, niet zo letterlijk van, oh, daar vliegt een roofvogel en daar ga ik een liedje over schrijven, maar meer...
1: Nee, ja.
0: Of is dat niet zo?
1: Una Paloma Blanca heb ik niet geschreven, nee. Maar ik vind, fietsen is voor mij een manier om sowieso gedachten te ordenen. En dat is al een deel van de inspiratie opdoen. Teksten uit mijn hoofd leren voor concerten of toneelstukken, dat gaat ook heel goed op de malende pedaaltred van een berg op. Je hoofd krijgt ruimte, de deuren gaan open. En dat kan zich op heel veel manieren uiten. Ja.
0: Soms wel letterlijk, wielrennen als inspiratiebron. Bijvoorbeeld... Als eerste, dat is een lied dat jij samen met J.W. Roy hebt geschreven. Eerder genoemd al. Naar aanleiding van de tragische dood 2011 was dat van de Belgische wielrenner Wouter Weiland. Even luisteren.
5: Toen het leven plots vol in de remmen kneep. Waar dacht je aan? Je eerste fiets, de eerste sprint, je eerste bloemen. Winnen en verliezen. Schoot het in een flits aan je voorbij of was er meer? Dacht je aan de vrijheid die je voelde als je 's ochtends langs de Schelde reed? Een vroege boot trekt de plooien van het water strak. Koeien drijven als schaduwen in de flarden ochtendmist. En daardoorheen het zoete zoemen van jouw fiets en jij. Of dacht je aan wat nog komen zou

0: Ja, het wielrennen als inspiratiebron voor een liedje met niet zo'n mooie aanleiding in dit geval. Maar dat kan ook, wel mooi.
1: Ja, ik vind dit, dat is een in mijn ogen nog altijd aangrijpend lied naar aanleiding van een aangrijpende gebeurtenis. En ik weet nog dat we dat opnamen in Sporthuis Hubert in Sint-Willebrod. Ja. Sint-Willebrod, het wielerdorp bij uitstek van Nederland.
0: Dit heet ook de Sint-Willebrod-sessies, hè, waar dit allemaal gebeurd is.
1: Ja, en ik weet nog dat we naar aanleiding van die plaat ook gingen optreden in Sint-Willebrod. En de middag voor het optreden hebben we de Yellow Jersey Classic gefietst. Dus met alle artiesten en met een keur aan Nederlandse gele truidragers. Ik denk dat alle Nederlandse gele truidragers nog in leven, die waren daar verzameld. En op een gegeven moment vond ik mezelf terug in het wiel van, neem maar echt, dus ik reed recht achter Joop Zoetemelk en Jan Jansen.
0: Wauw.
1: Ja, dan komt er zoveel samen. Dat is, en dat maakt het wielrennen zo ontzettend bijzonder. Want we hadden het net over de Obisk. De dag voordat de Tour de France de Obisk beklimt, kan je dat zelf doen. En de dag daarna ook weer. Ja. Dat is een sport op de openbare weg. De enige sport die ik ken op de openbare weg. Je kan niet zeggen, nou, dat vond ik wel tof, die WK-finale. Morgen vliegen we naar New York, gaan we op dat veld ook even een potje ballen. Dat kan niet.
0: Nee.
1: Maar je kan altijd, je kan de Mont Ventoux, kan je elke dag, als hij niet afgesloten is vanwege storm, die rijden.
0: En de helden zijn nog steeds echt aanraakbaar. Ja, soms schiet dat een beetje door op die berg, als je dat soms ziet. Gisteren ook weer, dat is het publiek wel heel dichtbij soms. Ik vind het soms gevaarlijk wat ze doen, die gekken die meelopen. En
1: maar het is nog nooit fout gegaan. We hebben Eddy Merckx een keer die leverslag gehad in 1975 of zo. Waarvan nog steeds niet duidelijk is of dat nou het eind van zijn carrière
0: van
1: in heeft geluid.
0: In België ook wel dat mensen hem aanraken.
1: Mensen gooien met bier en met dingen. Dat is niet zo netjes.
0: Nee.
1: Maar dat is de cyclo. Dat is niet bij de Tour de France gaat er eigenlijk. Eigenlijk zouden we moeten zeggen, we vinden het heel knap. Ja. Dat zelfs in die oranje bocht van Alpe d'Huez elke renner gerespecteerd wordt en door mag en kan. En dat eigenlijk nog nooit mis is gegaan. Ik vind dat is toch eigenlijk
0: Rick, dit is een ras optimist weer in jou.
1: Eerbetoon aan de beteugeling van de emotie van de mens. Ja. Ik vind dat geweldig. Er is geen politie nodig. Er is niks nodig om dat toch in banen te leiden. Om iedereen blijkbaar op het juiste moment zich kan inhouden. En je wil niet degene zijn die de Tour de France beslissend beïnvloed door met je zatte kop daarvoor.
0: Het is natuurlijk wel gebeurd ook, dat iemand foto's stond te maken, dat iemand er tegenaan reed en dat soort dingen. Maar goed, ik zei het al, ras op de
1: Ja, maar een foto maken is niet het uitzinnig van vreugde meerennen in een duivelspak of als een obelik.
0: Hoe kan het dat jij nog zo optimistisch bent over van alles?
1: Ten eerste vind ik optimisme een morele verplichting. En het alternatief is niet optimistisch zijn. En dan gebeurt alles alsnog zoals het
0: en
1: gebeurt.
0: Is dat wel eens lastig in 2026 anno nu met alles wat er in de wereld gebeurt?
1: Ja, natuurlijk.
0: En wat is het medicijn daar dan tegen?
1: De sport.
0: Oké. Okay.
1: Nee, ik denk toch hoe als je op korte termijn kijkt, van vandaag op morgen alles mis en gaapt er een enorme afgrond. Maar als je op lange termijn kijkt, gaat eigenlijk alles vrij goed. Zo, er is minder criminaliteit dan 50 jaar geleden. Er is minder honger in de wereld dan 50 jaar geleden. Er is eigenlijk, het gaat slecht met de wereld, maar het gaat al minder heel erg slecht dan 50 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dus je mag ook naar de naar de dingen kijken in, in een zeker perspectief.
0: Maar dat is in dit tijdsgevricht wel eens lastig. Hè? Dat mensen de feiten soms niet willen zien of bewust negeren. En dan, maar wat roepen aan de andere kant. Maar de feiten tonen vaak wat anders aan.
1: Ja, precies. Dus dat is, je zegt het zelf. Ja. En ik vind dat een hele goede conclusie.
0: Ik wil nog heel even over de truckende keks hebben. Want op NPO Radio 1 wordt met hart en ziel ook nog altijd wel gedraaid. In het VPRO-programma Jonge Helden, een magazine waarin de tweeling Daan en Willem Eckel eigenlijk de presentatoren waren, horen we een fragment. Daarin gaat het over wat rock and roll precies voor jullie betekende.
2: Fruit is geen rock and roll.
3: En wat is dan?
2: Vitamine is geen rock and roll.
3: Een wasmachine.
2: Kleren wassen is sowieso niet echt rock and roll.
3: Het moet vies zijn.
2: Nee, maar het mag niet fris zijn.
4: Geld is niet echt rock and roll. Voor ons.
3: Nee.
4: Rock and roll heeft te maken met langzaam onvolwassen worden, denk ik.
3: Niet volwassen willen worden.
4: Een beetje stom. Het is gewoon de speeltuin. Ja, het is gewoon de speeltuin van het bestaan. En als je daarin zit, dan hoef je er eigenlijk verder nergens iets van aan
3: te zorgen over te maken.
0: Ja, grappig om uit te zoeken wat rock and roll is inderdaad.
1: Is langzaam onvolwassen worden.
0: Ja. En niet vies, zeg maar wel een beetje...
1: Maar niet fris.
0: Ja, precies. Is dat ook zo? Kijk jij wel eens terug daarop, op die tijd ook nog?
1: Zelden. Nooit, eigenlijk, eerlijk gezegd. Ik heb daar een abstractie van gemaakt. Ik heb heel veel plezier gehad. En nu door naar het volgende. Dus ik kijk liever vooruit dan achteruit.
0: Ja.
1: Dus nee, kijk, maar als ik dit hoor, dan denk ik, wonderlijk. Maar het is een speeltuin. Ik bedoel, je hebt mensen die gaan naar hun werk en wij gaan spelen. Wij gaan naar dat is spelen. En dat is eigenlijk het leukste.
0: En wat je dan altijd hoort, hè, bandjes van in een busje ga je naar een optreden. Uh-huh. Dat mis je totaal niet, die romantiek, zeg maar, daarvan.
1: Nee, maar op zich in een busje gaan zitten kan ik altijd. Zou ik in principe zo nog kunnen doen. Maar nee, ik heb dat met heel veel plezier gedaan. Maar nogmaals, dat is een abstractie voor mij. Terug in de keks. Tof, plezier gehad. En nu niet meer. Ja. Nu iets anders.
0: Dus als er nu mensen hier bijvoorbeeld in die zaal zitten of aan de radio te luisteren, denken van er komt straks een moment dat het zoveel jaar geleden is of iets. Mm-hmm. Dat er een soort reunie komt van de keks. Daar hoeven ze niet op te rekenen.
1: Ik zou er niet al te hard op rekenen. Nee. Nee. Maar als die komt, ga ik zeker een keer kijken. Maar ik sta niet op podium dan.
0: Spreek je die jongens nog wel eens eigenlijk?
1: Sommigen, ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar dat is ook. Het is eigenlijk net als stoppen met roken. Ben je wel eens gestopt met roken?
0: Nee, ik heb nooit gerookt.
1: Nou, kijk, heb je wel eens in een bandje gespeeld? Nee, ook niet. Nou, kijk. Die zijn vergelijkbaar. Gewoon, je zit in een band totdat je daarmee stopt. En dat is met roken eigenlijk hetzelfde. En als je dan terug begint met roken, dan ben je gewoon eigenlijk niet zo goed bezig.
0: Ja, grappig. En dat is denk ik ook heel goed. Hè? Want er zijn ook mensen die blijven maar hangen in het verleden. Dat schiet ook niet op natuurlijk.
1: Precies.
0: Nee, gewoon door.
1: Door, naar voren.
0: Ja. Ik las het, want ik heb natuurlijk wat dingen gelezen ook over jou. En toen, ik vond dat een mooie uitspraak eigenlijk. Van je moet eigenlijk altijd werken met mensen waar je in beginsel niet te veel mee hebt of zo.
1: Ja.
0: Dat is een parafra...
1: Je parafraseert nu, maar dat klopt wel. Ik werk graag met mensen
0: die niet op je lijken. Ja, dat was het.
1: Ja, graag met mensen die totaal niet op mij lijken. En het liefst ook mensen die heel veel verstand van iets hebben. Dus dan dat voorkomt al dat je domme dingen maakt of doet. En je leert daar enorm veel van. Dus na 20 jaar met de keks hebben gespeeld, waar ik eigenlijk toch over het algemeen werkte met mensen die heel erg op me, die dezelfde interesses hadden, die dezelfde al dan niet talenten hadden. Ben ik daarna eigenlijk altijd gaan werken met mensen die niet op mij leken, die niet dezelfde ambities en interesses hadden.
0: Dit is ook een les voor veel mensen. Want mensen zijn toch geneigd, ik noem wat politici, om mensen om zich heen te verzamelen die een beetje hetzelfde vinden. Terwijl het is heel goed.
1: Gaat het lekker met de politiek?
0: Nee, helemaal niet. Nee, dus doe hier wat mee, mensen.
1: Doe hier wat mee.
0: Jij bent nu bezig met een boek over Limburg.
1: Ja, ik woon dus sinds 10 jaar, 3 maanden en 19 dagen in Belgisch Limburg. En dat was lang genoeg om daar eens samen met de Rijksarchivaris van Limburg, Rombout Nijssen, een boek te schrijven over de geschiedenis van Belgisch Limburg. Dat ik vond dat zeer leerzaam. En dat heb ik gedaan met de Rijksarchivaris, omdat de Rijksarchivaris die weet gewoon heel veel, zo niet alles, van Limburg. Dat heeft me behoed voor heel veel dommigheden. Dus eigenlijk een vrij slim, voor mij, zeker voor mijn maatstaven, een zeer slim boek geworden.
0: En in een serie over allerlei Belgische provincies, hè, komt
1: ja,
0: dit uit.
1: Ja. Goed boek. Komt in oktober pas.
0: We zeggen altijd succes met alles wat je doet. Wie gaat de Tour winnen?
1: Pogacar.
0: Oh, nou, dat schrijf ik ook even op.
1: Ja. Ja, dat is gevoelige informatie. Okay.
0: Dankjewel, Rick. Dit was de Perstribune. De gesprekken met Rick de Leeuw en met Barry Stevens zijn terug te luisteren via de podcast van de Perstribune. En zometeen, na tweeën, gaat de sportmiddag verder met Radio Tour de France.
5: Dank. Samen Mars. NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met vanavond in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het vanavond, 9 uur. Natuurlijk.
6: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: De fietsonderbroek van Bikeboxer, duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo!
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie olifant!
15: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
5: NPO Radio 1, 2 uur.
16: Henry Schut.
0: Goedemiddag vanuit de Beeld en Geluid in Hilversum. Een nieuwe dag Tour de France met een nieuwe loodzware etappe. We zijn heel benieuwd hoe het zich gaat ontwikkelen naar die dreun die Tadej Pogacar gisteren weer heeft uitgedeeld aan de rest van de klassementsrenners. Maak het mee bij Radio Tour de France. Nu met het NOS-journaal. Dorald Megens.
17: In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood. Nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst. Meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over die Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting voor vrachtwagens gaat duren. Transport en Logistiek Nederland zegt dat de impact voor de transportsector enorm is. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht. Vannacht werd het lichaam gevonden. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. En Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer, kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking, dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden.
18: Geen hoogtemeters, wel meters om stil te staan in de file. Dennis Mooi.
19: Nou, en dat kan vooral aan de oostgrens op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten vertraging. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, tussen Zevenaar en de grens 10 minuten extra. En diezelfde A12, maar dan vanuit Duitsland naar Arnhem, tussen de grens en Duiven, doe je er een kwartier langer over.
20: Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
24: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
26: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
25: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
24: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
26: Datacation, jouw dedicated data en AI-partner.
25: Ga naar datacation.nl.
27: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaarmans vanzelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
28: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
29: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
30: Leuk dat jullie ons steunen vanuit het Tourcafé en veel plezier.
31: Ja, schitterend hoor, hoe het hieruit ziet.
32: Wat is het druk. Het is een bak lawaai van je welste op mijn oor.
31: Oh jee, als dat maar goed gaat.
32: Alsof ik vanaf Mars aan het zenden ben naar Hilversum.
31: Hij is een mens, maar hij is onmenselijk goed.
32: Ongelooflijk.
31: Vooraan zit nog één man nu, ik ga hem pas.
32: Kevin moet genoeg toeteren en klaksoneren om het publiek aan de kant te krijgen. Ja, hey, goedemiddag mensen.
31: Het wekkertje gaat af en de gele reus dendert er vandoor. Vingegaard ziet af. Bij de beesten.
33: Hij felt goed.
31: Het is indrukwekkend en het is door niets of niemand te evenaren.
34: Joris van den Berg, Sebastiaan Timmerman, Jan-Kees van der Kun, Han Kok, Steven Dalebout, Guilaine Plag en Henry Schut.
35: Goedemiddag, welkom bij de zondageditie van Radio Tour de France. En goedemiddag ook iedereen hier in het Tourcafé. Ja, dat al lekker is voorgelopen voor alweer een zware bergetappe. We gaan door de Alpen.
18: Er wordt op dit moment al geklommen en verderop deze middag, dan wordt het echt zwaar, hè, Joris?
1: Tjo, gisteren was de finale zwaar. De finale van vandaag van etappe 15 is veel zwaarder. Met percentages boven de 10. Het is allemaal niet te bevatten. Plateau de Solesson, einde van de middag. Nu zijn ze vertrokken. Lange dag, 184 kilometer. We beginnen nu een beetje met klimmen. Adelsman zit voorin. En u begrijpt al dat El Loco probeert weg te rijden. Carapaz, die is niet moe te krijgen, die man. Hij blijft het proberen. Ga zo door.
18: Honderden mensen kijken hier met ons mee in het Tourcafé. En onder hen is ook een man die zelf kort geleden nog een Alpenkol bedwong. Die ene, die beroemde met Nederlandse historie. En vanavond speelt, vanmiddag speelt hij live bij ons op het Tourcafé podium. Douwe Bob.
2: Huh?
18: Ja, je mag, Douwe.
2: Ik hoor helemaal niks.
18: Wij horen jou wel. Hoor jij mij?
2: Nu hoor ik mensen. Wat gebeurt er?
18: Je mag een heel klein moppie doen alvast, Douwe.
2: Echt?
18: Ja.
2: Oké.
18: Take it away.

0: Tot zo. Ik wist niet dat ik al wat moest doen.
1: Dan was het... Zeker dan was het geweldig. Zometeen in dit uur en in het volgende uur veel meer van Douwe Bob. Je kunt er nog bij zijn. Kom even langs in Beeld en Geluid hier in Hilversum. Je komt er gratis in. We hebben ook koffie, een biertje, een appeltaartje, broodje, brie. Eigenlijk alles wat je wil. Ondertussen volgen we vanaf 3 uur ook de Formule 1-race van Spa-Francorchamps. Op de dag dus van etappe 15. Dat is zo'n dag waarop die renners ineens denken... Aha, het kan dus toch nog hoger. Hoger!
2: Je geeft je kind een racefiets, maar je wist niet dat het zo'n gevaarlijk ding kon zijn.
3: Goedemiddag. Dimanche 19 juillet. 15e étape.
2: Ja, je mag er langs. Ga maar.
3: Champagnole, plateau de Solaison.
4: De Tour.
3: 184 kilometer.
4: Op 1.
5: Radio Tour de France.
6: Is vallen.
7: Is weer opstaan.
6: Afzien.
7: Niet opgeven.
6: Uitvallen.
7: Demareren.
6: Is inhalen.
7: Ingehaald worden.
6: Schelden.
7: Is lachen.
6: Huilen.
7: Afstappen.
6: Winnen.
7: Verliezen.

0: Het Paradentre, tweede in het bergklassement achter Tadej Pogacar. Maar omdat Poggi natuurlijk in het geel rijdt, mag hij de bergtrui dragen. Was alweer erg actief daar vooraan. En achteraan staat de deur open. Heel veel renners al in de problemen gekomen. We zijn begonnen deze 15e rit in Champagnole. De stad waar Søren Kragh-Andersen in 2020 een etappe won. De parel van de Jura. Want we hebben de Pyreneeën natuurlijk gehad. Het Centraal Massief gisteren. De Vogezen. Vandaag is het de beurt aan de Jura om doorheen te rijden. En in het begin werd er nog niet echt aangevallen. En dat had te maken met het feit dat de tussensprint weer vroeg op de route lag. Na 17 kilometer werd er alweer gesprint. Daar won Jasper Philipsen na goed voorbereidend werk van zijn ploeggenoten. En dus loopt Philipsen daar andermaal 5 puntjes in op Mats Pedersen, die als tweede eindigde in zijn groene trui. 31 punten is nu nog het verschil tussen die twee renners in die strijd om dat puntenklassement. Nou, daarna gingen we los met de 169 renners die nog over zijn in deze ronde van Frankrijk, nadat Anton Charmic gisteren te laat over de finish kwam op Le Marckstein. Hij er dus niet meer bij. We zagen Tijmen Arendsman alweer een paar keer in de aanval. Ze zagen een heel mooi kopduo. Olaf Kooi, Julius van den Berg. Maar beide inmiddels trouwens wel ook in de problemen. We passeren zojuist Julius van den Berg. Een groepje gezien met Mohoric. Arendsman rijdt trouwens op dit moment weer weg. Dat is mooi. Hij is echt erg goed op dreef. En nu krijgt hij Asparen. Dat is een Spanjaard van Pinarello Q36.5, zoals die ploeg heet, met zich mee. Op die klim zojuist van derde categorie zagen we ook een probleem met de fiets voor Paul Seixas, de 19-jarige jonge Franse held in zijn witte trui. Want die nam die gisteren over van Ayuso. En Seixas keerde op zeer indrukwekkende wijze terug in dat peloton. Zonder een plakbidon, zonder dat de ploegleider hem even op die manier hielp. Zonder dat hij aan het einde heel even de hulp kreeg van de wagen. Hij kreeg op het einde ook hulp van Daan Holen. Die kwam daarna trouwens wel prompt in de problemen. Die is op dit moment ook gelost. Seixas zeer makkelijk en zeer overtuigend terug in het peloton. Aantal renners al in de problemen. Onder wie van Asbroek, Merlier, de etappewinnaar. Pascal Eenkorn moest wachten op Merlier. We hoorden een overleg waarin het woord tijdslimiet een paar keer viel. Zojuist ook Florian Vermeersch gepasseerd. Dat is een ploeggenoot minder voor Tadej Pogacar. Vingegaard heeft een ploeggenoot minder in de groep gele trui hier in het peloton. Want Affini is ook gelost. Net als Filippo Ganna. Twee favorieten wellicht voor de individuele tijdrit over 2 dagen. Maar eerst deze schitterende bergrit naar Plateau de Solezol. Met de wind in de rug. Windkracht 3 op dit moment. En die waait echt hard in de ruggen van de renners. Tijmen Arendsman weer voorop. Dit keer met Asparen. 10 seconden hebben ze op het peloton.
1: Ja, nieuwe loodzware rit dus vandaag voor het peloton. En niet iedereen, dat hoorden we zojuist al, heeft daarvoor de juiste nachtrust gehad. Precies de nummers 1 en 2 van het klassement hadden een gebroken nacht. Luister mee naar Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.
2: I had a doping control at 2 o'clock in the night. Was not the ideal, I would say.
3: At 2 o'clock?
2: At 2 o'clock, yes. You heard it right. 2:00, they knocked on my door and yeah, well, at first I thought it was that they were not allowed to do it, but apparently by the rules it's allowed.
4: I don't know what would I prefer, 2 in the morning or 5 in the morning, because I go to bed like after midnight, and maybe after 2 in the morning I could still fall asleep and sleep until the departure, but it was just a shock because I had sweet dreams and a really loud knock on the door and I was like, whoa. You know, you're like, what's happening? And but yeah, it's their job and they're doing it good.
1: Ja, ze waren allebei in eerste instantie een beetje gepikeerd. Joris, jij nog dopingcontrole gehad vannacht?
5: Ik weet dat altijd wel te voorkomen door op een andere plaats te zijn dan waar men mij verwacht.
1: Dan weer de whereabouts voor, hè, die je moet invullen.
5: Ook daar weet ik aan te komen.
1: Ja. Twee uur precies wordt Vingegaard wakker gemaakt. Om 5 uur Pogacar. Wat zou jij voorkeur hebben van deze twee tijden?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, doe dan toch die 2 uur maar.
1: Ja, dan kan je daarna nog even.
5: Meestal is er dan nog wel een wedstrijd op tv. Of is dat WK nu al zo'n beetje afgelopen?
1: Nou, als het verlengen wordt, dan zou het kunnen. Maar we zijn er bijna doorheen. Maar goed, in alle ernst even. Ja. Dit kan dus zomaar, hè? Midden in de nacht.
5: Ja, dat mag volgens de reglementen. Dat doen ze nu een jaar of 11 bij de UCI. Ze testen ook 's nachts. En dat doen ze omdat toen, in 2015... besloten is om meer gericht te gaan controleren met de buitencompetitiecontroles. Dus niet vlak na een wedstrijd. En dat heeft te maken met een soort logisch profileren wat ze doen. Dat gaat niet om verdenking of zo, maar vanuit aanleiding. Er is een moment. Dus nu voelen ze aan, morgen is een dag voor die mannen die net genoemd werden. Dus dit is een goed moment om toch nog even de polshoogte letterlijk te gaan nemen. En dat hebben ze dus gedaan. En dat is wel heel erg cru, hoor. Het is wreed en het is bijna onmenselijk. Want als je iets nodig hebt in de Tour, dan is het je nachtrust. Je moet herstellen. Maar ja, het is wel mooi hoe vooral Pogacar heel nuchter zegt, ja, ze doen hun werk en het hoort erbij. Ja. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel een heel klein beetje van de zotte. Want in heel veel andere sporten gebeurt dit niet, hoor.
1: Nee, en op basis van de voorwaarden die jij nu noemt, zou je kunnen zeggen, dan kan je Pogacar wel 18 keer controleren deze Tour de France.
5: Hoe bedoel je dat?
1: Nou ja, omdat er elke dag wel een aanleiding is om te zeggen, daar moeten we even zijn.
5: Nou, zeker. En misschien doen ze dat ook wel. Dat weten we niet. Hè? We hebben nu van vannacht gehoord. Ja, maar het gaat vooral om het tijdstip. Hè. Het tijdstip is natuurlijk wel erg cru. En dat is voor die man of vrouw die dat moet doen natuurlijk ook vervelend. Want ja, je moet bij zo'n persoon op de deur kloppen. Midden in de nacht. Binnen zonder kloppen. Komt dat nog in het...
1: Nee, hè? De komt dijk. Niet. Misschien een leuk liedje nog voor één deze dagen. Ja.
5: Kan Douwe Bob dat eventjes... Over Douwe Bob gesproken. We hadden net wel Douwe Club in de aanval. We hadden net een kopgroepje. Degenkolb, Alaphilippe, Turgy, Mohoric. En daar zat Delboven bij. Dat vond ik wel aardig. Is al weg voor dat groepje.
6: Jouw eigen tourquiz.
1: Soms wordt een vraag in jouw eigen tourquiz gesteld door het onderwerp zelf. Bauke Mollema deed dat gisteren, waarna Mark Stam alle calls overvloog en de volledig gevulde tourflitstas met prijzen won. En dus liggen hier een verse pen, een keycord, een handklapper, een strandbal, een bluetooth speaker, een ijsmuts klaar. En natuurlijk ook die prijs van de buitencategorie, het onaanvolgbare, niet kapot te krijgen. NOS Wielershirt 2026, zo blauw als het logo van NPO Radio 1. En voor wie ligt dat vandaag dan allemaal klaar?
7: Goedemiddag, hier Steven, 40 jaar, uit Portugal. Mijn categorie is de Rabobankploeg gedurende Tour de France sinds 1996. En ik vind het heel leuk om mee te doen. Ik vind het ook mooi dat de Rabobankploeg toen het uit een Nederlands gezicht had en dat daar successen mee zijn behaald. Ik kijk er naar uit.
1: Dat is Steven Wanders dus. Die wil dat we zijn kennis testen over Rabobank in de Tour. Dat gaan we doen in het volgende uur. En wil je nou ook zo'n wielershirt winnen? Of alvast in een kopgroep plaatsnemen voor de quiz en dus ook van het shirt van volgend jaar? Stuur dan nu een appje naar de NPO Luisterapp of mail ons.
8: Tom Dumoulin hier vanuit de Tour de France. Wil jij het nou tegen mij opnemen bij de NOS Radio Tour Quiz? Kom dan maandag 20 juli naar NPO Radio 1 Tour Café in beeld en geluid in Hilversum. Tot dan.
9: Welkom in het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
1: Is de man die gisteren nog op de Zwarte Cross stond, morgen volgens mij op de Gentse Feesten en nu even in het Tourcafé. Gisteren met je zoon op het podium, Douwe Bob.
10: Ja, dat was geweldig.
1: Hoe oud is hij?
10: 4.
1: En kende
10: dus,
1: die...
10: Dus het werd tijd.
1: Ja, ik zag het ook in zijn ogen. Hij wilde het echt. Hè?
10: Hij moest echt aan de bak nu. Want hij moet ook een beetje... Hij eet gratis en hij slaapt gratis. Dus hij moet gewoon werken nu.
1: En schuilt er een artiest in hem?
10: Dat weet ik niet, maar dat maakt niet uit. Hij gaat gewoon spelen.
1: Ja, je deed het met This World Is Our Home. Ik zag wel dat hij het liedje kende. Hij moest nog even aan wennen dat hij ook op het juiste moment moest zingen, geloof ik. Hè?
10: Nou, hij is 4, dus hij heeft hen... Een hele grote mond, zoals een kleine jongen betaamt. En dan stond hij daar en dan was het toch wel een beetje spannend. Maar hij wilde heel erg graag meedoen. Dus hij zei, ja, mag ik alsjeblieft meedoen morgen? Ik zei, ja, tuurlijk mag je mee. Ja,
1: als het uit hemzelf komt, kan het alleen maar leuk zijn, toch?
10: Ik ben trots, maar ik ben ook heel trots als hij totaal wat anders wil gaan doen. Ik weet niet of ik muziek zou aanraden aan mijn kinderen zelfs. Het is best wel lastig.
1: Ja, waarom dan?
10: Nou, je moet echt aan de top staan. Wil het goed gaan? Weet je wel, het is wel alles of niks. Je kan niet een beetje goede muzikant of een beetje succesvolle muzikant zijn.
1: Ja, ik denk dat jij weet wat dat is ook, hè? Want je hebt er best wel lang tegen aangehikt dat je veel streams, is dat dan tegenwoordig, krijgt. Waardoor je ook echt tot de hitlijsten doordringt. En pas dan gaan er heel veel meer deuren voor je open.
10: Nou, die streams heb ik nog steeds niet.
1: Nou, dat valt best mee, toch?
10: Nou, nee, oké. Maar ik ben wel een ouderwetse radioartiest, hoor. En dat is wel waar ik mijn streams, mijn plays van moet hebben nog. Ik zou me niet kunnen meten aan die nieuwe generatie die echt miljoenen streams pakken. Dat is vooral die kindermuziek. Hè. Die kids die luisteren, mijn kinderen ook, die luisteren één nummer en dan 150 keer op een dag of zo. Ja, daar gaan wij niet tegen op streamen natuurlijk met mijn muziek.
1: Maar zou je dat liever hebben dan radiohits scoren? Want dan volgens mij gaan daar ook deuren extra voor open, toch?
10: Ja, nee, ik bedoel, ik ben ontzettend blij met dat mijn genre überhaupt wordt gedraaid in Nederland. En het is een genre dat ook nog steeds grond wint. En ik geloof dat country nu groter is dan ooit in Nederland. Dus daarom denk ik ook dat het beter gaat met mij dan ooit.
1: Want hoe zou je dan je huidige muzieksoort willen omschrijven? Is dat dan country pop?
10: Ja, dat vind ik wel een goeie. Het is populaire country, ja. Dus dat is een country pop. Ja.
1: Oké, ja, pop is inderdaad de letterlijke zin popular. Ja, dus dat is het populaire country in dit geval.
10: Ja, en dat is ook wel een genre op zich echt. En je ziet dat het toch wel een genre is dat nu over de hele wereld erg groot wordt. En in Nederland ook. Dus vandaar dat ik nog steeds, dat het dus erg goed gaat. En ik mag hier staan vandaag, jongens.
1: Ja, je zit in alle opzichten in de goede waaier. Ik voel een waaieralarm ook aankomen. Dat is het dingetje van dit programma. Ja, 4 liedjes live krijgen we van je. Nothing to Lose is de eerste, hè?
10: Ja, zullen we die maar doen?
1: Lijkt me een heel goed plan. Douwe Bob!
11: Dank jullie wel. Geen liedje er fijn meedoen, jongens.

0: Take On Me, dat was Aha. Het is weer lekker onrustig, Sebas. Ze hebben er allemaal zin in, hè?
1: Het is lekker onrustig inderdaad. Op de eerste klim van de dag. Dat is een klim van derde categorie, de Côte des Rousses. En daar zijn we er zojuist overheen gegaan van

0: Douwe Bob.
1: Zometeen nog veel meer. Tadej Pogacar won gisteren alweer zijn 4e etappe van deze Tour de France. En dat leverde in deze voorspelcompetitie ook 4 punten op. Alleen Steven namens teamverslaggevers geloofde niet in Poggi. Hij voorspelde Anesman. En dat moet zijn team flink bekopen. Want we hebben na 14 etappes 3 teams aan kop. En 2 teams in de achtervolging. Of je zou ook kunnen zeggen vlak voor de bezemwagen. Joris, Sebas en de analisten hebben nu 5 punten. Lucas en teamverslaggevers hebben er 3. Sebas, jij scoorde gisteren een punt, maar door technische problemen werd dat pas een half uur later dan de andere. Wij vroegen ons af, was daar opzet in het spel? Heb jij een half uur lang met je motaar Kevin gerekend, overlegd, plannen gesmeed? Maar we geven je het voordeel van de twijfel, hoor.
2: Echt.
1: Ja, maar dan moet je hem nu wel als eerste.
2: Echt. Ik had echt heel veel gedoe met de helm gisteren. En dat lijkt allemaal opgelost. Want ik stuur tot op heden geen geluiden mee die klinken alsof ik op de planeet Mars zit. Dus laten we hopen dat het zo blijft. En vandaag kies ik gewoon weer voor Tadej Pogacar. Die man heeft me al veel punten opgeleverd. En ik denk dat hij echt wel wil gaan proberen wellicht om dat record van 8 ritzegers in 1 grote ronde, in 1 Tour de France moet ik zeggen, om dat op zijn minst te gaan evenaren. Dan wordt het vandaag nummer 5. Met volgende week nog 3 aankomsten bergen op 6, 7, 8. En dan kan hij wellicht in de slotrit in Parijs nog gaan proberen om een 9e recordritzege in de Ronde van Frankrijk te gaan behalen. Maar die 8 ritzegers, zoals Merckx dat 2 keer deed, en Pélissier, de Fransman, dat onder andere deed. Ik denk dat Pogacar daar stiekem misschien toch echt wel mee bezig is.
1: Eenmaal Poggi, ik heb zo het idee niet voor het laatst. Hancock namens de 10 verslaggevers. Ja, Steven nam gisteren een risicootje met Aresman.
3: Nee, ik hoor helemaal niks.
1: Is het
3: ik
1: daar... Iemand hoort helemaal niks, maar volgens mij hoort Han mij wel, toch? Han, hoor je mij?
4: Alarmfase zoveel nu.
1: Ja. Is daar
3: ik zit ook met een paneel.
1: Ik hoor iemand anders, jongens. Ik hoor geen Han Kok. Ik hoor volgens mij al Louis Dekker, maar die komt straks pas bij Formule 1. Tenzij Louis ook verstand heeft van de Tour. Ga ik eerst even naar Joris, want Joris is er gewoon altijd. Gedeelde koppositie, Joris. Met z'n 3en, dus wat is het waard, kan je je afvragen. Die wil je in je eentje.
5: Nee, maar kijk, zo saai als die Tour is wat de spanning betreft omtrent de gele trui, zo saai wordt dit voorspelspel. Want hoewel die Timmerman gisteren natuurlijk absoluut vals gespeeld heeft. Dat is typisch wielrennen, hè. Allemaal excuses, dit en
1: je
5: dat.
1: Je kan officieel protest indienen, hè. Dat,
5: heb
1: dat
5: ik
1: kan
5: gedaan.
1: Gewoon.
5: Heb ik gedaan.
1: Dan is het
5: gedaan.
1: In onderzoek.
5: Kijk, open je mailbox even, Henry, dan.
1: Ja, in onderzoek bij
5: heel
1: deze.
5: Heel goed, graag. Want al die excuses, jongen. En mijn helm en storing. Kijk, die Timmerman, die zit al heel lang in dat peloton. En die krijgt daar gewoon allemaal ook, die gaat al dat gedrag en je snap je, het is gewoon een sluwe wielervos. En ik ga dus nu gewoon ook in zijn wiel zitten. Ik neem niet over en ik ga gewoon voor Poggi.
1: Kijk, het wordt grimmig, hè? Als het spannend wordt, wordt het grimmig. Eens kijken hoe het humeur van Han Kok is. Han, heb je nog crisisoverleg gehad na die verkeerde voorspelling van Steven van gisteren?
2: Ja, wat denk jij?
1: Ja, ik denk het wel. Jouw kennende.
2: Wat denk jij? Wat denk jij? En ik heb natuurlijk vanmorgen met Arendsman ook, met Steven gesproken, maar ook met Arendsman gesproken. Die vertelde in een interview dat hij 120.000% zijn best gaat doen. Maar al doet hij er nog 100.000 bij, voor mij wint vandaag gewoon Pogacar. Die man die is vanmorgen van zijn bed gelicht, die is getergd. Die zal het nog eens even laten zien hier. Met zijn voeten. Hij wil niet dat er met zijn voeten gespeeld wordt hier in die Tour de France. En hij gaat hier gewoon weer winnen, denk ik.
1: Ja, laat staan met andere lichaamsdelen.
2: Dus ik speel Pogacar.
1: Ja, heel netjes verwoord, Han. Ja. 3 keer Pogacar tot nu toe. We gaan naar Lucas. Die heeft zijn voorspelling opgenomen. Want ik denk dat hij op dit moment begint aan een voorstelling van We Will Rock You. Eens horen of hij ook voor Poggi gaat.
6: Oh, een puntje. Een puntje voor Hamming. Wat voelt dat goed. As we speak sta ik op toneel. Ja. Met We Will Rock You, het nummer I Want It All te zingen. I want it all and I want it now. En volgens mij is dat toch echt wel het motto van Tadej Pogacar. Dus ook vandaag kies ik Tadej Pogacar. I want it all, I want it now. Voor zijn zoveelste overwinning. Let's go.
1: Misschien moeten we om dit spel interessant te houden eens gaan voorspellen wie de tweede wordt in de etappe. Ellen van Dijk, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
1: Ga jij mij dan helpen aan een andere naam? Of helemaal niet?
7: Tuurlijk. Ja. Ik vind het zo saai en ik zo ook. Laf van al die mensen.
0: Kom op. Nee, ja. Ik ga voor Vingegaard. Ik vond hem een goede indruk maken gisteren. Ja, natuurlijk was Pogacar beter. Maar ze hebben allebei een slechte nacht gehad. En ik denk toch dat de nacht van Pogacar nog net wat slechter was dan die van Vingegaard. En dat vandaag wel dat veel gaat worden voor hem vandaag. Dus ik ga gewoon lekker voor Vingegaard.
1: Het rode rugnummer is bij deze alvast voor jou, Ellen. Daar krijg je geen punten voor, maar wel de originaliteitsprijs. Dat was hem, de voorspelronde. Rien, ne va plus. Het is 3:30.
3: NPO Radio 1.
1: Geweest door Rob Meegens.
4: Rusland heeft een grote raketaanval uitgevoerd op Kiev. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd als afgelopen nacht. Nog niet de helft kon worden onderschept. Er is zeker 1 dode. Nog altijd rijden er vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 5:30 is het voorlopig voor vrachtverkeer verboden om over die brug te rijden. Staalconstructie van de boog blijkt niet stevig genoeg. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Daarbij raakte niemand gewond. Spookrijder is aangehouden. Man was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer inreed in de richting van Amersfoort. En in een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht, maar de politie heeft vanochtend bij een huiszoeking een aantal mensen aangehouden.
1: De files, Dennis Mooi.
7: Nou, vooral weer files aan de oostgrens. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er 5 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens. En diezelfde A12, maar dan vanuit Duitsland naar Arnhem. Tussen Beek en Duiven heb je een kwartier vertraging.

0: Charlotte Cardin uit Canada met Feel Good. Wie voelt zich zo goed dat hij voor het peloton uitblijft nu, Joris?
1: Voor het peloton uitblijven, ja, dat lukt op dit moment. Arendsman en Asparren. Dat klinkt als goed nieuws, maar meer dan dat is het ook niet, hoor. Ze blijven er vooruit. Er zijn er 8 bijgekomen, maar ze hebben, nou, naar boven afgerond, 10 seconden. Het peloton in volle vaart achter de vluchters aan. Tim van Dijk is naar die 2 koplopers toegereden. Met Mauro Schmid, de winnaar van 2 dagen geleden in Belfort. Matthews is in de kopgroep nu. 10 man zijn dat. Johannessen, die anders van gisteren. En Scorset, Garcia Pierna en Oliveira en Izagirre. Die kan je er goed bij hebben, maar dan moet je minuten voorsprong hebben. En die 10 met Tijmen Arendsman erbij. Ja, dat wil maar niet lukken. Ze gaan nu lekker naar beneden. Het is nu het eenvoudige deel van de etappe met wel wat wind van de linkerkant. Gaat Sebastian zo meteen nog wat over vertellen, denk ik. Maar dit is dus het deel van de rit dat het allemaal wel meevalt en dat je rustig kunt gaan kijken van wat komt er in vredesnaam allemaal aan. Aan het begin van de slotfase een klim van 4,5 kilometer aan 11% met stukken van 12,5-13% erin. Dat is een dubbele muur van hoei, moeten ze zo op. En dat is dan nog karig gezegd, hoor. Dat is verschrikkelijk. En dan gaan ze daar naar beneden in de slotfase. Dan een klim van 3e categorie. Ook een lelijk ding. En dan die slotklim. Ja, daar gaan we later veel meer over vertellen. Maar 11 kilometer aan 9% naar Plateau de Solaison. Daar kunnen ze nu over nadenken. De 10 met Tim van Dijk en Tijmen Arendsman. Hier en daar wordt een slokje genomen. Matthews hoopt vandaag de goede vlucht te hebben. Maar wat heb je daaraan als je op het einde zo verschrikkelijk omhoog moet rijden? Wat heb je dan aan die sprinters? Benen. En het peloton zit nu, Sebastian, op een schamele 11 seconden.
2: Want de snelheid blijft erin zitten in dat peloton. Lang gerekt op deze smallere weg naar beneden. In het begin van de etappe was het een schitterende mooie 2- en 3-baansweg. Waar we overheen reden over die eerste klim van 3e categorie. Maar sinds het gehucht Le Tabagnas rijden we inmiddels op een smal weggetje. En zijn we bezig aan die onophoudelijke, tenminste zo voelt het dan, afdaling van zo'n 30 kilometer. 30 kilometer lang gaat, loopt de weg naar beneden in zuidelijke richting. Wind hier schuin in de rug, komt rechts schuin van achter. In het begin hadden we de wind dus echt vol mee. Nu waait hij schuin mee en het peloton aan de linkerkant van de weg. Ik dacht wat renners te zien van IF. De ploeg natuurlijk van Carapaz die voorlopig de slag hebben gemist bij dat tiental vooraan die naar voren aan het schuiven zijn over deze weg. Vooral in de dorpjes is het opletten geblazen met heel veel verkeersmeubilair daar met veel wegversmallingen. En hier de ploegleider van Pinarello Q36.5 die naar voren wil. Dus wellicht dat een van zijn renners daar een probleem heeft, want deze wil wel echt heel graag naar voren bij het binnenrijden van het volgende dorpje op de route. Lemar heet het. En ook hier dan weer meteen zo'n wegversmalling. Op een dag dat verder de zon schijnt, het licht bewolkt is. Het zou droog moeten blijven. Daar ziet het ook voorlopig wel naar uit. Het is 26 graden. En als ik naar links kijk, zie ik prachtige kleine bergketen van de Jura met veel naaldbomen daarop. En daar ergens ligt ook de grens met Zwitserland. We kunnen Zwitserland bijna aanraken. Rijden parallel nu aan de grens. Maar ook vandaag blijft deze etappe volledig op Frans grondgebied.
3: Vanuit het Tourcafé. Beeld en geluid Hilversum.
0: Is het tweede liedje van de man die we net al prachtig live hebben gehoord met een van zijn grote hits. Nu komt er, Douwe, ik hoop dat je mij nu verstaat. We hadden het net over streaming. Hoor je mij, Douwe Bob? Over. Je hoort mij, hè? Heb je geluid? Heb je geluid van mij?
4: Nu hoor ik jou, ja.
0: Want we hadden het straks over streaming. Toen zei jij, dat kan wel wat beter. Maar dan ga je nu notabene een liedje spelen dat volgens mij nog niet te streamen is, toch?
4: Nee, maar daarom. Kijk, als ik niks te verliezen heb, dan kan ik doen wat ik wil.
0: Of is dit de nieuwe aanpak? Die mensen lekker maken. Misschien. En dan uiteindelijk, dan willen we hem.
4: Als ik één ding geleerd heb, dan is het wel dat als je een aanpak hebt en een plan, dat het helemaal niks gaat worden. Je moet je plan zo snel mogelijk. Je moet plannen en daarna alles uit het raam gooien.
0: Oké, dat is het mooie. Misschien is dat ook nog iets voor de renners in koers nu, die alsnog die gele trui dragen willen verslaan. Ik zou zeggen,
5: altijd doen wat ik zeg.
0: Precies, let dan goed
5: precies.
0: op.
5: Ik weet alles.
0: Voor iedereen is dat dan een note to self. En dat is ook de titel van dit prachtige nieuwe liedje. Douwe Bob!

0: Rob, dankjewel en tot zo.
1: Wat is die fiets? Waar is die fiets?
0: Ja, iedere dag om deze tijd antwoord op de prangende vraag, terwijl we aan een heerlijke verse bak Toolcafé Espresso zitten. Een dubbele in dit geval zelfs. Welle Velo, waar is die fiets? Jan Kees, waar ben je nou toch?
2: Ik sta, en misschien kan je dat ook wel horen, in een kelder. Het galmt hier wel een beetje. Maar dit is niet zomaar een kelder. Deze is 700 jaar geleden gebouwd in opdracht van koningin Johanna, zoals we er in Nederland noemen. De vrouw van Philips de Vijfde. Begin 14e eeuw spreken we dan over. En dat zie je ook wel aan de stijl. Gotische kruizen in de top van de kelder. Maar belangrijker nog, honderden vaten wijn. En na 2 weken Tour de France ben ik er wel aan toe om eens eventjes wat te gaan proeven.
3: Do you want to try some wine? It's at the top.
2: Let's go. Dan gaan we natuurlijk naar boven. Wordt de kelder weer afgesloten. En is het tijd om de wijn uit de Jura te proeven. En dat is niet zomaar wijn, maar vin jaune. Gele wijn dus. Dat leek me wel toepasselijk.
3: If Jura have a taste or a smell, is this one.
2: Dit is de smaak van de Jura.
3: Ja.
2: Vin jaune.
3: To make the vin jaune, you have to put the Sauvignon in a barrel. And you have to wait a minimum of 6 years and 3 months.
2: That's very long.
3: Yeah. And it's just the minimum. If you want to wait more, you can. But more you wait, more you lose wine.
2: De Sauvignon-druif ligt dus ruim 6 jaar in eikenhouten vaten. En tijdens de rijping verdampt een groot gedeelte van de wijn. En het is niet toegestaan om de vaten bij te vullen. En toch oxideert de wijn niet. En dat komt door het laagje gist dat er bovenop blijft liggen. De voile noemen ze dat. En dat zorgt bovendien voor de kenmerkende complexe smaak van vin jaune.
3: It creates a small layer of yeast. And the yeast protect the wine from the oxidation. And give the specific taste of this wine.
2: Liefst 38% gaat er uiteindelijk verloren tijdens de rijping van vin jaune. Van iedere liter blijft er dus maar 62 centiliter over.
3: So the bottle of vin jaune is only always a 62 centiliter bottle. It's called Clavelin.
2: Clavelin. It's a... Ja, wat is het? Het is een wat ingekorte fles wijn inderdaad. Een Clavelin.
3: Clavelin, yes. Long time ago, come from England.
2: I like it.
3: It's very strong, very long taste of nutty, like a paprika spice taste.
2: Very, ja, dat nootachtige, dat proef ik wel, ja.
3: Lot of people is taste like a dry sherry.
2: Ja, het is lekker.
3: But you can buy a bottle of vin jaune. And keep it for the children of your children. You can keep it for 100 years. It's fine.
2: 100 years?
3: Yeah. The wine don't move.
2: Die wijn kan ouder worden dan ikzelf. Nou, dan nemen we maar een flesje.
3: And so one bottle of vin jaune.
2: Een Clavelin.
3: So 43.15, please.
2: De ingekorte fles dus. En dat komt goed uit. Want dan past het nog precies in mijn koffer.
4: Ja, dit kan met mijn koffie. Dit was in de categorie Listen Very Carefully, I Say This Only Once. Nou, qua kopgroepen kan je denk ik bezig blijven nog even, Joris, want kom niet echt weg.
5: Nee, ik kom niet weg. En jammer dat Vino nu niet in de kopgroep zit. Hij heeft het wel geprobeerd, hè? Vino Kurov Junior. Maar die zitten niet bij die 10. En die 10 die proberen het en die houden stand met Tijmen Arendsman en Tim van Dijken. Die zit nog altijd vooraan met Mauro Schmid, Matthews, Anders Johannessen, Scorset, Garcia Piana, Oliveira en Izagirre. Die 10. Maar daarachter, dat IF, die roze ploeg. Ja, Magenta is het. Healy probeert vaart te maken. Healy wil alleen de oversteek maken. Healy versnelt nog een keer. Toen hebben ze het met z'n tweeën geprobeerd. En nu rijden ze weer de Magenta-ploeg IF. Die van Healy en vooral Carapaz natuurlijk, want daar gaat het om. Op kop van het peloton om die vermaledijde 10 te kunnen terughalen. Of om daarbij te komen, want daar zit nu niemand van IF bij. Gat is 20 seconden. Het naar beneden fietsen, dat gaat nog wel even door. Nogmaals, dit is het fijne stuk van de etappe. Door door de bossen, dat wel. Maakt niet uit. Zoeven van een heuvel af die ze net beklommen hebben. En dat gaat echt lange tijd duren met hier en daar nog een hobbeltje omhoog. En dan in de slotfase al die loodzware, supersteile beklimmingen. Nog altijd 20 seconden. En Carapaz zit er niet bij. En van Carapaz is een kleine stap naar Carabas. Want die zit op zijn motor. En Sebastian volgt dit fascinerende gevecht van nabij.
6: Ja, dat is een hele goede 7 op de schaal van Cornelis, die Carabas. Ja, en ja, het is fascinerend. En het gaat hartstikke rapido nog altijd naar beneden. Eens even kijken, 78 kilometer per uur op dit moment. Achter dat peloton aan, ik denk een procentje of 3-4... dat de weg op dit moment naar beneden loopt. Tussen de bomen door, wat bosrijkere omgeving. We zijn er inmiddels binnengereden. Het departement van de Poulet de Bresse en van de Comté. Jammy, jammy, jammy. Hartstikke lekker allemaal. De D991, ja, die blijft maar naar beneden lopen dus. Parallel aan het riviertje de Valserine in de dorpjes. Opletten geblazen. En daarbuiten is er dus echt een verbeterde jacht gaande. Dat peloton op een lang lint. Nu weer in een wat meer open gebied. Ik kijk naar de staart van dat jagende peloton. Waar een renner of 5-6 zelfs gewoon moeite heeft om in deze verbeterde jacht de snelheid of de rest van hun metgezellen, hun concurrenten, voor daar zich uit bij te blijven houden. En de 17 seconden hoor ik nu op de koersradio als voorsprong nog maar van de groep met Tim van Dijken en Tijmen Arendsman. EF legt zich er niet bij neer. 15 seconden zelfs nu nog maar. Het lijkt niet te mogen. De gunfactor is er voorlopig nog niet op. 109 kilometer van het einde is de kopgroep van de dag dus nog altijd niet gevormd.

0: Joe Dassin, Le Grand Parking, en dat kennen wij natuurlijk ook als Big Yellow Taxi. Ik moest even zoeken, Guylaine, om je te vinden tussen alle mensen.
1: En die picknicktafels staan ook best strak opgesteld hier, maar ik heb me er tussendoor
0: gebeurd. Je kon je er net doorheen wringen, ja, hè, voor, ja, ik denk, weer hele leuke verhalen, want wij vragen hier altijd vlak voor de uitzending aan de mensen: hebben jullie er nog iets voor de Grabbelton, het onderdeel dat straks na drieën weer komt? Nou, dat blijkt een goudmijn te zijn.
1: Ja, dan ga ik hier eigenlijk zo in het midden staan en dan komen alle briefjes naar mij toe, zo ongeveer. Zo ook van jullie twee. Dames, wat hebben jullie opgeschreven?
2: Wij hebben het kettingincident uit de Tour de France van 2010. De grote strijd tussen Andy Schleck en Alberto Contador. En op de Porte Ballet had Andy Schleck supergoede benen. En hij sprintte weg van Alberto Contador. Maar toen vloog zijn ketting eraf. En Alberto Contador was ook zo gemeen dat hij toen ook van Andy Schleck wegreed. En daar heeft Contador toen de gele trui gepakt. En dat besliste eigenlijk die Tour de France op dat moment. Dus dat was een superbelangrijk moment.
1: Nou, dat is de goede samenvatting al.
0: Ja, zo.
1: Heb je nog ambitie om radiocommentator te worden toevallig?
2: Lijkt me heel erg leuk, maar dit is ook goed. Ja.
1: We kunnen een soort screentest gaan houden ook zo meteen. Het grappige is overigens, Henry, dat ik net van een meneer ook een briefje in mijn handen geduwd kreeg. Met precies datzelfde fragment.
0: Oh.
1: Ja, dus dat zijn toch wel wielerliefhebbers.
0: Ik weet niet, zijn ze allebei vrijgezel?
1: Nee,
0: niet koppelen.
1: Kijk
0: dan.
1: Naar de meneer achter.
0: Nee, niet koppelen.
1: Oh, dus nu iemand anders die daar staat.
0: Dat is vaak ook maar beter. Misschien juist niet, hè? Je moet altijd je tegenpol tegenkomen in algemene zin.
1: Ja, maar die gaat in de Grabbelton in ieder geval. En jullie mannen, jullie zijn hier van ver komen fietsen of niet?
3: Nee.
4: Nee, we komen hier uit de buurt. We zijn van de Hilversum fietsclub.
1: Ik zou het nu heel stoer zeggen en zeggen, 80 kilometer erop zitten.
4: Nee, we hebben al een stuk gefietst. We hebben 75 kilometer gefietst voordat we hier waren. Maar we zijn van de Gooise Wielenclub in Hilversum, de Adelaar. Oh, staat hier de reclame. Maar dus iedereen die fietsen leuk vindt en hier in de buurt zou ik aanraden, kom kijken bij ons.
1: Zeker. Bij ons ook, dat vind ik mooi. Jullie voelen het al helemaal als eigen hier
0: in
1: dat
0: tourcafé. Maar ze zaten er ook bijna eerder dan wij zelf, deze mannen.
1: Wij kwamen tegelijk binnen inderdaad. Ja, precies, zij parkeerden de fiets, ik de auto. Daar zat dan het verschil in. Maar kom ook een keer op de fiets.
5: Jij hebt de fiets.
1: Zijn er veel op de fiets hier?
0: Nee,
1: dat valt best mee. Ja, mogen er meer op de fiets komen.
0: Sommige mensen vinden nu ook dat je stoort. Hè? Die zitten naar de koers te kijken.
1: Sorry.
0: Ja, die is al heel spannend. Even nog, Guylaine, voor iedereen die denkt, is dat wat in dat tourcafé? En moet ik dan van een bepaald soort zijn? Nee, hè? Echt alles en iedereen zit en staat hier.
1: Dat dacht ik.
0: Everybody happy, hoor je dan te zeggen. We zijn zometeen terug met het vervolg van etappe 15. En alsof dat nog niet spannend genoeg is, doen we er ook nog een portie Formule 1 bij. Want zometeen om even na drieën, dan zijn we live bij de start van de Formule 1 race op Spa-Francorchamps. Tot zo.

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is one. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
6: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
6: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
9: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
10: Soedal, de bouwverslimmer.
11: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
12: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
10: Soedal, de bouwverslimmer.
12: Iedere klus weer.
9: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
13: NPO Radio 1. 3 uur.
14: Henry Schut.
15: Alles dat nu nog in de tank zit, dat mag er vanmiddag uit bij de Helden in de Tour. Want morgen is het rustdag en overmorgen is de inspanning overzichtelijk voor de meesten. Want dan is er een tijdrit. Rustdagen kennen wij bij Radio Tour trouwens niet. Morgen spelen we de Tour Quiz XL hier vanuit het Tourcafé. Voor iedereen die zin heeft om zijn kennis over de Tour de France te testen. Of die gewoon een leuke middag wil hebben met ons in beeld en geluid in Hilversum. Je bent welkom, stel je eigen team samen. Met z'n tweeën, z'n vieren of z'n zessen, de grootte maakt niet uit. En kom morgen langs. Zometeen de start van de Formule 1 race. Nu het NOS Journaal met Dorald Megens.
16: In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. Slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren georganiseerd door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Eerst werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel, daardoor raakten sommigen licht gewond aan hun hoofd. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. Politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. Twee dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds 2 jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er al een had, mag hem wel houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken, 19 tot 22 graden is het. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Komende nacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt met een enkele bui in het oosten. En dan wordt het zo'n 21 graden.
15: Even naar de ANWB. Dennis Mooij.
17: Ja, ook bij de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de Duitse grens 10 minuten vertraging nu. De A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook voor de grensovergang 10 minuten vertraging. En de andere kant op tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven doe jij 5 minuten langer over. Ja, alles viel even weg, maar daar ben ik gelukkig weer. Doet alles het nog, jongens? Dan gaan we heel snel naar België, naar Louis Dekker.
18: Met Henry Schut.
17: Voor de Grand Prix race op Spa-Francorchamps. Louis.
19: Ik dacht, de batterijen zullen wel leeg zijn of zo.
17: Ja, er snel weer in, gelukkig.
19: Hier wordt in de Formule 1 over geklaagd. Op dit circuit ook, terwijl de opwarmronde nog bezig is. Dus nog niks gemist. Maar inderdaad, het klonk een beetje alsof de batterijtjes leeg waren. Verstappen op de tweede plek. Achter Kimi Antonelli, eigenlijk moet ik zeggen, ernaast. Terwijl het veld nog steeds niet geheel stilstaat. Duurt eventjes. Het wachten is op de Aston Martin aan het eind. Langzaamste van allemaal. Verstappen dus op de tweede plek. Niet geheel op eigen kracht. Hij dankt die plek op de eerste rij aan zijn teamgenoot Isaac Hadjar, die in de kwalificatie hem een toe, een slipstream gaf. En zo 4-5 plekken winst voor Verstappen. Nu naast Antonelli. Russell in de andere Mercedes naast Verstappen op plek 3. De lichten zijn rood en als ze uitgaan zijn we op weg naar La Source. En lijkt Antonelli degene te zijn die het beste weg is. En Russell gaat proberen Verstappen te pakken. Verstappen pakt de buitenkant. Kiest een andere lijn dan Antonelli. En Russell sluit aan vlak achter Verstappen. Maar nu wordt het spannend in de combi Radeon-Eau Rouge. Terwijl de Ferraris, dat is de mazzel voor Verstappen, de Ferraris vallen aan. En Verstappen valt ook aan en pakt Antonelli nota bene in Radeon. Maar nu kan Antonelli terug gaan slaan op een lang stuk valsplat omhoog. Camel Straight, ongeveer een kilometer. En op topsnelheid pakt Antonelli hem terug. En is daar ook ineens de Ferrari van Lewis Hamilton ook op topsnelheid voorbij Verstappen. Terwijl George Russell achterstevoren wordt gekegeld. George Russell, de nummer 2 in het WK, gaat eraf de grindbak in. En zijn race lijkt over. Antonelli leidt voor Hamilton en voor Verstappen. En Hamilton is de duvel uit de doos. Maar Russell is weg. Russell valt uit in de eerste ronde in Spa-Francorchamps.
17: Ja, die accuproblemen, we passen ons graag aan de Formule 1. Maar alles doet het weer. One down, three to go qua beklimmingen in de Tour-etappe 15. Maar waarschijnlijk moet alles dat deze rit bepaalt nog komen, hè Joris?
20: Zeker weten, Henry, nog 98 kilometer. En zijn naam was nog niet gevallen, of hij ging er vandoor. Nicolas Vinokourov, zoon van Alexander Vinokourov, die in zijn carrière 4 keer een rit won in de Tour in dit soort etappes. En die zoon is al weg, maar niet echt, want hij heeft maar 8 seconden. Zoals alle vluchten vandaag lijkt dit ook nergens toe te leiden. Maar wat hebben ze er een zin in het peloton, om nu eindelijk eens een echte vlucht op poten te kunnen zetten.
17: Ja, de laatste 50 kilometer van deze etappe die zijn gemaakt voor de klimgeiten, voor mannen zoals Marco Pantani. We wekken hem zometeen tot leven in de Radiotour Grabbelton.

0: Ja, als je de wat nieuwere versie kent, dan klinkt dit ineens best wel traag. Dit was het origineel van Desenchanté van Mylène Farmer. Hoe gaat het in België met de Formule 1 race, Louis?
1: Leider in de race is Bernd Mailänder. Dan weet de luisteraar genoeg. Dat is de bestuurder van de safety car. En die safety car is op de baan omdat George Russell eraf is getikt. Ik ga mezelf even herstellen. Ik wist niet door wie die er werd afgetikt. Het was iets roods. Ik denk dat kan Hamilton niet zijn, maar die was toch zo goed gestart. Maar de goede start was van Charles Leclerc. Leclerc tweede. Haalde Verstappen in. Antonelli de leider in de race. En Lewis Hamilton is degene geweest die George Russell eraf heeft gewipt, getikt. Russell in ieder geval de grindbak in. Uitgestapt. Dramatisch weekend voor hem. Hij heeft een slecht jaar. De coureur waarvan iedereen zeker wist, als Mercedes zo'n goede auto heeft dit jaar, dan wordt hij de kampioen. Want die Antonelli is pas in zijn tweede seizoen. Die moet het nog een beetje leren. Nou, Antonelli is de WK-leider. En op koers voor 25 punten in Spa-Francorchamps en George Russell. Eén ding is zeker, hij is de enige uitvaller tot nu toe. 0 punten voor hem, dus er ligt een gouden kans voor de 19-jarige Italiaan om dat gat enorm te gaan vergroten vandaag. Maar we zitten pas in ronde 3. En achter de safety car gaat het niet zo snel. Gebeurt natuurlijk nu weinig. Er wordt niet ingehaald. Een paar coureurs pakken even een nieuwe band in de pitstraat. Strategisch. Harde banden waarmee je langer door kunt. Hadjar bijvoorbeeld, de teamgenoot van Verstappen. Nu 21ste omdat hij andere banden heeft gehaald. Maar Antonelli achter de safety car. Niks aan de hand voor hem. Ronde 4 gaat beginnen van de 44 in de Ardennen. Leclerc tweede. Verstappen derde.
0: Dat is overzichtelijk. Wordt het dat in de toeretappen inmiddels ook, Joris?
2: Het zou kunnen. Ze gaan nu een gigantisch viaduct over. Prachtig om te zien met felblauw water eronder. Het is bij Bellegarde. Daar is de Tour nu aanbeland. En dan kijken we niet naar 4 man. We begonnen met 1 man. Dat werden er 4. En het zijn er nu, als het goed is, 16. En daar zit IF bij. En als IF erbij zit, dat is de actieve ploeg van het afgelopen uur, dan kon het wel eens goed gaan met de voorsprong. Die gaat nu naar een halve minuut. Adam Yates, Armirey, Kampenaerts, Baudin, Healy, Parpentre, Vinokourov, Mohoric, Vauquelin, Schmid, Garcia Pierna, Van Moer, Costillou, Martin, Voisard en De Lettre. Voisard is de best geclasseerde op 19 minuten. Ook geen paniek, die staat er aardig voor hoor. Die Zwitser van Tudor, die debuteert goed in de Ronde van Frankrijk. En dan gaat het nu echt omhoog met de voorsprong. Want terwijl ik dat allemaal zit op te sommen, komt er een seconde of 10 bij. En gaat het al naar 40 seconden. En zien we ook dat Tobias Johannessen even een andere fiets krijgt. En heeft het er alle schijn van, Sebastiaan, dat ze weg zijn. En als het er goed is allemaal, en als het klopt, dan zijn het er 16 met daarbij geen Nederlanders.
3: Ja, dat gaan we dan

0: Zo op de koersradio inderdaad ook nog wel horen. Ja, dat overzicht natuurlijk nu al wel. Het peloton houdt wel redelijk halt hoor op dit moment. Komt ook omdat de weg even omhoog loopt. En hier staan ook de eerste renners te plassen, wat heet. Mathieu van der Poel staat hier te plassen aan de rechterkant van de weg. Er is nog één renner, hoor ik nu ook. Ja, echt een plaspauze deluxe nu bij het uitrijende van Bellegarde sur Valserine. Want hier staat ook de gele trui. Kopgroep is weg. Dat kunnen we nu toch wel stellen, want hier staat Tadej Pogacar in de gele trui te plassen met een prachtige zuurplas van Niels Polit. Die staat gewoon stil met beide voeten ingeklikt. Ja, het is bergop hier. En op die manier wacht de boomlange Duitser op zijn kopman. En de man met het rugnummer 1 wacht hij op Tadej Pogacar. Remco Evenepoel hier, ook wezenplassen. Mathieu van der Poel, dus wezenplassen, zit inmiddels weer op de fiets. Praat wat in zijn communicatie. En dat betekent maar één ding. Ayuso ook hier langs de kant van de weg met Skelmose. Dat die kopgroep, waar Joris dus daarnet al een aantal namen uitnoemde, dat hij dus de ruimte gaat krijgen. En Joris, heb jij nog nieuwe renners daaraan toe te voegen aan de namen die je al noemde?
1: Ja, ik zie Bernal en ik zie Simmons en ik zie Tim van Dijk. Dus er zit wel een Nederlander bij. Het zijn er veel meer dan 16 hoor. Want dat is allemaal nog aan het bijeenklonteren daar vooraan. Peloton valt stil. Bal der Stone. Spanjaard met een Engelse naam, die wil ook nog aansluiten. Peloton zit al op een dikke minuut. De kopgroep is weg.
2: In het Tourcafé.
3: De tourartiest van deze middag die heeft wel wat met sport. Die zong het Wilhelmus nog op het WK bij, was het Nederland-Japan volgens mij, hè?
4: Ik, hè?
3: Ja. Of niet? Ben ik nou helemaal in de war?
4: Ja, totaal.
3: Oh, je bent erheen geweest, dat was het.
4: Ja, ja, ik was daar. En ik deed het Wilhelmus bij de MotoGP laatst.
3: Zo was het. Het waren twee losse dingen. Maar ik heb wel allemaal filmpjes van je gezien dat, je op weg was naar dat WK. Hoe was het daar?
4: Bij het WK?
3: Ja.
4: Ja, alles was echt te gek, behalve de wedstrijd.
3: Je zegt ondertussen onverstaan, maar het is ook veel allemaal. Ja, het is wel heel veel om alles van jou te onthouden. Want je gaat nu wel een liedje spelen. Dat was, ik weet niet of het officiële Olympische anthem was, maar wel het NOS-anthem. Want jij was bij de Olympische Spelen 2 jaar geleden in Parijs. Ja. Met dit liedje. Is dit liedje ook is het ook geschreven op sport? Of waar gaat het over?
4: Het gaat over geloven in jezelf als niemand meer in je gelooft. En geloven in je droom. En ik denk dat heel veel sporters dat doen. Ik geloof nu bijvoorbeeld ook nog in Max Verstappen. Niemand, ik bedoel, het is misschien lastig om nog te geloven dat het kan lukken. Maar als iemand het kan, dan kan hij het.
3: En dat bedoel je voor dit hele seizoen, of niet?
4: Ja, nu ja, want het gaat gewoon super slecht. Maar ik geloof gewoon in dat soort dingen, weet je wel. Dat is met sport. Is dat, het is met niks zoveel als met sport dat het onmogelijke mogelijk blijkt soms.
3: En dan is sport als het leven zelf, toch?
4: Zo is het.
3: Heb je nog dromen als het gaat over dit soort liedjes schrijven? Straks komen we nog op Alpe d'Huez. Daar heb je een prachtig nummer voor geschreven. Heb jij een grote droom wat dat betreft? Wil je nog eens ergens een plaat voor maken? Voor een film of voor een sportevenement?
4: Ja, voor de Super Bowl.
3: Voor de halftime show van het WK. Die komt vanavond.
4: Ja, nee. Dat WK, dat heb ik opgegeven. Dat is, daar moeten we het niet over hebben.
3: Nou, velen met jou, denk ik. Dus gewoon maar lekker dat liedje spelen. Even terug in gedachten naar 2 jaar geleden, Olympische Spelen. Al die prachtige prijzen die Nederland daar won. Douwe Bob, I Believe.

0: Dankjewel. Douwebop,
1: I believe. Nou, zullen we gelijk eens even checken of dat terecht is wat betreft Max Verstappen. Louis, hoe gaat het met Max?
2: Ik wil daar best antwoord op geven als jullie hem straks vragen of hij voorkennis had. Verstappen is Leclerc voorbij op weg naar plek 2. Ja. Maar hij is op weg naar Antonelli. Er zit maar een seconde tussen. Verstappen vliegt. Het gaat nog niet meteen richting de overwinning. Maar dat hij bij kan blijven. Antonelli, dat werd toch echt gezien als de torenhoge favoriet op dit moment. Die zou echt met alle vingers in de neus naar de zegen gaan, dacht iedereen. Maar Verstappen zit binnen een seconde. En de manier waarop hij de Ferrari van Leclerc te pakken neemt, dan kun je toch niet anders denken dan dat ook hij het geloof heeft dat er meer in zit dan een podium, een derde plek, een vierde plek, een vijfde plek. En hij rijdt gewoon tweede. En niet omdat hij mazzel heeft gehad, maar gewoon echt overtuigend. Het gat nu 1,3 seconden. Antonelli nog een klein maatje te groot. Maar we zitten pas in ronde 8 van de 44. Er kan van alles. Eén uitvaller, George Russell, de nummer 2 in het WK. Verstappen, ja, hij loert. Hij loert. Hij heeft Leclerc wel op afstand gereden. Piastri vierde, Hamilton vijfde. En Antonelli is er een heel klein beetje vandoor, maar niet overtuigend.
3: Radio Tour, Grand Bolton.
1: Iedere dag grabbelen we een van jullie suggesties uit de ton op zoek naar de mooiste, de meest iconische of soms juist onbekende momenten in het rijke archief van de Tour en Radio Tour. Nou ja, het is eigenlijk een walhalla van mensen die daaraan mee kunnen werken hier, hè, Guylaine. Want het zijn allemaal liefhebbers, iedereen heeft wel iets.
4: Ja, ik heb alweer zoveel mooie briefjes gekregen. Mag ik sowieso even zeggen dat voor mij is het natuurlijk allemaal voor het eerst hier, dat ik het zo bizar vind hoeveel mensen hier zijn en wat de sfeer is en hoe gezellig het is. Ja, ik begrijp dat jullie mij minder goed kunnen horen, maar op de zender wel. En dat leidt dus tot hele mooie briefjes en mooie momenten. Indurain bijvoorbeeld, die met meer dan 110 kilometer per uur van de bergen afgaat. En de motaar kan hem zelfs niet meer bijhouden. Martin, die komt daar mee. En dan hebben we nog... ik kan het allemaal niet vasthouden zo, joh. De winst van Joop Zoetemelk. In Saint-Lary-Soulang, dat was 1975. De Tour waar Merckx instort en de gele trui verliest aan Thévenet bijvoorbeeld.
1: Ja.
4: En dan hebben we er nog eentje. Die is toch wat recenter. En daarvoor kom ik bij jou, want daar kwam jij mee. Je mag hem zelf voorlezen als je wil.
5: Ja, een van de momenten waar ik aan moet denken is de eerste winst van Mathieu van der Poel in de Tour de France. Dat was 4 juli 2021. En dat was ook de eerste keer gele trui. En dat was ook wel bijzonder, omdat zijn opa natuurlijk, wat best wel een... Franse held is. Die had nog nooit de gele trui gepakt. En dat hij dat toen deed. En ik weet nog dat moment dat hij vooruit reed en over de finish het vingertje omhoog. En dan nadien ook het interview. Dat hij ook niet meer uit zijn woorden kwam.
4: Koekoe.
5: Ja, inderdaad. En we hoorden net in het vorige programma ook dat fietsen is soms meer dan sport, maar ook het leven. En die emotie die je dan gewoon ook ziet bij sport. En in dit geval ook bij Mathieu. Dat hij dan denkt aan zijn opa, die volgens mij ook nog niet eens zo lang daarvoor... overleden was.
1: Ja, klopt, anderhalf jaar was het.
5: Ja, nou ja, ik had de tranen ook in mijn ogen. Ja. Ik had echt kippenvel dik op mijn huid.
4: Heel mooi moment. Ik stop hem in de gabbelton erbij. Nou, lever dat briefje maar in.
1: Zet hij zijn naam er ook bij, want wie sprak hier tot ons, Guylaine?
5: Volkert. Ik zal het gelijk even opschrijven.
1: Heel goed, Volkert. Dan ga je met jouw inzendingen in de ton. Die wel een beetje ook al geweest is. Maar dat is het mooie wel van Radio Tour. Dat je vaak veel manieren hebt om die verhalen te vertellen. Dus mocht hij er een deze dagen weer uitkomen, dan zullen we daar nog wat extra fragmenten bij zoeken. Zometeen grabbelen we voor morgen. Nu het resultaat van gisteren. Toen de inzending van Manuela Bel uit de ton kwam. Met de doeltreffende tekst. Bergetappenwinst Pantani. Nou, dat is een mooi ruim begrip. Er valt wat te kiezen. Ik ben in zijn eerste successen gedoken. Pantani steelt bij zijn tourdebuut in 1994 direct de show. Met spektakel in de bergen. Hij wint de witte trui en verovert ook de derde plaats in het eindklassement. Achter Indurain en Ugrumov. Een etappenzegen komt er dan nog niet van. Kwestie van tijd lijkt dat. En dat moet dan maar in 1995 gebeuren. Het moet dat jaar, 95, wel van ver komen. Door een aanrijding tijdens een training. Pantani raakt geblesseerd en moet in het voorjaar de Giro missen. Wordt een race tegen de klok en hij lijkt redelijk op tijd terug op niveau en gaat van start in de Tour. In de openingsweek wordt hij uitgebreid geïnspireerd door zo ongeveer al zijn Italiaanse landgenoten in koers. Mario Cipollini wint 2 etappes. Fabio Baldato pakt een rit. En de Italiaanse Gewis Ballanploeg wint de ploegentijdrit. En dan is het de beurt aan Pantani zelf. Hij kiest niet zomaar een ritje uit. Hij wil vlammen in de rit naar Alpe d'Huez. Het olifantje vliegt de bergen over en rijdt iedereen eraf.
6: Alpduwes op zichzelf is al verschrikkelijk moeilijk. Maar als er dan ook nog een hoop publiek op staat, wat je bijna het rijden onmogelijk maakt, dan wordt het alleen maar moeilijker. Maar Marco Pantani, hij heeft zich naar boven geworsteld tussen het publiek door. En het zou me niet verbazen als volgend jaar de Tour-directie zegt, Alpduwes, je wordt weer bedankt, maar je gaat maar weer eens een jaar in de wachtkamer. Daarachter op 1 minuut en 29 seconden, drie man in de Rijn, Zülle en Ries Jacob.
7: Ja, die drie die zijn nog bij elkaar, want Madouas moest eraf. En ook Eskartin heeft het tempo niet langer kunnen volgen. En het is opnieuw, maar we zijn het gewend van Alpduwes. Het is een één grote gekte. Het is een massale drukte. En de mensen zijn weer uitzinnig. Ze staan rijen dik langs het parcours. Indurain maalt er niet om. Het enige dat maalt zijn zijn benen. De enige die echt kan volgen is Alex Zülle. Die zit de hele dag al in zijn wiel.
1: Ja, Indurain jaagt op zijn vierde op één volgende toerzegen. En Pantani laat deze grote dagzegen natuurlijk niet meer glippen. Alhoewel...
6: Marco Pantani, op 30 januari 1970 werd hij geboren in Cesena. En hij gaat deze etappe gewoon op zijn naam brengen. Twee overwinningen tot aan dit seizoen. Dit seizoen dus aangereden.

0: naar de bocht. En dat heb ik eerder gezien met Joop Zoetemelk een keer. Maar Marco Pantani die zou zo het parkeerterrein oprijden. Hij doet het gelukkig niet. Hij heeft op tijd in de remmen kunnen knijpen. En komt nu dan op de finish af. Marco Pantani, de man die Luca Kelvi nadoet. Want hij heeft geen heimer op zijn hoofd, maar heeft kracht in zijn benen. Wint de etappe naar Alpe d'Huez. En dan hebben we weer een Italiaanse overwinning hier. Nog een paar meter en dan is hij er. Marco Pantani komt nu over de finish heen. En klapt voor zichzelf in de handen.
1: Ja, applaus voor jezelf Marco. Voor je eerste ritzege in de Tour. Er zouden er nog 7 volgen. De zomer van 1995 is dus die van Il Elefantino, het olifantje. En trouwens ook van het stokstaartje, het knobbelzwijn en de leeuw.

0: Liedje uit The Lion King natuurlijk, van Jimmy Cliff en Lee Bowen. Hakuna Matata, It Means No Worries for the Rest of Your Days. Heb jij in dat kader iemand gevonden? No worries, gewoon lekker je ding doen, Guilaine.
1: Zeker, en ik sta op een plek waar niemand mij kan zien. Dat is ook nog wel heel fijn.
0: Ik ben je kwijt.
1: Ja, ik sta op de Jeu de Boelbaan. Die is aan de achterkant van de camper. Bij drie jongens, vind je het leuk?
2: Ja, heel erg.
1: Je bent aan het Jeu de Boel hier, sta je voor?
2: Nee.
1: Jij gaat grabbelen, hè? Hebben we afgesproken. Nou, doe je hand erin. En dan gaat... Is het je broertje die gaat lezen?
3: Iets van Theo. Ik... Komen achterop de motor. Riet Wijnhoven.
1: Kijk, iets van Theo komen achterop de motor.
0: Oh, een mooi vooruitzicht.
1: Ken je Theo komen?
3: Nee.
1: Heel veel mensen in de zaal wel. En die heeft hele mooie radio gemaakt.
0: Morgen luisteren, dan weet je alles.
4: NPO Radio 1.
0: Het is even na 3:30, Dorot Megens.
5: In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden op een onbewoond eiland. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Het houten schip zonk woensdag met 78 mensen aan boord. Er worden nog 18 mensen vermist. Over de Merwedebrug bij Gorkum rijden nog steeds vrachtwagens, ondanks het verbod dat Rijkswaterstaat heeft ingesteld. Chauffeurs riskeren daarmee een boete, zegt de politie. De brug bij Gorkum is sinds gistermiddag gesloten voor vrachtverkeer vanwege zwakke plekken in de boogconstructie. Een bekende Cubaanse dissident die al 5 jaar gevangen zat in Cuba is aangekomen in Miami. Cuba wilde hem vrijlaten als hij het land zou verlaten. En de VS wilde hem wel toelaten. Het gaat om kunstenaar Luis Manuel Otero Alcantara. In Antwerpen heeft de politie een aantal mensen opgepakt na een schietpartij vanochtend in een discotheek. Daarbij werd een man van 23 doodgeschoten. De schutter is gevlucht en de aanhoudingen waren vanochtend bij een huiszoeking in Lint, vlakbij Antwerpen.
0: De files, Dennis Mooij.
6: Nog steeds files aan de Duitse grens. Op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij de Lutte 10 minuten extra. En dat ben je ook lang onderweg op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de grensovergang doe je er 5 minuten langer over.
7: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish. Soedal, de bouwverslimmers. Iedere klus weer.
8: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
9: Een goed plan is één ding, maar resultaat vraagt vakmanschap en samenwerking. Ik ben Patrick van Delft, projectmanager bij KWD. Wij brengen jouw project van ambitie naar resultaat. Kijk op kunnenwillendurven.nl.
10: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
9: KWD Resultaatmanagement. Van ambitie naar resultaat.
10: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
11: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: Wie maakt toch al die opvallende radiocommercials?
13: Van de Laar van Efferen Studios.
14: Check vandelaarvaneffen.nl.
13: Van de Laar van Efferen Studios.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Op weg naar een call van de eerste, dan eentje van de derde en daarna nog eentje van de buitencategorie. Sebas in de buurt van de kopgroep.
17: Absoluut. We hebben de oversteek mogen maken met de motor achter de groep, waar Tim van Dijken dus de enige Nederlander is. Hij is ploeggenoot van Remco Evenepoel en Florian Lipovic, die die interne strijd nog altijd aan het uitvechten zijn. En dat wellicht vanmiddag ook wel weer gaan doen op dat plateau de Solesson. Dat is die slotklim van buiten categorie. Andere grote namen dus Yates namens Pogacar's ploeg, Armin Rij en Kampenaerts namens Visma mee in deze kopgroep. De onvermoeibare Quinn Simmons zit dus ook weer mee. Healy namens IF, Vinokourov al genoemd, Parapentre, ploeggenoot van Paul Sijksas. Aantal grote ploegen dus vertegenwoordigd in deze kopgroep van 24 renners in totaal, want Balderstone heeft de oversteek net op tijd weten te maken. Dat was voor hem geen chasse patat. Binnenrijden van het dorpje Valérie, 74 kilometer nog te rijden, 5000 inwoners heeft dit dorpje. We zitten op een soort van plateau. De weg gelukkig weer wat breder. En er is wel een band, een overeenkomst tussen dit dorpje en de Formule 1 Grand Prix van België natuurlijk nu bezig. Want hier heeft de FIA, de Fédération Internationale de l'Automobile, een van de maar liefst 4 hoofdkantoren gevestigd in dit dorpje. Niet zo heel ver van de grens met Zwitserland. Hier worden auto's bijvoorbeeld uit verschillende raceklasses getest in een ruimte hier in dit dorpje, aan de rand van het dorpje. En ook het grote archief van die FIA ligt hier opgeslagen. Nu tenderen we doorheen met de kopgroep. De kopgroep met Tim van Dijken, die daar aan de rechterkant rijdt. Een beetje in de beschutting nu even van wat bomen. Temperatuur toch ook vandaag weer opgelopen tot 32 graden. Het is licht bewolkt, de wind nog altijd in de rug en geen dreiging voor een onweersbui, zoals dat gisteren het geval was. Nee, Joris, er is sportieve dreiging hier van achteruit. Maximale voorsprong was 2 minuten 40. Maar volgens mij hebben ze er alweer een hap uitgenomen.
18: Nee, sorry. Het is nu 2,50 is het nu. Dus er druppelt nog 10 seconden bij op 73 kilometer van de finish. En je hebt al aardig wat koplopers omschreven. En dan noem ik toch nog even wat mannen die aardig hoog staan in het klassement en die ook in de kopgroep zitten. Ook vandaag is Pidcock van de partij. Die staat 9e op 8 minuten. Dat is de tussen aanhalingstekens gevaarlijkste man vooraan. Bernal zit in de kopgroep samen met Vauquelin trouwens. Bernal staat 11e. Ilan van Wilder, een Belg, nummer 13 in het algemeen klassement, zit in de kopgroep. Voorzaar, omschreef ik u eerder, die Zwitser van Tudor, die staat op de 17e plaats. En ook hij zit vooraan, net als Adam Yates. Adam Yates staat 18e. Dus we hebben maar liefst 5 man uit de top 18. Maar dat stopt dan bij de nummer 9, Pidcock. In de eerste groep van 24 man zitten. En dat flitst nu lekker over een mooie brede weg. En ze zijn een beetje aan het bevoorraden. En er wordt ook goed gesproken in de kopgroep. Eens even kijken, daar zijn Kampenaerts en Van Dijken in een goed gesprek verwikkeld. Waar zou dat over gaan? Van Dijken neemt een slok en praat eens even met die Belg. En met die Belg kun je goede gesprekken voeren. Dat is een onvermoeibare pion in het Jumbo-Visma bastion natuurlijk. En iets verderop in de groep zien we een mooi stukje broederschap. Egan Bernal, kopman, maar niet echt een heel goede meer. 2019 de Tour gewonnen natuurlijk, de Colombiaan. En die heeft zijn arm om de schouder, liefdevol, van zijn ploeggenoot Vauquelin. Zij praten in het midden van de groep even. Ze weten allemaal, met nu die Balderstone, merkwaardige snuiter van Cagar Rural voorop, ze weten allemaal dat het nu een impasse is in de etappe. Je moet nu naar die niet te onderschatten 4,5 kilometer lange klim toe. De Col de la Croisette, 4,5 kilometer aan 11%. Goedemorgen. Daar gaan verschillen gemaakt worden. En daar gaat de kopgroep wel zo'n beetje als eerste aan beginnen. Maar dat is zulk specialistenwerk. Zo steil en dan ook nog relatief gezien zo lang, dat ik me afvraag of ze op de top daarvan ook nog voorop zitten. Pidcock en zo. Pidcock nu ook aan het praten met Van Moer, zijn ploegenoot. Iedereen is aan het praten in de kopgroep. Allemaal zien ze in dat ze weg zijn. Dat wel, met ook Guillaume Martin aan boord. Maar of het genoeg is, 2 minuten 45 op 71 kilometer van de finish. En niet ver meer van die Col de la Croisette. Ja, dat is de vraag.
0: dat is zeker de vraag. Belangrijke vraag voor alle fans van Max Verstappen, inclusief Douwe Bob. Is Max nog verder opgeschoven, Louis?
19: Ja, maar wel de verkeerde kant op. Maar schrik niet, het komt omdat hij als eerste uit de top van het veld... of in Tourjargon als eerste in de voorhoede naar binnen schoot... om verse banden te halen, teruggevallen naar plek 6. Terwijl ik het zeg, gaat Antonelli naar binnen, de leider in de race. Die valt terug naar plek 5. Dus virtueel zijn ze gewoon 1 en 2. Maar Leclerc, Hamilton, Piastri en Norris moeten nog naar binnen. Terwijl voor Antonelli, als ik zo voorbarig mag zijn... toch alles mee lijkt te zitten vandaag. Zijn rivaal, zijn teamgenoot Russell er al in de eerste ronde vanaf. En Lewis Hamilton is degene die Russell er vanaf heeft getikt. En die krijgt een tijdstraf van 5 seconden. En Hamilton is uitgerekend degene, als hij het goed doet vandaag... die de tweede plek in het WK pakt. Maar ja, 5 seconden tijdverlies voor Hamilton. Dus het is een lekker weekend tot nu toe voor Andrea Kimi Antonelli, die al de WK-leiding heeft. 25 punten voorsprong, maar dat kunnen er zomaar een stuk of 50 worden als het vandaag allemaal goed gaat. Maar voorlopig pas 19 ronden gehad van de 44. We zijn nog niet op de helft. En we hebben even een rare ranglijst nu met 2 Ferraris op 1 en 2. Leclerc en Hamilton, daarachter 2 McLaren's, Piastri en Norris. Maar dat is een vertekend beeld. Rood en oranje op 1, 2, 3 en 4. Maar die moeten allemaal nog naar binnen. Dus eigenlijk moet je zeggen, Antonelli en Verstappen zijn de 1 en 2. Maar we moeten nog even wachten tot die eerste 4 naar binnen zijn geweest.
4: Je hoort het hier. NPO Sport Nieuws.

0: Calvin Harris en zijn hele muzikale harem met Fields.
1: Tourquiz.
0: Een quiz over één bepaalde renner hebben we regelmatig gespeeld in jouw eigen tourquiz. Een quiz over een hele wielerploeg, dat komt wat minder vaak voor. En dat gaan we nu doen, want Steven Wanders heeft als onderwerp opgegeven Rabobank in de Tour. Dat is best een lange periode, van 1996 tot en met 2012. Steven, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Arie.
0: In je audioberichtje van het vorige uur voegde je er heel subtiel aan toe dat je de Nederlandse successen van deze Nederlandse ploeg zo mooi vond. Was dat ook een verwijzing naar later of misschien wel nu, hè, de opvolger van die ploeg met steeds minder Nederlanders tot soms zelfs niemand?
2: Ja, dat klopt. Ik vind het wel jammer dat er nu geen Nederlandse rijder bij Visma mee rijdt. En ik hoop in de toekomst dat er weer iets meer Nederlanders in die ploeg worden geselecteerd voor dit evenement. Ja. Het zou heel mooi zijn.
0: Ik geloof wat Tom Dumoulin ooit zei, nou ik weet niet of het letterlijke woorden waren, dus daar wil ik vanaf zijn, maar dat ze bijna moreel verplicht zijn als Nederlandse ploeg om dat ook minstens een paar Nederlanders mee te nemen.
2: Dat heeft hij heel goed gezegd. Dat ben ik weer met hem eens.
0: Weer? Je bent het vaak met hem eens.
2: Ja, zeker. Ja,
0: hij zegt
2: heel duidelijk in zijn analyse.
0: Ja, hij zegt
2: absoluut
0: dingen,
2: waar.
0: Inderdaad.
2: Absoluut waar.
0: Ik hoop ook 5 wijze dingen van jou te horen. Namelijk 5 goede antwoorden. We gaan van start en dat doen we zoals altijd. Nou, op de meest eenvoudige. Tenminste, dat denken wij dan. Het kolletje van de 4e categorie. Zet hem op, Steven.
2: Dankjewel.
0: In het eerste jaar van de Rabobankploeg in 1996 was het meteen raak in de Tour. Welke Nederlander die zou uitgroeien tot een boegbeeld van de ploeg en ook het hele Nederlandse fietsen won die etappe?
2: Dat was Michael Bogert.
0: Zo klonk het destijds in de Radiotour.
3: Niet omkijken, jongen. Ga gewoon door. Handen op dat beugeltje. Michael Bogert gaat die eerste etappe-overwinning in de Tour de France halen. Hij gaat hem halen. Hij gaat hem halen. Michael Bogert wint. Oh, prachtig. Erik Sabel komt dan op de tweede plaats voor Laurent Jalabert. Gio.
4: Ja, Michael Bogert.
5: Oh, wat dan wel geweldig.
4: Perfect, jongen. Michael Bogert nu in tranen. Hé, hey jongen, wat een geweldige overwinning.
5: Goed, jongen.
4: Rustig.
0: Het antwoord was dus goed. We gaan naar de 3e categorie. Wie is de oervader van de Rabobankploeg? Het is een oud renner die zijn sporen in de jaren 70 en 80 meer dan verdiend heeft. Hij heeft zelf maar liefst 10 toeretappes op zijn naam staan. En hij was de oprichter, laten we zeggen, de eerste ploegleider en de sportief directeur destijds.
2: Was dat Jan Raas?
0: Dat was inderdaad Jan Raas. Quantum Halle heette het toen eerst in 1984. De 2e categorie vraag. Luister mee.
6: En dan is het Rodriguez die de etappe van Contador op plek nummer 2. Dan Vinokourov op plek nummer 4 op 4 seconden. En dan is het wachten op de gele trui. Daar komt hij aan. We kijken, daar komt hij. 10 seconden is de achterstand van de gele trui. Samen met Van der Broek. En dan komt over de streep. 15 seconden, 14 seconden slechts. Heeft op de schade beperkt gehouden.
0: Zei Gio Lippens, een fragment uit de Tour van 2010... waar deze Rabo-renner zich kon meten met de beste. Hij kon in deze etappe de schade beperken. Hij werd uiteindelijk 4e in het eindklassement... omdat de resultaten van Contador en andere Rabo-renner Menshoff werden geschrapt. Wie is deze Nederlandse Rabo-renner?
2: Robert Geesink.
0: Robert Geesink brengt jou op een call van de 1e categorie. Rabobank won nooit de gele trui in de Tour... Als Rabobank dus, maar wel de groene trui en de bolletjestrui. Welke 2 coureurs waren daarvoor verantwoordelijk?
2: Voor de groene trui is Oscar Freire.
0: Ja.
2: En voor de bolletjestrui is Mikkel Rasmussen.
0: Is allebei goed. 2008 Freire en zelfs 2 keer bolletjes voor Rasmussen. Ga jij ook over de buitencategorie? De Rabobankploeg heeft ook een dopingverleden. Het bekendste geval is, daar is hij weer, Mikkel Rasmussen. Maar in 2001 trok de ploeg een renner aan die voor het geel zou moeten gaan. Hij zou een jaar later 8e worden. En nog een paar jaar later, toen hij inmiddels voor een andere ploeg reed, eindigde hij ook nog als 3e. Al die goede uitslagen die hij toen reed in de Tour zijn geschrapt vanwege doping. Gebruik. Wie is deze renner die 3 jaar voor Rabo reed? Ik zoek geen Nederlander, zelfs geen Europeaan.
2: Levi Leipheimer.
0: Levi Leipheimer is goed. Jij wint het hele prijzenpakket. Dus de Tourflitstas met de pen, de keycord, de handklapper, de strandbal, de mini Bluetooth speaker, de ijsmuts en het NOS wielershirt. En je weet het, Steven, je krijgt natuurlijk eeuwige roem in jouw categorie Rabobank in de Tour. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel, fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.
1: Jouw eigen tourquiz.
7: Wees de deelnemer in jouw eigen tourquiz.
1: Mail je naam naar radiotourquiz@nos.nl.
0: Door die pitstop raakte Max Verstappen wat achterop. Is het inmiddels weer een beetje glad getrokken allemaal, Louis?
8: Nou, hij klaagt op de boordradio dat hij sinds die pitstop minder grip heeft. Dus de banden die hij nu heeft, de harde samenstelling, de harde compound, ligt hem minder dan de mediums waar hij op vertrok. En het gat naar Antonelli is ook inderdaad een seconde of vier. Maar ze rijden derde en vierde. En daar zit een verhaal achter. Tweede plek is voor Lando Norris. Die mag je even wegstrepen, want die moet nog naar binnen als enige. Maar de leider in de race is verrassend. En die komt echt uit de lucht vallen. Charles Leclerc. Dat heeft hij niet gedaan door een inhaalmanoeuvre. Maar hij heeft gewoon mazzel gehad. Er lagen brokstukjes op de baan. Dan gaan de mensen de baan op om dat op te ruimen. Dan krijg je wat heet een virtual safety car. Dan moeten coureurs op hun stuur in de gaten houden. Dat ze wat langzamer rijden. En als het langzamer gaat op het circuit. Kun je natuurlijk een pitstop maken. En minder tijd verliezen. Dat deden ze bij Ferrari uitstekend. En dus heeft Leclerc geprofiteerd. En is hij ineens de leider in de race. Ronde 24 van de 44. Met Norris daar nog achter die nog naar binnen moet. Antonelli derde, Verstappen vierde. Het gaat iets minder lekker dan verwacht, dan gehoopt bij Verstappen. Maar hij is nog niet weg. Er ligt nog een kans op het podium.
7: Vanuit het Tourcafé.
0: Laatste keer alweer, Douwe Bob, op ons Tourcafé-podium. Je gaat zo het liedje doen dat je schreef voor Alpe d'Huez. Was dat een lastig thema of schreef zich dat vanzelf?
9: Ja, dat schreef zichzelf eigenlijk wel een beetje. Het was wel makkelijk om een nummer over te maken. Want het is... zoveel emotie komt er vrij bij dat thema natuurlijk. En het is zo'n inspiratiebron, dat verhaal, alleen al. Dus.
0: Ik kan me ook voorstellen dat je daar dan in verdwaalt. Want je hebt dan zoveel verhalen die je kan vertellen. Wat pik je er dan uit en wat maak je dan?
9: Wat ik eruit pikte was... wat voor mij heel erg sterk bleef hangen... is dat je met z'n allen voor één. En één voor allen. Weet je, een beetje dat musketiersgevoel. Ja,
0: de drie musketiers. Het liedje is ook All for One geworden.
9: All for One heet het, ja. En het hele idee dat je met z'n allen een berg beklimt, is al heel voelt bijna bijbels aan, weet je. En als je dat dan doet voor de echte strijders die aan het vechten zijn voor hun leven, en je zweet samen en je haalt daar geld bijvoorbeeld, ja, dat zorgt gewoon voor zoveel, daar komt zoveel inspiratie bij vrij. Dat schrijft zichzelf.
0: Dat heb je dus vervolgens ook gedaan. Je bent daarna zelf de berg opgegaan. Had je nou achteraf gezien het niet andersom willen doen? Het eerst even ervaren en dan dat liedje maken?
9: Nee. Nou ja, misschien wel, maar dat ging niet.
0: En was het liedje dan anders geworden?
9: Nou ja, god, wat een vraag allemaal.
0: Dat weet jij zelf nu toch? Ik bedoel, heb jij gevoeld tijdens het beklimmen van die berg hoe je dat liedje hebt gemaakt?
9: Ja, dat liedje dat maakte wel nog meer sens. Ik voelde wel van, oh ja, ik had het wel bij het goede eind.
0: Zoals zo vaak natuurlijk.
9: Tuurlijk, ik heb het altijd goed. Zoals je net zag met Max. Het was een onwijze eer om te mogen doen. En ik wil hem eigenlijk wel elk jaar heel graag blijven fietsen en geld blijven inzamelen. Het is een waanzinnig doel.
0: En hoe zwaar was het?
9: Het was behoorlijk zwaar, maar ik heb hem maar één keer gefietst en één keer gelopen. Ik wil hem wel vaker doen. Ik fiets graag. Ik ben niet een hele goede fietser. Ik ben ook wel net te zwaar voor een klim.
0: Nou, daar is iets aan te doen.
9: Ja, zeker. Ja, zeker. Meer klimmen. Meer klimmen.
0: Maar hoor ik hier een belofte voor volgend jaar? Dus volgend jaar ga je hem vaker op?
9: Ja, zeker. Ja.
0: Hoe vaak?
9: Nou, het heet Alpe d'Huez, hè? Dus 7 keer. Meer dan 1 is goed, weet je wel. Ik bedoel, uiteindelijk kom je daar ook niet... het is niet een wedstrijd. We komen daar gewoon om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Maar om daar een persoonlijk... Om je persoonlijke record te blijven verbreken is natuurlijk wel super gaaf.
0: Dat is echt de topsportmentaliteit uiteindelijk toch. En daar hoort dus sinds nu een prachtig anthem bij. All for One over de Alpe d'Huez. Douwe Bob!
9: Dank je wel.

0: Douwebop. Dankjewel. En morgen live op ons Radio Tour de France Tour Café podium. Eerst Waylon en we doen een dubbele portie op de rustdag. Daarna ook nog de tribute band Beach Boys Best. Of was het nou andersom? Nou ja, gewoon luisteren. Morgen vanaf 2 uur. En zometeen gaan de Formule 1 en etappe 15 van deze Tour door. Met Guy Lene en Ellen van Dijk hier. Veel plezier.
1: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
7: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
8: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
7: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
9: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
11: Bij Mantel scoor je fietsartikelen van A-merken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
10: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: NPO Radio 1. 4 uur.
15: Helene Plag.
16: Ja, de ene renner een korte nacht, de andere een gebroken nachtje. Dankzij wat dopingcontroleurs die er kennelijk een nachtritme op nahouden. Maar of er dan ook enige zwakte te zien gaat zijn op die Col de la Croisette die eraan zit te komen. En dat is bepaald geen lievertje. We gaan het allemaal meemaken in Radio Tour de France hier in het Tourcafé. Na het NOS Journaal met Dorot Megens.
17: In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selajar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over die Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting voor het vrachtverkeer gaat duren. Transport en Logistiek Nederland zegt dat de impact voor de transportsector enorm is. In Iran zijn vanochtend twee mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de twee daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. De Engelse voetbalploeg is alweer terug in Engeland. De ploeg won gisteravond de troostfinale van het WK met 6-4 van Frankrijk. Enkele uren daarna stapten de spelers al in het vliegtuig terug naar huis. De luchthaven van Birmingham zijn ze door juichende supporters onthaald. En vervolgens vertrokken de spelers in geblindeerde busjes. De finale van het WK tussen Spanje en Argentinië wordt vanavond gespeeld. Het weer een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en een enkele bui in het oosten. En dan wordt het 21 graden.
16: Dankjewel, Dorald. Dennis Mooij heeft verkeersinformatie. Goedemiddag, Dennis.
18: Een hele goede middag. Nou, het loopt alleen nog vast op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je nu 10 minuten vertraging.
19: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
20: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
19: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
8: Is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
21: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
23: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen zorgen voor luxe en comfort. En Vaatmansons zelf. Kijk op matsons.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matsons Beds. Made by nature. Crafted for life.
12: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met auto-invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
25: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
26: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
25: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
27: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
26: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
25: Ga naar datacation.nl.
0: Met Hélène Plak.
16: Nou, de warming-up is voorbij hoor, voor zover je daar bij deze etappe natuurlijk sowieso over kon spreken. De laatste 50 kilometer komt het erop aan. Hoe goed zijn die benen met nog 3 goals?

0: staycation.nl.
1: Met Guylaine Plach.
2: Nou, de warming-up is voorbij hoor, voor zover je daar bij deze etappe natuurlijk sowieso over kon spreken. De laatste 50 kilometer komt het erop aan. Hoe goed zijn die benen met nog 3 goals? Want man, het is een aardige killer, hè, die Col de la Croisette, Joris.
3: Jongen, jongen, jongen, wat zijn ze aan het klimmen. Dit is zo stijl, 11% en dat bijna 5 kilometer lang. Tom Pidcock sleurt op kop van de kopgroep. Die is kleiner en kleiner, wordt Simmons op zijn wiel. Van Wilder nog. Schmid zit er nog met Boissard en achter, ja daarachter is Van Dijk al lang gelost. En het peloton gaat nu ook aan dit niet te onderschatten rotding beginnen.
2: En de mannen die nog sneller zijn, racen inmiddels een uur, ofwel de Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps, Louis Dekker.
4: Waar Kimi Antonelli orde op zaken heeft gesteld en de leiding terug heeft gepakt. Charles Leclerc voorbij ging aan het eind van Camel Straight. Een vals plat stuk van een dik kilometertje. En Antonelli werd de leider. De WK-leider leidt ook in Spa-Francorchamps. Leclerc en de Ferrari tweede. Verstappen derde. 6-7 seconden erachter. Hij moet vooral in zijn spiegels kijken, want Piastri en Hamilton zijn er nog dichtbij.
2: En hier in het Radiocafé richt ons meer en meer op de koers. De laatste voor die rustdag. Met hier een vrouw die in het voorspelrondje als enige niet voor Pogacar is gegaan, maar voor Vingegaard. Zevenvoudig wereldkampioen Ellen van Dijk. En met z'n allen hier schreeuwen we de renners naar de top.

0: Heel statig en stoer gaat hij daar. En langzaam beginnen ze te lossen. Dit is de kopgroep in de wedstrijd. Van Wilde krijgt het lastig. Mauro Schmid eraf. Hier en daar wordt een zowaar ook nog even een paar handen geschud door renners in die kopgroep. Kan er ook nog wel bij. Oeh, Mauro Schmid krijgt het lastig, zeg. Poh, dat is wel duidelijk om te zien. Twee dagen geleden nog winnaar. Nu in de problemen. Van Wilde gaat er ook af. Pidcock stampt door. Zijn ploeggenoot Van Moer heeft heel veel werk gedaan in aanloop naar deze klim. Een klim van 4 kilometer. Een klim die ze niet snel zullen gaan vergeten. Ook Ilan van Wilde niet. En in het peloton zit Visma Liezenbike vaart te maken. En zit Pogacar rustig af te wachten. Pogacar heeft natuurlijk Adam Yates nog in die kopgroep zitten. Die kopgroep bestaat nu vooraan uit Pidcock, Simmons, Rubio. Kostiou zit er dan nog. Dat leek bij Martin, maar dat is Kostiou. En Voisard, dat zijn ze zo'n beetje. Dat blijft vooraan over onder dat verschrikkelijke tempo van Tom Pidcock. Die staat alleen maar op de pedalen. Oud mountainbiker, dit is de positie waarin hij op zijn best is. En de rest plakt eraan. Ze moeten nog zo'n eind. Ze gaan bijna niet vooruit. Het is mooi zwart asfalt. Het is een klim die eigenlijk niet onder de 11% komt. En dat, Sebastiaan, 4 kilometer lang. Dit is iets waar ook de volgers in de Tour, de motoren en de auto's, het heel lastig mee krijgen.
1: Absoluut, absoluut. En als je hier stil komt te staan in een bocht of net daarna, ja, dan kan je wel een probleem hebben om weer op gang te komen. Victor Kampenaerts passeren wij hier. We zijn Tim van Dijk ook al gepasseerd. Kampenaerts die een bidon leegspuit over zijn hele lichaam. Terwijl de kop van de wedstrijd, de renners daar vooraan, die over zijn gebleven uit deze kopgroep die helemaal uiteen is gespat, nog 2 kilometer zich omhoog moeten hijsen op dit smalle pad waar het ook ontzettend druk was in het begin. Het deel waar we nu rijden is het iets minder druk. Terwijl de ploegleiderswagen van Visma daar eventjes op de rem moet staan. Ja, dan vindt de ploegleider, de auto van Decathlon, dat helemaal niet leuk. Die probeert er ook nog bij Aurien Parapentre te geraken. Dat gebeurt nu nog niet. Wij nu ook beginnen aan de laatste 2 kilometer met de motor tot de top. En allemachtig, je ziet gewoon in die bocht meters ver omhoog. Die bocht, die weglopen. Wat is dit een stel rodding, Joris?
0: De pokkenklim en daar gaat hij. De Amerikaans kampioen Quinn Simmons. Een kilometer geleden liep zijn spiegelbeeld naast hem. Iemand met hetzelfde kapsel. Iemand ook met een Amerikaanse vlag bij zich. En die gaf hem een high five. En toen haalde hij hem weer in. En toen wisselde ze nog wat woorden uit. Simmons vond dat mooi. Is gesterkt door die ontmoeting. En rijdt weg van de groep. Is sneller nu dan Pidcock. En gaat in zijn eentje in de leiding in deze etappe. Met nog 1,5 kilometer voor de boeg. Op deze pokkenklim. Wat een rodding. Oh, en dan weten ze ook dat ze daarna nog het hele plateau de Solesol op moeten. Met daartussendoor ook nog een klim van derde categorie. Deze etappe is bedacht en uitgetekend door een sadist. En wat zitten we ervan te genieten. Dit is wielrennen in optima forma. En straks zal het natuurlijk wel weer aflopen. Zoals alle zware ritten in de Tour aflopen. Maar op dit moment is het genieten geblazen. Simmons voorop en het peloton. Daarin houden ze Pogacar koest. Daarin staat Pogacar toe dat Visma Liezenbike de boel regisseert en in het regisseurstoeltje op dit moment zit Pegan Solli.
2: Dan ben ik benieuwd, Louis Dekker, wat voor kwalificaties jij aan het circuit van Spa-Francorchamps toe toelichtte.
3: Nou, ik fantaseerde lustig op los, want ik zat net met dat woord pokkenklim te denken. Moet je je toch voorstellen dat je hier een paar rondjes om de kerk gaat doen? Radiol Oruge naar boven. Ik heb ze zien gaan donderdag. De coureurs die met een fiets proberen daar omhoog te komen. Die halverwege gewoon bijna stilvallen. Prachtig circuit om eens een keer te gaan wielrennen. Dus laat die Tour daar maar een keer op bezoek gaan. La Source, Radillon, Oruge, Blanchimont. De bochten hebben prachtige namen. Maar ze zijn ook steil. Het gaat hard naar beneden en het gaat echt zo zwaar omhoog. Maar daar heb je natuurlijk helemaal geen last van als je in een Formule 1 auto zit. Met Kimi Antonelli, leider in de race in ronde 39 van de 44. Over een minuut of 10 ziet hij het zwart-wit geblokt. Maar hij moet wel opletten, want Leclerc, tweede, zit maar op een seconde. Hij krijgt het gat niet groter dan een seconde. Terwijl daarachter Max Verstappen consolideert en meer met zijn spiegels bezig is dan met aanvallen. Want het gat is dicht, 8 seconden. Hij moet in de gaten houden achter zich Piastri en Hamilton. Hamilton, de tweede winnaar van deze race, denk ik, met een 5e plek. Want die gaat de 2e plek in het WK terugpakken van George Russell. Die er zelf af heeft gekegeld. Maar die 5 seconden tijdstraf heeft hij positie inmiddels geïncasseerd. Dus Hamilton rijdt vijfde. En kan het nog wat beter maken als die Piastri gaat aanvallen. Terwijl echt het duel vooraan nog bezig is. Leclerc die seconde weer aan het dichtrijden is. Komt er nog een aanval van Ferrari op Antonelli? En hoeveel risico is Antonelli bereid te nemen? Hij is al de leider in het WK. Hij kan 25 punten pakken. En hij weet, Russell heeft er nul. Dat is toch zijn grootste tegenstander.
2: Ellen van Dijk, welkom hier in het Tourcafé. Is je debuut of niet?
4: Ja, dit is mijn debuut.
2: Hadden jullie Ellen eigenlijk al verwelkomd?
5: Wauw.
2: Zevenvoudig wereldkampioen. En die zit gewoon hier.
5: Mooi hè, dit?
4: Ja, prachtig om hier te zijn. Ja. Ja, het is voor mij dus nieuw, maar wat een sfeer hier. Echt, echt fantastisch. Ja. Ja, het is echt aan te raden voor andere mensen om ook nog een keer langs te komen.
2: En dit is pas dag 2, waarin we natuurlijk kijken naar heftige shit. Zeg ik dan maar even, de pokkenklim. Ja, dat is het synoniem daarvan. Ik zei, heb jij hem wel eens beklommen? En wat zei jij?
4: Gelukkig niet. Nee, dit staat zeker niet op mijn wensenlijstje. Nee, ik wens ze veel succes. Maar ik kijk graag naar hoe zij aan het afzien zijn, inderdaad.
2: En stoer, wat Simmons doet nu.
4: Nou, zeker. Ja, heel sterk ook. Want het was al een sterke kopgroep. En om daar zo uit weg te rijden. En ja, hij staat amper op de pedalen. Hij blijft gewoon zitten. En dat moet je maar eens proberen op een klim van meer dan 11%. Om gewoon in je zadel te blijven zitten en te blijven trappen. Dat zie je hier veel in het peloton. Maar dat is echt heel lastig. Want als het zo steil is, dan ben je heel erg snel geneigd om te gaan staan. Kost dus wel meer energie. En daarom kunnen de meeste van deze renners wel blijven zitten. Dat hebben ze zich aangeleerd. Maar het geeft wel aan hoe bijzonder knap het ook van Quinn Simmons is. Om in een aanval te blijven draaien en te blijven zitten op je zadel.
2: Maar nu komt hij toch wel even van zijn zadel af, Joris.
0: Ja, hij gaat af en toe toch ook wel even staan. Want waar is hij aan begonnen? Dit is zo verschrikkelijk zwaar wat hij aan het doen is. Ja, nu staat hij lang op de pedalen. En baant hij zich een weg door al dat enthousiasme. Door al die mensen die keurig aan de kant gaan. Nu zijn het voornamelijk Franse vlaggen. Maakt hem allemaal niet uit. Quinn Simmons, niet de populairste renner van het peloton. Een ouderwetse macho. Hij doet de dingen op zijn eigen manier. En hij is op de fiets natuurlijk boven alles en buiten alles. Een kanjer, een topatleet. En hij heeft 13, 14 seconden op de groep waarin Pidcock denkt, ja, waarom heb ik die man eigenlijk laten gaan? Waarom kon ik hem niet volgen? In het wiel van Pidcock zit Voisard. Dan natuurlijk altijd dat statige van die Adam Yates. En dat is een helper, een sluwe vos van Pogacar. Dus die heeft die Yates straks nog ergens verderop in deze etappe tot zijn beschikking. Dat is 14 seconden. Gele trui. Dus de groep die aangevoerd wordt door Pagan Zoli, de helper van Vingegaard, zit op dik 3 minuten. Dus in het peloton minder spektakel en minder actie dan in de kopgroep. Op een klim, Sebastiaan, waarmee we vandaag op zeer aangename manier kennis maken.
1: Ja, absoluut. Achter Aurélien Paré-Petre rijden wij met de motor. Wat een gekkenhuis. Het is waanzinnig druk bij het ingaan van de laatste kilometer. Ja, daar stond het 6, 7, 8 rijen dik. En Paré-Petre is de regionaal de l'étape. Dus ook een ploeggenoot van Paul Sijksas. Nou, dan weet je één ding zeker. Dan word je aangemoedigd. Zeker in deze regio. En zeker in deze klim. Paré-Petre die daar een paar motoren en volgens moet ontwijken die achter de groep zaten van Tom Pidcock. En zo rijden we langzaam maar zeker en gestaag naar de top van deze Col de la Croisette. Een aangename herkennismaking. Want het is de vijfde keer in de geschiedenis dat we hier in de Ronde van Frankrijk omhoog rijden. Luis Ocaña kwam hier ooit als eerste boven. Een van de grote namen uit het verleden. Nou, ik weet niet of er toen ook zoveel volk stond, zoals nu. Wat is het druk, Joris. En we zijn bijna boven.
0: Hij is boven, Simmons. Nu, on op de top, stopt hij even wat in zijn rugzakje. Kijkt hij om en ziet hij dat in de afdaling die mannen er wel weer bij gaan komen. Want Pidcock komt als tweede boven met Voisard. En Yates zit daar ook bij en Rubio. En dan daarachter ook nog Costillou. Zo druppelen ze over de top. Een heerlijke klim. Kom maar vaker in de Tour met dit ding op de proppen, hoor. Hij zit ook op een leuk punt in de etappe. Maar in het peloton is er dus tot op nu niet veel gebeurd. Het peloton moet nog 3 minuten klimmen op deze heuvel, wil ik het niet noemen. Een berg is het eigenlijk ook niet, maar het is de Col de la Croisette. En hij is verschrikkelijk stijl. Sebastiaan.
1: Ja, echt een orkaan aan geluid. Ik heb de losse microfoon ook even opengezet. Man, man, man, wat is het druk. Gisteren was het wel druk op Le Markstein. Maar dit spot met alle publiekswetten, zeg maar. Nou, Parapetre over de top. En hier Baudet en Vauquelin. Ook zij inmiddels over de top van de Croisset. 6, 7 rijen dik. Adembenemend uitzicht hebben we hier. Ook op Zwitserland trouwens. Het wordt niet voor niets het balkon van Genève genoemd. Ja, gelukkig is het allemaal goed gegaan. Ik zal je zeggen, Joris en luisteraars, ik ben best een beetje blij dat dit erop zit. Klasse gedaan, Kevin. Want dit was zwaar werken door voor mijn motor en voor de koppeling van de motor. Maar we zijn er goed doorheen gekomen. Nu dus achter Baudet Vauquelin aan. Daarvoor rijdt Aurélien Parapetre. Daarvoor rijdt dat groepje met Pidcock. En daarvoor dus Quinn Simmons in de afdaling nu. Ja,

0: Joris, doe jij ook nog even een duit in het zakje? Roep ze naar die top!
1: Zo, dat ben ik aan het proberen, maar dat is eigenlijk ook niet nodig, want daar gaan ze. Maar wat gaan ze langzaam? Tom Pidcock haalt een reepje tevoorschijn en jelletje is het. Hij geeft zichzelf nog wat energie. Staand op de pedalen naast hem, Simmons, Amerikaans kampioen.

0: zanger uit Montpellier. Carbon met Imagine. Ja, mede dankzij de goede vibes zou ik denken van Douwe Bob, die die even naar België heeft gestuurd, wordt het podium voor Verstappen, Louis.
1: Ja, dat ziet er wel naar uit. We lopen al richting zwart-wit geblokt. Laatste ronde loopt. En het kolletje van de buitencategorie hebben we ook achter de rug. Radion Eau Rouge. Het valt plat erachter. Camel Straight ook al de leider in de race is Kimi Antonelli. Heeft Charles Leclerc in de Ferrari toch nu van zich af kunnen schudden. 2,3 seconden. Ja, dan moet je niet nog een foutje maken. Want dan is het zo weg. Maar Antonelli maakt weinig fouten. Zeker voor iemand die pas in zijn tweede seizoen zit. En die echt... ja, toch de smaakmaker van het jaar is. En gewoon keihard op weg lijkt naar een wereldtitel. In zijn tweede seizoen gaat er maar aan staan. Zijn rivaal is uitgevallen in de eerste ronde. Geëlimineerd door Lewis Hamilton. George Russell 0 punten. En het worden er 25 voor Antonelli. Leclerc op nu 2,1 seconden. Die komt aan aanvallen niet meer toe. En Verstappen zit daar 9 seconden achter. Had een dreiging aan de achterkant. Lewis Hamilton vierde. Oscar Piastri vijfde. Maar die heeft hij betrekkelijk eenvoudig op afstand kunnen houden. En hij zal een seconde of 11 verliezen op Antonelli in 44 ronden. Dat is nog steeds 11 seconden te veel. Maar het is minder beroerd dan iedereen dacht aan het begin van het jaar. Terwijl Antonelli nu over de streep duikt en weer wint. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. 2 seconden voor Leclerc en het wachten is op Verstappen. Die door wat vroeger de busstop genoemd werd heen is. En nu over start-finish komt. En in ieder geval voor al die Nederlanders... 20-25% van de mensen op de tribune is Nederlands, is daarvoor Verstappen. In ieder geval weet hij hen te trakteren op een podium. En dat is best verrassend, al vertrekt hij vanaf de voorste rij. Hij zei eigenlijk hoor ik een beetje op plek 5, plek 6. Dus een podium is toch een beetje een kleine overwinning voor Verstappen. In zijn Spa-Francorchamps, zijn favoriete circuit. Maar wel op geruime afstand van Leclerc en Antonelli. Terwijl Hamilton vierde wordt en Piastri vijfde. Grote winnaar, Andrea Kimi Antonelli. 25 punten voor hem en 0 voor zijn teamgenoot. Zijn rivaal George Russell.
0: Ja, we zitten hier natuurlijk om koers te kijken. Maar mensen, derde plek voor Verstappen. Podium. Ja, zie je. Ja, je moet ze af en toe even wakker schudden. Iedereen zit natuurlijk die koers te kijken, maar Verstappen heeft weer eens een podium gehaald. Dat is toch ook best bijzonder. Ja, wat mij betreft gaan we eens even buurten bij Joris. Joris.
2: Radio Tour de France zit, hè? Niet Omroep Max. En we kijken naar het peloton met daarin Vingegaard met zijn Matthijs en Pogacar. Zit daar rustig te chillen tussen die mannen in. Hij kijkt een beetje om zich heen. Wat nou, zegt hij. Wat nou, jongens. We gaan zo meteen de slotklim op van 11 kilometer. Dan gaan we weer lachen hier brullen natuurlijk. Voorop zit er ook nog een makker van hem, dat weet u. RM Yates zit daar met Simmons, Rubio, Pitcock en Voisard. Die mannen zijn bij elkaar gekomen meteen na de top van de klim van zojuist. Waarop Quinn Simmons toch even het tafellaken naar zich toe wist te trekken. Dan zit Schmid daar 26 seconden achter. En de groep met Vingegaard erin, die vandaag niet meer in het bolletjespak rijdt. Want de bolletjestrui is in handen van Valentin Paletpaintre. En Pogacar, dat peloton, zit op 2/3 minuut van de 6 koplopers. Die zitten nu even in een rustige fase nog. Beetje dalen. Maar dan komt er alweer een klim aan van derde categorie. En die liegt er ook niet om. Dat is 2 kilometer aan 8,3%. En daar gaan ze nu aan beginnen.
3: NPO Radio 1.
0: Half 5 is het NOS Journaal, Dorald Negens.
4: Naar Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Damen. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden op een onbewoond eiland. Een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Dat houten schip zonk woensdag met 78 mensen aan boord. Er worden nog altijd 18 mensen vermist. En woensdag is het 15 jaar geleden dat in Noorwegen 77 doden vielen bij terreuraanslagen. Daarom wordt vandaag ter nagedachtenis in Oslo een monument onthuld. Een extreemrechtse terrorist liet destijds een bom ontploffen in Oslo waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna schoot hij 69 mensen dood op het eiland Utøya, veelal tieners die er op zomerkamp waren.
0: Dorot, dankjewel. Dan gaan we eens kijken wat er aan weer te verwachten is. Marco, hoeveel mensen die natuurlijk ook hier zijn in Tourcafé, maar ook op vakantie zijn, waar kun je het beste zitten nu?
5: Ja, als je van hitte houdt, nog steeds in het zuiden van Europa. Spanje, Zuid-Frankrijk, daar is het gewoon volop zomer met hoge temperaturen, 30 plus. En ook in flinke delen van Italië is dat het geval. De Alpenlanden hebben wat wisselvalligheid gehad in de vorm van buien. Die buiigheid neemt af en verspreidt zich steeds meer in de oostelijke richting. En het echt wisselvallige weer, ja, dat kom je dan tegen in Denemarken, Noord-Duitsland en het zuidwesten van Zweden.
0: En hier in ons eigen land?
5: Ja, in ons eigen land is het duidelijk dus veel minder heet dan de afgelopen weken. Maar eigenlijk misschien ook wel aangenaam. Prima, doe weer. Als je wat moet doen, kun je naar buiten. Oké, als je stil zit, heb je misschien een truitje of een jasje nodig. Maar het is vrijwel droog. Hè. Er valt een enkel buitje, misschien later vandaag nog in het noordoosten. Maar qua hoeveelheid stelt dat weinig voor. Vannacht is het droog. 11 tot 15 graden. Het koelt lekker af. Ook de huizen kunnen weer afkoelen, verder afkoelen. En morgen dan weer opwarmen met een temperatuur van 19 tot 23 graden. Best heel aangenaam. Flink wat zon. Noordwestenwind is matig en het blijft morgen droog. Nou, dinsdag weinig verandering. Woensdag is de kans op buien wel iets groter.
0: Lieve mensen in het Tourcafé, ik heb Marco Verhoef elke dag applaus beloofd, net zolang totdat we hem hier zien verschijnen. Dus ik heb jullie even nodig. Tot straks, Marco.
5: Tot straks.

0: Radio Tour de France heeft natuurlijk een enorme geschiedenis. Deze is specifiek geschreven echt als thema voor Radio Tour de France. In 2009 was dat Het Goede Doel met Rob en Erover. En dat zijn ze as we speak aan het doen bij die Côte du Mont. Een soort tussendoortje, Sebas.
1: We zijn er overheen over de top heen gekomen. Niet super brede weg. Omhoog was het deze Côte du Mont derde categorie, die trouwens in de omgeving ook wel bekend staat als de Côte de la Moussière. Vernoemd naar een van de gehuchten in deze streek. Op het plateau waar we op dit moment oprijden. Niet zo heel veel last van de wind. Eerder vandaag waaide die echt pal in de rug en was het een harde wind, krachtje 3. Nu is het wat rustiger qua wind. Er is niet zo eigenlijk heel veel meer over van de wind. Ook minder publieke belangstelling dan zojuist op die klim van de eerste categorie. Maar op die Col de la Croisette was het ook wel weer heel extreem. Totale gekte. En laat ik het bij de feiten van de koers houden. We hebben 7 koplopers gekregen. Want Yates, Simmons, Rubio, Pidcock en Voisard hebben gezelschap gekregen. Eerst van Costillo. En daarna ook van na een ziedende afdaling. Trouwens van Mauro Schmid. Knap gedaan hoor. Schmid maakt in de afdaling al veel tijd goed. De etappenwinnaar in Belfort was dat, hè? Ja, dat was in Belfort. En daarna in de eerste kilometer van deze klim maakte hij het karwei af. Klaarde hij de klus door het gat met de koplopers verder te dichten. Nu gaat het nog weer een beetje op en af. Het is echt niet zo dat als je de top van de Côte du Mont hebt gepasseerd, dat je dan meteen aan een afdaling begint. Hier komt ook de ploegleider van Mauro Schmid naar voren. En die wil natuurlijk zijn renner bevoorraden. We rijden inmiddels zo'n beetje in Paul Sijksasland. Wat een aanmoedigingen ook voor de Fransman in het wit. Paultje Kieselsteen is het eigenlijk. Want Sijksas is de Portugese naam voor Kieselsteen. De grootvader van de vader van Paul Sijksas. Of nee, sorry, de grootvader van de opa van Sijksas. Opa Manuel. Dat was een Portugees. En daar komt dus die achternaam vandaan. Nou, de koplopers rijden door. Wij moeten nu barrage maken. Geen idee waarom. Ja, er komt heel in de verte een groepje aan met Vauquelin. Maar dat is toch echt al wel op meer dan een minuut achterstand. Met Parapentre, Van Wilder en Baudin. Nou ja, als de jury het wil, dan gaan we daar lekker achter zitten. En de groep gele trui, Joris. Wat is de achterstand van die formatie?
2: 2 minuten en 45 seconden. En de groep gele trui komt nu boven op die klim van derde categorie. En die Mauro Schmid, die zo goed terugkeerde in de kopgroep op die klim die we nu net afgerond hebben, die plaatst nu in de afdaling weer een aanval. Dit is dus meer zijn terrein dan de klim hiervoor, waarover we heel veel bericht hebben. Die 4 kilometer aan 11%. Het slechte nieuws van Mauro Schmid, die klim komt zo eigenlijk nog een keer. 4 kilometer aan naar boven afgerond 11%. En het nog meer slechtere nieuws voor Mauro Schmid en vele anderen in het peloton. Daarna is het op de slotklim nog 7 kilometer naar boven. Want zo begint de slotklim. Die begint met 4 loodzware kilometers die vergelijkbaar zijn met de klim hiervoor. Die klim waarop de kopgroep uiteengespat is. Peloton, even kijken hoor. Kampenaert zit nu voorop. Komt daar Tim van Dijken tegen. Van Dijken zat in de kopgroep. Wordt nu ingehaald door het peloton. Waarin Visma Liezebike duidelijk laat zien met dit machtsvertoon dat er plannen zijn vandaag. Misschien alleen al richting de ritzege. Waarschijnlijk zullen ze niet denken dat ze vandaag Pogacar kunnen slopen of zo. Want dat is een heel ander verhaal. Maar misschien, heel misschien kun je als je het goed speelt, flonken en flirten met en naar de ritzege op deze dag. Want ja, in die slotfase dan zul je van heel goede huizen moeten komen. Heel goed moeten kunnen klimmen. En dat kan Jonas Vingegaard. Volgens sommigen steekt hij in grote vorm. Volgens anderen is hij zijn punch kwijt. Kan hij heel goed lange beklimmingen aan. Maar is hij zijn punch, zijn vermogen om te kunnen reageren op versnellingen van mannen als Pogacar, dat is hij wat kwijtgeraakt. Maar we gaan zo dus een lange klim op en wellicht is dat onderdeel van het plan van Visma Liezebike. Die ploeg leidt en controleert het peloton. En het peloton zit op 2.36 van de man die nu alleen een stukje voor de rest van de vluchters rijdt. Mauro Schmid.
0: En Van Dijk, heb jij ook die analyse, Vingegaard, is zijn explosiviteit kwijt?
3: Ja, er zijn heel veel theorieën in de ronde gaande over Vingegaard natuurlijk. Ja, ik weet niet. Ik denk dat hij nog steeds wel wat van zijn explosiviteit heeft. Hij is nooit heel explosief geweest, vergeleken met Pogacar dan. Maar ik denk dat, ja, iedereen hoopt ook een beetje dat hij alles heeft gezet op die langere beklimmingen. Omdat het dan deze week nog kan gebeuren.
0: Lang en stijl, dan heb je Vingegaard op zijn best. Ja. En daarin heeft hij in de statistieken ook nog het minst verschil gemaakt tot nu toe met Pogacar.
3: Ja, precies. Of Pogacar heeft het minst verschil gemaakt met Vingegaard inderdaad. En ja, dus dat hopen we toch allemaal met elkaar. Dat hij nu in deze week toch gaat toeslaan. Maar ja, eigenlijk blijkt tot nog toe steeds wel dat Pogacar gewoon eigenlijk op alle vlakken beter is. Maar wie weet, vandaag. Ja. Ik heb natuurlijk ingezet, hè, op Vingegaard.
0: Jij hebt op Vingegaard ingezet, ja. En dat was wel toen je al wist dat hij nachtelijk bezoek had gekregen.
3: Ja, inderdaad. Maar ja, Pogacar ook. Dus die was om 5:00 vanochtend. Die heeft daarna niet meer kunnen slapen.
0: Nee, die zei, ik heb er gewoon lekker een fijne ochtend van gemaakt. Die gaf daar ook weer een positieve draai aan.
3: Precies,
0: met een grote
3: glimlach. Dat is bijna frustrerend, is dat. Maar,
0: Vingegaard was iets minder geamuseerd. En sowieso is dat natuurlijk waar het vandaag veel over gaat. Over die dopingcontrole. Midden in de nacht van je bed gelicht worden. En Matteo Jurgensen, ploeggenoot van Vingegaard, die vond er wel wat van.
4: I was told not to really give my opinion on it, but I think it's a complete lack of respect for us as riders. The amount of emphasis we put on recovery and how important it is in between two of the hardest mountain stages of the Tour de France to be woken up at 2 a.m. it pisses me off. That's all I'll say.
0: Ja, hij is er pissig over. Hij zegt, het is gewoon echt een gebrek aan respect voor de renners. Je hebt twee van de zwaarste etappes, of in ieder geval zware etappes. En dan moet je kunnen herstellen.
3: Ja, en hij is wel grappig. Hij zegt eerst, ik mag mijn mening niet geven. En vervolgens geeft hij zijn mening.
0: En ik weet niet of het applaus voor hem was dat hij zijn mening gaf. Ja. Maar je hoorde gelijk inderdaad wat applaus komen.
3: Nee, dus dat is heel leuk dat zo'n renner zich er gewoon over uitspreekt.
0: Ja, maar hoe
3: en ook
0: kijk
3: niet
0: jij
3: meer
0: naar?
3: Dan normaal. Ja, natuurlijk. Ik vind dat ook. Het is super zwaar wat die mannen doen 3 weken lang. Wordt er enorm veel van hun gevergd. En dan midden in de nacht. Je nachtrust is een van de allerbelangrijkste dingen als renner. Daar ben je ook heel specifiek mee bezig. Om dat zo optimaal mogelijk te doen. Van tevoren regel je daar dingen voor. 'S ochtends, zodat alles zo optimaal mogelijk is voor de slaap. En dan halen ze je midden in de nacht uit de slaap. Voor een dopingcontrole. Natuurlijk zijn ze nodig.
0: Maar is er een manier te bedenken waarom het functioneel is om dat midden in de nacht te doen?
3: Ja, nou, ik zelf weet gelukkig niet genoeg af van dopinggebruik. Waarom dat dan 's nachts zou moeten. Of dat dan een bepaalde reden heeft dat je dan een bepaald middel kan opzoeken. Daar weet ik eigenlijk niet genoeg van af, moet ik zeggen. Maar ja, misschien is er een bepaalde manier om 's nachts beter doping op te kunnen sporen.
0: Ja. In ieder geval op zich gezien het verleden natuurlijk goed dat er gecontroleerd wordt.
3: Dat sowieso, natuurlijk. Maar er wordt heel veel gecontroleerd. Pogacar wordt elke dag sowieso gecontroleerd. Ja. Dus het is niet dat er nu opeens een controle is voor die mannen.
0: Nee, overigens, het mag dus wel officieel.
3: Het mag wel, maar er staat wel in de reglementen dat er dan wel een verdenking moet zijn. Of een reden moet zijn om te gaan controleren in midden in de nacht. Dus ik weet niet of er een verdenking is of dat ze die regels gewoon wat losser hebben toegepast. Maar dat staat er in de regels.

0: Shakira met Die Die, het officiële WK-lied. Vanavond dan de finale van het toernooi waar maar geen eind aan leek te komen. Argentinië tegen Spanje, 9 uur begint het en wordt ook helemaal integraal uitgezonden op NPO Radio 1. Waar wij nu natuurlijk nog gewoon fijn aan het koersen zijn. Joris, die Mauro Smit, heeft die de smaak te pakken?
1: Zo, het is die sterk, joh. Wat een sterke kerel is dat. Belfort, 2 dagen geleden, toen won die ook al in een aanval. Toen was hij ook met Pidcock op pad, hè. Toen werd Pidcock derde en toen won die Mauro Smit. Net er dus afgereden op de steile klim. Teruggekeerd op de klim van derde categorie. En op top daarvan, bang, daar ging hij er vandoor. En nu rijdt hij alleen voorop met 10 seconden. En hij blijft volhouden op 26 kilometer van de finish. En in het peloton zijn alle verloven ingetrokken van Visma Liesebike. Die ploeg zit nu nagenoeg massaal voorop. Met in hun midden de band met de rode helm. Met Jonas Vingegaard. Die zit daar omgeven dus door een sterke formatie. Die de boel aan het regisseren en aan het vaart maken is. Om dan dus kennelijk iets uit te voeren. In het nadeel van Pogacar. Maar die zit daar vlak achter. En Pogacar heeft, en ik blijf dat zeggen, ook nog altijd die Adam Yates tot zijn beschikking. Want die Yates zit in dat groepje met Pidcock op 16 seconden van de koploper. En de koploper, dat is nog altijd Mauro Smit. In een paarse outfit. Hij neemt een slokje. Hij zit in open terrein nu, hoor. Dit is een sitting duck, noemen ze dat, hè? Je bent echt klaar om neergeschoten te worden, want hij is in open terrein. Ze kunnen hem zien. Ze zien een grote paarse stip in de verte, de mannen achter hem. Want het verschil is natuurlijk niet groot, 16 seconden. En op zo'n brede weg waarop hij nu zit, ja, daar zie je dat. En hij begint ook een beetje te wrikken. Maar hij rijdt op passie en op durf. Hij heeft ze gewoon uitgeknald en hij probeert het. Hij moet nog 25 kilometer. De 5 achter hem, dat zijn Pidcock, Simmons, Rubio, Yates en Voisard. En die hopen er nog op. En die weten ook dat het allemaal natuurlijk niet hierom gaat. Waarom die slotklim zo meteen van 11 kilometer. Daar rijden ze met z'n allen naartoe. De man voorop, Schmid. Dan de groep Pidcock, Simmons op 20 secondjes. En de groep gele trui, Sebastiaan, zit 2 minuten achter de groep Pidcock.
2: Ja, die komen langzaam maar zeker dichterbij. Langzaam maar zeker dichterbij. Terwijl bij het groepje met Vauclair, Parapetre, Baudet en Van Wilden nu wel weer voorbij mogen. En dus nog één keer naar voren kunnen rijden. Richting die achtervolgers op Mauro Smit. En dadelijk dan ook maar eens een plekje gaan zoeken om op die groep gele trui te wachten. Mooie afdaling was dit trouwens, hoor. Kilometers lang in dalende lijn in het begin. Reed nu even onder een viaduct door, onder de snelweg door. Ja, dat komt dan de verbinding ook niet eventjes ten goede natuurlijk. Maar we zijn er weer volgens mij. En nu sluiten we dan weer aan in die karavaan bij de achtervolgers op de koploper Mauro Smit. Inmiddels in de laatste 25 kilometer van deze etappe bij het binnenrijden van La Roche-sur-Foron in de Arve-Vallei. Een plek waar in 2020 Michał Kwiatkowski een etappe wist te winnen. Die versloeg hier toen zijn ploeggenoot Richard Carapaz. Nu ligt hier geen finishlijn, maar denderen we hier op dit moment doorheen en is de slotfase van deze schitterende etappe in de Jura aanstaande. 24 kilometer zijn er nog te rijden in deze etappe.
0: Ja, Ellen, waarin je ziet dat de teams zich groeperen en zoveel mogelijk elkaar proberen te steunen. Het zijn een beetje, we zeiden al van tevoren, het wordt een klassementsweekendje.
3: Ja.
0: Dat gaan we nu wel zien, hè?
3: Ja, de voorsprong van de koplopers loopt nu ook wel hard terug. 2 minuten 14 heeft het peloton nog op Mauro Smit. Dus ongeveer 2 minuten op de groep Pidcock. En ja, ze moeten natuurlijk nog een kilometertje of 10 tot 12 tot de voet van die lastige klim. Ja, en ja, als ze daar zeker geen 2 minuten hebben, dan wordt het echt wel heel lastig, denk ik, om die klim te overleven voor de vluchter. En wat Mauro Smit hier nu doet, is natuurlijk heel sterk, maar kost ook heel veel energie om in je eentje deze voorsprong op te bouwen. Ja, en met alles wat er nog gaat komen, ja, gaat hem dat ook wel opbreken, denk ik.
0: Is dit gewoon even moment om te shine ook?
3: Ik denk het. Misschien wilt hij de prijs voor de struitlust. Morgen rode rugnummer. Ja,
0: zou zomaar kunnen. Ik ga eens even contact zoeken met collega Henry. Want we hebben natuurlijk vragen ook vanuit het Tourcafé die gesteld worden.
4: Ja, dat klopt. Maar ik ben een zoektocht gestart wat een soort speld in een hooiberg is. Maar ik zie wel de meeste mensen nu een beetje mijn kant op kijken. Dus is Jasper van der Aa nog in de house? Oh, die zit gewoon vlakbij. Dat is toevallig. Hey Jasper.
5: Dag, hey.
4: Jij dacht, ik zit op 2 meter afstand, maar ik ga toch even een berichtje sturen naar de Radio 1-app, de NPO-luisterapp. Ja, dat klopt.
5: Ja, dat is heel verstandig, want dan kan je je stem laten horen. Wat heb jij geschreven net?
6: Nou, het ging over die nachtelijke controles.
5: Ja.
6: Ja, dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Dus ja, waarom doe je dat in de nacht, zou je zeggen? Hè, dat kan ook om 8 uur 's ochtends, denk ik. Ja, en ik dacht van ja, misschien doen ze dat misschien om Sykes-As een voordeeltje te geven. Als Franse trots der natie.
5: Ja, en je verwees er ook even bij naar het WK.
6: Ja, ik zei van nou, die Sykes-As is natuurlijk een beetje de... Wat Sykes-As voor de ASO is Messi voor de FIFA. En dat hebben we de afgelopen 2 WK's natuurlijk ook gezien. Dat Messi de ene naar de andere keer bevoordeeld wordt. En nou ja, dat zou zomaar ook weer kunnen.
5: Ik vind het een interessante even, gedachte, Andy, maar komen we zo terug. Sorry, ja.
0: Jongens.
7: U hoort een ambulance, een bocht, zomaar een bocht, helemaal van niks. 21 kilometer op 10 kilometer van de klim waarom het allemaal gaat. Vingegaard onderuit, zit nog tegen de stoeprand aan. Del Toro staat er ook bij. En Vingegaard wordt in de gaten gehouden door Sepp Koes, zijn trouwe ploegenoot. Jonas Vingegaard zit stil, beweegt wel en zo. Dat ziet er allemaal niet al te alarmerend uit. Alarmerend, maar hij gaat voorlopig niet weer op het zadel zitten. En dan gaat het peloton halt houden. Dat is keurig netjes. Dus de groep met Pogacar erin. Doet het even kalm aan en nu is het afwachten geblazen. Hoe gaat dit verder met Jonas Vingegaard? Hij zit daar nog steeds. De arts is erbij. Zomaar een bocht van niks. Het is echt zo'n moment waarop je het niet verwacht. En daar zit hij. Troosteloos zit hij voor zich uit. Zijn shirt is kapot aan de achterkant. Heel veel aandacht nu voor hem. De artsen ontfermen zich over Jonas Vingegaard. Gevallen. Op een kilometer of 22 van de finish. Het is niet alarmerend. Hij is bij kennis en hij wordt onderzocht. Maar hij wekt niet bepaald de indruk dat hij heel snel weer op zijn fiets gaat stappen. Vreselijk dit. Jonas Vingegaard. Het gebeurt bij een bocht naar rechts aan de buitenkant. Terwijl zijn ploeg voorin zit. Pats, boom en weg lijken de illusies.
0: Oh, we zien een bandage ook om zijn arm te worden gedaan. De Mitella. Dus het ziet er niet goed uit.
8: Zet jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
9: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub, gebouwd rond jouw data.
8: Schakel bij en demareer naar de toekomst op datacation.nl.
10: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Datacation, jouw dedicated data- en AI-partner.
8: Ga naar datacation.nl.
11: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Ook een opvallende radiocampagne binnen jouw budget.
3: Van de Laar van Efferen Studios.
2: Check vandelaarvaneffen.nl.
3: Van de Laar van Efferen Studios.
1: Software waar jij mee wint. 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
4: Zulu, de bouwverslinders.
5: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
6: Soedal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
4: Soedal, de bouwverslimmers.
6: Iedere klus weer.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: NPO Radio 1, 5 uur.
10: Hélène Plag.
11: Tja, dramatische ontwikkeling in de Tour. Einde verhaal voor Vingegaard, Joris.
12: Abandon, Jonas Vingegaard, rechter sleutelbeen. Na alle waarschijnlijkheid gebroken. Mitella om die arm, de bekende positie, de bekende houding. Het was een bocht naar rechts met daarna een verkeerseiland. Hij moest in het naar rechts sturen iets corrigeren. En daarbij verloor hij het over zijn voorwiel. De vaart eruit, pas tegen die linker stoeprand aan. En daar zat hij. En daar was het afgelopen. Peloton heeft braaf op hem gewacht. Pogacar toont zijn menselijke kant. De Tour gaat verder zonder Jonas Vingegaard. Twee keer winnaar, drie keer tweede.
11: En de ontsteltenis is groot. Hier ook in het Tourcafé waar iedereen in één keer wat stiller gaat worden. Maar inderdaad nog 16 kilometer richting de finish. Eerst nu krijgt u het NOS-journaal met Dorot Megens.
13: Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Damen. België heeft daar twee fregatten besteld. Maar de bouw wordt twee keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. Ten noorden van Madrid is al zo'n 13.000 hectare natuur verwoest door een grote bosbrand. In grote delen van Spanje is op dit moment een verhoogd risico op natuurbranden door de droogte. Er is dit jaar in Spanje al twee keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. In New York maakt iedereen zich op voor de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië. Om 9 uur Nederlandse tijd is de aftrap daar. We zouden gaan praten met Sjoerd en Daas, onze correspondent. Maar die hangt niet, zie ik. Dat houden we te goed, dat gesprek dan. Dan heb ik het weer nog. Een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen wisselend bewolkt met een enkele bui in het oosten. En dan wordt het zo'n 21 graden.
14: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: De toekomst klinkt geweldig. Met ultrahelder geluid. En met misschien wel een stukje van de oude fietsaccu die Isabel heeft gerecycled bij haar fietsenwinkel. Zo worden het grondstoffen voor misschien wel de fiets van morgen. Of een nieuwe radio. Oude fietsaccu's. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
20: Kampioenen!
18: En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: Loopt je project vast? Wil je sneller vooruit? Ik ben Brigitte Gommers, projectmanager bij KWD. Wij brengen grip, duidelijke keuzes en resultaat. Pragmatisch en doelgericht. Kijk op kunnen-willen-durven.nl.
1: Software waar jij mee wint. Forfood Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
2: KWD Resultaatmanagement. Grip op resultaat.
3: Met Hélène Plank.
4: Uitgerekend in één van de etappes waar Vingegaard kon en wilde laten zien wat hij waard is. Ook in die strijd met Pogacar gaat het mis in de bocht. Een onverwachte en voor Vingegaard natuurlijk dramatische afloop, Joris.
5: Ja, zeer onverwacht eigenlijk. Het is een tiende grote ronde. Het is voor het eerst dat hij het niet gaat volmaken. Dat hij niet gaat uitrijden, grote ronde. Wat een serie, hè. Tweede, eerste, tweede. Dat is een tourserie. Daar komt ook een abrupt einde aan. En wat doodzonde ook voor dat laatste sprankje spanning dat er misschien nog was. De spanning met... Wat betreft de strijd om de gele trui. Pogacar staat natuurlijk heel dik eerste. Had 4,5 minuut op de ongelukkige Vingegaard. Maar ja, nu staat hij er wel helemaal florisant voor. Niet dat Pogacar hier ook maar iets aan kan doen. Het was een stuurfout van Vingegaard zelf. In een wat moeilijke, niet al te overzichtelijke bocht. Met aan de rechterkant dan bij het opdoemen van de volgende strook. Meteen een verkeerseiland. Hij moest een beetje uitsturen en weer insturen. Ja, daar ging het mis. Een kleine zwalking, heel klein foutje. Grote gevolgen. En het gevolg is dat de groep met Pogacar nu op 3 minuten 2:45 van koploper Schmid zit. En Schmid heeft dan weer een voorsprongetje op het groepje Pitcock. Het is allemaal bijzaak. We hebben het nog even over Vingegaard, Sebastian.
6: Ja, inderdaad. Wat zonde, wat zonde. De groep gele trui wel weer op snelheid gekomen. Rijdt op dit moment 60 kilometer per uur. Tadej Pogacar is even komen informeren bij Isaac Del Toro. Want die lag er ook bij, net als Hindley. Maar die zijn teruggekeerd in deze groep van zo'n 20 renners. Dat die onderweg is naar de voet van het plateau de Soleil Sol. 13,9 kilometer nog te rijden voor deze groep in deze rit.

0: Ja, normaal zou je dan denken, heerlijk nummer. Ze hebben dat speciaal gemaakt om het eigen succes is te vieren na jarenlang van hard werken. Maar met die valpartij die we net hebben gezien, voelt dat toch even anders. De Imagine Dragons met On Top of the World. Sebas, voel je dat dan nu ook meteen?
1: Het plateau de Soleil Sol, de klim, die is begonnen. En ook daar is het weer heel druk. En de ploegleider van Tadej Pogacar

0: Jarenlang van hard werken, maar met die valpartij die we net hebben gezien, voelt dat toch even anders. The Imagine Dragons met On Top of the World. Sebas, voel je dat dan nu ook meteen?
1: Plateau de Soleil Sol, de klim, die is begonnen. En ook daar is het weer heel druk. En de ploegleider van Tadej Pogacar, die naar voren wil. Dus ja, uiteindelijk je concrete vraag, Guilaine. Sorry, maar die kon ik niet verstaan. De groep gele trui is dus begonnen aan de slotklim. En hier gaat van fiets gewisseld worden door niet de gele trui, maar even kijken door Groschartner. Groschartner staat hier en dat was de reden dat die ploegleider zo snel naar voren wilde. Ja, Pogacar dus polshoogte komen nemen op het vlakke gedeelte na de valpartij van Vingegaard. Hoe het met Del Toro ging. Ja, en er werd vanochtend al voor gewaarschuwd in ons dagelijkse praatje met de ASO. Heel veel verkeersmeubilair vandaag. Wegversmallingen. Heel veel van die middengeleiders, drempels, rotondes. Past u alstublieft op in de karavaan. En dan gaat het dus toch uiteindelijk nog mis bij zo'n passage in het dorpje. En is het einde tour voor Vingegaard. Garcia overboord in peloton. Vinokourov overboord in de groep gele trui. Wat is Pogacar hier nog van plan? En wat zijn de renners van Bahrein van plan? Want die ploeg was het uiteindelijk. De ploeggenoten van Lenny Martinez die het tempo bepaalde en dus toch weer het tempo opvoerde richting de voet van deze klim naar Plateau de Soleil Sol. En Joris, hoe is het helemaal vooraan met Mauro Smit?
2: Ja, die houdt nog lekker stand hoor. Die rijdt echt een stoere etappe, die Zwitser. Een van de twee Zwitsers voor in deze wedstrijd. Die andere is die Voisin. Leuke klassementsrenner. Niet al te jong meer. Die wordt dit jaar 28 van Tudor. En die zit nog wel een beetje in de leerfase. Een soort van laadbloeier. Interessante renner. Goed klimmertje. En in het peloton zien we nu Red Bull Bora voorop. En in het witte truitje komt daar Paul Tsitsas eens even kijken. Die kent deze klim van haver tot kort. Dit is vlakbij het huis van zijn grootouders. Hier was hij als jochie altijd aan het trainen. En dan gaan we weer naar voren. Want we kijken met alle ogen die we hebben. Nu naar dat paarse shirt van Mauro Schmid. Hij zit lekker in deze etappe. Hij moet nog precies 10 kilometer. Hij is dus begonnen aan de vier eerste loodzware kilometers van deze klim. En als ik denk aan Vingegaard, dan denk ik ook even aan de slechte nacht die hij gedraaid heeft. En slechte nacht is weinig nachtrust. Is misschien wel iets minder focus. Is misschien net een foutje. Net niet kunnen reageren op het sturen van kampenaars. Die voor hem zat in de bewuste, beruchte, zwarte bocht voor Jumbo. Wat moet ik zeggen? Visma Liezenbaak, excuus. Dat maakt allemaal niet uit natuurlijk. Oh, wat is dit allemaal schitterend om te volgen. Al dat strijden op al die fronten. Heel rustig zit Cataneo nu voor op het peloton. Dat is een helper van Lipovic en Evenepoel. Ploeggenoten tegen wil en dank. Voor in de wedstrijd zit Schmid. Daarachter een groep met Pidcock, Pat Simmons. Met Adam Yates die in slow motion aan het klimmen is. En met die vinnige Voisin. Die rijdt ook een lekkere etappe. De Zwitsers doen het goed. En ze beginnen met z'n vieren heel dichtbij de Zwitser te komen die voorop rijdt. En die moet nog 9,5 kilometer klimmen op de slotklim van vandaag. Plateau de Solaison.
0: Ja, Joris die heeft het erover, Ellen van Dijk. En we zien het ook gelijk in de luisterapp van Radio 1... dat er wel meer mensen meteen wel die associatie hebben van ja, wat doet zo'n gebroken nacht?
3: Ja, ja ik weet niet of jij het nooit merkt, Guilaine, maar zelf ja, ga ik daar niet zo goed op inderdaad. Nee. Als ik slaap mis, en zeker in zo'n ronde waarin je natuurlijk al moe bent, ben je wel minder gefocust. Nu was dit wel gewoon een heel lastig punt. Er is heel veel meubilair hier op de straten overal. En er was hier eigenlijk geen seingever die dit aangaf. En ja, de bocht die wordt eigenlijk verkeerd aangesneden door de eerste renner van Visma. Die moet aan de binnenkant van die middengeleider de bocht aansnijden. Maar dat doet hij aan de buitenkant. Waardoor het voor renner 4 in het rijtje veel moeilijker wordt om die bocht nog zo scherp te maken. En dat was dus Vingegaard in dit geval. Dus daardoor is hij denk ik gevallen. Maar ja, als je heel scherp bent en wat frisser, dan kan het wel zijn dat je dat nog net wel weet te redden.
0: En je kunt natuurlijk nooit vanuit hier die conclusie trekken. Maar de kans is groot dat hier wel over gediscussieerd gaat worden. Van kan dit een reden zijn geweest in ieder geval.
3: Ja.
0: Ja, wat we nu dus zien is dat er natuurlijk alles op zijn kop komt te staan. Waar we het eerst over hadden van nou, de strijd gaat om plek 3. Ja, alles schuift nu in één keer op. Wat gaan we van een Tsitsas voor wel verwachten?
3: Ja, ja, bijvoorbeeld. Maar ja, ook een Evenepoel die dus derde stond nu opschuift naar plek 2. Tsitsas die daar slechts 15 seconden achter staat. Dus ja, alles is mogelijk natuurlijk.

0: Plek 2 natuurlijk. Ja. En ja, ik moet eerlijk zeggen, ik moet nog even gewoon bijkomen van deze teleurstelling. Dan denk je toch niet meteen aan de volgende nummer 2. Dan denk je, nee. Ja, nou leuk voor je. Ja, ja, ja, toch?
1: Ja, absoluut. Nee, vreselijk. En zo'n Mauro Schmid, die heeft wel meegekregen dan, neem ik aan, wat er achter hem is gebeurd.
0: Dat zou goed kunnen, weet ik niet eens zeker. Maar tegelijkertijd,
1: hoe is dat normaal gesproken? Krijg je dat dan wel door?
0: Niet altijd, nee. Maar ik denk dat er wel, wel wat is gezegd. Omdat zijn ploeg er natuurlijk ook wel mee te maken heeft. Dus er ook renners van zijn ploeg zijn geweest die even rustig aan hebben gedaan. Maar tegelijkertijd, op dat moment is er voor hem niet echt iets om te doen. Hij heeft zijn missie gestart en ja, het heeft geen zin om die af te breken. Bovendien zien we dat hij momenteel wordt ingehaald door Quinn Simmons. Van het achtervolgende groepje. Uit de kopgroep. Quinn Simmons die ook op die vorige steile pokkenklim al liet zien dat hij daar wel de sterkste was. Dus die gaat nu in zijn eentje op avontuur. Maar de gele trui zit er nog maar 1 minuut 42 achter. Dus ja, het wordt sowieso lastig. Alsnog lastig.
2: Ja, als de ene een pokkenklim was van Joris, is dit misschien de grote marteling?
3: Ja, zoiets. Ik zei het al, hè. Dit is hetzelfde als die pochklim. Alleen het probleem, hierna moet je nog 7 kilometer. Die zijn iets minder zwaar dan de eerste 4. En die eerste 4 die lijken op de klim van een uur geleden. En op die klim van een uur geleden zagen we precies hetzelfde beeld als nu. Daar reed Quinn Simmons voorop. En Scott Simmons zit in de berm. En dat is ontegenzeggelijk. De vader van Quinn Simmons, die lijkt op Captain Iglo, Scott Simmons. Maar voor de rest kun je zien dat het de vader is van die trotse Amerikaan. Die is nergens bang voor. Quinn Simmons, die kijkt eens even om. Die heeft Mauro Schmid ingehaald, opgegeten en is doorgereden. Oh, ja, oh wel, nee, Schmid zit er toch nog. Gelukkig, Schmid zit daar met Pidcock en met Yates en met Foisa. Die zitten op 15 seconden van Captain America. Hij zit in zijn eentje voorop, de man van Lidl Trek. 8,5 kilometer nog voor Simmons. Maar als hij naar de klok kijkt, dan ziet hij, leuk, 17 seconden op de groep Pidcock. Waaruit Schmid nu toch echt als een leeglopende band gaat weg. Vallen, dat is jammer om te zien. Maar die klok zegt ook dat de groep met Red Bull Bora en Pogacar erin en Seixas, die ook plannen heeft vandaag, op minder dan 1 minuut 40 zit. Dat begint allemaal al dichtbij te komen. Dat begint gevaarlijk te worden. En het is nog zo ver naar de top, naar de finish van deze 15 etappen. Simmons probeert het. Pidcock is in de buurt. Maar het peloton met Poggi erin komt er ontegenzeggelijk aan.
4: En daar zit natuurlijk ook nog Del Toro in. De man die deze etappe, of tenminste deze aankomst, wist te winnen in die Tour Auvergne-Rhône-Alp. Maxime van Gils is er inmiddels af. Ploeggenoot van Remco Evenepoel. Die heeft hard gewerkt voor zijn kopman. Ja, of voor Lipovic. Maar ik denk eerder in zijn geval voor zijn landgenoot Remco Evenepoel. Catania er ook af. En die had een merkwaardig incident met Ilan van Wilder. Want ja, die reden achter die groep. En van Wilder probeerde terug te keren. Zag een medewerker van Soudal Quickstep en de bidon klaarstaan, zijn ploeg. En toen was het schouder tegen schouder en ging Van Wilder onderuit. En die keek eens naar Cattaneo. Zo van, ja jongen, wat maak jij me nou? Waarom laat je me er niet eventjes langs? Het gebeurt achter dus de groep met de gele trui. De groep met de man, ook natuurlijk nog altijd in het wit. Paul Seixas in de beschutting op dit moment van de bomen. Daardoor gewoon hartstikke donker op dit moment. Merkwaardig moment. Zo op deze klim. Smal gedeelte van de klim naar Plateau. De Solesor daar links tussen de bomen. Ziekte schimmen gaan met Evenepoel. De ploegleiderswagens ontwijkend die achter de vluchters vandaan zijn gestuurd. En hier aan de rechterkant van de weg staan. En het pad wordt smaller en smaller. Echt maar één auto breed zo'n beetje. En dan raak je de rotsblokken van deze klim alweer aan. Daar rijden ze aan de rechterkant. Het zijn nog altijd de Bora's, dus de ploeggenoten van Evenepoel aan de leiding. Seixas in het wit heeft Rikitello nog bij zich, maar zakt een beetje naar achter. En ook Tadej Pogacar in de gele trui met Ayuso en Skelmose achter zich. Pogacar een beetje halverwege die groep en schuift nu weer een beetje op in het wiel van zijn ploeggenoot, de Mexicaan Isaac Del Toro. 15 per uur rijden we op dit moment. Moment, tijdens deze beklimming naar Plateau de Solesol. 8 kilometer nog te rijden voor deze groep in deze etappe.

0: Jacqueline Taieb met 7 uur du matin. Nou, nee, het was 2 uur en het was 5 uur. Oftewel midden in de nacht. En Joris, ja, ik moet even wennen. We hebben zoveel duizelingwekkende snelheden gehoord de afgelopen dagen. En nu zitten we op 15, 20 kilometer per uur.
1: Ja, maar dat is klimmen. En hoe je moet klimmen, bizar, daar krijgen we nu een cursus van. En Pogacar, die doet wat je van hem kan verwachten in een situatie als deze. De Vingegaard is eruit gevallen. Dat gooit een smet op de etappe. En dan gaat Pogacar eigenlijk met een soort van rouwsluier om zich heen. Gaat hij nu gewoon een heel hoog tempo draaien. Dat is precies hard genoeg voor Del Toro. Evenepoel haakt hem eraan. En de rest kan niet mee. Sykes, dag. Lipovic, dag. Ayuso, doei. Ze kunnen allemaal niet mee. Dit is fascinerend. Hij gaat gewoon als een stoomlocomotief op kop nu tekeer. Tadej Pogacar, overduidelijk, zorgt hij ervoor dat Del Toro zijn wiel kan houden. Hij is zich nu min of meer aan het wegcijferen in deze etappe. Vindt dit kennelijk, zo lijkt het, geen moment om helemaal de showbing te gaan uithangen. Immers, Vingegaard is net letterlijk uitgevallen uit de Tour. En dat gooit toch wel de etappe in een ander perspectief. En hij gaat dus gewoon een hoog tempo draaien. Wellicht schuift hij nu in deze situatie de belangen van Del Toro naar voren. En Evenepoel, sterk hoor, taai hoor, die kan mee in deze vaart, ontketend door Tadej Pogacar. Het zorgt ervoor dat zij met z'n drieën, Pogacar, Del Toro en Evenepoel, nu op 50 seconden zitten van koploper Simmons. Sebastian.
2: Evenepoel profiteert dus op dit moment van dat werk. En daarachter helemaal uiteengeslagen in een gedeelte zonder publiek ook. Ja, heel smal weggetje, rotsen aan de rechterkant. En links echt meteen het ravijn naar een stenen muurtje. Kilometers ver kon je daar kijken. En daar zijn we nu weer bij vandaan gedraaid. En dan kijk ik tussen de auto's door. En zie ik daar in de verte Ayuso rijden. Daar zie ik Sykes rijden. Dat zijn dus nu de renners in de problemen gekomen. Op deze klim naar Plateau de Solesso. En terwijl ik ook hoor dat de groep met de gele trui, ja, trio dus, dan met de gele trui. Pogacar, Del Toro en Evenepoel. 50 seconden nog achter de kop rijdt van de wedstrijd. Dus langzaam leidt Pogacar daar. En dat leiden dus nu met een korte ei Del Toro en Evenepoel richting de kop van de wedstrijd.
0: En Van Dijk, is dit wat je eigenlijk vaak weer ziet? Dat Pogacar, die neemt de lead, maar heel de tijd met Del Toro. Hè? Hij neemt hem heel de tijd in zijn bescherming, onder zijn hoede.
3: Ja, dat is iemand die hem natuurlijk heel veel helpt. En hij wil ook wat terug doen voor hem. En ja, hij is in een positie dat hij die luxe positie heeft om ook nog aan anderen te denken. Kijk, hij weet dat hij zelf al royaal aan de leiding staat in die gele trui. Al meer dan 5 minuten voorsprong heeft op nummer 2. Die nu dus wel meeneemt ook, Remco Evenepoel. Ja. Maar ja, hij weet eigenlijk dat hij dit wel kan leiden. Hij heeft zoveel voorsprong en hij wil eigenlijk zijn maatje en zijn luitenant, wilt hij ook meenemen. Ja.
0: Want hoe kijk je daarnaar, naar Evenepoel? Je zei net al, topsport is keihard.
3: Ja, en de Tour wacht op niemand. Ook dat is hier natuurlijk weer heel erg van toepassing.
0: Kunnen ze allemaal erop loslaten.
3: Ja. En ja, wij zitten dan een beetje te speculeren van hoe voelen die renners zich? Voelen die zich ook zo verslagen zoals wij van, oh jee, Vingegaard is gevallen. Maar Vingegaard heeft, ja, het zag eruit alsof hij een vervelende blessure heeft. Maar hij is niet buiten bewustzijn, hij is niet in levensgevaar of wat dan ook. Dus ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. En die renners die zullen echt wel even denken van, oh, dit is jammer. Maar ja, een Evenepoel en andere renners denken heus wel meteen van, ja, maar wacht even. Dit is wel gunstig voor mijn positie. Nou,
0: heb jij het wel eens gehad? Dat er een flinke valpartij was terwijl jij in koers zat?
3: Ja, tuurlijk. Heel vaak. Ja, helaas heb ik er zelf ook bij gelegen. Maar ik kan me nu niet direct een situatie herinneren waarin ik ook zo daardoor opschoof of daardoor zelf ervan profiteerde. Overigens, nu denk ik er wel opeens aan. Ik weet in de Giro d'Italia dat in de finale sprint Annemiek van Vleuten een keer viel. En daardoor mocht ik het WK tijdrijden rijden. Dus dat was wel ook zo'n geval van de een zijn dood is de ander zijn brood. En dat voelde toch echt niet fijn op dat moment.
0: En dat treintje van drie, Pogacar, Del Toro en Evenepoel gaat rustig verder.
1: Nou ja, rustig. Kijk, nu komt Poggi de Pletvals. Die komt bij Yates. Want Yates hing ook nog in die etappe. Hè? Ik heb u een paar keer gewaarschuwd. Die Yates hangt daar nog een beetje zo half voor in de rit. Daar hangt Adam Yates nog. En die kan je wel op een boodschap sturen. Die was 3 jaar geleden nog derde in de Tour. Dat is een steenharde klassementsredder. Yates gaat nu voorop het treintje zitten. Dan zit daar Pogacar. Achter Pogacar zit weer een mattie van hem. Dat is Del Toro. Voor wie het allemaal gedaan lijkt te worden nu. En Evenepoel hangt rustig zijn wagonnetje aan. Ja, tussen aanhalingstekens rustig. Want dit gaat natuurlijk knijterhard. En een halve minuut daarachter zit een wat vertwijfelde Pol Sykes-Sas. Die dus dit geweld niet kan volgen vandaag. Die zit daar met Lipovic en Ayuso. Die zitten nog net binnen de minuut van Simmons. Want Simmons zit nog voorop. En die neemt nu een slok. En die gooit even wat vocht. Ik hoop dat het water is voor hem. In zijn nek. Het is een niet al te warme dag. Maar toch wel even een lekkere verfrissing. En die heeft 25 seconden op de mannen die eraan komen. Ed Simmons trekt zichzelf maar weer eens even op gang. Moet nog 5 kilometer ruim klimmen naar de finish van deze 15 etappen. Hij kijkt om en ziet een bocht verder naar beneden. Echt wel wie eraan komt. Dat is onder meer Pogacar. Sebastian.
2: En daarachter dus dat groepje met Pol Sykes-Sas en met Ayuso. En daar zitten wij achter met de motor. Daar mogen wij niet voorbij tussen de bomen door. Dan zie ik natuurlijk ook Lipovic in dit groepje. Die zijn meerdere lijkt te moeten eraan herkennen. Nou, niet lijkt. Dat moet hij gewoon. Hij moet zijn meerdere herkennen in zijn ploeggenoot Remco Evenepoel. Die komt beter voor de dag. Op deze dag voor de tijdrit. Heel veel aanmoediging ook hier voor Pol Sykes-Sas. Ampol. Nou, dat is niet helemaal de situatie op dit moment. Hij staat niet op pole position. Hij verliest dus terrein op de man met de gele trui. Dat groepje met Pogacar, Sykes-Sas nu zelf naar voren. Lipovic in zijn wiel. En dan Ayuso in derde positie. En ik zag net ook iemand met een wit t-shirt waar al heel snel met een zwarte stift op was geschreven voor Jonas. En een hartje erbij. Nou, die aanmoediging was in ieder geval snel gemaakt. En hoe is het, Joris, met de koploper in de rit?
1: Ze gaan hem pakken. Ze gaan hem pakken. Ze zijn er bijna. Quinn Simmons vertrokken uiteindelijk met 24 man. Daar reed hij mee in de aanval. Daar zat Tim van Dijk ook bij. En Simmons is als laatste overgebleven. Is natuurlijk geen pure klimmer. Hij is een allrounder. Een harde kerel. Een goede helper ook. Maar nu zijn ze bij hem. Nu hebben ze hem bij zijn nekvel te pakken. Dat zijn Pogacar, Del Toro, Evenepoel en een helper Adam Yates. Evenepoel vertrekt geen spiertje in zijn gezicht. Knippert niet met zijn ogen. Hangt er gewoon achter. Terwijl Adam Yates de laatste krachten uit zijn sterke benen wegtrapt om Pogacar en Del Toro op gang te trappen. Dat UAE, dat heerst zo verschrikkelijk in het moderne wielrennen. Dat is oppermachtig. Je zou er bij vlagen moedeloos van worden. Daar is Yates klaar. Hij heeft zijn heel kostbare knechtenwerk gedaan. Zat daar toch maar mooi met die vroege aanval. En heeft nog een slinger gegeven als het ware aan Pogacar en Del Toro. En die zitten met Evenepoel in hun wiel nu helemaal voor in de wedstrijd. En ze moeten nog 4,4 kilometer klimmen.
4: NPO Radio 1.
0: Geeft ons de tijd om naar Doral te luisteren voor het laatste nieuws.
5: De grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. Ondanks een verbod rijden er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Die brug is sinds gistermiddag gesloten voor vrachtverkeer. Er zijn tekstkarren geplaatst om de chauffeurs daarop te wijzen. Politie is niet continu aanwezig, maar zegt overtredingen wel te bekeuren als ze die zien gebeuren. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en stapte ondersteund door artsen in een busje. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter Pogacar. En Max Verstappen is derde geworden in de Grand Prix van België. De wedstrijd werd gewonnen door Kimi Antonelli uit Italië, die zijn zesde overwinning van het seizoen boekte. Charles Leclerc uit Monaco werd tweede.
0: Gaan we weer naar het weer. Marco Verhoef. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Zeg het maar.
6: Ja, nou ja, het is redelijk zonnig op dit moment op veel plaatsen. Maar in het noorden komen meer wolken voor. En daar kan de komende uren ook een enkel buitje vallen. Het zal vanavond en zeker vannacht wel weer droog worden. En met opklaringen koelt het dan af naar 11 tot 15 graden. Om vervolgens weer morgen op te gaan lopen, die temperatuur dan naar 19 graden in het Waddengebied. 20 tot 23 graden elders met de hoogste temperaturen in Zuidoosten Nederland. In Oost-Brabant en Limburg dus. Wind is matig uit de noordelijke richting. Er zijn flinke zonnige perioden en het blijft vrijwel overal droog, zeker later op de dag als de zon ook nog steeds meer ruimte krijgt. Dan naar de dinsdag weinig verandering. Woensdag is de kans op buien wel groter. Donderdag dan wolkenvelden en wat zon, maar wel weer meest droog. Die dagen 21 graden. Later in de week zou de temperatuur weer wat hoger uit kunnen pakken.
0: Ja, en morgen geen etappe, maar wel lekker weer voor de renners om even bij te komen?
6: Ja, dat denk ik wel. Het is vrij rustig in het oostelijk of in het westelijke Alpengebied. En daar zitten ze zich inderdaad in de Franse Alpen. Nou, daar zal het vrijwel overal droog zijn met een zonnetje en niet al te hoog temperaturen, dat is ook wel lekker. En zeker als je eventjes nog wat kilometertjes op hoogte gaat rijden, ja, dan zal het met zo'n 20 graden wel gedaan zijn. In de dalen iets hogere temperaturen, maar heerlijk weer om even uit te rusten.
0: Ja, ik zie de hand alweer de lucht in gaan hier, hoor. Zie je, daar is die weer. Ja, het is een iets mager applausje, Marco. Misschien moet je toch met nog betere temperaturen komen, maar we gaan dit echt wel doen.
6: We gaan ons best doen.
0: Totdat je hier komt.
6: Oké, tot dan. Hoi.
0: Joris, de drie nog steeds.
1: Nog steeds de drie, met een heel merkwaardige rol voor Pogacar. Een soort lead-out doet hij voor Del Toro. Maar Del Toro staat op breken, zit nu ook in het derde wiel. Evenepoel zit nu in het wiel van Pogacar. Evenepoel rekent zich rijk, stond derde, staat nu met het wegvallen van Vingegaard al tweede. En kan die tweede plaats, die hij nu dus al inneemt, heel erg gaan verstevigen op deze dag. Op een dag waarop nog 3,5 kilometer te klimmen is. Del Toro staat de hele tijd op het wiel van Pogacar, die dus een soort lead-out aan het doen is eigenlijk. Maar dat is nu dus veranderd. Nu zit Evenepoel in het midden en zit Del Toro achteraan. En Del Toro, die is het een beetje aan het zoeken en die hoopt nog iets te vinden, maar die lijkt niet zoveel meer te hebben. Maar heel verschrikkelijk zwaar is de klim nu niet meer. Al komt er straks nog 1 kilometer, de ene laatste, die wel heel steil is met 9%. Dat is geen goed nieuws voor Isaac Del Toro. Pogacar, stoïcijns voorop. Evenepoel op zijn wiel en je ziet Pogacar zoeken naar een antwoord op de omstandigheden. Hoe gaat hij deze dag aanpakken verder? Hoe gaat hij het afmaken? En hoe moet hij zichzelf tevoorschijn toveren tegenover dat nieuws van het wegvallen van zijn grote en gerespecteerde concurrent Jonas Vingegaard? Voel jij het ook zo, Sebastiaan, dat hij daar ook een beetje mee bezig is?
2: Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Dat vind ik wel een aardige constatering. 33 seconden is de achterstand van het groepje met Paul Sijksas op de drie man aan de leiding. En belangrijk voor de Fransman in het wit is dat Ayuso er daaraf is. En dat is dan zeg maar weer van belang voor de nieuwe strijd voor de virtuele top 3. Ayuso verloor al het wit aan Sijksas gisteren. En nu moet hij het hebben van Quinn Simmons. Ja, die heeft de hele dag al in de aanval gereden om nog een beetje de schade te beperken. Dus Ayuso zakte doorheen op de flank ook van deze klim naar plateau de Solesol. En zo valt de nieuwe top 3 in het algemeen klassement aardig in één. Met Pogacar, met Evenepoel en met Sijksas en Del Toro natuurlijk nog niet vergeten. Want die zit daar nog helemaal vooraan. Samen met zijn kopman en de man in het geel. Samen dus met Tadej Pogacar.
0: Ja, even vooruitlopend op wat er kan gaan gebeuren als het nog even een stuk stijl gaat worden, Ellen. Dat Del Toro er misschien afgaat, dat laatste stuk.
3: Ja, het lijkt me niet heel waarschijnlijk, omdat het wel echt lijkt alsof Pogacar precies het tempo rijdt wat Del Toro kan volhouden. Dus ik denk dat hij hem heel graag mee wil nemen naar de finish. Misschien hem zelfs nog wel de etappe wil gunnen, dat weet ik niet. Heeft
0: maar
3: hij natuurlijk
0: kan
3: al
0: Evenepoel gedaan. Dat dwars zitten?
3: Tuurlijk, Evenepoel kan daar makkelijk tussen gaan zitten. Die oogt heel goed, heel sterk, ja? Heel fris.
0: Het is wat Joris zegt, je ziet niks in zijn mimiek. Maar
3: nee,
0: dan ook niks.
3: Nee, het ziet er echt uit alsof hij niet aan het afzien is. Dus hij zal heus wel pijn lijden. Maar ja, dat zien we natuurlijk ook bij Pogacar. Daarvan denken we eigenlijk ook dat hij nu niet echt aan het afzien is. Maar ja, Evenepoel maakt ook wel een heel, heel, heel sterke indruk.
0: Ja,
3: kijk momenteel zelfs nog even naar Pogacar. Een beetje overleggen, van zullen we doorrijden? Kunnen we nog wat harder? Kijk, hij neemt zelfs over nu. Ja, voor hem is dit een hele gunstige situatie. Maar ook voor Del Toro, die bijvoorbeeld voor die witte trui dus 31 seconden moet goedmaken. Momenteel heeft hij 36 seconden voorsprong. Dus ja, die gaat nu ook het wit pakken. En op deze manier ook richting het podium.
0: Maar zie jij dit als gewoon de kracht ook van Evenepoel? Of ook, waar we constateren, Pogacar is aan het zoeken naar die valpartij van Vingegaard. Van hoe stel ik me op? Wat doe ik wel? Wat doe ik niet vandaag?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat Pogacar wel echt besloten heeft. Ik ga vandaag niet all-in voor mezelf. Kijk, voor Pogacar maakt het eigenlijk niet uit. Want natuurlijk was Vingegaard zijn grootste belager. Maar ja, iedereen wist en voelde ook wel dat het wel heel, heel moeilijk zou worden om het echt nog spannend te maken. Dus ja, ik kan me voorstellen dat Pogacar wel echt hier respect toont. En denkt van ja, het maakt het voor mij eigenlijk niet eens zo heel veel uit. En ik vind het wel echt heel vervelend. En dat is wel anders voor een Evenepoel die hier wel zijn kans krijgt.
0: Ja. Zit hij nog steeds aan kop, Evenepoel, jongens?
1: Hij zit aan kop en hij doet kopwerk. Goed gezien, Ellen. En hij heeft echt een mooi wieltje nu, hoor, Remco Evenepoel. Dus dan denk ik, als het zo blijft, dat het wel logisch is wie deze rit gaat winnen. Dan kan Del Toro mooi gaan winnen. En dan zijn Evenepoel en Pogacar op dit moment vrienden. En Evenepoel zit natuurlijk ook wel aan dinsdag te denken. Dan moet het zijn grote dag worden. Een lange tijdrit met een klim erin. Echt iets voor hem. Zeker met de benen die hij momenteel ondergeschroefd heeft. Evenepoel in goede doen. Wordt steeds beter deze ronde. Begon wat twijfelend, maar is nu duidelijk de kopman van zijn ploeg. Want Lipovic die zit een stuk verder in de wedstrijd. Die zit op 40 seconden van de drie mannen vooraan. Pogacar, Del Toro en Evenepoel. Dan Lipovic en Seixas. En op een dikke minuut Ayuso en Simmons die daar goed stand houdt, hoor. Knap van die Amerikaan. Vooraan Pogacar. Een beetje ingetogen rijdt hij daar. Hij kijkt maar weer eens over zijn schouder. Weet dat Evenepoel daar zit. Maar hij weet ook dat ze op dit moment niet bepaald elkaars vijanden zijn. Sebastian.
2: Achter Pol Seixas en Florian Lipovic. Die proberen de schade te beperken. En net door een hele haag van Deense supporters reden. Allemaal in het rood-wit. De Deense vlaggen. Ja, en daar stonden er een paar letterlijk heel sip te kijken natuurlijk. Ze zullen het uitvallen van Jonas Vingegaard inmiddels hebben meegekregen. De verliezer, de uitvaller van de dag. Rechts van ons zie ik het treintje gaan. Het geel op kop, Pogacar. Dan Evenepoel. Dan Del Toro. Wie pakt de rit op Plateau de Solesol.

laatste kilometer is in de buurt. En die laatste kilometer die is, wat de hellingsgraad betreft, niet al te verschrikkelijk. 7,7% en dat vlakt af naar 6,5%. Valt mee, het ergste hebben ze gehad. Maar al dat erge, dat zit nu in de benen. Bij Pogacar, bij Evenepoel en bij Del Toro. Dat voelen ze, dat heeft de energievoorraad aardig doen slinken. Maar ze moeten nog een stukje. Om precies te zijn, nog 1200 meter voor de drie koplopers. En de groep Lipovic-Sextas zit op 43 seconden. Tadej Pogacar kan zijn vijfde ritzege gaan boeken. Hij is hongerig op het gebied van etappezeges. Dat hebben we gisteren gezien. En we snappen natuurlijk dat hij ook al bezig is met uiteindelijk dat record van Cavendish. Hij wil al die records pakken. Maar dat hij het vandaag gunt aan Del Toro, dat zou ook niet een grote verrassing zijn. Interessant in dat spel en in die overwegingen is de rol van Remco Evenepoel. Ze moeten nog 950 meter, daar gaat Del Toro versnellen. Pogacar vindt het goed, Evenepoel reageert. En we blijven er even bij en we zien dat het een echte versnelling is. Het is een lanceren en Del Toro zet natuurlijk Evenepoel nu aan het denken. En Pogacar reageert nu op Evenepoel en dan vallen ze weer ietsjes rustig. Maar het tempo is behoorlijk hoog. Goeie steek, goede stoot, goede daad van Del Toro. Nog 840 meter.

0: Nu hangen ze weer wat tegen elkaar aan. Als boksers die in elkaars armen hangen. Na een serie stoten, na een serie dreunen. Ze kijken elkaar even in de ogen. Voorop Pogacar nu rustig, een beetje met de schouders naar binnen. Dan Evenepoel, die stoïcijns door deze etappe komt en heel goed is. En dan interessant Del Toro, die natuurlijk al een etappe gewonnen heeft. Een etappe mocht winnen. In Barcelona was dat, een eeuwigheid geleden, etappe 2. Toen was het 1 Del Toro, 2 Pogacar, 3 Evenepoel. En laat dat nou net deze 3 zijn. En daar gaat nog een keer Isaac Del Toro. Pogacar reageert nu niet en Evenepoel wel. En dan gaat Pogacar toch ook nog maar het gaatje dichten. Pogacar wekt de indruk dat het hem vandaag al wel niet zozeer boeit. Dat hij niet wil en dat doet hij ogenschijnlijk en ik denk ook overduidelijk uit respect naar Jonas Vingegaard. Ik vind dit ergens wel netjes van Pogacar. Hoewel, gaat hij nu aanzetten? Nee, hij gaat aansluiten. Eén van de bochten weer. Del Toro gaat staan. Evenepoel op het achterwiel van de Mexicaan. Pogacar reageert alleen op Evenepoel als het nodig is. En het gaat nodig worden, want Evenepoel gaat langs Del Toro. Del Toro gaat niet winnen. Evenepoel zit voorop. En Pogacar komt naar zijn achterwiel. Sluit aan en gaat niet winnen. De etappezegen gaat op deze manier naar de Belg Remco Evenepoel. 2 Pogacar. Die wil vandaag niet. Het is respect naar Vingegaard wat hij hier laat zien. 3 Del Toro. Netjes van Pogacar. Atypisch ook van hem. De man die alles wil winnen. De veelvraat, de kannibaal. Die heeft er even geen zin in vandaag. Hij heeft geen trek in een lekkere maaltijd. Zijn eetlust is bedorven door het ongeluk van Jonas Vingegaard. Die naar het schijnt een gebroken sleutelbeen heeft. Verder valt het gelukkig wel mee. En op die manier kan Evenepoel, en dat is knap hoor, tussen die 2 UAE's in profiteren. 1 Evenepoel, 2 Pogacar, 3 op een seconde of 6-7 Del Toro. En hier komen de nummers 4 en 5 aan in de etappe. Daar is ook Paul Sexas met Florian Lipovic. En zij reppen zich naar de streep. En de klok staat dan al op 1, 2, 53 seconden. Dat gaat een kleine minuut worden. Sexas goed gereden. Hij is 4e, 5 Lipovic.
1: Ellen van Dijk, Evenepoel, die hadden we dan weer niet voorzien.
2: Nee, nou, wij dachten misschien is er dan wel een afspraak gemaakt dat Pogacar Evenepoel naar de finish brengt en dat het dan de ritzegen voor Del Toro is. Maar nee, dat was dus niet zo. Evenepoel ging er echt zelf voor. En ja, die heeft vandaag natuurlijk een topdag. Hij staat nu 2e in het klassement. Hij pakt deze rit. Ja, en het was wel heel duidelijk dat Pogacar hem echt liet winnen. Ja, hij wilde niet vandaag zelf als eerste over de finish. En dat zie je hem inderdaad ook wel. Want dat zou raar voelen. Ja, dat klopt ergens niet helemaal.
1: Een etappe waar nog veel over te zeggen is. En dat gaan we zo meteen over.
3: De ontknoping van elke etappe. You're here. Wij doen verslag van de Tour de France.
4: Sinds 1970.
5: Dit

0: C'est mon dernier mot. Van Cloud. Ja, Joris, één dus Evenepoel. Tot de verrassing, maar tegelijkertijd ook wel wat jij al aangaf van waarschijnlijk het idee, Pogacar liet hem.
1: Ja, ik denk dat Pogacar vandaag niet van plan was te winnen, maar dat hij dan toch, had het natuurlijk veel liever aan Del Toro gelaten, maar op deze manier bleef hij wel bij zijn beslissing om zelf niet te gaan winnen. Ja, dat siert hem, dat zei Ellen mooi. 1, Evenepoel, 2, Pogacar op het wiel. Overduidelijk deed hij verder geen trap om er nog naast, laat staan, overheen te komen. Del Toro derde. Op 6 seconden van die 2, 4, Seixas op 58 seconden met Lipovic aan zijn wiel. 5, dus Lipovic, 6, Martinez, 7, Skelmose. Die zitten al bijna op 2 minuten en die zaten vlak voor Ayuso en Yates. En op 2 minuut 16 is Quinn Simmons de aanvaller van het eerste uur. 10e geworden in deze loodzware rit. Algemeen klassement uit mijn hoofd, want dat is er nog niet. 1 Pogacar en dan is Evenepoel 4 seconden dichterbij gekomen. Die staat nu 2e op 5 minuten. En de rest, ja, dat gaat u natuurlijk vrij snel horen. Wie er 3e staat en 4e en 5e. Ik denk dat Del Toro nog wel op de 3e. Ja, 3 Del Toro.
0: Kijk, dat heeft hij dan wel. Die zat natuurlijk heel de tijd er nog dichtbij. Ellen, hoe zeker is het? We zaten net tijdens de muziek ook te discussiëren.
2: Ja.
0: Laat hij het ook echt? Want ja, als we het record van Cavendish hebben, waarvan we ook al constateren, dat is natuurlijk ook waar hij naartoe wil. Zoveel mogelijk etappes winnen.
2: Ja, maar
0: vandaag even niet.
2: Nee, ik denk wel dat hij echt zijn menselijkheid toont. En dat hij hier, ja, ik zou het persoonlijk echt wel heel raar vinden als dan de gele trui hier winnend over de streep komt. Helemaal blij. Ja, ik heb weer gewonnen.
0: Nee, maar waarom? Hij kan ook gewoon niet helemaal blij, maar gewoon wel als eerste over die streep gaan. Want dat was sowieso de verwachting dat hij dat zou doen.
2: Ja, nou, dat in eerste instantie wel. Maar ik vind het persoonlijk wel gewoon een mooi gebaar als hij het echt daarom doet. Maar ik ben wel benieuwd of het echt daarom is. Ik denk sowieso dat hij niet per se Evenepoel die overwinning gunde. Natuurlijk wel zijn ploeggenoot Del Toro. Maar die kon het niet waarmaken.
0: Nee, probeerde een paar keer weg te komen en ja. Evenepoel dacht, gaat niet gebeuren vandaag.
2: Nee, precies. Maar we zien wel heel duidelijk dat Pogacar niet eens uit zijn zadel gaat om te proberen om voorbij Evenepoel te gaan. Dus ja. Het lijkt er echt niet op alsof hij hier per se wilde winnen.
0: Nee. Even nog naar, want dat was net voordat die valpartij gebeurde. Want Jasper, die zit nog in het publiek hier in het Tourcafé. Hadden we het over die dopingcontroles. En was gezegd, van zou dat nog strategisch kunnen zijn geweest ten faveur van Seixas? Want het zijn de Fransen die deze dopingcontroles doen.
2: Ja, dat hebben we gehoord. Er zijn natuurlijk verschillende instanties die de dopingcontroles doen. Dus de internationale dopingcontroleurs en ook de Franse dopingcontroleurs. Ja, het zou in theorie zijn. Het zou wel verschrikkelijk zijn natuurlijk. Ja, op dit niveau, ja, dat zou wel heel raar zijn in mijn ogen. Maar ik hoop het in ieder geval van harte niet.
0: Oh ja, in aanloop naar de Tour is het natuurlijk wel continu Seixas. Dat moet het nieuwe wonderkind, is het nieuwe wonderkind.
2: Ja, tuurlijk.
0: Maar ook de hoop in bange dagen van de Fransen.
2: Ja, maar goed, als je het dan zo moet spelen.
0: Chauvinisme ten top.
2: Ja, nee, je mag het hopen van niet. Ja, dan zak je wel heel diep.
0: Maar is het denkbaar?
2: Ja, ik ben gelukkig een beetje naïef en ik denk dan van niet. Dat
0: wil je graag
2: zo
0: blijven in dit geval.
2: Ja, zeker.
0: Begrijp ik.
2: Ja, maar ja, zeg nooit nooit.
0: Nou, ik denk dat hier nog best veel over gesproken gaat worden. Dat ja, er is nog zo'n ander groot sportevenement. En dat loopt vandaag ten einde. In New York natuurlijk maakt iedereen zich op voor die finale van het WK voetbal. Tussen Spanje en Argentinië. 9:00 Nederlandse tijd is de aftrap daar. En we hebben contact met correspondent Sjoerd en Daas. Want Sjoerd, je bent net aangekomen daar bij het stadion.
3: Klopt.
0: Zijn er al veel fans eigenlijk?
3: Ja, het begint wel redelijk vol te stromen. 3:00 dik voor de wedstrijd is het nu. Maar goed, er komt nog een dikke sluitingsceremonie aan voor die tijd. Dus mensen proberen door alle militaire versperringen die er zijn hier. Er is veel politie, veel beveiliging hier vandaag. Dat zou je niet verbazen, want Donald Trump en andere hoogwaardigheidsbekleders zijn hier ook. Maar de fans die druppelen binnen via de metro of de duurbetaalde kaartjes met de trein. $100 is het vanaf Manhattan om hier te komen. Het is allemaal niet goedkoop, maar wie erbij kan zijn, wie het vermogen heeft, zal ik maar zeggen, $8000 of meer dollar kan neerleggen, die hoopt natuurlijk op een mooie wedstrijd.
0: Ja, nou waren er eerder deze week wat zorgen om de smog. Die zijn ontstaan door de bosbranden die er in Canada zijn. Is die zorg er nog?
3: Nee, die zorg is er een stuk minder. En dat heeft alles te maken met het weer ook van de afgelopen dagen. Het heeft enorm geregend. Zware regenval gisteren. Kelders ondergelopen. Metrostations ook in New York. Daar zijn ze natuurlijk niet blij mee. Waar ze wel blij mee zijn, is dat de lucht daarmee ook is schoongespoeld van die bosbranden. Dus gisteren kon je geen hand voor ogen is net wat te veel gezegd. Maar moeilijk in de verte kijken. Nou, we staan nu denk ik 200 meter zo'n beetje. We staan nog in de rij van het stadion. En we kunnen het stadion in elk geval zien. De luchtscore is 50. Dat is nog wel hoger dan de Wereldgezondheidsorganisatie gezond 8. Het is niet de ideale omstandigheid om in te gaan voetballen voor 90 of nog meer minuten. Maar het is echt wel weer een stuk beter dan het de afgelopen dagen. Ook tijdens die trainingen bijvoorbeeld van Spanje en Argentinië was.
0: Nee. Nou heb ik een vermoeden, maar wie gaat de beker uitreiken vanavond na de wedstrijd?
3: Surprise, surprise. Trump samen met Infantino. Niet altijd gebruikelijk dat het staatshoofd die beker uitreikt. Nou, dat belooft dus veel. Sowieso wordt het een dikke show vandaag. Een halftime show krijgen we nog à la de Super Bowl. BTS, Koreaanse popgroep, staat daar. Shakira onder andere. En na die tijd belooft het toch ook een beetje een Trump-show te worden. Trump nooit wars van aandacht, in tegendeel. Dus die zal daar straks op het podium staan. We hebben vorig jaar een voorproefje kunnen krijgen met het WK voor clubteams. Toen was hij niet van het podium af te slaan. We zullen zien hoe dat vandaag gaat.
0: Ik ben zo benieuwd hoe het publiek daar dan op reageert. Er is natuurlijk zoveel discussie geweest. En ik weet niet wat daar vooral aan supporters zit. Welke nationaliteit?
3: Nee, er zitten natuurlijk sowieso heel veel Spanjaarden, heel veel Argentijnen. De Spanjaarden die hier zijn, ze zijn wel in de minderheid, is mijn indruk. Natuurlijk ook omdat er in Amerika veel meer Argentijnen dan Spanjaarden wonen. Maar de Spanjaarden die we hebben gesproken hier, die waren geen groot fan. Spanje heeft natuurlijk zijn eigen fitties ook met Amerika op alle fronten. Dus ja, gaat daar gefloten worden? Wat gaan we daarvan zien en horen? Gaan we hem op een scherm zien? Dat is natuurlijk allemaal afwachten. Maar belooft hoe dan ook interessant te worden.
0: En hopelijk wordt de wedstrijd het meest interessant van alles. Daar ging het
3: daar
0: om.
3: Gaat het om.
0: Tussen Argentinië en Spanje, dus om 9:00 begint hij. Dankjewel, Sjoerd. Dan weer terug naar het wielrennen. De ontsierde etappe, maar het betekende wel een ritzegen voor België. Evenepoel dus. En zo klonk dat bij de collega's van Sportza.
4: Het is mano a mano. Evenepoel of Pogacar op Plateau de Soleil. In het spoor zit de gele trui en hij blijft zitten. En Evenepoel is vlak bij de streep om hier de overwinning uit zijn leven te halen. Het is 1 Evenepoel op Plateau de Soleil. En Pogacar tweede. Del Toro op 3.
5: Wat een ontknoping. Woorden schieten tekort.
6: Kippenvel op de armen.
0: De blijdschap daar. En dit zei Evenepoel zelf net.
7: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's been a hell of a day. Like a pretty hard start. I was actually feeling really bad in the beginning, but I really got better and better during the day. So just you have to understand. Like I'm racing with the best guy ever, best rider ever, and he has been doing a hell of a climb to try to win the stage with Isaac and. For me, it's a big step forward that I can follow this pace because it was like a crazy hard pace. And also, you have to understand, like I always get so many critics about he cannot survive steep climbs and this and that. And it feels amazing. And just towards myself, everybody around me, it's it means a lot. It means a lot.
0: Ja, het betekent veel voor Remco Evenepoel. Ik moest daar ook wel aan denken. Want op voorhand krijg je natuurlijk weer ook in de analyses. Van, Evenepoel, dit is wel stijl en echt wel lang. En daar is hij ook weer niet helemaal de man voor. Dus wat hij aangeeft in het interview. Van het is voor mij zo fijn om aan te kunnen tonen. Het ging hard, maar ik kon gewoon bijhouden.
2: Ja, hij rijdt hier natuurlijk wel echt een wereldklim. Hij heeft nog niet zo goed geklommen als vandaag in de Tour de France tot nog toe. En ja, daar is hij natuurlijk enorm blij mee. En hij is dus ook wel wat gefrustreerd over de mensen die wat van hem vinden.
0: Ja. Dat kennen we op zich wel van hem.
2: Ja, hij trekt het zich nogal aan. Ja, en eigenlijk moet hij dat natuurlijk niet doen. Maar dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Ik vind het wel opvallend dat hij zelf met geen woord rept over Vingegaard. Hij laat het wel echt bij zichzelf. En hij zei, het was een hell of a day. Dus ik dacht, hij zal misschien ook zeggen van... eerst hard begin, toen die valpartij, schakelen, dit en dat. Maar die hele valpartij komt niet in zijn verhaal voor.
0: Ja. Goed, misschien komt dat ook in een uitgebreide interview. Want dit is het snelle interview dan na de koers. En overigens, het laatste nieuws, dat is dan weer minder voor de Belgen... is dat Tim Merlier, die dus een hattrick maakte op de sprint, is afgestapt. Dus hij gaat de Tour niet verder uitrijden. Er waren ook niet zo heel veel sprintkansen meer. Dus misschien is dat een verklaring. Ja, het was een bijzondere dag vandaag. Een vreemde dag met een Belgische winnaar, maar vooral een Deense verliezer.
1: Als je iets nodig hebt in de Tour, dan is het je nachtrust.
8: Doping control at 2 o'clock in the night.
1: Dat is wel heel erg cru, hoor.
9: It was just a shock because I had sweet dreams.
1: Het is wreed en het is bijna onmenselijk.
10: Arendsman rijdt trouwens op dit moment weer weg.
1: En u begrijpt al dat El Loco probeert weg te rijden. Carapaz. En van Carapaz is het een kleine stap naar Carabas. Want die zit op zijn motor en Sebastian volgt dit fascinerende gevecht gewoon nabij.
10: Ja, dat is een hele goede 7 op de schaal van Cornelis, die Carapaz.
1: De kop. De groep is weg.
10: Dat kunnen we nu toch wel stellen, want hier staat Tadej Pogacar in de gele trui te plassen.
1: Jongen.
10: Echt een plaspauze deluxe.
1: Wat zijn ze aan het klimmen?
10: Wat is dit een stelrodding, Joris?
1: Deze etappe is bedacht en uitgetekend door een sadist. En wat zitten we ervan te genieten?
10: Allemachtig.
1: En daar gaat hij, de Amerikaans kampioen Quinn Simmons.
10: We hebben 7 koplopers gekregen.
1: Vingegaard, u hoort een ambulance, een bocht.
10: Wat zonde.
1: Abandon. Jonas Vingegaard, rechter sleutelbeen. Waarschijnlijkheid gebroken.
10: De groep gele trui is dus begonnen aan de slotklim naar Plateau de Solesson.
1: Quinn Simmons, die kijkt eens even om. Die heeft Mauro Schmid ingehaald, opgegeten en is doorgereden.
10: Smal gedeelte van de klim.
1: Dan gaat Pogacar eigenlijk tempo draaien. Sykes, dag. Lipovic, dag. Ayuso, doei.
10: Het geel op kop, Pogacar. Dan Evenepoel, dan Del Toro. Wioi pakt de rit op Plateau de Solesson.
1: Evenepoel zit voorop. En Pogacar komt naar zijn achterwiel, sluit aan en gaat niet winnen. De etappezege gaat op deze manier naar de Belg Remco Evenepoel.
0: Op dag 15 dus van de Tour de France. Morgen een rustdag, maar ben je van harte welkom hier in het Tourcafé voor de Tourquiz XL die we gaan spelen. Zometeen kunststof en wat Radio Tour de France betreft.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
12: Matselsbeds. Slaap op het ritme van de natuur. Scandinavisch vakmanschap en natuurlijke materialen... zorgen voor luxe en comfort. Ervaar maar van zelf. Kijk op matsels.nl voor een dealer bij jou in de buurt. Matson's Beds. Made by nature. Crafted for life.
13: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
14: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
16: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Zit jouw organisatie vast in een peloton van onveilige generieke AI-tools?
18: Datacation geeft je de leiding met een veilige AI-hub. Gebouwd rond jouw data.
17: Schakel bij en demarreer naar de toekomst op datacation.nl.
19: De bouw verslimt.
20: En daar komt hij de bocht in, strak langs de rand. De finish is nu echt in zicht.
21: Soudal, lijmen en kitten voor de perfecte finish.
19: Soudal, de bouw verslimmers.
21: Iedere klus weer.
18: Datacation, jouw dedicated data en AI partner.
17: Ga naar datacation.nl.
22: NPO Radio 1, 6 uur.
23: Jongstop live vanaf de parade, maar nu eerst het nieuws met Dorald Megens.
24: Gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franken heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Frank het liefst verder met Damen, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel erg groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks een verbod rijden er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. De brug in de A27 is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Blijkt dat het staal op verschillende plekken in de boog minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over die brug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. Transport en Logistiek Nederland zegt dat de impact voor de transportsector enorm is. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag, 15 jaar geleden, dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. Het weer, een mix van zon en wolken, 19 tot 22 graden is het. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op, morgen is het dan wisselend bewolkt met een enkele bui in het oosten. En dan wordt het zo'n 21 graden.
3: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
14: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
4: Mantel scoor je fietsartikelen van aanmerken zoals Garmin, Oakley en Shimano voor de beste prijzen. Dus sprint razendsnel naar mantel.com voor een nieuwe racefiets, e-bike of alles wat je maar nodig hebt voor je fiets. Mantel, de grootste fietsenwinkel van Nederland.
14: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
5: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
25: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
25: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
0: Beleggen tijdrovend? Hoeft niet. Ontdek het gemak van automatisch beleggen met Auto-Invest van Saxo. Daarmee bouw je makkelijk een gespreide portefeuille op met een vast bedrag per maand. Starten kan al met een klein bedrag. Beleggen doe je bij Saxo. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
22: NPO Radio 1. NTR.
2: Complotdenkers houden er soms de wildste theorieën op na. Van aliens die de aarde besturen tot miljardairs die zich voeden met kinderbloed. Maar toch, denkt onze gast, zijn ze er niet voor niets. En hebben ze wel degelijk iets te zeggen over hoe we ervoor staan met z'n allen. En dat zien we in zijn voorstelling We zijn niet alleen. Hier is Luca Butsel. Presentator is Bo Vasseur.
8: Welkom bij Café Correct op Theaterfestival De Parade. We zitten hier tussen de bar en het publiek en hebben vanaf ons kleine podiumpje met klapstoelen uitzicht op alles wat er op het terrein gebeurt. Vanavond hoor je een bijzondere eenmalige live editie van Jongstof, waar we normaal gesproken samen met Kunststof als interviewpodcast te vinden zijn op onder meer NPO Luister. Tegenover mij aangeschoven is acteur Luca Butsel, die een half uur geleden nog bezig was met zijn paradevoorstelling Wij zijn niet alleen. En zometeen, na het nieuws, schuift David Westra van Collectief Schwung aan bij onze Max Terpstra. Dus blijf vooral luisteren. Luca, welkom. Dankjewel. We hebben een klein half uurtje de tijd om in jouw voorstelling en jou als persoon te leren kennen. Je komt nu bijna rechtstreeks uit je voorstelling hier aan tafel zitten. Waar ben jij nu met je hoofd? Zit jij nog in die zaal of ben je hier nu echt bij mij?
9: Nee, ik ben wel echt hier bij jou. Maar ook een beetje erboven. Maar niet meer in de zaal, daar ben ik wel echt weg.
8: Want hoe ging het?
9: Het ging heel goed. Het was de eerste van de dag. En gisteren, we spelen 3 of 4 keer op een dag. En vandaag 3 keer, maar de afgelopen dagen allemaal 4 keer. We moesten zo een beetje inkomen de eerste paar dagen. En vandaag was voor het eerst dat de eerste keer vlammen was, wat mij betreft.
8: En wat houdt vlammen in?
9: Ja, gewoon een beetje niet te veel nadenken, in contact met het publiek en mezelf toch helemaal geven daar, dat half uurtje, want dat heeft het wel nodig. Het moet wel losgaan, het moet swingen in die tent. En dan moet ik zelf wel even wat voor, dan moet ik zelf ook wat voor loslaten en wat voor achterlaten. En de afgelopen dagen was het dan toch nog een beetje, daar was ik er ook pas net, maar nu dacht ik, op dat terrein moest ik nog.
8: Is het dan zo dat het publiek dan ook net anders reageert?
9: Nou ja, dat dacht ik dus. Nou, dat was nu ook wel weer zo hoor. Het publiek is dan toch net binnen om. Maar hoe laat was het? Om 5 uur? Dat voel je wel.
8: Omdat er nog geen alcohol in het systeem zit?
9: Bijvoorbeeld, onder andere. Of dat ze gewoon net de wereld van de parade betreden hebben.
8: En dan gelijk jouw complotwereld instappen.
9: Gelijk die wereld in. Zoiets denk ik. Dus het publiek om 5 uur is altijd nog een beetje. Zelf ook een beetje tam. Maar goed, daar kon ik vandaag dan ook wel weer me over frustreren tijdens mijn...
8: Ja,
9: dat is toch, dat helpt wel. Het gaat toch over vervreemding. En iemand die zich vervreemd voelt en heel graag wil dat mensen hem begrijpen. Eigenlijk heel graag die verbinding wil met die mensen. Maar elke zin die hij zegt tegen een stille muur aanloopt. Nou, in dit geval zeker een stille muur. Of tegen onbegrip of gelach.
8: Ja. Ik ben gisteravond bij jouw voorstelling bezig kijken.
9: Oh ja,
8: je zit midden in het publiek en je bent heel erg bezig met contact zoeken.
9: Ja.
8: En inderdaad, het publiek was echt een stille muur. De meeste mensen wisten niet wat ze moesten doen. Ze keken een beetje ongemakkelijk weg.
9: Ja.
8: Is dat voor jou als acteur niet ook heel ongemakkelijk om zo dicht een gezicht in te praten?
9: Nou, ik vind dat wel leuk eigenlijk. Wanneer doe je dat nou? Gewoon even in iemands gezicht... Iemand geeft je toch ook een soort toestemming om dat te komen doen. Iemand wil, ik denk zo, de mensen komen daar, die willen dat dan misschien ook. En ik vind dat zelf ook wel heel leuk. Zo dicht in contact te zijn eigenlijk met mensen, even voor dat half uur daar. En En,

0: gezicht. Iemand geeft je toch ook een soort toestemming om dat te komen doen. Iemand wil, ik denk zo, de mensen komen daar, die willen dat dan misschien ook. En ik vind dat zelf ook wel heel leuk. Zo dicht in contact te zijn eigenlijk met mensen, even voor dat half uur daar. En er ontstaat echt iets, ook al blijven mensen stil zitten, ook al er is contact op zo'n moment. Ik vind dat zelf niet zo spannend eigenlijk. Ik vind het spannender om te voelen dat ik geen contact heb of dat het me niet lukt, dan dat het wel lukt.
1: En zeggen mensen wel eens iets terug?
0: Ja. Ja.
1: Wat voor dingen krijg je nou?
0: Nou, van de week was een grappig moment, want er is een zin. Dan ga ik vertellen over wat ik al mijn hele leven heb meegemaakt. Dat ik al heel jong, al heel gevoelig was voor allerlei dingen die niet klopten. En dat mijn fantasie daar ook mee aan de haal ging. En toen was ik iets aan het vertellen over een jas die dan van de kapstok af was. Die er altijd hing. En dat ik me dan fantaseer dat ik in een tv-serie over mijn eigen leven zit. En iedereen dan mij ziet en mij in de gaten houdt. En toen ik dat aan het vertellen was, toen zei zo'n jongen op de hoek, die zei zo, Truman Show. En de zin daarna is dat ik zeg, ik geloof niet dat ik de Truman Show gezien had. Maar dat voelde ik.
1: En hoe los je zoiets op?
0: Nou ja, dat was ideaal natuurlijk, want dan kan ik kan gewoon op hem reageren. Ja, de Truman Show. Nee, die had ik nog niet gezien. Maar ik voelde het wel. Dat is heel grappig.
1: Dus... Want even voor de luisteraar, je hebt een monoloog gemaakt over complotdenken, maar er zijn... honderden complottheorieën.
2: Ja.
1: Welke in jullie voorstelling diepen jullie uit?
0: Over buitenaards leven.
1: Aliens.
0: Aliens.
1: En waarom hebben jullie voor aliens gekozen?
0: Nou, ik denk dat aliens... heel veel complottheorieën... die gaan over wantrouwen in de overheid, heel concreet. Of over reptielen en bloeddrinkende elite... Die hebben toch een soort heel... er zit een soort antagonisme in richting mensen op deze wereld. En dat zit toch ook, wat mij betreft, dat er toch iets gewelddadigs onder nog of zo. Of zoiets van, oh, daar moeten we ons tegen verzetten. Daar moeten we...
1: Gewelddadig vanuit angst voor aliens.
0: Ja, angst. Nee, ik heb het dan over dus die elite, bloeddrinkende elite bijvoorbeeld. Maar wat wij zo leuk vonden aan aliens is ook wel dat... Dat ook iets heel nerderigs heeft. Het heeft ergens iets heel fantasierijks en onschuldigs om in iets te geloven wat hier niet is, maar wat ergens anders is. Dat betekent in ieder geval dat je je niet wil keren tegen mensen op deze planeet of tegen wie je je wil afzetten. Ik denk dat aliens, een aliencomplot daarom wel heel fantasierijk en geschikt was. Daar kun je toch heel veel nog bij bedenken. Anders wordt het zo heel concreet.
1: Dan is er een persoon.
0: Een concrete vijand.
1: Ja.
0: Ja.
1: We duiken zo nog dieper jouw personage in. Maar eerst introduceer ik je graag aan onze luisteraars en kijkers. Leuk dat je luistert naar Jongstof. Het jonge zusje van Kunststof. De plek waar Max Terpstra en ik, Bo Vasseur, elke week in gesprek gaan met de makers van de toekomst. Met vandaag tegenover mij acteur en theatermaker Luca Butsel. Deze zomer staat hij voor het eerst op de parade met de voorstelling Wij zijn niet alleen, die hij samen met regisseur Koen van Seuren maakte. Daarin speelt Luca een jonge man die het publiek bijeenroept omdat hij iets bijzonders heeft meegemaakt. Een ontmoeting met buitenaards leven. Langzaam blijkt dat het niet alleen gaat over aliens of complottheorieën, maar ook over eenzaamheid, vervreemding en het verlangen om door andere mensen begrepen te worden. Mm-hmm. Luca, tegenover jou ligt een tegeltje waar je aan het eind van de uitzending een mooie quote op mag zetten.
0: Ja.
1: Maar eerst, je maakt ook op een hele bijzondere manier parade. Dat is eigenlijk dat acteurs over het terrein heen lopen en mensen naar hun voorstelling roepen. Maar vertel, waar ben jij mee bezig?
0: Als ik parade maak?
1: Het parade maken.
0: Ja, rondlopen. Verdwaasd rondlopen, alsof ik over een vliegveld loop, een vlucht heb gemist met een grote koffer met QR-codes erop. Allemaal QR-codes en dan in het midden eentje die je kan scannen. En ik draag sandwichborden over mijn de voorkant en de achterkant. En daar staat een boodschap op.
1: En welke boodschap is dat?
0: Nou, ik weet dat ze helemaal niet uit mijn hoofd.
1: Oh.
0: Want ik weet het niet aan mijn hoofd, omdat ik het nooit zie ook.
1: Het is voor de ontvanger.
0: Ja, Koen die heeft de schrijver, die heeft die borden geschreven.
1: Ik heb je toevallig zien rondlopen en er staat op...

0: dat je de mensen waarschuwt omdat de massa in slaap aan het
1: gaan
0: is. Maar wat is dat toch met mensen die in complottheorieën, ze hebben slapen, is altijd een ding. Mensen moeten wakker worden, ja. Je moet in slaap vallen.
1: Ja. Ja, je ziet niet het, je ziet maar zo'n klein deeltje van de realiteit. En je bent toch een soort, dat is dan, daar komt het vandaan. Je slaapt, je bent een mak schaap. Je loopt achter de meute aan. Je neemt alles aan. Je bent een soort zombie. En als je echt je ogen opent, dan zie je pas wat er echt gaande is in de wereld. Dan kun je de patronen doorzien. En dan, nou, dan kun je dus ook bewust worden van buitenaards leven en alle boodschappen die ze ons toezenden.
0: En het ging zelfs zo ver dat een vrouw naar de beveiliging is gegaan omdat ze jou wilde verwijderen van het terrein.
1: Ja, omdat ze dacht dat ik een pedo was. Ja.
0: Maar,
1: ik keek naar kinderen.
0: Je keek terwijl je helemaal in outfit was naar kinderen.
1: En ja, ik keek naar kinderen met een hele grote zonnebril. Een soort kaal hoofd met een zonnebril. Een soort Volkert van de G.
0: Is dat niet een heel groot compliment als acteur dat iemand echt in jouw personage is gaan geloven?
1: Nee, ongelooflijk. Nee, het was wel. Nee, ik zeg natuurlijk dat ze dacht ik een pedo was, maar ze is naar de beveiliging toegegaan om te zeggen dat er een levensgevaarlijke man rondliep die van het terrein verwijderd moest worden. Deze vrouw was nog vergeten dat ze net een theaterfestival opgelopen was, denk ik.
0: Dus je mocht blijven plakken?
1: Ik mocht blijven plakken.
0: Je bent niet het terrein afgezet?
1: Het terrein afgezet door de beveiliging.
0: Over jouw voorstelling. Je speelt dus een jonge man die buitenaards leven heeft meegemaakt. Ja. Maar wie is hij?
1: Ja, dat vraag ik mezelf ook elke avond weer opnieuw af.
0: Wie ben ik?
1: Nee, ja, nee, bij die man ook. Ja, het is een man. We hebben helemaal niet zo concreet veel echte informatie over wie hij is. Ik zou je zeggen, hij heeft ook helemaal geen voornaam.
0: Ah, dat vroeg ik me gisteravond al af.
1: Nee.
0: Hebben jullie bewust geen naam aan het personage gegeven?
1: Nee. Ja, dat is, vroegen we ons af, moet dat nog? Ik denk van, nee, waarom? Het wordt toch niet genoemd. Mogen mensen lekker zelf bedenken. Hij stelt zich ook niet voor. Hij stelt zich voor met zijn verhaal. Dus waarom zou hij zich voorstellen met zijn naam? Ja, wie is hij? Het is iemand die al op veel momenten van zijn leven in aanraking is gekomen met dingen die niet kloppen. En daar vragen bij wilde stellen. Maar altijd op een muur van onbegrip is gestuurd. Of in ieder geval nooit de antwoorden heeft gekregen die hem bevrediging gaven daarin. En als antwoord daarop steeds meer zijn eigen verhaal is gaan creëren over hoe deze werkelijkheid in elkaar zit. En dat is een verhaal die eigenlijk reageert op de vervreemding die hij zelf ervaart. Ik denk om die vervreemding, of die pijn van die vervreemding, een soort gezicht te geven, een soort plek te geven. Ja, de werkelijkheid vormgeeft middels een alien.
0: Je maakte deze voorstelling samen met regisseur Koen van Seuren.
1: Ja.
0: Zijn jullie ook samen de wereld van complotdenkers ingedoken?
1: Ja, we hebben een paar dagen lang hebben we alleen maar documentaires gekeken.
0: Dat lijkt me ook heel vervreemdend.
1: Ja, het is wel. Ja, nou het is wel, we vroegen ons af zo van ja, wat vinden wij nou zo interessant aan die complotdenker of zo. En we kwamen er wel snel achter dat bij heel veel documentaires over alien complotten, dat zo gefixeerd was op alleen maar het complot en zo van. Een soort herhaling van het is gezien, het is gezien, het is gezien en dit en dit en dit. Dat vonden we eigenlijk allemaal niet zo boeiend. Want
0: het ging
1: vertelt
0: over
1: dat
0: praktische. Dus ja, zo ziet een UFO eruit, dit heb
1: ja,
0: ik gezien.
1: Ja, dit hebben we gezien. En dit is op deze camerabeelden, is dit gezien en dit en dit. En het is toch een soort stapeling van dit en dit en dit. Dus dit is waar.
0: Het klinkt heel erg als in wat jouw karakter ook heeft van zoeken naar mensen die het geloven.
1: Ja, ja. Ja, dat heeft dat karakter wel heel erg. Ja. Hij wil dat mensen het geloven. Maar het is ook heel pijnlijk, toch? Hij is eigenlijk heel vervreemd. Hij is super eenzaam en hij is heel vervreemd. En juist in die vervreemding wil hij verbinding. Vanuit die vervreemding wil hij verbinding zoeken. Maar ja, het feit dat hij in die vervreemding zit is omdat hij ook die verbinding niet heeft gevonden.
0: Nee, want gisteravond leek het ook alsof hij zelf ook wel door had dat wat hij vertelde heel gek klonk.
1: Ja. Ik denk dat hij wel gelooft. Hij gelooft in wat hij vertelt. Maar hij is zich er ook van bewust dat iedereen tegen wie hij het vertelt het gek vindt. Als je al jarenlang met een waarheid komt waar jij wel 100% in gelooft en je stuit op afwijzing na afwijzing na afwijzing, is dat, lijkt mij dat ook heel zwaar. En dat is zo treurig van de figuur, van die figuur, dat ook eigenlijk de wereld om hem heen hem continu blijft afstoten eigenlijk. En ik denk, ja.
0: Hebben jullie dan ook in jullie research een soort persoon kunnen vatten? Dus wat maakt een complotdenker en niet iemand die gewoon dingen in twijfel trekt?
1: Ja, ik denk dat de complotdenker iemand is die echt dingen ziet die niet kloppen. En dan gewoon in het dagelijks leven dingen ziet die niet kloppen. En dat kan van onrecht zijn naar bepaalde dingen die niet worden, dingen die je tegenkomt die niet worden uitgelegd. Of ja, weet je wel, van het of waar je geen vat op kan krijgen. Waarom ben ik arm en die ander niet en lukt het mij niet om daar uit te komen? Of waarom, waarom kan ik geen huis krijgen? Ze doen er toch alles aan, maar waarom gebeurt het dan niet?
0: Dus het extern zoeken, dus eigenlijk zit er een heel groot stuk angst in.
1: Ja, en teleurstelling ook. Maar ook iets van een volhardendheid. En dat vind ik wel gaaf aan zo'n complotdenker. Er zit iets heel erg optimistisch in. Een soort van wel blijven zoeken naar hetgene wat klopt. Je zou ook kunnen, ik denk dat ik zelf zou namelijk imploderen, denk ik, veel meer. Ik zou zelf denk ik niet zo...
0: Zit er een complotdenker in jou?
1: Nou, ik denk dus dat ik echt te sociaal gevoelig ben. Of sociaal bewust over, of overbewust ben om een complotdenker te kunnen zijn.
0: Dus niet in je eigen waarheid zo erg kunnen geloven?
1: Nee, ik twijfel veel te veel aan mijn eigen waarheid.
0: Maar toch mag je avond na avond een complotdenker spelen.
1: Ja, dat is wel een hele leuke uitdaging.
0: Zitten er ook gelijkenissen in jou en je karakter?
1: Jawel. Ik denk een hele grote... Nou, die breng ik natuurlijk ook mee, maar ik denk wel het ergens vol, toch vol voor gaan. En dat klinkt heel tegenstrijdig met wat ik net zeg. Maar als ik dit aan het spelen ben, dan denk ik wel van, oh ja, er zit iets in mij wat eigenlijk heel graag eruit wil. En wat heel graag iets wil wakker schudden in mensen. En dat is dan niet van dat er aliens zijn of dat niet, maar wel, word wakker. En dat gaat dan veel meer over iets emotioneels misschien, of een soort passie of een...
0: Waarom moeten mensen wakker worden volgens jou?
1: Ja, omdat we zijn... Ik vind dat we... Of we... Als ik ook naar mezelf kijk, denk ik soms... Oh, wat zijn we geremd. Of een soort netjes. En wat zijn we... Ik denk dat we geven zo weinig vorm aan onszelf.
0: Hoe bedoel je geremd en netjes?
1: Ja, het is... emotioneel of... Ik denk dat er weinig ruimte is voor een waar vuurwerk van of een conflict of zo. Of als ik zo kijk naar, ja, ik weet niet, kan ik zo naar mensen kijken, zeg, oh ja, wat houden ons soms bij elkaar? Geef even een slinger aan jezelf en kom even met die passie los, met je emoties. Of als je kwaad bent, word even kwaad. En ik vind dat zelf ook heel moeilijk. God, nu zijn we hier beland. Jezus, had ik niet verwacht dat ik dit...
0: Ondertussen is het ook keihard beginnen te regenen hier op de
1: Oh, dat is wel heel leuk. Nee.
0: Want eigenlijk wilde jij een heel ander pad bewandelen. Als kind wilde jij dolgraag bij de mariniers. Maar als ik hoor dat jij ongestructureerd wil leven, dan... je kan wel je woede kwijt in het werk, maar dan zie ik mariniers niet echt als eerste keuze.
1: Klopt. Dat is heel weird, hè? Dat is heel raar. Ik wilde vanaf jongs af aan al naar de mariniers. Of nou ja, vanaf de middelbare school of zo wilde ik dat.
0: En waarom?
1: Ja, dat ben ik natuurlijk achteraf heel erg gaan bevragen. En toen dacht ik gewoon, van dat wil ik worden en dat is... Dat past heel erg bij mij. En dan...
0: Dus een dag werd je wakker en toen dacht je...
1: Nee, dat ging wel. Dat ging niet over één nacht ijs, maar dat ging wel redelijk snel. Ik was al heel jong bezig met, oh, je moet iets worden later als je van school af bent. En ik denk dat mijn ouders dat ook heel erg wel hadden, zo best wel veel waarde hecht aan het werk wat je doet. En dat het belangrijk is dat je iets doet dat je leuk vindt en wat bij je past. Zo was ik dan al heel jong mee bezig. En ik wilde iets doen, denk ik, wat en wel intens was. En waar ik soort van iets in kwijt kon, wat afwisseling in zich had en fysiek was. En dat, toen kwam ik daarop uit. Maar achteraf, ja, helemaal, dat ben ik heel blij dat ik dat natuurlijk niet ben gaan doen. Maar ik kon...
0: Je hebt namelijk wel meegedaan aan een selectieweekend.
1: Ja, klopt. Klopt. Toen ik bijna van de middelbare school afging, heb ik dat gedaan. Toen heb ik een weekend dat gedaan. En toen, had ik me daar heel goed op voorbereid. En ben ik er toch niet doorheen gekomen.
0: Toen, ben ik... Was het fysiek, mentaal te
1: fysiek,
0: zwaar?
1: Fysiek, ja. En mentaal, god, ja. Wie, ja. Allebei waarschijnlijk.
0: Ik ben zelf nog nooit op een mariniersweekend geweest. Maar hoe ziet zo'n selectietraining eruit?
1: Ja, heel heftig. Je zit zo met 40 gasten die het allemaal heel graag willen.
0: Maar jij was daar ook eentje van.
1: Ik was daar ook een van. Dan ga je in een tent slapen en dan word je s'nachts eruit wakker gemaakt om buiten te gaan rennen.
0: En met daar heb je ook echt
1: extra gewicht.
0: In,
1: ja, toen aan het begin nog wel. Maar ik weet nog wel dat ik bij de eerste oefening moest ik al bijna overgeven. Dat vond ik het zo heftig. En toen ook wel van een toren abzeilen naar beneden. Dat was wel heel cool. En we moesten... Het punt dat ik eigenlijk door begon te krijgen van... Oké, volgens mij is dit toch niet iets voor mij. Want ik had mezelf dat ook wel een soort aangemeten. Dat wel bij mij paste. Dus ik had mezelf best wel een soort van verhard. Zo, en dacht van, ah, dit past bij mij. En ik ben een leider. En een...
0: En je werd afgewezen. En ja, hoe kom je dan... In godsnaam op acteren uit. Het is in mijn hoofd. Het zijn twee verschillende werelden.
1: Ja, ik denk. Nou, ik heb er veel over nagedacht. En,
0: zo klinkt het wel, ja.
1: Ja, en ik denk dat ik het leven altijd zo best wel. Oh, ik best wel als intens heb ervaren en zoveel voel en intens voel. En dat ik op de een of andere manier altijd heb gedacht dat dat niet goed was. Of dat ik dat schaamtevol was. Of dat ik dat niet mocht of kon toelaten. En dat eigenlijk die mariniers ook een soort vorm was waarin ik dat mocht onderdrukken. En waar dat er niet hoefde te zijn. En dat dat klopte. En toen ben ik zo het jaar nadat ik die selectie had gedaan. Toen dacht ik opeens in een tussenjaar van, maar ik wil eigenlijk, ik zou ook een acteur willen worden. En dat had ik altijd al wel een beetje, maar altijd zo gedacht van, dat kan niet. En dan moet je voor geboren zijn of dan moet je...
0: Heel ver weg.
1: Dat al nog tig jaar doen. Maar toen kwam ik erachter dat er toneelscholen waren. En toen ben ik een soort oriëntatieweek gaan doen. En toen moest ik iets voorbereiden en toen liep ik helemaal vast. Toen stond ik voor die groep mensen. En toen brak ik en toen moest ik heel erg huilen. En toen weet ik nog dat ik dat eigenlijk heel, ja, vond ik heel heftig, maar dat vond ik ook heel fijn. Want toen zei die docent tegen mij, oké, ga nu het lied zingen wat jullie in die andere les hebben voorbereid. En toen ging ik dat zingen en toen dacht ik van, oh, maar het is eigenlijk heel fijn om een soort kwetsbaar te mogen zijn voor een groep mensen. En contact te maken en dat daar heel veel mag stromen aan gevoelens. En dat het iets heel moois is. Dus toen is dat eigenlijk zo'n soort van 180. Alles wat ik niet wilde, wat ik zo probeerde, denk ik, bij die mariniers, voelde, kon ik daar toelaten en soort van het andere laten vallen. Dat andere, dat kon haast voelen van, oh, ik hoef dat niet meer vast te houden. En dat heeft nog heel lang geduurd. Ik bedoel, soms denk ik nog steeds van, oh, er is nog steeds heel veel in mijn lijf wat heel veel vast wil houden. Tot het allerlaatste moment, tot ik niet meer kan. En dat ik het dan mag laten vallen of... Dat het dan mag sterven, als het ware. Zo zie ik dat het een beetje. Dat ik zo steeds weer opnieuw mag sterven. Mag hij iets sterven en dan mag ik weer doorkrijgen. Oh ja, daar zit leven onder. Wat eigenlijk heel graag vrij eruit wil. Ik denk dat ik dat ook bedoel met dat wakker schudden.
0: Dat is zo. Een hele mooie om mee af te sluiten.
1: Oh, we zijn al klaar.
0: Wat komt er op... Ja, we gaan zo lekker verder kletsen. Oh. Wat komt er op jouw tegeltje?
1: Nou, dat is heel mooi. Want we zijn eigenlijk zo geëindigd met wat ik op dat tegeltje wil schrijven. En dat is, moet ik dat nu gaan schrijven?
0: Je mag het hardop zeggen en daarna opschrijven.
1: Oh ja, dat is wel handig. Ik heb, wees zacht, geef vorm en sterf. Telkens weer opnieuw.
0: Heel mooi, dankjewel. Ja. En dan is het nu tijd voor het nieuws met Michiel van der Velden.
2: NPO Radio 1. Naar Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franken. 2 Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gemarteld en gedood. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt en anderen werden achteraf geëxecuteerd. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. De Engelse voetbalploeg is alweer terug in Engeland. Het team is op de luchthaven van Birmingham door juichende supporters onthaald. Vervolgens vertrokken de spelers in geblindeerde busjes. De finale van het WK tussen Spanje en Argentinië wordt vanavond gespeeld. En dan het weer met Marco Verhoef. Marco, houden we het overal droog vanavond?
3: Nou, de meeste plaatsen wel. Alleen in het noorden is de bewolking wat dikker en wat prominenter aanwezig. En daar kan een enkele bui vallen. Dat trekt wel zuidwaarts, maar dan gaat de activiteit eruit. En dat betekent dat het later vanavond en vannacht eigenlijk overal droog is. Met opklaringen en een minimumtemperatuur tussen de 11 en 15 graden. Morgen overdag dan zonnige periode, zeker in de loop van de dag. Het blijft vrijwel overal droog. De noordelijke wind is matig kracht 3 tot 4. En het wordt 19 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Dinsdag dan weinig verandering. Woensdag is de kans op een bui even wat groter. Maar donderdag is het weer meest droog. Die dagen doen we het met 21 graden.
4: NPO Radio 1. NTR.
5: Een Vlaamse gebedsgenezer zit in een talkshow en wordt door de presentator voor het blok gezet. Of hij even live ten overstaan van het hele publiek een vrouw wil genezen. Collectief Schwung onderzoekt in hun voorstelling A Healing for the World het verschil tussen genezen en beter maken. Hier is David Westera. Jongstof. Uw presentator is Max Terpstra.
6: Ja, David, welkom. Live vanaf de parade. Het regent nu, maar de sfeer is hartstikke goed. Die voorstelling waarin jij speelt de rol van een interviewer. Toch? Jij bent de host van dat programma.
7: Ja, het personage dat ik speel heet Rudy Nijenhuis, de presentator van het vermaarde boekenprogramma Tussen de Regels.
6: Oké, en wat voor mens is Rudy Nijenhuis? Hoe heb je je voorbereid op deze rol?
7: Nou, dat is nog best een zoektocht geweest, ook tijdens het repeteren. Aanvankelijk was het idee dat Rudy Nijenhuis veel meer een à la zomergastenachtige presentator zou worden.
6: Wat is een zomergastenachtige presentator?
7: Ja, toch ergens vanuit een soort oprechte interesse in het boek, in het werk, in de kunst. Oh, ja. Echt diepgang willen opzoeken.
6: Ja.
7: En tijdens het repeteren, maar ook tijdens het spelen op de parade, merkten we, nee, deze voorstelling vraagt toch meer om een soort Matthijs van Nieuwkerk on steroids, die voortdurend in de aanval zit bijna als het gaat om vragen stellen.
6: Dus een soort heel scherp showmannetje.
7: Totaal, ja.
6: Ook dus een soort Sven Kokkelman.
7: Absoluut, ja. Ja?
6: En hoe heb jij je voorbereid dan op de rol van eigenlijk speel jij wat ik doe nu bij jou.
7: Klopt.
6: We zitten nu in een soort omgekeerde setting.
7: Ja.
6: Maar ben jij ook heel veel interviews gaan kijken? Of hoe ben je in die rol gegroeid?
7: Nee, ik denk, ons repetitieproces was eigenlijk vrij kort. Dus veel voorbereidingstijd was er niet. En het is fijn als je merkt op een gegeven moment dat je hoe een personage beweegt, hoe die praat, hoe die vragen stelt, dat al een beetje in de tekst zit. En dat je dat ook al wel bedacht hebt door het te hebben over het concept en over de tekst. En op het moment dat Matthijs van Nieuwkerk of Sven Kokkelman die referentie kwam, dan dat ging eigenlijk vrij snel.
6: Maar daardoor praat je ook snel, denk ik.
7: Ja, zeker.
6: En je
7: ja.
6: bent Vlaams dus ook?
7: Ik niet, nee. Nee.
6: Oh, jij bent de Nederlander.
7: Ik ben de Nederlandse Rudy Nijenhuis. En de Vlaming is Lucien van den Broeke. Dat is de spiritueel genezer.
6: Weet je wat ik graag zou willen? Ik heb altijd een introtekst. Daarmee introduceer ik jou en de luisteraar naar waar ze luisteren. Ik dacht, wat nou als jij als Rudy Nijenhuis die tekst voorleest? Ja, dat leek me heel leuk. Dus ik heb hem hier voor je. Succes.
7: Leuk dat je luistert naar Jongstof. Het jonge zusje van Kunststof. Normaal gesproken als podcast, maar vandaag live vanaf de parade in Den Haag. Hier spreken Bo Vasseur en Max Terpstra, de creatievelingen en makers van de toekomst. Vandaag is David Westra, ik dus, te gast, acteur en theatermaker. Hij groeide op in Zuidoost-Drenthe voor hij aan zijn opleiding aan de Toneelacademie in Maastricht begon. Daar studeerde hij in 2020 af. David is onderdeel van theatergezelschap Anticlimax en schrijft en acteert als lid van het makerscollectief Schwung. Met Schwung staat hij nu op de parade in de voorstelling A Healing for the World. En nu geef ik het woord weer aan de echte presentator, Max Terpstra.
6: Ja, we hebben publiek applaus, jongens. Dit was wel erg goed hoor, David. Jeetje, maar je bent ook een soort nieuwslezer. Er zit echt. Het deed me ook denken aan een presentator van vroeger. Omdat je een beetje zo'n oud Nederlands accent had bijna.
7: Ja, dat klopt ook wel. We hebben voor de esthetiek van deze voorstelling ook heel erg gekozen voor de jaren 70. Dus alles is heel kleurrijk. Ja? Als je binnenkomt, krijg je meteen het gevoel, ik heb een tijdreis gemaakt. Ik ben in een soort de vuist van Willem Duis-achtige talkshowstudio terechtgekomen. En daar hoort de manier van spreken ook wel bij. Heel erg bewust van, ik ben op tv, mensen kijken, alles moet spannend zijn. Dus ik geloof ook wel dat Rudy Nijenhuis iemand is die geeft me een boodschappenlijstje en hij leest ook dat voor, alsof hij de president van Amerika gaat interviewen.
6: Ja, ik moet zeggen, hoe je dat net deed, dacht ik, ja, jij kan dit werk in principe ook gewoon doen. En dat heb ik wel eens vaker gedacht bij acteurs. Van, volgens mij is het best wel makkelijk om presentator te spelen als acteur, omdat je gewoon iets moet doen en iets moet vertellen.
7: Dat zou je, ja, op zich snap ik die gedachte wel. Ja? Het toeval wil, ik heb vorig jaar heb ik als presentator een klein klusje gedaan. En daarvan dacht ik dus ook van, ah, maar dat komt goed. Ik heb zoveel ervaring op het podium, dat loopt wel los. Maar toen merkte ik toch, terwijl ik dat deed, ah ja, maar nu ben ik niet een personage. Nu ben ik mezelf die een avond aan elkaar praat. En dat was wel heel onwennig.
6: Ja, wat gebeurde er dan?
7: Ja, dat je toch ineens denkt, oh ja, ik heb alle houvast die je normaal gesproken bij een personage hebt. Een personage is toch een soort jas die je aantrekt, tenminste voor mij als acteur. En die jas die miste ik nu heel erg. Dus ergens voelde je je toch een soort van ontkleed.
6: Ja.
7: Maar ik denk dat een acteur kan heel goed zijn in het spelen van een zeer geïnteresseerde interviewer of presentator.
6: Maar dat heeft het publiek dan ook binnen een mum van tijd door, dat het een act is.
7: Ik denk dat dat in het geval van Rudy Nijenhuis wel zo is. Ja. Voor Rudy is er een soort manier van zitten en heel erg een pose van luisteren. En incasseren van wat er allemaal verteld wordt door degene die interviewt. Waaraan je, denk ik, ook wel ziet, ja, maar dit is een pose.
6: Ja.
7: Dit is iemand die doet alsof hij goed luistert.
6: Rudy Nijenhuis is dus de host van een boekenprogramma.
7: Ja.
6: Dat is jullie voorstelling A Healing for the World.
7: Ja.
6: Kan je uitleggen waar de voorstelling over gaat?
7: De voorstelling gaat eigenlijk over hoop.
6: Wow.
7: Hoop op beterschap eigenlijk. En beterschap in de zin van genezing. Maar ook beterschap op dat het beter gaat met jou als persoon. Beterschap voor de wereld als geheel.
6: Maar dat is in de vorm van, jij zit tegenover een spiritueel genezer.
7: Ja, die spiritueel genezer die heeft een boek geschreven. In afwezigheid van zekerheid. Dat heeft hij gedaan nadat hij eigenlijk een soort van per ongeluk een uitgeefster genezen heeft. Hij werkte eerst als arts. En die uitgeefster die kwam met zwaar nierfalen, allerlei tumoren in de lijf, kwam die bij hem op de afdeling. En het was eigenlijk uitzichtloos. En op een gegeven moment op een nacht raakte hij haar aan. En de volgende dag is ze genezen. Of is ze beter.
6: Waardoor die spiritueel genezer denkt, ik heb een superkracht.
7: Ja, die, eigenlijk is het die uitgeefster die zegt, hier ga jij een boek over schrijven. We gaan dit helemaal, we gaan jou helemaal hot
6: oppompen
7: en happening maken.
6: Ja.
7: En hij zegt zelf eigenlijk fijn in het begin, ja, ik wilde er eigenlijk geen aandacht op vestigen. En daar zit voor mij, wat deze voorstelling heel interessant maakt, is dat die uitgeefster ergens heel slim inspeelt op een wereld waarin mensen op zoek zijn naar beterschap, op zoek zijn naar hoop. En dat steeds minder denken te kunnen vinden bij de politiek, in rationele antwoorden, in de wetenschap. En dus dat gaan zoeken in iets irrationeels of in het bovennatuurlijke.
6: Ja, Oké, maar dit is het, je vertelt het alsof dit allemaal echt is gebeurd, maar dit is volledige fantasie. Dit is allemaal verzonnen. Dus wat is het beginpunt geweest van de gedachte, we gaan een Vlaamse talkshow maken, een boekenprogramma, jaren 70. We hebben het over hoop en spirituele genezing. Ja. Het zijn allemaal ingrediënten die ergens vandaan komen, lijkt me.
7: Aanvankelijk was het idee, deze voorstelling is eigenlijk ontstaan of ontkiemd uit een idee van Sam van Hulst, ook lid van Schwoen.
6: Ja, die heb je eerder te gast gehad, ook bij Jongstof.
7: Ja, luister dat vooral terug. Ik schiet nu een beetje in mijn Rudy-rol.
6: Leg je goed.
7: Dank je. Het aanvankelijke idee van Sam ging eigenlijk veel meer over de queergenezing. En over dat zou al dan niet verboden worden in Nederland. En dat werd eerst weer breder getrokken naar genezing überhaupt. En toen kwam de paranormale genezing, de spirituele genezing.
6: Want even voor de luisteraar die niet weet wat spirituele genezing is. Dat is niet Arie Boomsma die met een middeltje komt, dat is echt paranormaal en je hand op je rug leggen en zeggen,
7: het is echt de hand
6: en nu is de geest weg.
7: Of nu is de geest weg, of ik leg mijn hand op je lijf en dan verdwijnt de tumor, of dan is je nierfalen verdwenen.
6: Ja.
7: En daar heeft deze Lucien van den Broeke, de spiritueel genezer in onze voorstelling, die zit eigenlijk nog wel wat breder in elkaar dan alleen maar de handoplegging. Die heeft daar nog een wat bredere filosofie over. Die gaat over veel meer dan als ik je aanraak ben je genezen. Voor hem gaat het echt over beter worden. Dat is ook een belangrijke lijn in de voorstelling, dat daar een verschil tussen zit.
6: Hoe bedoel je?
7: Nou, het gaat op een gegeven moment over dat hij als arts mensen genas, maar dat hij als spiritueel genezer mensen beter maakt. En beter zijn, dat interpreteert hij als meer dan, goh, je had een tumor en nu is de tumor weg. Voor hem, er zit op een gegeven moment een hele mooie tekst in, waarin hij zegt, een kutrelatie zie je niet op een bloedtest. Spijt verschijnt niet op een hersenscan.
6: Nee. Oh ja, zo. Ja, dus beter maken is niet alleen maar symptomen wegnemen, het is ook dat je groeit als mens.
7: Precies.
6: Geloof jij in spirituele genezing?
7: Nee, als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat ik toch, als ik met een vreemde bult of een gekke pijn in mijn lijf zit, dat ik eerder naar de medische wetenschap kijk dan naar spirituele genezing.
6: Ja, dat doen we allemaal. Maar heb jij het idee dat als iemand beter zegt te zijn geworden van een spiritueel genezer, geloof jij dat dan? Of denk jij zowel die spiritueel genezer als die persoon zelf, die hebben het niet juist?
7: Dan, ja, ik denk dat ik geneigd ben om dan te denken, dat is toeval geweest.
6: Ja?
7: Ja.
6: Hoe kan dat?
7: Ja, ik denk dat bij mij toch een heftig willen uitgaan van de feiten is, of van logica. En het idee dat een handoplegging of een soort magische kracht je geneest van een ziekte, ja, dat geloof ik gewoon niet.
6: Nee?
7: En het is interessant dat in de voorstelling dat dit wel even langskomt. Maar dat het er eigenlijk helemaal niet per se gaat over, ja, kan deze spiritueel genezer, kan hij het nou of niet? Het gaat veel meer over welk verlangen in de maatschappij of bij mensen vervult deze spiritueel genezer met zijn aanwezigheid.
6: Ja, ik denk ook als ik zo naar de mensen kijk die zitten te luisteren, dat iedereen wel een stukje genezing kan gebruiken. Of met deze tijd al helemaal.
7: Ja, zeker. Ja. Ja.
6: Maar dat zou dus ook gewoon kunnen zijn door een spiritueel genezer. Ik denk dat we allemaal op een bepaalde manier behoefte hebben aan iets meer hoop. Dat is wat je op het begin zei ook, waar de voorstelling over gaat, weet je wel.
7: Ja, maar daar is het ook dubbel in. Aan het eind van de voorstelling komt op een gegeven moment komt er een vrouw uit het publiek en die zegt, ik wil beter worden of genezen worden.
6: Ja,
7: en dan wordt die spiritueel genezer door Rudy voor het blok gezet. Van, nou, doe het maar, laat het maar zien. En hij zegt, ja, ik ga dat niet doen. Niet omdat hij zegt, ik kan het niet. Maar omdat hij eigenlijk zegt, het is geen entertainment wat ik doe. Dus ik wil dit nu niet doen. En daarvan kun je alsnog denken van, ja, hallo, je kan het gewoon niet.
6: Ja.
7: Het punt is, het eindigt met dat deze vrouw nog steeds niet genezen is, maar wel nog hoop heeft dat ze beter zou kunnen worden. En daar zit voor mij de spanning in. Oké, hoop houden of vinden is heel mooi. Maar daar heb je niet zoveel aan als je niet ook daadwerkelijk iets doet.
6: Ja. Jij zit dus bij zo'n collectief, bij Schwung. Samen hebben jullie die voorstelling gemaakt. En je bent nu eigenlijk alles aan het verklappen al van die voorstelling.
7: Ja, maar dat is niet erg.
6: Oh, dat vinden ze niet erg?
7: Nee. Deze voorstelling zit zo vol gekkigheden. Je kunt bij lange na niet alles verklappen.
6: Ja. Ik denk dat veel mensen ook denken, een makerscollectief, we hebben er een beeld van. Ik heb er ook een beeld van, alsof jullie een soort groepje zijn. Dat de hele wereld is een brugklas en jullie zitten samen ergens in de klas met elkaar iets te maken. Maar ja. Wat is een theatercollectief of een makerscollectief nou eigenlijk?
7: Voor Schwung betekent dat dat wij een club zijn van mensen met allemaal een artistieke functie. Sommige van ons zijn acteur, we hebben een aantal regisseurs. Maar we hebben daarnaast ook allemaal een andere pet op binnen dat collectief.
6: Dus wat zijn jouw petten?
7: Ik ben acteur. Ik schrijf ook voor Schwung. Dus ik ben nu samen met David Roos, ander lid van Schwung, bezig met het schrijven van de voorstelling die we dit najaar gaan spelen.
6: Dat noemen jullie heel mooi theatermaker, toch?
7: Theatermaker ja. Is een lekker brede term waarmee je kunt zeggen, wij doen in principe alles voor theater.
6: Ja.
7: En dat is met voor Schwung ook wel, waar wij naartoe willen, is dat wij een club zijn die helemaal zelfvoorzienend is. Dus dat wij doen ook, dat is natuurlijk ook omdat we net beginnen en dan moet je dat doen. Maar dat is ook wel iets wat we willen onderzoeken of we dat kunnen blijven doen. Dat we bijvoorbeeld zelf de financiële en zakelijke leiding doen. We doen zelf de vormgeving. We hebben een hele goede stylist, Gina van Os, onder onze gelederen. We hebben mensen met enorm veel talent voor marketing. We proberen heel erg om al die facetten die horen bij een collectief, om die zoveel mogelijk intern te houden.
6: Alles, gewoon zelf alles maken, van A tot Z, van
7: alles
6: begin tot eind.
7: Alles is Schwung.
6: Ja. Sam, dus die ook de voorstelling waar jullie nu mee spelen een beetje heeft bedacht, die had ik te gast. En hij zei heel erg dat hij uit het Wim T. Schipperstraatje komt. Het Villa Achterwerken, Klokhuis, dat wereldje. Toen dacht ik, ben jij ook in dat straatje opgevoed? Is dat een soort pre om bij Schwung te zitten?
7: Ik denk niet dat het een pre is om bij Schwung te zitten. Maar ik denk wel dat dat deze overeenkomst tussen mij en Sam onder andere een van de redenen is dat Schwung bestaat. Dat je merkt, dit is een toch een soort gedeeld referentiekader, een bepaalde gedeelde vorm van humor of voorkeur voor een bepaald soort type personages of speelstijl die je met elkaar deelt.
6: Ja, wat is dat toch? Toen ik hem aan het interviewen was, konden we ook onze vinger er niet op leggen van, wat is nou dat straatje? Wim T. Schippers, Villa Achterwerk, VPRO-achtige, kunstzinnige.
7: Ik denk, als ik kijk naar Sam als acteur, maar ook als maker, als mens, dan is het, en ik link dat aan Villa Achterwerk of Wim T. Schippers, dan is een term die bij mij opkomt, is hoekig. En hoekig wil zeggen met snelle afslagen, schakelend van op manieren die niet altijd logisch zijn, maar wel heel veel plezier of schwung geven.
6: Kijk eens.
7: Ik denk dat dat.
6: Het is alsof je over dit antwoord al van tevoren had nagedacht.
7: Absoluut,
6: maar je wist niet dat
7: maar,
6: ik het vragen.
7: Ik denk wel dat dit iets is wat tussen mij en Sam, maar ook bij de andere leden van het collectief, dat we iets houden van een bepaald soort gekkigheid.
6: Ja. Ja, dat bindt jullie ook, dus die gekkigheid of zo.
7: Ja.
6: Wat dat betreft is deze voorstelling, zou je dat ook een hele gekke of maffe voorstelling kunnen noemen?
7: Absoluut.
6: Waar jullie nu mee toeren?
7: Ja.
6: En spelen jullie dan hier op de parade ook de hele tijd met elkaar? Dus het hele collectief speelt op dit moment?
7: Dat willen we al elke keer wel, maar dat lukt nooit, want het is ten eerste kostbaar om met z'n zevenen op de vloer te staan. Dus we staan voor deze voorstelling met z'n vieren op de vloer.
6: En de rest doet achter de schermen.
7: De rest doet achter de schermen werken of is op een andere manier betrokken. Ja.
6: Ik dacht ook, omdat jullie voorstelling gaat over genezing, theater was vroeger in de tijd van de Grieken was ook een soort genezing. Dus mensen gingen naar tragedies toe als ze zich slecht voelden. En dan zagen ze dat het nog veel slechter ging met andere mensen. En dachten ze, ik heb even lekker een potje gejankt en nu kan ik weer door.
7: Catharsis.
6: Reiniging. Dat is het precies. Heeft jullie voorstelling voor je gevoel iemand genezen in het publiek? Tot dusver?
7: Wat een goede vraag. Wat wel leuk is, is dat je merkt dat op het moment dat Lucien van der Broeke, de spiritueel genezer, een beetje op zijn praatstoel zit en merkt dat hij er lekker in zit en zijn filosofie eigenlijk op tafel legt. Ik zie dan toch in het publiek ook wel veel mensen denken, maar daar heb jij eigenlijk een punt. En tot op zekere hoogte ga ik daar ook wel in mee. Hij heeft ook een punt. Als hij het heeft over we leven in een wereld of in een maatschappij waarin rouw productief moet zijn. Slaap moet efficiënt zijn. Alles is gericht op Wordt beter, zodat je weer mee kan draaien in dit systeem.
6: Ja.
7: En ik denk dat hij, als hij dat aankaart, kritisch, dat hij daar een heel goed punt heeft. Waar heel veel mensen van denken, ja inderdaad, daar loop ik ook tegenaan.
6: En dat kan dus al een soort genezing zijn. Als je even iets hoort wat iedereen eigenlijk denkt, maar hij zegt het eindelijk of zo.
7: Ja, en ik hoop dan dat, de mooie kanteling in die genezing dan zit in, oké, hoop is goed. Fijn dat ik dit nu weet en dat ik hoop heb op beterschap. Maar daarvoor moet ik ook wel daadwerkelijk iets doen. Gewoon thuis zitten en hopen dat het beter wordt is niet genoeg.
6: Is theater voor jou een soort genezing geweest?
7: Ja en
6: of
7: nee.
6: Of kan het het zijn?
7: Ik denk het wel. Kijk, ik denk dat ik van niet zo gelukkig word als spelen. Dus dat ik merk echt dat als ik even doorheen zit of zo, of ik zit niet zo lekker in mijn vel, dat het spelen van een voorstelling echt effect heeft op me.
6: Wat voor effect heeft het dan?
7: Dat ik me beter voel. Dat ik voel dat ik iets gedaan heb waar ik heel gelukkig van word. Dus in die zin heeft het uitvoeren van theater of het spelen heeft daadwerkelijk een louterend effect op mij.
6: Ja. Hoe kan dat volgens jou toch? Dat mensen dan zo'n zaal hier gaan, ook hier op de parade. En het is een half uurtje en je gaat ergens heen. En sommige mensen komen er dan echt als een ander mens weer uit ook.
7: Ik denk dat dat heel erg samenhangt met dat theater is een hele oude kunstvorm. Ik bedoel, de Grieken deden dit al. Met belangrijke motivatie genezing of reiniging. En ik denk dat dat ritueel, dat samen in een ruimte je opsluiten en gaan kijken naar iets wat een ander heeft bedacht. Die afspraak van we gaan ons nu concentreren en aandacht schenken aan het bedenksel van iemand. Dat onbewust toch een heel fijn gevoel van een soort samen zijn geeft. Van een soort collectief gedeelde ervaring.
6: Ja.
7: En ik denk dat dat onbewust veel doet voor mensen.
6: Ja. Weet je nog de eerste keer dat dat bij jou gebeurde?
7: Als toeschouwer?
6: Ja. Je bent natuurlijk ook toeschouwer, denk ik. Niet alleen spelen.
7: Oh, nee, dat is wel lang geleden. Nee, ik weet wel dat de eerste keer dat ik me er heel bewust van werd dat dat aan de hand is, is toen ik stage liep in het derde jaar van de toneelacademie bij theatergroep De Warme Winkel. Dat ik op een gegeven moment merkte dat ik het hoogtepunt van de avond vond. Vlak voordat de voorstelling begon, als het zaallicht begint te doven en de laatste mensen zeggen nog snel wat tegen elkaar en dan worden ze stil om te gaan opletten. Dat moment heeft zoiets magisch, omdat je merkt, nu begint het ritueel.
6: Oh,
7: nu
6: begint als speler dus?
7: Ja, als speler, ja. Dat ik me daar heel erg bewust werd van, en dat heb ik nu als toeschouwer heb ik dat ook, dat ik dat moment heel spannend vind, omdat je denkt, alles ligt nog open voor ons. Maar die mensen daar op de vloer, die weten al wat er gaat komen. En dat ritueel, dat leuke spel samen wat je speelt, dat is voor mij, dat is de magie van het theater.
6: Oh, dus het is niet eens het opkomen, wat heel veel spelers heel interessant vinden. Jij vindt dat moment als de zaal doorkrijgt van, nu moeten we onze bek houden.
7: Ja,
6: en dan ga jij helemaal aan.
7: Ja.
6: Oh ja. Dat heb je hier natuurlijk niet echt. Ik bedoel, in deze radio-uitzending hoor je ook allemaal achtergrondgeluid. Dus
7: dat klopt.
6: Hoe beleef je het hier dan op de parade?
7: Nou, grappig genoeg is, ik bedoel, natuurlijk, de parade is heel anders als setting voor theater.
6: Ja.
7: Het is totaal onvergelijkbaar met een zaal waarin op een gegeven moment het zaallicht uitgaat en mensen weten, nu moet ik mijn mond houden.
6: Ja.
7: Maar ook hier heb je altijd dat moment op een bepaalde manier. Ik was net bij de voorstelling van Koen en Luca. Die
6: zaten hier voor het half uur. Was het goed?
7: Ik vond het gek.
6: Ach, wat lief.
7: Daar is ook. Luca begint in het publiek. Dus mensen zitten nog een beetje te kletsen. En op een gegeven moment hebben ze, oh, er begint al iets. En die fase vind ik opnieuw magisch. Vind ik fascinerend. Ik heb met in de afgelopen 4 jaar speelde ik bij Collectief op Kracht. Een ander gezelschap ook op de parade. En daar zijn die voorstellingen altijd een soort kogel die wordt afgeschoten. Of een soort trein die ineens vertrekt. En daar is het ook dat moment dat die trein vertrekt en je merkt dat de zaal en masse denkt, oeh, daar gaan we. Dat is voor mij altijd heerlijk.
6: Ja, dat echt de trein langs. Maar hij gaat dus niet meteen. Er zit nog een soort 10 seconden dat iedereen doorkrijgt van, nu moet onze riem.
7: Ja, nu, snel, de riem vast. Oh, er begint iets,
6: Ja, ja. Ja. Nou, het is een perfect verkooppraatje voor mensen om naar de parade te gaan.
7: Ja.
6: Jullie zijn nu, op dit moment spelen jullie niet, zei je, maar wanneer zijn jullie weer te zien? Met Collectief Schwung, met jullie voorstelling.
7: Wij zijn vanaf het eerste weekend van augustus te zien in Amsterdam. weer. Okay. En daarna nog in Utrecht.
6: Hoe lang dan in Amsterdam?
7: Uit mijn hoofd 4 dagen.
6: 4 dagen. Want jullie nu spelen jullie niet in Den Haag, dus je bent nu even lekker vrij.
7: Ja, klopt.
6: Nou,
7: ja.
6: Even nadenken of je vrij... Zo voelt het niet.
7: Ja, omdat ik ondertussen ook weer allerlei dingen nog aan het schrijven. We zijn met Schwung bezig met de voorbereidingen voor onze voorstelling die we dit najaar gaan doen. En ik ben nog bij andere projecten betrokken. Dus
6: genoeg te doen.
7: Genoeg te doen. Maar vrij van A Healing for the World, inderdaad.
6: Wat wil je op je tegel zetten, David?
7: Nou, ik zat te denken aan dat ik tijdens de afgelopen week dat we aan het spelen waren, op een gegeven moment dacht, het is zo lekker aan theater dat het ook nooit af is. Dus dat je elke avond opnieuw, elke voorstelling opnieuw de kans krijgt om te ontdekken wat je kunstwerk eigenlijk is. Dus wat ik op de tegel ga schrijven is, wat af is, is goed, maar wat goed is, is nooit af.
6: Ik moet altijd nadenken als mensen die quotes geven. Wat af is, is goed, maar wat goed is, is nooit af. Ja, ben ik het ook mee eens.
7: Dankjewel.
6: Ja. Dankjewel. We hebben publiek, dat hebben we nooit. Dus ik zou zeggen, applaus voor David Westra. Ja. En dank jullie wel voor het luisteren. Luister ons dus vooral als we niet op de radio zijn in je favoriete podcast-app. Straks hoor je hier Dijkstra en Even bij ter plekke met Astrid de Jong en Els Knapen. Dus eigenlijk de Jong en Knapen ter plekke. En daarna de grande finale van het WK voetbal. Spanje-Argentinië, hasta luego, vamos. Doei.
8: Dank David. Wij willen het allemaal. Dit was Joostof. Tot volgende week. NTR. Speciaal voor iedereen.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK. Met vanavond in NOS Langs de Lijn. Uiteraard uitgebreid verslag van de finale. Spanje-Argentinië. En hun strijd om de wereldtitel. Wie pakt de overwinning? Je hoort het vanavond, 9 uur. Natuurlijk.
8: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
11: Door de zwaarste aardbevingen in meer dan 100 jaar zijn tienduizenden mensen in Venezuela in één klap alles kwijtgeraakt. Er is een schreeuwend tekort aan drinken, eten en aan veilige slaapplekken. Mijn naam is Benoît de Grieze, directeur van Stichting Vluchteling. En ik vraag om jouw steun. Doneer op Giro 999 of vluchteling.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Fix die ruit voor je vakantie.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: NPO Radio 1.
12: Het is 7 uur, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog altijd niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot vanwege de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het algemeen klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het algemeen klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen. Vannacht, dan klaart het overal op. En morgen, dan is het wisselend bewolkt. En met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
14: 3 sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
14: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Ja, goedenavond. Het is zondag 19 juli. En we zitten hier vlak bij de flikkerende lichtjes. Een hoop geruis, want we zitten hier op de Tilburgse kermis. En zoals u hoort, niet Erik Dijkstra en Frank Evenblij, maar Els Knapen en naast mij zit Astrid de Jong.
18: Allemaal vrouwen op de radio vandaag, of in ieder geval twee.
17: Ja, dat mag wel, hè?
18: Ja, en het ruikt hier naar suikerspinnen en oliebollen.
17: Ja, het is echt heerlijk. Jij hebt ook wel een band met de Tilburgse kermis, hè, Astrid?
18: Ja, ik heb hier wel wat voetstapjes liggen op Kermis FM, het radiostation waar we het ook over gaan hebben. Ja hoor, ja. Ja, regelmatig afgereisd hier naartoe. Zelfs een hotelletje geboekt.
17: Heerlijk.
18: Om de optredens te kunnen zien s'avonds, want feest is het ook nog eens een keertje. Ja.
17: Nou, ik ben blij dat wij er een beetje van mee kunnen proeven. En heb je ook al in een attractie gezeten?
18: Nee, ik was het van plan tot ik zag hoe jij wit weggetrokken uit de... Waar kwam je uit?
17: Ja, ik zat in de breakdance. Ja, ik ken uit mijn eigen jeugd de Philipse kermis, daar stond de octopus. Ik dacht, oh leuk, dit ziet er een beetje hetzelfde uit. Nou, dit ging wel even, ik heb een halve whiplash eraan overgehouden. En ik had echt wel een half uur nodig om even bij zinnen te komen, ja.
18: Ik was even bang dat je het niet zou redden vanavond. Maar het is goed gekomen, je bent niet meer misselijk en je bent lekker bij de stem.
17: Zo is het. Dus ik zou zeggen, attention!
19: Opgepast, we gaan nu starten. NPO Radio 1, PNN VARA.
20: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
17: Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit restaurant Raw om de hoek van de Tilburgse kermis. Ben je nou in de buurt en heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want onze deur staat open.
18: Ja, en als je gaat zitten, kun je stil blijven zitten. De stoelen gaan niet omhoog of omlaag, zoals bij de Booster Max, de Energizer of de Jester. Voor de thrillseekers staan hier op de Tilburgse kermis meer dan 200 attracties klaar. Maar wat maakt de allergrootste kermis van de Benelux nou voor mensen zo speciaal, behalve de grote?
17: Nou, de kermisradio bijvoorbeeld. Want al jarenlang zorgt Kermis FM voor live radio vanaf het kermislint. Oprichter Arno Leblanc en DJ Daniel Lippens leren ons straks de kneepjes van het kermisradiovak.
18: En Annemie Vlasveld van de Partij voor de Dieren komt langs, omdat er in Tilburg plannen zijn om binnenkort proefapen te gaan fokken. Maar dat gaat niet door als het aan haar ligt.
17: Nee, en we hebben live muziek, dit keer van Sorry About The Mess. En die band, ja, die klinkt nog beter dan de gemiddelde kermisomroeper. Dus attention, we gaan gas geven.

0: Ja, ze zeggen dat ze zo rommel maken, maar dat valt best wel mee. Ze maken wel lekkere muziek in de verdere uitzending. Nog veel meer van Sorry About The Mess.
1: Komt dat zien. De Tilburgse kermis is los. Van het stadhuis tot aan het Besterplein loopt er een kilometerslang lint met meer dan 200 attracties dwars door de Kruikenstad. De grootste kermis van de Benelux.
0: 10 dagen lang hoor je ze hier, die ronkende kermisomroepers, maar ook rinkelende muntjes, beukende beats en Hollandse hits. En intussen vermaakt jong en oud zich in de technodance, de freefall of de power wave polyp. Ja, ze hebben hier echt alles.
1: Ja, ook de ouderwetse kop van Jut of de draaimolen bijvoorbeeld zijn present. En zo'n gigantische kermis is ook een gigantische onderneming. Daar weten kermismeester Jet van Baast, kermisexploitant Niek Monen en kermiswethouder Maarten van Asten alles van. Fijn dat jullie er zijn, alle drie.
2: Goedendag.
3: Dankjewel.
0: Ja, en Jet, eerst even gefeliciteerd, want jij bent 30 jaar kermismeester van Tilburg. 30 jaar.
3: Ik ben 30 jaar met de kermis bezig.
0: Oh, je mag jezelf niet al 30 jaar meester.
3: Nee.
0: Maar wat is een kermismeester?
3: Een kermismeester is eigenlijk iemand die de totale organisatie van de kermis op zich pakt.
0: Nou, dat doe je even.
3: Dat doe ik inderdaad even, ja.
0: Wat houdt het in? Want ik vond het doorheen lopen al vermoeiend.
3: Wat houdt het in? Ja, alles. Van de kermisopstelling maken tot alle facilitaire zaken. Van stroom, ja. Toiletten, fietsenstallingen. Alles regelen, dat alles klaarstaat zo gauw als we open gaan.
1: En als je dan kijkt naar de afgelopen 2,5 dag, want kermisdag 3 van de 10 is nu bezig, ben je dan een beetje tevreden?
3: Tevreden? Ik ben zo trots als een aap met 7 bananen.
1: Kijk, geweldig. Goed om
0: te
1: horen.
0: Ja, het gaat lekker, hè?
3: Ja.
0: Het gaat lekker. Het weer zit mee, er zijn geen rare dingen, toch?
3: Nog niet, even afkloppen.
0: Nee, even afkloppen is heel verstandig.
1: Ja, hou we zo.
0: Ja.
1: Maarten, jij bent kermiswethouder van de gemeente Tilburg. Dat is een officiële functie, dat vergeten mensen nog wel eens. Maar je hebt voor ons een heel speciaal diner onderbroken, begreep ik, om hier te komen zijn, om hier op tijd te zijn.
4: Dat klopt.
1: Wat had jij voor een etentje?
4: Een diner in de autoscooters, beter bekend als de Botsauto's.
1: Oh, en dat heet officieel autoscooters?
4: Ja.
1: Kijk.
0: En dat vind jij gek? Ik vind het gek dat je gaat eten in een botsauto.
4: Ja, dat is altijd iets te beleven, iets geks, iets te vermaken, iets te verwonderen op de Tilburgse kermis.
1: En kun je dan een beetje rustig eten of word je de hele tijd opzij gebeukt?
4: Ja, je hebt ook mensen die in bewegende attracties dingen nuttigen, maar hier staan de stoeltjes stil. Maar mooi omlijst door allerlei botsauto's.
1: Kijk, dat klinkt als een mooi etentje.
0: Nou ben jij voor het 4e jaar kermiswethouder?
4: Vijfde,
0: dat is afgelopen. Ja, dus nu het 5e jaar. En zo'n kermis is een levend monument. Elk jaar weer anders, mm-hmm. Maar ook elk jaar beter. Dus lukt dat een beetje?
4: Ja, dat is mooi om te mogen doen.
0: Ja?
4: Het is natuurlijk hartstikke leuk dat je hiermee bezig bent. En we hebben een geweldig kermisteam onder aanvoering van Jet. Die ervoor zorgt dat het politiek bestuurlijke voor mij wat rustig is. En dat is natuurlijk wel fijn. Maar we hebben af en toe wel eens overleg over, nou, als er iets moet veranderen. Natuurlijk de openbare ruimte die we tot onze beschikking hebben.
1: Ja,
4: die wisselt nog wel eens. Want we zitten midden in de binnenstad in Tilburg. Ja, en ook daar ligt wel eens ooit de weg open. Of wordt er wel iets verplaatst of iets veranderd. En dan moet je altijd puzzelen met z'n allen.
1: Ja.
4: Hoe je al die attracties daar neer kan zetten.
0: Is er iets beter dit jaar dan vorig jaar?
4: Ja, je hebt hier nu de burgemeester Brokslaan. Dus aan de andere kant van de studio.
1: Mm-hmm.
4: Dat was voorheen een soort doodlopend eind. En die konden mensen wel eens overslaan. En nu is het eigenlijk verbonden met het kermislint. Zodat mensen in een logische route er langskomen. En de exploitanten, ook de klanten, langs zich zien lopen.
1: Nou, en wat ook wel een succes is. Dolomina heeft vorig jaar actie gevoerd, begreep ik.
4: Ja.
1: En daardoor zijn er nu ook veel meer gratis wc's voor

0: Hebt hier nu de burgemeester Brokslaan, dus aan de andere kant van de studio. Mm-hmm. Dat was voorheen een soort doodlopend eind en die konden mensen wel eens overslaan. En nu is het eigenlijk verbonden met het kermislint, zodat mensen in een logische route er langskomen. En juist exploitanten ook de klanten langs zich zien lopen.
1: Nou, en wat ook wel een succes is, Dolomina heeft vorig jaar actie gevoerd, begreep ik. Ja. En daardoor zijn er nu ook veel meer gratis wc's voor vrouwen.
0: Ja, voor mannen en vrouwen, iedereen die zittend de behoefte wil doen, is het gratis. En dat is heel mooi. Wat ook extra bijgezet ook ten opzichte van vorig jaar. Dus ieder jaar probeer je een stapje beter te doen.
1: Mijn nicht die kwam hier naar binnen en die zei, ik heb een goed idee en voor een attractie voor op de kermis, een rustige ruimte. Maar zelfs die is hier al,
0: die is
1: hè?
0: Ook al, ja. Safe space hebben we voor mensen om even te ontprikkelen of even, toch even rust te
2: Waar
0: pakken.
2: Is die?
0: Die zit op de Spoorlaan.
1: Wil je nu al weg?
2: Ja, misschien heel eventjes. Even tot rust. Nee hoor, ik vind het super gezellig. We gaan even naar jullie, naar de overkant. Daar zit Niek Mone. Afkomstig uit echt een Tilburgs kermisgezin, hè?
3: Ja, dat klopt.
2: Ja, al generaties lang hier op de kermis. Wat betekenen deze dagen? Wat betekent die kermis voor jou?
3: Wat die kermis voor mij betekent? Ja, ik ben hierin opgegroeid. Hè? Ik kom uit Tilburg. Dus vanaf... Vanaf dat ik het bewust kan meemaken. Dit is gewoon de kermis waar ik wil staan. Mm. Dit is voor mij de mooiste kermis. Niet van de Benelux, maar van heel Europa.
2: Wat maakt hem nou zo mooi?
3: Hij staat in de binnenstad. Dat is gewoon de nummer één. Mm-hmm. De binnenstad. We staan op heel veel locaties. Staan we niet in de binnenstad. Hier in Tilburg wel. Hier worden we altijd goed ontvangen. Met de open armen door al heel lang Jet. En al 5 jaar door Maarten. Mm-hmm. En dat is wel eens ergens anders. En ja, hier is dat elk jaar. Voor mij is het natuurlijk thuis. Maar het voelt ook echt als thuis komen.
1: Ja.
3: In het voorjaar vertrekken we uit Tilburg. Hè? Dan gaan we ons seizoen starten. En dan komen wij in de zomer terug. Ja, en dat is een hele speciale plek voor mij.
1: Ja, en wat wel bijzonder is, want jij staat met een apparaat op de kermis waarin heel veel wordt gegild. En mensen regelmatig groen en geel uitkomen. Maar dat is ook een nieuw apparaat, toch? Een nieuwe attractie.
3: Ja, dat is een redelijk nieuwe attractie. Hè? Een gerefurbished attractie noemen wij het.
1: En heel milieuvriendelijk.
3: Dat heeft er zeker mee te maken. Hè? En vooral in deze tijd zijn we daar ook heel erg bewust mee bezig. De gemeente ook. En hij is hier voor de eerste keer open gegaan. Dus dat heeft voor ons een extra speciale plek. En dat de gemeente ons de kans heeft gegeven. Om met een nieuwe attractie hier te openen. Want hij had te laat klaar kunnen zijn. Maar we hebben er alles op gezet. En alle collega's van ons om die attractie hier open te stellen. En dat is niet alleen ik en mijn gezin. Maar daar hebben honderden mensen aan gewerkt om die attractie hier te kunnen plaatsen.
2: Maar het is een jester. Dat is een booster. Dat zeg maar, wat gebeurt er met me als ik instap?
3: Nou, we hebben het hier dan over een flat ride. Hè? Zo noemen wij het. Een flat ride is hetzelfde als een polyp. Een breakdance. Hè? En je kan hem vergelijken met de breakdance. Alleen onze gondels die gaan nog een keer over de kop.
1: Oh joh.
3: Dus hij is nog een klein beetje heftiger als die breakdance.
1: Zo, ben ik blij dat ik daar niet per ongeluk in ben gestapt.
3: Ik wou net zeggen, we kunnen er zo meteen wel even heen. Dan gaan we dus, ik durf erin. Dus,
1: ik moet echt dringend het WK kijken hierna. Dus ik weet niet of dat gaat lukken.
2: We moeten ook nog een heel in het rijden.
3: We zijn er nog 7 dagen.
1: Jet, jij bent de spin in het web van de kermis. Je hebt te maken met exploitanten, met de gemeente, het publiek. En nou begreep ik dat een van jouw voorgangers, kermisbaas Piet van der A, altijd in een caravan op het kermisterrein verbleef.
4: Dat klopt.
1: Heb jij hier ook een caravannetje staan?
4: Nee. Ik ga s'avonds lekker naar huis.
1: Maar het is wel nodig, kan me voorstellen, dat je dichtbij bent, of niet?
4: Nou ja, ik ben er zo. Als er iets is, dan ben ik er zo. Maar ik ga wel lekker thuis naar man lief.
1: Ja.
4: En naar de kids.
1: En ben je dan ook wel eens uit bed gebeld? Van,
4: ja, zeker.
1: Ja? Kun je ze wat gebeurt
2: iedereen
1: er
2: dan? Iedereen zit
4: nou,
2: ja, hier.
4: Met de opbouw. Hè? Sommige exploitanten die rijden natuurlijk met de nacht over deze kant op. Hè? Dus dan breken ze af s'avonds in een andere dorp of stad. Ze komen dan naar ons en dan komen ze hier midden in de nacht aan. En dan kunnen ze de plaats niet vinden. Dus dan bellen ze s'nachts. Wat is mijn nummer?
1: Ja.
4: Ja.
2: En dan moeten ze op hun nummer gaan staan.
4: Ja.
2: Worden op hun nummer.
4: Hoe is het bed? Een bril pakken. Precies, ja. Een bril pakken. En dan geef ik hem zijn nummer en dan kan hij verder.
2: Oh, maar Niek, jij verwees net ook al eventjes naar Jet. Hè? Dat je dan, als je hier weer thuis komt, word je ontvangen door Jet.
3: Ja,

0: hartelijk welkom.
1: En niet alleen door Jet, door het hele team. Ja. Ik kan, Jet natuurlijk is de plaatsmeester. Mm-hmm. We hebben natuurlijk... er zijn wat rangorders. Maar het hele team, moet ik zeggen, die ontvangen ons...
2: Zeker
1: verschrikkelijk goed.
3: En als je het dan hebt over rangorders, ben ik wel benieuwd. Wie staat er dan bovenaan, Jet of Maarten?
1: Jet.
0: Ja, denk het ook. Ja, het is officieel de wethouder, denk ik.
4: Sorry, ja, maar kijk, degene niet... die het hardste werk doet en de meeste werk verzet, is gewoon Jet met het hele kermisteam. Zij zorgen ervoor dat alles in zijn werk gaat. Dat iedereen in attracties kunnen plaatsvinden. En dan moet iemand natuurlijk de eindverantwoordelijke zijn. Ja, dat valt bij mij. En de verantwoordelijkheid om verantwoording af te leggen in de gemeenteraad. Ja, die ligt bij mij. Maar zonder het Jet en zonder het team kan dat werk niet verzet worden. Dus dat doen zij en dat doe ik.
3: Ik ben dan ook wel benieuwd als eindverantwoordelijke. Die attractie van Nick, hè, de Jester, die zo lekker alle kanten op ronddraait en over de kop gaat. Ben je daar dan ook al in geweest?
4: Ja, ik denk dat als ik daar in ga, dan een soort kikkerdril eruit komt. Of het komt uit me, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik kan er steeds minder goed tegen. Ik ben nu bijna 34 en dan draaidingen gaan me niet meer zo goed af. De snelheid nog wel, achtbanen en hoogte vind ik allemaal prima.
3: Dat wel.
4: Dus ik heb die nog niet gedaan. Maar ik vind het wel leuk om de kermis ook te ervaren. Zoals die is. Gewoon af en toe spellen. En ook in vermomming rond te gaan. Om dan te ervaren zoals gewoon de reguliere kermisklant.
3: Oké, dus dan loop jij met een plaksnoer rond. En heb je dan ook een favo-attractie waar je in wil?
4: Ja, ik vind het heel erg leuk om van bovenaf natuurlijk de stad te bekijken. Dus ik ga of in de Hooggatie. Want zo noemen wij een reuzenrad in Tilburg.
0: Ja,
4: of in die
0: een Hooggatie.
4: Ja, want Hooggatie.
0: Ja, gaat hoog.
3: Je moet het niet te moeilijk maken.
4: Of die vrije val, dat vind ik ook leuk. En dan zo lekker de gracht naar beneden, dat vind ik allemaal prima. Maar dat draaien kan ik steeds minder goed tegen.
0: Nou, dat is Jester, grappig. Want je vertelt nu, ik ben over de 30, dus het wordt wat moeilijker. Maar wij zaten even Kermis FM te luisteren. Toen zei je dat ook al. Dus het is maar de kermis, ik merk wel, het zijn voor jong en oud.
4: Het is ook voor jong en oud, leeftijden. Ja. Alleen ja, persoonlijk, ik kan er zelf iets minder goed tegen dan een paar jaar geleden.
0: Ja. Nou, Niek, jouw ouders, je grootouders, stonden allemaal op de kermis. Ja. Jij ook als kind al. Dus, als ik hier rondloop, dan zie ik die adrenaline attracties. Dus net... Je vertelt al vol trots over de Jester. Is dat nieuw of had je dat vroeger ook al toen je klein was of toen je opa bezig was? Was het toen nog een draaimolentje en een wat was het? Daar gaat hij. Hoog gaat
1: het. Het was ooit is het begonnen met ponyrijden.
0: Oh ja, natuurlijk. Kermis,
1: en het was een hobby van mijn opa. En dat is uitgegroeid in Oosterwijk, de kermis, de dorpgemeentes om Tilburg heen.
3: Ja,
1: toen mijn vader en mijn oom het bedrijf hebben overgenomen, toen werd het een draaimolen. En toen kwam er een Calypso. Die staat toevallig ook hier op de Tilburgse kermis. Die is nostalgisch nu. En dus zo is dat gegroeid. We hebben niet altijd snelle attracties gehad. Dat is nu van de laatste 10 jaar.
3: Ja?
1: Ja, dat gaat ons heel goed af. En mijn zoon is natuurlijk... wat ouder nu en die vindt een Hooggatie en een draaimolen vindt hij niet leuk. Dus daarvoor hebben we nu weer voor de Jester gekozen.
3: Juist.
1: Een echte trailride.
0: Ja.
3: Ja, het is natuurlijk ook wel heel erg veranderd, hè, de kermis. 100 jaar geleden, langer geleden, werd er nog gekatknuppeld. Ik denk dat dat nog langer geleden is dan 100 jaar. Of er werden mensen tentoongesteld als een soort rariteiten. Jet, heb jij dat nog meegemaakt?
2: Nee, zo oud ben ik.
3: Nee,
2: niet.
3: Hè?
2: Nee, gelukkig niet.
3: Nou, ik begreep dat in de jaren 80 nog in Tilburg... dikkere mensen in een tent te zien waren. Weet jij daar iets van, Niek?
1: Nee, ik heb dat wel op foto's gezien. Hè? Bij de kermisexpo, dat zie ik wel eens die foto's voorbij komen. Ik kan me het niet meer voorstellen dat het nu nog op de kermis zou staan.
3: Ja.
1: Hetzelfde als met het ponyrijden natuurlijk. Dat is ook uit en boze. Hebben ze zelfs met de aapjes die ze hier willen fokken. Gaat ook niet door. Ik denk dat ons bedrijf heel erg vernieuwend is op het moment. Hè, de laatste 20 jaar. En dat is iets nostalgisch. Dat moeten we alleen op nostalgische foto's kunnen bekijken. Maar dat is niet meer van deze tijd.
2: Nee,
3: dat denk ik ook. Zeker wat de mensen aangaat.
0: Niek, jij sprak mijn collega even voor de uitzending en je vertelde dat je ongeneeslijk ziek bent.
1: Ja, klopt.
0: Dus het gaat niet heel goed, mogen we wel zeggen. Je hebt wel kinderen.
1: Ja,
0: gaan die door op de kermis?
1: Eentje weet ik zeker.
0: Ja?
1: De oudste, die is 21 en die zit nu in de kassa van de Jester. Daar hebben we de attractie ook voor aangekocht, opgeknapt. We hadden zelf ook een hele snelle attractie. Die hebben we verkocht.
3: Mm-hmm.
1: In verband met mijn ziekte. En ik heb nog een zoon van 16. Ja, die kan nog alle kanten op. Ik heb geen idee. Ik zou het mooi vinden als hij het doet. Als hij het niet doet, ik verplicht niemand. En hij is vrij om te gaan en te doen wat hij wil.
0: Maar je vindt het mooi als hij het doet, want het is een mooi leven, het kermisleven.
1: Ik vind het een mooi leven, maar ik verplicht hem nergens toe.
3: Nou, dat is een hele mooie, mooi uitgangspunt, denk ik. Jet, als jij nou terugblikt op die 100 jaar Tilburgse kermis hier op het Westertplein en omgeving, of de jaren die jij hebt meegemaakt in ieder geval, zit er dan ook echt een hoogtepunt bij die je nooit meer zult vergeten?
2: Een hoogtepunt? Ja, eigenlijk ieder jaar is een hoogtepunt. We hebben ieder jaar wel weer nieuwe verbeterpunten, nieuwe leuke zaken, nieuwe attracties. Dus ieder jaar is voor mij een hoogtepunt.
3: Maar ik zie dat jij gaat Niek ook heel erg missen. Hè? Ik zie de tranen over je wangen lopen.
2: Ja, sorry.
3: Ja,
0: nee, het is ook wat. Het is een familie ook.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat is het zeker.
0: Ja. Nou, ik hoop dat het een prachtige kermis voor je wordt, Niek. Na die 3 dagen, de komende 7 dagen ook nog.
1: Zondag weten we het. Mm. En dat ga ik ook zeker vertellen tegen Jet en tegen Maarten. Mm-hmm. Maarten zie ik wel vaker ook buiten de kermis om. Met de carnaval, dat zie ik hem ook vaak.
4: Zeker.
1: Maar hoe we gestart zijn, het is het mooiste weer van de wereld. Hè? De zon schijnt niet te hard. Het is bewolkt. De stad loopt vol. Kijk, ik zie borden staan, kom niet meer naar Tilburg toe. Dat maakt mij blij, want dan weet ik dat de kassalades gevuld worden.
3: Kijk, Nou, laten we met z'n allen de dag flink gaan plukken. Ik wil je heel veel sterkte wensen de komende tijd.
1: Dankjewel.
3: En ik wens je een hele mooie editie toe. Zet hem op, maak er wat moois van. Kermiswethouder Maarten van Asten, kermismeester Jet van Baast en exploitant Niek Monen. Dankjewel. Ja, en onze Tilburgse huisband heet Sorry About The Mess. Ik praatte er dwars doorheen door al het kermisgeluid. En de frontvrouw heet René Blommaert. René, ben jij eigenlijk een fanatieke kermisganger?
5: Fanatiek wil ik niet per se zeggen, maar ik ga zeker kijken.
0: En ga je in de Jester?
5: Nou, nu wel. Nu wel.
0: Echt waar? Ja. Oh, hemeltje. Nou ja, dat gaan we allemaal nog meemaken. Jullie gaan spelen Good Karma. Nou ja, dat lijkt mij dit ook wel. Want ja, ik ga toch even zeggen. Toen ik hier naartoe ging, naar Tilburg, dacht ik, oh, de Rock Academy. Dan hebben we vast artiesten van de Rock Academy. Ja. Maar nee, jullie zaten niet op de Rock Academy. Vertel eens.
5: Sommigen van ons wel.
0: Oh,
5: Dien wel.
0: Wie dan? Dien?
5: Oh? Dien en Hanna, heel eventjes.
0: Heel eventjes, ja.
5: Ja, ik ben 2 keer afgewezen. Andere studie gaan doen. En nu maak ik met deze lieve muzikanten muziek. Dus mag mijn droom toch waar uitkomen.
0: En vol Good Karma sta je gewoon op Radio 1 jezelf ten gehore te brengen. We zijn er heel blij mee. Ik zou zeggen, ga spelen. Sorry About The Mess. Good Karma.

0: Je kunt je vingers uit je oren halen. Kun je klappen? Ja, zit een jongetje helemaal met zijn vingers in zijn oren. Maar dat is omdat het hard is, niet omdat het lelijk is. Je hoorde Hanna, René, Dien en Sven, oftewel Sorry About the Mess met Good Karma.
1: En dit is Dijkstra en Even Blij ter plekke, live vanaf de Tilburgse kermis. En Astrid, je hoorde het net al, een reuzenrad hier in Tilburg heet geen reuzenrad, maar een
0: hooggaatie. Hooggaatie, weer wat geleerd.
1: Want wat gaat hij hoog? De Tilburgse Courant sprak al in 1899 over de hooggaatie. In Den Haag heet het dan weer een karimata. En in Helmond of Weert een Deense hoogvaart. In 1926 schrijft de krant dan ook: onder de meer sensationele vermaken moet vooral gerangschikt worden den Deense hoogvaart of de hoogatie, waar men gelegenheid krijgt van een kolossale hoogte neer te zien op het drukke kermisterrein. Voor kermisgangers gaat van dergelijke vermaken grote bekoring.
0: Ik kan het bijna verstaan. Keurig hoog Nederlands.
1: Mooi, hè? Allemaal heerlijke informatie van kermistilburg.nl. Als je van kermisfeitjes houdt, dan is dat de place to be.
0: Nou, en daar ben ik toevallig dol op. En we gaan dan ook luisteren naar Roan Hoeksma, want die heeft nog veel meer Tilburgse feitjes voor ons in petto. In De Kortste Spreekbeurt.
2: De Kortste Spreekbeurt.
3: Ja, ja, ja. We zijn in Tilly. Oftewel Tilburg. Deze Brabantse gemeente telt 230.746 inwoners. Tilburgers worden ook wel kruikenzeikers genoemd. Het verhaal gaat dat Tilburgse arbeiders vroeger urine gebruikten om wol te wassen. Ja, best gehoor. Maar of de arbeiders het ook echt verzamelden in kruiken en verkochten, dat blijft een mysterie. Ja, Tilburg was enige tijd het decor voor de politieserie Smeres van BNNVARA. De stad veranderde in deze serie in het centrum van de vaderlandse wiethandel en de hoofdrollen werden gespeeld door Jeroen van Koningsbrugge en Dennis van der Ven. Voor het oudste fragment gaan we terug naar 1951. Want dan vindt er in Tilburg een bijzondere tentoonstelling plaats.
4: In Tilburg waren kanariepieten uit alle delen van de wereld aanwezig op de grootste kanarieshow van Europa. Niet minder dan 1100 favorieten zongen er hun hoogste lied. Aan de show was een wedstrijd verbonden waarop de vogeltjes gekeurd werden naar hun kleur, hun postuur en hun vocale capaciteiten.
3: In 2019 krijgt Tilburg er een bijzondere titel bij. Appartementencomplex De Katterug werd door Omroep Brabant namelijk uitgeroepen tot de lelijkste plek van Brabant. En daar was ook deze Tilburger het wel mee eens.
5: Het is eigenlijk een mislukt monument. Dus wat mij betreft, ja, breek het maar af hoor.
3: De trappisten van Abdij Koningshoeve in Berkel Enschot kwamen op zolder iets bijzonders tegen. Namelijk een recept van ruim 75 jaar oud. En dan niet voor pils, maar trappisten frisdrank. Het echte recept was mierzoet, dus maakten ze een moderne variant. En die was volgens deze mevrouw best te pruimen.
6: Bloedlekker, zal ik zeggen, want het is bloedsinaasappel.
3: De Tilburgse kermis kende een ontzettend groot icoon. Ria van Dijk, oftewel Luchtbux Ria. Maar liefst 80 jaar lang trok ze naar de schiettent op de Tilburgse kermis. En met succes. Ze werd 101 jaar oud en bleef tot op hoge leeftijd een graag geziene gast bij de kraampjes. Dit was mijn spreekbeurt over Tilburg. Houdoe!
0: Ja, en aan mijn linkerhand zit Els Knapen, die zich bezighoudt met straatnamen ook. En jij, Els, hebt al eerder gepleit dat er een straat vernoemd zou moeten worden naar die Luchtbux Ria.
1: Ja, zeker. Want Ria van Dijk, dat was een icoon. Een enorm levensgenieter ook. Maatschappelijk ook heel belangrijk voor de buurt. Dus,
0: maar hoe staat het met die straat?
1: Nou, dat is het erge. Ik heb het dus geopperd. Ik heb de gemeente het laten weten. Ze staat op de reservelijst. Dus ik hoop dat ze heel snel van de reservelijst naar nominatie nummer 1 gaat. Maar we moeten nog even afwachten. Ja, ik blijf het toch nog maar eventjes benoemen. Maak er werk van, mensen.
0: Wanneer word je van de reservelijst afgehaald? Als er ergens een straatnaambordje gestolen wordt, want dan kunnen we dan zo wel.
1: Oh, daar kunnen we misschien nog wel iets aan doen.
0: Zo'n goed idee.
1: We vragen het zo bij de wethouder.
7: Tijdens de rit zitten blijven.
0: 105.9 FM voor Tilburg en omstreken. En op DAB Plus kanaal 7D voor de rest van Nederland. Kermis FM, de iconische kermiszender, is weer live vanaf de kermis hier in Tilburg. Voor de 18e keer maar liefst draaien DJ's de lekkerste kermishits en doen verslaggevers live verslag vanaf de grootste kermis van de Benelux.
1: Ja, en Kermis FM is zo populair dat bekende landelijke DJ's ervoor vechten om daar hun plaatjes te mogen draaien. Dit jaar hoor je bijvoorbeeld Domien Verschuren en Klaas van Kruisten, maar ook onze eigen BNNVARA-collega Daniel Lippens stond net aan de knoppen. Super dat je er bent, hè?
0: Ja, je ziet hier naartoe komen rennen over de kermis. Rechtstreeks van het Tilburgs Glazen Kermishuis.
8: Ja.
0: Ja, en samen met oprichter Arno LeBlanc legt hij uit wat hij leuk vindt aan Kermis FM. Daniel. Ja. Ja, we kunnen er niet aan voorbij gaan. We zitten op Radio 1, maar jij gefeliciteerd met je nieuwe ochtendprogramma op Radio 2.
9: Dankjewel, dankjewel. Ja, het moet nog beginnen natuurlijk, maar ja. Het is wel een hele, hele toffe uitdaging die ik straks aanga, ja.
0: Ja, vanaf augustus op Radio 2 samen met Roelof de Vries, de ochtendshow. Daniel en Roelof zijn al op.
9: Zeker.
0: Ben je een beetje een ochtendmens, Daniel?
9: Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik ben eigenlijk veel meer een avond- en nachtmens. Maar ik heb het natuurlijk al wel eens eerder een tijdje mogen doen, een maand lang. En toen kwam ik erachter dat eigenlijk, weet je, avond- en nachtmens is ook een beetje een raar ritme. En de ochtendshow is ook een raar ritme. De wekker iedere dag om 4:30. En op de een of andere manier blijkt het gewoon zo te zijn dat ik niet per se een avond- of ochtendmens ben. Ik ben gewoon een raar ritmemens. Dus wat dat betreft...
0: Een radiomens.
9: Zeker.
1: Dit is je op het lijf geschreven. En ook Kermis FM is niet onbekend voor jou. Je komt er net vandaan. Ja. Hoe was het? Hoe was de sfeer?
9: Ja, supergezellig. Ja, kijk... wat ik hier leuk aan vind, ik had een behoorlijk wat jaren overgeslagen. Nu was ik er weer. En wat ik er mooi aan vind, is dat uiteindelijk wil je het radiovak doorgeven. Ja. Want toen ik klein was, nou, toen was ik bij Astrid in het programma BNN United. En mocht ik daar een reportage maken, net zoals dat Roan dat net deed in dit programma.
0: Echt waar, kleine Daniel.
9: Ja, ik was mini Daniel. En,
0: Waspost ook trouwens, moet ik toch even zeggen.
9: Ja, zeker. Ik was absoluut niet de makkelijkste. Nee, maar ik ben goed opgedroogd, al zeg ik het zelf. Dus uiteindelijk wat ik natuurlijk tof vond, is dat ik dat soort kansen kreeg. En dat ik bij ervaren radiomakers in de studio mocht komen kijken.
1: Ja.
9: En nu zijn bij Kermis FM die rollen een beetje omgedraaid. En nu ben ik de radiomaker die het inmiddels alweer aardig wat jaar doet. En komen er jonkies bij mij dan verslag doen, of mensen aan wie het stokje doorgeeft die na jouw programma gaan maken. En zo hoop je eigenlijk een beetje dat radiovirus bij andere mensen ook aan te wakkeren.
1: Ja, en dat lijkt behoorlijk te lukken, want ik begreep Arno, jij bent de oprichter van Kermis FM, ja, dat er wel iets van 200 vrijwilligers rondlopen.
10: Ruim 200.
1: Ruim
10: ja,
1: 200.
10: Ja, niet iedere dag en allemaal tegelijk natuurlijk, maar het zijn er echt veel, ja.
1: En waar haal je al die vrijwilligers vandaan?
10: Ja, we hoeven ze niet te halen. Op zich, er melden zich gewoon mensen aan.
1: Mm.
10: Astrid heeft nog ooit meegedaan trouwens ook. Toch, Astrid?
0: Een paar keer, ja.
10: Ja, 2013, 2014.
0: Oh, jij weet de jaren erbij.
10: Ja, ik denk, ga hier zitten. Ik zoek het even uit natuurlijk.
0: Oh, dat weet ik ook niet meer. Maar het is, en het fantastische is, wat Daniel net ook zegt. Je komt collega's tegen. Je komt mensen van andere stations tegen. Ja. Wat ook superleuk is altijd. Want, en je komt
1: radiostations voor de...
0: Oh ja, sorry, niet voor LG. Voor nou, niet treinstations, nee. Maar je komt...
10: Komen we straks op.
0: Ja, komen we straks uitgebreid nog op. Nee, ja. Maar ook allemaal radio-nerds. Dus je hebt radio-nerds die net een uurtje gemaakt hebben. En je hebt radio-nerds die al duizenden uren radio... En met z'n allen ben je weer radio.
10: Ja, maar het zijn niet alleen maar radiomakers of zo. Want we doen ook televisie tegenwoordig. Echt? We hebben ook een grote online club. En er zijn ook gewoon mensen, het zijn 200 vrijwilligers. Die moeten eten, die moeten slapen. Het is gewoon echt wel een hele organisatie. En op al die vlakken kun je natuurlijk ervaring opdoen. En het zijn mensen die Kermis heel leuk vinden.
9: Ik wil er even op inhaken, want ik hoorde dus van de week dat een aantal van mijn oud-collega's bij Mediahuis, die doen tegenwoordig Slam, 100% NL en Veronica.
1: Ja.
9: Die doen de techniek voor dit soort grote landelijke radiostations. Die nemen een week vrij van hun echte werk om dan precies hetzelfde hier in Tilburg te gaan doen.
1: Ja,
9: dus jonkies op te leiden om dat ook te doen.
10: Er zijn mensen van Q Music, van Mediahuis, van DPG is dat dan.
0: Nou, Roy van Omroep Flevoland zit daar nu te regisseren. Die heeft ook een week vrij.
10: Roy, die zit in het radioteam inderdaad. Ja.
1: Waanzinnig, joh.
10: Zo zie je maar.
1: En dat is dus in 2009 allemaal begonnen.
10: Ja.
1: En dat komt, vermoed ik, uit eenzelfde radio-nerdheid. En dat zeg ik met heel veel ega's en positiviteit, hoor.
10: Ja, hoor.
1: Hoe kwam je op dat idee?
10: Nou, ik kom uit Tilburg. Mm-hmm. Dus ik mag hier deze week ook gewoon weer helemaal een beetje mijn eigen taal praten. Dat is altijd heerlijk.
1: Dat mag altijd, toch, hoop ik?
10: Jawel, maar goed, ik werk normaal veel in Utrecht en zo. Ja, dan als je echt Brabants gaat praten, dan verstaan ze je op een gegeven moment niet meer. Maar hier mag het weer gewoon. Nee, maar ik kom uit Tilburg. Ja, ik weet niet meer precies hoe ik ooit op het idee ben gekomen. Maar destijds was het wel echt een beetje hip, zo'n evenementenzender.
1: Mm-hmm.
10: Ja, en als een beetje zo'n radio-nerd vind je dat natuurlijk leuk. Want dan wordt het ineens echt. En toen zijn we hier naar de gemeente Tilburg ben ik gestapt. Samen met een aantal vrienden die ook radio maken heel leuk vonden.
1: Ja.
10: En het eerste jaar al stonden we al voor de kerk hier. Midden op het kermisterrein met zo'n cabin. En waar kwamen Koen en Sander langs. En Giel Beelen en Guus Meeuwis en weet ik het wat allemaal. Dus het liep al meteen uit de hand. En dat hebben we... Ja, dit jaar voor de 18e keer doen we dat opnieuw. Dus we worden nu eindelijk volwassen.
1: Waanzinnig. Ja, ik vraag me dan ook meteen af, want jullie doen live verslag, maar jullie draaien ook veel muziek. Wat is nou echt ultieme kermismuziek dan voor jullie?
10: Ja, Nederlandstalig en dance, hè. Dus daarom snap ik ook wel. De jongens van Slam waren er net ook nog, vlak voor Daniel. Ja, dat past helemaal. Dus dat is... ik ben niet per se heel erg van de Nederlandstalige muziek... maar wel 10 dagen per jaar.
0: Daniel, ben jij bij in de Hollandse knijters? Hou je dat bij?
10: Nu wel.
9: Tuurlijk, ik volg dat wel een beetje. En
1: hij wordt hier opgeleid bij Kermis FM... om ook dat er weer even in te krijgen.
9: Nee, maar weet je wat leuk is? Juist natuurlijk, en dat, ik denk dat dat de reden is... dat zoveel radiomakers die je kent van de landelijke radio... hier eventjes een uurtje of een paar uurtjes komen doen... is dat je hier ook echt even compleet uit je eigen bubbel kan springen.
1: Ja.
9: Dus... soms is het ook wel eens lekker om even het tegenovergestelde van kwaliteitsmuziek te draaien. Ik bedoel, er zaten hartstikke veel leuke platen. Ik vond het bijvoorbeeld echt leuk om ook weer een beetje wat de dancemuziek te kunnen draaien. En als je dan Engelbewaarder instart, dan gaat het helemaal los voor die studio. Dus ja, het heeft zeker een bepaalde charme. Ja.
1: Ja, het voordeel van Kermis FM is ook dat kilometers lange lint, daar kun je niet overal tegelijk zijn. Dus zijn er zoveel verslaggevers in touw. Het is ook op en top Brabantse gezelligheid elk jaar bij de jaarlijkse kermisbingo. Luister maar.
8: 44.
11: Wat vindt u ervan hier bij de bingo middag?
12: Hartstikke leuk, ik ben er elk jaar bij. Echt waar, het is geweldig. Ik kan de mensen waarderen dat ze dit allemaal, die vrijwilligers, allemaal voor ons doen.
11: En wat heeft u de afgelopen jaren al gewonnen bij de bingo?
12: Niks.
11: Nog helemaal niks?
12: Ik ben gelukkig in de liefde geweest, ik ben ongelukkig in het spel.
0: Ja. Nou, dat is toch het belangrijkste, gelukkig in de liefde, toch? Arno.
10: Ja.
0: Ja, jij haalt ze dus allemaal hierheen. De Giel Beelens en de Koen en Sanders en de Daniel Lippers. De nieuwe ochtendster van Radio 2.
10: Ja.
0: Dus,
10: wisten wij nog niet, hoor, toen we hem vroegen. Maar
0: nee?
10: Het is natuurlijk wel leuk.
0: Je had wel een vermoeden, natuurlijk.
10: Ja, tuurlijk.
0: Maar, nou herinner ik mij toch van Daniel Lippers. Ik zei al, het was vroeger een beetje een lastpost. Ik herinner me toch iets dat jij, Daniel, op een zwarte lijst stond.
9: Ik heb, nou, laat ik het zo zeggen. we hebben het hier later wel eens over gehad. Er schijnt dus geen zwarte lijst te zijn.
1: Van Kermis FM, hè?
9: Ja, van Kermis FM, maar ik ben wel 8 jaar niet gebeld of zo. Dus,
0: ik ook niet, trouwens.
9: Nee. Oh ja, nou ja.
0: Maar ik heb niet gedaan wat jij hebt gedaan. Wat heb je gedaan?
9: Nou ja, qua jongensstreek. We waren denk ik toen, ik ben nu 37. En dit is denk ik alweer 13. Ja, jij hebt al een jaartal in je hoofd. Wanneer stond je op plaats?
10: Ik denk iets van 2010, 2011 of zo.
9: Dat
10: is echt al wel een tijd geleden.
9: Ja, echt lang geleden. Ja. En toen waren wij jong en toen zaten wij heel laat in de avond. En toen hadden we net ook... de kermis kan natuurlijk ook aardig uit de hand lopen. Dus we hadden eerst al een live verslag gedaan vanuit de stripclub. Nou, dat was al een beetje een soort van... Hè? En toen hadden wij inderdaad ook nog... er stond een mooi vertrektijdenbord in de studio van de NS. Mm. En toen hebben wij daar een beetje mee lopen pielen en... Ja, natuurfilms op tentoon.
1: Natuurfilms.
9: Natuurfilms.
0: Jij weet daar mooie woorden voor.
10: Ja, je mag geen porno zeggen, toch?
0: Ja. Dat mag wel. Porno weten.
9: Ik denk aan de kinderen op de achterbank. Ik ben voor de familie.
10: Oh ja, tuurlijk.
0: Nou ja, goed. Daar waren de NS en Kermis FM niet zo blij mee. Maar hoe zit het met die zwarte lijst dan, Arno?
10: Ja, nou, Daniel zei dat zelf. Toen hij weer gevraagd was, geloof ik. Heeft hij op een gegeven moment. Is het programma op Radio 2? Ik zei, ja, ik stond heel lang bij. Nou, er bestaat geen zwarte lijst. En wat nog het allemaal. Mooiste is, ja, ik doe dit al 18 jaar. Mm-hmm. En er zijn misschien nog 1 of 2 mensen die dat al 18 jaar doen. Maar de meeste mensen doen dit helemaal geen 18 jaar. We hebben natuurlijk ook best wel veel doorstroming.
1: Ja.
9: Dus,
1: ja,
9: kortom, dus jij was
10: de mensen. Nee, de mensen die jou gevraagd hebben, die wisten dit helemaal niet. Dus die vroegen zich ook af van zwarte lijst, waar heeft hij het over?
9: Dus jij hoorde dit, jij denkt, hem kan je niet vragen?
10: Nee, helemaal niet. Nee, ik vond het heel grappig dat jij dit nog wist, natuurlijk. Want ik wist het ook wel weer meteen.
9: Ja, dat kan me voorstellen, ja.
1: We hebben nu over een heel, heel, heel groot dieptepunt van Kermis FM. Ja. Maar als je nou terugblikt, Arno, wat is voor jou nou dat hoogtepunt?
10: Poeh, ja, deze vraag krijg ik wel vaker.
1: En, nou, heb je vast een antwoord klaar.
10: Nou, kijk, het is eigenlijk een hoogtepunt als het goed gaat. We hebben echt van alles meegemaakt. We hebben zelfs een heel diep dieptepunt gehad dat een van de vrijwilligers is overleden tijdens de kermis. Niet op de kermis, maar wel een auto-ongeluk hier in Tilburg vlakbij. En ja, dat maakt zo'n diepe indruk op zo'n week. En ja, daar hebben we echt wel. Ja, dat was 2019, ik weet het ook nog precies. Dat heeft echt hele diepe indruk gemaakt. En dan komt er ook ineens media-aandacht op je af en zo. Want ja, dat gebeurt dan, terwijl het hier kermis is. En het is natuurlijk een beetje zomer, de komkommertijd en alles. En ja, wat dat met mensen doet, met zo'n club, dat is echt dat is ongelooflijk.
1: Ja.
10: En ja, hoe ga je daarmee om, weet je wel? Want de kermis is vrolijk. En dan gaat er ineens op dinsdagavond overlijdt er iemand. En wat doe je daar dan mee? Ja, het is een beetje een dieptepunt.
1: En wat deed je daar dan mee?
10: Nou, we hebben de volgende ochtend hebben we wel een soort programma gemaakt. Als herdenking. En op een gegeven moment hebben we er in ieder geval naar de buitenwereld toe ook wel echt een punt achter gezet. Gewoon gezegd van, nou, we hebben een hele uitzending eraan gewijd. En nu is het op een gegeven moment ook gewoon weer kermis. En ja, nou ja, voor de luisteraar gaat het dan ook wel weer verder. Ja. Maar ja, intern nog steeds staat er een tafeltje nu op de redactie met twee kaarsjes erop. Van twee medewerkers, maar de ene van die toen is overleden. En iemand anders die had kanker is op een later moment ook overleden. Maar dat zijn nog steeds mensen waar we dan echt nog wel aan denken. En dat laat nog steeds wel. Dat heeft echt diepe indruk gemaakt.
1: Dat zegt ook veel over hoe hecht jullie zijn. En ook wel heel bijzonder dat je het op zo'n manier niet kan verwerken, maar in ieder geval bespreekbaar kan maken op het moment dat het zo.
10: Ja, en we stonden voor de kerk hier in Tilburg. En we kregen dan ook. Er was op een gegeven moment ook een kerkdienst. Hè, want de kerk boden ze dat ook meteen aan en zo. En dan zitten er al die paarse shirts in de kerk. Ja, dat zijn van die beelden. Er zijn nog steeds allemaal foto's van. Ja, daar krijg je echt kippenvel van.
0: Het is ook. Het is een beetje een familie ook. Ook al gaat een neef even een paar jaar naar Hilversum. En dan komt hij weer terug. Zou dit ook werken in Hilversum, Daniel? Op de Hilversumse kermis, dan hoeven we allemaal wat minder ver te rijden.
9: Ja, maar die Hilversumse kermis is natuurlijk niet te vergelijken met wat hier gebeurt. En ik moet je ook eerlijk zeggen de sfeer hier is echt ongeëvenaard. De laatste tijd zijn kermissen ook wel eens negatief in het nieuws geweest. Ik heb het idee dat hier niet of nauwelijks speelt. Dat de sfeer hier heel goed is. Mensen komen hier echt van heinde en verre naartoe om een leuke dag te hebben.
1: Je bedoelt knokpartijen?
9: Ja, je hebt het over die Hilversumse kermis. Ik weet niet of ik daar mijn kleine zoontje van 4 altijd mee naartoe zou nemen. Ja, misschien om 2 uur 's middags, maar je moet niet te lang blijven hangen. Mm. En dat is hier echt het tegenovergestelde. Ik voel me hier heel veilig.
0: Ja, nou, er wordt goed gedronken, maar ook wel veel mensen hebben hier een vrolijke dronk.
9: Ja, die Brabanders, hè?
1: Ja. Die zijn getraind, die zijn goed getraind.
10: En ik kan er ook maar één de grootste zijn. Hè? Ja, Daniel weet er alles van, met Radio 2 natuurlijk. Maar ook onder de kermissen kan er maar één de grootste zijn. En
9: van
10: dat
9: Europa,
10: is nou
9: eenmaal
10: de Tilburgse. Ja, van de Benelux. Dus je hebt in Duitsland gegooid ze van die hele parkeerterreinen vol en zo. Oh, ja. Die zijn enorm. Maar,
1: binnenstadskermissen,
10: daar is Tilburg de grootste van.
1: Ja. Juist. Ja. Nou, maak er nog een hele mooie kermis- en radiomarathon van, zou ik zeggen. Daniel Lippens en Arno Leblanc over Kermis FM. En Arno, straks zien we jou nog even terug als we het gaan hebben over de Roze Maandag. Tot zometeen.
0: Ja, en onze artiesten van vanavond, de band Sorry About The Mess. Ja, je vertelde al even, René, wie je allemaal bij je had. En wie er wel of niet naar de Rock Academie is geweest. Kun je iets meer over ze vertellen?
8: De helft van ons woont in Tilburg.
0: Oh, welke helft?
8: Dien en ik.
0: Oh ja, ja.
8: En Sven en Hanna in Breda. Dus we poelen een beetje. Als een soort gescheiden echtpaar.
0: Mm-hmm.
8: Gaan we heen en weer tussen deze steden. Maar dat gaat heel goed.
0: Waar hebben jullie elkaar gevonden dan?
8: Hanna en ik spelen al 10 jaar samen. Dus wij hebben samen wel de vooropleiding van de Rock Academie gedaan. En we hebben elkaar eigenlijk nooit meer losgelaten. En er zijn wat mensen omheen gekomen en gegaan. Maar deze twee die blijven al best wel steady. En dat is ook de bedoeling. Dus
1: dit is de harde kern.
8: Maar dit is nu wel goed.
1: En jullie gaan Bloodline spelen. Dus ik zou zeggen, ga klaarstaan. Want dan gaan we luisteren. Dit is Sorry About The Mess met Bloodline.

0: half Tilburg, half Breda. Sorry About The Mess hoorde je. En straks hoor je meer van hen.
1: Attention, dit is geen broodje-aap-verhaal. Op een klein industrieterrein aan de rand van Tilburg zit een grote internationale proefdierenhandelaar. Het bedrijf RC Hartelust verkoopt en verhandelt sinds 1974 apen als proefdier aan universiteiten, commerciële proefdiercentra en farmaceutische bedrijven.
0: Ja, al jaren is het bedrijf een doorn in het oog van dierenrechtenactivisten. Met leuzen als hartelust, harteloos, wordt al jaren regelmatig voor de deur gedemonstreerd. Maar het bedrijf blijft goede zaken doen en is nu van plan om verder uit te breiden. Naast apen verhandelen willen ze nu ook zelf apen gaan fokken.
1: En dat gaat te ver, vindt Tilburgs raadslid Annemiep Vlasveld van Partij voor de Dieren. Dus probeert zij daar een stokje voor te steken. We bespreken met haar hoe ze dat aanpakt, of haar plannen kans van slagen hebben en of die proefdierapen niet gewoon broodnodig zijn. Annemiep Vlasveld, fijn dat je er bent.
2: Ja, dank jullie wel voor de uitnodiging.
0: Hartelust heeft een vergunning om 1080 apen tegelijk te houden. En we hebben het even gecheckt. Die 1080 zijn er drie keer zoveel als alle apen in de apenhul samen. Om wat voor soort apen gaat het dan? Waar hebben we het over?
2: We hebben het hier over mensapen, in dit geval Java-apen. Dus als je een plaatje opzoekt van proefdierapen, dan is dat eigenlijk het type aap wat daar woont. Dus niet heel groot, maar ook niet heel klein.
1: En zijn dat ook de apen die ze willen gaan fokken?
2: Nee, dat zijn andere. Dat is wel dezelfde soort apen, maar anders. Dat zijn penseelapen.
1: Oké. Okay. Nou doet het bedrijf internationaal goede zaken. Een grote handelaar op Europees vlak. Ja. Maar jullie zijn niet bepaald trots op deze succesvolle Tilburgse ondernemer.
2: Nee, absoluut niet.
1: Wat zijn uw bezwaren ertegen?
2: Ja, het is gewoon niet ethisch überhaupt om proefdieren te gebruiken. Laat staan dat je ze verhandelt op zo'n klein industrieterreintje. Want als je ervoor staat... Nou, die loods is denk ik net zo groot als waar wij hier nu voor de radio zitten. Nou, als je bedenkt dat het veel meer zijn dan wat bij apenhul rondloopt... Nou, dan kan je je voorstellen wat voor omstandigheden die apen daar leven. En het is ook gewoon niet meer van deze tijd. Omdat er steeds meer geïnvesteerd wordt in alternatieven voor proefdieren in algemene zin. En wat ons betreft stopt dit ook gewoon.
0: Ja. Nou begreep ik dat het 2 jaar geleden in de Tilburgse gemeenteraad ook al ophef was over deze apenhandelaar. Ja. Wat was er toen aan de hand?
2: Ja, toen is er een uitbraak van TBC geweest onder de apen, tuberculose. Dat is in theorie, kan dat overspringen naar mensen. Wij vinden dat niet gezond. En daarnaast, niet alle apen waren besmet, maar omdat ze niet meer geschikt zijn voor de handel, is gewoon die hele set apen, daar hebben we het over bijna 180 dieren, zijn gewoon preventief gewoon afgemaakt, omdat ze gewoon geen winst meer opleveren.
1: Ja, en ik begreep dat er ook een Spaanse laboratoriummedewerker was, die apen waren aangekocht in Spanje, en daar zou zelfs een mens ook besmet zijn geraakt.
2: Ja. Nou, dan zit het aan de rand van een woonwijk. Eigenlijk in een woonwijk.
0: Ja, en toen is er een motie aangenomen.
2: Ja, we hebben toen een motie ingediend, omdat de Tilburgse Raad wilde het eigenlijk al heel lang niet. Waarin we oproepen aan de minister om de handel in apen te stoppen. Want je kunt stoppen met proef op apen.
1: Ja.
2: Maar daar stop je de handel niet mee. Want jullie zeggen hij is internationaal heel groot. Hij verkoopt niet binnen Nederland, want die willen zijn apen niet hebben. Dus hij verkoopt vooral, het is gewoon een doorvoerhaven.
0: Waarom willen ze in Nederland dan de apen niet?
2: Omdat de apen komen voor een groot deel ook uit Azië. Hmm. En ze zijn afhankelijk van Aziatische papieren die zeggen deze apen zijn hier gefokt. Maar je kunt nooit met 100% zekerheid zeggen of die apen niet gewoon daar uit de jungle zijn gevist. En hier op de boot of vliegtuig zijn gezet om hier weer te verhandelen voor een proefdiercentrum in bijvoorbeeld Spanje.
1: Ja. Nou, en wat misschien ook meespeelt, want we waren een tijdje geleden in Rijswijk. En toen was het BPRC, onderzoeksinstituut, aan tafel. En die fokten bijvoorbeeld ook zelf hun eigen apen. Dus die hoeven dan natuurlijk ook geen apen aan te kopen.
2: Nee, sterker nog, die zijn ook nu aan het afbouwen zelfs al. Omdat er ook gewoon blijkbaar minder vraag naar is. Zij zijn hun fokkerij aan het een beetje aan het afstoten.
0: Maar het bedrijf hier in Tilburg is dus van plan om ook te gaan fokken.
2: Ja.
0: Toen kwam er weer een motie, want u heeft die motie ingediend met de titel Stop het fokken van apen in Tilburg-Noord.
2: Ja.
0: Er kwam een stemming, die liep uit op gelijkspel.
2: Ja.
0: En na een tweede stemming is die motie zelfs verworpen. Waarom kregen u raadsleden niet mee?
2: Ja, ik vind dat nog steeds heel... Ik vind het verbazingwekkend dat het dus de eerste keer wel en de tweede keer niet argumenten waren ondernemertje pesten. Hm. Het ligt bij de landelijke overheid. Of we hebben nou eenmaal apen nodig, want we willen graag die medicijnen. Politieke redenen van niet gunnen, dat soort ongein. Dus dat is heel jammer, vind ik.
0: En het is u niet duidelijk waarom in 2024 die motie wel werd aangenomen?
2: Ja, ik vind dat heel raar. Want wij dachten van toen is die unaniem aangenomen. Dus dat is nu weer een soort van kat en bakje. Ze hebben wel fracties gesproken. Mm-hmm. Maar het is heel gek dat ze wel tegen de handel zijn. Maar als het om fokken gaat, dan is het, oh, maar je mag geen ondernemertje pesten. Daar zijn we het niet mee eens.
1: Mm. We hebben de eigenaar van Hartelust ook uitgenodigd. Roberto Hartelust. Mm-hmm. Die heeft onze uitnodiging afgewezen. Maar hij zei eerder in de media: natuurlijk ken ik de bezwaren van dierenactivisten. Ze hebben geen gelijk. Met onze dieren worden medicijnen getest die mensenlevens kunnen redden. En ik vertelde net al even over de directeur van BPRC. Merel Langelaar was dat die wij in de uitzending hadden. Die dus ook met proefapen werkt. En zij liet dit weten. In de uitzending.
3: Hebben we de apen nu nog nodig, per se, om dit onderzoek te voltooien en inderdaad veiliger te zijn?
4: Ja.
3: Medisch gezien?
4: Ja, heel erg zeker. En dat zeg ik niet voor mijn eigen lol. In het kader van dit hele amendement is er een enquête gehouden onder onderzoekers van de NWO. Daar hebben 227 mensen op geantwoord. En ruim 80% van die mensen die helemaal niet zelf onderzoek met apen doen, die zeggen: voor mijn soort onderzoek zijn apen nog nodig.
1: Okay.
4: En ruim 90% zegt: de komende 5 jaar zien wij echt nog onvoldoende alternatieven voor de hele aap om ons onderzoek fatsoenlijk te kunnen doen.
1: Ja, onderzoekers die zeggen dus dat de proefapen op dit moment nog nodig zijn. Mm-hmm. Wat hier gebeurt, het fokken ook, is legaal.
2: Ja.
1: Dan valt er toch eigenlijk weinig tegen in te brengen.
2: Nou ja, waar het om gaat, en dat is een discussie waar je ook, die ook steeds weer opkomt. Het gaat er niet om dat ik of andere dierenactivisten geen medicijnen willen. Mm-hmm. Het gaat erom, ga je onschuldige apen of delen van apen daarvoor gebruiken? En dan zou ik zeggen, de overheid op Europees niveau, op Nederland, Brabant zelfs, wij investeren heel veel geld in alternatieven voor dierproeven.
1: Ja.
2: Laten we dan daarop voortzetten en dus aan de andere kant langzaam dit afkalven. Je kunt niet een dit soort bedrijf op rijksniveau toestaan en aan de andere kant heel veel geld stoppen in het alternatief. Dat matcht niet met elkaar.
1: Nou, dus we blijven het afwachten. Hou ons vooral ook op de hoogte. En dank voor uw komst, raadslid Annemiek Vlasveld van de Partij voor de Dieren.
0: Ja, en dan zijn we er door. Het eerste uur van de uitzending vanuit Tilburg. Nog een minuut of wat? Nou, nog 10 seconden. Dan is het tijd voor Ster en het NOS-journaal. En dan zijn we zo bij je terug met onder andere een vooruitblik op Roze Maandag. BNN VARA.
5: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen en in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
11: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
12: NPO Radio 1. Het is 8:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat de bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. En ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
14: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
15: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Download de app of ga naar goldenesim.com. Reis slim met Golden eSIM.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Opgepast voor de start. NPO Radio 1. BNN VARA.
6: Dijkstra en Evenblij ter plekke.
7: Goedenavond en welkom terug bij Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit Tilburg. Onze tafel staat in restaurant Raw op een steenworp afstand van het Glazen Doolhof, het Spookhuis en de Techno Dance. De kermis dus.
8: Ja, en u heeft het al gehoord, uw kermisomroepers van dienst zijn niet Erik Dijkstra en Frank Evenblij, maar Astrid Jong, dat ben ik, en Els Knapen, dat is zij. Wij blikken zo vooruit op Roze Maandag, de kermishoognis die Tilburg morgen in alle kleuren van de regenboog verandert.
7: Ja, en we blikken met historicus en schrijver Maarten van Riel juist terug op de Tilburgse textielgeschiedenis. Want die blijkt onlosmakelijk verknoopt te zijn met de dood van zijn grootvader.
8: En Maaike van Os organiseert dit najaar een nu al legendarisch Tilburgs festival. Het Festival der Mislukking. Maar Els, misschien kun je hem nu eerst even vertellen. Frank en Erik weet ik dat ze slapeloze nachten hebben voordat ze hier ter plekke zijn. Ja. Hoe was dat bij jou?
7: Ja, dat viel op zich wel mee. Het was meer dat rondje in de breakdance hier op de kermis.
8: Dat heeft je opgebroken.
7: Ja. Maar ik had er ook vooral heel veel zin in vandaag. En ik wil natuurlijk beslagen ten ijs komen in Tilburg. Dus ik was me diep aan het ingraven in de geschiedenis van de Roze Maandag. De drukst bezochte dag van de Tilburgse kermis. En toen stuitte ik op een interview met politicus of oud-politicus Henk Krol. Oprichter van de Gaykrant natuurlijk. En in dat interview vertelt hij dat die hele Roze Maandag is ontstaan omdat zijn redactie een grap met hem wilde uithalen.
9: In 1989, in die tijd, verzorgde de redactie van de Gaykrant nog twee teletextpagina's voor de NOS. Op de ene pagina een nieuwsbericht en op de andere pagina een tip waar je naartoe zou kunnen gaan. Maar in de zomer waren er niet altijd tips. En mijn redactieleden wisten dat ik die maandag op het terras zou zitten, op het balkon van mijn ouders, aan de rand van het kermisterrein. En op een gegeven moment kreeg ik s'avonds, terwijl ik daar op het balkon zat, een telefoontje van Emiel Bootsma. En die zei, zie je iets anders dan andere jaren? Nee, het is hartstikke gezellig, maar wat moet ik zien dan? Hij zegt, heb je al gekeken op onze teletextpagina's? En toen zag ik dat daar een mededeling was. Vanavond roze bijeenkomst op het terrein van de nostalgische kermis in Tilburg.
10: Bijeenkomst.
9: En toen dacht ik, oh jongens, wat hebben ze nou toch gemaakt? Vond ik het nodig om naar beneden toe te gaan om te kijken of er ook iets van merkbaar was. Dat er waren een aantal mensen die schoten mij aan. Die zeiden van, maar wat is er dan te doen?
10: Ja.
9: Ik zei, nou jongens, het is een grapje. Er is helemaal niks te doen.
8: Nou, dat is hier wel anders. Er is hier zeker iets te doen. En mensen zijn ook al vast in het roze gekleed.
7: Ja. Ja,
8: maar Henk Krol en die verdwaalde roze toeristen die belanden op het terras. Daar stond uiteindelijk het idee, ontstond het idee om deze grap maar in het echt, om in echt werk om te zetten. En een vriend van Henk Krol die had meteen een goede naam ook in gedachten.
9: Die zei van, dan moet je volgend jaar moet je het opnieuw organiseren, maar dan echt goed aanpakken. En ik ken al een naam die geschikt is. Dus die zei, dan moet je het Rozermontag noemen. Van, ik vind de naam goed, maar dan liever in het Nederlands. Doe het maar gewoon Roze Maandag. Ja. En toen hebben we, het jaar erop, hebben we dus de eerste echte Roze Maandag georganiseerd. En dat werd meteen een succes. Ja. De Gaykrant is als een grap ontstaan. Ik ben waarschijnlijk ook als een grap ontstaan. Dus het hoort gewoon bij me.
7: Ja, heerlijk toch? Eén grote grap. En intussen is het gewoon een van de grootste queerfeesten van Nederland. En misschien wel van Europa. Hè? Misschien overdrijf ik, maar Dan valt, dat kan mij ook niks schelen dan.
10: Tijdens de rit zitten blijven.
8: De Tilburgse kermis, zij is al in volle gang. En vanavond blikken we natuurlijk ook vooruit op de drugsbezochte en misschien wel de belangrijkste dag van die kermis. Roze maandag. En zoals we net hoorden, ontstond die dag als een grap. Maar sindsdien is het uitgegroeid, wat Elsa zei net, tot een van de grootste LHBTIQ+ feesten van Nederland.
7: Ja, een hoogtepunt van de dag is de Pride Walk, waarbij een kleurrijke protestmars door Tilburg trekt. Maar er is nog veel meer te doen. Zo laat de NS voor de 5e keer de Roze Maandag Express rijden, die queer kermisgangers uit het hele land naar Tilburg brengt.
8: Stichting Roze Maandag zorgt er elk jaar voor dat Roze Maandag een dag is van feest, maar ook van protest. Voorzitter Karel IJzerbaert vertelt ons hoe ze dat doen. En Arno LeBlanc, die schuift ook weer aan, want hij is naast Tilburger en oprichter van Kermis FM ook, jawel, NS-woordvoerder en het brein achter de Roze Maandag Express. Welkom terug, Arno, en welkom, Karel.
7: Ja, je kunt het bijna niet geloven, Arno. Maar ja. In de Roze Maandag Express...
11: Hier gaan alle touwtjes trekken.
7: Ja,
11: hier.
7: Ben jij stiekem eindredacteur van dit programma?
11: Ja, ik ben, nou, maar hier in Tilburg bedoel ik... dat valt toch eigenlijk best wel mee. Maar het is wel allemaal zo, ja.
7: Ja, in de Roze Maandag Express komen echt al die petten van jou en die verdiensten samen. En jij bent degene die dit heeft bedacht, begreep ik, die trein. Klopt dat?
11: Nou, hij heeft 15 jaar geleden... 2011 of 12 heeft hij 1 of 2 keer ook gereden. Mm-hmm. Maar toen had de gemeente Tilburg gewoon bij de NS zo'n trein besteld.
7: Ja.
11: Wat daar precies de achtergrond van was, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb daar toen ook niet bij staan kijken. Maar toen ik bij NS ging werken in 2019... toen dacht ik wel meteen, die Roze Maandag Express die moet terug.
7: Ja.
11: En toen kwam corona, dus toen hield het even op. Maar in 2022 was het dan echt zover. En toen hebben we het gewoon echt vanuit de NS georganiseerd. En dan samen met de gemeente natuurlijk. Maar en nu is hij dus alweer 1 jaar of 5 terug. Dus ik heb mij een soort van teruggebracht. Zo moet je het eigenlijk zien.
8: En je reist morgen in de Roze Maandag Express.
11: Ja.
8: Vanaf Rotterdam via Utrecht naar Tilburg.
11: Ja.
8: En hoe ziet die roze feesttrein er dan uit?
11: Nou, het is gewoon een trein van NS, hoor. Een sprinter, want dat is het meest praktisch. Want de sprinters, daar kun je lekker ver doorheen kijken.
7: Ja.
11: En ze zijn ook best wel lang. Dus,
8: ja, zeg Els. Hoe weet je dat je door een sprinter heel lang...
11: Zitten mensen wel eens in de trein, Astrid, duidelijk niet.
8: Ik heb wel eens gehoord. Ja, okay. Maar daar kun je doorheen kijken.
7: Ik zag meteen ook zo'n Polonaise voor. Maar dat is een beetje te Brabants gedacht.
11: Maar Astrid, je kent wel eens van die dubbeldekkers. Dat zijn allemaal van die losse coupés. Als je dat doet... Wat het trouwens volgens mij 15 jaar geleden ook was. Ja, het gevolg is dat het dan in iedere coupé is een soort los feestje zien gaande. Maar nu is het 1 lange trein waarin iedereen ook gaat staan en een beetje zitten. En er is dus een DJ aan boord, er is een blaaskapel aan boord. Nog een losse zangeres aan boord. We hebben een soort beauty corner waarin je kunt laten door make-up artiesten kunt laten opmaken. Ja, het is echt fantastisch. We hebben een drag queen machinist.
8: Wat?
11: De NS heeft een drag queen machinist. Ja.
8: Nee, wacht even. Want is dit een machinist die drag queen is? Of is dit een drag queen die voor deze gelegenheid machinist is?
11: Nee, het is een echte machinist die drag queen is.
8: Hoe heb je die gevonden?
11: Ja, die zijn er gewoon bij NS.
7: Dat is gewoon een collega.
11: Zeg maar wat je hebben wil. Nee, het is niet een vinkje die je aanzet of zo. Maar er werken 20.000 mensen. En we hebben ook een roze organisatie, Trainbow. En die heb ik toen gebeld.

0: Nee, wacht even. Want dit is een. Oké, is dit een machinist die drag queen is? Of is dit een drag queen die voor deze gelegenheid machinist is?
1: Nee, het is een echte machinist die drag queen is.
0: Hoe heb je die gevonden?
1: Ja, die zijn er gewoon bij NS.
2: Dat is gewoon een collega.
0: Zeg maar wat je hebben wil.
1: Het is niet een vinkje die je aanzet of zo. Maar ja, er werken 20.000 mensen. En we hebben ook een roze organisatie, Trainbow. En die heb ik toen gebeld. En dan, dan gebeurt dit. En nou ook al 5 jaar met de drag queen machinist. Gewoon ook, rijdt ook gewoon echt de trein. En dat mag ook gewoon bij NS. Want als je maar gewoon de juiste kledingvoorschrift, als je daar maar aan houdt. Ja, dan mag je je verder gewoon kleden natuurlijk hoe dat je wil. Eruit zien zoals je wil. En dat mag dan dus ook als werk.
0: En is er een ander kledingvoorschrift morgen dan normaal voor deze machinist?
2: Mag je een glitter?
1: Nee, dus, ze heeft wel gewoon echt machinistenpak aan, zeg maar. Maar je ziet wel duidelijk dat het drag queen is.
0: Okay.
1: Maar als je maar aan voorschriften houdt. En ze rijdt ook echt de trein. Niet helemaal, want ze vindt het ook leuk om door de trein heen te lopen. Dus we hebben dan een reservemachinist mee.
2: Ja.
1: Die dan ook even rijdt als zij even. Ja, zij wil natuurlijk ook even het feestje meemaken.
2: Uiteraard.
1: Maar ze gaat wel echt een stuk. Het is een echte machinist. Ja.
2: Als die trein hier aankomt in Tilburg, gaat het feestje gewoon verder. Want dan begint de Pride Walk, het hoogtepunt van de Roze Maandag. En Karel, jij loopt met de burgemeester voorop, begreep ik.
3: Ja.
2: Hoe ziet die Pride Walk eruit?
3: Ja, die Pride Walk die begint dus bij het Centraal Station in Tilburg. We komen rond 1 uur aan. En dan lopen we eigenlijk door de hele stad heen, pakken we nog een stukje kermis mee en dan eindigen we bij de bierhallen en dan wordt de dag geopend.
2: Ja, en dat is niet alleen lopen, maar dat is ook een vorm van protest, toch?
3: Zeker, ja. Ja, iedereen mag meedoen, iedereen wordt opgeroepen om mee te lopen en heel veel verschillende maatschappelijke organisaties, maar ook gewoon, gewoon burgers lopen gewoon mee om inderdaad echt een stukje protest uit te dragen die dag.
0: Nou, we hebben net geleerd dat Roze Maandag begonnen is met Henk Rol en een verdwaalde teletekstlezer eigenlijk.
3: Ja.
0: Kun je het plaatje schetsen van hoe het er morgen uit gaat zien?
3: Ja, nou inderdaad in 1990 toen was het nog heel klein inderdaad. En nu je ziet dus 35 jaar later dat Roze Maandag echt zich helemaal heeft uitgebouwd tot één groot evenement. Allerlei verschillende organisaties die verzorgen evenementen. En wij namens de stichting zorgen echt voor de zichtbaarheid van die evenementen. En zorg heel erg voor de boodschap achter de dag. Om die in leven te houden. En te laten zijn dat iedereen er mag zijn die dag.
2: Ja, want over die boodschap besproken. Jullie hebben zelfs een manifest. En die sluit af met de woorden. Kleur de maandag roze, wees jezelf. And the rest will follow. Dat klinkt fantastisch. Maar wat is dan jullie rol morgen bijvoorbeeld overdag in dat feestgedruis?
3: Nou,
2: is het dan jullie werk er met name op en is het dan feesten en protesteren?
3: Ja, vooral de Pride Walk is een heel belangrijk evenement. En de opening, daar zijn wij ook bij. En dan zullen wij gewoon langs alle evenementen even gaan, interviews geven. En zullen wij onze campagne ook uitdragen van dit jaar.
2: Ja,
0: en wat is die campagne dit jaar?
3: Dit jaar is de campagne Everyone United. Is te vinden op al onze socials en onze website rozemaandag.nl. En we hebben ingespeeld op het WK van dit jaar. We hebben het meest inclusieve voetbalclub hebben we georganiseerd.
2: Je hebt ook een supermooi roze voetbalshirt aan op dit moment.
0: Ja, die zijn gewild, denk ik, die shirts, of niet? Ja. Die zijn echt heel mooi.
3: Ja, heel veel vragen hebben we gekregen,
0: Ja, dus daar is het een beetje. Nou ja, ook natuurlijk omdat het niet altijd leuk is. Zowel in het voetbal als in het huidige klimaat natuurlijk.
3: Ja, absoluut. Ja, het is gewoon anno 2026, belangrijker dan ooit wil ik niet zeggen. We hebben al heel veel bereikt natuurlijk in Nederland. Maar we zien wel dat er gewoon nog steeds heel veel discriminatie is. Heel veel uitsluiting en geweld neemt ook toe. Er zijn steeds meer meldingen, dus dat is echt wel heel schrijnend.
2: Ja, afgelopen week is er nog een man na de Pride in Amersfoort ernstig mishandeld. Mogelijk vanwege zijn geaardheid.
3: Ja.
2: Wat doet dat met jou als je weer zulk nieuws hoort? Want het is geen zeldzaamheid, je hoort het wel regelmatig.
3: Ja. Ja, dat is gewoon onwijs pijnlijk en vreselijk om te horen. En het laat wel alleen maar meer zien dat het extra belangrijk is om zichtbaar te blijven. Dat we, gewoon moeten laten zien dat we er zijn. Dat iedereen ertoe doet. Dus ik denk dat de overhand neemt.
0: Ja, Arno, ook mooi om te zien hè, dat dat gebeurt op die kermis.
1: Zeker, zeker. En het is echt, alle exploitanten doen ook mee. Je ziet echt iedereen roze. En het wordt morgen ook fantastisch weer. Niet heel warm. Maar lekker zonnig toch? Ja, je kunt hier morgen echt over de koppen lopen. Dat kan ik je nog wel voorspellen.
0: Ja, jullie hebben allerlei campagnes al gelanceerd. Het fictieve reisbureau Holigays.
3: Ja.
0: Ook het Gayformatorisch Dagblad. En in 2014, al even geleden, toen planten jullie het verhaal dat in Tilburg een speciale woonwijk voor LHBTIQ plus mensen zou komen.

0: Gay Village.
1: Hier moeten ze komen. 13 huizen in een prachtig stukje bos in het buitengebied van Tilburg. Met een flink hek en prikkeldraad eromheen. Een projectontwikkelaar uit Rotterdam bedacht het plan. Zelf zeggen ze dat ze homo's en lesbiennes vooral een veilige woonomgeving willen bieden. Omdat ze denken dat daar behoefte aan is.
0: Veilige woonomgeving, omdat daar behoefte aan is. Ja, dat hoorden we hier bij Omroep Brabant. Er kwamen nogal wat reacties, negatieve reacties ook. Totdat de Stichting Roze Maandag dit bekend maakte.
2: Gay Village is een statement van Stichting Roze Maandag tegen intolerantie naar de gaygemeenschap in Nederland. Wij hadden de realisatie van Gay Village niet serieus voor ogen. We waren voornamelijk geïnteresseerd in de reacties die het initiatief teweeg zouden brengen. Want hoewel Gay Village niet echt is, is de intolerantie tegen de gaygemeenschap dat wel degelijk.
0: Ja, en dan gebeurt er iets in Tilburg, iets met misschien in de media. En dan kan het bijna niet anders dan dat Arno LeBlanc er weer bij betrokken is.
3: Zeker.
0: Wat was jouw link hier nou weer mee?
3: Nee, nou ja, ik werkte toen nog bij de NOS. Ik was er als verslaggever ook echt op afgestuurd. Maar ik had natuurlijk mijn contacten hier. Dus ik had destijds de voorzitter van de Stichting Roze Maandag geappt. Ik zeg, dit is toch geen grapje, hè? Nee, dit is absoluut geen grapje. Ik zeg, nee, maar als dat nou wel is, dan zegt dat gewoon. Dan komen wij gewoon niet. Maar dan, het is echt geen grap. Ik zei nog, ik zal het niet verder vertellen aan andere media. Nee, echt geen grap. En toen bleek het dus wel een grap, ja.
4: Oh.
3: En dat is dan toch weer... Want dit was volgens mij de burgemeester die wij hoorden, toch? Of niet?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik
3: dacht het wel, die zat in het complot ook. Dus daardoor werd het wel echt heel serieus genomen. Ja, en toen bleek het toch niet waar te zijn. Dus toen dacht ik, kijk, bij de NOS willen we toch graag de waarheid vertellen, zei ik toen. En dat was het nu dus niet. Dus dat was wel... Maar goed, in dat opzicht wel een geslaagde actie.
4: Ja, het was een campagne met een hoop aandacht en een licht gefrustreerde journalist. Karel, is de actie dan geslaagd?
5: Nou ja, het moet altijd wel een beetje schuren, de campagne. Het mag ook niet altijd te liefelijk zijn, maar
4: dus dat is gelukt.
5: Het was toen wel gelukt in ieder geval om heel veel media-aandacht te pakken, ja.
0: Nou begint Roze Maandag morgen, maar Karel, ik heb begrepen dat je aan de slag moet. Hoe zit dat? Beginnen jullie vroeg dit jaar?
5: Ja, nou ja, vanavond is de valse start. Dus om 12 uur dan wordt echt Roze Maandag geopend. Daarvoor ook nog even een interview met Kermis FM. Morgen ook heel veel interviews. Maar vanavond is in ieder geval die valse start inderdaad.
4: En dat is feest, neem ik aan.
5: Ja, absoluut.
4: Veel feest.
5: Ja, heel veel feest.
4: Oh, nou zit jij met een kater straks in de NS-trein morgenochtend? Of heb jij gewoon dienst?
3: Nee. Nou, dienst. Nou ja, nee. Ik zorg wel dat ik gewoon netjes op tijd in bed lig. Want je wil natuurlijk gewoon dat dat morgen allemaal goed geregeld is. Dus ik ben al best wel vroeg in Rotterdam. Dus maar we zijn met 200 man bij Kermis FM. Dus dat komt vanavond wel goed met die valse start. Ja.
0: Maar heb jij nu ook een week vrijgenomen bij de NS?
3: Zeker. Ja, behalve tegenwoordig op Roze Maandag.
4: Oh ja, dus morgen wordt jij betaald.
0: En combineert hij het.
3: Toen ik ging solliciteren wel echt gezegd van alles leuk en aardig. Maar in juli...
4: Ben ik
3: er even niet.
0: Heb ik al vier petten. Ja,
3: precies. Ja.
4: Nou, ga er onwijs van genieten. En bedankt dat jullie er waren. Karel IJzerwaard van Stichting Roze Maandag. En Arno LeBlanc namens de NS Roze Maandag Express. Geniet ervan en vergeet niet. Kleur de maandag roze. Wees jezelf. And the rest will follow.
0: Ja, en dan is het tijd voor onze Tilburg-Bredase huisband van vanavond. Sorry about the mess. René, jullie hebben natuurlijk nog een nummer voor ons. Wat gaan we horen?
6: We gaan The Girl Who Skipped Town horen.
0: Ja.
6: Normaal gesproken schrijf ik veel van de teksten zelf, maar deze credits gaan volledig naar Sven.
0: Ja.
6: Dus dat is ook heel bijzonder dat ik een nummer van hem mag spelen. Deze is nog niet uit.
0: Oh.
6: Ze hebben afgelopen woensdag opgenomen in de studio. Dus die komt ergens deze weken, maanden.
0: En The Girl Who Skipped Town, is dat dan een meisje dat Tilburg verlaten heeft?
6: Ik denk dat ze naar Tilburg is gekomen.
0: Ja, oké. Nou ja, we gaan het misschien horen in het liedje. We gaan goed naar de tekst luisteren. En in ieder geval goed naar jullie luisteren. Sorry about the mess and The Girl Who Skipped Town.

0: about the mess. Sorry about the mess. Dankjewel.
1: Mooi ook dat Sven...
2: Ik, Kim Holland, wil meer vrouw op straat.
1: Ja, sorry. Ik wou nog even zeggen dat ik het leuk vond dat Sven het liedje heeft geschreven waar heel vaak in zit. I'm a girl, I'm a girl, I'm a girl. En daarvoor gaan we natuurlijk naar meer vrouw op straat. Want strijdlustig zit naast mij, redacteur Els Knapen. En presentator vandaag ook. In elke plaats waar wij komen neemt zij de gemeenteplattegrond erbij. En daar gaat ze met... de stofkam doorheen en komt dan stevast op de proppen met een belangrijk vrouwspersoon dat daar nog geen straatnaam heeft, maar die wel verdient.
0: Ja, dat klopt. En vorige keer pleitte ik inderdaad al voor Luchtbux Ria. De gemeente moet nog flink aan de slag voor die straat. Maar vandaag wil ik mijn licht schijnen op een heel ander Tilburgse icoon, namelijk Miet van Puijenbroek. En ik ben wel benieuwd of de mensen hier Miet van Puijenbroek gekend hebben of de naam kennen. Ja, ik zie hier een historicus in de zaal, dus daarvan weet ik dat hij er ongetwijfeld kent. Het is een politica, een vrouw die haar leven wijdde aan het wel en wee van de Tilburgse arbeider en dan vooral de Tilburgse arbeidersvrouw. Miet zat maar liefst 37 jaar in de gemeenteraad, maar ze begon, zoals zoveel Tilburgers, in de textielfabriek. Met 8 broers en zusjes moest ook zij geld in het laadje brengen. Dus werkte ze als nopper en stopper. Nopper? Weet je wat dat is?
1: Wat is een nopper? Stopper zou wel sokkenstoppen zijn.
0: Ja, stoppen is gaatjes dichtmaken. En noppen? Nou, een nop is iets dat uitsteekt, hè, zoals een nop onder je voetbalschoen. Die uitsteekseltjes op het textiel maakte zij glad.
1: Wauw.
0: En dat deed zij voor nog geen 6 gulden per week. Niet veel. En in de fabriek stond ze al snel bekend als oproerkraaier. Want zij vond het als 15-jarige ook nogal weinig loon. Ze neemt gewoon ontslag, gaat ergens anders werken. En als ze dan later toch weer op de fabriek werkt, als 17-jarige... dan zorgt ze weer voor hijsa. Het was druk op het werk, dus zei de baas... morgen, dames, beginnen jullie om 6 uur 's ochtends in plaats van om 8 uur. Maar voor die 2 extra uren kreeg Miet en haar collega's niet fatsoenlijk bijbetaald. Dus zei Miet, en nu ga ik mijn Tilburgs proberen bovenhalen, bekijk het maar. Ze overtuigde haar collega's om gewoon om 8 uur te beginnen en organiseerde zo, 17 jaar jong, een 2-urige werkstaking in het brave Tilburg van de jaren 30. Nou, daar heb je wel lef hoor.
1: Nou, en dan de 17 jaar, hoe liep dit verhaal af?
0: Nou, ze werd hoofdstopster, chef van de afdeling. Constant ligt ze in de clinch met de boekhouder, omdat ze ook vindt dat haar stopsters te weinig verdienen. En Astrid de Beer van het regionaal archief beschreef hoe Miet vervolgens op het matje wordt geroepen. Waarom werk je voor dit bedrijf als je constant zo gaat dwars liggen, vroeg de directeur. Mijn heer, zo antwoordt Miet, ik werk zowel voor het bedrijf als voor de mensen. En als de meisjes goed werk leveren, dan is het normaal dat ze dienovereenkomstig worden betaald. Nou, dat is een stevig antwoord.
1: Ja, en ze heeft gelijk.
0: Ze heeft hartstikke gelijk. Uiteraard is Miet ook actief bij de Textielbond en bij de KAV, de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging. Daar probeert ze haar medearbeidsters wakker te schudden. School jezelf bij, kom voor jezelf op. Dat is haar boodschap, want als ze ergens een hekel aan heeft, dan is het slaafsheid.
3: Maar die moeder werd me dat zeggen domgehouden. We hebben me gewoon domgehouden. Ik hou niet van slaafsheid. Ik moet van vreken, je mag toch, hoeft daar niet alles aan te nemen waar andere mensen je voorhouden. Je moet er zelf over nadenken.
1: Was dat Miet?
0: Dat was Miet.
1: Dat was Miet.
0: Ja, Miet al op hogere leeftijd. Miet wilde die arbeidersvrouw, je hoort het hè, verheffen. Op zijn socialistisch gezegd, het hele gezin optillen. En aan een journalist legde ze uit... vroeger zei men, hou ze maar braaf en hou ze maar dom. Dan moet van onderaf moet daar verandering in komen. De werkende jeugd moet aan het donder jagen. Bijleren en geen smoesjes. Juist dames, omdat u het in uw gezin zo druk hebt en er zoveel dingen zijn die u alleen niet kunt oplossen, moeten we iedere gelegenheid aangrijpen om ons te bekwamen. Nou, ze was dus allesbehalve een katholieke tradwife die alleen het aanrecht als de roeping zag. Nee, zei ze, al in 1960, de arbeidersvrouw neemt niet voldoende haar plaats in. Te weinig klinkt haar stem door en helaas leven we nog te veel in een mannenwereld. Was getekend Miet van Puijenbroek. In 1955 stapt ze uit de textiel en de directeur vraagt, waarom ga je? En Miet zegt, als ik niet kan delen in de winst, dan heb ik het hier wel gezien. Nou, dit is een stevige tante. Ze wordt ook de eerste vrouwelijke wethouder van Tilburg in 1978. En dat vindt ze echt geweldig. Als wethouder, zegt ze, kan ik veel voor de mensen doen. Goed luisteren, openstaan voor mensen in nood en er iets aan doen voor zover mogelijk. En naar verluid trok ze zelfs haar eigen portemonnee als het nodig was. Toen ze eenmaal wegging bij de gemeenteraad, na al die jaren, merkte de burgemeester op: u bent niet al te bescheiden. Waarop Miet onmiddellijk antwoordt: bescheidenheid is een deugd en ik kom er niet ver mee. Nou, dat is een slogan die je te weinig hoort bij vrouwen, vind ik. Wat jij?
1: Ik vind het gewoon wonderbaarlijk dat ze nog... Weet je zeker dat ze nog geen straat heeft?
0: Nee, ze heeft nog, geen straat, geen plein, kan geen steeg. Dit? Deze vrouw uit één stuk, ze heeft wel een standbeeld.
1: Oh, maar is ook leuk.
0: Een straat hoort er ook bij. Ze is in 2000 notabene nog verkozen tot Tilburger van de eeuw. En op het stratenplan van Tilburg zag ik straten voor de wethouders. Akkermans, Baggerman, Eikenmans, Gooiaards, Kerstens, Van Eerland, Van Roeselt. Maar Miet, met haar 37 jaar in de raad, haar 14 jaar in de provincie, eerste vrouwelijke wethouder, niks. En ook archivaris Astrid de Beer vindt dat een godspe.
4: Miet is echt wel een voorloper. En het feit dat er niks naar haar vernoemd is, vind ik eigenlijk meer dan schandalig. Elke onbenul die in de politiek wat gedaan heeft, die krijgt een straatnaam of door het pleintje naar vernoemd of wat dan ook. Terwijl de allereerste vrouwelijke wethouder van Tilburg, Miet van Puijenbroek, nog geen paadje is er naar haar vernoemd. En zij heeft natuurlijk vanaf de jaren 50 ook in de gemeenteraad gezeten. Zij is niet voor niks uitgekozen tot Tilburger van de eeuw. Dus ik vind het ongelooflijk.
0: Ja. Nida Seymour.
1: Ik ben nog onder de indruk dat Baggerman, Akkerman en Eikenman wel een straat
0: ja.
1: hebben.
0: Nou, ik zeg dus ook, gemeente Tilburg, kom op zeg. Ga als de vliegende bliksem aan de slag. Kies een nieuwbouwwijk uit naar keuze en maak werk van de... Ja, eerst even de Luchtbux-Ria-straat, maar dan ook onmiddellijk de Miet van Puijenbroekstraat. Want wij willen meer vrouwen op straat.
1: Ja, ik zie de mannen ook klappen. Daar ben ik heel blij mee. Nou, ik mag hopen dat de straatnamencommissie van de gemeente Tilburg wel luistert deze keer. Want het is de hoogste tijd dat Ria en natuurlijk Miet van Puijenbroek die eigen straat eindelijk krijgen.
0: Ja, Tilburg ken je misschien vooral vanwege de roze maandag op de kermis. En anders wel naar deze uitzending. De Rock Academie, 013. Maar vroeger stond het vooral bekend als textielstad. Tot vorige eeuw werkten er meer dan 10.000 Tilburgers in de fabrieken. Totdat in de jaren 60 en 70 de textielindustrie finaal instort en de stad ingrijpend verandert.
1: In het boek Het Verdriet van Tilburg vertelt schrijver en historicus Maarten van Riel dat verhaal aan de hand van zijn eigen familiegeschiedenis. Via het leven van zijn grootvader laat hij zien hoe de opkomst en de ondergang van de textielindustrie niet alleen zijn familie, maar de hele stad heeft gevormd. En hoe Tilburg zich uiteindelijk opnieuw wist uit te vinden.
0: Ja, goed dat je er bent, Maarten.
5: Hi.
0: En goed om te weten, we gaan het ook hebben over zelfdoding. Dus wie behoefte heeft aan een luisterend oor, bel dan 113 of chat anoniem op 113.nl. Maar Maarten, Tilburg en textiel, ja, dat is natuurlijk, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor mensen zonder Tilburg-kennis, hoe zou jij uitleggen wat die textielindustrie nou ooit betekend heeft voor deze stad?
5: Ja, Tilburg textielstad stond het als bekend, eigenlijk wolstad. Dus het is de belangrijkste producent van wol in Nederland. Mm-hmm. Vond plaats in deze stad. Je hebt dat een beetje verdeeld. In Enschede had je katoen. In de regio Helmond had je gedrukt katoen. En wol was hier de belangrijkste product wat werd vervaardigd. Ja, leverde heel veel banen op.
0: Mm-hmm.
5: Er waren ook heel veel fabrieken. Ongeveer zo'n 100 schoorstenen stonden op het hoogtepunt hier aan
0: 100.
5: De horizon. Ja, er zijn nog maar een handjevol van over. En inderdaad, de meeste mensen werkten in deze industrie. Dus ja. Heel belangrijk.
1: Nou begint jouw boek met de onthulling dat jouw opa Frans een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Mm-hmm. Maar het groeit uit tot het verhaal van een hele stad.
5: Ja, ik kwam er, nou dat wist ik al wel. Mijn grootvader was een vrij marginaal persoon in de geschiedenis. Dus hij was half doof. En hij was ongeschoolde textielarbeider. Wat betekent automatisch dat je niet heel erg veel sporen nalaat in bijvoorbeeld een archief.
0: Mm.
5: Dus ik kwam al vrij snel op het punt aan dat ik dacht van, oh, ik moet ook wel heel erg duidelijk de context schetsen van zijn leven. Dus de stad waar hij werkte en leefde. Dus uiteindelijk ben ik een soort van twee sporen opgegaan. En heb ik dus inderdaad een portret gemaakt van... Nou ja, heb ik onderzoek gedaan naar zijn leven en omstandigheden, maar uiteindelijk ook de stad.
1: Nou ja, en natuurlijk het leven van heel veel anderen zoals hij. Als je het over 10.000...
5: Dat besefte ik pas later.
1: Eigenlijk. Je begon met je opa.
5: Ja, nou en uiteindelijk, en dan vallen er uiteindelijk natuurlijk wat dingetjes op zijn plek. En ik denk ook dat uiteindelijk het gezin waarin mijn moeder is opgegroeid, is in die zin ook een heel traditioneel arbeidersgezin. Mm-hmm. Waar het moeilijk is om rond te komen. Waar ook geweld was. En een gedwongen huwelijk ook nog. Van mijn grootouders. En ik besefte inderdaad ook dat...
0: Anticonceptie was ook nog niet mogelijk.
5: Nee,
0: en dus, welkom.
5: Ja, en als het dus iemand per ongeluk wel zwanger raakte, dan was het meteen het gevolg, je moet huwen. Dus ik besefte wel na een tijdje dat ik hem portretteer en duizenden van hem, maar ook die gezinnen. Mm. En dat ook niet alleen hier is, maar dat ook op andere plekken in Nederland is en ook in andere plekken in Noordwest-Europa. En misschien dat het vandaag de dag ook nog wel ergens zo is.
0: Ja, en wat ook wel bijzonder is, want je schrijft over jouw familiegeschiedenis, je schrijft over de textielgeschiedenis, maar je schrijft eigenlijk ook over de geschiedenis van hoe men met zelfdoding omgaat in de maatschappij. Dat komt ook uitvoerig aan bod. En ik schrok er ook wel van toen ik las wat, nou ja, allereerst wat een groot taboe het was. Dat is het nog steeds, denk ik, voor een deel. Maar dat het ook echt als zo'n grote zonde werd gezien dat nabestaanden daarop aan werden gekeken.
5: Ja, en dat heeft dan te maken in dit geval met het feit dat... het ligt eigenlijk natuurlijk veel gecompliceerder. Want mijn grootvader Frans was wel degelijk op zoek ook naar hulp.
0: Ja.
5: En ik heb ook een zwart boek gevonden. Dus dat is eigenlijk een boekwerk met misstanden erin. Van de psychiatrische inrichting waar hij zat in dat jaar ook. En daaruit bleek, daar getuigen dan dus ex-patiënten, dat je helemaal niet werd geholpen.
0: Nee.
5: Het enige wat ze deden was je eigenlijk vastbinden in een isoleercel en pillen in je keel gieten. Maar er werd niet gesproken over de problematiek die eronder... En hoe je, dus hij had ook een doodwens toen hij gewoon naar huis is gestuurd.
0: Ja, ja.
5: En uiteindelijk inderdaad, een van de redenen was dat mijn grootmoeder een echtscheiding had aangevraagd. En dat werd haar uiteindelijk kwalijk genomen, inderdaad. Alsof zij hem over het randje had geduwd.
0: Ja, dat er zelfs met een luchtbuks op de ruiten werd geschoten.
5: Nou ja, in de buurt was dat natuurlijk ook iets dat wel bekend was, natuurlijk, al snel. En dat inderdaad wel wat misprijzende gebaren en opmerkingen met zich meebracht.
0: En ook binnen de eigen familie. Want de dochter van Frans, die was verloofd. Maar haar verloofde wilde bijvoorbeeld niet op de rouwadvertentie genoemd worden.
5: En mijn andere grootvader, die zei dus tegen mijn vader toen van misschien moet je de verloving met dat meisje maar verbreken. Want die familie, daar komt niks goeds van natuurlijk.
0: Ja, het is wel heel intens,
1: ja. Ja, en dan zijn er natuurlijk veel geschiedenisboeken geschreven over rijke personen, mensen met een grote geschiedenis. Maar jij kiest juist voor die kleine verhalen van de arbeiders. Hoe zag het leven van een gemiddelde textielarbeider eruit in die tijd?
5: Nou, dat is dus heel erg moeilijk om dat precies vast te stellen.
1: Ja.
5: Want wat je noemt inderdaad, er zijn heel veel boeken verschenen over de fabrikantenfamilies.
1: Wist je moeder het ook niet?
5: Nou ja, wel, maar wel flarden, zeg maar. Maar van die fabrikantenfamilies is ook heel erg veel archiefmateriaal nagelaten. Dus daarin kun je mooie boeken van schrijven met mooie foto's van hun auto's en hun buitenhuizen. Dus dat maakt het allemaal heel erg lastig dat er ook weinig ego-documenten zijn. Ik bedoel, de gemiddelde textielarbeider hield geen dagboek bij.
1: Had ze geen tijd en geen energie?
5: Nee, of ze konden niet schrijven.
1: Nee, ook
5: dus,
1: nog.
5: Dus
1: ja.
5: Ook dat nog. Dus dat is best wel lastig. Dus ik heb wel uit allerlei... ik heb geprobeerd verschillende archieven daaraan te koppelen. En ook wel al gepubliceerde bronnen. Er zijn wel een paar ego-documenten, goede ego-documenten, waaruit je dat wel kunt ontleden. Dat werken. Dat was 6 dagen in de week. Afhankelijk van welke afdeling je werkte, was het heel erg zwaar, vies werk. Die machines, als je naar het textielmuseum gaat hier, daar staan nog een paar oude machines die nog functioneren. Nou, in zo'n zaal vroeger stonden er 200 van die machines. Ja, daar werd je uiteindelijk gewoon doof van.
0: Ja, ja. Ja, en ze hadden wel, want het is een beetje gek om uit te leggen, maar als je het boek leest, je leest heel veel verdriet en heel veel zwaarte, maar er zit ook wel vrolijkheid in.
5: Er zit ook wel een beetje humor in, toch?
0: Ja, ja, zeker.
5: Ja, want anders dan is het natuurlijk niet te doen en is het ook helemaal niet leuk om...
0: Nee,
5: en dat is natuurlijk het voordeel van als je schrijft ook over deze stad, dat er ook allerlei hele leuke verhalen zijn.
0: Nou, en wat ik heel typisch vond, mensen hadden dus wel recht op een paar dagen vrij. om naar de kermis te gaan.
5: Ja, dat is altijd inderdaad... Nee, ik heb, dat
0: hoe Tilburgs wil je het hebben?
5: Ja, en dat, maar dat is op meerdere plekken eigenlijk hebben we ontdekt. Maar dat is inderdaad, dat zijn gekoppeld aan elkaar. Ja, maar dan konden ze natuurlijk het geld hier uitgeven.
0: Ja, jouw, het leven van je grootvader stort deels ook in... Hè, omdat die textielindustrie dus langzaam maar zeker verdwijnt. Waarom ging jij niet gewoon wat anders doen?
5: Ja, nou dat omschrijf ik ook. Veel mensen gingen in die tijd iets anders doen. Bijvoorbeeld in de bouw. Daar kon je goed geld verdienen, allerlei premies opstrijken. Nou, hij zat denk ik een soort van een beetje gevangen in zijn wereldje. En was na een verloop van tijd ook te oud om nog eruit te stappen. Om iets anders te gaan doen. En wat je dan ook ziet, hij had een extra bijbaantje in het ziekenhuis. Om nog 's avonds schoon te maken. Maar dan moest je natuurlijk wel vooraf aangeven bij de Belastingdienst dat je dat had. En dat had niemand hem verteld. Dus hij kwam daardoor in de problemen met de Belastingdienst. Dus ik denk dat dat voor heel veel mensen...
0: Hij ging extra werken om bij te verdienen, maar de Belastingdienst stond al bij de achterdeur.
5: Ja, hij had dat dus niet door, dus dat werd een boete. En dat is dus achter. En daarom denk ik ook dat hij af is geschrikt of zo. Dat hij dacht van, blijf maar gewoon doen wat ik doe en dat...
0: Ja.
5: Ja.
1: Voor dit hele dikke boek, Het Verdriet van Tilburg, heb jij heel veel tijd in archieven doorgebracht.
5: Ja.
1: Je boek opent met een quote... Turn every page, never assume anything. Turn every goddamn page. Hoeveel pagina's heb jij omgeslagen in het archief, denk je?
5: Ja, echt heel erg veel. Ja, ik heb dus integraal, het is een citaat van Robert Caro, de man die al langer aan de biografie van...
1: Een momentje, want we moeten heel even naar Spookrijder. Even iemand behoeden van een ongeluk. Ga je gang. Nou, blijft het even stil. Dan moet er altijd even iemand aankomen rennen vanuit het hok van de nieuwslezers. En dan hopelijk tegen die tijd dat hij bij dat hok is, is de spookrijder inmiddels afgeslagen en weer op de weg. Waar waren we? Hoeveel pagina's had je omgeslagen?
5: Robert Caro heeft dat gezegd. De man die dus aan de biografie werkt over Lyndon B. Johnson. En hij werkt al langer aan die biografie van die Amerikaanse president dan dat ik leef. Wat ik dus wel heel erg bizar vind. Dus hij doet heel veel archiefonderzoek. Ja, ik heb natuurlijk wel...
0: Misschien wel een beetje te veel.
5: Ja, na een tijdje ben ik wat gaan minderen. Ik heb wel integraal het politiearchief doorgenomen.
0: We gaan naar de spook.
6: Er is een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Maastricht naar Eindhoven, dan kom je tussen Urmond en Gratum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Maastricht naar Eindhoven, dan kom je tussen Urmond en Gratum een spookrijder tegen.
1: Ja, je vertelde dat je na een tijdje even ging minderen met archiefonderzoek. Want jij was ook bang dat je de rest van je leven in het archief zou zitten.
0: En hij had een blaar op zijn vinger.
1: Een
0: beetje
1: een blaar op je vinger.
5: Ja, het is natuurlijk, schrijven is natuurlijk vrij solitair. En als je archiefonderzoek ook doet, dus je neemt al die dingen sla je op. En je herkent allerlei plekken in de stad. En toen ben ik inderdaad wat gaan minderen, wat meer over de stad geschreven. Ben ik een Instagram-account begonnen, waarop ik gewoon dingen begon te delen. En dan heb je toch ook weer wat meer interactie met mensen. En dan, af en toe iets gaan minderen.
0: Ja, wat ik wel bijzonder vond, het is ook een heel persoonlijke zoektocht. Het verhaal natuurlijk sowieso, maar ook de zoektocht zelf beschrijf je heel persoonlijk. Op een gegeven moment is het archief een hele tijd dicht. En dan zie je er weer tegenop om weer aan de slag te gaan als die open gaat. Weet je nog waar jij zo bang voor was?
5: Nou, dat had te maken met dat ik dus in het politiearchief aan het zoeken was. En daar staan natuurlijk heel veel verschrikkelijke dingen in. En... ook met locaties waar het is gebeurd. En een van die locaties, daar kwam ik elke keer langs gefietst bijvoorbeeld. En dat sla je dan natuurlijk op. En dat zit heel erg in jouw wereldje dan op dat moment, als je dat aan het schrijven bent.
0: Ja.
5: Dus ik was ook bang inderdaad of ik nog dingen zou tegenkomen over de familie. Over dingen die in mijn huis of in mijn straat hebben plaatsgevonden. Je weet natuurlijk, het zijn allemaal berichten die de kranten niet hebben gehaald.
0: Ja, ja.
5: Het is zeg maar een beetje de... wat er in de maatschappij allemaal achter de voordeuren gebeurt... maar waar we niks over lezen.
0: Juist.
5: Dus in die zin een beetje spannend.
1: En nu pleit je voor een monument in de stad.
5: Ja, ligt iets genuanceerder. Ik heb een hoofdstuk geschreven over hoe in Tilburg... wat er echt typisch Tilburgs is... een beetje met monumenten wordt gesleept. Dus de ene keer, we verplaatsen ze wel eens, laat ik het zo zeggen. En toen merkte ik ook op in het hoofdstuk van wel gek... hè, dat we eigenlijk inderdaad geen monumenten hebben voor de textielarbeiders.
0: Nee. En die komt er, hè? Want de gemeenteraad heeft dat opgepakt.
5: Dus nou, leden van de gemeenteraad hebben het boek gelezen. Die kwamen ermee, hebben een motie ingediend. Die motie had ook nog het titel van het boek.
1: Het is mooi ultiem verbaas je dit allemaal zegt.
5: Nou ik vond het wel grappig. Toen is er unaniem voor gepleit inderdaad om daar werk van te maken dat er een monument gaat komen.
0: Nou, misschien een hele mooie reden om nog een keer terug te komen naar Tilburg als dat monument er eenmaal staat voor de textielarbeider. Dankjewel, Maarten van Riel, schrijver van Het Verdriet van Tilburg.
1: Ja, en nog even, omdat we over suïcide spraken zojuist. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen over iemand? Dat kan ook. Bel dan even 113 of ga naar 113.nl. Daar kun je bijvoorbeeld anoniem chatten.
0: En Sorry About The Mess staat alweer klaar met een allerlaatste nummer. We gaan luisteren naar The Groove.

0: Ja, dat was, en dit zeggen we ook tegen de eigenaar van Raw, sorry about the mess. Dankjewel voor jullie heerlijke muziek.
1: Ja, van heerlijke muziek naar een heerlijk avondje voetbal. Het komt eraan, hè. Een miljard mensen zitten aan de buis gekluisterd om de finale van het WK voetbal te gaan kijken. Spanje tegen Argentinië, als je dat nog niet wist. Oftewel Messi tegen Jamal. En vanaf 9 uur hoor je het live verslag van sportverslaggevers Filip Koken en Frank Wielaert van de NOS. Goedenavond.
2: Goedenavond.
3: Goedenavond.
1: Wat verwachten we van de finale, Frank?
3: We verwachten natuurlijk een spannende wedstrijd. We hebben gisteren de wedstrijd op de derde, vierde plaats gezien. En die was niet zo... Die was leuk en het was grappig en het was 6-4. Dat gaan we vanavond bepaald niet krijgen. Vanavond gaan we kijken welke van de twee ploegen het beste erin slaagt om de bal te hebben. Want dat willen ze allebei heel erg graag. Degene die dat lukt, die is alvast spekkoper. En vaak is het zo dat degene die de eerste goal maakt uiteindelijk ook de wedstrijd wint in een finale zo groot als deze. Want dit is echt de allergrootste wedstrijd van de allergrootste sport in de wereld die je kunt bedenken. Dus wij verheugen ons daar enorm op.
1: En zijn er nog opvallende dingen in de opstelling?
2: Nou, het meest opvallende mag je wel zeggen dat degene die we in de afgelopen 6 weken in het stadion in ieder geval niet hebben gezien, is er nu wel. En dat is Donald Trump. Die is al gesignaleerd en die heeft alle camera's nu al op zich gericht. Maar ja, Spanje tegen Argentinië. Spanje speelt in de vertrouwde samenstelling zoals we dat al heel lang hebben gezien. Er is ook weinig reden om dat te wisselen. En Argentinië wisselt bijna iedere week wel en iedere wedstrijd. En dat doen ze heel succesvol. Want wie je daar ook neerzet, het draait om Messi. Ze spelen allemaal in dienst van Messi. 3 wijzigingen bij Argentinië. Maar alle ogen zullen weer gericht zijn op Leo Messi.
0: Ja, misschien herken je het wel. Je hebt een belangrijke presentatie op je werk en je wil die foutloos uitvoeren. Uren, weken, maanden ben je stikzenuwachtig. Want wat als het mislukt? Of er rijdt opeens een spookrijder door je programma. Of de NOS wil toch nog even vooruitblikken op die WK-finale, terwijl je dat niet ziet aankomen.
1: Nou, stel je voor dat je zo bang bent dat iets mislukt, dat je eigenlijk overal maar nee op gaat zeggen. Dat was de realiteit van Maaike van Os, totdat ze er genoeg van had en dacht, ik ga gewoon vanaf nu overal ja op zeggen. Het resultaat is een compleet nieuw Tilburgs festival waarop fouten worden gevierd en alles mag mislukken.
0: Ja, en lekker makkelijk voor ons. Toen we haar uitnodigden, moest ze natuurlijk wel ja zeggen. Maaike van Os, wat leuk dat je er bent.
4: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
0: En ben je hier vrijwillig of toch vooral omdat het moest? Omdat je ja moest zeggen.
4: Allebei.
0: Nou, dat vinden wij al hartstikke gezellig. Je hebt enorme faalangst gehad, hè? Maar voor wie dat totaal onbekend is, hoe ziet voor jou die faalangst eruit?
4: Nou, vooral gewoon heel veel paniek bij elke keuze, bij elke keer dat ik mezelf moest laten zien. Gewoon paniek om wat ik moest doen, om de dingen die ik wel graag wilde doen, maar die ik gewoon te spannend vond om te doen. En dan gewoon verlammende paniek, dus dat ik ook meteen nee zei als ik dacht, oh, ik weet niet of dat wel durf.
1: Oh. Nou, toen ben je ja gaan zeggen, dus wat gebeurde er met die verlamming opeens?
4: Ja, die heb ik uitgesteld, want ik ben natuurlijk ook...
1: Uitgestelde
4: goed,
1: verlamming.
4: Ja, ik ben ook heel goed in uitstellen. Dus ik dacht, in plaats van dat ik de beslissing uitstel of gewoon het evenement uitstel, stel ik gewoon de paniek wel uit. En dan zeg ik gewoon ja en dan moet ik het wel doen. En dan, we zien wel. Ja, die paniek die komt toch wel, maar dan het liefst op het laatste moment.
1: En wanneer was het wat was het eerste waarop je zei ja?
4: Ik heb vrijwilligerswerk gedaan bij Tweedehands het Festival. En daar heb ik Kelly van den Bos leren kennen. En die is talent scout bij de gemeente Tilburg. En die is vorig jaar begonnen met een summer school op te zetten. En die vroeg of ik mee wilde doen. En toen dacht ik, ja, ik moet wel, want je vraagt me nu. Maar ook, dit is eigenlijk alles wat ik nodig had om gewoon even schop onder de kont en gewoon de dingen te doen die ik heel graag wilde doen, maar die ik eigenlijk niet durfde te doen. Dus toen had ik meteen een cheerleader in mijn kamp die zei, ja, kom, we gaan dit doen en je kan dit wel. En het komt allemaal wel goed.
0: Ja, en een jaar later staat er een heel festival op de planning. Het Festival der Mislukking, dat is de titel. Geweldige naam. Maar hoe kom je nou op het idee om een compleet festival te gaan organiseren?
4: Ja, dat was ook niet de bedoeling eigenlijk. Het is ook een beetje uit de hand afgelopen. Want ik ging natuurlijk overal ja op zeggen. En iedereen wilde meedoen. Dus ik zei, ja, kom maar, dan komt het wel goed. Het begon eigenlijk eerst met een expo. Dus een kunstexpo met werk dat mislukt was. Of waarvan de kunstenaars dachten, oh, ik durf het niet te laten zien. Of ik heb een onvoldoende gekregen. Of mijn portfolio is afgewezen op de kunstacademie. Maar toen kwam een vriend naar me toe. Die zei, hey, ik heb een band. We hebben pas 2 keer opgetreden. We zijn eigenlijk nog niet super goed, maar mogen we misschien een podium? Toen dacht ik, ja, is goed, kom maar meedoen. Toen wilde iemand een poëzieworkshop geven. Toen dacht ik, ja, prima, kom er maar bij. Toen was FC Straatkat daar, een voetbalteam wat niet kan voetballen. Dus ik zei, ja, kom ook dan maar meedoen. En nu ben ik eigenlijk van 3 locaties, wat ik in mijn hoofd had, gegaan naar 11 locaties. Want de hele spoorzone doet nu mee.
0: Ja.
4: Dat was ook een beetje een foutje van mezelf. Want ik dacht, oh ja, alles moet natuurlijk meegroeien nu. De capaciteit van het team, maar ook het budget en alles. Maar het is tot nu toe goed gegaan.
0: Ja, maar dat het goed gaat op voor een festival der mislukking. Ja, is dat dan eigenlijk een meevaller of een tegenvaller?
4: Ja, daar zit ik ook nog een beetje over te dubben. Maar ik dacht, zolang de organisatie goed gaat, mag daarbinnen alles wel mislukken en falen en struikelen.
1: Dat is heel geruststellend ook voor onze huisband van vanavond. Sorry About The Mess. Zij spelen op het festival der mislukking.
4: Ja.
1: Een band die Sorry Voor De Rotzooi heet. René, dat klinkt wel als een match made in heaven.
5: Ja, dat dachten wij ook. Dus toen zij een open call hadden, dachten wij, daar moeten wij even op reageren.
1: Ja.
5: Want alleen qua naam past dat al heel
1: Maar mooi. Een beetje, want ze zeggen, ja, kunstenaars wiens portfolio is afgewezen voor de kunstacademie. Ja, dan kijk je toch weer even recht in de ogen.
5: Ja.
1: Niet toegelaten op de rockacademie, wel toegelaten op Radio 1 en bij het Festival der Mislukking.
5: Ja. Precies, ja, past eigenlijk heel mooi.
1: Ja, het kan ook eigenlijk niet mislukken, toch? Dit is ook een optreden wat niet kan mislukken.
5: En al mislukt het wel, dan mag dat dus.
1: Ja, precies, daar is het woord. Ja, heerlijk. Ja. Ja,
0: nou is het één ding dat je met faalangst een festival organiseert, maar dat faalangst ook het thema van een festival is, dat is weer heel wat anders.
4: Ja.
0: Hoe kwam je daar dan op?
4: Nou, ik dacht, ik moet het voor mezelf gewoon ook even omdraaien. Want ik dacht, oké, als alles dan fout mag gaan, dan durf je ook veel meer. Dan kun je veel meer. Mm-hmm. Als iemand tegen jou zegt, je mag even gaan zingen, dan denk je, oeh, dat durf ik niet. Maar als iemand zegt, je mag heel vals gaan zingen, ja, dan pak je natuurlijk uit. Want dan ga je iets extra doen. Dus ik denk, dat is ook een beetje de inzet of de toon van het festival. Als je gewoon loslaat dat je het goed wil doen en dat het perfect moet en dat je het moet laten zien aan andere mensen, dan durf je veel meer. Dan is er veel meer creativiteit. Dan is er veel meer ruimte om te spelen ook. En ik denk dat het mag gewoon één hele grote speelplek worden, waar je gewoon van alles mag uitproberen. Het hoeft niet goed te gaan. Het mag juist zelfs mislukken. Dat is de bedoeling. Maar ik denk dat in de tussentijd maak je en zelf gewoon groei door, omdat je denkt, oh, dit zijn eigenlijk blokkades waar ik nu doorheen kan.
0: Ja.
4: Maar ook, je kunt eigenlijk veel meer dan je denkt. Dus het kan ook goed aflopen. Terwijl dat eigenlijk niet per se de bedoeling is misschien.
0: Nee, en tot je verbazing kreeg je groen licht voor een subsidie ook van de gemeente.
4: Ja.
0: Loop jij sindsdien ook nog wel eens tegen die faalangst aan? Of is het...
4: Ja, die is niet weg met de subsidie.
0: Dat is jammer.
4: Nee, dat is jammer. Nee, ja, het is een beetje... Ik schommel heel erg. De ene dag denk ik, oh, dit komt helemaal goed. En iedereen haakt aan. En iedereen heeft er vertrouwen in. Dus dan moet het ook wel lukken. En andere dagen denk ik, oh, ben ik aan begonnen? En aan wie hebben ze nou weer geld gegeven? En ze hebben echt geen idee wie ze voor zich hebben. Maar ik denk, ik heb gewoon heel veel hele lieve mensen om me heen. Dat helpt. En ik heb een heel leuk team om me heen. En het programma is super enthousiast. En iedereen die ik spreek is super enthousiast. En ik denk, dat sleept me er ook wel een beetje doorheen. Want als je het heel lang alleen doet, want ik heb het heel lang alleen gedaan, dan ga je natuurlijk ook in je hoofd zitten. En dan ga je alleen maar doemscenario's bedenken.
0: Mm-hmm.
4: Maar hoe meer je het uitspreekt, hoe meer mensen aanhaken, hoe meer mensen alleen al moeten lachen bij de naam, dan dat geeft gewoon heel veel zelfvertrouwen.
1: Maar nou is het om te lachen, maar ben je niet op 17 september even huilend onder je dekbed, denk je?
4: Ja, dat zien we dan wel, want dat stel ik ook nog even uit.
1: Nou, ik vind het nu al geweldig dat je doet. Ik ben mega nieuwsgierig geworden ook naar dit mogelijk mislukte festival, waar je dus natuurlijk bij wil zijn. Het Festival der Mislukking, 18 en 19 september hier in Tilburg. En het is helemaal gratis. Maaike van Os, dank je wel voor je komst.
4: Dank je wel.
0: Ja. En dit was ter plekke alweer. We werden gastvrij ontvangen, hè, hier in Tilburg.
1: Zeker. En het voelt ook niet als een mislukking.
0: Nee, vind ik ook.
1: Nee. Dus
0: maar we kunnen er nog best even een staartje aan maken en toch nog een keer die power turbo poliep in.
1: Dat voelt wel nu als een mislukking.
0: En dan kotst het naar huis.
1: Inderdaad. En ik heb wel zin in een tosti. Of we blijven hier voor de WK-finale.
0: Nou, er is genoeg te doen hier.
1: Ja.
0: Tot de volgende keer.
1: Verrijden dan trouwens, Tilburg. BNN VARA.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
8: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
9: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
8: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
10: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
11: Oh, weer een muis.
10: En samen spelen.
11: Kom maar. Ja.
10: Au. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terresom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Neem Terresom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
13: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
14: Rustig, adem in,
13: ja, maar
14: uit.
13: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
14: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: NPO Radio 1. Het is 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. En dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd eerst zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. Dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli en Charles Leclerc werd tweede. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en dan koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. live happy.
16: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
20: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
19: Ja, werkt wel.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios van Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: De ziel krijgt vleugels in betoverende balletsensatie. Het grootste zwanenmeer ter wereld. Met meer zwanen dan je kunt tellen. Vanaf volgende maand exclusief te zien in Den Haag, Groningen, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. Ga voor tickets en info naar grootstezwanenmeerterwereld.nl.
22: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: NPO Radio 1. Langs de lijn.
24: Suze van Kleef.
25: Een hele goede avond. De avond waarop Argentinië en Spanje uit gaan maken wie er eindigt met de grootste prijs die in het mondiale voetbal te winnen valt. De wereldtitel. Een WK-finale om van de watertanden. Een clash tussen de kampioen van Europa en de kampioen van Zuid-Amerika. Een botsing tussen twee voetbalstijlen en absolute supersterren. De WK-finale gaat zo beginnen. En het commentaar krijgt u van Frank Wielaert en Philip Koken.
2: 9:05 en we gaan dan beginnen, ja, over een minuutje denk ik, want we zijn nog niet bezig met de finale. Na 6 weken voetbal bij het WK, na 6 weken van controversiële, maar toch ook hele mooie voetbalmomenten. Wat allemaal begon met Mexico en wat nu eindigt met Argentinië tegen Spanje. Meer dan 80.000 mensen zitten hier verzameld in het stadion van New York, New Jersey. Voor wat waarschijnlijk een onvergetelijke, maar ook een zeer lange avond zal gaan worden.
3: Ja, want we zijn niet voor niks al dik 5 minuten aan het uitlopen. Ploegen staan op het veld, maar er zijn nog altijd speakers bezig die hun teksten nog niet helemaal hadden afgemaakt. En dus moet dat nog eventjes helemaal gebeuren, want in Amerika draait het natuurlijk niet alleen om sport. Het draait vooral ook om show. Maar nu is die finale dan toch echt begonnen. Spanje tegen Argentinië. Wie van de twee gaat beter zijn? Spanje pas 1 doelpunt tegengekregen. Argentinië kreeg er 7 tegen. Maar scoorde er ook een hele sloot meer dan dat Spanje is gelukt. Kortom, dit wordt wel een hele mooie strijd tussen de kampioen van Europa en de kampioen van Zuid-Amerika. Voor het eerst ooit dat die twee landen tegenover elkaar staan in de WK-finale. Dat twee landen die allebei die titel op zak hebben. Die regerend Europees en Zuid-Amerikaans kampioen zijn.
2: Zo is het. Spanje in 2010. Argentinië deed het al 3 keer. Was ook 3 keer verliezend finalist. En nu dus tegenover elkaar. En Spanje heeft de basisopstelling niet gewijzigd. In vergelijking tot de halve finale. Met Olmo daar op het middenveld. Samen met Rodri en Fabian Ruiz. Achterin Porro, Cubarsí, Laporte en Cucurella. Simon is natuurlijk de keeper. Met Buena en Yamal op de vleugels. Was wellicht nog enige twijfel over de fitheid van Yamal. Maar natuurlijk staat hij er gewoon. En Oyarzabal in de spits. Hij heeft er al 5 in liggen. Hij is enorm productief geweest dit toernooi. We zien nu Cucurella aan de linkerkant met het balbezit voor Spanje. En die heeft de bal verlegd naar Buena.
3: Spanje dus massaal op de helft van Argentinië. Maar die paas in de breedte is niet zo heel goed. En dus maakt Pedro Porro de overtreding. En dat is de eerste overtreding van deze wedstrijd. Even meteen de aanval eruit halen. Op het moment dat Nico González daar aan de bal komt. En hij is de meest verrassende naam bij Argentinië in de basis. Daar hadden we toch niet echt op gerekend. We hadden eigenlijk gewoon gedacht, nou, hij zal Paredes wel weer controleren op het middenveld nul zetten. Want je moet toch iemand hebben die Olmo kan tegenhouden om verder een aanval op te bouwen of mensen weg te steken. Maar daar heeft Scaloni toch iets anders op bedacht. En wat dat zo gaat zijn, dat gaan we nu allemaal meemaken. Maar ja, met Nico González als invaller tot nu toe in dit toernooi is het met Argentinië wel goed gegaan. Dus eens kijken hoe dat gaat nu voor het eerst als basisspeler. Verder ook Simeone niet in de basis. De Paul staat er wel in. Montiel en Molina hebben van positie geruild. Namelijk Montiel is naar de basis gegaan en Molina zit nu op de bank. En Argentinië mag nu ook even de bal rondspelen. Want dat is wel het aardige aan deze finale. Ze zijn allebei niet verlegen met de bal. Ze willen hem graag hebben. Ze willen graag opbouwen. En ze zijn allebei daar. Spanje is heel moeilijk van de bal af te zetten. En Spanje is ook niet echt een ploeg die zegt van, nou ja, we gaan volle bak druk zetten tot ze het wel doen. En dan hebben ze ook razendsnel de bal vaak weer terug. 2,5 minuten onderweg. Het staat nog 0-0 in New Jersey.
2: Ja, de bal willen ze allebei wel hebben. En ze krijgen ook bijna geen tegendoelpunt in dit toernooi tot nu toe. Nu balbezit voor Argentinië. Dat het spel even controleert met Fernandez. Spanje laat het doen, maar Olmo gaat alweer jagen. Korte tikjes naar elkaar. Met balbezit ook weer voor González en De Paul. Die de bal weer verlegt naar McAllister. Die zich daar ook eventjes komt melden. En nu weer balbezit. Ja, het gaat zelfs helemaal weer terug naar de keeper, naar Martinez. Een van de Martinezen. Daar hebben ze er veel van bij Argentinië. Tagliafico nu, de linksback, die ja, de bal wil verleggen naar voren, naar McAllister. Maar doet dat niet al te zuiver en speelt die bal zomaar over de zijlijn. Het tempo ligt nog bescheiden in die eerste 3,5 minuut. Nog niet al te hoog. Maar nu gaat Alvarez even jagen en doet het op de doelman, op Unai Simon. Die de bal even achter zijn standbeen langs haalt. Dat doet niet onder druk, kon dat makkelijk doen. En dan een overtreding zonder dat er een bal in de buurt is op Buena. Een overtreding die werd gemaakt door Montiel. Montiel dus nu in de basis als rechtsback. En die pakt Buena even vast zo rond de middenlijn. En we zien grote gebaren. Dus even kijken hoe deze scheidsrechter, die hebben we ook nog niet genoemd, Vincic uit Slovenië, zal reageren. Ja, op de vele kleine overtredingen die Argentinië vaak heeft gemaakt, ook dit toernooi. En die ook veelal niet zijn bestraft.
3: Nee, ik ben ook benieuwd hoe die reageert op al die pratende spelers daarna. Dat is ook een fenomeen op dit toernooi. Wat weer helemaal is teruggekeerd. Daar is Olmo met de eerste kans. Inschieten, bijna een eigen doelpunt, notabene van Martinez. Op de inzet van Lamine Yamal. Die probeert, nou ja, een soort, hij probeert denk ik een voorzet te geven. Of hij legt de bal in het verre zijnetje. Dat was de bedoeling, denk ik. Het verre zijnetje. Maar uiteindelijk zit Martinez er dan nog aan. En die andere Martinez, de keeper, die kan dan de bal oprapen. Daar span je de bal weer razendsnel terug. Rodri inleveren bij Yamal. Voorgeven. Net op tijd zit daar opnieuw weer Lisandro Martinez tussen. En daar is Argentinië in de openingsfase dus meteen al een paar keer in de problemen. Maar ze zijn met heel veel Argentijnen terug. En nu kunnen ze uitbreken. En gaat dat richting Messi? Is het Unai Simon die heel ver zijn goal uitkomt? En daar meteen een groot probleem oplossen. Want Messi onderweg alleen naar de goal. Hij moest echt nog 35 meter. Dat is best ver voor iemand van 39. Maar
2: ja, niet, niet voor Messi.
3: Nee, hij aan de bal kan natuurlijk alles. Zeker als de keeper ver uit zijn doel is. Dus daar was Unai Simon net op tijd. Aardige openingsfase. Al 3 dreigende momenten. We zijn amper 5 minuten onderweg.
2: Ja, terwijl ik 2 minuten geleden nog zei, nou, het is een beetje een hazend voorzichtig begin. Maar in die 2 minuten daarna gebeurde er eens van alles. Met een aandringend Spanje. Dat meteen die verdedigers van Argentinië in balbezit probeert vast te zetten. En dat leidt tot wat onrust bij Argentinië. Maar dan ook onmiddellijk als Argentinië weer de bal verovert, wordt het weer dreigend aan de andere kant. En het is maar goed dat Unai Simon een meevoetballende keeper was. Want hij heeft een hoop onheil onmiddellijk alweer voorkomen. Yamal nu aan de bal. Het was ook een grote kans voor hem in die openingsfase. Hij legt de bal weer rustig terug naar Cubarsí. En nu Rodri aanspeelbaar. Het gaat weer naar Cubarsí. Toch een geweldig toernooi tot nu toe heeft gespeeld. Echt een ontdekking, dat was hij al wat langer. Hij heeft het ook op dit niveau laten zien. Niveau van een wereldkampioenschap. Daar is hij, Cubarsí. Ook alweer een tiener in een WK-finale. Via Simon gaat de bal uiteindelijk naar Cucurella. En die heeft Olmo weer gevonden.
3: Olmo diep op eigen helft. Halverwege de eigen helft. Cucurella nog even wat verder terug naar achteren. Naar Laporte. in Frankrijk geboren Bask. En dan weer naar Cubarsí. Cubarsí, centrale verdediger van Barcelona. Daar ook altijd spelend. En nu is Rodri erdoor. De helft van de tegenstander op. Krijgt nog een duwtje in de rug. Nog een duw in de rug. Een stevige oog van Alvarez. Dat mag allemaal, want Spanje houdt gewoon de bal. Cucurella aan de linkerkant van het veld. Olmo even op het middenveld. Kan het spel daar helpen verdelen. Pedro Porro is in het middenveld gekomen. Bal klaarleggen. Wordt onderuit gehaald door McAllister. Mag van Funchic. Oh, okay. Dat is lekker.

0: duwtje in de rug. Nog een duw in de rug, een stevige ook van Alvarez. Dat mag allemaal, want Spanje houdt gewoon de bal. Cucurella aan de linkerkant van het veld. Olmo even op het middenveld. Kan het spel daar helpen verdelen. Pedro Porro is in het middenveld gekomen. Bal klaarleggen, wordt onderuit gehaald door McAllister. Mag van Funchic. Oh, oké. Okay. Dat is lekker. 20 meter van de goal wordt daar Pedro Porro ondersteboven gekegeld. Echt ondersteboven gekegeld door McAllister. Anders komt hij gewoon in schietpositie. En het mag. Funchic staat er met zijn neus bovenop. En hij wuift het gewoon weg. En dat is natuurlijk voer voor iedereen die zegt... Ja, Argentinië. Die hebben vaak voordeel dat je denkt... Waarom zij wel en anderen niet? En dit was weer zo'n momentje. Voer voor discussie. Na 7,5 minuut 0-0 nog in New Jersey.
1: Ja, dit kan ook wel de toon zetten voor het vervolg van dit duel. Want ook Spanje zal er dan af en toe wel eens in gaan kleunen. Nu Jamal naar Oyarzabal. Jamal staat te ver naar binnen geknepen. Waardoor hij die bal niet onder vangst kan nemen. En nu een licht duwtje van Jamal. Die wordt wel bestraft. Het is natuurlijk wel een overtreding. Maar zeker niet, zeker niet straffer dan die duw die we hebben gezien. Eerder dan van McAllister. Nu dan zien we nog eens een keer hoe Messi... Nou, dat is alweer een minuutje of twee geleden werd weggestuurd. En hoe... Daar Unai Simon heel ver zijn goal uitkwam om een kans te verijdelen voor Argentinië. Terwijl we ook nog een keer de beelden zien van een kans van Jamal. Daar nog voor. Waarbij Martinez de doelman redding kon brengen. Terwijl het bal nog van richting werd veranderd door Lisandro Martinez. Nu weer Spanje in balbezit met Rodri. En een misverstand daar met Ruiz. Die de bal dacht terug te koppen naar Rodri, maar hem miste. En die bal gaat dan zomaar over de zijlijn. En dat is balvoordeel op de helft van Spanje voor Argentinië.
0: Ja, maar als ze ergens niet in de war raken van dit soort momenten... natuurlijk schrikken ze wel even, want het gebeurt niet zo gek vaak... dat ze zomaar een bal over de zijlijn schieten. Maar meteen elkaar erop aanspreken en dat het moeilijk wordt voor een elftal... er is bijna niet meer samenhang te bedenken dan in het elftal van Spanje... op dit WK. Dus natuurlijk kijken ze hem even aan van... oh, gebeurt jou dat gewoon? En daarna gaan we weer verder. Wel met balbezit voor Argentinië. Met Lisandro Martinez. Die daar Taliafico ter hoogte van de middenlijn niet kan bedenken. Ah, we kijken ook nog even naar Trump. Daar wordt nog even de wereldbeker naartoe gebracht. Door Ronaldo nota bene. Braziliaans oud-international die even zegt... meneer Trump, u heeft de beker toch wel eens vast gehad. En als dat nog niet het geval is, u kunt hem nu even aanraken. Ze zitten natuurlijk gezellig, Trump en Infantino, naast elkaar.
1: Ze keken ook naar elkaar, hè? Niet naar het veld.
0: maar Trump snapt hier toch niks van wat er al was gebeurd. Dus dat moet toch worden uitgelegd. Daarom zal Tagliafico er ook een beetje naast zitten... om in ieder geval iets te kunnen vertellen over waar hij naar zit te kijken. Het is namelijk de eerste keer dat hij een voetbalwedstrijd van dichtbij zit.
1: Ja, maar wel voldoende. De mening gaat over voetbal. Ja. Zeker over Kane en over een rode kaart.
0: Hij heeft een mening over een heleboel dingen waar hij niks van weet.
1: Laten we het over het voetbal houden en dan is het zeker waar. Laporte nu aan de bal met Cucurella als linksback. Cucurella met Rodri naast hem. En dan wordt die bal natuurlijk ingeleverd bij Rodri. Rodri die geweldige cijfers kan overleggen is een passing bij dit WK. Nu verzendt hij een pass die net iets te diep, net iets te ver is voor Lamine Yamal. Die de bal niet binnen kan houden. En Yamal, ja, die tikt de bal dan even de tribunes in. Niet al te ver. Niet dat hij ervoor berispt zal worden. Maar bij hem zag je even het balen. Dat hij de bal niet goed onder controle kon krijgen. Nu wordt de linksback, en dat is Taliafico, weer onder druk gezet. Leidt uiteindelijk weer tot balbezit voor Spanje. En Argentinië heeft niet zo vaak de bal gehad. We zijn nu 10 minuten onderweg. En we zien wat we in al die wedstrijden van Spanje wel hebben gezien. Spanje heeft de bal, Spanje wil het spel maken. Maar ja, we weten ook van alle vorige wedstrijden van Argentinië... dat ze vaak heel sterk terugkwamen in de tweede helft. Nu dan Buena, die de bal via Argentijn over de... zijlijn speelt, dus een inworp voor Argentinië. En het botsen er weer twee op elkaar. Hè?
0: Ja, zeker, zeker. 11 minuten onderweg. Het staat nog 0-0 in deze wedstrijd. En wat het mooie aan Spanje is, is dat je ziet... op het moment dat ze de bal niet hebben en ze willen hem graag terug... dan hebben ze hem ook in een vloek en een zucht weer in bezit. Bijna nu aan de linkerkant van het veld. Bal even terugleggen naar Cucurella. Dan gaat de bal het middenveld weer in richting Rodri. Die staat de hoogte van de middencirkel. En drijft dan verder de helft op van Argentinië. Daar komt een voorzet vanaf de linkerkant. Oh, het hakje van Lisandro Martinez zorgt ervoor dat Olmo niet aan de bal kan komen. En dat Spanje een hoekschop gaat krijgen. Hij heeft al een paar keer goed in de weg gestaan. Lisandro Martinez. Eén keer bij die kans van Lamine Yamal. Die bal goed weet te verzetten.

0: werken, samen met zijn doelman Martinez natuurlijk, om te voorkomen dat Spanje heel snel op 1-0 voor zou komen. En nu dus weer even met die hak ervoor gezorgd dat Spanje niet meteen gevaarlijk kan worden. Maar die hoekschop, je weet het nooit, voor een zee aan Argentijnen op de tribune. Na 12 minuten de hoekschop voor Spanje.
1: Met Buena achter de bal. En waar je inderdaad zei dat de Spanje niet zo snel schrikt, zie ik dat wel af en toe bij centrale duo Romero en Martinez van Argentinië. Die hebben af en toe wel eens een schrikreactie. Bijvoorbeeld bij deze voorzet die leidde naar deze corner. Daar komt hij van Buena. Die daar Olmo bereikt. En Romero zit er nog net tussen. Spanje blijft in balbezit. Olmo weer aangespeeld. Die verschuift het spel weer naar Yamal. Helemaal aan de rechterkant. Yamal wil naar binnen komen. De tikje is dan net niet hard genoeg op Buena. Die daar nog altijd was. Wel weer een inworp voor Yamal. Yamal vraagt zich af, waar is de bal nou? Nou ja, wees jij maar weg, zegt Porro. Want ik kan wel verder gooien. Dat is mijn specialiteit een beetje. Porro. Ja, Yamal loopt weg. Die loopt in de richting van het 16 meter gebied. En de bal gaat terug naar Kubarsi. Om nu weer bij Porro de rechtsback terecht te komen. Kubarsi loopt achteruit. Bal weer op de eigen helft van Spanje. Maar natuurlijk nog wel in Spaans balbezit. Cucurella onder druk gezet. En die gaat weer terug naar Unai Simon. En Spanje begint weer van voren van.
0: Ja, dat is typische manier waarop zij balbezit spelen. Proberen ook de tegenstander zo uit elkaar te trekken, te lokken. En de linies wat verder uit elkaar te krijgen. Dan voetbal je er wat makkelijker doorheen. Nou, Spanje is natuurlijk sowieso in gespecialiseerd om dat prima te doen. Rodri tussen zijn twee centrale verdedigers in. Laporte weer terug naar Unai Simon. Weer terug naar Laporte. Die staat op 5 meter van zijn eigen achterlijn. En als hij dan geen uitweg meer ziet, speelt hij hem gewoon lang in de richting van een van de aanvallers. Maar daar wordt natuurlijk ook verdedigd. En kan Argentinië heel even overnemen. Maar dat duurt echt niet langer dan 5 tellen. Dan heeft Spanje de bal weer terug. Via Rodri op het middenveld. En kan Spanje gewoon gaan opbouwen. Argentinië probeert wel de ruimtes daaromheen klein te maken. Maar als Spanje eenmaal die bal goed in de buurt van Oyarzabal kan krijgen, dan kan Argentinië zich de borst nat maken. Net probeerden ze het even, maar Oyarzabal kreeg de bal niet onder controle. Olmo kreeg even een stevige tik. Was dat McAllister? Die McAllister was de hoogte van de middenlijn. Is die de eerste keer dat hij zich vergrijpt? Vorige keer werd hij ontzien door Vincic. Maar nu de hoogte van de middenlijn krijgt hij niet eens een standje, maar wel een vrije trap tegen. Olmo wil de bal eraan nemen. En daar komt McAllister even invliegen. Veel te laat. De bal is weg. Ja, normaal gesproken zou je zeggen, dit is een gele kaart voor de manier waarop die inkomt. Maar ik denk dat Vincic nog even de kaart bij zich houdt. Olmo ligt er nog steeds. En Vincic staat erbij van, ga je nog opstaan of moet ik er echt iemand bij roepen? Dat is nu even de vraag. En Olmo die zegt nu tegen de Sloveen, heb je gezien wat er gebeurt? Hij staat er met zijn neus bovenop, hè, de scheidsrechter. Die al een Champions League finale floot, al een Europa League finale floot. Die veel grote wedstrijden heeft gefloten. Dus hier zou je kunnen zeggen ook echt aan toe was om deze wedstrijd te fluiten. Maar hier laat die McAllister gewoon lopen voor een duidelijke gele kaart. Olmo niet tevreden. Ja, het is niet de eerste keer dat hij een overtreding van Argentinië.
1: Je ziet het onbegrip en je ziet de verontwaardiging bij La Fuente, de bondscoach van Spanje. En die begrijp ik wel. Het is toch een doodnormale reactie van de scheidsrechter zou zijn om hier geel te geven voor McAllister. Wat hij niet doet in het begin van de wedstrijd. Waar eventueel, maar moeten we de wedstrijd nog afwachten. Later nog wel eens over gesproken zou worden. Het kan ook zijn dat het onmiddellijk wordt vergeten. Dat hangt echt van die wedstrijd af. En of McAllister nog vaker op de rand van het toelaatbare zal begeven. Nu tikt hij de bal door McAllister naar Taliafico. McAllister nu weer in balbezit. En daar wordt Messi in de rug gelopen. We krijgen een vrije trap voor Argentinië. Nog in de buurt van de middenlijn. Een vergrijp van Baena met de elleboog naar voren in de rug. Niet al te hard, gewoon een duidelijke overtreding. Niet meer dan dat, niet te veel van maken in dit geval. Messi gaat neer. Ja, laat het een waarschuwing zijn. We krijgen een vrije trap voor Argentinië. En Yamal tikt nog even de bal naar De Paul. Om ervoor te zorgen dat De Paul niet een metertje of twee gaat smokkelen.
0: Ja, en dan loopt hij weg. Natuurlijk, Vincic moet ook weglopen. De bal ligt op 40, 45 meter van de goal van Unai Simon. Wel recht voor de goal. Het is heel ver, dus het wordt een paas. De vraag is uiteindelijk naar wie die paas zal gaan. Rodrigo de Paul is degene die erachter staat. Hij gaat die vrije trap nemen. Iedereen van Spanje staat buiten het strafschopgebied. Dus wordt die bal er nu ingebracht maar komt niet bij een ploeggenoot aan. Het was uiteindelijk Nico González die daar dichtbij was, maar kon er niet bij. Bal gaat over de achterlijn. Wordt het een doeltrap voor Spanje. En zo is Argentinië dus nog niet echt gevaarlijk geweest. Wel één keer bijna. En Spanje is wel een aantal keren echt dreigend geweest. Dicht in de buurt van de goal van Martinez, Emiliano Martinez. Die beroemde keeper, zou ik bijna willen zeggen, van Argentinië. Nu Lamine Yamal aan de rechterkant van het veld. Gaat het 1-1 duel aan met Tagliafico. Legt die bal voor de goal en daar is Martinez. Hij legt hem namelijk binnen het 5 meter gebied. En dat is het gebied waar Martinez op zijn best is, zo'n beetje. Haalt die voorzet eruit voordat Spanje daar gevaarlijk kan worden. Maar dit zijn de situaties waar Spanje graag in wil komen. Lamine Yamal in de 1-1 tegen Tagliafico. Dan wordt het een Spaans feestje. Hier was hij net even niet goed genoeg om de aanval voor te zetten.
1: Alvarez zet druk op Simon in balbezit. En Simon probeert dan zijn linksback te bereiken. Wat, zijn rechtsback, wat niet lukt. Dus Alvarez heeft succes gehad. Want de bal is nu weer voor Argentinië. Tot nu toe heeft Spanje meer het spel gemaakt dan Argentinië. Maar Argentinië komt zo langzamerhand een beetje meer in balbezit. Na een kwartier voetballen. Na ruim een kwartier. We zitten in de 18e minuut. Het nu... Sandro Martinez in balbezit, de linkercentrale verdediger. En de bal komt op de rug terecht van González. Daarmee bedient hij onbedoeld zichzelf. Maar daarna wordt de bal van hem afgesnoept door Porro, die goed reageerde. Yamal heeft de bal, maar is hem daarna ook weer kwijt. En ja, dan wordt er toch nog gefloten voor een eerdere overtreding. Omdat Yamal geen voordeel kreeg uit deze actie. Geen voordeel kon krijgen. Dus... Er was inderdaad een eerdere overtreding gemaakt. Bij Yamal. Ja, daarna ook weer aangepakt door Tagliafico. En Porro. Ja, die deed dat uitstekend daarvoor tegen González. Nu weer balbezit voor Laporte. Laporte die de bal opdrijft en dan gaat inleveren. Bal naar Fabian Ruiz. Ruiz kijkt eens even aan wie hij de bal kwijt kan. Cucurella staat daar heel diep als linksachter. Zijn we ook wel een beetje van hem gewend. Dus ook wel de wedstrijd na. Baena wordt nu bediend. En Cucurella in zijn buurt wordt nu van de bal gezet door Romero. Die ook een nog wel nijdige reactie heeft tegen de liggende Baena. De bal is weer voor Argentinië. En zij worden voor even weer vriendjes, die twee.
0: Ja, een soort van schijnvriendjes. Hè? Want er wordt links en rechts wel wat venijnige tikjes uitgedeeld. Er wordt... soms op het onnodige af hard gespeeld. Zelfs als de tegenstander al op de grond ligt, krijgt hij nog wel eens een tikje van de Argentijn. Het is wel een beetje zoals we ze kennen. Nu duelt Olmo ook eventjes uit. Dan krijgt hij meteen een waarschuwing van scheidsrechter Vincic. Hij doet dat bij Enzo Fernandez. Hij wuift het eigenlijk weg. Ja, bij ons vind je het eigenlijk allemaal wel prima. En ik ga gewoon voor de bal. En Enzo Fernandez probeert dat ook. En hij raakt mij. Dat is ook tot op zekere hoogte wel zo. Maar hij komt wel in op een manier waarop het niet te voorkomen is dat ze elkaar raken. We zitten in de 20e minuut in New Jersey. En het staat nog altijd 0-0 in deze wedstrijd die echt wel spannend is. En bol staat van de bekende gezichten. We kijken nu in het gezicht van Brad Pitt, om er maar eentje te noemen. Deze ken ik toevallig, dus dan kan ik hem rustig noemen. En tegelijkertijd kunnen we daarna meteen kijken naar Scaloni. Dat is een wat voor mij in ieder geval bekender gezicht, laat ik het maar zo zeggen. Die zich behoorlijk druk maakt langs de zijlijn. Hij niet alleen, al die spelers van Argentinië, als er bij hun in de buurt iets gebeurt, vliegen die dugout uit. Zoals we dat al van ze kennen uit die halve finale tegen Engeland.
1: Ja, we weten in ieder geval dat onder die VIP's zit ook één Nederlandse, Jutta Leerdam. Die daar ongetwijfeld naast Jake Paul zit, want die is ook aangekondigd dat hij zou komen. Nou, Holland spreekt dan ook een woordje mee in deze WK-finale. Nu dan Yamal met een 1-2'tje. Met Olmo, daarna wordt weer balverlies geleden. Messi pikt de bal op en die vindt zijn compaan De Paul. Zijn kamergenoot ook, Enzo Fernandez. Fernandez naar Montiel. En via Montiel zijn we weer bij Romero, een van de twee centrale verdedigers. Montiel, die tegen de been aanschiet van Baena. Die bal blijft binnen. Oyarzabal probeert vergeefs bij de bal te komen. Maar er is gevlacht en inmiddels ook gefloten voor buitenspel. Dus een vrije trap, zo in de buurt van het eigen strafschopgebied voor Argentinië. Met Enzo Fernandez. Nu als zeer verdedigende middenvelder daar acteert. Soms een beetje in de punten van de schoenen speelt van de beide centrale verdedigers. Van Fernandez. Fernandez speelt daar vlak voor Martinez en Romero. En die lopen elkaar nog wel eens voor de voeten. Nu gaat de bal naar de linkerkant. waar Messi zich even ophoudt. En Messi heeft een goede paas. Maar ja, die wordt weer niet goed behandeld door González, die bal weer zomaar inlevert. En dus heeft Spanje weer de bal. En bovendien, het was buitenspel.
0: Ja, het was wel een goede paas. En het, op zich, het klaarleggen was ook wel een aardig idee. En er was niemand die daarachter nog bij Nico González aansloot om die bal over te nemen. Olmo laat die ook even een balletje lopen. Dat was niet de beste beslissing, want Lisandro Martinez stond er meteen achter. Kreeg zo de bal in de voeten. Nu de bal even terug voor Argentinië rond de middenlijn. Aan de rechterkant van het veld. Helemaal terug naar de keeper Martinez. Nou, daar lopen er dus twee van de drie die er zouden kunnen spelen. Bij Argentinië lopen er ook nog twee bij elkaar in de buurt. Die centrale verdediger en de keeper. De keeper heeft nu naar de centrale verdediger gespeeld. De centrale verdediger denkt heel even na. Zal ik hem weer teruggeven? Dat doet hij niet. Trapt de bal naar voren. Dat is niet zo'n heel goed idee. Daar staat Oyarzabal. En ja, die kan eigenlijk niet bij de bal komen. Want die had waarschijnlijk al gezien dat hij buitenspel stond. Dus die wilde hem laten lopen. Maar kreeg toch nog even een tikkie mee. Nu een lange bal van Martinez. Die bal is zo lang dat hij aan de andere kant weer bij Unai Simon uitkomt. Die kan hem zo onbedreigd uit de lucht plukken. En hem weer in het spel brengen voor Spanje. Rodri heeft de bal ter hoogte van de middenlijn. Spanje kan weer rond gaan tikken op zoek naar het ene moment dat ze het spel kunnen versnellen en diepte kunnen maken.
1: Ja, dat kan nu als Cucurella wordt aangespeeld. En en de slag is met De Paul. De Paul raakt die bal nog, maar kan niet voorkomen dat het via zijn voet dan een hoekschop gaat worden voor Spanje. Het zal dan waarschijnlijk nog het laatste wapenfeit worden voordat we toe zijn aan de hydratatiebreak. Die we ook in deze finale zullen gaan hebben. Ja, de drinkpauze, ja. We hebben een gehele nieuwe terminologie, hè, dit WK. Niemand moet het meer drinken.
0: Sorry, echt. Sorry. Nee. Het zijn hele oude gewoontes.
1: Het zijn hele oude gewoontes geworden. Romero houdt Laporte vast. De verdediger die ook mee naar voren komt bij deze corner. Die nu is genomen, maar zo in de handen terechtkomt van de doelman. Van Emiliano Martinez. Ja, het spel gaat voorlopig nog even door. Martinez met balbezit. Hoeveel seconden? De scheidsrechter is aan het tellen momenteel. Ja, hij heeft de bal maar op de grond gelegd. En speelt hem dan naar die andere Martinez. Die centrale verdediger. Martinez opgejaagd door Olmo. Tagliafico tikt de bal dan even door. De bal wordt veroverd door Ruiz. En dat is nu Spaans balbezit. Tenminste als Oyarzabal daar nog bij kan. En daar wordt Messi eventjes vastgehouden. Heel eventjes. Ja, en hoe licht Messi ook wordt vastgehouden. Hij blaast onmiddellijk, deze scheidsrechter. En zou dit dan het moment zijn dat we inderdaad eventjes gaan drinken met z'n allen? Hij wordt heel lichtjes eventjes vastgepakt door Rodri. Een van de lichtst mogelijke overtredingen. Het leidt wel tot een overtreding. En dus een vrije trap voor Argentinië. En die zal vermoedelijk over een minuut of drie worden genomen.
2: En dan horen we jullie weer. Robert Maaskamp bij mij in de studio als analist vanavond. We hadden er zin in.
3: Ja, en nog.
2: Nog, hè? Wat vind je van deze wedstrijd?
4: Nou, het is een beetje wat we hadden verwacht. Zo'n eerste fase van een wedstrijd is toch altijd een beetje aftasten in de finale. Ja. En dan zie je al heel snel dat het spelbeeld is zoals de meeste analisten verwachten. Spanje dominerend in positiespel, veel aan de bal. En Argentinië loerend om die kleine overtredingen te maken die ze eigenlijk al het hele toernooi maken. Om daar heel fel op te zijn. En toch nog toe komen ze daar eigenlijk niet aan toe.
2: Want tegen Engeland zag je eigenlijk de eerste 35 minuten dat ze constant
4: direct duwtjes in de rug doorlopen op het moment dat de bal al weg was. Maar dit Spanje is zo comfortabel aan de bal. De Argentinië lukt het gewoon niet. We hebben één moment gezien met McAllister dat hij een overtreding over de top maakte. Wat mij betreft inderdaad een gele kaart had moeten zijn.
2: Moet de scheidsrechter gewoon dan meteen ingrijpen om ook een beetje de toon te zetten, om te normeren?
4: Wat ik wel prettig vind dit hele toernooi is dat scheidsrechters wel proberen om de wedstrijd te laten lopen. Ja. En niet te snel het middel van de kaart pakken. En dat doen ze ook niet. En daarvoor krijgen we wel, eerlijk is eerlijk, gewoon heel veel leukere wedstrijden. We hebben ook heel weinig echte schoppartijen gehad. Omdat alles er ingegrepen wordt, wordt er ook wel serieus ingegrepen. Ook omdat de VAR natuurlijk nog eens een keertje is. Dus wat dat betreft vind ik die scheidsrechter prima. Je hebt alweer, dat zeiden onze verslaggevers natuurlijk ook al, wel een klein beetje het idee dat er een lichte overhand neigt weer een beetje naar Argentinië toe. Maar ik vind het nog te vroeg om daar echt over te oordelen.
2: Ja, zien we dan ook wat we willen of verwachten te zien misschien?
4: Ja, dat vind ik wel. En bedoel, deze wedstrijd is open. Mm-hmm. Ik vind Spanje creëert wat meer, creëert ook wat makkelijker. Heeft met Jamal ook al een serieuze echte kans gehad. Ja. Die combinatie met Olmo ook nog een keertje heel goed. En Argentinië, ja, wanneer zien we wat? Het is op het moment dat Messi aan de bal komt. En dan zie je onmiddellijk de versnelling in het spel komen. En die is er de eerste 25 minuten misschien twee keer aan de bal.
2: Ook de verdienste van Spanje, toch? Die lopen elke paaslijn naar Messi. Want alle wegen leiden naar Messi, hoorde ik mensen in onze podcast zetten. Maar ja, als er geen weg is...
4: Zo hebben ze natuurlijk ook tegen Frankrijk gespeeld. Dat doet Spanje gewoon uitstekend. Om ook zonder bal gewoon dat verdedigend goed op orde te hebben. En heel snel die bal weer terug hebben. Ja, dan gaat het wel aardig.
2: Ja, je noemde Yamal ook al even. Het is eigenlijk het oude wonderkind Messi tegen het nieuwe wonderkind van Barcelona. Yamal, hebben we Yamal al gezien vandaag? Genoeg gezien?
4: Jawel, zeker. Want die kreeg natuurlijk na een snelle combinatie kreeg hij een enorme kans. Die met zijn binnenkant in wilde schieten. Werd goed gestopt door de keeper. En die heeft ook wel dreigende acties gehad. Dus ik ben benieuwd naar al die celebrities die er zijn trouwens. We gaan volgens mij weer beginnen.
2: We gaan weer beginnen. Kijk, Robert die kondigt het al aan. Frank Philip.
0: Ja, daar moet je mee doen wat celebrities betreft voorlopig. En je mag er rustig bij zitten, Robert gezegd. Dat is geen enkel probleem. 27 minuten zijn we onderweg. Het staat 0-0. Er was nog een vrije trap die we te goed hadden. Argentinië trapt die bal uiteindelijk hard naar voren. Dan is het McAllister die hands maakt omdat hij niet bij de bal kan. En Vincic even nadenkt van, kan ik hiervoor fluiten? Dit is nou niet bepaald een hand van God situatie. Dit was vrij duidelijk. En dus moet hij er wel voor fluiten? Is de vrije trap voor Spanje dat inmiddels de bal heeft. En een korte terugspeelbal achteruit. Gelukkig van Unai Simon aardig meevoetballen. Maar nu schrikt hij toch even. Gaat die bal naar de zijkant. Cucurella kan hem dan nog net binnenhouden. Houdt hij ook nog de bal over? Ja, dat lukt hem. Hij schiet hem gewoon heel hard tegen de pol op. En dan kan Spanje ook nog een ingooi nemen. Weliswaar in de buurt van het eigen strafschopgebied aan de linkerkant van het veld. Maar ze hebben nog wel de bal. En als gezegd, ze zijn er nogal comfortabel mee. Dus daar komen ze dan op zich wel uit. Ook in de kleine ruimte zoals nu. Rodri weet dan, als ze allemaal om mij heen staan, dan moet er aan de andere kant ergens wel ruimte zijn. En dus gaat die bal van de linker naar de rechterkant. Yamal 1-1 tegen Taliafico. Daar draait hij even omheen. Taliafico schopt hem en houdt hem vast. En dat moet dan toch wel goed genoeg zijn voor een vrije trappen. Dat is het ook. Nog op de helft van Spanje. Heel kort weggedraaid. Heel snel weggedraaid. Taliafico laat zich verrassen. En die gaat niet alleen een kleine schop uitdelen en hem vasthouden. Die gaat zo hard aan hem hangen dat Yamal wel moet omvallen. En die vrije trap mee krijgen die inmiddels alweer genomen is. 29 minuten onderweg. 0-0 in New Jersey. Het aantal kansen is schaars. Maar ja, het is de finale. Je wil ook niks weggeven. En Spanje is daar over het algemeen vrij goed in. Tot nu toe is dat zelfs uitstekend gelukt.
1: Ja, Taliafico die hing zo'n beetje in het achterbeen van Yamal. Ik denk dat het een mooi plaatje voor een fotograaf zou zijn opgeleverd als je op het juiste moment had geknipt. Ja, dat zullen ze ongetwijfeld hebben gedaan. Foto's zien we later wel. Cubarsí met een paasje op Ruiz, die weer Pedri uit de basis heeft gehouden. Porro, ja, het paas komt niet aan. Ook niet bij Baena, die nu doorloopt. Martinez, de doelman, doet het rustig naar Montiel. En Montiel, ja, die wordt afgetroefd door Cucurella, die de bal even verovert door, voor Spanje. En ja, dan wordt die bal maar weer weggerost door Argentinië zodra ze daar de mogelijkheid toe hadden. Want die bal werd niet onder controle gekregen. Fernandez deed het. En ik zie Scaloni ook enthousiast, maar ook gedreven en ook een beetje bezorgd zijn dugout uitkomen. Terwijl het toch niet zo'n type is die erg verhit in het begin van een wedstrijd vaak langs de kant staat. In het verloop van de wedstrijd wil dat nog wel eens zijn. Oeh, slordige bal waar de Paul van hoopte te profiteren. Loopt er weer goed af, zoals het eerder goed afliep bij het balletje terug van Cubarsí op zijn doelman. Wat ook net iets te zacht was en wat de doelman toen kon herstellen. Dus een paar schoonheidsfoutjes, niet al te kwalijk. Een beetje kwalijk maar bij Spanje. Maar zoals je al eerder zei, het tast het zelfvertrouwen van Spanje geen zin aan.
0: Nu dubbele dekking op Lamine Yamal aan de rechterkant van het veld. Toch heeft hij die paas, maar komt net niet lekker bij Olmo. Die niet aan de bal kan komen. De bal gaat over de achterlijn uiteindelijk, omdat het ook een vrij scherpe paas was. En dus deze aanval van Spanje gestuit, omdat het net even niet helemaal loopt zoals je dat graag zou willen. Het is ook lastig, want ja, die Argentijnen zijn weliswaar minder zeker achterin dan dat ze bij Spanje zijn. Maar het zijn geen koekenbakkers, we staan hier niet voor niks in de finale van dit WK. Wat ze natuurlijk prima gedaan hebben, waar ze ijzersterk in zijn. Vooral is terugkomen in een wedstrijd waarvan iedereen zegt, nou, nu zijn ze wel een keer dood en begraven. Maar dood en begraven is Spanje dit toernooi nooit geweest. Dat hebben ze wel laten zien. En Spanje is wel heel goed in de wedstrijd zo domineren dat je echt denkt, tegen wie spelen ze eigenlijk vandaag? Want dat maakt niet zo heel veel uit. Niemand maakt serieus kans. En dat doet Argentinië tot nu toe nog wel in deze wedstrijd. Ook al hebben ze moeite om controle te krijgen.
1: Alleen Cafferdi maakt de kans.
0: Ja, dat zeer zeker. Maar ik vrees toch een klein beetje dat dat ook met onderschatting te maken had aan de Argentijnse kant. Maar wel een van de leukste wedstrijden van dit toernooi. En daar is Argentinië vaker bij betrokken geweest tijdens dit toernooi. Bij leuke wedstrijden uiteindelijk met spannende slotfases. En eens kijken hoe deze wedstrijd uiteindelijk gaat lopen. Spanje in de aanval over de linkerkant van het veld. Nu komt de vrije voorzet. Maar wordt niet lekker gegeven bij de eerste paal. Daar staat Argentinië ook weer met 5-6 mensen te verdedigen rondom het eigen doelgebied. En dan is het daar zo druk dat je niet een Spanjaard aan de bal kunt krijgen. Spanje dat overigens meteen daarna wel weer de bal terug heeft. 32 minuten onderweg. 0-0 nog.
1: Ja, dat is eigenlijk het hele eerste half uur al zo. Als Spanje de bal kwijt is, hebben ze hem ook zomaar weer terug. Dat is ook wel een specialiteit, zeker in de eerste helft van Spanje. En Argentinië heeft vaak in de tweede helft nog wel een versnelling. En ook wat meer controle. Want ze hebben lucht voor drie. Zeker al die mensen om Messi heen. Trouwens Messi zelf ook wel. Nu Martinez, links centraal achterin met Tagliafico, die een balletje langs de lijn geeft. En McAllister claimt dan eerst de inworp. Je ziet dan dat die bal niet uitgaat. Gaat er dan mee vandoor. En ja, dan weer een hele lichte overtreding. Waarbij hij onmiddellijk reclameert. Voor een overtreding van Rodri. Die hem inderdaad eventjes bij het shirtje pakt. En dan gaat de scheidsrechter daarin mee. En geeft een vrije trap aan Argentinië. Aan de linkerkant van het veld. Zo halverwege de helft van Spanje. Met de Pol bij de bal. Zo dicht bij de zijlijn. Romero sluipt mee naar voren. Echt sluipenderwijs. Staat nu in de buurt van Cubarsí, de centrale verdediger. Er wordt op feest gevierd achter Unai Simón door supporters van Argentinië. Die springen daar onrustig voor de doelman heen en weer. Maar die laat zich daardoor niet afleiden. Nu Messi. Kort genomen vrije trap. Messi krijgt de bal onmiddellijk weer terug. De Pol staat bij hem. En Messi gaat langs Yamal, maar niet langs Ruiz. Die dan Messi uitspeelt met een hakballetje. Spanje heeft de bal weer. En nu weer een hele vervelende overtreding. Nu eentje van Alvarez. Die Porro even aantikt.
0: Ja, dus is een beetje. Tijdens dit toernooi en misschien ook wel de afgelopen jaren hebben we heel vaak gezegd dat Argentinië bevoordeeld wordt. Vroeger noemden we dat gewoon geslepen. Ze zijn geslepen. Handig.
1: Ja, nog steeds wel, hoor.
0: Tikje gemeen. Dat zijn ze gewoon. En dit hoort er allemaal bij. En ze blijven net binnen de grenzen van het betamelijke. En daardoor loopt die wedstrijd wel moeizamer voor een tegenstander, maar lopen ze geen kaart op. Dat is natuurlijk ook gewoon de geslepenheid van een land zoals ze dat nou eenmaal doen. En dat hoort helemaal bij Argentinië. Dus heb je gauw de neiging om te denken dat ze bevoordeeld worden. En zo nu en dan heb je ook wel de neiging om daarin mee te gaan. Spanje heeft intussen al een tijdje de bal en speelt hem rond aan de linkerkant van het veld. Gaat Cucurella diep, wordt nu aangespeeld, lijkt op het randje van buitenspel, misschien wel net erover, maar krijgt wel de bal voor, bij de eerste paal daar weer weggewerkt door Romero. En dan gaat uiteindelijk de vlag de lucht in. En inderdaad was het buitenspel voor Cucurella. Die daar net te snel gaat. En ja, het is echt een voetje. En echt maar een voetje. Niet meer dan dat het buitenspel is. Maar assistent scheidsrechter vlijmscherp gevlacht. En hij heeft gelijk. Cucurella is er zelfs mee eens. De man die naar Real Madrid gaat. Vanaf Chelsea. Dan zou je kunnen zeggen, want het is inmiddels 1 juli geweest dat Real Madrid toch een speler in de Spaanse selectie heeft.
1: Ja, daar hebben ze er eentje van nu. Nu wel tenminste. Die staat nog niet op alle spelerslijsten die we hier krijgen. Maar het is inderdaad wel degelijk zo. 10 minuten nog en wat blessuretijd. In ieder geval 3 minuten, ik denk nog wel iets langer. Dat resteert er in deze eerste helft met Martinez, de centrale verdediger. Die daar González bedient. En ja, die tikt de bal dan tegen Bijn aan. En die bal gaat dan weer over de zeilen. En dan duurt het weer even. We hebben toch ook al wel veel kleine onderbrekingjes gezien. En Tagliafico neemt ook zijn tijd nu voor de inworp voor Argentinië. Die worp die naar voren gaat in de richting van Alvarez. Die ook balverlies leidt. Dan ja, wordt ze weer vastgehouden. Nu door González is er weer een overtreding gemaakt. Ligt het ook nu weer eventjes speel. En met Rodri die vast wordt gepakt. Eerst Tagliafico die de bal kwijt is. En dan komt daar nog eventjes González aan. Om het definitief te maken dat er weer een vrije trap wordt voor Spanje. Die inmiddels ook alweer is genomen. Cubarsí. En Spanje komt inderdaad al minutenlang niet meer lekker aan aanvallen toe. Ja, tenzij er een speler buitenspel wordt gegeven. Dat is dan ook wel weer een redding geweest voor Argentinië. Maar verder zien we nauwelijks meer vloeiende aanvallen van Spanje. Nu dan wellicht als Fernandes daar de bal kwijtraakt. Als hij omsingeld wordt door spelers op het middenveld van Spanje.
0: Met Cucurella. Oh, hakje van Cucurella tegenover Montiel. Montiel neemt de revanche door een goede sliding op de bal. En die gaat over de zijlijn. De Spanje houdt hem wel, maar de aanval is onderbroken. Dat is dan natuurlijk ook wat telt. In het basketbal noemen ze dit soort momenten dog bites. Dan heb je niet de bal, maar dan heb je wel datgene wat dreigend wordt. In ieder geval even een stop toegebracht. En ja, dat is wat nu het geval is, want Spanje moet weer vanuit de ingooi achteruit. En... dus van de linker naar de rechterkant. We zijn bij Pedro Porro en Yamal. Yamal tegenover twee tegenstanders. Tagliafico die bijt zich echt in hem vast. En dat kun je echt letterlijk nemen zo'n beetje. Want die gooit alles wat hij heeft tegen Lamine Yamal aan. En meestal is het niet genoeg. Dit is een goede inspeelpaas richting Rodri. Even combineren met Oyarzabal. En dan Olmo aan de linkerkant. Wacht Cucurella. Cucurella voorzet. Bal weggewerkt door Romero. Weer opgevangen door Cucurella. Die kan hem nu weer voorzetten. Dat doet hij niet. Geeft hem aan Olmo. Die zet hem wel voor. En dan kan de bal bijna ingekopt worden door Rodri. Maar die komt er net niet aan. Want Martinez staat te verdedigen. Daar was weer even serieus druk richting de goal van Argentinië. Een beetje vasthouden van Alvarez. Dat wordt uiteindelijk gezien. Houdt met zijn linker vast, met zijn rechter vast. En nu heeft Finch iets gezegd. Ja, nou is het wel een keer mooi geweest. Dit was wel een tikje opvallend van die aanvallen die in zijn eentje stond tegenover twee verdedigers van Spanje. Dat kon hij sowieso niet hebben. En toen hij ging vasthouden was het ook nog eens onreglementair. 38e minuut. 0-0.
1: En Spanje valt weer aan. Doet het met Laporte die in en doorloopt met de bal. En de bal weer kwijt kan naar de linkerkant, naar Cucurella. Dan bijna aan de linkerkant. Hij komt naar binnen toe. Heeft hij oog voor Olmo? Dat heeft hij. Maar er staan, ja, denk drie. Nou, laat het vier zijn. Vier Argentijnen voor zijn neus. Daar komt hij niet langs. En wat paniekerig weggewerkt achterin door Argentinië. Weer opgevangen door Porro. Spanje heeft weer de bal. Argentinië laat zich weer zakken. Gaat kijken wat Spanje gaat proberen. Het is ook voor Spanje. Ook voor een Spanje dat goed combineert. Moeilijk om er weer doorheen te komen. Laporte. Laporte die eventjes om zijn as draait. En ja, kort balletje geeft op Rodri. Dit is goed gespeeld. Nu Olmo. De bal gaat net achter hem. Maar daar is Oyarzabal. Met een schot van net buiten het strafschopgebied. Daar is dan weer eens een kans voor Spanje. Ja, niet een 100% kans. Waar Oyarzabal haalt ineens uit. Heeft daar de ruimte voor. En Martinez, gelukkig voor Argentinië, heeft zicht op de bal. En die andere Martinez, Lisandro, die wil zich daar nog voorwerpen. Maar die bal ging onder hem door. Dit was in ieder geval een schot tussen de palen van Spanje.
0: Ja, dat was even zo'n momentje van Argentinië dat we kennen uit voorgaande wedstrijden. Dat die achterhoede een beetje los van elkaar staat. Er is niet echt samenhangen in. De afstanden zijn een beetje te groot. In eerste instantie in de aanval daarvoor zijn er 5-6 mensen achterin. En zijn de ruimtes heel erg klein. En als die 2-3 dan weer een beetje in hun eigen positie gaan staan, dan is er ineens heel veel ruimte tussen die twee centrale verdedigers. En daar profiteerde Spanje heel eventjes van. Maar dat zijn de momenten die Argentinië vaker heeft en waardoor ze tegendoepen te krijgen. Oyarzabal was er nu heel dichtbij om daarvan te profiteren. Van buiten het strafschopgebied. En er waren tijden dat dat niet zo heel erg telt. Maar tijdens dit toernooi worden er veel afstandsschoten gemaakt. Zeker van net buiten het strafschopgebied gaat dat vrij gemakkelijk. De bal bij Argentinië in de achteruitrichting. Romero, McAllister op zoeken. En dan proberen die aanval verder vorm te geven. Via Enzo Fernandez. En gaan we naar Messi. Messi kort combineren. Proberen met Alvarez. Bal naar de rechterkant. Kijken waar is Messi. Daar moet die bal naartoe. Maar die bal gaat tegen Cucurella op. Die speelt bij Spanje. En dan kan Spanje overnemen met Oyarzabal. Wordt ondersteboven gekegeld. Dan heeft Argentinië die aanval eruit gehaald. En daar is dan de eerste gele kaart van de wedstrijd. Lisandro Martinez die even doordekte. En dat net even te enthousiast doet. Want als Oyarzabal die bal wel kan kaatsen en doorlopen, dan ligt die hele helft van Argentinië open. En ja, dan moet je als scheidsrechter wel eens een keertje gaan ingrijpen. Dit was ook een overtreding van Lisandro Martinez. Waarbij hij zegt, ja, je ging niet echt voor de bal. Om het maar heel voorzichtig te zeggen. Twee benen vooruit. Even proberen te scharen. Dat lukte. En dus de gele kaart. De eerste van de wedstrijd voor de Argentijn, Lisandro Martinez.
1: Ja, persoonlijk vond ik dit wel een overtreding die iets minder serieus was dan die van McAllister. Maar hiervoor wordt dan geel gegeven. Ja, wellicht heeft de scheidsrechter ook een overschouw gehad dat daarmee wel een counter eruit werd gehaald. Hoewel de overtreding werd gemaakt op de eigen helft van Spanje. Dus dat was nog wel erg ver gedacht, maar het had gekund. Want er lagen al een paar Spanjaarden klaar om er vandoor te gaan met die bal. En om eventueel een overtal te kunnen uitspelen. Gebeurde dus allemaal niet. Eerste gele kaart hebben we in ieder geval gezien in deze wedstrijd. En die is in ieder geval voor een Argentijn. Het is geen wedstrijd zoals Frankrijk tegen Paraguay. Hè? Bij alle gele kaarten, vreemd genoeg, binnen de 90 minuten naar Frankrijk gingen. Laporte naar Cucurella. Cucurella nog 3,5 minuut. En dan weten we ook hoeveel extra tijd er nog bij komt in deze eerste helft. Nu Cubarsí ingespeeld. Cubarsí, goed. Daar Oyarzabal bereikt. Ja, dus een goede combinatie. Porro met een voorzet. Waar dan bij de tweede paal geen enkele Spanjaard op duikt. En daar gebaart Martinez, de doelman van Argentinië, tot kalmte. Hij kan wel bij de bal. En wordt ook terzijde gestaan dan door zijn verdedigers. Dat was in ieder geval ruimte in het strafschopgebied van Argentinië. Waar zomaar ook weer Porro kon opduiken. En vrij een voorzet kon geven. En zo vrij als hij stond. Nou, zo slordig was het dan ook dat hij daar geen medespeler kon bereiken. Nu weer Martinez, Lisandro in dit geval, die McAllister aanspeelt.
0: Ja, met Jamal die een bal van McAllister ertussenuit vist. Olmo bijna gevonden in de laatste lijn van Argentinië. Maar die bal wordt er ook tussenuit gevist. Spanje heeft hem meteen weer terug. Cucurella. En dan achterin rondspelen Cubarsí en Porro. En Argentinië staat alweer, wacht en kijkt. Probeert de ruimtes door het midden zo klein mogelijk te houden. Om ervoor te zorgen dat die paas niet zo makkelijk kan komen. Cucurella nu even aan de binnenkant. Schiet eens een keertje. Zomaar onverwacht. Voorlangs de goal van Lisandro Martinez. Daar had de keeper niet op gerekend. En ik denk de laatste lijn van Argentinië ook niet. Want ze lieten hem met rust op het moment dat hij ging schieten. Het is ook geen geweldig schot. Daar gaat er medetje of drie naast. Dat is zeker niet hard. Dus valt die bal wel goed, dan had Lisandro Martinez daar gewoon met zijn uitgestoken hand prima bijgekund. Maar hij laat hem rustig lopen.
1: Emiliano in dit geval.
0: Emiliano, Lisandro zit daar.
1: Er zijn heel veel.
0: Ja, precies, dat krijg je.
1: We hebben drie Martinez
0: hier. Ik kan maar beter ook geen voornamen meer noemen als ik Martinez zeg. Weet je wat, ik ga dat gewoon proberen. In de laatste twee minuten van de eerste helft, zeker. Lisandro Martinez ligt op de grond. Deze weet ik zeker.
1: Die is behoorlijk geblesseerd. Want die kijkt echt met een vertwijfeld gezicht van, kan ik nog wel doorspelen? Nou ja, hij zal het ook toch niet zomaar opgeven. Maar ja, ik zie toch al iemand klaarstaan. Is dat Otamendi?
0: Zeker.
1: Ja, Otamendi, hè? Met zijn 38 jaar zou die dan de vervanger zijn inderdaad van de man die geel heeft gekregen. Dan is er iemand die voorbestraafd is, zoals ze dat zo mooi Duits zet, dat die het veld kan verlaten. En dit doet dat met een zwaar gemoed, zo te zien. Lisandro Martinez wordt vervangen door Otamendi, die daar het veld binnenkomt en al zijn ervaring meebrengt. Zijn vierde WK. En dat is dus een verlies voor Argentinië. Een nieuwe speler. Ja, fris en wel, maar toch, hij moet weer worden ingepast. Otamendi. Dat is de vervanger voor Martinez. Nu Emiliano Martinez die een duim omhoog steekt, want hij gaat de doeltrap nemen.
0: Ja, ik ga die fout niet meer maken over Lisandro Martinez. Met dank aan deze wissel. Zou ik bijna willen zeggen. Otamendi, 4 jaar geleden, basisspeler in de finale. En hij was de speler die er nog bij was in het jaar dat Spanje wereldkampioen werd. In 2010 was hij ook al WK-deelnemer voor Argentinië. Nou, we zien nog even een bekende basketballer in beeld. Dat krijg je. Ik ga niet zo heel erg met VIP's bezig. Dus ik laat hem even met rust. Maar ik weet dat het een basketballer is.
1: De hele NBA zit hier, hè?
0: Niet helemaal.
1: American footballers.
0: Ja, precies. En er zitten nog wat acteurs tussen. En hockeyers. Ja,
1: die Amerikanen die hebben toch het idee dat als ze beroemde sporters uit hun sporten hier neerzetten, dat ze dan het voetbal gaan opkrikken. Dat dat nodig is.
0: Ja, het is mooi dat die ook belangstelling hebben. En dat het dus leuk is om naar te kijken. Dat op zich begrijp ik de gedachtegang wel. En het is ook Amerikaans genoeg om het op die manier te bezien. Spanje heeft de bal. We zitten in de extra tijd. 4 minuten krijgen we daarvan. Dat is 3 minuten drinkpauze of hydratatiebreak. Hoe je het ook hebben wil. En dan nog een minuutje gele kaart, zou ik bijna willen zeggen. Daar gaat Argentinië met Nico González aan de linkerkant van het veld. De man die beter inviel dan een basisplaats heeft. Want tot nu toe valt hij nog niet zo heel erg op. Maar dat komt ook omdat Argentinië maar heel moeizaam tot aanvallen komt. Bal aan de linkerkant bij Spanje. Bal van Cucurella zo over de zijlijn geplaatst. Bijna niet gevonden. En dan zegt Cucurella van, ja, maar ik schiet hem niet over de zijlijn. Dat ging toch echt via een Argentijn. Daar gaat de scheidsrechter niet in mee. Dus heeft Argentinië inmiddels de bal. via Fernandes. Fernandes bal even naar de zijkant, dan kort combineren. Dat kunnen de Argentijnen namelijk ook wel. En dan is het aan de rechterkant ineens met heel veel ruimte zoeken naar Messi in de as. Maar daar staan dan toevallig, niet geheel toevallig, drie Spanjaarden omheen. En dan is die aanval meteen weer klaar. En kan Unai Simon de aanval van de Spanjaarden weer gaan opbouwen. Terwijl wij kijken in het zeer betreurde gezicht van Lisandro Martinez, net geblesseerd en naar de kant gegaan. Hij mocht niet spelen in die WK-finale 4 jaar geleden. Nu mocht hij starten. En heeft het maar een klein helftje geduurd dat hij het kon volhouden.

0: En werd hij vervangen door Otamendi. Stand in die extra tijd nog steeds 0-0.
1: Koubarsi in balbezit. Nog ruim 2 minuten aan blessuretijd te verspelen in deze eerste helft. Koubarsi die de bal weer teruglegt. Simon, hij geeft hem 2 meter of 3 meter naast Simon. Die nog even een paar pasjes moet maken om bij die bal te komen. Rodri aangespeeld. En nu Koubarsi weer die de bal gaat opdrijven op eigen helft. Omo bereikt en die vindt aan de rechterkant weer Porro. En Porro staat ook te gebaren van wie komt nu in de bal. Hij kan de bal niet kwijt voor hem. Jamal is ook ver weg en die is ook niet meer te bereiken voor hem. Dus gaat de bal uiteindelijk naar de linkerkant toe waar Cucurella zich ophoudt. De bal gaat naar Ruiz. En bijna meldt zich daar ook bijna. Nu Oyarzabal en die wil de bal ook onmiddellijk weer meegeven aan bijna. Nu een overtreding weer gemaakt door een Spanjaard op Messi. En dan ligt de fluit voor in de mond bij de scheidsrechter. Er wordt inderdaad een klein tikkie gegeven tegen het been van Messi. En Oyarzabal wordt hier als schuldige aangewezen omdat hij de knie raakt van Messi. Messi kijkt zo naar Oyarzabal van was dat nou nodig? Dat is het allemaal wel weer gezien. Het is inderdaad het gezien. Ja. Het is niet onopgemerkt gebleven. Nee,
0: het was ook nodig. Anders had hij niet gedaan.
1: Waarschijnlijk wel. Ja.
0: Dus Argentinië met de vrije trap. Overigens, we zitten vlak voor tijd. Ik zeg uit mijn hoofd 2 schoten op doel. Dat zijn er niet heel veel in een WK-finale. Ik kan me niet voorstellen dat... finales en zeker WK-finales zijn niet altijd spannend omdat er geweldig wordt gevoetbald en de ene kans naar de andere tevoorschijn wordt getoverd. Maar er gebeurt doorgaans wel meer dan in deze finale waar deze twee ploegen elkaar toch aardig in de tang hebben. Want Spanje heeft dan weliswaar qua gevoelswaarde de overhand. Maar echt de overhand hebben ze alleen maar omdat ze 2 keer die bal tussen de palen hebben weten te krijgen. En dat is Argentinië nog niet gelukt. Dus en verder is het eigenlijk nog niet zozeer het geval. Spanje speelt intussen achterin de bal rond. We zitten namelijk in de extra tijd van de eerste helft. En dan kun je maar beter helemaal geen risico's nemen. Koubarsi, bal naar Porro. En de rechterkant dan toch even diepte maken. Even kijken of je nog 1 keer per ongeluk Oyarzabal kan bereiken. Maar het wordt Romero. Die speelt alweer voor Argentinië. En dus kan Argentinië nog 1 keer even aan de bal zijn. Terwijl in de laatste tellen van de extra tijd zijn Martinez. Lange bal naar voren. Vincic heeft het gezien. Dit lijkt me een ideaal moment om af te fluiten. Dat doet hij dan ook. Eerste helft heel weinig kansen. Meer evenwicht misschien wel dan je zou verwachten. Ook in het balbezit valt het eigenlijk allemaal wel mee. Spanje lijkt voor je gevoel de overhand te hebben. Maar het zit hem eigenlijk alleen maar in die 2 schoten op doel.
1: En we gaan ons opmaken voor de halftime show.
0: Oh, zin in.
2: Zijn we allemaal
0: Madonna, heerlijk.
2: Behoorlijk benieuwd naar heren Filip en Frank. Tot zo. Robert, 0 kansen voor Argentinië.
3: Ja, dat is vrij weinig, hè? 3 kwartier voetbal met Messi in de helft al.
2: Ja.
3: Nee, dat komt simpelweg omdat, net als tegen Frankrijk, Spanje het gewoon uitstekend onder controle heeft. Op het moment dat de gevaarlijkste man bij Argentinië, Messi, een keer aan de bal komt, dan zitten er direct 2-3 Spanjaarden heel kort op of maken een overtreding. Vooral de eerste moment van dat Messi de bal kreeg, werd hij gewoon vol zijn rug gelopen. Dan zie je onmiddellijk van, dit is afgesproken werk. Ja. Laat hem niet opendraaien, laat niets gebeuren, dan maar de overtreding kiezen.
2: Heel bewust, meteen even.
3: Ja, en dat kan ook tegen Argentinië, want die doen dat zelf ook namelijk. Dus de scheidsrechter gaat daar makkelijker in mee. En Spanje heeft het wat dat betreft goed onder controle. En Argentinië wisten we ook van tevoren al wel dat dit een wedstrijd zou zijn die niet zou losbranden in de eerste helft. Nee.
2: Maar je zegt Spanje heeft het onder controle. Dat is logisch als je 0 kansen tegenkrijgt. Maar Argentinië heeft het eigenlijk ook wel onder controle, toch?
3: Ja, maar toch wel minder, vind ik. Ik vind de gele kaart van Martinez is daar een mooi voorbeeld van. Hè. Die moet een veelbelovende aanval onderbreken. We hebben al 2 momenten met Jamal gehad. Dat hij met Tagliafico weg is. Die hem niet tegen kunnen houden. En het moeilijke is dat op het moment dat je heel veel balbezit hebt, dan moet Argentinië verdedigend moet ongelooflijk veel meters maken. Mm. En continu die vuile meters maar maken om maar weer kort op die spelers van Spanje te zitten. En dat gaat ze op een gegeven moment weer opbreken. Zeker met een wat ouder elftal.
2: Ja, want je moet dus elke keer een paar meter extra lopen dan je normaal
3: zou eigenlijk zijn. Allemaal high-intensity sprints die ze moeten maken. En op een gegeven moment ben je dan net even te laat.
2: Ja, verzwelgend voetbal noemde iemand van VI het wat Spanje doet. Dat je een soort sluipmoordenaar is.
3: Ja, ze sluiten je in en trekken dat net steeds strakker aan. En we hebben natuurlijk wel een fantastische aanval al gezien. Met 4 keer direct spelen.
2: Hou deze nog even vast, want die gaan we zo direct na het nieuws eventjes langer over praten. Eerst ster nieuws en dan weer ster. En dan zijn wij zo direct terug voor de tweede helft van de finale van het WK voetbal tussen Argentinië en Spanje. Op 1.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Dirk. Grand Italia Sugo Casa. 1,69. Goeie prijs.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nederman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Reizen is vrijheid ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Wil jij altijd online zijn op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. En dat al vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
10: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
11: NPO Radio 1.
12: Het is 10:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later op de dag worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 anderen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer dan nog, in het noorden bewolkt en er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen zonnig, maar er zijn ook stapelwolken en er kan een klein buitje vallen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Ster.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu voor het eerst te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum. Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
13: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com slash

0: Welkom terug. Het is rust bij de finale van het WK voetbal. Argentinië en Spanje houden elkaar in het eerste bedrijf in evenwicht. 0-0 in een wedstrijd met weinig kansen. Zo de tweede helft. Maar eerst de veelbesproken halftime show. Hoe lang gaat die duren? Wie komt er optreden? Etcetera. Robert Maatkamp bij mij in de studio. Waar zitten we naar te kijken?
1: Ja, ik zit nu al te genieten. Het is toch mooi. Ik heb Animal gezien, de drummer van de Muppets. Die zit hier een geweldige show weg te geven. Maar het mooiste plaatje van net was al Ronaldinho en Ronaldo die samen met Madonna het veld op kwamen rijden.
0: In een soort speelgoed-auto-achtig
1: ja,
0: iets.
1: Ja, dat zal ongetwijfeld een Lego-auto geweest zijn, die natuurlijk grote sponsor is van het toernooi. Maar die twee gasten zie je echt zo gewoon voluit breed lachend het stadion in rijden. Ja. Ik denk, ja, die genieten hiervan. Dat vind ik wel mooi.
0: Ja, die hebben ook een speciale dag in hun carrière. Filip, wat mogen we allemaal nog verwachten van dit spektakel?
2: Ja, ik heb ook genoten van die Muppets, hoor. Prachtig om ze weer eens te zien met het New York Philharmonic. En ja, we kijken nu even naar BTS. Dat is dus onvervalste K-pop. We zien daar ook nog later nog Justin Bieber. We zien Shakira nog, natuurlijk met Dai Dai. En dan wordt er nog een clip vertoond, heb ik me laten vertellen, van Pelé. Met zijn afscheidsduel in 1977. Ook in Amerika, geloof ik. In Coldplay. En ja, als je al van de Muppets houdt, we zien dan ook nog wat karakters uit Sesamstraat voorbij komen. Samen met Coldplay. En die sluit er dan af met iedereen die we tot nu toe hebben gezien.

Richard, Lord.

0: Robert, we gaan zo de tweede helft, tenminste de eerste helft even nog analyseren, de tweede helft voorbeschouwen. Maar eerst nog even je analyse van deze halftime show.
1: Nou, als ik heel eerlijk ben, het eerste wat ik doe op het moment dat er de finale van de voetbal is geweest, American Football. Uh-huh. En dat is ook altijd dat ik eerst even naar de halftime show kijk, normaal gesproken. Omdat het voetbal veel te ver van mij afstaat, terwijl ik notabene in Amerika gestudeerd heb.
0: Ja.
1: En dat zal voor heel veel Amerikanen, zal dit misschien wel het hoogtepunt van de avond zijn.
0: Ja, voor jou?
1: Ik vond vooral dat de Muppets erbij betrokken waren. Vind ik een absolute topactie. Dat is toch mooi.
0: Normaliter duurt de rust een kwartier bij voetbal.
1: Nee,
0: natuurlijk.
1: Er wordt getornd aan allerlei dingen die voetbal groot gemaakt hebben. En dat vind ik heel slecht. Maar ja, voetbal is ook entertainment. En uiteindelijk wordt hier straks weer geld mee verdiend. En dat is toch waar de FIFA eigenlijk continu naar aan het kijken is. Dus volgens mij ook FIFA komt hier financieel uit dit toernooi nog nooit zoveel geld verdiend aan, als nu. En ja, dat blijkt nu hier ook weer uit. Dus ja, voetbal is entertainment. En dat krijg je ook dit soort taferelen, zeker als je dit in Amerika doet.
0: Ja, je kunt het entertainment noemen of misschien het ondergeschoven kindje in deze finale. Als je
1: het voetbal het ondergeschoven kindje.
0: Als je een halftime show bijna richting een half uur laat gaan.
1: Nou ja, je toont in ieder geval aan de regels. En dat vind ik niet correct van
0: aan
1: de FIFA.
0: Aan de eigen regels.
1: Aan de eigen
0: FIFA,
1: regels, ja. Ja. Je hebt natuurlijk al met de water breaks, doe je dat al. Want ja, daarvoor blijft Argentinië gewoon simpelweg overeind. Dus het heeft gewoon heel veel invloed op de wedstrijd ook. Ja, een langere pauze, ook hier weer, is in het voordeel van Argentinië eigenlijk.
0: Omdat ze het ritme dan eruit
1: kunnen
0: halen.
1: Omdat je het ritme eruit kan halen, dat je minder snel vermoeid raakt. Je kan toch weer even je energie oppakken in die paar minuten die je extra rust hebt. Dus het heeft wel degelijk impact en invloed op deze finale.
0: Ja, jij hoopte dat er ook camera's in de kleedkamer of in ieder geval in de catacomben zouden zijn. Omdat je eigenlijk wel benieuwd was naar wat die spelers op dit moment aan het doen zijn.
1: Kijk, normaal gesproken ga je een kleedkamer in en dan laat je die spelers even een beetje rotzooien en een beetje hun eigen ding doen. Krijgen wat verzorging en dan pakt de coach het woord of de assistentcoach pakken het woord en die gaan een aantal dingen duiden hoe dat beter moet in de tweede helft. En dan ga je alweer bijna naar buiten toe. Dan wordt het alweer rustig. Nu heb je met zoveel de tijd. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gasten zich nu warm houden bijvoorbeeld. Die American Football Stadiums die zijn gigantisch overigens. Hè. Dus daar kan je gewoon hele kunstgrasmatten neerleggen. En je kan er hele warming-ups binnen kan je dat maken. Maar ik had het wel graag willen zien. Gaan ze nou een stukje fietsen, ja of nee?
0: Ja, wat voor oefeningen doen ze?
1: Ja, een Otamendi, een Messi die gewoon dik 35 plus zijn.
0: Ja.
1: Ja, hoe houden die spieren soepel op zo'n moment? Dat, ja, ik vind dat wel interessant, maar goed, dat krijgen we dus blijkbaar niet
0: helaas
1: te zien.
0: Helaas krijgen we dat niet te zien. Gaan we terug naar het veld. Twee echte kansen voor Spanje en het eerste kwart. Eerste helft voor Spanje, dus via Yamal. En na 38 minuten hele snelle aanval. Oh ja, zijn bal schot was te zwak, maar jij riep wel wat mooi is dit.
1: Ja, fantastisch. Als je dan één keer... Kijk, je probeert als ploeg, en zeker Spanje probeert dat, na heel veel bal bezit, proberen ze centraal er doorheen te komen. Ze hebben die zijkanten lopen natuurlijk. Ik hoop ook dat een van mijn favoriete Williams er straks nog in gaat komen op die linksbuitenpositie.
0: Ja, hij is geblesseerd geweest, wordt er af en toe nu ingebracht.
1: Ja, hij is meestal klaar voor een minuutje of 20. Maar op het moment dat het dan in één keer snel gaat en ze spelen allemaal direct. En zeker de spits van Spanje maakt een ongelukkige indruk. Oyarzabal, ik breek mijn tong er altijd even. Oyarzabal, ik ben blij dat ik die functie van jou niet heb af en toe in die weekend. Maar die heeft eigenlijk veel te veel balverlies geleden. Maar dit keer was hij wel goed betrokken. En dan is het vier keer direct en dan komen ze tot die kans.
0: Ja, zo snel gaat het dan, hè?
1: Ja, dat is fantastisch. En dat is precies waar Spanje naar op zoek moet. Centraal die bal houden. En op het moment dat het echt te klein is, dan kunnen ze naar de zijkanten. Ja, dan krijg je Yamal in 1-1 met Tagliafico. Die gaat daar aan voorbij dadelijk een keer.
0: Ja, Spanje speelt zelf ook niet vol op de aanval. Hè? Jij mist af en toe een mannetje.
1: Nou ja, wat ik net aangeef, op het moment dat ze die zijkanten kunnen bereiken, en of dat nou via de linkerkant gaat met de back die hoog speelt, of via de rechterkant met Yamal als rechtsbuiten. Ze komen op een gegeven moment komen ze wel door. En dan kijk je naar de veldbezetting binnen de 16 meter. En daar hebben ze tot nog toe steeds eigenlijk maar twee mensen. Ja. En dat is gewoon te weinig om het Argentinië moeilijk te maken.
0: Ja, ze zet gewoon bij de tweede paal standaard iemand laten komen inlopen.
1: Je moet in ieder geval iemand hebben, want dat is als je de keeper van Argentinië wil verrassen. Die heerst op de eerste 5 meter voor zijn goal. Dus bij de eerste paal, dat is eigenlijk een gebied waar die altijd is. Daar moet je wel personeel hebben lopen als Spanje. Maar vooral bij die tweede paal valt het te halen.

0: En daar heeft Spanje op dit moment gewoon geen mensen lopen die daar dreigend kunnen zijn.
1: Maar dat is ook expres, toch? Dat is ook gewoon afgesproken. Dat gaat toch over controle, rustig aan, afwachten.
0: Ze spelen nog behoudend daarin. En we hebben ook wedstrijden gezien waar wel al gescoord in is. Onder andere ook Argentinië zelf natuurlijk in de halve finale tegen Engeland. Dan komen ze in één keer wel met 5, 6, soms al zelfs 7 mensen in de 16 meter. Ja, en dan gaat er wat gebeuren. Dus ja, daar zal deze wedstrijd ook op wachten. En ik denk dat Argentinië echt aan het wachten is op het ene momentje van Messi. Dat zie je aan alles hoe ze deze wedstrijd benaderen.
1: Ja, want als het woord behoudend noemt bij Spanje, dan past dat ook wel bij Argentinië, toch?
0: Ja, absoluut. Argentinië weet gewoon dat ze verdedigend sterk zijn, dat ze goed zijn. Dat ze controle kunnen houden over zo'n wedstrijd. En dan wachten ze op dat ene briljante moment van Messi. Wat we tot nog toe in al die wedstrijden is dat gekomen.
1: Ja.
0: Dus ja, daar kunnen wij nu ook op gaan zitten wachten.
1: Ja, je wilde Van Gaal nog even aanhalen in deze.
0: Nou ja, het was wel mooi natuurlijk. Als je Van Gaal zei toen, die pookte de beer, zoals je het in het Engels noemt. Die zei van, ja, Messi doet verdedigen niet zoveel. Dat zien we natuurlijk vandaag ook weer.
1: Ja.
0: Argentinië verdedigt gewoon met 10 mensen. Messi schermt een klein beetje de rechterzone af. Voor Argentinië, dus de linkerkant van Spanje. Doet daar heel, heel, heel weinig. Is eigenlijk alleen maar op zoek wanneer kan hij in balbezit komen. Maar daarvoor verdedigen ze wel met een man minder. Dus ja, het echte druk zetten naar voren toe gebeurt gewoon niet met hem. En dat zal later in de wedstrijd, hoe dichter we naar het eindsignaal gaan, zullen ze die energie wel gaan gebruiken om dat te doen.
1: Hij is de meest wandelende speler dit WK.
0: Ja.
1: Ondanks dat maakt hij 8 goals en 4 assists.
0: Dat lijkt me heerlijk. Beetje zo rondribbelen, een beetje rondkijken, een beetje wandelen. En dan in één keer explosief zijn.
1: Van hoe je temporiseert, hoe je dat leest, hoe je tijd wint door te scannen.
0: Ja, maar kijk, de superlatieven komen natuurlijk tekort, schieten tekort voor hem om hem te beschrijven. Als je ziet de snelheid, de explosiviteit die hij heeft.
1: Die is er wel nog.
0: Ja, absoluut. Die is voor geen seconde weg. Alleen zijn uithoudingsvermogen. Hij kan het wat minder vaak doen dan hij dat gewend was. En zijn dribbels zijn wat minder lang geworden. Dat is me wel echt opgevallen dit WK. Waarin hij, zeker in zijn Barcelona-tijd natuurlijk nog wel eens 5, 6 keer zomaar
1: in
0: iedereen
1: voorbij. Maar toch heeft hij ook weer de meest gelukte dribbels van iedereen. Dus ze zijn wat minder lang, maar ze zijn er.
0: Ja, absoluut. En Spanje doet dat goed natuurlijk. Die kennen hem als geen ander. Hoewel er bij Spanje geen één speler bij loopt die met hem gespeeld heeft.
1: Nee, maar wel allemaal naar hem hebben opgekeken toen zij in de jeugdopleiding bij Barcelona speelden waarschijnlijk.
0: Ze weten precies hoe ze moeten afstoppen. Maar ze weten ook van ja, laat je hem eenmaal in beweging komen, dan is hij niet meer te houden. Dus ze zitten er zo kort op en zo scherp dat hij voorlopig nog geen enkele rol heeft gespeeld deze wedstrijd.
1: Nee, heb je nog iemand die een positieve zin opvalt in deze wedstrijd die nog moet ontbranden?
0: Ik vind Rodri vind ik altijd fijn om naar te kijken. Mm-hmm. Die pakt nu ook wel ik zie overigens een wissel klaarstaan. Paredes erbij gaat komen bij Argentinië.
1: Oh, dat wordt ook gezellig.
0: Ja, nee, over oorlogmaker gesproken. Ja. Maar ja, je hoopt natuurlijk dat Argentinië gewoon simpelweg wat meer gaat doen in balbezit in deze wedstrijd.
1: Ja.
0: Want die laten zich totaal niet zien.
1: Dat gaan ze pas doen als Spanje een doelpunt maakt.
0: Nou ja, waarschijnlijk. Ja. Nogmaals, Williams moet er van mij betreft bij komen. Olmo vind ik ook nog, daar hoop ik ook nog op dat we net iets wat meer gaan zien. Want die is zo goed geweest dit WK. Die gun je ook wat meer in zo'n WK-finale.
1: Ja, extra shine. Goed, wij kunnen terug naar New Jersey. Want daar staat de tweede helft op het punt te beginnen. Alles is opgeruimd van die halftime show. En we kunnen weer voor de tweede helft voor Argentinië en Spanje die WK-finale. Commentaar is van Frank Wielaert en Philip Koken.
2: En we zien inderdaad Paredes binnen de lijnen komen. Hij vervangt Nico González. Dus de man die zo verrassend in de basisopstelling stond. En de man die er zo verrassend niet in stond. Hebben nu weer van positie gewisseld. En Paredes begint dus wel aan de tweede helft. Op het middenveld. Terwijl Spanje heeft afgetrapt voor die tweede helft. 3 doelpogingen hebben we gezien in deze wedstrijd. Allemaal van Spanje. Want Argentinië is nog niet dreigend in het strafschopgebied van Spanje geweest tot nu toe. Zo'n wedstrijd is het dus. Spanje heeft het wat dat betreft allemaal keurig onder controle. En Argentinië heeft het aardig onder controle. Oh, even is die controle helemaal weg als die bal naar Lamine Yamal gaat. Maar Romero daar nog staat als slot op de deur. Als ze daar vlak voor de verdediging de bal verliezen, Argentinië wel weer overneemt en nu even achteruit gaat om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval even aan de bal blijven. Zie je toch weer de twijfel en die bal zomaar ingeleverd. Oh, Oyarzabal komt er dan net niet bij. Bijna kap naar binnen schieten. Niet moeilijk genoeg voor Martinez om die bal te kunnen verwerken. Dat doet hij uitstekend, heel rustig, want het schot is echt niet goed genoeg. Je zag de twijfel bij Baena. Je zag ook de twijfel bij Oyarzabal. Moet ik deze hebben? Hij liet hem lopen voor Baena. Maakte vervolgens de loopactie door, zodat hij een verdediger mee zou trekken. En daardoor kon Baena naar de binnenkant. Maar zijn schot was niet goed genoeg om meteen in de tweede helft voor iets te zorgen, waardoor we in de tweede helft echt naar voetballen zouden gaan kijken zoals we dat graag zouden willen. Met kansen, met mogelijkheden, met een team dat moet. Omdat je nou eenmaal in de finale staat en je staat achter. Dat is tot nu toe nog niet het geval. Na 1 minuut in de tweede helft. En Argentinië in de aanval. 0-0.
3: Met Montiel, de rechtsback, die de bal onmiddellijk afgeeft aan Messi. We hebben dus inderdaad de 4e doelpoging gehad in de wedstrijd van Spanje-Argentinië. Nog 0. En dat was nog niet eens een minuut voor nodig in die tweede helft. De tweede helft die overigens is begonnen na een rustperiode van ruim 25 minuten. Ook die 25 minuten heeft de organisatie niet gehaald. Het duurde toch allemaal weer net allemaal iets langer dan gepland. Romero met de balletje die terechtkomt aan de rechterkant bij De Paul. En daar gaat de bal naar Montiel, de rechtsback, die het op een sprint aan laat komen met Laporte. Die op de bal tackelt. En ja, dan vindt dat de bal voor hem moet zijn. Er wordt in eerste instantie een corner gegeven. En ik heb het idee dat hij daarna wordt gecorrigeerd onmiddellijk door de VAR. Want er wordt aan twee kanten gewezen. En ik denk niet dat die corner gegeven wordt. Want dat zou ook niet terecht zijn geweest. Maar ja, hij wordt wel gegeven momenteel. Hij zou nog teruggedraaid kunnen worden. In mijn optiek was het helemaal geen corner.
2: Eens.
3: Maar, ja, hè?
2: Ja.
3: Ja, maar hij wordt niet teruggedraaid. En Messi gaat hem inderdaad nemen. Messi. En de bal gaat via Spanjaard nu weer over de achterlijn. Maar nu
2: wordt het wel gecorrigeerd.
3: Wordt het wel gecorrigeerd. Ja, en nu is Scaloni weer boos. Want er komt niet een nieuwe corner. Dus is de bal nu weer voor Spanje verdedigend. Nou, de rare beslissingen op dit moment. In de eerste paar minuten van de tweede helft. Nu weer Spanje in balbezit. Verdedigend aan de rechterkant. De bal gaat terug naar Cubarsí. En Rodri wijst naar Cubarsí waar hij naartoe moet. Maar dat was niet naar hem. Maar de bal gaat wel weer naar hem. Nu komt hij bij Unai Simon terecht. Die een lange uithangel heeft. En die over alles en iedereen weer heen gaat. Naar zijn collega doelman Emiliano Martinez.
2: Ja, die kan aan de andere kant dus weer rustig beginnen. Met het opbouwen van die aanval via Otamendi. En dan naar de linkerkant van het veld op zoek naar een nieuwe aanval. Waar Taliafico de hoogte van de middenlijn staat. Maar gaat eerst die bal weer in de achteruit. Weer terug helemaal richting de keeper Martinez. Want ja, Argentinië heeft die bal wel graag. En die is niet per se op zoek naar aanvallen. Ze zijn op zoek naar Messi. En die hoef je aan deze kant van het veld niet per se te zoeken. Die moet je aan de andere kant van het veld hebben. En dan wil Argentinië graag gaan ingooien. Dat mag ook allemaal wel, maar Montiel wil 10 meter stelen. En dat mag dan weer niet. Iedereen bij Argentinië staat in de dugout. Er zijn weinig mensen die kunnen blijven zitten. Zo van de spanning. Daar heb je spelers ook wel regelmatig over gehoord. Dat zo'n wedstrijd op de bank veel en veel spannender is. Omdat je binnen de lijnen staat, geen controle. En dan wil je eigenlijk zo het veld inlopen. Dat zie je nu bij Argentinië bijna letterlijk gebeuren. Ze kunnen gewoon niet op de stoel blijven zitten. Van de spanning die bij deze finale hoort. De Pol intussen krijgt een klein tikkie en een vrije trap mee. Hoort bij deze wedstrijd. Hij deelt ook weer een heel klein tikkie, vriendschappelijk tikkie uit in de richting van Baena. Die hem even aantikt. Dat was niet de bedoeling, maar het gebeurt wel. En de Paul gaat gretig liggen om die vrije trap te kunnen nemen. Dan kan hij namelijk gewoon de andere kant oplopen. Want hij liep richting zijn eigen doel, richting zijn eigen achterlijn. En nu kan hij, nou ik geloof dat hij wel 10 meter gesmokkeld hebben bij Argentinië om die vrije trap te kunnen nemen. 5e minuut na de rust. Het staat 0-0 in New Jersey. En Argentinië neemt vooralsnog ook aan de bal rustig de tijd.
3: Ja, ik zag ook nog wat andere spelers klaar zijn bij Argentinië om in te gaan vallen. En ja, die gingen daarna weer eventjes zitten. Maar ze stonden wel degelijk met hun trainingsjack uit daar bij de zijlijn om erin te komen. Wellicht dat dat binnen enkele minuten gaat gebeuren. Nu weer Argentijns balbezit met Romero. Zo'n beetje ter hoogte van de middenlijn. Dan gaat naar Montiel, de rechtsback, die dan een tik krijgt van Baena. Een behoorlijke tik. Ja, de enige gele kaart tot dusver is gegaan naar Lisandro Martinez. Die daarna werd gewisseld omdat hij geblesseerd raakte. Dus er staan geen gele kaarten meer op het veld. Nou, dit viel eigenlijk allemaal wel behoorlijk mee.
2: Ik dacht hij gaat liggen om gewisseld te kunnen worden.
3: Nou ja.
2: Want Medina staat klaar. Maar dat is niet zo.
3: Dat had ook zomaar gekund. In ieder geval is de bal nu weer bij Yamal. een paar mooie bewegingen om in balbezit te blijven. Heeft de bal helemaal vrijgemaakt. Legt hem dan weer rustig terug naar Cucurella. Bal verdedigend bij Spanje in bezit bij Laporte. En Cubarsí zal hem nu wel gaan krijgen. Inderdaad, Cubarsí naast hem. En nu een behoorlijke tik zonder dat er een bal in de buurt is. De scheidsrechter legt het spel stil. Nu Rodri is getroffen. En nu krijgen we echt een opstootje. Laporte gaat zich ermee bemoeien. Olmo.
2: Paredes begint, hè?
3: En Paredes begint, ja. Nu wordt Olmo omver geduwd. En komt er onmiddellijk een gele kaart. Voor invallen Paredes. Daar heeft hij dan ruim 5 minuten over gedaan. 6 minuten. Voordat hij de gele kaart krijgt. Sinds hij in de ploeg is gekomen. Dat kon bij hem ook niet uitblijven. Paredes die zich eventjes liet gaan. En Olmo een duw geeft. Dus even kijken. Gebeurt daar allemaal in die cirkel waar Rodri dan met de rug naar Paredes zet. En Paredes komt, ja, ik ga jou eens even laten voelen. En die geeft een volstrekt onnodige beuk met zijn onderarm, met zijn elleboog in de rug van de tegenstander. En daarna duwt hij Olmo omver. Het zijn eigenlijk 2 gele kaarten. En nu, als het al gebeurd is allemaal, loopt hij nog een keer tegen Olmo op. Het is een bijzonder irritant optreden van Paredes, maar wellicht werkt het vanuit Argentijns opzicht.
2: Ja, geslepen, hè? In dit geval was het niet zo heel bij de hand, want hij deed het voor de ogen van de scheidsrechter zonder bal in de buurt. En dan vraag je om een gele kaart. Die kreeg hij pas overigens toen hij begon te duwen en te trekken daarna. Dus voorlopig is dat dan ook wel weer bijzonder, terwijl Spanje gewoon de bal heeft achterin bij Cubarsí. Dan de bal breed naar Laporte, dan lang. Kijken of hij daarvoor iemand van de spitsen kan bereiken. Dat is tot nu toe uitermate moeilijk. En dus wordt het uiteindelijk Romero die daar bereikt wordt. Martinez, hij moet lang, want er is geen Argentijn in de buurt. Rodri in de voeten aangespeeld. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Olmo krijgt geen centimeter ruimte om ook maar iets te doen aan de bal. McAllister dan, die kan niet vooruit, want daar staat dus Olmo. Taliafico probeert wel vooruit. En dat lukt, want er zit een verdedigend been tussen. Dus kan Argentinië een metertje of 10 opschuiven richting de middenlijn. Ze zijn nog steeds op eigen helft aan de linkerkant van het veld. Daar kan Taliafico, Lyon nog steeds, waar die voetbalt. Die kan daar gaan ingooien. Kijkt naar voren, maar er is eigenlijk niemand direct aan speelbaar. Eigenlijk is er überhaupt niet per se iemand aan speelbaar. Alvarez dan krijgt een stevige duw in de rug. En een vrije trap mee. Kijken nog een keer naar de oorzaak van de gele kaart van Paredes. Hij duwt Olmo in 2 instanties omver. Ja, hij doet dat echt op 10 centimeter van Vincic. Die daar naar kijkt. Die kijkt echt hem aan. Zo van, ja, doe je dit nu echt? Dan doe je het nu echt ook nog een keer. Maar dat levert hem dus uiteindelijk een gele kaart op. En balbezit nu voor Argentinië. Dat wil opbouwen over de rechterkant van het veld. Maar er is geen ruimte voor Montiel. Die een heel klein duwtje krijgt van Baena. Weer gaat liggen. Ja, hier zijn ze ook goed in bij Argentinië. Contact, hup, liggen. En dan heb je weer een vrije trap. En kun je weer door zoals we nu kunnen richting de middenlijn.
3: Nou, het is puur resultaatvoetbal van Argentinië. Zoals we dat ook wel van ze gewend zijn. Terwijl ze dat eigenlijk ontzettend goed ook kunnen voetballen. Maar ze zijn nu bezig met het ontregelen van Spanje. En
2: ook dat kunnen ze goed trouwens.
3: En Spanje blijft opmerkelijk koel en rustig onder de irritaties. Je kan je ook voorstellen dat Paredes nu, ja, als hij 1 aanwijzing heeft gekregen in de rust om in het veld te komen, is het irriteerde Spanjaard. En dat doet hij naar behoren. Olmo nu met een paas naar Oyarzabal. Spanje in de aanval met 4 man eruit. Oyarzabal met een paasje krijgt hem bijna terug. En dan wordt die bal uit de 16 meter gegleden. Juist op het moment dat Spanje echt gevaarlijk zou kunnen gaan worden. Cucurella weer met het balbezit voor Spanje. Laporte en Rodri. Rodri kijkt eens even om zich heen. Allemaal, alle veldspelers nu weer op de helft van Argentinië. Nu Jamal in balbezit. Draait hem naar zijn linker. Is het contact met de bal eventjes kwijt. En de controle daarna ook. En moet die bal dan inleveren bij Fernandes. Over naar Argentinië. De Pol. De Pol met balverlies en zelfs Messi verdedigt nu mee en levert de bal af bij zijn eigen doelman, bij Martinez.
2: 10 minuten naar rust, staat nog 0-0 in New Jersey. Een elleboogje van Alvarez, althans, zo laten ze dat eruit zien achterin bij Spanje. Laporte is degene die daar is gaan liggen, ter hoogte van de middencirkel. En even naar de mond grijpt. En terwijl wij nog even kunnen kijken naar die ene aanval die er ineens was voor Spanje. Met z'n 4-3, dwars door het midden. Razendsnel uitgespeeld. Fabian Ruiz keurig aangespeeld, dwars door het midden. Wil hem klaarleggen voor zijn spits. Die al 5 keer doel trof in deze wedstrijd. Maar die bal is dan net niet goed genoeg. Te kort voor Oyarzabal om daarbij te kunnen. Prima verdedigd door Otamendi die daar die bal wegglijdt. En daarmee is de kans voor Spanje weg. Maar ook in de tweede helft, net als voorrust, is het Spanje dat dreigend is. is. Dit is een goede bal. Diep richting Olmo. Die houdt hem binnen. Legt hem terug. Cucurella net niet. Wat uitstekend verdedigd is dat. Daar door Argentinië. Prima gedaan door Montiel. Goed mee naar binnen gekomen met Cucurella. En die is net wat eerder dan de verdediger van Spanje. Die daar heel goed bij de penaltystip opduikt. Maar Montiel heeft hem in de gaten. Prima paas. Goede aanval van Spanje. Prima paas van Olmo. Maar ook dit gaat allemaal net goed voor Argentinië. En ook dit is wat Argentinië dus goed kan. Wel in de problemen komen. Maar het dan in de drukte. Als het er echt om gaat. Met alle spanning die erbij komt kijken. Het wel oplossen zonder een doelpunt tegen te krijgen. Wel een hoekschop weggegeven trouwens.
3: Ja, en daarover is Montiel dan weer heel boos. Dat die hoekschop inderdaad gegeven. Dat was ook gewoon een hoekschop. Maar ja, hij voelde even Cucurella in zijn rug. En vond dat dan weer een overtreding. Wat het in mijn ogen beslist niet was. Maar ze blijven klagen. Ze blijven protesteren. Maar ja, ze gaan zover als de scheidsrechter het toelaat. En waarom zouden ze ook niet? Het is de speelwijze waar ze erg veel succes mee hebben gehad. Nu een paas die niet aankomt van Porro bij Laporte. De centrale verdediger die even mee naar voren was. En daar gaat de wissel komen. Montiel er denk ik uit. Want Molina staat daar aan de zijlijn. Ik zag eerder ook nog Medina staan. Die is weer gaan zitten. Maar hier is dan Molina. Die inderdaad Montiel gaat vervangen. Dat was dan zijn laatste actie. Was die redding bij die voorzet van Olmo. Die twee wisselen elkaar als rechterverdediger bij Argentinië doorlopend af. Dus ook nu weer in deze wedstrijd 58e minuut. En een wissel bij Argentinië dus op de rechtsbackpositie.
2: Ja, Molina in de WK-finale van 22 was die basisspeler. Nu krijgt hij dus minimaal een half uur. Want zoals deze wedstrijd nu loopt kunnen we daar zo een half uur bij optellen. Aan extra tijd. Maar om dat te voorkomen hebben we bij de landen dus nog een half uur dik te gaan. En dan nog wat extra tijd in deze wedstrijd. Meeste aanspraak, als je gewoon kijkt naar kansen, is heel eenvoudig. Dan is het Spanje dat daar aanspraak op maakt. Want dat krijgt tenminste kansen. Dat kunnen ze bij Argentinië nog niet zeggen.
3: Maar Montiel kan in ieder geval niet meer de beslissende penalty maken.
2: Nee, dat is een ding dat zeker, dat is, een ding dat zeker is. Maar ze hebben nog wel een paar mensen. Een penalty-serie tegen Spanje, dat wil je wel. Want die winnen hem nooit. Dat is dan weer. Daar kan Argentinië ook gewoon op speculeren. Cubarsí voor Spanje in balbezit. Hij kan de bal de andere helft opbrengen. In ieder geval helpen dat te doen. Lamine Yamal kort gezet door Taliafico. Bal opgepikt. Alvarez dan legt hem weer even terug richting Taliafico. Die was er nog niet klaar voor. Dus kan Spanje weer oppikken. Zoals altijd hebben ze die bal dan als ze willen weer heel snel terug. Laporte, Cubarsí. En dan gaan we naar de rechterkant van het veld. Naar Porro. Porro die even kijkt waar kan ik dan verder die bal nog kwijt. Het was Fabian Ruiz trouwens. Olmo die daar oppikt op het middenveld. En dan gaan we naar Lamine Yamal. Maar die staat ook nog niet in aanvallende positie. Fabian Ruiz. Die ook niet echt zijn stempel kan drukken. Rodri probeert het, Olmo probeert het. Maar ze komen er nog niet echt aan. Er is heel weinig ruimte daar in de as om dreigend te zijn, gevaarlijk te worden. Porro loopt zich daar bijna vast, krijgt een vrije trap mee. Dat is geen verkeerde plek. Paredes beklaagt zich nu. Nou, ongeveer de laatste op het veld die zich mag beklagen bij dit soort acties. Want je kunt bijna zeggen, nou, hij is in de buurt, dus hij zal het wel gedaan hebben. En wat denk je? Inderdaad, hij heeft het ook gedaan. Die vrije trap is gewoon verdiend in het duel met Pedro Porro. Hij heeft hem gewoon keiharde schop op zijn standbeen. En dan is die vrije trap gegeven door Vincic terecht.
3: Ja, ik denk dat de scheidsrechter nog even wachten of die paas die daarna ging komen op maat zou zijn voor Yamal. Dat was hij niet, dus voordeel zou dus beslist niet uitkomen. We krijgen nu toch een vrije trap die ook, ideaal wil ik niet zeggen. Want de afstand is behoorlijk tot de goal van Martinez. Maar toch goed zou zijn voor een linkspoot, voor Yamal. Dus die zal dat wellicht gaan doen. We zien nog eens een keer de boze blikken van Paredes en de spuitbus van de scheidsrechter. Dat lijkt wel kerstmis.
2: Ja,
3: ja dat zou het kunnen zijn. Dus we hebben een goede traditie hier in New York van kerstmis te vieren. We zien Yamal die iets fluistert. Nou, het is een ploeggenoot, dan mag dat. Verdekt. Oyarzabal over hoe ze deze vrije trap willen gaan nemen. De muur wordt neergezet door Martinez. En daar zal die gaan komen. Oyarzabal daarbij. En die loopt er nu bij weg. Baena staat er nog, maar ook Yamal. Het zal ongetwijfeld Yamal gaan worden die het doet. Bijna loopt nu ook weg. Dus nu komt Jamal met zijn linker. Jamal in het driemansmuurtje. Bijna vangt hem op. Krijgt hem weer voor en dan wordt het een corner. Nee, ook dat wordt nog voorkomen. Bijna kan hij nog balbezit houden. Zelfs dat lukt niet, want ongelukkig wijs trapt hij hem zelf nog over de zijlijn ook. Dus rendement 0 uit deze vrije trap van Spanje.
2: Ja, goed werk ook van Alvarez. Die daar nog een ingooi aan overhoudt. Dus dat is ook knap gedaan. Ik zie Ferran Torres klaarstaan. Oh ja, Zabal gaat naar de kant. En volgens mij zag ik daar ook Pedri klaarstaan. Ruiz is ook degene die eraf gaat. Dus dat is ook dan meteen heel erg logisch. Deze twee wissels, Torres en Pedri. Er is een Pedri die het toernooi begon als basisspeler, maar gaandeweg het toernooi wisselspeler is geworden. En Ferran Torres heeft al geregeld invalbeurten gehad op de openingswedstrijd. Nou, toen mocht hij spelen, maar ja, toen werd het 0-0. Dat is de enige wedstrijd die Spanje niet wist te winnen tegenover Argentinië. Die alles wisten te winnen, weliswaar met de nodige moeite. Maar ze wisten wel te winnen. We zijn dik een uur onderweg in New Jersey. Het staat nog altijd 0-0. En het is echt zoeken naar kansen. En nu gaat Vincic wel steeds meer fluiten voor die kleine overtredingen. Nu is het er eentje van Otamendi aan de zijlijn. Op een metertje of, nou, wat zal het zijn? 20, 25 van de achterlijn van Argentinië. Loopt hij even door, tikt hij zijn tegenstander even aan, krijgt hij een vrije trap tegen. En Vincic gaat steeds meer fluiten voor dit soort overtredingen. Het wordt ook steeds spannender, dus hij staat steeds minder toe. Vrije trap, kort genomen. Lamal gaat zijn tegenstander opzoeken, dat is Taliafico. Even inhouden, probeert dan nog een keer wat te krijgen. Krijgt niks en dan wordt het een achterbal. Assistent scheidsrechter gaat niet mee in de trend, ingezet door scheidsrechter Vincic. Dan ging Lamine Yamal iets te makkelijk liggen. Ondanks het fysieke geweld dat Taliafico op hem losliet. Dat was niet voldoende voor een vrije trap voor Spanje. Het wordt een ingooi voor Argentinië.
3: Ja, Taliafico applaudisseert zelfs nu voor de assistent scheidsrechter voor deze beslissing. Kijk eens aan dat een assistent scheidsrechter dat nog mee mag maken. Dat zo'n speler van naam gaat applaudisseren voor hem. Toch mooi om mee te maken. 63e minuut inmiddels. De kopbal van Laporte in voorwaartse richting belandt bij Messi. Maar dan onmiddellijk weer balverlies van Argentijnen. Wordt gedeeltelijk hersteld door Paredes. Want ja, het blijft wel in Spaans balbezit. We zien nog even de cijfers in beeld. De cijfers die aangeven dat Spanje tot dusver 5 doelpogingen hebben gehad. Van 3 tussen de palen. En Argentinië staat wat dat betreft nog helemaal op 0. En vreemd genoeg, nou niet eens vreemd genoeg. Het zegt heel weinig over de uitkomst van dit duel. Cucurella naar Baena. Baena met... dat is een vechtpartijtje. Een vechtpartijtje tussen Molina en Baena. Scheidsrechter ziet het en gebaard. Dat is voordeel. En dan een moeizame redding van Martinez. Bij een afstandsschot. Bij een bal met een stuitje van Olmo. Die hij niet onder controle krijgt. En hij kijkt de bal gelukkig na. Want die bal heeft veel effect. Nadat hij hem niet onder controle krijgt. En die verdwijnt dan over de achterlijn. Niet over de doellijn. Over de achterlijn. Dus het eindigt allemaal in een hoekschop tegen. Voor Argentinië. Maar toch, het is een foutje van Martinez. Wat dat betreft nog redelijk goed voor hem afloopt.
2: Ja, Vinci is dat twee keer de neiging om te fluiten. Maar wachtte even het voordeel af. Dat deed hij goed. Schot was zo onvoldoende dreigend. Om daadwerkelijk iets mee te kunnen. Nu Vinci iets eerst even. De gemoederen een beetje sussen tussen Otamendi en Rodri. Voormalige clubgenoten bij Manchester City. En nu dus tegenstanders in deze WK-finale. Lamine Yamal bij de hoekvlag met de bal. Nu is de bal vrijgegeven. Komt die hoekschop kort bij de eerste paal. Weggewerkt door Otamendi. Opgevangen door Spanje. Pedro Porro. Bal weer terug naar Lamine Yamal. Legt hem klaar. Legt hem ook richting de eerste paal. Doorkoppen. Dat was de bedoeling dat de Spanje dat zou doen. Dat deed Paredes over de achterlijn. Hoekschop aan de andere kant nu voor Spanje. Dat nu in ieder geval even dicht in de buurt is van Argentinië. En je ziet toch iedere keer als die bal voor de goal komt bij Argentinië. De onrust bij de Argentijnen achterin. En Paredes doet hier eigenlijk het enige wat hij kan doen. Want hij krijgt die bal boven op zijn hoofd. Daar komt die hoekschop. Weggewerkt door Martinez, maar niet heel overtuigend. Olmo dan een klein beetje. Maar er zit nog een Argentijn aan, dus moet die bal worden binnengehouden. Weggewerkt uiteindelijk door Molina. Hard weggewerkt. Cucurella pikt hem op bij de middenlijn. Sterker nog, hij legt hem helemaal terug richting Unai Simon. En dan heeft Spanje weer rustig de bal. Na 65 minuten voetballen in New Jersey. En die paar doelpogingen in deze wedstrijd zijn er nog altijd heel weinig. Ze zijn allemaal voor Spanje. Maar er is er nog niet één tegen de touwen gejaagd. 0-0 staat.
3: Ja, het is inderdaad onrust achterin bij Argentinië. Gecombineerd met verdedigende vechtlust. Want dat hebben ze ook. En soms gaat het met kunst en vliegwerk, maar ze blijven overeind. En Spanje kan nog steeds niet echt een bres slaan. Hoewel ze dappere pogingen doen in die verdediging van Argentinië. Nu weer een poging met bijna met Molina. Molina even op verkeerde been. De bal komt voor en Martinez ziet hem over zich heen gaan. En ja, of het nodig was of niet, in ieder geval Tagliafico, notabene gecoacht nog door zijn doelman, geeft dan een hoekschopprijs. En dat gebeurt allemaal nadat Molina, de rechtsachter, helemaal op het verkeerde been werd gezet na die mooie beweging van bijna. We krijgen een hoekschop vanaf de rechterkant. Tweede bal in het veld, dus Jamal zorgt er eerst voor dat hij buiten de lijnen wordt getrapt. Dan gaat hij weer naar de hoekvlag, scheidsrechter fluit. De corner gaat nu komen en die wordt nu getrapt door Jamal. Op het hoofd van McAllister weggewerkt. Jamal krijgt de bal opnieuw van Porro. Jamal, McAllister is daar dichtbij, hij komt er langs. Kan hij hem ook nog binnenhouden? Dat kan hij. En daar is de kopbal van Ferran Torres in de handen van Emiliano Martinez. Weer een poging tussen de palen van Spanje naar de actie van Jamal, die de achterlijn haalt en hem voorgeeft. En Torres kopt. De bal is net niet over de achterlijn geweest. En weer een doelpoging van Spanje.
2: Ja, een goede aanval weer hoor. En hij was helemaal vrij. Moeilijke kopbal. En hij krijgt de bal niet richting het hoek. Krijgt hem recht op Martinez. Tot zijn grote geluk. Dat is mooi voor hem meegenomen. Is het tijd voor een pauze? Of ja, dit is een beetje onduidelijk. Er liggen in ieder geval, we kijken naar een liggende Argentijn. Dat zou sowieso slecht nieuws kunnen zijn. Er staat ook een scheidsrechter bij. Ik zie ook Ferran Torres, de man van de kopbal, nu naar de zijkant gaan. En dat kan maar één ding betekenen. Jij zou zeggen, hydratatiebreek. Ik zou zeggen, drinkpauze.
3: Ik zou dat nooit zeggen, maar sinds dit toernooi zeg ik dit.
2: Ah ja, dat is toch al een week of 5, 6 ja. Inmiddels. Dus we gaan gewoon even pauze houden. Even verkoelen, zou ik bijna willen zeggen. Afkoelen van de wedstrijd hoeft nog niet. Temperatuur misschien wel. 0-0.
1: Robert, noemen wij het commercial break, om nog maar eventjes door te praten.
0: Ja, we noemen het Argentinië rustgeven.
1: Ja, niet op NPO Radio 1, de commercial break. Jij zag direct in de tweede helft wel eventjes een ander Argentinië.
0: Ja, zeker. Die zijn anders te kleden. Ik denk dat Scaloni er een beetje klaar mee was met het afwachten. Probeerde wat meer druk naar voren te geven. Waren ook aan de bal direct wat actiever. Maar dat was ook wel weer redelijk snel weg. Ja. We hebben het net al even over Paredes gehad natuurlijk. Die kwam erin in de rust. En we kondigden het al aan.
1: Ja.
0: Ja, wat een mafkees is dat, zeg af en toe. Als je kijkt naar hoe hij zijn duels aangaat. En dan een overtreding maakt. En daarna nog in het opstootje ook nog een keer iemand een opsodemieter geeft. Ja. Waardoor hij direct zijn gele kaart krijgt.
1: Want er wordt heel vaak over Argentinië gezegd. En ze doen het zo slim. En precies op het randje. Net er even over. Maar dit is toch, je komt 5 minuten ben je in het veld. Ja, je maakt echt een flinke overtreding.
0: En dan ga
1: je
0: met zijn manier van spelen is dat echt een probleem.
1: Ja.
0: Want hij kan niet anders spelen.
1: Nee.
0: Hij heeft dat bij al zijn clubs heeft hij dat op die manier gedaan. Hij heeft een fantastische CV, die jongen. Die, Roma, Juventus, Paris Saint-Germain. Een tijdje nog bij Zenit rondgelopen. Nu bij Boca. Maar dat is zijn manier van spelen. Hij kan niet anders. Dus hij haalt nu gewoon 20% van zijn capaciteit als verdediger. Haalt hij weg doordat hij al een gele kaart heeft gekregen.
1: Ja.
0: En Scaloni heeft natuurlijk verdedigend ook al een aantal keren nu ingegrepen met wissels. Dat vind ik wel opvallend. Hè? Want op het moment, stel dat Spanje nu wel scoort, dan worden zijn mogelijkheden wel degelijk aanvallend beperkt. Nou haal je Messi er nooit af. Dat is ook wel een gegeven. Maar ja, hij heeft zoveel gewisseld al dat zijn momenten bijna op zijn. En Spanje heeft daarentegen juist voor de aanvallende wissels gekozen. Die hebben we gekozen om iets minder de controlekaart te spelen.
1: Pedri erin, iets meer creativiteit.
0: Pedri met Torres erbij, andere spits erbij. En dat werd ook direct dreigend net, want Torres had een goede kopbal. Maar goed, Martinez zat daar goed bij als keeper zijnde. Maar ja, deze wedstrijd neigt ernaar dat Spanje dadelijk toch uiteindelijk die goal gaat maken.
1: Ze worden ook wel dreigender, ook weer in de laatste een aantal echt goede aanvallen ook door de
0: tempo
1: assen.
0: Tempo gaat steeds verder omhoog.
1: Steekpaas op Olmo, ook toen de eindpaas net niet helemaal goed, maar hij moet op een gegeven moment vallen dan.
0: We hadden het net even kort over de bezetting voor de goal van Spanje, die in de eerste helft gebrekkig was. Er waren er meestal maar 2. Nu in dit geval, als ze door de zijkanten kwamen, zagen wel 4 mensen in de 16. Dus ze proeven ook wel dat er meer gaat komen. Ik zie trouwens dat Argentinië toch weer gebruik gemaakt heeft van wissels.
1: Simeone zag ik erin komen, ja, ook vechtersbaas. Dus,
0: ja, ze kiezen echt om te overleven. En is helemaal waar. Op het moment dat het op strafschoppen aan zou komen, zover is het nog lang niet. Ja, dan zou Argentinië wel eens licht in het voordeel kunnen zijn.
1: Het vierde kwart gaat beginnen, Filip en Frank.
3: Ja, inderdaad. En Simeone komt voor de bal. Die twee wisselen elkaar weer dus af. In vergelijking tot de voorgaande wedstrijd. En Medina, Facundo Medina, verdediger, komt erin voor Romero. Dus al 5 wissels gezien bij Argentinië. 5 wissels, waarvan 1 gedwongen. Maar toch, ze hebben nu al 5 keer gewisseld. Dat is wat. Ja, er kan er nog eentje bij komen straks. Bij het begin van de verlenging eventueel. 20 minuten nog en wat blessuretijd. En daar zien we de coach IJsberen, De La Fuente. Met Laporte en Cucurella nu in balbezit voor Spanje. En Cucurella kan even de bal niet meer onder controle houden. Is hem kwijt. En Scaloni applaudisseert en pept zijn ploeg weer op. Molina gaat werpen. Argentinië nu in balbezit.
2: Ja, met de hoogte van de middenlijn zo'n beetje. Natuurlijk meteen ook via de ingooi zoeken naar Messi. Messi die niet van de bal af te krijgen is. Wie er ook bij zet, dat doet er eigenlijk niet zo heel erg toe. Hij blijft gewoon aan de bal en vindt altijd een ploeggenoot om door te kunnen voetballen. Dat gaat er nu uiteindelijk helemaal via Martinez. En dan gaat Argentinië die bal middenveld inspelen. Alvarez komt er even een bal halen. Weer terug naar Martinez. Want je kunt maar beter in balbezit blijven daar. Waar hij is. Een beetje op 25 van de eigen goal. Uiteindelijk. En dan gaat Martinez wachten. Wat gaan die spitsen van Spanje doen? Op het moment dat ze naar me toe komen. Kan ik mijn middenvelders gaan inspelen. Kunnen we gaan opbouwen. Dat doen ze over de rechterkant van het veld. Dan de diepte maken. In de richting van de voorhoede. Maar ook daar wordt balverlies geleden. Te makkelijk wordt die bal weer teruggegeven. Door Baena. Meteen weer diepte maken. En die bal opgevangen. Door Rodri. Die geeft hem meteen weer terug aan McAllister. Dan is er heel veel ruimte aan de linkerkant van het veld. Daar kan Tagliafico opstomen. Dat kan hij als geen ander ineens tempo maken. Maar Spanje is massaal ook weer terug. En Argentinië niet zo massaal mee. Dit zegt ook iets over de intentie. Ze zijn niet van plan om er meteen overheen te vliegen. Niet te veel risico nemen. Want als ze de bal verliezen, kan Spanje meteen hetzelfde andersom doen. Dus daar moet je zuinig mee zijn. Voorzichtig mee zijn. Zuinig is Messi altijd. Aan de bal. Levensgevaarlijk. Bal naar de rechterkant van het veld. Dan moet de voorzet komen. Natuurlijk zoeken in de richting van Messi of McAllister. Bal onderschept de Cucurella en dan kan Spanje overnemen. Ineens is er wat ruimte op het veld en komt er dus ook een klein beetje meer tempo in. Omdat, eenmaal op het moment dat ik het zeg trouwens, is het tempo volledig verdwenen. En zijn we aan de rechterkant van het veld beland. En is Spanje aan het opbouwen. Dat doen ze via Olmo.
3: Ja, toch opmerkelijk. De eerste 2 balcontacten van Simeone leiden onmiddellijk tot balverlies. Dat was niet al te gelukkig van hem. Dat het niet voor hem maatgevend zijn voor het vervolg van de wedstrijd. Paredes en Alvarez. Alvarez loopt zich vast op Cubarsí. Die te hulp wordt geschoten door Pedri. En de bal is weer voor Spanje. Spanje met 4 man bij de bal. En Rodri heeft hem nu en kijkt om zich heen. Pedri maakt wat ruimte. Krijgt de bal in zijn voeten. Fernandes vlak bij hem. Maar het spel wordt verlegd naar de rechterkant bij Spanje. Gaat dan weer terug naar Cubarsí. Cubarsí kijkt eens even om zich heen. Gaat ook even stilstaan met de bal. Iets meer dan 50% balbezit tot nu toe in de wedstrijd voor Spanje. Iets minder dan 50% voor Argentinië. En ook nog een paar procent wat er tussenin valt. Zo gaat het met de statistieken op dit toernooi. En nu weer balverlies. Slordig. Jamal kijkt onbegrijpend om zich heen. Alsof hij niet goed wordt aangevoeld door zijn ploeggenoten. We zien het nagelbijten van de supporters. Het staren voor zich uit. Het wanhopen of het wel goed komt vandaag in deze finale. En toch vooral moet je tot nu toe de conclusie trekken. Als het puur om voetbal gaat is het wat teleurstellend. Maar de spanning is enorm. Dat vergoedt vrijwel alles.
2: Ja, met balbezit voor Argentinië. Bal terug naar Martinez. Die krijgt hem niet onder controle tegen de achterlijn aan. Trapt hem dus wat wild weg. Richting Baena. Die kan hem oppikken. Maar levert hem ook zomaar weer in. Krijgt wel een ingooi uiteindelijk mee. En daar staat Nico Williams klaar. Om in te gaan vallen aan de linkerkant van het veld. Dat betekent dat hij in ieder geval 3 kwartier kan spelen. Ah, Marino komt er ook in. Dat is er ook eentje. Dat een verschilmaker zou je kunnen zeggen. Dit toernooi voor Spanje. Dat betekent ook meteen dat Olmo eraf gaat. Baena. Dat konden we natuurlijk wel invallen als Nico Williams klaar staat. Maar Williams, de grote man, een van de grote mannen van het EK 2024. Waarin Spanje Europees kampioen werd. Hij, geblesseerd, dit toernooi ingekomen. Valt iedere wedstrijd wel in. Maar echt het verschil maken heeft hij nog niet kunnen doen. Merino, die andere invaller, heeft dat duidelijk wel kunnen doen. Dus Spanje wisselt om deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Maar dan definitief nog een kwartier te spelen. 0-0 staat het.
3: Ja, en Baena had aan de linkerkant ook niet meer lucht om zijn verdedigende tackle-backs te maken. En dat zou Williams dus wel weer moeten doen. Paredes nu springt weer in de rug van een tegenstander. Marino, die onmiddellijk te maken krijgt met Paredes. Bij de entree in deze wedstrijd. Zoals Ferran Torres ook onmiddellijk een beuk kreeg. nadat hij net nog een halve minuut in het veld stond. Alsof dat afgesproken werk is. Wellicht is dat het ook wel. Kubarsi, nu in balbezit. Vrijwel alle veldspelers weer op de helft van Argentinië. Met Merino, die de bal niet zuiver aangespeeld kreeg en balverlies leidt. Maar Spanje heeft hem binnen twee tellen weer terug. Merino, Rodri op het middenveld. Kijkt eens even om zich heen. Waar kan hij naartoe? Naar Nico Williams, daar aan de linkerkant. Met zijn eerste balcontact naar Pedri en Cucurella. Spanje speelt de bal rond, nog op afstand van de 16 meter van Argentinië. Daar proberen ze nu binnen te komen, maar daar is veel voor nodig. Veel vernuft, veel techniek. Pedri krijgt een duwtje mee. Hij kan nu gaan schieten, Pedri! Zomaar ineens wat ruimte om te gaan schieten. Hij kreeg een duw in de rug op het moment dat hij schoot. Dat bracht hem ook wel enigszins uit balans. Maar dat is weer niet genoeg om voor te fluiten, om een overtreding te laten zijn. Het was wel weer net genoeg om het schot van Pedri echt gevaarlijk te laten worden. Nu weer Yamal met Ferran Torres. Yamal in het strafschopgebied inmiddels. Yamal, goede beweging langs McAllister, legt hem terug. En dan wordt die bal weer weggehaald nu door Medina. Weer een paniekmomentje achterin bij Argentinië.
2: Ja, maar wel goed. Medina die wist al, hij gaat hem terugleggen. En ik ga in de lijn van de bal staan. Daardoor kon hij hem onderscheppen. Spanje heeft hem wel meteen weer terug. Goed schot. Daar wordt Martinez verrast. Nog een doelpoging, althans bal terugleggen. Dat was het idee. Williams dan, die de bal weer verovert voor Spanje in het strafschopgebied van Argentinië. Nog achterlijn halen, proberen die bal voor te zetten. Hoekschop. Ja, met deze wissels is Spanje wel nog aanvallender gaan spelen. Nog langer, vaak. En meer rondom het strafschopgebied van Argentinië terug te vinden. En Martinez oogt niet heel erg zeker. Die ballen die recht op hem afkomen, hij slaat ze wel weg. Maar het is niet met overtuiging. Niet zoals we dat van hem kennen in het shirt van Argentinië of in het shirt van Aston Villa. Hij heeft dat wel eens beter gedaan. Maar er staat nog altijd een 0 op het scorebord voor Spanje. Dus tot nu toe gaat het goed genoeg. De hoekschop van Nico Williams. Eén hand de lucht in. Bal komt van de linkerkant. Kijken of hij een goede hoekschop af kan leveren richting de eerste paal. Aanval, die hoekschop wordt onderbroken. Vincic heeft een paar mensen gezien die eerst toch nog even wil toespreken. Eén daarvan is een Argentijn. Daar vindt hij weer wat van. Dat is Medina, de man van Marseille, die daar wordt toegesproken. En dan kan die hoekschop nog een keer genomen worden.
3: Ja, Nico Williams staat daar weer klaar. En er wordt weer geduwd, er wordt weer getrokken. Met Kubarsi ook, die wordt even vastgehouden. En daar... wordt Kubarsi even wat toegevoegd nadat hij op de grond ligt. Ik dacht weer op Paredes. Die probeerde bij de bal te komen met zijn hoofd. Dat lukte niet. Hij valt dan op de grond. En dan is er onmiddellijk een Argentijn die naar hem toe loopt. En hem wat toevoegt wat niet al te vriendelijk was. Even kijken. Dat krijgen we helaas nu niet meer in beeld bij de herhaling. Maar dat was wel zo. Ja, Kubarsi die dus eerder al Martinez weer testte met een afstandsschot. En toch weer zorgde voor inmiddels de 10e doelkans voor Spanje. Terwijl Argentinië nog altijd, en we schrijven de 79e minuut, op 0 staat qua doelkans. En weer Spaans balbezit met Cucurella. En met Rodri die bal teruggeeft aan Unai Simón. Weer ver zijn goal uit. Gaat eventjes met zijn rechtervoet op de bal staan. Laporte meldt zich weer bij de bal. Laporte met Kubarsi dichtbij. Die zal nu de bal wel gaan krijgen, neem ik aan. Ja, dan gaat naar Kubarsi. Het is zorgvuldig, het is rustig, deze opbouw van Spanje. Ze haasten zich niet, ze doseren, ze kiezen een moment om weer aan te vallen. Maar Simar is voorbij die fanatiek verdedigende Argentijnen te komen. Dat valt niet mee. En je weet ook, één tegenstoot, één keer Messi op niveau of Alvarez. Je kan een tegengoal incasseren, ook al hebben ze nog geen doelkans gecreëerd. Nu weer balbezit, daar voor Porro. En die geeft de bal natuurlijk weer aan Yamal.
2: We zijn ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Bal gaat in de achteruit richting Kubarsi. Dan gaat Lamine Yamal naar voren toe. Kubarsi wacht even tot hij in de positie is. Dan kan de bal naar de rechterkant. En dan uiteindelijk richting Lamine Yamal komen. Maar de weg terug wordt toch weer ingezet. Dan gaan we via het middenveld. Pedri en dan toch naar rechts. Daar is Yamal nu aan de binnenkant gekomen. Pedro Porro voorzet, achtergeraakt. En dat gaat via Taliafico. Dus 10 minuten voor tijd weer een hoekschop voor Spanje. Argentinië moet verder en verder achteruit. En krijgt steeds meer druk in de richting van de goal van Martinez. Voorlopig blijven ze nog overeind. En dit is typisch zo'n moment waarop Spanje zou kunnen toeslaan. En dat is ook weer het moment waarop we Argentinië kunnen gaan zien, zoals we ze al keer op keer hebben gezien tijdens dit toernooi, dat ze volle bak op de aanval gaan. En met succes nu Pedri, bal naar de achterlijn. Williams terugleggen, inkoppen. Dat is net niet goed genoeg. ingekopt daar bij de tweede paal. Bal snel, lang gegeven. Cucurella kan hem laten lopen voor Unai Simon. Dat was weer een hele goede kans voor Spanje. Maar het lukt weer niet om die bal goed genoeg op doel te krijgen en gevaarlijk te worden. Laporte was er deze keer heel dichtbij. 9 minuten nog. Het staat nog steeds 0-0. Spanje komt dichter en dichter en dichter bij. Ah, overtreding van Simeone. Die totaal niet nodig is. Maar gelukkig zag Cucurella hem aankomen. Die vroeg min of meer om deze overtreding. En hij kreeg hem. Hij krijgt hem ook mee.
3: Ja, het is opmerkelijk hoe invallers Simeone zich onmiddellijk aanpast aan de speelwijze van de andere Argentijnen. Ja, hij speelt al langer met ze samen. Maar inderdaad, Cucurella hield even in. En een enorme beuk van Simeone. Ja, die... De scheidsrechter wel zag, het was weer net niet genoeg voor een gele kaart. Het was in dit geval ook niet nodig, maar ja, we gaan inderdaad tot de grens. Die zoeken ze regelmatig op en een enkele keer, maar gaan ze er echt overheen. En het is dat Vincic zich nog regelmatig inhoudt ook. Williams aan de linkerkant, legt hem weer terug. Cucurella. Williams krijgt ook weer eventjes een zet na van Molina. Pedri. Met weer balverlies van Marino. Die valt tot nu toe er niet gelukkig in. Rodri. Ja, nu gillen de Argentijnse supporters.
2: Kijk, hier ben ik voor.
3: Heel veel misbaar gemaakt. Heel veel door Fernandez. Die boos is omdat hij bij een geringste aanraking gaat liggen. Geen vrije trap meekrijgt. En omdat hij dan zo fanatiek protesteert. Ja, en zelf gaat liggen eigenlijk. Hij doet werkelijk alles zelf. Gaat liggen en dan een wegwerpgebaar. Daarvoor krijgt Fernandez nu de gele kaart. En dat is dan zeer verdiend. Dat roept hij over zichzelf af. Eindelijk weer eens een gele kaart voor de Argentijnen. Ja, daar vragen ze zelf om. En ze hebben er nog naar hun spel gekeken. Nog betrekkelijk weinig gehad. Nu balbezit voor Martinez. En Argentinië doet het rustig aan.
2: Ik ben vooral voor... het feit dat die gele kaart valt omdat hij protesteert en het wegwerpgebaar maakt. Het hele toernooi heeft het bijna altijd gemogen. Sterker nog, het drommen om de scheidsrechter heen op het moment dat hij een beslissing heeft genomen of nog moet gaan nemen omdat hij naar de VAR toe moet of nog bij de VAR vandaan komt. Daar wordt helemaal niet tegen opgetreden. Soms zitten ze zelfs aan de scheidsrechter, geven ze hem zelfs duwtjes. Het wordt allemaal laten lopen. Vincic heeft nu eindelijk een keertje een wegwerpgebaar bestraft. Ja, als gezegd, ik ben daarvoor. Bemoei je gewoon met het voetballen. En ga daar vooral mee bezig. Al het andere is bijzaak. Natuurlijk hoort de manier waarop Argentinië speelt ook bij het voetballen. 83 minuten gevoetbal trouwens. 0-0 staat er nog op het scorebord. Spanje heeft de bal. Dat is eigenlijk wat allemaal telt. Cubarsí, bal terug naar Laporte. Die staat in de middencirkel. Cucurella aan de linkerkant gevonden. En dan Nico Williams. Die wil graag binnendoor. Geen overtreding gemaakt door Molina. Zegt Vincic nu. Het was ook gezocht door Williams. En nu kan Argentinië overnemen met Messi. Middenlijn over. Bal de diepte in. Kan daar Molina bereikt worden? Nee, die haalt het niet. Spanje kan de bal oprapen. Unai Simon. Bal in het midden. Overtreding. Gevraagd bijna. Loop maar tegen hem aan. Dan kunnen we de vrije trap gaan nemen. Vrije trap snel genomen. Dat kon niet. Maar dat doet het wel. En dan kan het uiteindelijk alsnog. En zo Fernandez was degene die daar de overtreding maakte. En bleef staan zodat die overtreding niet snel... of die vrije trap niet snel genomen kon worden. En we hebben nog 6 minuten op de klok. Zou Trump zich nog een beetje vermaken? Zou je bijna kunnen zeggen. Zou hij überhaupt begrijpen waar hij naar zit te kijken? Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Hij is hier... voor de show, die heeft hij gezien. In ieder geval halverwege deze wedstrijd. Toen er niet gevoetbald werd, Spanje intussen in de aanval.
3: Ja, als we hem in beeld zien, dan kijkt hij of naar de ene kant. En daar is de president van de FIFA. En of naar de andere kant, en daar is een vrouw.
2: Maar ik zie hem zelden, ik zou het wel weten.
3: Ik zie hem in ieder geval zelden naar het veld kijken. En we hebben hem een paar keer in beeld gezien. Nu poekt even een veldje uit zijn oog. Maar hij zal zich toch weer... hij zal ze vanzelf toch afvragen. Ja, in Amerikaanse sporten wordt er gemiddeld wat meer gescoord dan bij het voetbal. In de finale van een WK. In dit geval in ieder geval. Het was 4 jaar geleden wel anders. Nu Cucurella. Met nog zo'n 5 minuten te gaan en blessuretijd. Wordt het dan nog steeds niet gescoord? Gaan we gewoon nog in elk geval een half uur verder. Laporte, Cucurella. Argentinië wacht af wat Spanje weer gaat verzinnen. Met Cubarsí en Porro. Wordt over de zijlijn getikt door McAllister. Porro met de inworp. Marino gebaard. Ja, geef hem aan achteren. Dat doet Marino dan zelf maar. Naar Rodri. Rodri met Een spelverplaatsing naar Nico Williams. Die de zijlijn houdt en daar de bal in ontvangst neemt. En dreigend is, naar binnen komt. En dan een kapbeweging, maar daar trapt Molina weer niet in. De bal is wel weer voor Spanje. Bij Laporte, bij Pedri. Pedri, ja, wordt onder druk gezet. Kan alleen nog maar terug. Onder druk door Messi. Die af en toe wandelt. En heel af en toe een sprintje tevoorschijn tovert. Niet al te vaak. We zien het momentum. Ja, weet u nog hoe dat is? Het momentum. Je kunt zich een beetje voorstellen hoe dat eruit ziet. Het is vooral heel erg rood gekleurd in het voordeel van Spanje. Met af en toe een vlakje blauw van Argentinië. Nu Cobarsi. 4 minuten nog en wat blessuretijd.
2: 0-0 staat het en Argentinië nog 0 doelpogingen. Het is nog nooit gebeurd dat er een land in de finale van het WK voetbal niet 1 keer na 90 minuten op doel had geschoten. Argentinië is er angstvallig dichtbij. Daar de poging van Ferran Torres. Hij schiet de bal 2 metertjes naast. Martinez gaat voor de zekerheid wel in die hoek liggen. Maar het is niet nodig als hij een moeilijke bal uit de draai probeert op doel te krijgen. Het lukt hem uiteindelijk niet. Na een aanval, wel goede diepe bal hoor. En prima op maat ook, maar de hoek is lastig. Merino geeft hem over de verdediging heen. Daar kan Medina niks meer aan doen. En dan kiest Ferran Torres ervoor om die bal in 1 keer uit de lucht te proberen op doel te krijgen. Raakt hem verkeerd. De bal gaat over de achterlijn en daarmee is die kans verkeken. Ja, Argentinië heeft natuurlijk Messi die record na record na record na record breekt. Meestal zijn we daar allemaal heel erg over te spreken. Maar zijn ploeg 0 keer schieten op doel in een WK-finale, iets wat nog nooit gebeurd is, dat is een record waar je niet meteen bij stilstaat. Dat het kan gebeuren als hij in dat team zit. Het is ook nog niet zo ver. Hè? Daar komt Spanje weer met Pedri, die even versnelt. De hoogte van de middenlijn. Bal naar Lamine Yamal. Die dreigt hem daar bijna zomaar in te leveren. Bij Alvarez. Het gebeurt niet. Spanje kan doorvoetballen via Rodri. In de middencirkel. Laporte. Bal in de breedte. Nee, toch het middenveld in. Pedri, die veel aanspeelbaar is op het middenveld. Veel probeert te verleggen. Nico Williams. Lichaamsschijnbeweging. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan hij. Dan kan Spanje gaan aanvallen. Over links.
3: Met Cucurella. Ja, het is een zenuwenslotfase geworden zo. Met Rodri. Rodri. Die de bal eventjes aflegt. Er is Porro, die van de rechtsbackpositie even naar het midden is gekomen. De bal weer terug heeft aan Rodri. Nico Williams, veelvuldig gezocht nu, want hij zou iets kunnen creëren vanaf die linkerkant. Ze komen daar weinig voorzetten van. Dat lukte bijna ook niet in de tijd die hem gegeven was. Pedri, Cubarsi is het die inspeelt. Cubarsi speelt in en ja, Ferran Torres dan niet bereikt. Ook Argentinië is heel snel de bal weer kwijt. Yamal vanaf de rechterkant komt hij naar binnen. Aan zijn linkervoet draait hij om zijn as heen. Komt hij weer naar binnen. Heeft hij Rodri gevonden. Rodri met een paasje naar Nico Williams. Op de rand van het strafschopgebied. Aan de linkerkant helemaal. Probeert hij zijn actie te maken. Maar balverlies weer. Goed verdedigd. Door zijn directe tegenstander. Door Molina. Die het goed doet tot dusver tegen Nico Williams. Ja, Williams heeft dan 1 beweging. 1 actie genoeg. Om het verschil te kunnen maken in deze slotfase. Nu Laporte. 1,5 minuut nog en dan weten we hoeveel er nog bij komt. Ik denk een minuutje of 6 als ik het zo moet gokken. Met Cubarsi in balbezit. Cubarsi en daar wordt ingespeeld naar Rodri. Rodri van heel ver met een schot en dat gaat meters over. Weer een doelpoging. Doelpoging nummer 13 inmiddels voor Spanje. En we weten het, Argentinië staat nog op 0.
2: Ja, met nog 1 minuut officieel op de klok. Ineens was daar heel veel ruimte. Dit zijn de passes waar Spanje naar zoekt. Zo tussen de verdediging en het middenveld van Argentinië in. Daar dook ineens Rodri op. Die had nog wel een metertje of 5 op kunnen schuiven. Maar kiest ervoor om vanaf 25 meter uit te halen. Doet het 1 metertje of 5 over de goal van Emiliano Martinez heen. En ik zie zelfs een Argentijnse mevrouw bijna huilen op de tribune. Maar ik zou bijna zeggen, wees blij dat het nog 0-0 staat. Dat lijkt me een uitstekende tussenstand op dit moment voor Argentinië.
3: Dan is het huilen van geluk.
2: Ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Of ze denkt, ja, we hadden nog een hypotheek, die hebben helemaal geen huis meer. Dat kan natuurlijk ook, omdat je hier al zo lang bent met dat toernooi dat zo lang duurt. Met al die kaartjes die zo waanzinnig duur zijn. Maar die Argentijnen die zo gepassioneerd zijn, die huis en haard verkopen om hierbij te kunnen zijn. Op de tribune zien we een hele serie oud-internationals zitten. En die vermaken zich nog uitstekend met elkaar. En jij zei 6 minuten extra tijd.
3: Maar 4.
2: Het zijn er 4 geworden. Dus ja, we hebben heel erg zin in de verlenging. Ja. Daar zijn we heel dichtbij. 3 minuten dingpauze. En nog 1 minuutje gele kaart, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het wel zo'n beetje. Dan hebben we de wissels maar gewoon simpelweg even vergeten. We maken ons op langzaam maar zeker voor de verlenging. Maar je Ja, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, die ene kans van Argentinië, ergens moet die nog een keer komen.
3: Ja, terwijl we toch opstootjes hebben gehad. Veel wissels, een kaart en ja, ook wel blessures hier en daar. En dan 1 minuut bovenop de 3 minuten drinkpauze. Ze hebben inderdaad erg veel zin in de verlenging. Laporte kopt de bal naar voren toe. De bal die daar wordt opgevangen. En Molina geeft hem dan weer rustig terug aan McAllister. Daar vindt Messi. De bal gaat naar de rechterkant naar Simeone. Overtreding op Messi van Laporte. En komt er dan geel. Er wordt onmiddellijk gewezen. En de scheidsrechter wil daar niet aan. Dan is Paredes boos. Omdat er geen gele kaart komt voor een Spanjaard. Ja, Paredes moet niet al te boos worden. Want Vinicius heeft daar ongetwijfeld ook geen zin in. Messi dribbelt de bal op en dan wordt hij rustig opgevangen door Laporte. Natuurlijk is het een overtreding. Maar ja, Messi loopt ook gewoon tegen hem op. Het is blokkeren, maar het is ja, geen overtreding in mijn ogen die ook geel waard is. Hij gaat eenvoudigweg niet opzij en blokkeert hem wel degelijk. Maar Vincic heeft dat goed in de gaten en laat zich niet verleiden door Paredes om hiervoor ook geel te geven. Alle Argentijnen gaan nu staan, want dit zou hun moment kunnen worden. Vrije trap op de helft van Spanje, zo halverwege de helft. Messi achter de bal. En ja, zou dit dan die ene kans worden? Zo in de blessuretijd van de wedstrijd. Maar Messi speelt de bal naar de zijkant. En krijgt hem dan onmiddellijk weer terug van Simeone.
2: Bal naar de as. En dan kijken of hij daar vandaan weer terug kan naar Messi. Kappa naar binnen. Geen ruimte om te schieten. Ook geen ruimte op de paas. Hij wil een overtreding mee. Goed ingestapt. En daarmee kan Argentinië weer gewoon verder. Alvarez, Simeone. Bal in het 5-meter gebied. Maar nog steeds geen doelpoging. Want daar komt Alvarez niet in balbezit. Unai Simon plukt daar de bal van de grond. Oh, daar is Nico Williams ineens helemaal vrij. Na het misstappen van Tagliafico is het 3-3. Als Williams een beetje opschiet. Sterker nog, hij schiet zelf recht op Martinez af. Weer een doelpoging van Spanje. Weer recht op die keeper. Die heeft echt magneet op zijn borst. Oh, een keiharde overtreding op Cubarsí. En het sorrygebaar van Enzo Fernandez. En dan wordt het interessant. Want Enzo Fernandez krijgt zijn tweede gele en dus rode kaart. En Enzo Fernandez gaat meteen naar de zijkant met het gebaar. Nee. Dit is geen tweede gele kaart en dus geen rode kaart. Dat is een nieuwe VAR-regel tijdens dit toernooi. De tweede gele kaart zou teruggedraaid kunnen worden als het een rode kaart oplevert. Even kijken of dat de moeite is. Cubarsí, daar komt Enzo Fernandez. En Enzo Fernandez zegt, dit is geen geel. Hij gaat niet voor de bal. Hij blokt. En hij schopt uiteindelijk gewoon Cubarsí. Ik zou zeggen, geel. En dus 2 keer geel. Argentinië door met 10. Dat is de status van nu. Maar de VAR zal ongetwijfeld even kijken.
3: Om nou te zeggen dat dit een duidelijke fout is van de scheidsrechter.
2: Nee.
3: Scaloni is natuurlijk wat verontwaardigd. Maar ja, die zal toch ook eens eerlijkheid moeten toegeven dat hij wel een 2 keer gele kaart is.
2: Ik word hier heel moe van. Ja, al die Argentijnen om de scheidsrechter heen.
3: Het heeft gewerkt tot nu toe in dit toernooi.
2: Ja. Maar alle ploegen doen het, hè. Het is niet aan Argentinië alleen. Alle ploegen doen dit.
3: Zeker Zuid-Amerikaanse ploegen.
2: Ja. Maar ik vind het echt ongelooflijk. Ik zou zeggen, deel je gerust nog eens een keer geel uit. Misschien stoppen ze dan meteen. Ik vind het echt ongelooflijk. Er wordt heel veel gepraat. Iedereen verstaat elkaar. Dat helpt natuurlijk ook. Ik ben benieuwd hoe het Spaans van Vincic is. Dat zou natuurlijk enorm helpen. Als hij dat zou kunnen. Hoewel al deze mannen uitstekend Engels kunnen. Inmiddels staat Cubarsí weer. Dat is het goede nieuws. Hij mag ook blijven staan. Hoeft niet naar de kant voor een minuut. Want gele kaart gegeven. Hij kan gewoon binnen de lijnen blijven. Unai Simon is daar zelfs bijgekomen. Mocht vroeger ook niet. Hè? De keeper zich daar tegenaan bemoeide. Die 4 minuten extra tijd zitten er inmiddels al op. En Enzo Fernandez is onderweg richting de catacombe. Het is heel ver, hè, naar die kleedkamer. Hij kan zijn zonde overdenken. En waarschijnlijk is hij al klaar met denken voordat hij ruimschoots bij de kleedkamer is aanbeland. Argentinië met 10.
3: Ja, er komt nu geen vervanger voor hem in die een minuut moet wachten. Hè, als hij er lang over doet.
2: Nee, sterker nog. Er komt helemaal niemand. Argentinië moet het gewoon doen met zijn 10 tegen de 11. Van Spanje. Messi roept nog een keer iets. Er wordt nog een handje voor de mond gehouden. Dat mag ook niet, hè?
3: Nee.
2: Enzo Fernandez staat daar namelijk nog steeds. Die heeft toch al genoeg gedaan wat niet mag. Dus die staat daar nog steeds. Daar zou hem ook gewoon geel voor kunnen geven. Kan hij nog steeds naar de kant met zijn 3e gele kaart. In deze wedstrijd.
3: Maar de vraag is ook nog, van kan Cubarsí wel verder? Hij is in ieder geval weer overeind gekrabbeld. Hij kreeg een behoorlijke tik. En hij maakte bijna een salto in de lucht toen Fernandez op grote snelheid op hem afkwam. Maar hij staat daar weer en hij zal de wedstrijd kunnen volmaken. Het zal niet meer lang zijn. En ja, dan wordt het een verlenging met 11 tegen 10. En dan wordt het alleen maar lastiger voor Argentinië. Maar ook met 10 kan Argentinië vechten. En kunnen ze het volhouden eventueel tot de strafschoppen. Of er eventueel nog geniepig uitkomen voor een goaltje. Dat zit ook nog in de mogelijkheden. Maar numeriek is in ieder geval Spanje in het voordeel in het restant van deze finale. Laporte, Cubarsí, hoe lang dat de scheidsrechter nog doorspelen. Alleen hij die het nu weet. Rodri naar Yamal. Yamal aan de rechterkant. Yamal daagt zijn tegenstander uit en is hem nu slordig kwijt. Paredes. De bal wordt onmiddellijk ook weer ingeleverd bij Cucurella. Die nog een duwtje meekrijgt van Messi. Ja. En we krijgen nog één vrije trap. Nog één vrije trap in de reguliere speeltijd.
4: Dat is wie het deed.
3: Ja, Paredes deed het. Uiteraard. Paredes deed het. En die kijkt eventjes naar de scheidsrechter. Het zal toch niet zijn dat ook ik een tweede gele kaart krijg. Nou ja, dat is deze overtreding niet waard. Maar het is wel degelijk een overtreding. En we krijgen nog één gevaarlijk moment. Na dit tikje tegen het been van Ferran Torres van Paredes. Nog één vrije trap van vlak buiten het strafschopgebied.
2: Ja, het hoort zo ongelooflijk bij hem dat hij dit soort dingen doet. Geel of geen geel. Maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het hoort bij hem. Hij gaat vol door. Of hij nou de bal heeft, ja of nee. Het maakt allemaal niks uit. En het was niet hard. Het was zeker niet hard. Maar dit is wel dreigend. Een beetje links van het midden. Ik denk echt 1,5 meter links van het midden. Op een meter of nou wat zal het zijn. 20, 25 van de goal. Daar ligt de bal klaar om wat mee te gaan doen. Lamine Yamal is erbij, Pedro Porro is erbij. De Spanjaarden, oud-wereldkampioenen, zitten allemaal op de tribune.

0: dit is wel dreigend. Een beetje links van het midden. Ik denk echt anderhalve meter links van het midden. Op een meter of nou wat zal het zijn. 20, 25 van de goal. Daar ligt de bal klaar om wat mee te gaan doen. Lamine Yamal is erbij, Pedro Porro is erbij. De Spanjaarden, oud-wereldkampioenen, zitten allemaal op de tribune. Zij gaan allemaal staan, want dit zou wel eens het moment kunnen zijn. 7 minuten extra tijd zitten er al op. We hadden er 4 minimaal gekregen. Nou, we zijn al bijna verdubbeld. Argentijnen op de tribune maken zich grote zorgen over dit moment. Want dat ene moment, dat moet natuurlijk nog komen. Het moment van Argentinië is er nooit geweest. Maar dit zou zomaar het moment van Lamine Yamal of Pedro Porro kunnen zijn. Diep in de extra tijd. Het moment als die bal midden voor de goal van Lisandro Martinez klaarlegt voor Spanje om de vrije trap te nemen. Het duurt eeuwig. De streep voor de muur is namelijk pas net gemaakt door Slavko Finzic, de scheidsrechter uit Slovenië. Die het druk is met alle muurtjes, alle mensen op de juiste afstand zetten. Iedereen die uit elkaar moet blijven, van elkaar af moet blijven. En die bal die ligt daar op 25 meter van de goal van Lisandro Martinez. Nog een keer gaat Finzic kijken. Jij moet blijven staan. Heb je dat streepje gezien? Daar mag je niet buiten komen. En we kijken naar Lamine Yamal die deze vrije trap neemt. Schiet hem op doel. En de redding van Lisandro Martinez slaat die bal over de achterlijn. We krijgen nog een hoekschop. 8 minuten extra tijd. Zitten erop. Wat een spanning. Gaat die bal tussen de palen? Ja, hij gaat tussen de palen. Lisandro Martinez zit er prima bij.
1: De hoekschop is alweer genomen. Daar hebben we Nico Williams die de bal redt. En bijna Kubarsi daar. De bal wordt dan weggetrapt. En dan wordt voor de laatste keer gefloten in de reguliere speeltijd. Krijgt Spanje niet waar ze recht op hebben. Want als je al die doelkansen ziet. Ja, de ene gevaarlijker dan de ander. Ook dat moet gezegd worden. Dan zijn zij de ploeg die een doelpunt verdient. Dat gebeurt niet. Het is 0-0. Rood voor Fernandez. Dus we gaan zo verlengen met 11 tegen 10.
2: En zo blijft het spannend in die WK-finale. Normaliter is het oog op morgen nu al 1 minuut of 10 bezig op deze zender. Maar we gaan door met het verslag van de WK-finale. De luisteraars die toch het oog willen horen, die kunnen terecht bij de podcast die net kerstvers is gemaakt. En die nu dus ook al te vinden is op de site van NPO Radio 1. En uiteraard alle bekende podcastplatforms. Zo direct dus die verlenging in die WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Eerst even naar de ster.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Voor 11, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole en daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Dan het weer, hier en daar een bui. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt dan af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken, kans op een bui, wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio
1: 1. Perfecte timing, welkom terug. De WK-finale is toe aan een verlenging tussen Argentinië en Spanje. Philippe en Frank.
2: We zijn heel stiekem al een paar tellen begonnen aan die eerste verlenging. Deze wedstrijd in New Jersey staat 0-0. 11 van Spanje tegen 10 van Argentinië. Enzo Fernandez naar de kleedkamer is gestuurd. Niet zo heel lang voor het einde van de wedstrijd met zijn tweede gele kaart. Bal naar de linkerkant van het veld. Naar Williams. Die heeft moeite met de bal onder controle krijgen. Die heeft ook moeite met de hele tijd zijn tegenstander voorbij lopen. Hij probeert het nu niet eens. Bal naar Cucurella. Dan naar Pedri. Terug naar Cucurella. En dan weer naar Williams. Dan kijken of hij zijn tegenstander te opzoeken. Ook nu doet hij het niet. Het is een omsingeling geworden. Natuurlijk Spanje met een man meer. Argentinië nog verder terug. Het is niet de specialiteit van Argentinië. Dit tegenhouden. En toch doen ze tot nu toe heel aardig, ondanks het feit dat Spanje al flink wat doelpogingen heeft gehad, maar tot nu toe allemaal nog recht op Martinez geschoten. En de keeper is tot nu toe dus de man van de wedstrijd voor de Argentijnen en niet de grote aanvoerder zelf. Dit is een stevige overtreding, maar ik vraag me eigenlijk af van wie. Tagliafico, die even vol doorloopt op zijn tegenstander. Pedro Porro is dat. Die krijgt daar vol Tagliafico op zijn kin. Die weet eigenlijk al, ik kan die bal niet hebben. Die gaat als een soort mislukte rugbyspeler. Want dat kan een rugbyspeler echt beter vol door. Terwijl die de bal nog even raakt. Vol door op het gezicht van
3: gorilla-imitatie
2: van Pedro Porro. Hij krijgt de vrije trap gewoon mee. Ja. En omdat er contact is bij de voeten. In het nadeel van de Spanjaarden is dat zo. Maar tegelijkertijd ging Tagliafico, die dacht, weet je wat, ik krijg hem toch wel mee. Ik doe nog even wat extra handgebaren erbij. Pedro Porro moest daar eventjes van bijkomen. De lange bal van achteruit van keeper Martinez de hoek in. Kijken of daar een Argentijn bij kan. Antwoord nee. Dan is het aan Unai Simon om de doeltrap te nemen.
3: Ja, ik moet ook nog eens denken aan die persconferenties die Argentijnen hebben gegeven. Waarbij ze sommige te kennen gaven van... Ja, we weten dat we worden gehaat door sommige andere landen en door de supporters. Maar dan halen wij alleen maar motivatie uit. Dus ze weten dat ze tegenstanders kunnen tergen. Ja, en dat ze het niet altijd van het voetbal moeten hebben. Maar ze komen er zo ver mee. Ferran Torres. En bovendien moet ik niet vergeten dat ze ook genoeg wedstrijden puur hebben gewonnen vanwege hun voetbalkwaliteit. Want die hebben ze wel. Alleen, ze laten het niet altijd zien. Pedri. Die weer met een balletje in de kopbal van Nico Williams. En weer een redding van Emiliano Martinez. Daar moest hij nog eventjes gestrekt gaan. Ja, buitenspel was het niet. Daar leek het even op. Maar Williams grijpt naar zijn hoofd en denkt, wat een kans had ik toch. Hij liep in de loop van de bal. Hij krijgt hem zo mee van Torres. Hij schampt de bal. Hij gaat niet genoeg de hoek in. waardoor Martinez er nog bij kan komen. Wat een gevaarlijk moment van Spanje. En weer, ja, die doelman die hem tegenhoudt.
2: Ja, geweldige redding zeg. Ongelooflijk, want je weet niet, je weet dat Nico Williams er nog aan zou kunnen komen. Raakt de bal nauwelijks, eigenlijk alleen maar met zijn staart, zeg maar, raakt hij de bal nog. Maar ja, dat weet Martinez niet. Dus hij moet op het allerlaatste moment reageren. En dat doet hij uitstekend. Ja, hij wordt wel een klein beetje van richting veranderd. En dat helpt de keeper een klein beetje. Het blijft een geweldige redding van de Argentijn. Verreweg de beste Argentijn binnen de lijn.
3: Hij heeft ook nog wel wat schoten losgelaten.
2: In deze wedstrijd. Ja, maar goed, ja, hij houdt alles tegen.
3: Hij is er wel tegen, ja.
2: Ja, dat is de bedoeling van dit spel. En het is nog niet briljant, maar goed genoeg om Argentinië nog steeds in de wedstrijd te hebben. En het had al lang niet meer gehoeven, want de doelcijfers zijn echt schrikbarend in het voordeel van de Spanjaarden. 16 doelpogingen, 11 tussen de palen. Die 11 waren allemaal voor Emiliano Martinez. En Spanje trekt meer en meer die wedstrijd naar zich toe. Is ook logisch, ze hebben een man meer.
3: Ja, nu wel inmiddels. Dat hebben ze al een minuut of 10 inmiddels. Als je naar de speeltijd kijkt. De bal in de richting van Marino, die er net niet bij kan. Onmiddellijk een omsingeling van de spelers van Argentinië. En het leidt ook weer tot balbezit voor Spanje. Ook Messi kijkt nog eens om, van ik krijg die bal niet in mijn voeten. Hij wandelt weer, maar ja, hij wandelt tot het moment dat hij ineens wegschiet. Cucurella, Williams en Pedri in balbezit. Rodri komt zich melden, die is nu aan de bal. Eén keer raken. Als het meer is en niet nodig is om meer te doen, dan doet hij het met één keer. Nu Cubarsí gaat naar Lamine Yamal. Porro. En iedereen kan weer eventjes balcontact voelen bij Spanje. Nu Rodri. Daar biedt Williams zich weer aan bij de zijlijn. Met Molina weer vlakbij hem. Nu probeert hij een duel aan te gaan. En de bal zal nu zijn voor Laporte. Simeone jaagt erachteraan. En via Simeone gaat die bal dan over de zijlijn. Hij wordt aangemoedigd door het publiek. Opgejaagd ook door het publiek. Ja, het is niet de speler die het altijd moet hebben van zijn verfijnde techniek. Maar hij laat Scaloni zelden in de steek. Vandaar dat hij ook nu weer speelt in deze beslissende fase van deze finale.
2: Ja, we zitten in de 96e minuut. Dus we zijn alweer halverwege de eerste verlenging. Daar gaat de bal in de richting van het midden. Kan er worden geschoten. Nico Williams schuift die bal binnen. Is er dan een overtreding gemaakt? Nico Williams juicht nog. Maar er is gefloten door Vincic. En die gaat nu zeggen dat Merino een overtreding heeft gemaakt. Denk ik. Ja. Daar gaat nog een VAR naar kijken. Sowieso. En wij gaan het ook allemaal nog een keertje terugkijken. Maar die bal ligt dus tegen de touwen. En Emiliano Martinez ligt op zijn rug op de grond. En Vincic is daarop aangeslagen. Heeft op basis daarvan gefloten. Als die bal voor de goal komt. En ik vind het geen overtreding op Otamendi. Ik zie het niet in eerste instantie. Merino die probeert de bal te raken. Martinez die dat duel eigenlijk gewoon aangaat. Ik zie, misschien zie jij het anders, maar ik zie geen overtreding.
3: Nee, ik ook niet eigenlijk.
2: Ik zie hem niet.
3: Nee, maar ja, het wordt weer slim uitgelokt door die Argentijnen. Mag je dat slim noemen?
2: Niet maar het is sowieso,
3: brengen ze zoveel twijfel weer teweeg bij de arbitrage dat hij gaat blazen, die Vincic. Het is een omstreden moment in deze finale. Ik zie ook verbijstering op het gezicht van Nico Williams. En de vraag is dan of de VAR hier nog verandering in gaat brengen.
2: Het is wel Dankert. Het is een goede VAR.
3: Ja, maar dan moet je wel ontzettend veel lef hebben om dat te doen. Want is er nog twijfel? We zien nog een keer zo'n beeld.
2: Hij staat op zijn voet bij Otamendi. Ik denk dat hij dat gaat aangrijpen om de goal af te keuren.
3: Ja, want dat zagen we net niet in de eerste herhaling.
2: Ik niet in ieder geval.
3: En nu zien we dat wel. En nu laat Martinez zich ook behandelen.
2: Ja, dat is handig. Hè?
3: Ook rust. Zijn voet. Dat geeft de Argentijnen weer een beetje momentum om te hergroeperen. En dan, ja, om het spel te doen kantelen en om het geloof weer terug te brengen in eigen gelederen. En ja, ook weer vertrouwen te kweken voor de rest van deze verlenging. Want ze zullen het nog zwaar gaan hebben. Ik denk niet dat Dankert hier verandering in gaat brengen.
2: Nee, gezien het feit. Ja, volgens mij stond Merino op de voet van Otamendi op het moment dat hij draaide. Onbedoeld, maar het was dan wel. Dan is het een overtreding. Zo simpel is het dan gewoon. Het is niet altijd bedoeld dat je iemand raakt. En dan kan het wel gewoon zijn dat het telt als een overtreding. Er gaan nog wat wissels aankomen. Erik Garcia gaat bijvoorbeeld binnen de lijnen komen. En ook Zubimendi staat klaar. Die gaat komen voor Rodri. Oh, de aanvoerder gaat eraf. De grote meneer zelf. Hij gaat vervangen worden door Zubimendi. De man van City vervangen door de landskampioen van Arsenal.
3: En dat zijn twee spelers die nog geen minuut hebben gemaakt in dit toernooi.
2: Ja. Maar ja, dat is inderdaad ook zo. En ja, dat betekent wel weer twee verse krachten tegen die 10 van Argentinië. Spanje is veel sterker. Maar deze beslissing, genomen door Vincic, dat is de beslissing die blijft staan. De doelpunt van Nico Williams dus afgekeurd door de scheidsrechter. Ik denk uiteindelijk gewoon terecht, hoe vervelend het ook is voor Spanje en hoe onbedoeld het ook was van Merino. Ik denk wel dat het terecht is dat die goal wordt afgekeurd. Spanje heeft nu wel de weg gevonden en het tempo. Nu willen ze het doorzetten. Daar gaat Williams. Ja, hij heeft het wel heel lastig hoor, in die 1-tegen-1 duels. Hij komt er maar moeizaam langs. Argentinië levert die bal meteen weer in. Volgende aanval van Spanje.
3: Ja, de La Fuente was weer nauwelijks tot bedaren te brengen. Die is echt wit heet. En het is normaal zo'n betrekkelijk rustige man. Met nu het balbezit voor Zubimendi. Die gaat naar Cucurella. Met Pedri in balbezit. Pedri met een balletje in de richting van Marino. Die bal wordt weggetennist, laat ik het zo noemen. Uit de strafschopgebied van Argentinië. Nu een overtreding van Messi die vasthoudt. Messi teruggefloten. Hield Cubarsi vast. En trapt daarna onmiddellijk de bal weg. Maar Messi krijgt daarvoor beslist geen vrije trap tegen. Of op geen kaart. Nu gaan we nog eens een keer kijken naar die vermeende overtreding. En Otamendi schreeuwt het inderdaad uit.
2: Dat is zo erg is het echt niet.
3: Licht contact is er wel. Hij maakt er meer van dan nodig is. En vanuit de optiek van Argentinië was daar ook veel voor nodig om de scheidsrechter op deze gedachte te brengen. Williams naar Zubimendi, naar Pedri. Pedri naar Porro. Bal gaat naar de rechterkant. Porro met een voorzet. En daar komt hij niet terecht bij Nico Williams. Wel helemaal aan de linkerkant bij Cucurella. Weer een omsingeling van de Argentijnen in het eigen strafschopgebied. Met Zubimendi, die is over zich heen kijkt. De bal even teruggeeft naar Garcia. Met Pedri gevonden. Pedri. Door de benen van de scheidsrechter. Van Vincic. Dat is ook knap. Cubarsi. Cubarsi. Ja, zou kunnen gaan schieten. Maar kiest voor Lamine Yamal. Yamal. Niet door de voorzet. Wel weer Porro. Ja, hoe kom je er doorheen? En daar is Yamal. Ja. Het zou in een ander soort een omloopbal heten. Maar hij krijgt hem ineens voor zijn linker. En schiet huizenhoog over. We gaan nog wisselen. En we zien een oud Feyenoord.
2: Ja, Senesi komt binnen de lijnen. Even kijken voor wie hij erin gaat komen. Zie ik daar Alvarez naar de kant gaan. Dat betekent inderdaad een verdediger erop. Aanvaller eraf. En daarmee zijn de bedoelingen van Argentinië duidelijk. Ja, dat heb je eigenlijk al gezien in die hele verlenging. Ze zijn aan het tegenhouden. En dat gaat tot nu toe met succes. Spanje is natuurlijk wel gewend om tegen dit soort verdedigingen te spelen. Maar dan doorgaans niet van de kwaliteit van Argentinië. We zitten in de 102e minuut van deze wedstrijd. Dus we zitten nog net in de eerste verlenging van dit duel. De doeltrap van Martinez, overigens de laatste rode kaart gegeven in een WK-finale, was voor Heitinga. Dat was in de finale van 2010 tegen Spanje, toevalligerwijs. Die won Spanje dus uiteindelijk ook. Spijt me dat ik daar nog even over moet beginnen. 102 minuten zitten erop. Spanje trekt weer ten aanval. Doet dat over de rechterkant van het veld. Via Pedro Porro even combineren met Lamine Yamal. Dan gaat die bal richting de as. En op zoek naar ruimte om die bal in kwijt te kunnen. Daar heb je natuurlijk een paar specialisten voor. Pedri zou dat prima kunnen. Bal gaat naar de buitenkant. Daar is de paas! En die bal naast gekopt door Merino. Wat een schitterende paas. En wat goed voor zijn man gekomen van Merino. Maar krijgt de bal niet tussen de palen. Eindelijk gaat die bal een keer richting het zijnetje. En wordt het echt ingewikkeld. Voor Martinez hoeft hij niet in te grijpen. Het scheelt niks. Het is sowieso geen buitenspel. Hij krijgt zijn hoofd voldoende bij de bal om hem richting te geven. Hij heeft echt bedacht, hij moet naar de verre paal. Martinez was kansloos geweest. Hij had nooit kunnen reageren op de zo dichtbij als de bal was. En de snelheid waarmee de bal kwam, had het nooit gekund. Maar de bal gaat naast. Spanje komt dichter en dichterbij. Ja, waar blijft die ene kans van Argentinië?
3: Ja, zag hier toch even dat Taliafico ook verdedigend tekort kwam bij Marino. Die probeerde hem af te stoppen, maar hij kwam er niet meer aan. En dat was dan een van de weinige keren dat Taliafico verdedigend echt helemaal mis zat. Cucurella, het P3, alles en iedereen bij Argentinië, behalve Messi, verdedigt nu. Met Jamal aan de rechterkant. Jamal aan de rechterkant geeft hem naar Porro. En Pedri. Paredes stapt uit. Ja, is niet eens in staat nu om lichamelijk contact te maken met Pedri. Nico Williams aan de linkerkant. Nico Williams. Ja, Nico Williams met rechts haalt uit tegen het liggende lichaam van Paredes. Dan wordt die eenzame man voorin gevonden. Messi met buitenkant links geeft hij hem mee. En Cucurella. Ja, loopt tegen zijn tegenstander aan. Ik denk dat het ook wel een lichte overtreding was op Simeone. Dat vindt hij zelf ook. De scheidsrechter in ieder geval niet. En nu kan Spanje er weer vandoor. Jamal. Laat hem tegen zijn lichaam aankomen. Dat heeft een luchtje van Hens. Ik denk dat de scheidsrechter daar ook voor vlacht. En dan weer een opstootje. Ja, Romero ondertussen. Die heeft al een keer geel gehad. Terwijl die al op de bank zat. Want dat vond de assistent scheidsrechter ook wel genoeg. En die gaf de scheidsrechter een seintje. Dus dat is een gele kaart voor een bankzitter. Maar ja, we zien nog een keertje de overtreding van Cucurella. Die zo in de rug loopt van Simeone. En scheidsrechter fluit er niet voor.
2: En terecht, overigens. Want Simeone staat gewoon op hem te wachten. Hij staat echt gewoon op hem te wachten. Die denkt, mooi als we hier een vrije trap krijgen. Dan komen we nog een keertje aan de overkant. En hij lokt die overtreding dus gewoon uit. En Tagliafico lokt daarna ook een ruzietje uit met Lamine Yamal. Het is de manier waarop Argentinië nog probeert deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Of in ieder geval niet te ver te laten overhellen naar het voordeel van Spanje. En dat is al moeilijk genoeg. Laatste minuut loopt van de eerste verlenging. Scaloni heeft nu ook een gele kaart gekregen. De bondscoach van Argentinië wint zich te veel op. Al die spelers. Hij staat niet alleen langs de zijlijn te ijsberen en te drentelen. Alle spelers van Argentinië om hem heen staan daar ook. Bemoeien zich er ook mee. Zoveel spanning als erbij komt kijken. De eerste helft van de verlenging zit er officieel op. We krijgen 3 minuten extra tijd. Er is zowaar even balbezit voor Argentinië. Maar ik heb die zin nog niet uitgesproken. Of ze zijn de bal alweer kwijt. Geen overtreding tegen Williams. Dus heeft Argentinië de bal weer terug. Nou ja, het is toch een van de spaarzame momentjes voor Argentinië in deze eerste verlenging.
3: Ja, met Paredes die nu weer een balletje teruglegt. En ja, onmiddellijk worden de verdedigers en het doelman onder druk gezet. Dus we krijgen een lange bal van Emiliano Martinez. Die ook wordt ingeleverd bij Porro. En daar is de bal weer voor de middenvelders van Spanje. Met Zubimendi, met Pedri en Torres. Die probeert daar een vrije trap uit te lokken. Daar trapt de scheidsrechter terecht niet in. Met balbezit onmiddellijk weer voor Zubimendi. Want Spanje heeft de bal heel snel weer terug. Met 10 man kunnen de Argentijnen nog slechter balbezit houden dan ze dat met 11 al konden. De bal is nu weer voor Simeone die hem geeft aan Paredes. Paredes door de benen van Pedri. Maar ja, de bal wordt toch weer ingeleverd dan. Mooi hakballetje van Marino. En dan is hij toch bij Pedri. Pedri die nu wat eenvoudig van de bal wordt gezet omdat hij te lang aarzelt. Nu Messi die zich ontdoet van Garcia. Messi stuurt... Molina om een boodschap? Dat lukt ook weer niet, want Porro is daar goed bij. Ja, Messi, ja, hij blijft maar wandelen. Maar één moment is voor Messi genoeg. Eén moment, daarom moet je hem er ook nooit uithalen. Want dat moment kan altijd nog komen. Medina neemt even een slokje, krijgt een bal van Lamine Yamal. En Yamal wil zeggen, ja, jongen, gooi nou toch in. Maak een beetje tempo. Oh, daar op de achtergrond gaat er weer een Argentijn neer. Nou, onschuldig duwtje met Torres. En de scheidsrechter loopt daar weer eens toe. Ja, daar gaat weer het Taliafico neer. Ja, die maakt ruzie.
2: Dat zijn flink wat tellen.
3: Ja, maar kijk, Medina. Die wil wat tijd rekken. En daarna gaat Taliafico zomaar liggen. En probeert die Torres een gele kaart aan te smeren. Wat hem ook weer niet lukt. Een minuut nog in de extra tijd in deze eerste helft. En het wordt afzichtelijk af en toe.
2: Ja, Argentinië is gewoon op weg naar de penalties. Die zijn er maar één ding aan het doen. En dus, straks met penalties is alles weer gelijk. Nu zijn we met een man minder. En is het gewoon een kwestie van overleven. Anders wachten op dat ene momentje van Lionel Messi. Die nu alleen voorin staat. Dat betekent dat Argentinië niet verdedigt met 9 veldspelers. In plaats van 10 als je Messi meetelt. Maar ze verdedigen met 8 veldspelers. Want Messi doet nog steeds niks. Die staat voorin en die wacht tot hij de bal kan krijgen. En zo heel heel af en toe lukt dat eens een keertje. En voor de rest is Argentinië vooral bezig met het ontregelen van Spanje. Met het ontregelen van het kunnen spelen van de bal. Dat het allemaal maar zo lang mogelijk mag duren. Al die tijd dat ik aan het praten ben is die bal niet in het spel geweest. Ingooi komt, komt nu. De bal gaat in de achteruit. Wordt een vrije trap gegeven. Spanje zegt we hebben toch de bal. Wij willen graag tempo maken. En dan wordt het toch langzaam irritant. Maar de eerste verlenging zit erop, zegt Vincic. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet meer zo heel veel uit. Argentinië moet nog één verlenging overleven. Dan kunnen ze naar penalties. En dan is het weer gewoon 10 tegen 10. Want zo gaat het nou eenmaal in het voetbal. Nu is Spanje nog in het voordeel. Maar op het scorebord is het nog volkomen gelijk. Nog 15 officiële speelminuten te gaan. 0-0 staat het in New Jersey.
1: Robert Maaskant bij mij in de studio. Spanje is toch veel beter?
4: Nou, dat is een understatement dit hoor. Ja, incredibel. Dat die nog niet gescoord hebben is echt een wonder.
1: Ja.
4: En als je kijkt naar de kansen die ze krijgen. Het zijn dan misschien niet 100% kansen. Maar ze komen zo vaak in de 16 meter komen ze vrij. Ja, en Argentinië, en ik durf het echt wel objectief te bekijken. Ze zijn gewoon bloed en bloed irritant. En ik probeer het dan maar te vertalen naar. Als die Argentijnen nou een oranje shirt aangehad hadden,
1: ja.
4: Hoe hadden we er dan naar gekeken? Ja, dan gaan we het overlevingsdrang noemen en vechtlust. En
1: karakter.
4: Ze bijten van zich af als
1: ze
4: een leeuw.
1: Ze doen wat nodig is.
4: Nou ja, zo is het gewoon simpelweg. Ja, ik vind het jammer, want ik vind het geen goede finale. Spanje is herenmeester geweest, ook in de 90 minuten. En nu helemaal met tegen 10 man natuurlijk. En Argentinië ja, doet het enige wat ze kunnen. Dat is continu overtredingen maken, tijd rekken. En maar nog steeds hopen op dat ene momentje. Want we hebben het moment nog steeds niet gezien. Hè?
1: Messi is eigenlijk niet in het spel voortgekomen.
4: Totaal niet.
1: Heel even dat hele toch opvallende moment van de verlenging. Williams die scoort in de rebound. Ja. Afgefloten voor een overtreding. Heb jij nog gezien waarom het was?
4: Ik dacht even, behalve de naam even schuldig blijven. Ik dacht dat het Torres was die op een voet ging staan. En dat was ook zo. Hij raakte hem heel even kort aan. Maar daarna kreeg je een gigantische overdreven reactie van een duik. Ja. Als je op iemand zijn voet gaat staan, kan je niet wegduiken. Want dan sta je namelijk vast. En deze Argentijnse speler wist het toch nog eventjes voor elkaar te krijgen om een halve meter de lucht in te gaan. Maar goed, hij lokte dat aardig uit. En het is gewoon eigenlijk jammer voor de wedstrijd bijna. Want als er één ploeg is, we zouden het bijna een jurysport moeten gaan maken. Dan is het wel Spanje die het verdient om wereldkampioen te worden.
1: Ja, en dat Argentinië eigenlijk de hele tijd pas gaat voetballen als ze op achterstand komen. Dus
4: ja,
1: dat is ook wel eens leuk.
4: Dat zullen ze nu niet meer kunnen, denk ik, met 10 mensen. Ja. Ze zijn door de wissels heen ook. Dus ja, ze proberen echt, en dan, dat vrees ik met grote vrezen, op het moment dat het strafschoppen zou worden, ja, dan is Martinez als keeper.
1: Ja, zit er lekker in.
4: Is echt een penalty killer. En dan zouden ze het nog zomaar naar zich toe kunnen trekken. En dan praten we over 20 jaar of over 30 jaar. Praten we over Argentinië als wereldkampioen. En dan weet niemand meer hoe die wedstrijd is gelopen.
1: Eigenlijk is Argentinië al 105 minuten aan het overleven, toch?
4: Die hebben geweten van tevoren dat ze de mindere ploeg waren in deze wedstrijd tegen Spanje. Dat ze moeilijk in balbezit konden komen. En dat ze hetzelfde spel moesten spelen om maar te overleven. Nou, dat hebben ze bijna in perfectie uitgevoerd. Als je naar Paredes kijkt, hoeveel overtredingen die gemaakt heeft.
1: Ja.
4: Die had er al lang af moeten
1: zijn. Die had er ook al af
4: Zullen
1: moeten
4: we weer gaan voetballen?
1: Kunnen zijn. We gaan weer voetballen. Ze zijn alweer aan het voetballen. Frank Philip.
3: We zijn inderdaad weer aan het voetballen. En de bal wordt maar doelloos naar voren getrapt door de Argentijnen. En opgevangen door Cucurella, de linksback die hem even gaat halen. Eric Garcia, centrale verdediger nu. Vangt hem weer op. Messi kijkt nog eens over heen. Wandelt rustig terug. De overige 9 veldspelers de overige 8 veldspelers en de doelman. Die gaan dan weer rustig verdedigen en kijken wat Jamal in dit geval gaat bezinnen. Hij heeft de bal aan zijn linkervoet liggen. De bal wordt voorgegeven naar Porro. En daar is Nico Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi teruggelegd door Nico Williams met het hoofd. En daar is hij. De goal die al die oud-internationals, die oud-wereldkampioenen van Spanje zo blij maakt op de eretribune. Daar
5: vieren zijn feest. Daar kijkt Messi wat versuft om zich heen. Is het dan echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Scaloni ziet het aan. Spanje heeft gescoord. Ze hadden er zoveel recht op. Hun 20ste kans in de wedstrijd levert een doelpunt op. Argentinië heeft er nog 0 gehad. En het doelpunt wordt gemaakt door Ferran Torres in de tweede helft van de verlenging.
2: Ja, het is echt, ze duiken meteen ook de hoek in waar de meeste Spanjaarden zitten. Ze zijn er echt wel, hoor. Er zijn genoeg rode shirtjes in New Jersey. Ferran Torres natuurlijk. Hij, degene die naar het embleem, het Spaanse embleem, wijst. Schitterend gedaan door Nico Williams. In kansloze hoek komt hij daar in duel met Molina. Hij wint het duel, legt hem perfect terug. En dan staat Ferran Torres, de man van Barcelona, op de goede plek. Hij heeft het hele toernooi alleen maar bijna invalbeurten gehad. Mocht in het begin starten tegen Algerije. En nu scoort hij de goal in zijn carrière in de WK-finale. Diep, diep, diep in de verlenging. In een wedstrijd waarin Spanje met een man meer staat, beter is. En ze deze wedstrijd naar zich toe moeten gaan trekken. Of komt er toch nog één momentje van die man die inmiddels bijna 40 is van Argentinië. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Want Argentinië zit aan de bal zo niet in de wedstrijd. En je ziet het ook aan de reactie van McAllister. Die het shirt over zijn hoofd trekt en denkt, nee, we hadden penalties moeten halen. Daar hadden we gelijke kansen. Nu is het niet eerlijk. Nu gaan we het niet redden. Maar Argentinië is Argentinië. En elke keer als ze achter staan, worden ze echt heel gevaarlijk. Dus daar is het nu wacht op.
5: Ja, als ze achter staan, dan gaan ze ineens voetballen. Hè? Dat hebben we ook tegen Engeland gezien. En dat zou nu ook nog kunnen. Daar hebben ze 12 minuten en wat blessuretijd de tijd voor. En nu krijgen we een vrije trap net over de middenlijn. Op de helft van Spanje inmiddels. Vrije trap voor Argentinië die nu wordt genomen. De bal gaat in de richting van Senesi. Die komt er niet aan. Wel zien we Otamendi. En ja, daar is Simon. Die werpt zich op de bal. Ja, we hebben Simon die een bal moet pakken die afkomstig is van een Argentijn. Dat ja, maken we nu mee.
2: Je durft niet te zeggen dat het een kans is open.
5: Ik druk me expres al voorzichtig uit. Het is ook niet meer dan dat. Maar ja, dat zien we wel hoe uitzonderlijk zo'n moment is. Maar het kan nu gaan komen. Want Argentinië weet ook, als we niet komen, dan is het sowieso gebeurd. En dus zal Argentinië nog wel eens een keer risico gaan nemen in het restant van deze verlenging. Nu een inworp voor Cucurella.
2: Ja, nu staat de bank van Spanje massaal. Alle spelers staan nu in het coachgebied. En bij Argentinië zijn de meesten inmiddels gaan zitten. Daar staat Scaloni natuurlijk sowieso nog. Die moet 4 overeind blijven. Het is niet makkelijk hè, als wereldkampioen om je titel te verlengen met nog eens 4 jaar. Het gebeurt hoogst zelden dat lukt. En Argentinië, de kans dat het lukt, wordt met de minuut nu kleine. Ferran Torres juint de boel nog een beetje op. Op de tribune zijn de Argentijnen echt verreweg in de meerderheid. Maar op het veld zijn ze met een man minder. En moeten ze nu een kans gaan creëren. En die kans die ze krijgen, moet er meteen in. Dan heb je één oplossing. De bal moet naar Messi. Daar is de bal nu. Hij draait weg bij zijn tegenstander. Levert hem in bij een ploeggenoot. En zo kan Argentinië doorbouwen.
5: Met Molina aan de rechterkant en Paredes. Die onmiddellijk wordt geblokt. Bal blijft in de balbezit van Argentinië met Messi. Messi die een paas verstuurt. Paas wordt onderschept. Marino legt hem af, maar niet op een ploeggenoot. Maar op Messi. Ja, ineens is Argentinië de aanvallende ploeg. En laat Spanje dat ook een beetje toe. Wordt Yamal daaruit gekapt. En is Otamendi aan de bal. En waar gaat hij dan naartoe? Naar Paredes. En langzaamaan schuift Argentinië weer op. Met een man minder, hè? Met een man minder. Medina geeft hem naar Paredes. Die een lange paas verstuurt. Die in één keer belandt bij Simon. Dan duurt het weer even. 110 minuten inmiddels gespeeld. En Simon neemt nu zijn tijd. Ja, en nu vindt Messi dat weer niet leuk, dat Simon zijn tijd neemt. We zien nog een keer de goal. Prachtig, prachtig teruggelegd. Knap ook, technisch met het hoofd door Nico Williams. En binnengeschoten in het dak van het doel door Ferran Torres. Maar we willen nu de actualiteit zien. Daar zijn wij ook van afhankelijk, want we zitten niet in het stadion, hè. We zien nog een keertje de doelman verslagen kijken. Maar we willen nu zien wat er op het veld gebeurt. Ferran Torres wijst op zijn embleem. Zijn Spaanse embleem. En Molina, die zich daar liet kloppen in het luchtduel. Ja, die huilt bijna. Die verstopt zijn gezicht. Maar nu zijn we weer bij de actualiteit met Cubarsí. Cubarsí, de bal gaat naar Yamal. Porro zat er ook nog tussen. Marino wordt inmiddels neergelegd. Vrije trap voor Spanje.
3: En nu zal Spanje wel weer even de tijd nemen.
2: Ja, we hebben de gele kaart gemist intussen door al die herhalingen van McAllister. Die hebben we dan in ieder geval nu nog even gemeld. Dat is de zoveelste gele kaart voor Argentinië. Dat is ook in principe...
3: Die had hij in de openingsfase moeten hebben al.
2: Ja, precies. En dan had dit zijn tweede geweest. Ja. En dan hadden ze met nog een man minder gestaan. Maar dan had hij zich misschien ook weer anders gedragen. Dat weet je natuurlijk nooit. We hebben namelijk niet gezien wat er gebeurd is. Wij zaten naar al die herhalingen te kijken van dat moment van de goal. Terwijl ja, wij houden van voetbal. We willen gewoon zien wat er gebeurt. En niet naar wat er al is geweest. Dat hebben we namelijk al lang gezien. Spanje heeft de bal. Dat is het goede nieuws voor Spanje. 1-0 vol. Dat is nog veel beter nieuws voor Spanje. Meer dan dik verdiend op dit moment. Het zou echt een wonder zijn als ze dit nog weggeven. Want Spanje geeft hoogst zelden kansen weg tijdens dit toernooi. En al helemaal niet of nauwelijks doelpunten. Dus dat Argentinië er niet aan toekomt is op zich niet zo heel erg raar. Met een man minder en een achterstand zo kort voor het einde van het toernooi zou dat helemaal niet raar zijn. Spanje speelt de bal rond zoals we dat van Spanje kennen. Tiki-taka noemden we dat vroeger. Maar onder Luis de la Fuente is dat veel minder geworden. Zijn ze veel meer via de zijkanten, veel directer gaan voetballen. Is het toch een beetje een ander Spanje geworden. Daar gaat de bal weer in de richting van Williams. Achterlijn halen, even inhouden. Komt hij tegenover zijn tegenstander. Kan hij Cucurella bereiken. Nee, dat kan hij niet. En uiteindelijk wordt hij buitenspel gegeven op het moment dat die bal weer wordt ingeleverd en die aanval niks oplevert. Dan kan Argentinië sowieso de vrije trap gaan nemen. En Martinez pikt eventjes een metertje of 5-6. Brengt die bal naar de rand van zijn strafschopgebied. Iedereen bij Spanje op de bank maakt zich daar enorm druk over. Scheidsrechter maakt zich daar totaal niet druk over. 113 minuten hebben we bijna gespeeld. Nog 7 officiële minuten en dan is Spanje wereldkampioen. Of komt er nog een goal bij? Daar gaat Ferran Torres in zijn eentje tegenover Emiliano Martinez. Daar is de 2-0 en de beslissing in de wedstrijd. 7 minuten voor het einde. Oh, buitenspel gegeven. Ai, ai, ai, ai, ai. Hij ging ook zo ongelooflijk alleen richting de goal van Argentinië. Ja, het is kantje boord. Het is kantje boord ter hoogte van de middenlijn. Hij blijft net nog op de helft van Argentinië. Maar hij is niet de enige. Wel heeft de VAR gekeken. En Dankert heeft meteen gezegd, klopt. Hij staat buitenspel. En ze hebben goede apparatuur. Dus het zal ongetwijfeld kloppen. Het is nog steeds een wedstrijd. De 2-0 van Ferran Torres telt niet.
3: Nee, die telt niet. Nee, maar ja, ik denk dat het ontzettend nipt was dat hij buitenspel stond. Ik hoop dat we daar zo nog een herhaling van zien. En dat het beeld even voor ons ook wordt stilgezet. Ondertussen willen we de actualiteit zien. In de actualiteit zien we een vrije trap voor Argentinië. Net over de middenlijn. Je vanaf de rechterkant. En dus moet Spanje nu verdedigen. En dat hebben ze de hele wedstrijd nog niet gedaan. Niet hoeven te doen omdat ze zoveel sterker waren. Daar komt de vrije trap in de 16 meter. Maar die wordt onmiddellijk daar weggekopt. De bal gaat helemaal terug naar Emiliano Martinez. Jamal probeert hem onder druk te zetten. Dus wordt hij onmiddellijk weer gespeeld naar Paredes. En zo probeert Argentinië met een man minder dus nog altijd weer op te bouwen. De bal gaat naar de rechterkant, naar Messi. Simeone maakt wat ruimte voor hem door weg te lopen. Messi handig voorbij Pedri. Lanceert zichzelf. Cucurella blijft staan. Daar komt de voorzet van Messi. Is het toch weer dreigend? Garcia kopt die bal weg en maakt er een hoekschop van. Messi gaat zich belasten met deze corner. Hij heeft haast snel genomen. Ja, daar komt die voorzet nu van Messi. En die is te ver. En die gaat op het dak van het doel. En ja, je weet nog, als hij in één keer uit zijn corner de bal terugkrijgt en hem voor kan lepelen, dan kan hij hem ook vaak op het hoofd leggen van een medespeler. Dat hebben we dit toernooi ook al eens gezien. En dat dreigde toch altijd weer een rampzalig scenario voor Spanje. Dat het echt niet moet laten aankomen op strafschoppen. Maar voorlopig staan ze nog met 1-0 voor.
2: Ja, en vooralsnog zonder al te veel problemen. Want dit doelpoging blijft dus uit. Ja, je zou dit een soort van doelpoging kunnen noemen, al was het absoluut bedoeld als voorzet. Maar ja, bij hem weet je het nooit. Hij valt altijd toch bij de tweede paal. En ja, Philip wijst even naar het statistiekenlijstje. En daar staat inderdaad 1. Dus iemand heeft het in zijn hoofd gehaald om dit als doelpoging neer te zetten. Ik zou zeggen, het was een voorzet. Hij belandde nou een metertje over de lat op het dak van het doel. En de grote optimist die aan de statistiekenlijst zit, heeft hier een doelkans van gemaakt. Nou, oké, doe maar. Williams is langs zijn tegenstander. Molina is gezien. Oh, Williams, wat doe je? Wat doe je? Die wilde wat leuks uithalen. Hij wilde gewoon wat leuks uithalen. Nico Williams, je staat in de WK-finale. Oh, nee, hij doet het per ongeluk, denk ik. Ik hoop het.
3: Ja, maar hij wilde toch wel heel frivol doen. Terwijl er ook nog medespelers waren en hij ook nog zelf kon schieten.
6: Lamine Yamal staat gewoon klaar. Want, en die zegt ook, wat doe je?
3: Want er waren meer Spanjaarden op dat moment dan Argentijnen. In de strafschopgebied van Argentinië. Toen Williams daar ineens zich een vrij baan verschafte door zijn directe tegenstander voorbij te gaan. Nu probeert Simeone de bal binnen te houden voor Argentinië. Slaagt daar wonder wel in. Houdt hem binnen. En daar is Messi aan de bal. Messi schiet tegen het hoofd van Marino die neergaat. Ja, die... ik wil niet zeggen dat hij buiten West is. Maar die krijgt een ongelofelijke knal te verwerken met de bal in zijn gezicht. Hij staat op 2 meter van Messi en recht op zijn neus. Hij gaat gestrekt naar de grond. Ja, dat voel je wel als Marino zijnde. Het is maar goed ook dat hij niet zijn armen gestrekt had voor zijn gezicht. Want dan had je nog een twijfelgeval gehad of dit een penalty had moeten zijn. Hij komt inderdaad nu vol in zijn gezicht. En hij vraagt om hulp. Ja, het licht gaat even uit bij Marino. Die dan toch goed reddend werk verricht bij die doelpoging van Messi. Ik denk overigens bij zo'n rising shot dat hij wel over was gegaan. Maar Marino, ja, die staat er toch gevaarlijk. We krijgen nog het moment te zien van de herhaling. En dan staat hij met de schouder, ik denk nog een deel van de schouder, net buitenspel, Ferran Torres, op het moment dat hij eerder al, een minuut of 5 geleden denk ik, de 2-0 dacht te maken. Die 2-0 die dus net niet doorging. We krijgen dus toch nog dat moment te zien van het afgekeurde doelpunt.
2: Ja, en Marino intussen wordt overeind geholpen. Daar is inmiddels assistentie bij. Dat mag bij een hoofdwond. Hij hoeft ook niet naar de kant. In een geval als deze. Terwijl er nog 2,5 minuut officiële speeltijd is in deze verlenging. De wanhoop op de tribunes. En je ziet het zo nu en dan ook wel bij een speler. Je zag het al even bij Scaloni, bij de bondscoach. Dit gaat niet goed. Dit was niet het scenario dat we voor ogen hadden. Merino moet toch even naar de kant. En overeind worden geholpen. De bal ligt bij de hoekvlag. Daar wordt hij opgehaald door Vincic. En die gaat dan ergens anders weer verder. Die zegt, we gaan niet daar verder. We gaan verder waar ik het bepaal. En we gaan verder met een scheidsrechtersbal. Paredes is daarbij. Pedro Porro is daar ook bij. Die gaat Paredes echt geen centimeter geven om die bal meteen voor te jassen. Die moet natuurlijk moet hij op afstand blijven. Maar hij wil ook niet meteen die bal voor gegeven hebben. Die bal is inmiddels weer in het spel. Argentinië heeft hem. Merino is ook weer binnen de lijnen. Dus ze zijn weer met z'n 11 tegen die 10 van Argentinië. Maar die 10 van Argentinië doen alle mogelijke moeite om die bal het strafschopgebied in te krijgen. 1,5 minuut speeltijd nog. 1-0 voor Spanje. Diep, diep, diep in de verlenging. Maar Argentinië probeert wat ze kunnen. Het is nog niet zoveel.
3: Ja, Medina probeerde die bal ineens hoog in het strafschopgebied van Spanje te spelen. Maar die werd afgeblokt door Yamal. Die dus ook nu nog zijn verdedigende werk daar verricht. Yamal die nu even stil blijft staan omdat hij buitenspel was. En dan een duw van Nico Williams. Ook een tikje overbodig. Wordt terecht voor gefloten. Vrije trap Argentinië. Overtreding ten opzichte van Senesi. Bal wordt ingeleverd bij Messi.
2: Nee.
3: Die was al genomen, denk ik.
2: Ja, zeker.
3: Tenminste, daar leek het op. En nu gaat de scheidsrechter terug naar de oorspronkelijke plek waar die bal moest liggen. Terwijl het toch voor mijn gevoel zo was dat die vrije trap heel snel werd genomen. Dat Messi daarna zijn hand op de bal legde. Nu in ieder geval gaat hij terug naar de plek van de eerste overtreding. Daar zet Messi zich bij de bal in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de tweede verlenging. Daar komt de vrije trap. Messi, kort genomen, krijgt hem onmiddellijk weer terug aan de rechterkant. Messi geeft een mooi paasje. Simeone legt hem voor en naar een doelkans. En bijna was daar nog een kans. Maar er wordt goed verdedigd. Senesi probeerde daar de bal van dichtbij binnen te tikken. En er was nog net een Spanjaard die voor hem kwam. Het lijkt me dat dit een corner gaat worden bij die voorzet. Daar lopen 2 Spanjaarden mee met Senesi. En daar komt de hoekschop aan. 120 minuten zitten nu precies. We gaan 5 minuten nog door. En Messi staat bij de bal.
2: Ja, er is weer Rusi. Senesi is daar met Merino in de slag. Bij de laag op de grond. Vincic is erbij. Ja, natuurlijk probeerde de Argentijnen nu alles. Maar nu om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk voor de goal van Unai Simon te komen. Daar komt de hoekschop van Messi. Midden voor de goal. Unai Simon zit half mis. Kan die bal op doel komen? Nee, die kan het uiteindelijk niet. Bal gaat opnieuw naar de hoekvlag. Daar is Messi nog. Maak je geen zorgen. Die heeft geen meter gelopen. Die staat daar gewoon nog. Dus die hoekschop kan snel genomen worden. De eerste halve minuut van die extra speeltijd zit erop. Messi heeft de bal al klaar liggen. Neemt die hoekschop kort opnieuw. Net zoals hij dat al eerder deed. Maar Vincic heeft gezegd, wacht even. Ze zijn weer aan het duwen en trekken daar in het 5 meter gebied rondom Unai Simon. En dus moet die hoekschop weer opnieuw worden genomen. En het duwen en trekken blijft gewoon doorgaan. Argentijnen rondom, de keeper met al die Spanjaarden eromheen. Het blijft duwen en trekken. En die hoekschop van Messi, daar komt die laag voor de goal. Heengeschoten, overgeschoten, overgejaagd, werkelijk. En is dat Simeone? Daar lijkt het wel op. Je kan het niet zo heel goed zien. Maar hij ligt in dezelfde houding als al die Argentijnen op de tribune. Hand op het hoofd. En hij denkt, dit was de kans. Dat klopt. Maar hij zat niet. Sterker nog, hij gaat heel hoog over de goal van Unai Simon. De kans voor Argentinië om toch nog iets te doen aan die 1-0 achterstand. Hij gooit zijn lichaam achterover. En die bal vliegt werkelijk meters over de goal van Spanje. Die blij zijn dat ze dit moment hebben overleefd.
3: Ja, want er is ook zoveel onrust nu ineens bij Spanje bij die corners. En dat komt omdat Tagliafico en McAllister daar vooral oorlog maken daar vlak voor de doelman met al die verdedigers van Spanje bij hun, waardoor er toch wat onrust komt. En daar komt dan deze kans uit voor Simeone. Nu Spanje in balbezit. Niet lang, niet lang. Ze zijn de bal weer snel kwijt. Wat ze toch bij een 0-0 stand hadden ze alleen maar de bal. En nu heeft met een man minder Argentinië veelvuldig de bal in de slotfase. Omdat ze moeten komen. En doordat Spanje af en toe ook eens achteruit loopt. Nu weer gaat er een Argentijn naar de grond. En doet net alsof hij afschuwelijk geraakt is. Dat is Otamendi. De verdediger die mee naar voren liep. Die probeert er iets uit te halen. Waar de scheidsrechter niet intrapt. Ja, je moet toch een toneelervaring hebben als scheidsrechter. Om dit van echt van onrecht te kunnen onderscheiden. Messi die de bal geeft, die nu voor McAllister is. McAllister terug naar de centrale verdediger. De bal gaat helemaal naar de linkerkant, waar Porro toch wat meer druk zou moeten geven. Dat gebeurt niet. Medina. En dan gaat er weer eentje neer. Is er nu een aanvallende overtreding van Paredes zo te zien. Die dan weer een wat gebaren maakt naar de scheidsrechter. Die beslist niet tevreden is. Overtreding gemaakt zonder dat er een bal in de buurt was. We kijken nogmaals naar de kans. De kans die, zo heb je het gevoel, het had moeten worden voor Argentinië. Maar het niet werd.
2: Ja, en dat ziet eruit als wanhoop. En ook Messi kijkt ernaar en die denkt, dit moet hem zijn. En dat is hem absoluut niet. En terwijl we naar al die momenten kijken, willen wij weer graag naar het veld kijken. Want we zitten in die extra tijd, 3 minuten. En we hebben 5 te gaan. Alcaraz, toptennisser. Hij zit op de tribune. Wil natuurlijk ook dat Spanje wereldkampioen wordt.
0: 20 juli, Ismael de Bruin met het NOS Journaal.
2: Heel gezellig,
0: de Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke
2: schietpartij. We zijn nog bezig met deze finale. Nog 1,5 minuut extra tijd te gaan van die 5 minuten die er lopen. 120 minuten zitten er dus op. 1-0 voor Spanje tegen de 10 van Argentinië. En Argentinië die krijgen een vrije trap in de middencirkel. Messi, lange bal. Kijken of Unai Simon daarbij kan komen. Jazeker, onbedreigd kan hij erbij komen. Hij gaat liggen. Je kunt gaan liggen wat je wil. Je hebt maar 8 tellen om die bal vast te houden. Dan moet je door. Een dikke minuut nog in deze wedstrijd. Dan is Spanje wereldkampioen. Er is maar 1 ding te doen. Overeind blijven. Geen kans weggeven. Dan win je met 1-0. En ben je weer wereldkampioen. Voor het eerst sinds 2010. En dan win je 2 WK-finales waar je in staat. Allebei.
3: Ja, en we hebben nog 1 minuut te gaan. Het zou me niet verbazen als we daarna nog 1 minuut doorgaan. Maar dat heeft ook nog wel even stilgelegen in deze extra tijd van de tweede verlenging. Spanje heeft de bal. Spanje speelt de bal rond. En nu lijkt het beste er wel even af van Argentinië. Maar ze zullen het nog proberen als ze nog een moment kunnen vinden. Ferran Torres probeert er een vrije trap uit te halen. Cucurella, kan die er nog bij? Nee. Hij doet niks verkeerd, toch? Ja.
2: Nee, jawel.
3: Er wordt weer een vrije trap uitgehaald door Otamendi, die bij de lichte aanraking onmiddellijk gaat liggen. Vrije trap voor Argentinië, zo bij de middenlijn. Martinez komt helemaal uit zijn goal bij de middenlijn om die vrije trap te gaan nemen. En alles en iedereen staat bij Argentinië, bij Spanje. En de arbitrage probeert ze op hun plek terug te duwen. Maar dat lukt maar niet. Martinez nu met de vrije trap. Die gaat in het strafschopgebied. Wordt daar weggekopt door de Spanjaard. En Ferran Torres haalt om. En dan zit het erop. En is Spanje wereldkampioen. Het pure voetbal heeft dan toch gewonnen door die goal van Ferran Torres. Argentinië wilde het op de eigen manier doen. Dat is niet gelukt. Het is op een voetballende manier gelukt door Spanje. Want ze maakt uiteindelijk toch die goal in de tweede helft van de verlenging. En Messi moet zijn wereldtitel inleveren bij Spanje. Spanje zeer verdiend naar de wereldtitel door die goal van Ferran Torres.
1: Dankjewel, Filip en Frank, voor dat commentaar van deze WK-finale, Robert. Het werd nog even spannend in de slotminuten van die verlenging, maar er is niets op af te dingen, toch?
4: Nee, het is volkomen terecht. Het is trouwens nog oorlog op het veld tussen spelers. En Scaloni die probeerde het nog een beetje te sussen. Het verrassende was dat op het moment dat we in de tweede helft van de verlenging gingen, Spanje alles vergat waar ze goed in zijn. Het positiespel, het balbezit spelen, op de juiste momenten diepte zoeken. De voorste mensen, zowel Jamal als Williams, die vergeten om even mee te lopen nog. Die wilden vooruit nog wat druk zetten, maar ook niet meer achteruit. Waardoor Argentinië zowaar in deze wedstrijd in één keer nog 3-4 redelijke mogelijkheden kreeg.
1: Ja, maar we gaan nu heel kritisch doen over Spanje. Dat de laatste 3 minuten van de verlenging het gebeurt, niet goed deed.
4: Ik heb gezien wat ik gezien heb. En het gebeurde wel. Maar ja, als er één terechte wereldkampioen is, en dat is niet alleen vandaag natuurlijk. Ze hebben bijna geen doelpunten tegen gehad dit toernooi. Ze hebben in het positiespel tegen Frankrijk hebben ze denk ik de allerbeste wedstrijd gespeeld dit toernooi. Dus dit is volkomen terecht. En ja, een tiener als Jamal neemt het stokje over van Messi. En dat is ook wel weer mooi.
1: Zo is dat. Dankjewel voor je komst, Robert Maaskant. Na 104 wedstrijden is er een eind gekomen aan het langste en grootste WK ooit. Soms controversieel, vaak vermakelijk. De mannen van Spanje zijn zojuist voor de tweede keer in de geschiedenis wereldkampioen voetbal geworden. En zij mogen die titel de komende 4 jaar dragen. Het werd niet de tweede van Messi, wel de eerste van Jamal. Argentinië onmachtig, Spanje dik verdiend wereldkampioen. Goedenavond.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nederman. Het beste bio-wijnmerk volgens de Grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nederman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
17: Dit is Foreign Tongues. Het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
18: Ster. Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
21: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Is uw zoon of dochter gezakt voor het eindexamen? Geef die droomstudie niet op. Met het Luzak zomerdiploma kan uw kind in augustus alsnog slagen. En in september gewoon starten met de gewenste vervolgopleiding. Dat is het Luzak-effect. Meer weten? Ga naar luzak.nl/zomerdiploma. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
23: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.
24: NPO Radio 1.
0: 8 over 12, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: NPO Radio 1. Human.
25: Wat blijft? Lara Billy Rensen.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: NPO Radio 1. 18

Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We duiken wekelijks in de levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. We zijn op zoek naar dat wat blijft. Vannacht onderzoek ik wat er blijft van de idealen waarmee het WK-voetbal ooit is gestart. Sporthistoricus Jurrit van der Voren zit hier bij me in de studio en hij vertelt straks hoe het WK de tijdgeest weerspiegelt. In het tweede uur uitgebreid aandacht voor journalist, feminist en columnist Karin Spaink. Tot aan het einde van haar leven bleef zij autonoom en kritisch.

0: wel saai, Parijs.
1: Nee, laat me nou even. En al die ellende doen wij gewoon ons werk.
2: Ik zeg dit nooit. Ik ben trots op jullie, echt.
3: Zo, dames, waar gaat het over?
4: Oh, meneer Hoogland, hebben we zo zin om op vakantie te gaan? Lekker heel de dag in de zon.
3: Och, dat haat ik, joh. Mijn vrouw vindt het ook zo lekker. De hele dag bakken op het strand. Nee, ik heb daar geen zin in.
5: Maar ja, u past zich natuurlijk aan, neem ik aan. Lekker met een boekje erbij.
4: Oh, wat lief, meneer Hoogland.
3: Natuurlijk niet. Ik ben de gek, zeg. Ik pak lekker de fiets en ik ga de berg op. Doei.
6: Leg je nou te kronkelen, man. Dat is niet echt bevorderlijk, hoor.
7: Ik ben homo.
8: Nou ja, liever dan niet, vriend.
9: Ik vorige week mijn jeep weg te kopen.
10: Ja, niet van de village people.
11: De opvallende diepe en rauwe stem van acteur Kees Geel. Hij kwam uit West-Friesland en vertrok in zijn 20e jaren voor de toneelschool naar Amsterdam. Daar woonde hij de afgelopen 40 jaar. Kees Geel verwierf bekendheid bij het grote publiek door de film Simon uit 2004, waarin hij de hoofdrol vertolkte. Een flamboyante hashdealer met kanker. Hiervoor ontving hij een gouden kalf. Door de jaren heen breidden de rollen zich uit, zowel in het theater als op het witte doek. Hij speelde onder andere musketier Porthos in de Joop van den Ende musical De Drie Musketiers. In het Klokhuis speelde hij de supermarktmanager meneer Hoogland. En de afgelopen 10 jaar was hij te zien als regisseur Stan Vroom in de serie Flikken Rotterdam. Dinsdag overleed Kees Geel onverwachts op 61-jarige leeftijd. En omdat hij zo'n veelzijdig acteur was, hebben een aantal vrienden en collega's gevraagd een dierbare herinnering te delen. Regisseur Eddy Terstal die vertelt over het samenwerken met Kees op de set van Simon.
12: Kees en ik waren ook buiten het werk bevriend, ook al voor Simon. En we waren heel erg gewend om te geinen en kroeghumor, mannenhumor, hoe je het ook noemen wil. Het moest niet altijd even serieus, maar dat was op de set bij Simon was dat echt anders. Dat was omdat wij natuurlijk een klein budget hadden, dus weinig tijd. Dat betekent dat we heel snel moesten werken. Dat was echt lopende bandwerk. Plus dat Kees van 4 uur elke keer nog naar Drie Musketiers moest. Omdat hij natuurlijk ook wat bij moest verdienen. Al zingend en schermend, zeg maar, voor Joop van Ende. Dus op de set hadden we eigenlijk...

0: Een klein budget hadden, dus weinig tijd. Dat betekent dat we heel snel moesten werken. Dat is echt lopende bandwerk. Plus dat Kees van 4 uur elke keer nog naar 3 Musketeers moest. Omdat hij natuurlijk ook wat bij moest verdienen. Al zingend en schermend, zeg maar, voor Joop van Ende. Dus op de set hadden we eigenlijk relatief weinig tijd. Dus alles moest heel snel. En we wisten dat we iets bijzonders in handen hadden. Dus we wisten ook dat ik, Marcel, Kees, de crew, dat het allemaal goed moest zijn. En dat we heel geconcentreerd moesten zijn. En dat lukte ook wonderwel op de set. We waren echt super gefocust. Omdat we wisten dat met dat script konden we wat bijzonders maken. Maar dat het moeilijk was en dat we allemaal het uiterste moesten doen. En na elke dag was het bijvoorbeeld nu nog 10 dagen, nog 9, nog 8. We wisten dat als we elke horde namen dat we iets bijzonders hadden. En dat was een heel ander soort ervaring met Kees. Dan zag je ook dat hij, hij heeft natuurlijk op niveau gesport ook. En dat hij dat ook als topsport kon bedrijven. En dat we gewoon echt serieus waren op de set. Dus dat was even een ander soort ervaring met een mooi resultaat.
1: Dat zei Eddie ter Stal over Kees Gil. Zijn manager, Iraida Marcus-Meerzorg, werkte 18 jaar met Kees Gil samen. En ze herinnert zich hoeveel lol hij erin had om haar te plagen en te testen.
2: De eerste keer dat ik Kees ontmoette staat mij nog wel echt helder voor de geest. Het is ruim 18 jaar geleden. Hij was wat aan het brommen en keek me heel strak aan. En ja, ik wist niet zo goed wat ik daarmee aan moest. Maar ik ging er niet echt op in en deed gewoon mijn werk. En achteraf bleek dus dat hij mij gewoon aan het testen was. Want opeens barstte hij in lachen uit. Want hij wilde gewoon simpelweg zien wat voor vlees hij in de kuip had. Kees stond ook altijd open voor een grap en wist met zijn aanwezigheid elke situatie vele malen lichter te maken. Als hij bijvoorbeeld na een auditie een rol niet had verzilverd en wij echt allebei baalden, zorgde hij er toch echt altijd voor dat we aan het einde van het gesprek alsnog hard aan het lachen waren. Hij had dan wel weer iets gekscherend gezegd. Met zijn magische voice-overstem belde hij ook nog regelmatig naar mijn kantoornummer. Niet naar mijn mobiel, maar expres naar mijn kantoornummer, puur om te dollen. En als ik dan opnam, antwoordde hij met die hele diepe, herkenbare stem, alsof hij een promo insprak. En dan moest hij ook altijd weer heel hard lachen. En ik natuurlijk ook. Kees was ook de ceremoniemeester op onze bruiloft. En vooraf instructies geven was zinloos. Want hij verscheurde gewoon doodleuk de tekst die ik hem had gestuurd. En hij vond dat ik hem maar moest vertrouwen. Nou, dat heb ik dus geweten. Want mijn man is een enorme Star Wars fan. En Kees wist dat. En hij wist ook dat ik een hekel aan Star Wars heb. En ook aan te laat komen. Dus wat deed hij? Hij kwam volledig gehuld in het Darth Vader pak en te laat. Nou ja, al onze gasten lagen dubbel van het lachen. En Kees keek met zijn pretoogjes mij gewoon aan voor mijn reactie. En ja, hij wist dat ik eigenlijk uit mijn plaat wilde gaan, maar dat ik dat natuurlijk niet kon. Dus ja, dat was het typisch Kees. Heel van die gekke dingen uithalen. Maar hij had ook een heel groot hart. En was altijd oprecht en ook in je geïnteresseerd. En hij onthield alles. Want zo wist hij bijvoorbeeld dat ik ooit had verteld dat mijn vader een echte Feyenoorder was, maar nog nooit naar een live wedstrijd was gegaan. En toen ik Kees een keer aan de lijn had en hem ideeën vroeg voor cadeautjes voor mijn vader zijn verjaardag, nam Kees zonder dat ik het wist het initiatief. En belde hij een keer op en gaf hij aan dat hij kaartjes had geregeld voor een wedstrijd van PSV Feyenoord. Maar wel in het Philips Stadion. Want ja, zoals hij zei, je begrijpt natuurlijk wel dat dat stadion vele malen mooier is dan de Kuip.
1: Ja, prachtig. Met acteur Frank Lammers deelde Kees Gil die liefde voor PSV. Ze waren al heel lang bevriend met elkaar. En ik heb Frank Lammers aan de telefoon. Frank, goeienacht.
3: Ja, goeienacht.
1: En allereerst natuurlijk gecondoleerd hè, met het verlies van
3: dankjewel.
1: Goede vriend Kees.
3: De nacht. Het terrein van Kees Gil.
1: Ja?
3: Nacht.
1: Ja?
3: Ja.
1: Was hij graag?
3: Ja, 100%.
1: Vertel eens.
3: Night Owl was het. Ik weet niet wanneer die sliep, maar in ieder geval niet 's nachts.
1: Oké. Okay. En zou hij gekeken hebben naar de WK-finale, denk je?
3: Oh ja, 100%. Ja? Ja. Kees was een grote liefhebber. Ik denk wel dat hij voor Argentinië was geweest. Want hij hield van strijders en

0: mocht ook allemaal wel gemeen en een beetje rauw.
1: Oh, nou, dan had hij zijn hart op kunnen halen.
0: Ja, dat had hij allemaal wel mooi gevonden. Ik denk dat als Argentinië met penalties had gewonnen, wat ik verschrikkelijk had gevonden, dan had Kees zitten juichen op de bank, denk ik. Zo was hij ook. Ik heb met hem heel veel basketbal gekeken, bijvoorbeeld ook Chicago Bulls vroeger. Hele nacht op de bank bij de playoffs. En hij was een groot fan ook van Dennis Rodman. Dat was echt zijn grote voorbeeld.
1: Zouden
0: Dennis
1: jullie dan...
0: Rodman.
1: Ja, sorry.
0: Ja, dat was ook een rebel. Een rouwdouwer. Ik denk dat hij zichzelf daarin herkende.
1: Hmm. Zouden jullie gebeld of geappt hebben na deze wedstrijd?
0: Ik had nog even vandaag toevallig al die appjes teruggekeken. En toen ging het inderdaad wel over het voetbal ook nog. En dat gebeurde wel regelmatig, ja. Mm. Maar Kees zou dan ook altijd de positie hebben ingenomen die niemand anders had ingenomen. Dus hij vond het dan leuk om te schoppen en een beetje tegen de gevestigde orde in te gaan. Dus ik weet bijna 100% zeker dat hij voor Argentinië was geweest.
1: Ja. En kon jij dat waarderen, dat tegendraadse van Kees?
0: Nou ja, toen ik op de toneelschool kwam, toen zat Kees daar al. En er zaten natuurlijk ook heel veel andere soortige mensen en bravere mensen. En wat ik echt van Kees heb meegekregen, dus wat blijft, is dat het ook op een andere manier en op je eigen manier kan. Kees heeft zichzelf nooit verloochend, is altijd zichzelf gebleven in alles. Dat was hij toen al. En daar heb ik me wel aan opgetrokken. Dat vond ik toen heel prettig, want die wereld waar ik in terecht kom, daar begreep ik niet zo heel veel van. Maar Kees begreep ik wel. Mm-hmm. En we hadden toen best een bijzondere lichting met de Kleinkunst en Toneelschool samen. Met Agda de Munnik en Ellen ten Damme en de Vliegende Panthers en Kees Boot. En wie daar allemaal niet zaten, Ricky Kolen. Dus het is allemaal wel overgebleven. En op de een of andere manier was Kees daar het meest rock'n'roll van iedereen van. Dat was tof om mee om te gaan.
1: Ja. Waren jullie gelijk vrienden?
0: Ja, nou, ik weet nog dat ik binnenkwam. Toen had ik nog heel lang haar en van die clownsbroeken aan, zeg maar. ik was een beetje alternatief. Maar toen hoorde ik hem tegen Erik van Souwers, dat was een grote vriend op school, zeggen. Maar thuis draagt hij gewoon een spijkerbroek, hoor. Dat is echt typisch zo'n Kees-opmerking. We waren eigenlijk wel meteen vrienden, ja. En dat zijn we ook altijd gebleven, ja. We hadden een groepje met Thomas en Paul en Kees Boot. Kees had altijd gezegd dat hij niet ouder dan 40 zou worden. Daar was hij heilig van overtuigd. Dus toen hij 40 was, hebben we hem sloffen en een pijp gegeven. Een pijptabak, waar hij erg om moest lachen. En het is toen een traditie geworden. Dus iedereen die 40 werd in die groep, die kreeg sloffen en een pijp. En toen we 50 werden, gingen we naar een voetbalderby naar keuze. Dus met Kees zijn we naar Atletico tegen Real geweest. Waarbij hij natuurlijk weer voor Atletico was, want dat was de rauwere ploeg.
1: En waarom zei hij dat hij niet ouder dan 40 zou worden? Waarom dacht hij dat?
0: Ja, Kees heeft hard geleefd. Die zat op zijn 11e, hij was Kiss-fan. Hij zat op zijn 11e al bij Ace Frehley in de kleedkamer. Hoe hij dat deed, dat weet niemand. Zoals alles wat Kees deed, eigenlijk bij iedereen verbazing opwekte. Want hij kwam inderdaad te laat, wat je net hoorde. Soms was hij er niet. Soms maakte hij er een potje van. Maar Kees kwam altijd overal mee weg. Kwam overal binnen, kende iedereen. Ik kan me nog herinneren dat ik met hem, waar was ik toen? In Praag. Een film draaide, de slechtste film die ooit gedraaid is in Nederland. Het woedde de hele wereld, echt verschrikkelijk. Maar goed, we hebben een maand in Praag gezeten, was hartstikke leuk. En binnen 2 dagen wist Kees waar de kroegen waren. En dan kwam ik daar met hem binnen en dan werd hij gegroet door iedereen en door de barman. Ja, zo was Kees.
1: En hoe was het om met hem samen te werken? Want hij speelde bijvoorbeeld in jouw regiedebuut. Dan speel je dus, werk je samen met een hele hechte vriend in feite.
0: Ja, zeker. Ja, maar ik weet natuurlijk precies wat ik aan hem heb. En ik weet ook ik wist ook wat ik wilde dat hij niet deed. Want Kees was een fantastische acteur. Kon inderdaad heel intens en broeierig spelen. Gevaarlijk. En toch amabel, wat een goede combinatie is. Kees had ook de neiging om soms er wat dingetjes van hem privé in te stoppen. Die dan vaker terugkwamen, die wilde ik niet. Maar dat kon ook prima. Nee, ik kon met Kees lezen en schrijven. Dus het, ja, ook dat was een fantastische ervaring. Kan hem er heel goed bij hebben. En hij was sowieso heel goed voor de sfeer op de set.
1: Mm. Ja. Hij klaagde zelf eens dat hij werd getypecast. Hè? Ik word alleen maar geassocieerd met boeven en portiers, zei hij ooit in een interview met de Parool. Snap je dat gevoel van hem?
0: Nou ja, dat soort dingen. Dat, ik bedoel, ik heb ook wel eens rare dingen geroepen. En hij was ook wel een beetje een mopperaar, moet ik zeggen. Af en toe, hij voelde zich toch ook wel lichtelijk miskend. Maar ja, hij was ook niet de makkelijkste op de set. Of op het toneel. Of, hij haalt ook een gebruiksaanwijzing. En ik denk dat hem dat meer part heeft gespeeld dan hij zelf wilde. En dat een groter probleem was dan die typecasting.
1: Maar jij wist daar dus wel mee. Want ik hoorde Martin Swaap ook nog bij het Oog op Morgen vertellen over hem. Dat hij wel eigenwijs kon zijn ook, inderdaad. En dat hij heel erg gewaardeerd werd voor alles wat hij bracht ook op de set. Dus het is misschien ook. Het heeft ook twee kanten.
0: Ja, absoluut. Ja, nee, het heeft zeker twee kanten. En in Nederland wordt het wel vaak niet gewaardeerd als je te eigenwijs bent. Dat vinden mensen moeilijk. Ik denk dat dat moet als acteur. En dat Kees daarom ook zo'n goede acteur was. Maar ik ken hem natuurlijk zo verschrikkelijk goed. Ik ben met hem op vakantie geweest. Avonden bij hem op de bank gezeten. In de kroeg gehangen. En dat 30, 40 jaar lang. Wat is het? 30 jaar. Dat ik ook wel precies wist wat ik niet wilde van hem. En dat accepteerde hij dan gewoon. Je krijgt heel veel. Kreeg je van hem als mens en als acteur.
1: Het is nog wennen, ik kan me voorstellen. Het is nog heel kort geleden natuurlijk dat hij overleed.
0: Ja, en Kees was echt een gul mens en een gulle acteur. Dus die gaf veel. En dan altijd iedereen mee. En zo dat verhaal van die rider net met die kaartjes, dat is typisch Kees. En met Kiss is hij met al zijn vrienden, maar dan afzonderlijk daar naartoe geweest. Dus dat concert had hij 50 keer gezien, denk ik. En dan nam hij iedere keer iemand anders mee. Dat was ook Kees.
1: Ja, hij gaf ook veel.
0: En niet meegaan was geen optie.
1: Oké, dat was duidelijk.
0: Nee, dat deed je niet. Nee.
1: Wat,
0: maar en met liefde.
1: Als jij aan Kees denkt, wat blijft er voor jou voor altijd? Wat ga je meenemen in het dagelijks leven van Kees?
0: Wat altijd blijft is mijn lievelingsanekdote van Kees, dat hij met Jack Wouters speelt bij het Nationaal Toneel. Iedere dag naar de snackbar ging. En daar bestelde hij dan een broodje braadworst, totdat Jack daar helemaal gek van werd. En zei, bestel nou eens iets anders, man. Waarop Kees zonder blik of blozen zei, mag ik twee broodjes braadworst? Dus die, dat gaat altijd blijven. Zijn humor zal altijd bij mij blijven hangen. Het was ontzettend grappig. En wat ik zeg, dat het idee dat het ook anders en op je eigen manier kan, dat heb ik echt wel een beetje van Kees geleerd. Dus daar ben ik hem heel dankbaar voor. En dat zal ik koesteren en blijven doen.
1: Frank Lammers, dank je wel voor het delen van jouw herinneringen aan Kees Schiel, die op 14 juli dus overleed. Hij werd 61 jaar.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
1: In deze nacht na de WK-finale duiken we in de geschiedenis van het inmiddels bijna 100 jaar bestaande kampioenschap. In 1928 lukte het de Franse sportbestuurder Jules Rimet om de FIFA te overtuigen van het organiseren van het eerste WK-voetbal. En twee jaar later was het zover. De eerste editie in Zuid-Amerika, in Uruguay. Rimet wordt gezien als geestelijk vader van het toernooi, maar in zijn schaduw stond ook een Nederlander, zonder wie de FIFA het naar alle waarschijnlijkheid niet gered zou hebben, en dat is bankier Carl Hiersman. Wie waren deze mannen? En hoe weerspiegelt het WK de tijdgeest door de jaren heen? En wat is er nog over van de idealen van toen? Daar ga ik het vannacht over hebben met sporthistoricus Jurrit van Tevoren, hier bij me in de studio. Fijn dat je er bent, Jurrit.
3: Ja, dankjewel.
1: Heb je genoten van de finale?
3: Het deel wat ik gezien heb, want ik was ook onderweg hier naartoe, maar dat heb ik op allerlei andere manieren gevolgd. En Het was een, het was niet heel erg swingend, maar wel heel spannend. En ja, dan wordt er aan het eind altijd gezegd dat er is een terechte winnaar. Maar ik geloof in de topsport gewoon niet in terechte winnaars. Als je gerechtigheid wil, dan ga je maar naar de Verenigde Naties of zo. Het is juist niks leukers in de topsport dan dat het onterecht kan zijn. Alhoewel ik persoonlijk het wel op prijs stel van dat Spanje heeft gewonnen. Maar dat heeft helemaal niks te maken met langdurig sporthistorisch onderzoek. Dat is gewoon puur wat ik vind.
1: Oké, nou, gefeliciteerd dan met de kampioen.
3: Ja, één van de twee landen die allebei een keer hebben gewonnen van Nederland in een WK-finale moest
1: toch
3: winnen.
1: Ja, dat is toch jammer. Ja. Gaan we het daar nog over hebben? Nee, dat gaan we even laten liggen, toch? Nee. We gaan het vannacht hebben over die twee mannen. Onder andere die belangrijk waren voor het begin van het WK-voetbal. Ik noemde ze al eventjes. En hoe het, ja, sinds die tijd een weerspiegeling is van de tijdgeest. Over dit WK wordt gesteld, het is misschien wel het meest politieke WK ooit, doordat een van de gastlanden de Verenigde Staten is, doordat Trump daar president is, door de oorlogen waar Amerika een rol in speelt, Trump die een rode kaart laat intrekken, de manier waarop het Iraanse team behandeld is. Ben je het daarmee eens?
3: Ik weet niet zo goed hoe je dat kan meten, hoe politiek iets is. Is dat in kilo's uit te drukken of in meters? Daar kan je al discussie over voeren van wanneer iets dan politiek is. Mm. En er zijn zeer extreme voorbeelden geweest, gewoon binnen de geschiedenis van het WK zelf, nog los ervan wat wij er als individu van vinden, van dat het onrechtvaardig is of dat je het begrijpt. Het is in de geschiedenis van het WK voetbal gewoon niet voorgekomen dat een staatshoofd van het organiserende land, in dit geval een van de drie, direct invloed heeft op het spelverloop zelf door een scheidsrechter te weren die het land überhaupt niet in mag, waarmee er dus een andere scheidsrechter moet worden aangewezen, waar de FIFA niks tegen onderneemt. Dat is direct van invloed op het spel. Dat de spelers van Iran elke keer het land uit moeten, dat is direct van invloed op de manier waarop zij kunnen spelen.
1: Want die moesten in Mexico logeren?
3: Want ze mochten niet in de Verenigde Staten blijven van de heersend leider. En dat zijn allemaal inderdaad dingen die heel extreem zijn. Maar ik
1: en die kun je ook politiek noemen.
3: Dat is hartstikke politiek. Dat is geen enkel discussie over mogelijk. Maar het wordt wel gebracht alsof het nu door Trump en Infantino iets is wat we nog nooit eerder hebben gemaakt. Mm. En in deze extreme vorm, al was het maar omdat het zo lang geduurd heeft, 6 weken en 48 landen, dat is al uniek binnen die hele geschiedenis van nu 96 jaar WK. Maar dat het de meest politieke is, daar geloof ik absoluut niet in dat dat zo is. Het is standaard, het is gewoon de norm dat een groot sportevenement als de Olympische Spelen of een WK voetbal per definitie met de politiek te maken heeft. Dus wat er nu aan de hand is geweest met die rode kaart,
1: ja,
3: die opeens werd ingetrokken vlak voor de wedstrijd België de Verenigde Staten, is zeer uitzonderlijk dat het op deze manier gebeurt. Maar überhaupt het feit dat politiek en de sport zich zo met elkaar bemoeien, dat is vanaf het begin van het WK voetbal en vanaf het begin van de Olympische Spelen zijn groot geweest. Dus ik zie de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn, de beruchte Nazi-spelen, en dit WK voetbal van 2030 als uitzonderlijk.
1: Ja.
3: Maar niet een uitzondering op de geschiedenis tussen sport en politiek. Dit is de FIFA wat we hebben gezien. Dit is de FIFA altijd geweest van dat zij op deze manier een evenement organiseren. Want 4 jaar geleden dat Nederland zou gaan spelen met een speciale aanvoerdersband.
1: Mm-hmm.
3: En dat vlak van tevoren wordt gezegd, met zo min mogelijk tijd dat je je kan verweren, dat die regel opeens bestraft gaat worden. Dat
1: regenboog aanvoerdersband.
3: Die regenboog aanvoerdersband, die Virgil van Dijk zou gaan dragen. Dat je daar dan een gele kaart voor krijgt.
1: Mm-hmm.
3: Dat werd op het allerlaatste moment volkomen onverwacht bekendgemaakt door de FIFA. De uitvoerende macht, de wetgevende macht en de controlerende macht zijn alle drie één persoon.
1: Juist.
3: Gianni Infantino. En dat is nu weer geweest. Dus die rode kaart die de Verenigde Staten teruggetrokken hebben gehad, en die aanvoerdersband die op het laatst werd verboden, is precies volgens hetzelfde besluitprincipe binnen de FIFA genomen. Dus dit WK, dat is de FIFA. Dat is het altijd zo geweest.
1: Ja, en dat politieke, dat komt op allerlei manieren terug in de loop der jaren. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we moeten eerst de persoon Jules Rimet nog even neerzetten. Rimet. Want die is ooit begonnen. Die kwam met het idee. 2 jaar voor 1930. Wie was deze Jules Rimet?
3: Een Franse sportbestuurder van eind 19e eeuw. ietsjes jonger.
1: Hoofd van de Franse voetbalbond.
3: Dat werd hij inderdaad. Maar hij heeft eerst zelf nog gevoetbald.
1: Okay.
3: Bij verschillende, nog bij een eigen club. En hij werd al redelijk snel bestuurder. Dus wel grappig dat hij uit hetzelfde land komt als Pierre de Coubertin. De man die eigenlijk de Olympische Spelen nieuw leven heeft ingeblazen. Dus dat twee Frans mannen ervoor gezorgd hebben dat het allergrootste sportevenement ter wereld, zowel de Olympische Spelen als het WK voetbal, nu bestaat. En Rimet werd vlak na de Eerste Wereldoorlog ook voorzitter van de FIFA. En de FIFA was op dat ogenblik eigenlijk, zeg maar, dood. Heel simpel. Vanwege de Eerste Wereldoorlog. En dat probleem gold ook voor het IOC. Want het is gewoon heel simpel. De ene helft van het sportbestuur van de FIFA had in de jaren ervoor geprobeerd om de andere helft om het leven te krijgen.
1: Okay,
3: dat is oorlog.
1: Ja.
3: Dus die stonden tegenover elkaar. De verliezers van de oorlog, zowel bij het IOC als bij de FIFA, werden eruit gegooid voor een tijdje. Dus Duitsland, Turkije, Hongarije mochten een tijd niet meedoen aan die grote sportevenementen. En de wederopbouw van die internationale sport verliep heel moeizaam, in het geval van het WK voetbal ook door een zeer halsstarrige houding van Engeland, die zich beschouwt als de uitvinder van het voetbal.
1: Ja.
3: Niet helemaal onterecht. Maar die zei, vanwege ook strikte principes over wanneer je amateur bent en wanneer je prof bent, dat heel veel landen niet mee mochten doen aan de FIFA. En eigenlijk was de FIFA zo'n beetje ten dode opgeschreven. Maar door het werk, niet van Rimet, maar van de Nederlandse bankier Karl Hirschman.
1: Ah, daar is hij.
3: Daar komt hij, Karl Hirschman. Zijn naam klinkt Duits, maar hij komt oorspronkelijk uit Den Haag en is daarna naar Amsterdam gegaan. Tijdgenoot van Rimet. Die was al betrokken geweest bij de oprichting van de FIFA in 1904. Sterker, hij probeerde al in 1901 via de Nederlandse Voetbalbond, wat nu de KNVB is, al Engeland zover te krijgen om de FIFA op te richten.
1: Oh.
3: Dus hij is eigenlijk zo'n beetje degene die is begonnen om de FIFA op te richten. Dat gebeurde vanuit Amsterdam door brieven te schrijven. En dat kostte een paar jaar. En in 1904 werd de FIFA inderdaad opgericht. En vanaf dat moment heeft Hirschman als bankier in Amsterdam een hele belangrijke organisatorische rol gespeeld, omdat hij wel goed was met de centen.
1: Maar werd er dan nooit internationaal tegen elkaar gespeeld? Gebeurde dat niet op de Olympische Spelen?
3: Er werd wel gespeeld. Nou, de eerste echte Olympisch voetbaltoernooi is in 1908 geweest. Dus dat is ook vlak na dat de FIFA is opgericht.
1: Oh ja.
3: Het is sowieso dat.
1: Maar nooit als WK dus. Dus altijd in Olympisch verband is er internationaal gespeeld.
3: Tot en met 1928 in Amsterdam was het Olympische voetbaltoernooi veruit het belangrijkste.
1: Ja,
3: Uruguay zegt ook van dat zij twee keer wereldkampioen zijn geweest in 1924 en 1928, maar dat was op de Olympische Spelen. En ook België is volgens die norm een keer wereldkampioen geweest, omdat zij in 1920 goud wonnen toen in Antwerpen. En in 1928 is het voor de laatste keer dat de Olympische Spelen het belangrijkste toernooi zijn van het voetbal. En dat gaat precies om de vraag, mogen alleen amateursporters meedoen? Want dat was vroeger bij de Olympische Spelen verplicht. Je mocht geen geld verdienen met je sport. En bij het WK voetbal mag je wel als professional meedoen. En dat is een hele grote strijd geweest tussen de FIFA en het IOC. Want het IOC wilde dat niet.
1: Nee, precies.
3: En FIFA heeft dus ervoor gezorgd, met Jules Rimet en Karl Hirschman, dat het WK begon in Uruguay in 1930. En dat is vanuit Amsterdam georganiseerd.
1: Hoe bedoel je?
3: Amsterdam had toen het hoofdkantoor van de FIFA. Nu zit het in Zwitserland. Maar vanwege Hirschman, zijn eigen huis,
1: Was het kantoor?
3: Ja, Paleisstraat 31. Om de hoek van het Paleis op de Dam, daar heeft een jaar of 5, 6 het hoofdkantoor van de FIFA gezeten. Totdat Hirschman zelf in de financiële problemen kwam. Hij werd meegesleept met de economische crisis van 1929. Hij dreigde met zijn eigen financiële problemen de hele FIFA ook mee te trekken in zijn ellende. En toen is de FIFA als een idioot Nederland uitgerend en zijn naar Zwitserland gegaan. Dus het begin van Zwitserland komt omdat het in Amsterdam fout ging met Hirschman.
1: Wat een verhaal, joh.
3: En zo is het eerste WK voetbal dus vanuit Amsterdam georganiseerd. Natuurlijk wel de Uruguay zelf, die heeft het gedaan. Het is niet gezegd dat Hirschman de scheidsrechters aanwees. Maar het organisatorische, dat gebeurde daar.
1: En waarom Uruguay? Want was dat een vooraanstaande voetbalnatie? Ik heb even gekeken.
3: Ze hebben het
1: op dit moment niet zo goed gedaan op dit WK.
3: Nee.
1: Maar toen waren ze heel goed.
3: Zeker. Want in 1924 en in 1928 zijn ze Olympisch kampioen geworden. Wat dus
1: ja,
3: toen het belangrijkste voetbaltoernooi was. En daarnaast was het ook in 1930 precies 100 jaar dat het land onafhankelijk was. En dat wilden het gaan vieren.
1: Ah.
3: En met een heel mooi feest afronden in Montevideo, waarvoor een gigantisch stadion werd gebouwd. Het grappige is, in dat stadion dat nog steeds bestaat, daar zit nog steeds een Amsterdamhoek En dat verwijst naar het Olympisch goud van 1928 in Amsterdam. Dus als je in Montevideo bent, je wilt toch een stukje Amsterdam of Nederland zien, dan moet je naar het stadion gaan. Luis Suarez zat altijd op de Amsterdamkant, zei hij. Dat was het meest fanatieke vak. En in 1930 werd daar dus het 100-jarige onafhankelijkheid gevierd. En Uruguay haalde de finale tegen wie? Jawel, Argentinië. Die speelde toen ook. En in 1928 was de finale ook Uruguay tegen Argentinië. Dus het was Zuid-Amerika.
1: Was heel bepalend.
3: In 1924 doorbrak. Brazilië komt vanaf 1950. 1954, dan wordt dat een groot land. Maar het begint bij Uruguay en Argentinië.
1: Oh ja.
3: Dat waren de twee grootste landen. En die stonden dus ook tegenover elkaar in de finale. De eerste finale ooit werd gefloten door een Belg, John Langenus uit Antwerpen. En dat was een vrij heftige finale, want voordat de wedstrijd begonnen was, waren er al 900 geweren en pistolen in beslag genomen bij de supporters, waarvan de politie tegen de scheidsrechter zei, tegen Langenus, u hoeft zich geen zorgen te maken, er gaat helemaal niks gebeuren. Maar bij elk doelpunt, en er vielen de 6 in die wedstrijd, zei Langenus dat overal werd geschoten en klonken de revolverschoten in het stadion om het te vieren. En toeterden de auto's door heel Montevideo de hele nacht lang, dus het toeteren na een gewonnen voetbalwedstrijd. De oudste melding is 1930, Uruguay.
1: Hey, we moeten het ook over de politiek gaan hebben. Tweede WK, zou je toch behoorlijk politiek beladen kunnen noemen. Het WK van 1934 was namelijk in het Italië van Mussolini. Hoe heeft hij zich bemoeid met het WK?
3: Hij had al heel snel in de gaten Mussolini, die toen al een jaar of 10 aan de macht was, dat sport een heel belangrijk onderdeel was voor het opbouwen van het land zoals hij dat wilde.
1: Ja.
3: Een fascistische dictatuur. En voetbal speelde daar een hele grote rol in. Italië was toen lang nog niet zo toonaangevend in het internationale voetbal als het daarna zou worden. Maar in 1934 heeft hij het WK georganiseerd. En daar hebben de naties van geleerd, dus Hitler en Goebbels, van dat je met sport propaganda kan bedrijven. Want eigenlijk, de Olympische Spelen van 1936 waren al lang aan Berlijn toegewezen. Maar dat was nog voordat de naties de macht grepen in 1933. En Hitler had niet zoveel met die burgerlijke sport. Vooral niet omdat het internationaal was en zo. Daar mochten Joodse mensen aan meedoen. Dus dat was het helemaal niet. Maar hij zag het succes van het WK voetbal van Mussolini in 1934. En toen snapten ze, dat gaan wij ook doen met de Olympische Zomerspelen en de Olympische Winterspelen, die dat jaar ook een natie in Duitsland waren. Garmisch-Partenkirchen in Berlijn. Dus van Mussolini hebben ze afgekeken hoe ze in 1936 de Olympische Spelen konden gebruiken om daar nazi-propaganda te bedrijven. Dus 1934 is een heel belangrijk jaar op het moment dat sport en politiek een verkeerde verhouding gaan verkrijgen. Mm. Het is dat sport en politiek bij elkaar samengaan, dat is op zich helemaal geen probleem. Politiek kan ook best goed zijn soms, hè? Het is niet altijd slecht. Politiek kan ook zijn dat je zegt, we gaan in de komende 10 jaar 10 miljard extra besteden aan de gezondheid van de Nederlandse bewoners.
1: Mm.
3: En we zorgen ervoor dat er meer sporthallen komen, meer plekken om te gaan dansen.
1: Het wordt vaak geassocieerd met
3: dat is ook politiek.
1: Iets negatiefs inderdaad.
3: Ja, politiek
1: als gezegd wordt, politiek speelt een rol in het voetbal.
3: Zorg ervoor dat mensen in beweging komen, blijven, dat je de faciliteiten daarvoor schept. Het is een gedachte-experiment dat de Nederlandse regering dat binnen 5 jaar gaat doen. Maar dat is wel politiek.
1: Want wat waren de principes van Rimet destijds om dit WK te gaan organiseren? Wat wilde hij bereiken? Waarom was het belangrijk voor hem?
3: Dat de Eerste Wereldoorlog, waarbij eigenlijk behalve Nederland een beetje de rest van de wereld in ellende, vooral in Europa, was terechtgekomen. Nederland was neutraal. Daarom kon het ook allemaal in Amsterdam worden georganiseerd. Dat was een neutraal land geweest. Dus daar kon Engeland mee leven, daar kon Duitsland mee leven. En dat het WK voetbal, net zoals de Olympische Spelen, na de Eerste Wereldoorlog heel duidelijk zeiden, hier moet de wereld weer bij elkaar komen. We moeten weer een plek hebben waar we na 4 jaar vernietiging van elkaar in ieder geval elkaar weer leren kennen. Dat we elkaar weer op een plek ontmoeten en het liefst zonder een tank en een soldaat erbij. Nou, ja. Sport is daar in principe geschikt voor. Ja, in Argentinië heb je dan wel meteen weer allemaal geweren erbij. Maar
1: nou ja, ik zit ook te denken aan het WK van 78 in Argentinië. 2 jaar eerder had de militaire junta de macht genomen.
3: Ja.
1: Cabaretiers Freek de Jonge en Bram Vermeulen probeerden Nederland toen te bewegen niet naar dat WK te gaan. Nou, daar is de politiek weer in negatief opzicht. Hoe succesvol was dat?
3: Zeer succesvol, want niemand weet het eigenlijk, maar de Nederlandse regering heeft de WK-finale van 1978 niet bijgewoond. Ze zeiden van, we hebben het hartstikke druk, hè, we moeten nog lege flessen wegbrengen en de buurvrouw is jarig. Dus er waren allemaal rotsmoezen waarom ze niet zouden gaan. Maar de Nederlandse regering, en ik heb die natuurlijk gelezen van die bijeenkomst van de Nederlandse regering.
1: Dat is echt een politiek statement.
3: Daar staat in, wij gaan niet naar Argentinië. Dat was gewoon omdat ze geen zin hadden in dat gezeik van al die politiek die eromheen zat. En vooral dus mensenrechten schendingen. 4 jaar daarvoor was Nederland ook finalist geweest. Nou is West-Duitsland net iets dichterbij dan Argentinië. Maar zo'n regeringsvliegtuig vliegt net zo makkelijk naar Argentinië als Nederland of naar Duitsland. En daar waren 13 leden van de Nederlandse regering bij aanwezig, bij de finale Nederland-West-Duitsland. En 4 jaar later, bij Nederland tegen Argentinië, was er geen één. Dus ik vreeg de jongen, kwam ik een keer tegen. Ik zeg, die boycott van jou is gelukt. De spelers zijn wel gegaan, maar de Nederlandse regering is niet gegaan. Alleen hebben zij nooit gezegd, we boycotten het.
1: Nee, precies.
3: Ze hebben gewoon, ze waren er niet. Dus ja. Ik denk gewoon dat die actie zeer succesvol is geweest. Ook omdat we zo'n beetje 50 jaar later er nog steeds over praten. En dat we gewoon door Argentinië, en niet alleen door Nederlands Hoop, Freek de Jonge en Bram Vermeulen, maar ook door de acties van Amnesty International, altijd dat WK van 1978 zullen blijven zien als diegene met mensenrechten schendingen. Want als je 8 jaar daarvoor gaat kijken, toen was het WK in Mexico. Dat wordt gezien als het mooiste WK aller tijden, met een fantastisch Brazilië met Pelé dat de finale won. Maar dat vond eigenlijk onder dezelfde politieke omstandigheden plaats als in Argentinië. Het was een dictatuur.
1: Ja.
3: 2 jaar daarvoor waren 300 mensen doodgeschoten tijdens de Olympische Spelen in dezelfde stad, in Mexico City. Degenen die nog leefden zaten meestal nog zonder straf of proces, zaten ze vast tijdens het WK voetbal. Er werden mensen opgepakt en die verdwenen tijdens dat WK van 1970. Maar niemand heeft het over de politiek van Mexico.
1: Mm-hmm.
3: En iedereen heeft het over de politiek van Argentinië. Ik denk gewoon dat Freek de Jonge daar het verschil in is. En Amnesty International en Bram Vermeulen. Van dat toen het bewustzijn is ontstaan van, wacht even, voetbal is zo belangrijk geworden, dat we het niet meer alleen aan het voetbal zelf kunnen overlaten.
1: Ja, maar het is ook misschien wel moeilijk om de handen op elkaar te krijgen voor een boycott. Want ja, mensen kijken toch vooral, graag naar voetbal.
3: Ja.
1: En naar WK's. En landen willen ook graag meedoen. Hè?
3: Ja, ik hoor.
1: Er wordt ook vaak gezegd, je moet de politiek buiten het voetbal houden.
3: Nou, dat is dus absoluut onmogelijk. Het is niet zo van dat je een planeet hebt waarop wij leven, dat heet de aarde, en dat je dan nog een planeet in de buurt hebt waar dan de sport op is. Dat het op een hele andere omgeving is, dat kan gewoon niet. Je leeft op dezelfde plek.
1: Dus ja, maar er wordt dan gezegd, je moet de spelers daar niet mee lastigvallen.
3: Nou, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Kijk, je hebt
1: waarom is
3: sport,
1: dat verschil voor jou?
3: Ja? Je hebt sport en politiek kan je niet scheiden, maar sport is en politiek, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Want toen dit WK werd toegewezen aan de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waren sommige spelers, zoals Jamal, die zaten nog op de basisschool. Moet ik dan Jamal gaan verwijten van dat hij in het land van Trump speelt? Nee, dat moet ik Trump gaan verwijten. Dat moet ik Infantino verwijten. Daar kan ik de KNVB op aanspreken. Dat zijn de organisatoren van het WK. Dat vergeten sporters zelf ook wel eens. Is van dat als je naar een groot evenement gaat, dat stadion waar je in speelt, dat komt niet zomaar uit de grond. Dat moet allemaal worden georganiseerd. De vliegvelden erbij, de belastingen die worden geregeld voor de FIFA of voor het IOC. Dat zijn allemaal besluiten die op politiek niveau worden genomen. Want anders sta je daar ook maar een beetje in een leeg weiland te spelen. Dus dat moet ook wel. Dus de sporters, kan ik me nog voorstellen van, je hoeft niet de rotzooi van de wereld waar wij allemaal met een boog omheen lopen, dan maar op het bord van de sporters leggen. Want daar komt het vaak op neer.
1: Ja.
3: En je maakt het ook de sport heel makkelijk door altijd maar met een boycottoproep te komen, omdat ze dan met dat terechte weerwoord kunnen komen van, maar wij kunnen er toch niks aan doen. Dus daarom vind ik ook, je moet als maatschappij in gesprek discussies aangaan met de KNVB, met de sportorganisaties, met de FIFA.
1: Is de FIFA, als je kijkt naar de loop van de geschiedenis, ontvankelijk voor kritiek? En een open organisatie?
3: De FIFA is niet alleen de voorzitter. Je moet veel meer, je moet niet zeggen, het is de FIFA, het gaat om het voetbal. En ik vind het WK heel erg leuk, en daarom vind ik het zo jammer dat de FIFA het organiseert.
1: Waarom?
3: Omdat we nou gezien hebben van wat er voor dingen allemaal dus ook mis kunnen gaan met politiek misbruik. Waar heel weinig mensen in de internationale voetbalwereld hardop iets over durven te zeggen. Ik ken eigenlijk alleen maar Lise Klaveness, de voorzitter van de Noorse Voetbalbond.
1: Die durfde wat te zeggen.
3: Die al 4 jaar lang dan wat durft te zeggen. En het Noorse elftal presteert ook nog eens een keer verschrikkelijk goed op dit WK. Dus je kunt
1: en zeggen, hebben de las ik vandaag, opbrengsten van wat ze verdiend hebben gaat naar slachtoffers in Gaza. Las ik vandaag.
3: Daar zijn ze ook heel druk mee bezig om dus als sportorganisatie te kijken in hoeverre kunnen wij een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Je moet niet zeggen van, wij gaan het even oplossen, daar is het te groot voor. En dan kom je eigenlijk weer terug in de periode na de Eerste Wereldoorlog, is dat de sport toen echt nadacht, de Olympische Spelen en het WK voetbal, hoe kunnen wij met onze sportevenementen ervoor zorgen dat landen die in de afgelopen jaren van alles hebben geprobeerd om elkaar uit te moorden, toch weer op velden bij elkaar komen, dat we elkaar weer leren kennen, dat we met elkaar praten, dat we regels afspreken en daaruit doorgroeien van dat we weer internationaal respect voor kunnen krijgen.
1: Bestaat dat? Want het bestaat nu 100 jaar, het WK.
3: Bijna.
1: Wat is er nog over van de idealen van verbroedering van sport na die Eerste Wereldoorlog? Wat is jouw visie daarop?
3: Als je kijkt naar wat er van de, bij de rust ook allemaal gebeurde en bij het begin van het WK-voetbal, van dus de finale van vandaag, dan worden er allemaal een soort ceremoniële dingen gedaan die eigenlijk een beetje verzonnen
1: zijn. Bedoel je zo'n halftime show die er nu was? Met
3: ja, zo'n halftime show, maar aan het begin ook een of andere toespraak van Tom Cruise over geschiedenis. En dat was
1: wel heel Amerikaans, toch? Dit?
3: Ja, het was er allemaal een beetje bijgetrokken. En bij de Olympische Spelen, daar zie je toch veel meer of je het nou wel of niet mooi vindt, dat mag je zelf weten, maar dat er Olympische ringen zijn, dat er een Olympisch vuur is, dat gebruikt wordt, dat je van Olympia naar de stad toe gaat waar de Olympische Spelen zijn, en dat doe je op de plek waar de klassieke Olympische Spelen zijn geweest. Dat is allemaal gegroeid tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Op dat moment dacht de sport na, op wat voor manier kunnen wij antwoord geven op het grootste maatschappelijke probleem van onze tijd.
1: Maar wat is dan het verschil met nu? Waar wijs jij nu op? Want het is
3: dat op dit ogenblik niet wordt gezocht door de sport. En dan heb ik het echt over FIFA en IOC. Want als ik zeg de sport, dan zou ik ook zeggen mensen die volgende week of morgen gaan badmintonnen. Die kunnen er niks aan doen. Die zijn gewoon daar druk mee bezig. Maar juist op het hoogste niveau van de sport, dat er niet, nou, dat ze zelf onderdeel zijn van het probleem. Dat zie je heel duidelijk. Dat FIFA is nu zelf onderdeel van het probleem van de Verenigde Staten. Dat ze de eigen statuten overtreedt, waarin staat dat je neutraal moet zijn ten opzichte van het organiserende land. Dat je geen invloed van buitenaf toestaat op de organisatie van het spel. Nou, dat is dus gebeurd door de scheidsrechter te weigeren.
1: Dat snap ik, maar je had het net over die halftime show bijvoorbeeld. Dat gaat dan veel meer over hoe je een WK invult. En je zegt, ik mis eigenlijk een aantal randvoorwaarden daarvoor. Of
3: een goede en ook wel overtuigende inhoudelijke boodschap van dat je realiseert dat er op dit ogenblik in een wereld zitten waarin grote maatschappelijke problemen zijn, zoals oorlog, oorlogsdreiging, economie waar problemen mee zijn, klimaatverandering. En dat je als sport probeert te zoeken naar een manier waarop je dat bespreekbaar kan maken. En één goed voorbeeld van waar ik wel vind waar het IOC dat doet, dat zijn met de zogenaamde vluchtelingenteams die ze sinds een paar spelen toelaten.
1: Licht eens toe, want dat kent niet iedereen, denk ik.
3: Dat zijn teams waar dan niet van een land, Nederland of Engeland of een ander land, maar dat het vluchtelingen zijn die dan in een speciaal vluchtelingenteam meedoen aan de Olympische Spelen. En dat daardoor zichtbaar wordt van dat zij het slachtoffer zijn van politieke problemen, van oorlog, waardoor ze dus niet meer in het land kunnen wonen waar ze vandaan komen, waar ze graag willen wonen. En dat op dat moment het grootste podium ter wereld, want dat is de Olympische Spelen in zo'n zomer, de aandacht erop gevestigd wordt van dat het een heel groot maatschappelijk probleem is. Heel veel dingen doet het IOC dat niet, maar dat moet ik toegeven van dat is gewoon een hele goede manier, dat doen ze nou sinds een jaar of 10, 15. Dat ik dat een mooie manier vind om aandacht
1: maar
3: te vragen.
1: Maar dat doet het IOC.
3: Ja, precies. Ja, dus de FIFA heeft dat niet.
1: De FIFA heeft de vredesprijs aan Donald Trump uitgereikt.
3: Ja,
1: wat vond je daarvan?
3: Ja, dat reken ik niet echt mee tot een positieve bijdrage. Ik snap ook niet.
1: Het lijkt wel in dat opzicht alsof ze de gêne een beetje voorbij zijn.
3: Ja, en dan met ze is het echt een heel klein groepje. Daar gaat het probleem erom. Is van dat dus binnen de FIFA een hele kleine groep heel veel invloed heeft en dat er geen georganiseerde tegenmacht is. Omdat die verschillende vormen van macht in een heel klein groepje zitten. En
1: maar dat is daar nog niet zomaar terechtgekomen. Dat is georganiseerd.
3: Ja, dat is in de loop van de 20, 50 jaar georganiseerd. En dat heeft ermee te maken van de 211 landen die lid zijn van de FIFA. Die hebben allemaal één stem. Ja. Dus dat betekent dat de Verenigde Staten net zoveel stemrecht hebben als Curaçao. Allebei één stem. Het aantal inwoners of voetballers stelt niet mee. En als jij de helft plus één van die 211 stemmen hebt, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen Afrika en Azië bij elkaar opgeteld, dan kun je voorzitter worden. En dat heeft Infantino gezien van Sepp Blatter, zijn voorganger. Op die manier kan je binnen de FIFA altijd je machtsbasis controleren. Plus een enorme inkomstenbron waarmee je ook ervoor kan zorgen van dat je heel veel landen financieel kan ondersteunen. Vaak ook terecht, omdat je landen die het wat moeilijker hebben om het voetbal op te bouwen, dat je die ook daarbij helpt. Maar er wordt nog wel eens wat van verwacht, van dat er een stem voor terugkomt bij de volgende presidentsverkiezingen. Dus het is een aaneenschakeling van dat het intern gehouden kan worden. En daarom vond ik het heel interessant dat ik gisteren las bij Follow the Money, het nieuwsorgaan, dat kijkt van wat gebeurt er met geld, wat gaat er mis mee, dat de FIFA in de afgelopen 4 jaar geld heeft uitgekeerd aan clubs met Russische eigenaren en daarmee internationale regels overtreden van de sancties tegen Rusland. En op dat moment, het is in Amerika is er een regel overtreden, in Europa zijn er regel overtreden. En dan zie je opeens van dan kan justitie zich ermee gaan bemoeien. En dan krijg je hetzelfde als 10 jaar geleden, dat toen een congres van de FIFA was, 2015, van dat opeens al de hoteldeuren werden ingetrapt van de FIFA-bestuurders, die door de politie, door de FBI en door de Zwitserse politie werden meegenomen voor verhoor. En toen stortte dat hele raamwerk in elkaar.
1: En je hebt geen glazen bol, maar voorzie jij dat in de komende jaar?
3: Ik ben een historicus, dus ik snap niks van wat er morgen gaat gebeuren.
1: Maar je weet wel, je kan soms van geschiedenis leren.
3: Het is wel een hele interessante parallel met hoe Blatter aan zijn einde is gekomen bij de FIFA als voorganger van Infantino. Omdat dat niet van binnenuit ging. Omdat dus altijd die meerderheid was geregeld van die 211 landen. En daarmee ook de financiële dingen. Maar dat er van buitenaf, dus door justitieel onderzoek, door politiek ingrijpen, het moment waarop de maatschappij zegt van nu gaat het te ver met bepaalde dingen. En daar zag ik dus gisteren met Follow the Money, hey, dit zijn hele interessante parallellen met 10 jaar geleden, van dat er van buitenaf nu wel eens druk op kan gaan komen. En dan zien we wel in de toekomst hoe dat verder gaat. Ik ga het niet voorspellen, want dat
1: weet
3: ik niet.
1: Maar ik vind het wel een interessante parallel inderdaad met Blatter. Dankjewel, Jurrit. We zijn alweer door de tijd heen, Jurrit van der Voren. Jouw analyse van de geschiedenis van het WK. In de nacht van de WK-finale. Gewonnen door Spanje. Zij versloegen Argentinië en wonnen dus het WK.
2: Wat blijft Lijn?
1: We vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Jolie Jacobs werkte jarenlang als redacteur bij verschillende radioprogramma's, onder meer Spraakmakers, voordat ze als freelancer haar eigen koers vaarde. Ze schreef over onderwerpen waar haar hart lag. Italië en auto's. En het liefst gecombineerd. Bijvoorbeeld voor automagazine Carros. En daarmee was ze een van de weinige vrouwen in de Nederlandse autojournalistiek. 3 jaar geleden kantelde haar leven abrupt. Jolie Jacobs kreeg te horen dat ze uitgezaaide borstkanker had. Ze wist dat genezing niet meer mogelijk was, dat was haar verteld, maar ze zocht toch naar manieren om tijd te rekken. Tot het allerlaatste moment zette ze zich in om een medicijn te krijgen dat voor haar niet beschikbaar was. In een interview met het programma Kassa sprak ze openhartig over waarom dat medicijn zo belangrijk voor haar was. Je hoort haar hier aan het woord.
4: Voor mij is elke dag erbij, is er 1. Elke dag. Elke week is er een week bij. Elke maand is er een maand bij. Maar nu heb je het over een half jaar of langer erbij. En dan is dat niet alleen die waarde voor mij, maar het is ook de waarde voor anderen. En vooral voor mijn kind. Want die is nu 8. Wat gaat hij zich herinneren straks?
1: Ja, wat zal hij zich herinneren? In ieder geval een moeder die tot het allerlaatste moment heeft doorgezet. Zo kent ook vriendin en collega-journalist Franka Hummels haar. Zij deelt vannacht een dierbare herinnering over Jolie.
5: Ongeveer 10 jaar geleden was ik met Jolie in Brugge en met mijn vader. En die had Alzheimer en die was nog niet zo lang weduwnaar. Die wilde heel graag veel reizen, maar dat ging niet meer vanwege zijn ziekte. En toen dacht ik, ja, Brugge, dat kan misschien nog wel dichtbij, qua taal nog te doen. En Jolie, die was zo lief om ons te brengen, te chauffeuren, dat grapje maakten we. Want zij had een auto en een rijbewijs en ik niet. Maar het was ook gewoon echt een ontzettend leuk weekend. Waar ik dus vaak gewoon te weinig geduld met mijn vader had, omdat hij zo afhankelijk was en ik daar de hele tijd mee bezig was, lukte het haar feilloos om voorbij de ziekte van mijn vader te kijken. En als hij dus iets zei dat hout sneed, dan ging ze daar heel serieus op in. En dan ontstonden echt mooie gesprekken. Ook gesprekken over mijn vaders jeugd. De dingen die niet goed gingen, zoals bijvoorbeeld bestellen in het restaurant of netjes eten, daar zei ze helemaal niks van. En we hebben ook ontzettende lol gehad. We waren in het chocolademuseum en daar stond zo'n cacaoboon en dan kon je dan je hoofd insteken en dan kon je dan op de foto alsof je een cacaoboon was. Maar wij vonden dat heel erg op poep lijken. Nou, daar hebben we echt ontzettend omlopen geiten. En dat was voor mij op dat moment heel waardevol. Want ik had gewoon niet zo heel vaak lol met mijn vader. En ik vond het zo knap en zo bijzonder om te zien hoe zij echt voorbij die ziekte kon kijken. En echt nog gewoon de mens die mijn vader natuurlijk nog steeds was, te zien. Terwijl ze hem helemaal niet echt kende. En ook dat ze meeging. Dat ze dat voor mij deed. Toen ik het zo zwaar had met mantelzorg. Ja, ik vind het. Het is echt bij uitstek wie Jolie was. Zo lief en zorgzaam. En inderdaad echt zo ontzettend kijken naar ja, wie mensen echt zijn. Het ontroert me echt ook als ik daaraan terugdenk. En het is voor mij ook nog eens een heel mooie herinnering aan mijn vader. Ja, het is natuurlijk nu gek om te denken dat ze er allebei niet meer zijn. Maar die mooie herinnering met mijn vader heb ik ook aan haar te danken.
1: Franca Hummels, dank je wel over Jolie Jacobs. Jolie overleed op 13 mei op jonge leeftijd, op 47-jarige leeftijd. Welk leven maakt op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via een e-mail naar watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. Als het nodig is, helpen wij u uiteraard met het vertellen van het verhaal. In het tweede uur horen we de documentaire die Botte Jellema maakt over Karin Spaink. Haar lichaam werkte haar decennia lang tegen, maar haar geest bleef uiterst scherp. En Stine Jensen stuurt ons de nacht in met een levenswijsheid van cabaretier Richard Kemper. Dus graag tot straks na het nieuws van 1 uur.

0: NPO Radio 1.
1: 1 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte de invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Jonas Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens de gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. En daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. En dan het weer. In het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht wordt het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Human.
2: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
3: Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van bijzondere mensen. Schrijver, journalist, columnist en activist Karin Spaink stond bekend als eigenzinnig en autonoom. Vanaf halverwege de jaren 80 viel ze op door haar columns in het Parool, de Groene Amsterdammer, de Volkskrant en NRC, waarin ze schreef over seksualiteit, feminisme, politiek, maar ook privacy. In 1986 werd bij haar de diagnose MS gesteld, wat ook een dankbaar onderwerp voor haar columns en boeken bleek. Ze muntte het begrip de orenmafia. Later werd ze medeoprichter en voorzitter van Bits of Freedom, de Nederlandse organisatie voor digitale burgerrechten, en eindredacteur ook nog bij Follow the Money, het platform voor onderzoeksjournalistiek. Haar gezondheid werd steeds brozer en begin mei koos zij voor euthanasie. In Wat Blijft Audiodoc praat podcastmaker en journalist Botte Jellema met mensen die dichtbij haar stonden. Tanja van Bergen, vriendin en eindredacteur van haar stukken in het Parool. Erik Smit, vriend, onderzoeksjournalist en voormalig hoofdredacteur van Follow the Money. En Shura Nas, privacy-expert en voormalig medewerker en collega van Spaink bij Bits of Freedom.
4: Het blijft gewoon kut en gemeen en vals. Maar ja, het leven is niet zo eerlijk. Maar dat je wel meer ziet van ja, nou, zo gaat het ook niet meer. Dus ja, dan maar dood.
5: Journalist en publicist Karin Spaink wordt ouder dan ze had verwacht. Ze heeft onder andere MS en denkt lang hooguit 50 te worden. In mei, op haar 68ste, stopt ze haar leven door middel van euthanasie. Een feministisch en activistisch leven van een journalistieke bijter, wars van onzin en gladde praatjes, fan van ruige punk, met een vlijmscherpe pen en diepe vriendschappen tot in de dood. Daarover vertellen privacy-expert Shura Nas, die directeur was van het door Karin opgerichte Bits of Freedom.
6: Karin kon heel goed obsessief in een onderwerp duiken en echt volledige controle willen hebben over zo'n onderwerp.
5: Onderzoeksjournalist Erik Smit, die met haar samenwerkte bij platform Follow the Money.
7: Compleet afhankelijk worden van anderen, dat greep haar echt naar de strot.
5: En vriendin Tanja van Bergen, die Karin leerde kennen als eindredacteur bij het Parool.
8: Het was een masterclass doodgaan.
6: Karin schreef de introductie voor het boek van Donna Haraway, het Cyborg Manifesto, en kon echt geweldig vertellen over cyberpunk en films.
5: Shura Nas is privacy-expert en heeft onder andere gewerkt voor Bits of Freedom, Access for All en de autoriteit persoonsgegevens. Ze werkt eind jaren 90 bij het Amsterdamse debatcentrum De Bali, waar ze Karin leert kennen. Bijvoorbeeld bij avonden over cyberpunkfilms.
6: Elke cyberpunkfilm begint altijd met een brandend olievat en een verwoeste stad. En als je dat eenmaal haar hebt horen vertellen, vergeet je nooit meer. En dan zie je dat in elke slechte cyberpunkfilm begint met zo'n brandend olievat.
5: Ja. Een cyborg manifest? Waar gaat dat boek over? Het is al wat ouder, hè?
6: Ja. Ja, over onze verhouding als mens tot de gerobotiseerde samenleving. En dat, ja, dat was natuurlijk in de begintijd van de nieuwe media. We hadden nog niet echt een idee waar internet heen zou gaan. Hè? Nee. Dus er was meer een algemeen soort zorg over wat is de identiteit van de mens ten opzichte van de steeds snellere automatisering van taken. En dat kon je dan samenvatten in het woord cyborg.
5: Okay.
6: Dus een kruising tussen mens en machine.
5: Juist. Karin werkte eind jaren 80 een paar jaar als programmeur bij vliegtuigbouwer Fokker.
6: Voor haar waren computerspraken ook geen geheimtaal. Dat was gewoon taal, maar dan een beetje gestructureerder dan mensentaal praten.
5: Ja, ja, ja.
6: Dus ik snap haar fascinatie voor de techniek zeker. Maar tegelijkertijd ook het sociale, maatschappelijke en het feministische wat Karin eigen was. Van, dan gaan we het ook goed doen.
5: Dus zij zag het als een soort blank canvas waar we de maatschappij bijna opnieuw zouden kunnen inrichten?
6: Voor een deel. Nou, ze was niet naïef, hè? Dat is ze nooit geweest. Dus ze zag ook meteen de gevaren voor exploitatie en monopolievorming. Maar ook een kans om zeg maar de digitale burgerrechten meteen goed vorm te geven in plaats van 100 jaar emancipatiestrijd en een Tweede Wereldoorlog en noem het maar. Weet je, dat je toch met al die kennis die je hebt over wat er misgaat in het gewone leven kunt proberen regels op te stellen en te beschermen in de digitale domein.
5: Ja. Een goed voorbeeld daarvan is Karin's aanvaring met de secte Scientology. Dit begint in 1995 als Karin en een aantal anderen een handboek online zetten.
6: Ze had een homepage. X4All was in die tijd beroemd om dat mensen allemaal hun eigen ding publiceerden op hun eigen pagina op internet.
5: Begin van de weblogs.
6: Begin van de weblogs. Ja, maar het was dus nog voordat het concept weblogs iets betekende als een soort online dagboek waarin je regelmatig iets publiceert, kon je bij X4All een webpagina maken die statisch was over het belang van, weet ik veel, dwerghamsters in de woestijn. In ieder geval komt op een gegeven moment Scientology op haar pad. Op haar homepage besloot ze, ja, maar dit is zo schandalig en bedreigend wat deze secte doet voor de vrijheid van meningsuiting, dat ik pagina's uit het handboek van Scientology ga publiceren hoe Scientology omgaat met tegenstanders.
5: De secte vindt dat de provider die website offline moet halen en probeert dat af te dwingen met een rechtszaak, met een beroep op het auteursrecht. Maar Karin vindt dat de wereld dit moet weten en mag weten in het kader van de persvrijheid.
6: Ze waren heel succesvol in het offline halen, Scientology, van die pagina's van Amerikaanse websites.
5: Ja.
6: Dus daarom dacht Karin ook, ja, maar dit mag niet verloren gaan, deze kennis. Want dit is heel belangrijk om mensen te laten zien dat dit een secte is en niet zomaar een onschuldig tijdverdrijf.
5: Ja.
6: Dus toen heeft X4All haar verdedigd en gezegd, oké, dan gaan we achter je staan. Ook al komt Scientology, we halen het niet offline en wij betalen de rechtszaken.
4: We hebben ze allemaal gewonnen. Op de allerlaatste keer na, toen was de zaak inmiddels voor de Hoge Raad. En kort nadat, deze naam voor, ben ik even het advies van de procureur-generaal. Kort nadat het advies was verschenen dat het vernietigend was voor Scientology, hebben ze zich teruggetrokken en lieten ze de zaak vallen.
6: Dus dat moest helemaal uitgeprocedeerd worden in Nederland tot aan de Hoge Raad, waar de advocaat-generaal uiteindelijk X4All weer gelijk gaf. We hadden allemaal t-shirts in die tijd met 3-1 Scientology versus X4All.
5: Het heeft haar uiteindelijk 10 jaar van haar tijd gekost, ongeveer.
6: Ja. Karin kon heel goed obsessief in een onderwerp duiken en echt volledige controle willen hebben over zo'n onderwerp. En ja, daarom heeft ze zich daar, ik denk, ja, ik moet er niet aan denken om me zo diep in zo'n secte te verdiepen. Want je moet nogal wat lezen van teksten waar je niet vrolijk van wordt. En, maar goed, ze vond dat zo principieel zo belangrijk dat ze daar helemaal tot aan het gaatje is gegaan, dat ze op elke vraag een antwoord had.
5: Provider Access for All, waar Shura in die tijd voor werkte, was opgekomen voor digitale burgerrechten. Maar ondertussen was dat ook een commerciële organisatie die internetaansluitingen wilde verkopen. Daarom ontstond het idee, bij onder andere Karin, dat er een onafhankelijke organisatie moest komen. Dat werd Bits of Freedom, waar Shura in de beginjaren mededirecteur van was.
6: Bits of Freedom is heel groot geworden. Wij begonnen met z'n tweeën en nu werken er geloof ik 16 mensen. Mm-hmm. En voor, ik weet niet welk deel van het budget, maar een flink deel van het budget komt nog steeds wel van goede doelenorganisaties. En, maar bedrijven mogen nog steeds maar heel beperkt doneren. Zodat de invloed, zodat ze nooit een grip kunnen krijgen op de agenda van Bits of Freedom. Dus we hebben ons wel vanaf dag 1 heel erg geconcentreerd op Europa. En dat was echt Karin's...
5: De wetgeving uit Europa. En...
6: Ja, de wetgeving uit Europa, maar nee, maar ook het Europese draagvlak. Dus we hebben heel snel E3 opgericht, European Digital Rights. Samen met een paar andere clubs uit Europa die ongeveer met hetzelfde bezig waren als wij. 6 waren dat er. Hebben gedacht, we moeten Europese club ervan maken.
5: Nee, die club staat nog steeds volgens mij. Hè?
6: Ja, en die is ook extreem succesvol. Ja. Ik ben elke keer verbaasd als ik naar de... Ik was op hun 20-jarig jubileum. Ze zijn nu alweer 25 jaar bestaan ze. Hoe ongelooflijk veel clubjes er inmiddels zijn in Europa die zich aangesloten hebben bij European Digital Rights. Maar dat was echt Karin ook die daar mij ook heel erg in heeft gesteund. Ja, gaan een Europese nieuwsbrief maken. Elke 2 weken E3 Gram. En nieuwtjes uit heel Europa verzamelen. Want alle journalisten, alle pers schrijft alleen over Amerika.
5: Ja.
6: Ja, omdat Engelstalig aanbod is en gratis aanbod via internet, komt dat gewoon bovenaan het prioriteitenlijstje.
5: Ja, en daar begonnen de grote bedrijven in die tijd ook te ontstaan.
6: Natuurlijk. Exact, ja. Ja.
5: Karin begint ook al vroeg in de jaren 90 met een weblog. Haar uithangbord voor wat ze van de zaken in de wereld vindt. Scherpe, stevige opinies en soms tegendraads. Maar ze slaat de plank ook wel eens mis. Zo was ze 15 jaar geleden fel tegenstander van de HPV-vaccinaties. Daar schreef ze veel over.
4: Ik denk dat je bij deze vaccinatie dat je het eigenlijk moet vergelijken met moedervlekken. Die iedereen wel heeft. Een deel van die moedervlekken, een heel klein deel, ontwikkelt zich soms op een kwaadaardige manier. Als je dat weet, wat vind je dan van de gedachte dat we bij iedereen op voorhand alle moedervlekken gaan weghalen? Dat is een beetje wat we aan het doen zijn.
5: Ook vindt ze dat de overheid de campagne te emotioneel insteekt. Maar of dat nou echte argumenten tegen het vaccin zijn. In Nederland overlijden ieder jaar circa 200 vrouwen aan deze vorm van kanker, waarvan de helft jonger is dan 60. Het vaccin blijkt inmiddels zeer effectief. In Groot-Brittannië is sinds de invoering van een campagne in de groep 20 tot 24-jarige vrouwen niemand meer overleden aan baarmoederhalskanker. Een opmerkelijk standpunt dus, notabene van iemand bij wie in 1994 een voorstadium van baarmoederhalskanker was vastgesteld. Maar ook weer passend bij de tegendraadse Spike, de punker en de nerd.
6: Een van de eerste... Ja, daden die Bits of Freedom zichtbaar maakt in Nederland was het organiseren van de eerste Big Brother Award in de Bali.
4: We gaan het doen en we gaan het ook meteen groot maken. En we gaan het heel chic en degelijk aanpakken.
5: Wat zijn de Big Brother Awards?
6: Ja, dat zijn prijzen die worden uitgereikt aan de grofste privacy schenders van het jaar. En dat concept is bedacht door Privacy International in Engeland. Karin was natuurlijk ook meteen heel enthousiast. Dat gaan we ook in Nederland doen met Bits of Freedom. Karin instrueerde iedereen driedelig.
4: In het pak, in gala, lang en echt. Maar dat hielp, weet je. Want de meeste nerds die komen dan gewoon in een slecht zittend t-shirtje. Je wil echt dat het goed wordt neergezet. Dus ja. Nou, zo.
6: En ik wil geen spoortje van hoodies zien of andere clichés waarmee dit hele feestje als een soort activistisch feestje wordt weggezet. We nemen het bloed serieus. We gaan zorgen voor een fantastische spreekstalmeester. Aankleding wordt top. Die beeldjes worden superluxe. We gaan het helemaal organiseren, zodat ook degene die genomineerd zijn komen en live weerwoord geven op het podium.
5: Ja.
6: Zodat het echt een heel betekenisvolle avond wordt met hoor en wederhoor. Dat was natuurlijk ja. Karin als geboren journalist. Hoor en wederhoor, ja. Altijd.
9: Demissionair minister Grapperhaus, aan mij de eer om u deze expertprijs van de Big Brother Award 2021 uit te reiken. U krijgt hem als een oeuvreprijs en die is voor een hele reeks missers. Gefeliciteerd.
10: Dank. Kijk,
6: Dat was haar genie om dat hadden wij zelf niet door. We zaten natuurlijk in een bubbel van Bits of Freedom is super professioneel en is helemaal geen activistisch clubje. Wij zijn gewoon een digitale burgerrechtenbeweging. Wij zijn serieuze gesprekspartners. We weten waar we het over hebben. Maar Karin zag het risico van, ja, maar je kunt heel snel weggezet worden als amateurs en ja, krakers of punkers. Of, hè, dus daar dat gaan we helemaal voorkomen.
5: Begin jaren 80 is Karin lerares Engels, studeert ze sociologie en werkt ze voor de PSP, de Pacifistisch-Socialistische Partij, een voorloper van PRO. Ze houdt zich als opiniemaker bezig met feminisme en met pornografie, ook bij de PSP. Karin komt er regelmatig mee in de media en zorgt er zelf ook.

0: Begin jaren 80 is Karen lerares Engels, studeert ze sociologie en werkt ze voor de PSP, de Pacifistisch-Socialistische Partij, een voorloper van PRO. Ze houdt zich als opiniemaker bezig met feminisme en met pornografie, ook bij de PSP. Karen komt er regelmatig mee in de media en zorgt er zelf ook voor door open brieven te schrijven. Een pornoblad neemt kwaad zo'n brief van haar over, inclusief haar adres en telefoonnummer, waarna ze een stroom heigers aan de telefoon krijgt. Wanneer Sonja Barend in 1984 in haar talkshow Porno en Feminisme bespreekt, is Karin daar al als een van de gasten.
1: Nou, ik denk dat Els gelijk heeft als ze zegt dat het heel vrij banaal is ook om borsten te gebruiken, om daarmee de aandacht te trekken. Het is heel vanzelfsprekend, het gebeurt altijd.
0: Karin schrijft begin jaren 90 dit over haar muzieksmaak. In het Concertgebouw zult u mij zelden aantreffen. Ik houd meer van hard en gemeen. Brokstukken van lawaai in de oren, de volumeknop wijd open. Death metal en trash metal. Vol bijtende gitaren en mannen met gorgelend bloed in hun kelen. Die, als ze doen alsof ze zingen, in grote lijnen klinken als een afvoerputje waar nodig een loodgieter aan te pas moet komen. Met dat in het achterhoofd is het niet vreemd dat ze in 1991 in een jeugdprogramma van de VPRO wordt opgevoerd als vampirologe.
1: Bij de Dracula-achtige vampier is het een handeling die heel dicht op de erotiek zit. Het is een soort omhelzing. Hij buigt zich over een dame. Ze drinken ook niet uit je pols, maar ze drinken uit je hals. Wat dan ook veel meer een soort referentie heeft met zoenen, met kussen.
0: In 1986 blijkt dat ze multiple sclerose heeft. Ze is dan nog geen 30. MS is de aantasting van zenuwvezels door het immuunsysteem en kan gevolgen hebben voor onder andere spierkracht, balans, zicht en energie. In 1992 verschijnt Karin's boek Het strafbare lichaam over de populairder wordende theorie dat je met je denken je gezondheid kan bepalen. Ze introduceert de woorden orenmafia, over mensen die zeggen dat het tussen je oren zit, en kwakdenken. Deze woorden komen in het woordenboek.
1: Maar ik heb niet zo'n behoefte om van therapeut naar therapeut te lopen. Te meer omdat ze elkaar ook zo verschrikkelijk tegenspreken. En dat er zoveel onzin mensen tussen rondlopen. Ja.
0: Dat boek vestigt haar naam als onafhankelijk denker. Maar fysiek wordt ze afhankelijker van hulpmiddelen. Karin loopt slecht en krijgt in 1994 een gehandicapte autootje. En vergroeit al snel met haar kanta. Ze is er dol op. Geen dure taxis meer. Niet meer doodmoe van het wachten op bus of tram. Ze plakt stickers met Access for All bij wijze van kentekenplaten op de kanta, want het autootje geeft haar weer toegang tot alles en iedereen. Ze start zelfs een fanclub voor de kanta en schrijft er een boek over. Alles mondt in 2012 uit in een dansvoorstelling met het Nationale Ballet. 50 rode kanta's die synchroon bewegingen uitvoeren op muziek samen met balletdansers. Het Nationale Kanta Ballet.
2: En licht en links en dicht. Licht aan. 2, 4, 5, 6, 7, 8, licht uit.
3: Dansen zijn altijd aan het vechten om weer iets meer te kunnen. En eigenlijk zijn invalide mensen dat ook elke dag.
0: Karin verschijnt in haar gala-jurk in haar kanta op de dansvloer. Een danser beweegt om haar auto heen. Karin stuurt hem in sierlijke rondjes, remt en volgt de danser en stapt dan uit. Ze loopt met haar kenmerkende tussenstapjes, maar op hoge hakken, naar de danser. Ze rijden samen onder applaus weg. Het is in die zomer dat haar hartsvriendin Christiane Hardy hoort dat ze kanker heeft en dat haar leven niet heel lang meer zal duren. En dan besluit de punker, de vrouw met, en ik citeer haarzelf, een onhandig arsenaal aan recalcitrante opinies, de vrouw die burgerlijkheid verwerpt, die besluit om met Christiane Hardy te trouwen. Want testament, euthanasieverklaring, volmachten, al dat papierwerk en alles wat in ziekenhuizen moet, is een stuk eenvoudiger als je een echtpaar bent. Plus dat ze op het feest al hun vrienden kunnen informeren. Dat bespaart Christiane de individuele afscheidsbijeenkomsten.
4: Ringen kopen zelfs. Daar stond Chris op, echt goede ringen van Lippens. ik heb ze nu alle twee. Een rood-gouden voor Chris en een wit-gouden voor mij.
0: Februari 2013 overlijdt Christiane. In haar eigen afscheidsblog schrijft Karin dat ze daarna in een jarenlange

0: diepe depressie terechtkomt. Die duurt tot ze Erik Smit ontmoet.
1: Dat is eigenlijk wel een grappig verhaal. Omdat dat uitdraaide eigenlijk op een sollicitatie. Alleen bleek ik zelf de sollicitant te zijn, zonder dat ik het wist.
0: Erik Smit is onderzoeksjournalist en is een van de oprichters van Follow the Money. In 2007 publiceert hij samen met collega Kim van Keeken een onderzoek naar schimmige geldtransacties rond de toenmalige voorzitter van de VVD, wijlen Henry Keizer. Het levert ze de titel Journalist van het Jaar op. In 2018 is er een discussieavond over het artikel, waarop met name gaat over de vorm. Karin Spijnk zit in het publiek.
1: Ik begaf mij naar buiten toe en het was zonnig. En ik zat op het terras en Karin kwam naast me zitten. Oh ja. En toen bleek dat ze eigenlijk best wel eindredacteur wilde worden, na een kennismakingsgesprekje natuurlijk, van Follow the Money. En dat was natuurlijk heel grappig. Want kijk, Karin was voor mij eigenlijk al heel lang iemand die hoog op een voetstuk stond. Ik kende haar al uit de jaren 90, nog ver voordat ik journalist was. Omdat ik haar verzet tegen de Scientology-kerk zo bewonderde. Dus ja, Karin die had een soort van toch wel een vorm van een heldenstatus voor mij gekregen. Daar zat die vrouw opeens en die zei dat ze wel voor ons wilde komen werken. Maar het grap was dus dat ze me vertelde dat ze beschikbaar was dus. Dat ze goed was en dat ik door haar toets heen was gekomen met mijn optreden daar in het pakhuis De Zwijger.
0: Erik neemt Karin aan. Ze is vanaf nu onderzoeksjournalistieke eindredacteur. Voordat Follow the Money een stuk publiceert, gaat vanaf nu Karin er eerst een keer doorheen met haar rode pen.
1: Ik schrok me te pletter, joh, de eerste stukken die ik terugkreeg van haar. Wat er allemaal niet, gaf ik het aan haar. En dan, Erik, de eerste ronde gedaan, kreeg ik dan een seintje. En dan keek ik naar, holy shit, wat heeft ze er allemaal niet uitgehaald. Maar de track changes, die zaten er dan in.
2: Dus, wat is een track change?
1: Nou ja, dat je een woord ergens anders neerzet in de alinea, of een paar zinnen op andere plek neerzet. Dus dat doe je alvast. En dan zie je dat het rood doorgestreept is en dat het dan elders weer verder gaat. Nou, dat ziet er heel onbarmhartig uit. Als je dat hele stuk aan ziet, het is gewoon één groot bloedbad als het allemaal. En dat is hoe je. Dan denk je, oh ja, ik dacht dat ik iets kon, maar elke keer dacht ik, het maakt eigenlijk niet uit hoe ervaren ik ben. Karin weet er elke keer een bloedbad van te maken. En toen dacht ik ook altijd, het is maar goed ook, want het werd er elke keer beter van.
2: En er stond natuurlijk ook wel iets op het spel. Jullie waren een relatief kleine organisatie en jullie opereerden redelijk op het scherpst van de snede, financieel gezien. Follow the Money heeft een reputatie van kwaliteitsjournalistiek. Ja. Daar moet je ook aan denken natuurlijk. Plus dat er natuurlijk ook nog juridische consequenties kunnen zijn aan de stukken die je publiceert.
1: Dat alles bij elkaar. Dus dat is ook zo waarom we zo het belangrijk vonden dat op die eindredactie. Want waar mensen werken gaat natuurlijk onverbiddelijk altijd iets mis. En dan is het alleen maar goed dat je die checks en balances in je organisatie hebt. En dat dat ook ingespeeld raakt. Ja. Kijk, Karin is een hele opstandige, autonome geest. En we leerden elkaar natuurlijk in het jaar wat erop volgt natuurlijk ook persoonlijk goed kennen. En dat ik thuis bij haar op bezoek kwam en ze vertelde over haar verleden. Dus dat sprak mij enorm aan. Ze is natuurlijk een ontzettend autonoom denkend mens. En heeft daar natuurlijk al sinds de jaren 80 natuurlijk invulling aan gegeven.
2: Want dat beeld ontstaat bij mij onderhand bij Karin. Dat zij echt wel vanuit een soort anarchistische achtergrond dat autonome denken heeft ontwikkeld. Terwijl jij meer uit een...
1: Ja. Ik kom uit een hele
2: zeven vinkjes wereld.
1: Ja, zeker, noemen? Zeker. Ik sta letterlijk in het boek van Joris Leijendijk als zeven vinker genoemd. Dus je groeit naar elkaar toe en ontdekt ook dingen en ook standpunten die heel redelijk zijn. En niet dat ik per se een passivist ben. Ik ben nog steeds, vind ik, een liberaal. Maar er zijn natuurlijk bepaalde zaken, rechtvaardigheid, waar je als liberaal natuurlijk echt al de sociaal-democraten de hand zou kunnen geven natuurlijk. En zo zit ik ook wel in elkaar.
2: In haar laatste en postuum geplaatste weblog. Beschrijft ze veel dingen over de keuzes die ze heeft gemaakt over het einde van het leven. Maar er staat ook een foto bij. En dan beschrijft ze dat er een club is die regelmatig bijeenkwam bij Brouwerij het IJ in Amsterdam. Daar woonden zij niet zo heel gek ver bij vandaan. En op die foto sta jij ook. Dat was een intiem clubje.
1: Ja, ja. Een klein clubje vrienden, 6 mensen in totaal. En die in de, ja, het half jaar, 3/4 jaar voorafgaand haar zelfgekozen einde veel met haar optrok. Vooral ook individueel, maar af en toe ook dat we met z'n allen samenkwamen. Een paar verjaardag eind vorig jaar. En ook gezamenlijk ook toeleefden naar dat laatste moment wat we ook gezamenlijk ook hebben meegemaakt met elkaar. Ja.
2: Zij werkte bij Follow the Money nog steeds, tot zolang dat ging. Ja. Maar in, ik meen 23, kwam er een heftige MS-aanval bij haar. Toen, een fysieke terugval.
1: Ja.
2: En kort erop is ze ook gestopt met haar werk bij Follow the Money.
1: Ja. Nou, ze is gestopt in eerste instantie met het leidinggeven aan een team eindredactie. Ja.
2: Ja.
1: Omdat ze dat niet meer trok.
2: Nee. En ze besloot ook om het euthanasieproces in te starten op een bepaald moment. En daar zijn jullie bij betrokken, begrijp ik het goed?
1: Ja, nou ja, vanaf begin 25 eigenlijk gebeurde dat.
2: Wat was er? Want ik bedoel, ze was al heel lang ziek.
1: Nou ja, daar sprak ze al eigenlijk vanaf het moment dat ik haar leerde kennen al over. Hè. De zelfgekozen dood, dat was voor haar sowieso altijd al... een onderwerp van gesprek. Dat was ook in het publieke domein een onderwerp van gesprek voor haar. En ik wist ook al van het begin af aan dat ze de middeltjes in huis had. En ze heeft me ook natuurlijk uitgelegd waarom.
3: Zwarte kat?
4: Als klein meisje wou ik heks worden, maar serieus, ik dacht echt, dan kan je voor naar school en opleidingen en wat ook. En daarna dacht ik, dan kan je ook toveren met woorden. Dus toen ben ik dat gaan doen.
0: Karin Spaink wordt in 1957 geboren en groeit op in Weesp. Ze heeft een jongere broer, Martin. Haar vader heeft in zijn diensttijd een ongeluk gehad en mist zijn rechter onderarm en links een deel van zijn hand. Ze groeit dus op in nabijheid van een afwijkend lichaam. Als kind schrijft Karin al voor het krantje van haar lagere school en ze haalt 2 keer in de week 3 boeken bij de bibliotheek, omdat meer niet mocht. Broer Martin wordt klavecimbalreparateur. Maar hij heeft moeite om zijn leven op orde te houden. Hij verdwijnt van de radar, komt weer tevoorschijn, maar kiest in 2020 voor zelfdoding.
5: Hoe is jouw band met je lichaam?
4: Goed.
5: Ja, dank u wel.
4: Ja, ja, die van jou. Ja. Ja. Doe er geen roze trick om, maar verder.
0: Dat Karin Spaink het voor de kiezer krijgt, is een understatement. Sinds 1986 heeft ze MS. In 1995 krijgt ze een hersenbloeding. En in 2006 wordt bij haar borstkanker vastgesteld. Dan verliest ze haar door de chemo en de rechterborst wordt weggehaald. Ze wordt dan door het blad opzij gevraagd voor een interview. Dat doet ze onder de voorwaarde dat ze op de bijgaande foto is te zien met ontbloot bovenlijf en ontbloot hoofd. Niet iedereen heeft comfort bij het zien van een afwijkend lichaam.
4: Een van mijn manieren, een van de manieren van heel veel andere vrouwen met borstkanker om aan te wennen, is dat je het simpelweg ziet. Dat maakt dat het makkelijker
6: maar Karin,
4: is. Ik zeg, nee, maar tegelijkertijd, je zegt, ik wens niet meer geconfronteerd te worden. Tot hoever...
6: Nee, ik wil best geconfronteerd worden, maar visueel hoeft dat niet. Het volgt niet.
4: Maar tot hoever gaat dat? Vind je dan ook dat ik een pruik moet dragen en dat je mijn kale hoofd niet
6: ziet? Nee, absoluut niet.
0: Al in 1995 schrijft Karin over euthanasie met de woorden: je eigen dood regisseren is een lichte vorm van wraakneming op het lot. Maar dan moet ze van het officiële traject nog niets hebben, want ze wil er in een vroeger stadium uitstappen dan in 1995 mag.
4: Nou ja, ik heb me toen met die MS gerealiseerd dat die ziekte zo in mijn lichaam kon huishouden dat ik het zelf niet meer prettig vond om door te leven. En ja, dat kan je dan denken, maar dan is het op een gegeven moment ook wel verstandig om iets in huis te hebben. Want de standaardgrap was altijd, nou, dan gort ik mezelf in de rolstoel en dan rijd ik de Witteburgergracht in.
7: Ja.
4: Maar het moment dat ik daar echt ernstig over moest gaan nadenken was toen mijn armen het haast niet meer deden. Toen kon ik mezelf niet meer de gracht inrijden, want daar had ik de kracht niet meer voor.
0: Na de succesvolle behandeling van haar borstkanker in 2006 en inmiddels met weer een flinke bos stijl haar, vertelt ze erover in een talkshow.
4: Toen later, toen ik voor een ander boek onderzoek deed naar hoe makkelijk het was om dodelijke medicijnen via internet te kopen, heb ik na heel veel gedoe inderdaad medicijnen weten aan te schaffen. Voor een deel vanwege dat experiment voor het boek. En voor een deel ook van, nou, dan heb ik inderdaad iets in huis voor als de nood aan de spank is. En ja, die heb ik nu nog steeds. Maar dat is wel heel erg. Ik vind het een prettig idee dat er is. Ook omdat dat maakt dat ik niet afhankelijk ben van artsen.
0: Christiane Hardy, Karins hartsvriendin en latere vrouw in 2007.
3: Soms denk ik, het wordt helemaal niet oud. Met die borstkanker, het zou wel eens helemaal niet goed kunnen gaan eigenlijk. En op andere momenten denk ik, nou, we gaan nu binnenkort vieren dat we 25 jaar bevriend zijn. We kunnen er best nog 25 bij.
4: Het is niet alleen maar een bron van ellende. Ik bedoel, het is allemaal niet leuk. Ik had het liever niet gehad. Maar het is niet zo dat ik nu de hele dag slaag in een hoekje zit, want ik heb MS en ik heb een hersenbloeding gehad en ik heb kanker of ik heb kanker gehad. Nee, het gewone leven gaat ondertussen op een gegeven moment toch ook weer zijn gang. Dat hervat zich.
0: Pink Ribbon is in 2006 een onafhankelijke fondsenwerforganisatie die zegt onderzoek naar borstkanker te financieren en vrouwen te informeren over borstkanker. Maar borstkankerveteraan Karin Spaink veegt de vloer met ze aan. Ze schrijft een woedende column in het Parool over borstkankerliefdadigheid, de marketing en de webshop.
4: Koop een Ladyphone, steun de strijd tegen borstkanker. Koop een Hattie-stofzuiger. Het is koop, koop, koop, consumeer, wees een held. En stuitte me echt zo vreselijk tegen de borst. En ja, ik gebruik ook die uitdrukking en ik gebruik het bewust. Ja.
0: In 2011 rekent Karin uit dat van de 16 miljoen euro die Pink Ribbon in voorgaande jaren heeft opgehaald, nog geen 2% is besteed aan kankeronderzoek. Later kijken meer media naar de cijfers, waaronder Nieuwsuur.
7: Uit de jaarverslagen blijkt dat voor het laatst in 2008 projecten en onderzoeksaanvragen konden worden ingediend. 3 jaar geleden. Dat verklaart wellicht waarom de spaarrekening is uitgegroeid tot 7 miljoen euro.
0: KWF zegt de samenwerking met Pink Ribbon op en enkele jaren later wordt Pink Ribbon overgenomen door KWF.
8: Ik heb sterk de indruk dat als Karin Spaink iets oploopt, dan kan de sector zijn borst nat.
9: Hebben we hele mooie BH's uitgezocht en daar heeft ze vervolgens 1 cup afgehaald.
1: Ja.
9: Om ze als piraten BH's te dragen.
1: Zo'n piratenooglapje.
9: Een piratenlapje, maar dan voor 1 borst.
0: Tanja van Bergen leerde Karin kennen toen zij de eindredactie van de opiniepagina van het Parool deed. Ze raakte al snel bevriend.
9: Ik heb het in mijn begrafenisrede gehad over Spaink en Spanky. En Spaink was de grote, stoere, padam, padam, dit vind ik.
0: Ja.
9: En ik ga daar een robbertje met je over vechten en kom erop.
0: Ja.
9: Dat betekende ook dat er soms wel een absolutisme zat in opvattingen. Waarvan ik me dan wel eens afvroeg, ja, hier zit een laag onder. Ik weet niet welke laag het is, maar zo enorm verbeterd ergens over zijn, dat zegt vaak iets.
0: Mm-hmm.
9: Zonder te willen psychologiseren.
0: Mm-hmm.
9: Later, met name het laatste jaar, is Spanky veel meer naar voren gekomen.
1: Wie was Spanky voor jou?
9: Spanky was het grote open hart. Je had de grote zus, zeg maar, en je had het zusje.
0: Yeah.
9: Spanky was degene die heel openlijk kon laten zien dat ze een enorme behoefte had aan liefde. Die ook die liefde zo mooi bij elkaar heeft geknutseld vanuit al haar vrienden. Karin had een hele duidelijke omgang met haar eigen leven. Dat leven is van mij. Dus het is aan mij om daar zorgvuldig mee om te gaan. Maar het is ook aan mij om te besluiten wanneer ik dat leven niet meer wil.
0: Ja.
9: En daar heeft ze heel veel discussies over moeten voeren. Ook met haar naasten. En het is heel grappig. Ze heeft in januari 25, toen zei ze, ik kan ik bij je langskomen, want we moeten het ergens over hebben.
0: Mm-hmm.
9: En dat was, ik weet nu zeker dat ik dit niet meer,
0: nee,
9: ik wil dit niet meer. Toen heb ik tegengas gegeven, omdat ik heel zeker wilde weten dat ze echt dood wilde en niet in de problemen zat, omdat ze haar leven niet voldoende kon aanpassen aan hoe ze wilde leven. Mm-hmm. Dus ja, de typische zeikvragen over: oké, maar als we nou gewoon komend weekend met alle vrienden even je huis anders inrichten, zodat je ook vanuit een rolstoel overal bij kunt. En als we nou dit, en als we nou dat, en als we nou zus. Karin heeft een logboek bijgehouden, dat is voor de intimie te lezen. Mm. En er staat over dat gesprek dat ik aan het marchanderen was. Ja. Ik weet nog dat ik dat las en dacht, nou zeg.
2: Wat bedoelde ze daarmee?
9: Nou, dat ik probeerde om haar daaruit te friemelen.
2: Ja.
9: Terwijl mijn tegengas was bedoeld om te checken of ze het echt. Want er zijn ook mensen die de paniek kan ook even toeslaan. En dan is het niet dat je dood wilt, maar dat je niet meer dit wilt.
2: Ja.
9: En dan denk ik is het goed om eerst te kijken of er andere oplossingen zijn dan een dood. Want nou ja, het is nogal definitief, daar kun je niet op terugkomen. Nee. Dus, maar een paar dagen later gingen we naar de stad Schouwburg voor een balletvoorstelling, geloof ik. En die avond, man, ze is zo vaak bijna omgevallen. En ze raakte knel tussen de draaideur. Omdat iemand die draaideur te snel duwde. Ja. En het was zo. We moesten naar de Rabozaal, weet je, helemaal hoog achterin. En dat is een lift. En dan een stukje lopen. En weer naar een andere lift. Ja. En allemaal kruip door, sluip door. En ze klapte dus steeds voorover. Omdat ze haar knie die klapte door. En dan sloeg ze letterlijk. Het was echt het Silly Walks Department, weet je. Zo. We moesten er ook heel erg om lachen.
2: Ja.
9: Maar dan kwamen mensen weer naar de toe van: kan ik helpen? En dan gingen ze aan het trekken. Maar dan viel ze juist weer om. Dus het was. En ik zag dat. En toen snapte ik het pas goed. Ja. En ze schreef ook later in de logboek: oké, Tanja zegt, ze marchandeert niet meer. Ja. Ze heeft borrels gegeven de laatste maanden van haar leven, elke week, op een terras bij een café in Amsterdam. En ze vertelde wat giegelig na een paar weken dat ze er een gewoonte van had gemaakt om af en toe naar de wc te gaan, ook als ze niet hoefde. Omdat mensen dan zagen hoe het met haar gesteld was. Want zei ze, ja, zolang ik daar aan zo'n biertafel zit en ik zit voluit te praten en ik heb een paar biertjes op, dan denken mensen, nou ja, zeg maar, hoezo moet jij dood?
2: Ja.
9: Maar dan ging ik staan en dan zagen ze het.
2: Ja, ze schrijft in haar afscheidsblog, want postuum verscheen, die drang om op eigen benen te staan, handicap of niet, is onvervreembaar deel van wie ik ben en hoe ik wil zijn. En juist daar liep het nu spaak. Ik kon steeds minder en moest steeds meer opgeven. En al dat inleveren hielp niet eens.
9: Nee, want het werd ook steeds erger. Lange tijd bij de MS had ze het standaard beeld van MS. Je krijgt een aanval, dat beschadigt je zenuwstelsel op een bepaald punt.
2: Ja.
9: En dan stabiliseert het. Dus je gaat wat achteruit, maar je dondert een paar treden van de trap af, maar daarna volgde weer een plateau.
2: Zij krabbelde weer een treetje naar boven door uit die rolstoel te komen.
9: Ja, ja, dat was het fenomeen. Ik bedoel, ze zat in de WHO, daar is ze uitgegaan.
2: Ja.
9: Dus ze is heel erg opgekrabbeld. En ik denk ook wel dat mede voor haar het zo duidelijk heeft gemaakt wanneer ze niet meer wilde. Want ze wist waar ze vandaan kwam. En ze wist dat ze er nu naar terug zou gaan, maar dan met minder energie. Die energie was ook heel erg belangrijk.
2: Ja.
9: Dus dat speelde heel erg een rol. Op een bepaald moment kreeg ze een ander soort aanvallen. Die vraten letterlijk ook ruggenmerg weg. Dat kon je ook zien op de scans. Dus het werd wapperiger. De ene dag ging het zo. Er zijn zoveel dagen geweest dat ze dacht, nou, vandaag loop ik eigenlijk een stuk beter dan gisteren. Misschien krabbel ik wel weer op.
2: Ja.
9: Maar uiteindelijk werd wel duidelijk dat dat niet ging gebeuren. Ik ben 3 maanden weg geweest. En toen ik terugkwam was het verschil zo verschrikkelijk groot. Dus ja, het was. Ze had in januari 25 gezegd: oké, ik weet nu dat ik wil stoppen. Ik weet nog niet wanneer.
2: Mm-hmm.
9: Ik hoop dat ik nog van alles. Een jaar later moest ze zeggen: jongens, ik had gehoopt september, maar ik denk niet dat dat hem nog gaat worden.
2: Ja.
9: Dus we gaan het euthanasietraject en alles in werking stellen.
4: Mijn MS is echt behoorlijk goed onder controle gekomen. Ik zeg altijd, seks en drugs en rock'n'roll, beste medicijn.
10: Maar ineens... Oh, nadat je getroffen bent door MS zelfs?
4: Ja, nee, door die MS is ontzettend opgeknapt. En, ja. Maar nu met, ja, dat, nu met die borstkanker, iedereen zegt, en rook je dan nog? Ja, natuurlijk. Ik ga mezelf...
10: Rook je nog, ja?
4: Ja, ik rook nog steeds. Ik vind het heerlijk, ik heb het nodig bij het schrijven, ik vind het zalig. Ik heb daar nooit problemen mee gehad. Maar ook, ja, zal ik doodgaan als ik 60 ben? Wat ik een angstige beeld vind, is op mijn 80ste ergens alleen zitten, geheel dementerend, met Parkinson of wat ook. En dat al mijn vrienden en vriendinnen ook ziek, zwak en misselijk zijn. Oud worden vind ik een veel angstiger doembeeld.
0: Dit was in 2007. Ze haalt pillen in huis. Maar de wetgeving verandert. Ten goede voor haar. Karin kan gebruik maken van de begeleiding van het expertisecentrum euthanasie. Tanja en Erik behoren bij Karins 6 beste vrienden die zij meeneemt in het proces.
1: Compleet afhankelijk worden van anderen, dat greep er echt naar de strot. En natuurlijk het grote risico dat je ook daarbij ook je eigen je geestelijke faculteiten, je controle uiteindelijk ook kan verliezen. Dat ook een mogelijkheid is. En daar wilden ze niet in terechtkomen.
2: Haar autonomie eigenlijk.
1: Haar autonomie verliezen, ja. Maar ik dacht nog steeds, ja joh, maar je bent nog zo scherp. En je hebt je handen nog, je armen nog, je kunt nog schrijven. En zo. En wie schrijft, die blijft. Dat was mijn uitgangspunt. En ik kon me niet bedenken eigenlijk nog dat ze het echt serieus menen. Dat ze, ondanks dat ze eruit zou stappen. En dat konden ze dus toch aan. Dat was pas in maart dat die datum onverbiddelijk werd neergezet.
2: Hoe kondigt ze dat aan bij jou?
1: Nou ja, bij de groep eerst persoonlijk, ja.
2: Hoe reageerde je erop?
1: Ja, toch wel ergens geschokt, denk ik, ja. Geschokt in die zin van, ja, ze gaat het echt doen. En zelfs toen zat ik nog in een soort van ontkenning. Nou ja, als het zo meteen lente wordt en de zon gaat schijnen, dan trapt ze me zo nog wel een paar maanden verder, dat blikje. Maar dat gebeurde dus niet. Dus deze deadline die letterlijk... Ja. Zoals die, daar ging zij ook alleen over en dat ging ze doen. We gingen een datum prikken om voor de laatste keer nog een keer een avond uit te gaan eten. Ja, dat is super heftig. Dus dat was precies 1 week voor haar. Voor de dag dat ze op vrijdagavond 1 mei zijn we nog eens de bloemetjes buiten gaan zetten. En ook die avond was natuurlijk een hele gekke avond. Want het was gewoon, we hadden het gewoon gezellig, leuk. En ze genoot als iets van datgene wat haar wat ze om haar heen zag. Een enorm druk restaurant. En de mensen om zich heen, het eten. En ik denk, ja, die vrouw die hier tegenover me zit, die is over een week is die dood. Ja, dus dat is natuurlijk echt... Dat was heel raar, was dat. En ook heel schokkerend eigenlijk. Ergens ook ik herinner me nog goed dat ik gewoon tijdens het gesprek ook gewoon... In dat besef ook gewoon af en toe. Dat tranen me in de ogen schoten. Gewoon. En ik ben ook iemand die dat moeilijk toelaat, zeg maar. Dus probeerden ze juist uit begeleiden ook. Van, joh, laat maar komen. En pakte ze mijn hand. Ze was zelf de stervensbegeleider eigenlijk geworden. Het is echt ook weer hier de omgedraaide wereld bijna.
9: Karin heeft, omdat ze vergeten was op tijd de euthanasiepapieren van de huisarts naar het euthanasiecentrum te laten sturen, heeft ze een maand langer geleefd dan ze van plan was.
2: Mm-hmm.
9: En die maand, die beschouwde ze achteraf ook als een groot geschenk. Kijk, ze heeft met zichzelf afgesproken, ik ga niet zomaar doodgaan en iedereen zoek maar uit wat je daarmee moet. Zij vond dat ze een verantwoordelijkheid had tegenover haar vrienden om dat uit te leggen. En niet alleen op het niveau van, ik vertel je nu waarom ik dit doe, maar ook op het niveau van, ik ga het je op zo'n manier vertellen dat ik hoop dat je je daarin kunt inleven. En er zat ook een klein beetje zendingsdrang in. Mm-hmm. Omdat ze het ons allemaal zo verschrikkelijk gunde dat je net zo vrij als zij kon omgaan met je eigen leven.
2: Ja.
9: En Het was dus ook zeker niet alleen maar dat rationele besluit. Wat veel mensen ervan hebben gemaakt. Van, nou ja, als het dan echt niet meer anders kan. Dan ga je maar zeggen dat je dood wilt. En dan maak je jezelf daar congruent mee. Want dat is gemakkelijker dan alle pijn moeten voelen. En blablabla. Maar echt, zo voelde zij het niet.
2: Nee.
9: Het was haar wel overwogen besluit. Het was een diep doorvoeld besluit. Ze heeft in de laatste week een paar keer gezegd... het is heel maf, maar dit voelt als een feestweek. Want ze was er zo aan toe.
1: Ik weet nog dat ze, toen ik bij haar aankwam in haar huis... 's ochtends... Er waren de zes verzameld. En nou, ze had Prosecco koud gezet. En ze zat heel vrolijk, ondanks dat ze amper... had geslapen. En ik vroeg of ze er niet rot door voelde. En dan zeg je, slapen kan je altijd nog. Grapte ze nog.
9: Er is een document waarin ze met een inhoudsopgave... met van die ankerlinkjes, je kunt er zo doorheen zappen... heel minutieus beschrijft wat ze allemaal nog... aanvankelijk schreef ze het vooral voor zichzelf. Wat moet ik allemaal nog doen...
2: Ja.
9: Vervolgens werd het ook, wat moeten jullie doen na mijn dood? Want ze kon het allemaal niet meer helemaal zelf doen. Maar wat ze dus ook heeft gedaan, ze heeft dus echt die hele uitvaart... daar heeft ze een draaiboek voor gemaakt, met een line-up. Ik heb haar, het is vrijdagochtend 8 mei, is ze dus overleden, ja. Kort na 11. En om 8 uur die ochtend... stuurde ze het mailtje met de definitieve line-up en het draaiboek.
1: Vervolgens trokken we, want dat kon ze niet helemaal zelf meer... de kurk van de fles aftrekken, de fles open... en proosten met ons allen, met ons zevenen... op de mooie tijd die we met elkaar hebben gehad. En niet veel later kwam het glaasje met het drankje.
9: Ik heb echt geen moment het idee gehad... had dit niet anders gekund. Ze heeft het zo mooi gedaan. Ook zo helemaal despijns tot het allerlaatste moment. Het hoogste woord. Letterlijk op bed met dat drankje al achter de kiezen. En maar... Totdat ze zei... ik voel me nu wel een beetje vreemd. En toen was ze weg.
2: Dat waren haar laatste woorden.
9: Ja, zo ongeveer. Iets van die strekking. Oh. Ja.
2: Jeetje, ja.
1: Ergens ook heel mooi.
2: Ja?
1: Ja, het is natuurlijk, je bent toch bij, op het laatste momenten bij je vriendin aanwezig. En kunt haar nog even vasthouden. En we konden elkaar vasthouden.
9: Maar dat het zo... zo pijnloos, mooi, vredig, met humor en alles kan. Het was een masterclass doodgaan. Er was geen angst in de kamer, er was geen paniek in de kamer. Dat heeft zij bewerkstelligd door in die aanloop daartoe... echt alles in te zetten wat je maar kunt inzetten... Ja. Om ervoor te zorgen dat mensen zich kunnen, als dat moet, kunnen verzoenen...
2: Ja.
9: Met wat er komen gaat. En ook nog de schoonheid ervan kunnen inzien.
2: Wat blijft voor jou van Karin Spaink?
11: Ja, de gouden pen. Zij sprak heel mooi, maar de manier waarop zij schreef... was nog veel doorwrochter. En elke zin leek even simpel... Ja, dus zij wist zo te schrijven dat het een volkomen logische opeenvolging van zinnen jou naar een hele onverwachte conclusie kon leiden.
2: Oh ja.
11: En op een manier dat je dacht, oh ja, het leest heel makkelijk. Maar zo intens humanistisch. Zij kon met zoveel respect en aandacht naar ontwikkelingen kijken... en dan net een andere draai aangeven en haar observatie. Echt, die columns van haar die zijn echt goud waard. Maar ook haar boeken, Het strafbare lichaam. Hè. Dus zij heeft termen uitgevonden als de orenmafia. Elke dag als ik iemand hoor zeggen dat een persoon ziek is... denk ik, nee, Karin zou het anders zeggen. Die persoon heeft een ziekte.
2: Ja.
11: En dat blijft me altijd bij.
2: Ja.
1: een diep, warm gevoel van Karin wat blijft. De indringende laatste 6 maanden, dat waren in je hoofd geprint gewoon die herinnering. Dus, maar bovenal haar autonomie natuurlijk, die ook natuurlijk besloten ligt in dat zelfgekozen einde. En ja, die voor mij ook een inspiratiebron blijft, haar eigen wijsheid en haar scherpte. Want ook op het laatste moment, tot vlak voor haar laatste zinnen, ging ze ook nog in discussie over de dood. Of er nog een vorm van energie overbleef, of dat volgens haar een groot zwart gat was. En zij dook daar toch maar lachend in dat zwarte gat. En ja, dat blijft me bij natuurlijk. De vrijmoedigheid, de lichtheid die ze daarbij kon opbrengen ook. De humor. Want behalve dat ze streng kon zijn en bloedbaden in artikelen kon aanrichten, was het ook een ongelooflijk grappig mens.
9: Dood durven gaan op deze manier in onze samenleving, en met de achtergrond die wij hebben, de manier waarop wij zijn opgevoed in het omgaan met de dood. Mm-hmm. Dat is een enorme stap. Ook als je niet in God gelooft. Ik ben atheïstisch opgevoed in Harderwijk. Maar de God van Harderwijk regeerde daar als een gek. Ook in ons gezin.
2: Ja.
9: Je ontkomt niet aan de culturele omgeving waarin je zit.
2: Nee, de wetgeving is daar natuurlijk ook omheen ingericht.
9: Voilà. Ja. Maar ook het gesprek dat mensen met elkaar overvoeren is doordrongen, doordesemd van wat wij allemaal hebben meegekregen. En terwijl je erover praat, realiseer je dat vaak niet eens.
2: En Karin stelde daar de vragen bij.
9: Ja, en Karin is een van de weinige mensen die ik ken die echt in staat was om dat af te schudden. En dat zonder daardoor een arrogante bedweter te worden. En dat vind ik echt razend knap.
2: Ja. Ja.
9: En ook geen allemansvriend. Het was zeker niet iemand die alleen maar vrienden had. Maar in de laatste fase van haar leven kwamen ze bij bosjes. Toen het allemaal zo mooi bij elkaar kwam.
2: Ja.
9: En dat had er ook mee te maken dat ze juist op zo'n terrein waar wij allemaal dus een beetje omheen lopen, gewoon heel thuis zei van, nou jongens, ja, ik ga het zo doen. En vraag maar. En natuurlijk ga ik je antwoorden geven.
2: Ja.
9: En dat is eigenlijk wel heel goed dat je dat zegt. Dan moet ik zelf ook nog eens even wat beter over nadenken. Dus ze gooide de hele boel open. Op een onderwerp waarvan we geneigd zijn om daar een hele grote put voor te graven en een deksel op te gooien.
2: Ja. Ja.
9: Dat is gewoon razend knap. En het heeft heel veel mensen veel gegeven. Dat is wat blijft.
0: In dit verhaal kwamen zelfdoding en euthanasie voor. Denk je aan zelfdoding? Bel dan gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl.
12: Een bijdrage van Botte Jellema was dat, over Karin Spijk.
13: Wat blijft? Met Lara Billy Rensen.
12: Niet heel veel mensen buiten Portugal zullen weten wie Antonio Xenio is. Maar in eigen land was hij een grootheid. Al jong werd hij verliefd op de fado-muziek en groeide hij uit tot een veelgevraagd gitarist. Na vele jaren als begeleider zijn geld te hebben verdiend, begon hij vanaf de jaren 80 ook zijn eigen composities te schrijven. En daarna zette hij zich onvermoeibaar in om ook de Portugese jeugd voor de fado te interesseren. We gaan luisteren naar Xenio, naar Sombra en Nada Más.

0: U hoorde Sombra en Nadamas van de eerder dit jaar overleden Antonio Chenyo.
1: Wat blijft?
0: En we sluiten af met de zin van de dag, gemaakt door onze huisfilosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat, of van goede nachtrust. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. Van Nietzsche tot Dolly Parton. Vannacht cabaretier Richard Kemper.
2: Richard Kemper kiest: intuïtie is verstand met haast. Reclamebaas René Boender. Voordat Richard Kemper cabaretier werd, je weet wel, van het duo Veldhuis en Kemper, werkte hij in de reclame. En daar deed hij deze levenswijsheid op. Luister maar.
3: Hi Stine, mijn wijsheid is: intuïtie is verstand met haast. Die zin die komt van mijn oude reclamebaas, René Boender. Het is een van de allerbeste verkopers die ik ooit heb gezien. En hij gebruikte in allerlei flitsende presentaties, waarbij we reclamecampagnes probeerden te verkopen, juist vaak ook een beetje filosofische bespiegelingen. In de reclame was het een wet dat consumenten met hun hart beslissen en zakenmensen met hun verstand. Hij probeerde dat te doorbreken. Want soms leek het wel dat als we een campagne voor het bedrijfsleven probeerden te verkopen, die gewoon grappig was of ontroerend, dat zo'n klant dat dan niet durfde te doen, want er ontbraken cijfertjes en Excel-sheets. En René zei dan: je mag heus op je intuïtie vertrouwen, want dat is ook verstand. Maar dan verstand met haast. Ik denk er nog heel veel aan. Als ik voel dat ik iets moet doen of juist niet, maar het niet helemaal kan onderbouwen, dan denk ik ja, intuïtie is verstand met haast. Overigens is een broertje van die zin dan weer: en spijt is verstand dat te laat komt. Ook mooi.
0: Dat was Stine Jensen met Zin van de Dag. De bijdragen van Stine zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel Zin van de Dag. Tot zover Wat Blijft. Volgende week dan zijn we er weer. Dan zit Jan van Poppel op deze plek. Hij was deelnemer aan de Clary Polak talentenklas. Hij praat met Margot Dijkgraaf over schrijver Gertrude Stein. Op deze zender luistert u nu naar de nacht van KRO en NCRV. Een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft.

0: NPO Radio 1.
1: Het is 2:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van